0: tegen Jesse Klaver, de leider van Pro. Want hij en de vakbonden houden elkaar hand in hand vast.
1: Ja, maar ik ben vooral verantwoordelijk voor de polder, zoals dat heet. Werkgevers en werknemers. En daar doe ik deze hand, daar doe ik deze uitnodiging naar. Kom nou praten. En dat is in eerste instantie. En dat zij banden met elkaar hebben, dat is natuurlijk van oudsher zo. Dat is ook heel prima, want daardoor, als je een afspraak maakt met de ene, heb je ook misschien een halve afspraak met de ander.
0: Nou, hebben de vakbonden ook gereageerd op de gelekte Prinsjesdagplannen? Ja. Die zeggen dat dat ook nog niet genoeg is.
1: Ja, ja, dat is, heb ik ook gelezen.
0: Begint u dan irritatie daarvoor te krijgen?
1: Nee, helemaal niet. Als je gauw geïrriteerd raakt, moet je dit vak niet hebben. Dus ik blijf daar heel geduldig onder en ik blijf zeggen, uitnodiging, liever praten dan staken. Nu ga ik naar binnen. Dag.
2: Meneer Van Essen, goedemorgen. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op het rapport van het Planbureau van de Leefomgeving.
3: Ja, ik ben heel blij dat het PBL zegt dat doelen binnen bereik zijn. Maar aangeeft dat wij, ons doel is 42% en dat we 40% halen met de plannen. En dat ze ook zeggen dat een aantal dingen die nog uitgewerkt moeten worden, dat die gewoon ervoor gaan zorgen dat we die 42 pakken. Dus mijn conclusie is, we gaan die doelen halen en daarmee komt Nederland gebied voor gebied van
2: het
3: slot.
2: Nu zegt het Planbureau voor de Leefomgeving ook, een deel van de boeren zal financieel geen andere keuze hebben dan stoppen. Is dat dan nog wel vrijwillig?
3: Ja, het Planbureau heeft inderdaad mee kunnen lezen op dat wij 20 miljard hebben, maar weet natuurlijk niet hoe we dat instrumenteren, hoe we daar regelingen van maken, om maar zo te zeggen. Dus we gaan een regeling maken dat boeren worden geholpen om stallen te vernieuwen, want dat is een kostbare zaak. We gaan regelingen maken dat boeren worden geholpen met die veevoermaatregelen, want die reduceren, die zorgen ook voor minder uitstoot. Dus uiteindelijk gaan we een heel groot gedeelte van die 20 miljard laten landen op het boerenerf. Konden ze nu nog niet in volle omvang meenemen, dat snap ik ook. Maar het is wel heel belangrijk voor de boeren.
2: Toch ja, zal een groot deel van Nederland heel lang nog op het slot, op slot zitten. Valt dat u tegen?
3: Nou ja, ik heb bij de presentatie van de plannen gezegd dat Nederland gebied voor gebied van het slot afgaat. Op sommige plekken zal dat veel makkelijker zijn en kom je onder bepaalde waarden die laten zien dat het goed gaat met de natuur. In andere plekken van het land zul je moeten blijven vertellen waarom daar ondanks een bepaalde overbelasting het toch goed gaat met de natuur. En dat zegt het PBL ook. Verdroging wordt aangepakt, andere boosdoeners op natuur worden aangepakt. En daarmee zorgen we toch voor 2/3 van de natuur dat die in een goede staat komen.
4: Het Planbureau zegt ook gedwongen krimp is eigenlijk ook onvermijdelijk als u het complete doel wil halen.
3: Ja, daar ben ik het mee oneens. Op het moment dat we de doelen halen en dus die gaat om mest uitrijden op het veld, bijvoorbeeld beter in de plannen zetten. Dat geven ze zelf ook aan in de reactie. Op het moment dat de zoneringsplannen verder uitgewerkt worden met provincies, dan halen we de doelen gewoon. En daarmee is die generieke korting gewoon niet nodig. En het is ook een no-go voor het kabinet.
4: Dus u zegt dat geen enkele boer zal door uw plannen gedwongen moeten krimpen of stoppen?
3: Nee, ik zeg dat generieke korting is een no-go voor het kabinet. Het PBL geeft aan dat met onze plannen dat we die 40% halen. Met het uitwerken van het uitrijden van mest, de regels daarvoor en het uitwerken van de zoneringsplannen halen we de doelen gewoon en is dus zo'n generieke korting niet nodig.
4: Wanneer gaat Nederland nou iets merken van deze plannen?
3: Nou, Nederland gaat merken op het moment dat we de boel in de spoedwet hebben. Die breng ik in oktober naar de Tweede Kamer. Daar zit ook een programma van maatregelen in. En dat is de eerste stap om af te kunnen zien van handhaving, op sommige plekken vergunningverlening weer op gang te brengen. Dit jaar is het jaar dat we die zaken in de wetgeving timmeren. Volgend jaar ook nog. En het jaar erop wordt het jaar van dat vergunningverlening weer start in het land.
2: Het Planbureau gaat uit van 30% veestapelkrimp. Is dat ook waar u van uitging?
3: Nee, we sturen niet op krimp. Altijd gezegd, krimp is geen doel van mij. Stikstofreductie is een doel van mij. Gezonde natuur is een doel van mij. En daarmee wordt vergunningverlening mogelijk. En dat de veestapel krimpt, ja, dat hebben we onder het vorige kabinet ook al gezien. En dat zal de komende jaren zich doorzetten.
0: Over één onderdeel in het pakket zijn ze ook kritisch. Dat is die stok achter de deur om veerechten uiteindelijk als uiterste middel in te zetten, om die in te kunnen trekken. Is dat iets waar u nog bereid bent naar te kijken?
3: Ja, die generieke korting die is wat ons betreft niet nodig. We zijn er bijna met deze plannen. Het PBL zegt het komt binnen bereik. Als we een paar maatregelen verder uitwerken, dan zitten we gewoon op de doelen. En daarmee is zo'n generieke korting overbodig.
0: Maar ook als uiterste middel zeggen zij, ja, probeer daar toch nog wat aan te passen. Ja, gaat u dat dan doen?
3: We hebben hem als noodrem erin zitten. Maar ik ben het met het PBL eens dat we hem zo moeten inrichten. En dat is een wens van het hele kabinet. Hem zo moeten inrichten dat hij niet de voorlopers treft.
5: Het PBL zegt dat u dicht bij uw doel komt, die 40%. Als alles lukt, als al het geld wordt uitgegeven, dat is eigenlijk nog nooit eerder gebeurd, ook op stikstof niet. Waarom denkt u dat het nu wel gaat gebeuren?
3: Nou, volgens mij is het hele land is gewoon stikstofmoe. Het hele land wil verder. Provincies willen dat, gemeenten willen dat, Rijk wil dat. En ook de boeren zelf, de bouwsector. Dus iedereen wil ook dat we alles op alles zetten. Dus ik heb vertrouwen in dat ons gewoon gaat lukken.
5: Ja, dat iedereen het wil en dat iedereen stikstofmoe is, betekent niet dat opeens de uitvoeringscapaciteit beter is of dat het nu wel gaat lukken. Dus ja, dat is nog steeds een hele grote onzekerheid. Als alles goed gaat, dan komen we dicht bij ons doel. Dus is het niet een beetje positief hoe u hier nu in staat?
3: Ik zie die risico's ook. Het PBL zegt dat ook terecht. We vragen ook veel van capaciteit, we vragen veel van boeren. Maar we zullen toch echt alles eraan moeten doen om het te halen. Want vergunningverlening is gewoon hartstikke nodig voor ons land.
6: Ziet u eigenlijk nog ruimte voor aanpassingen zoals jullie in 20 en SGP willen? Of houdt u vast aan de steun van PRO?
3: Nee, we zijn op dit moment ook gewoon met boerenorganisaties echt goed in overleg. Dat heb ik u 2 weken geleden ook kunnen vertellen. En we zoeken ook gewoon permanent naar verbeteringen. Deze plannen behelzen heel erg veel, dus we werken ook heel veel uit. En we vullen heel veel delen van dit pakket nader in. Ja, dan kun je dus ook keuzes maken, slimme keuzes maken en ook verbeteringen aanbrengen.
4: Kijkt u nou terug op de afgelopen 2 weken?
7: Prima. Nou, we hebben een resultaat bereikt. Daar ben ik natuurlijk tevreden over. Maar daarmee begint het pas. Dus op Prinsjesdag maken we de plannen openbaar. En dan gaan de gesprekken weer verder.
4: Dus u zegt eigenlijk, dit is net als de heer Bontebal, dit is het openingsbod voor de oppositie.
7: Ik doe er allemaal geen kwalificaties aan. Wij maken gewoon een nette begroting. Het is echt een nationale begroting waar meerdere partijen zich toch in zouden moeten erkennen. Dus we hebben alle kritieken hebben verwerkt en alle wensen proberen zoveel mogelijk in te passen. Ja, zo leg ik hem voor aan het parlement.
4: Herkent u zich als VVD'er in deze begroting?
7: Ik zit hier als minister van Financiën namens het kabinet met 3 partijen.
4: Is het nou linkser geworden dan u had gewild?
7: Ik ga er allemaal geen uitspraken doen over hoe dat proces verder is verlopen. Er ligt een evenwichtige begroting en die ga ik natuurlijk met tevredenheid presenteren.
4: Links is toch best wel wat tegemoet gekomen in de sociale zekerheid. Bent u daar blij mee?
7: Alle partijen zijn tegemoet gekomen, maar in welke mate? Ja, ik zie u neerschudden buiten de camera. Alleen u heeft het plan natuurlijk nog niet gezien. Dus dat is, daar kunt u natuurlijk ook nog geen oordeel over geven.
2: Dan over box 3. Wanneer weten mensen waar ze aan toe zijn?
7: Nou, ik hoop ze natuurlijk zo snel mogelijk. Er liggen verschillende scenario's klaar. Maar ook dat zult u allemaal op Prinsjesdag horen.
2: Komt er met Prinsjesdag echt duidelijkheid over box 3?
7: Ik ga daar verder nog niks over zeggen. Omdat ik ook vind dat ik alle plannen en alles wat we in gang hebben gezet echt op één moment tegelijkertijd daarover moeten communiceren.
2: En waarom wilt u daarover nog in gesprek met de polder?
7: Nou, het hangt natuurlijk allemaal samen. Dus als het gaat om de sociale zekerheid, maar ook de fiscaliteit, zijn natuurlijk grote bewegingen die je moet maken. En dat is belangrijk dat je dat zorgvuldig doet en ook in samenhang beziet. Dus dat je dat stap voor stap doet, dat vind ik verstandig.
2: Ja,
7: en nogmaals, laat me dat nou op Prinsjesdag op één moment allemaal presenteren. Dus gaan we nu allemaal elementen eruit lichten. Er is ook veel gelekt. Het is allemaal niet handig. Dus laten we dat nou op één moment doen.
2: Maar toch één vraag nog erover. Ziet u een mogelijkheid om versneld naar die vermogenswinstbelasting te gaan?
7: Ik denk dat dat kan, maar nogmaals, laten we dat nou even zorgvuldig doen, dit proces. Stap voor stap. Op Prinsjesdag maken we alles openbaar. Schetsen ook de routes naar de toekomst, hoe we dat voor ons zien. En dat moeten we echt stap voor stap zorgvuldig doen. Dan komen we verder met.
2: En bent u daar al uit?
7: Ja, ik wel. Maar nogmaals, we moeten de plannen als kabinet natuurlijk breed presenteren aan het parlement. Het gesprek aangaan. Zorgen dat het natuurlijk allemaal naar het einde goed komt.
0: Maandag zeiden u en de premier ook in gesprek te willen met de oppositie. Nog voor Prinsjesdag. Zij hebben nog niets gehoord. Hoe kan dat?
7: Er is continu overleg.
0: Maar ze hebben niets gehoord.
7: Oké, nou, dat neem ik dan even van u aan. Ik heb een andere lezing daarvan. Maar,
0: want u heeft wel contact met hen gehad?
7: Er wordt ook veel gelekt. Dus ik snap wel echt wel de irritatie bij het parlement. Die heeft ook gevraagd, nou, geef ons al alle stukken maar. Dan zeg ik, dat komt bij Prinsjesdag. Dus dat lekken is natuurlijk bloedirritant. Dat moet niet plaatsvinden.
0: Gaat u daar aangifte van doen?
7: Dat zou suggereren dat je weet wie het gelekt heeft. Ja, de dader ligt altijd op het kerkhof in Den Haag. Maar ik vind het bloedirritant dat het gelekt wordt. En het helpt gewoon dit soort processen niet. Dit zijn moeilijke, ingewikkelde trajecten. Dat moet je zorgvuldig doen. Ja, en dan flarden de media ingooien is gewoon echt niet goed.
0: Maar terug naar dat punt van spreken met de oppositie. De bedoeling was om dat ook al voor Prinsjesdag te doen. Nou heb ik nog contact gehad met dus de oppositiepartijen waarmee gesproken is. Die hebben nog steeds niets gehoord. Hebben daar ook irritatie over. Hoe kan dat zij niet worden meegenomen in dit proces?
7: Nou, ik herken me er niet in. Wij proberen zo goed mogelijk.
0: Waarom herkent u zich daar niet in? Heeft u wel contact gehad?
7: Er is continu overleg. Maar ik ga dat niet het hele proces via de media allemaal evalueren. Ik snap echt wel uw vragen. Maar ik probeer ook rust op het proces te krijgen. Er wordt veel gelekt, er wordt veel gereageerd. Als ik daar weer op ga reageren, al die onrust hebben we gewoon niet nodig in Nederland. Stap voor stap, bij Prinsjesdag, presenteren wij onze plannen. Ontvang ik alle kritiek en gaan we weer kijken hoe we elkaar kunnen vinden.
0: Tijdens die begrotingsonderhandelingen heeft u eerst aan tafel gezeten met oppositiepartijen. Dat gebeurde ook bij de premier en de vicepremiers. Daar is nu ook irritatie over bij de oppositie. Is dat iets dat de volgende keer anders zal gaan?
7: Nou, als er irritatie is, dan moet dat uit het proces. Dus dat moeten we natuurlijk allemaal goed met elkaar bespreken. Maar ik bespreid wel het beeld dat er twee tafels zijn. Dus de MP en de vice-MP's hebben gezegd, laat ons nou ook een signaal afgeven dat wij bereid zijn, ons coalitieakkoord, dat er ook veranderingen mogelijk zijn. Dat kan je natuurlijk niet alleen aan de minister van Financiën overlaten. En hebben toen vervolgens gezegd, maar als u over de inhoud wil praten, moet u zich melden op het ministerie van Financiën. Dat hebben ook een aantal partijen gedaan, met tabellen onder de armen, met nette dekkingen. Mijn waardering over uitgesproken. Ja, en ik ben die puzzel gaan leggen. Daar heb ik de hele zomer aan doorgewerkt.
0: Dat kan de volgende keer weer op deze manier.
7: Het is eigenlijk hoe het altijd gaat. Maar goed, als, als partijen dat anders zien, dan ga ik het de volgende keer zo inrichten dat iedereen daar tevreden over is.
0: Normaal zitten de premier en de minister van Financiën samen aan tafel. Dit gaat niet altijd zo.
7: Nou, die zaten nu ook samen aan tafel, want we hebben dit in goed overleg gedaan. Dus we hebben voor de zomer samen gesprekken gevoerd. We hebben met elkaar besloten, moet ik nou dan bij die startgesprekken zitten? Ik zeg, nou, laten we niet gelijk beginnen met die tabellen. Trappen jullie dat af, laat mij doorpuzzelen. En we hebben elke dag gewoon op het ministerie van Financiën met elkaar gezeten. Dus ja.
0: Ik zou bijna zeggen, wie houdt u voor de gek? We hebben toch heel duidelijk gesprekken gezien hier op het ministerie van Algemene Zaken en gesprekken op

0: financiën samen aan tafel. Dit gaat niet altijd zo.
1: Ja, die zaten nu ook samen aan tafel, want we hebben dit in goed overleg gedaan. Dus we hebben voor de zomer samen gesprekken gevoerd. We hebben met elkaar besloten, moet ik nou dan bij die startgesprek zitten? Ik zeg, nou, laten we niet gelijk beginnen met die tabellen. Trappen jullie dat af, laat mij doorpuzzelen. En we hebben elke dag gewoon op het ministerie van Financiën met elkaar gezeten. Dus ja.
0: Ik zou bijna zeggen, wie houdt u voor de gek? We hebben toch heel duidelijk gesprekken gezien hier op het ministerie van Algemene Zaken en gesprekken op Financiën. U zat niet samen aan tafel. Waarom probeert u dat dan toch nog te bestrijden?
1: Ik probeer uit te leggen hoe dat is gegaan. En de premier en ik hebben vervolgens na die gesprekken elke keer op het ministerie van Financiën gezeten. Wat haal jij op? Hoe ver ben je op de inhoud? En komt dat vervolgens ook een deal te goede? En zo hebben we die hele periode samengewerkt.
2: Heeft u het nou onderschat een begroting rondkrijgen als minderheidscoalitie?
1: Nee, ik had van tevoren wel verwacht dat dit ontzettend moeilijk zou zijn. Begrotingen maken is al lastig. Als u naar het verleden kijkt, ziet u altijd die beelden tot diep in de nacht op dat ministerie van Financiën. Maar vanuit een minderheidskabinet is het natuurlijk nog ingewikkelder. Dus maak vaak de metafoor van het leggen van een puzzel. Ik heb dit keer genoemd die 3D-puzzel. Ja, dat is nu een bolletje wat we goed moeten vasthouden met elkaar.
2: Ja, maar die puzzel is nog niet gelegd, want daar moet een hele oppositie overheen.
1: Hij is gelegd, ik zei al, dus die 3D-puzzel. En iedereen gaat daar natuurlijk een beetje aan rammelen nu. Want hij zegt, ja, ik wil het dan weer anders. En dan gaan we die gesprekken weer verder.
2: Maar niet moeilijker dan gedacht dus.
1: Ik had verwacht dat het een hele moeilijke klus zou worden.
0: De heer Eermans van Ja 21 zegt gepiepeld te zijn. SGP zegt dat de koning in zijn hemd is gezet en wil nu niet gaan praten. Pro-leider Jesse Klaver vindt dat het proces nergens op lijkt. Bent u goed bezig?
1: Nou, ik had niet verwacht dat ze op maandag een bosje bloemen naar me zouden sturen. Dus kritiek hoort erbij. En dat lekken, daar ben ik het mee eens. Dat vind ik echt ongekend, bloedirritant. En elk jaar is dat het geval. We zien ook elke keer de gevolgen daarvan. Dat helpt de politiek niet verder. Het is een rommelig beeld. Het is onnodig. En ik irriteer me daar ongelooflijk aan.
0: Toch zal hun steun cruciaal zijn. Hoe gaat u aan de houding die zij nu hebben en die negativiteit verandering brengen?
1: Nou, het werk aan de winkel zou ik zeggen. En daar ga ik hard mee aan de slag.
3: Mevrouw Letschert, u komt sneller met een besluit over Ongehoord Nederland. Waarom?
4: Ik heb gisteren een brief gekregen van het commissariaat van de media. En dat is weer een nieuw, ja, ook wel zwaarwegend feit wat er toegevoegd is aan het dossier wat op mijn bureau ligt. En ik zal na het weekend mijn voorgenomen beslissing ook met Ongehoord Nederland delen en daarna ook naar buiten brengen. Dus dat is ergens na het weekend.
3: Wat wilt u?
4: Dat ga ik na het weekend vertellen.
3: Maar u weet toch al lang wat u wil? U wacht alleen nog of dat juridisch kan.
4: Nou, weet je wat? Als ik kijk naar wat er gisteren ook vanuit het commissariaat van de media is aangekondigd. Hè, dat gaat over in hun ogen voldoet Ongehoord Nederland niet meer aan die wettelijke eisen. Dan hoort daar nog vanuit mij een noodzakelijkheid en proportionaliteitstoets bij. Ook als je kijkt naar de kaders die het EVRM daarin stelt. Nou, dat is wat ik de komende dagen ga doen. Dus ik ga hier nou niet vooruitlopen. Ik moet het ook zorgvuldig doen. Maar ik vind het wel dusdanig ernstig dat ik ook wel die zorgvuldigheid wil versnellen naar het begin van die week. Dus vandaar dat ik na het weekend met mijn voorgenomen beslissing kom.
3: Was het rapport van het commissariaat voor de media het laatste zetje dat u nodig had?
4: Nou, weet je, daar wil ik eigenlijk geen uitspraak over doen. Er ligt een dossier met een aantal elementen daarin. En die samen, die ga ik wegen. En dat leidt tot een voorgenomen beslissing.
5: Minister Hermans, heeft u een reactie op het feit dat de inspectie en de beroepsvereniging van gynaecologen in 2017 al op de hoogte waren van Macedonia Simon?
6: Nou, daar heb ik vorige week al iets over gezegd, omdat ook het ministerie in dat jaar geïnformeerd is. Het onduidelijk is wat er precies met die informatie op verschillende plekken gebeurt. Dus ik ben dat nu aan het uitzoeken, want ik vind dat niet goed. Ik heb dat vorige week ook gezegd. Hè. Simon, of de Lassa-donor, is ook in een commissie terechtgekomen waar hij nooit in terecht had mogen komen. En dat betreur ik ook echt. Dus ik zoek dat nu heel precies uit, hoe dat is gegaan en wat we daar natuurlijk ook voor kunnen leren van de toekomst. Laat onverlet dat als je moeder bent of vrouw bent, kind bent en je deze situatie al aangaat, dat dit natuurlijk ongelooflijk heftige berichtgeving is. En dat ik ook op wil wijzen dat als je vragen hebt, hebt. Als je behoefte hebt aan ondersteuning of hulp, dan kun je naar het FION. Die zijn er daarvoor om je te helpen.
5: Maar waarom is dat na 9 jaar nog steeds niet uitgezocht? Ook het ministerie is toen op de hoogte gesteld namelijk.
6: Nou, er zijn in die jaren daarna acties ondernomen. Hè. Dus de wet is inmiddels aangescherpt. Een belangrijke stap. We zijn nu aan het kijken, kun je nou nog aanvullende stappen zetten? Ook om dat donorschap verder te beschermen. Dat het wel mogelijk blijft, maar dat je het wel beschermt.

0: En wat daar precies rondom deze casus gebeurd is in 2017 en de jaren daarna, dat zoek ik nu uit.
1: Op twee andere massadonoren is wel actie ondernomen. Waarom deze dan niet?
0: Wat er precies gebeurd is, of niet gebeurd moet ik eigenlijk zeggen, in 2017 en de jaren daarna, dat zoek ik uit. In het algemeen, het feit dat we ontdekten in de afgelopen jaren, er is sprake van massadonoren. Daar hebben we natuurlijk maatregelen op genomen. Dus daarom is er nu die grens dat je niet meer dan bij 12 vrouwen in 12 gezinssituaties donor kunt zijn. Maar dat is wat via de klinieken gebeurt. We hebben natuurlijk in Nederland, en dat zie je ook in dit specifieke geval, Het probleem wat zich nu voordoet, speelt zich af in de privésituatie. En dat is een situatie waar wij geen toezicht op houden, ook niet kunnen houden. Ik dat ook niet wil doen. Wat ik wel zeg, is als je hierover nadenkt, als je in een situatie zit, als wensmoeder of wensouders, dat je nadenkt over een donor en je wil dat in de privésfeer, denk er goed over na. Voor uitgebreid gesprekken laat je goed informeren.
1: U zegt, het wordt uitgezocht wat hier niet goed is gegaan. Verdient dit al wel een sorry naar mensen toe, want het is toch overduidelijk dat er grote fouten zijn gemaakt?
0: Nou, ik heb al gezegd dat ik het betreur wat het feit dat het ministerie het wist en dat het er toch toe leidde dat in 2019 deze persoon in de begeleidingscommissie bij de evaluatiecommissie terecht is gekomen. Ik vind gewoon dat dat niet had mogen gebeuren. Dat is wel gebeurd en dat betreur ik. Hoe dat verder is gegaan en wat er verder gebeurt, wil ik echt precies uitzoeken. Want we zijn daarna acties natuurlijk in gang gezet in het bredere vraagstuk van die massadonatie, waaronder die begrenzing die vorig jaar in de wet is gekomen.
1: Zijn er andere massadonoren aan het licht gekomen waarop geen actie is ondernomen? Zijn er andere gevallen bekend?
0: Ik heb op dit moment geen signalen, maar wij zoeken heel precies uit wat er gebeurd is in 2017 met deze informatie.
1: Wanneer moet het onderzoek naar massadonor Simon klaar zijn?
0: Dat durf ik niet precies te zeggen. Dit wil ik gewoon echt precies doen. Dit is 10 jaar geleden. Dus je moet daarvoor de systemen in. Misschien ook dingen nagaan bij collega's die niet meer bij het ministerie van VWS werken. En ik vind het belangrijk om dit precies te doen. Ik heb de Kamer toegezegd dat ik, heb ik al eerder toegezegd, dat ik de suggestie die de Kamer mij deed op basis van de motie Vliegend Hart, kun je nou een onderzoek doen überhaupt naar donatie in het verleden, dat ik daar rond Prinsjesdag met een reactie op kom. En dat zal ik sowieso doen.
2: Meneer Van Essen, nu zegt het Planbureau voor de Leefomgeving ook, als boeren niet extensiveren of innoveren, ja, dan moet er iets anders gebeuren. Hoe kwalificeert u dat soort uitspraken?
3: Ja, ik weet even niet waar dat anders op slaat.
2: Nou, dan moeten ze alsnog weg, zegt bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving. Is het gevoel bij veel boeren?
3: Ja, nee, ik heb altijd gezegd, ook in die zones rondom kwetsbare natuur, dan moet een volwaardige plek voor landbouw zijn, maar wel op een andere manier.
2: Maar vindt u het nou handig dat het Planbureau voor de Leefomgeving dat zo stellig zegt als een soort dreigement?
3: Ja, ik ga niet over de woorden van het PBL. Ik heb ze niet aan een touwtje. Ik zou het anders verwoorden. Er moet ook rondom zones een volwaardige plek voor landbouw zijn. Op een extensieve manier. En wij moeten zorgen dat die boeren dan ook goed een boterham kunnen verdienen.
2: Boeren kunnen door dit soort uitspraken wel ook denken, ja, waar zijn we nou mee bezig? Ik doe dit niet meer.
3: En dat is ook de reden dat ik vrij snel richting de media heb gereageerd. Dat bijvoorbeeld dwanginstrumenten, dat wat mij betreft niet aan de orde is. Het kabinet heeft een maatregelpakket afgekondigd wat tot 40% optelt. Ons doel is 42%. En het PBL zegt ook, met de maatregelen die in het pakket zit, kun je die 42 ook gewoon halen. Dus daar gaan we vol voor.
2: Dus even samenvattend, waar zit nou het verschil in wat u zegt en wat het PBL zegt?
3: Het PBL schetst allerlei mogelijkheden. En wij zeggen, dit zijn de keuzes die wij als kabinet maken. En die keuzes leiden ertoe dat vergunningverlening los gaat komen, dat het land weer ruimte krijgt en dat we dat op de manier doen zoals in mijn pakket staat.
2: Maar daar wilt u dus aan toevoegen dat er echt iets anders is met gedwongen uitkoop en zo?
3: Nee, ik wil daar bijvoorbeeld het uitdraaien van mest, zogenaamde veldemissies aan toevoegen, dat we daar regels voor gaan stellen. Dat zit alleen maar pakket, maar dat kon het PBL nog niet meerekenen. En ook rondom die kwetsbare zones heeft het PBL nog niet alles kunnen meerekenen. Als ze dat wel kunnen, doordat wij het gesprek met provincies afronden, ofwel die regels naar buiten gooien, ja, dan is dit pakket gewoon voldoende en kan vergunningverlening loskomen.
2: En is er geen gedwongen uitkoop nodig?
3: Wat mij betreft is dat niet aan de orde, staat ook niet in de kabinetsplannen, vindt u ook niet terug in de teksten.
2: U gaat het demonstratierecht aanpassen. Waarom?
4: Wij hebben vandaag als kabinet gereageerd op een rapport van het WODC dat onderzoek gedaan heeft naar demonstraties. En zij komen met een aantal gerichte adviezen die niet het hele demonstratierecht overhoop halen. Maar wel als het gaat over dat kleine percentage van demonstraties waarin het ontspoort, het uitloopt in ongeregeldheden, het plegen van strafbare feiten, het lokale gezag, de burgemeester, meer mogelijkheden krijgen om daartegen op te treden en ook als mensen strafbare feiten plegen, ze ook daadwerkelijk sneller bestraft kunnen worden.
2: Wat gaat er concreet veranderen?
4: Ja, het betreft een drietal wetswijzigingen die wij aankondigen, waar we volgende week ook met de Kamer het debat over aangaan. En ik ga mijn best doen om het kort te houden, maar het is juridisch en daarmee ook juridisch technisch. Ik zal ze één voor één aflopen. Het eerste voorstel betreft de mogelijkheid verruimen voor burgemeesters om een demonstratie te verplaatsen. Strikt genomen heeft de burgemeester al een mogelijkheid om bestuurlijk op te houden, maar daar ligt de drempel heel hoog voor. En uit het WODC-rapport kwam dit dus ook als knelpunt naar voren. Dat horen wij ook van burgemeesters terug. Daarom hebben we een wetsvoorstel in voorbereiding waar die burgemeesters bij demonstraties die dreigen te ontsporen in ongeregeldheden, in het plegen van strafbare feiten, om die mensen te verplaatsen naar een andere locatie. Die mogelijkheid hebben burgemeesters nu niet. En wij creëren via de wet de mogelijkheid voor die burgemeesters om dat te doen in dat kleine percentage van demonstraties die dus ontsporen.
2: Waarom zijn burgemeesters daarmee geholpen?
4: Omdat je ziet, en ik wil er ook genuanceerd over zijn, de meeste demonstraties gaan goed. En het WODC-rapport zegt ook niet, het demonstratierecht moet helemaal op de helling, want het gaat ook om een grondrecht. Maar we hebben allemaal de laatste jaren die voorbeelden gezien die dan het nieuws halen van demonstraties die daadwerkelijk uiteindelijk in rellen, in geweld, in dingen kapotmaken gaan. En je wil als lokaal gezag, de burgemeester heeft hier het gezag, wil je voorkomen dat dit gebeurt, wil je eerder in kunnen grijpen en het kunnen verplaatsen van die demonstratie, dus daadwerkelijk mensen verplaatsen naar een andere locatie, is een mogelijkheid die ze nu niet hebben. En door die te creëren kun je voorkomen dat het ontspoort.
2: En de andere maatregelen?
4: Ja, de tweede maatregel heeft met de gemeentewet en het demonstratierecht te maken. In de gemeentewet hebben burgemeesters noodbevoegdheden. En er is soms, zeker bij burgemeesters die weinig met demonstraties te maken hebben, onduidelijkheid of bij demonstraties deze noodbevoegdheden ook ingezet mogen worden. En daarom gaan we de noodbevoegdheden zoals die in de gemeentewet staan, daarin gaan we een verwijzing maken in het demonstratierecht, zodat het voor alle burgemeesters duidelijk is dat die bevoegdheden ook te gebruiken zijn wanneer er sprake is van een demonstratie.
2: Dat is duidelijk. Nou, dan de laatste.
4: Het is niet simpel, maar dit is de tweede wetswijziging zoals we het doen.
2: En wat is dan de laatste?
4: De laatste is een wetswijziging die meer op het terrein van de minister van Justitie en Veiligheid ligt. Want wij doen deze kabinetsreactie samen en de wetgeving is ook een samenwerking tussen mijzelf en de minister van Justitie en Veiligheid. Dat gaat over dat het WODC ook aangeeft dat in de Nederlandse juridische praktijk er soms twijfel is over of vanuit het Europees recht bepaalde handelingen, strafbare handelingen gedaan bij demonstraties ook bestraft mogen worden. Het WODC zegt dat zij tot de conclusie komen dat het Europees recht daar meer ruimte voor geeft dan nu het geval is. En daarom gaan we daar in de wetgeving dat vastleggen, zodat duidelijk is dat het Europees recht meer ruimte geeft om strafbare feiten gepleegd bij demonstraties ook daadwerkelijk te bestraffen. Dit is dus niet een kwestie van er komen hogere straffen. Het wordt duidelijker dat er sneller bestraft kan worden daar waar nu die ruimte soms niet genomen wordt.
2: Wat gaat u doen met gezichtsbedekkende kleding? Want er is het hier ook heel vaak over gegaan.
4: Ja, we hebben daar het vorige kabinet heeft daar een verkenning op gedaan. Dat was onder herhaalde wens van de Kamer. Alleen uit die verkenning is gekomen dat eigenlijk vanuit zowel de juristen als de lokale praktijk hier heel veel bezwaren tegen zijn. En daarom hebben we in een Kamerbrief die we eerder al hebben aangekondigd, dus dat is niet nu deze reactie, maar een brief die eerder gezegd dat we hier graag het gesprek over met de Kamer aangaan. Dat debat is volgende week.
2: Dus op de lange baan geschoven.
4: Nou, dat zou niet mijn conclusie zijn. Wat wij daarin zeggen is dat we graag het gesprek met de Kamer aangaan, omdat wij alternatieven zien om hier tegenop te treden. Zo heeft de politie aangegeven dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij een demonstratie waar strafbare feiten gebleven zijn ook als strafhogende situatie aangemerkt kan worden. Dat is een alternatief die de politie heeft aangedragen. De realiteit is dat dit een eerder uitgewenste guite wens vanuit de Kamer is, waarvan vanuit eigenlijk de hele juridische en lokale praktijk de reactie komt, het voorstel zoals waar de Kamer aan denkt, dat moet je niet doen. En tegelijkertijd zien de minister van Justitie en Veiligheid en ik wel andere mogelijkheden om hier tegenop te treden. En daar gaan we het debat met de Kamer graag over aan.
2: Maar die gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties wordt niet verboden?
4: De verkenning die is gedaan, daar is heel breed negatief op gereageerd. En wij zien andere mogelijkheden om op te treden tegen gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Dit is overigens een probleem wat breder speelt dan alleen bij demonstraties. Je ziet het ook bij voetbalwedstrijden. En daarover gaan we volgende week met de Kamer in debat.
2: Nu was het vorige kabinet hier heel fel over. Over het demonstratierecht moest veel aan veranderd worden. Dit kabinet, hè, u past wat dingen aan, maar het is ook weer niet de grootste verandering ooit van het demonstratierecht. Waar ziet u de verschillen?
4: Nou, ik denk dat het belangrijkste verschil is dat het vorige kabinet, daar lag dat WODC-adviesrapport ook al, maar er is in de vorige periode überhaupt nog niet op gereageerd. Wij reageren er nu wel op en wij stellen nu 3 concrete wetswijzigingen voor die in de vorige periode niet zijn gedaan. Dus het belangrijkste verschil is dat wij nu met concrete voorstellen komen. En voor de rest geldt dat op het moment dat er iets gebeurt met een demonstratie die ontspoort, dan heb je wel daar wordt dan op gereageerd. Feit is nu dat wij met wetswijzigingen komen die allebei de kanten in het oog houden. Enerzijds dat demonstreren een grondrecht is en dat het ook onderdeel van onze rechtsstaat is dat mensen daar recht op hebben. En dat we zien dat in de praktijk in een klein percentage het echt ontspoort. En je moet dus maatregelen nemen die niet dat grondrecht uithollen, maar wel gerichte mogelijkheden optreden, wat maatschappelijk ook een enorme wens is om ontspoorde demonstraties te voorkomen. En daarom doen we gericht voorstellen nu.
2: Waarom gaat het hier zo vaak over het demonstratierecht, terwijl eigenlijk die onderzoekers zeggen het is best goed geregeld in Nederland?
4: Ja, misschien is dit ook een iets te simpele samenvatting van wat er gezegd wordt. Want wat de onderzoekers zeggen is, het demonstratierecht is een grondrecht en dat hoeft niet helemaal op de helling, omdat het in Nederland ook heel veel wel goed geregeld is. Het overgrote deel van de demonstraties, daar gaat het goed. 97% gaat het goed. Dan heb je een veel kleiner percentage waar het misgaat. Maar daar zeggen de onderzoekers ook van, deels in de handhavingspraktijk kan dat door duidelijker te zijn, eenduidiger op te treden. Nou, daar hebben we naar aanleiding van het verschrikkelijke ongeluk op de snelweg onlangs met die boerenprotesten, is de minister van Justitie en Veiligheid daar ook met de lokale driehoeken mee aan de slag gegaan. Dus het gaat over die handhavingspraktijk. Maar ze zeggen ook, gerichte wijzigingen zijn mogelijk om beter op te kunnen treden tegen de demonstratie wel ontsporen. En die nemen we nu.
2: Laatste nieuws. 32 verdachten uit Overasselt worden als groep verdacht van moord of doodslag op de beveiliger daar. Wat denkt u dan als u dat hoort?
5: Nou ja, dat is ook wat we gezien hebben natuurlijk op de camera's en op de beelden. Dit was een grote groep. Die waren gewapend. Die hebben zonder aarzeling het vuur geopend op een beveiliger. En die gedood. En daarna ook geschoten tot de politie die daar ter plekke kwam. Dus lijkt me een terechte constatering van het OM. En we zullen zien of de rechtercommissaris daar mee gaat.
2: Weet niet heel vaak toch dat het een groep echt wordt aangesproken op iets?
5: Nou ja, we zien ook niet zo heel vaak dat een groep met kalasjinkovs door onze dorpen rondrent. Ik denk dat dat wel het uniek is van deze zaak. En het is duidelijk dat deze mensen bij elkaar hoorden en met elkaar van plan waren om dit te doen en mogelijk nog erger.
2: Toch de laatste dagen ook wel veel kritiek over hoe moeilijk het nou is om zo'n huis te sluiten. Dat is al een paar keer eerder daar gebeurd. Waar ligt dat volgens u aan?
5: Ja, dat is een worsteling tussen burgemeesters en rechters. En er zijn uitspraken geweest of je drugspanden mag sluiten, of je een pand mag sluiten waar explosieven zijn afgegaan. Voor hoe lang mag dat dan? Wat als er kleine kinderen in het spel zijn? Want hier zijn kleine kinderen in het spel. Mag het dan nog steeds? En voor hoe lang? Verplaats je niet alleen maar problemen als je pand sluit? Want ja, dit geweld is gericht op de persoon, niet op het pand.
2: Wat vindt u?
5: Dus waar gaat het dan heen? Ik snap de burgemeester nu dat hij zegt van ja, wacht eens even met wat er nu gebeurd is in mijn dorp. En met de geschiedenis van dit pand en deze meneer. Ik ben er wel klaar mee. Ik wil er wat aan doen. Dus ik steun hem van harte in de sluiting die hij nu heeft aangekondigd. Ik ga ook naar hem luisteren. Ik ga heel snel naar hem toe om ook te horen welke belemmeringen ervaart hij nu in het optreden hier. En kijken wat we daarvan kunnen leren.
2: Moet het niet makkelijker worden voor burgemeesters om zo'n huis te sluiten?
5: Nou, dat onderzoek wat we hebben laten uitvoeren door het WODC, dat geeft eigenlijk ook aan dat er heel veel bezwaren zijn bij het sluiten van die panden. Dat rechters ook soms hebben gezegd, ja, burgemeesters doen dat te snel, omdat ze gewoon snel van een probleem af willen zijn. Maar zo zitten op de stoel van de rechter en ze veroordelen iemand door dat pand te sluiten, terwijl er nog helemaal geen strafzaak loopt in sommige gevallen. Ja, dat snap ik ook. Dat is die balans die we moeten bewaken. Maar eerst ga ik eens even luisteren naar de burgemeester en waar die behoefte aan heeft.
2: Maar goed, in Overasselt was het een publiek geheim dat hier van alles gebeurde wat mis was. Het huis al een paar keer gesloten. Ja, dan staat zo'n burgemeester toch een beetje met de rug tegen de muur.
5: Nou ja, burgemeesters hebben een toolbox. En sommige burgemeesters maken daar meer gebruik van dan anderen. Je kunt je ook voorstellen dat het ook niet zonder gevaar is om dit soort mensen aan te pakken als bestuurder. Dus het moet echt achter onze bestuurders staan, de aanpak die ze hebben. Ik denk dat het aan mij is om in kaart te brengen, wat is dan die toolbox? En kijken of we daar daar de gemeentes mee kunnen helpen. Want zeker kleinere gemeentes die natuurlijk niet een heel ambtelijk apparaat hebben. Ja, die krijgen met zo'n zaak in één keer een enorme bak werk. En zaken die misschien in een stad als Amsterdam of Nijmegen al lang zijn uitgedacht. Dus ik wil gaan kijken of we daar iets van ondersteuning kunnen bieden. Maar nogmaals, ik ga eerst naar de burgemeester toe.
2: Wat gaat er dan? Gaat er iets veranderen voor deze burgemeesters?
5: Nou, nogmaals, ik ga niet morgen de wet veranderen. Want ik denk dat er al heel veel kan. Last zonder dwangsom opleggen. Ik heb burgemeesters gezien die in vakantieparken onaangekondigde inspecties doen in het kader van de brandveiligheid. En daarmee stuiten op andere zaken. Dus soms is het via een omweg. Maar er is wel een toolbox. En ik denk dat stap 1 is in kaart brengen. Wat is dat dan allemaal? Hoe kunnen we kleinere gemeentes helpen om daar op dit soort momenten goed gebruik van te maken? En dan ook te kijken, ja, missen we nog dingen?
2: Vindt u dit geweld van afgelopen week ook on-Nederlands?
5: Ja, ik weet dat die hele discussie heeft gespeeld. Laat vooropstellen, drugscriminaliteit is heel erg Nederlands helaas. Dat wij georganiseerde misdaad hebben van wereldniveau. En dat bedoel ik in negatieve zin. Met mensen als Ridwan Taghi en Jos Leijdekkers is ook heel erg Nederlands, helaas. Dus die ondermijning is al een tijdje mijn topprioriteit. Hoe ontmantelen we deze netwerken? Hoe voorkomen dat ze zich nestelen? Hoe voorkomen de corruptie binnen bedrijven, binnen de ambtenarij? Dus hoe zetten we deze mensen een hak en hoe stoppen we deze tilt? Dus dat is allemaal niet nieuw. Ook het geweldgebruik tegen onderling is niet nieuw. Maar zelfs tegen gezagsdragers hebben we het gezien in Nederland. Advocaten, we hebben een familie van de kroongetuige gehad. We hebben de moord op Peter R. de Vries gehad. Dat is allemaal niet nieuw. En ik wil niet zeggen dat dat Nederlands is. Ik zou willen van niet. Maar het is helaas niks nieuws. Wat hier nieuw was, was de enorme omvang van de groep. Die zwaar bewapend hier door een dorp heen liep. Ik denk dat dat is waar we ons allemaal over verbazen deze week.
2: Dan het demonstratierecht. Dat gaat veranderd worden. Het wordt voor burgemeesters makkelijker om een demonstratie te verplaatsen. Wat helpt dat?
5: Nou, dat helpt dat op het moment dat jij te maken hebt met geweld of met een demonstratie die escaleert, dan is het vaak niet de hele demonstratie. Dan is het vaak een kleine groep die ervoor zorgt dat dat escaleert. Ja, dan kun je die er snel uithalen. In de bus, weg ermee. En daarmee hou je meer overzicht en meer openbare orde en veiligheid. Ook voor de rest van het verloop van de demonstratie.
2: Gaat er ook iets veranderen aan gezichtsbedekkende kleding? Die zou in een eerder kabinet mogelijk verboden worden bij demonstraties.
5: Ja, daar hebben we een verkenning naar uitgevoerd. We hebben daar ook gevraagd, wat vinden lokale bestuurders daarvan? Is het nodig of niet? Nou, daar kwamen hele wisselende reacties op. Vanuit het lokale bestuur overwegend negatief. Die zeiden, ja, wij kunnen dat eigenlijk al als we dat nodig vinden op basis van de politieverordening. En we willen dat niet als een vast onderdeel van demonstratierecht. Nou, die adviezen hebben we gekregen, maar we weten ook dat er een brede wens leeft in de Kamer. Dus dat is echt iets waar we het volgende week met de Kamer over gaan hebben.
2: Maar een beetje op de lange baan geschoven dus?
5: Nou, wat mij betreft niet. Kijk, de wens van de Kamer begrijp ik. Het feit dat mensen soms gezichtsbedekking gebruiken om daarmee weg te komen met strafbare feiten, omdat ze niet herkenbaar in beeld worden gebracht, ja, dat is mij ook een doorn in het oog. En dat neemt niet weg. We kunnen allemaal de voorbeelden noemen van Oeigoeren die niet herkenbaar in beeld willen van de Chinese ambassade. Maar dat is wat mij betreft eerder de uitzondering dan de regel. En vaak wordt dat nu als excuus voor de regel gebruikt. Dus wat mij betreft is dat echt een open gesprek met elkaar.
2: Ja, de minister van Binnenlandse Zaken zei net, ja, dat was een negatief oordeel. Dus dat, ja, daar gaan we wel over praten, maar ja.
5: Ja, let's see. Het is een democratie. Ik ga dat gesprek echt open aan. En ik ben ook heel benieuwd naar hoe de verschillende partijen daarover kijken. Ook hoe zij dat advies hebben gelezen. En of zij die bezwaren herkennen of juist helemaal niet.
2: Uiteindelijk verandert er helemaal niet zo heel veel aan het demonstratierecht, terwijl we het de afgelopen jaren er heel veel over hebben gehad.
5: Ja, wat er eigenlijk moet veranderen, vooral, is de norm. En ik zie daar wel een kanteling ontstaan. Dat we het niet meer normaal gaan vinden dat hier voor welk doel dan ook de snelweg op gaat. Dat we het niet meer normaal vinden dat een demonstratie ontaardt in geweld en vernielingen. Ik zie wel dat de overgrote meerderheid van Nederland daar echt klaar mee is. Dat het draagvlak voor dit soort acties echt nihil is. Je zult altijd een kleine harde kern houden van activisten, extremisten. Die continu over die grens blijven gaan. Ja, daar zullen we dan tegen optreden. Maar dat de norm duidelijk is dat je demonstreren gewoon doet binnen de kaders van de wet. Dat je dat dus niet doet op snelwegen, dat je dat niet doet op het spoor. Dat je geen geweld aanricht, dat je niet terrorisme verheerlijkt waar we nu aan het verbieden zijn. Ja, daar kijk ik naar uit. Want ik denk dat dat het demonstreren weer een stuk beter en ook geaccepteerder maakt.
2: Maar was het dan niet een beetje voor de bühne de afgelopen jaren al dat geroep dat het strenger moest?
5: Nee hoor, want we veranderen ook daadwerkelijk dingen in de wet. Maar die liggen,
2: heel veel.
5: Maar die liggen allemaal in het verlengde van wat eigenlijk al kon, maar niet werd gehandhaafd. En dat is, ik vind een van de belangrijkste dingen die we nu gaan wijzigen, is het veranderen van de strafbepaling in die wet manifestaties. Waardoor, wat we nu veel in uitspraken zien, dat rechters zeggen, ja, het simpel overtreden van demonstratierecht kunnen we wegstrepen tegen mogelijke andere strafbare feiten. Nou, daar zijn we het dus niet mee eens. We geloven ook niet dat dat is wat het Europese recht stelt. Strafbare feiten zijn gewoon strafbare feiten. Die moeten gewoon vervolgd worden.
2: Meneer Velbrief, er wordt vandaag gestaakt in de haven. Wat denkt u dan?
6: Denk ik jammer, want ik wil liever dat we gaan praten in plaats van staken. Dus ik hoop ook dat de bonden en de werkgevers zo snel mogelijk bij ons aan tafel komen om te werken aan Nederland en aan de toekomst van Nederland.
2: Ja, nu blijkt deze week dat de bezuiniging op het maximum dagloon van de WIA en in de WIA wat dingen geschrapt. Hoe wordt dat allemaal gedekt straks?
6: Ja, daar kan ik echt niks over zeggen. Mag ik ook niks over zeggen? Dat is de begroting. Mm-hmm. We hebben gezegd, we stoppen een handreiking naar verschillende partijen in deze begroting. En daar hebben we aan gewerkt. En dan moet je even tot Prinsjesdag wachten.
2: Maar er staan nog wel een aantal bezuinigingen, sowieso. Hè? Waar zijn die nu nog voor nodig om puur dat geld voor defensie te betalen?
6: Nee, dat is precies de bezuinigingen die we in het regeerakkoord hadden staan. En wat er straks nog zal staan. Daar gaat het toch wel over hervormingen. Het grote probleem van de WIA en de arbeidsongeschiktheid. Daar willen we wat aan doen. Daar willen we ook over in gesprek. En daar heb ik al een aantal keren van gezegd. Dat kan best zonder het bedrag van bezuinigingen voor op de tafel te leggen. We kunnen eerst praten over de inhoud. Dat is ook mijn uitnodiging. Om dat zowel over arbeidsongeschiktheid te doen, als over mensen sneller aan het werk helpen.
2: U benadert dit heel erg vanuit de inhoud, maar dat geld is toch ook gewoon nodig voor defensie?
6: Nou, dat valt reuze mee. We hebben natuurlijk, toen we het coalitieakkoord kregen, een sluitende plaat met elkaar gemaakt. Maar u zult straks in de begroting zien dat we ook weer andere wegen hebben gevonden.
2: Bent u tevreden over die begroting?
6: Mag ik nu niks over zeggen?
2: Ook dat niet?
6: Zien. Nou, ik vond zelf, het waren complexe besprekingen. Maar ik vind dat we daar goed zijn uitgekomen. Maar dat is aan de mensen voor wie we dat doen, aan Nederland te beoordelen of dat zo is.
2: Ja, tot slot, u heeft zich eerder uitgesproken over meer vermogensbelasting in een interview. Hoe kijkt u naar die hele discussie rondom box 3 dan nu?
6: Nou ja, die discussie geeft nog weer eens aan wat ik toen ook al zei. Dit is een belangrijk onderwerp in Nederland. En meer kan ik er nu ook even niet over zeggen. Stukken moeten allemaal nog komen. Maar het is een belangrijk onderwerp in Nederland. En veel Nederlanders zijn daarmee bezig. Wie draagt de lasten?
2: En u vindt dat anderen dat moeten doen?
6: Ja, dat zei ik toen. Dat is mijn politieke opvatting. Maar ik zit in een kabinet met andere partijen. En ik ben minister in dat kabinet. Ik hou me gewoon aan de kabinet zijn. Maar mijn partij is daar vrij helder op.

0: En dat ging over de omgang met critici, met tegendenkkracht. Was het tegendenken binnen het kabinet op enige wijze ook structureel georganiseerd?
1: Het tegendenken dat we van buiten het kabinet dat toeliet, dat werd wel echt gestimuleerd en georganiseerd. Er kwam op een gegeven moment hebben we ook dat red team ingezet. Nou goed, ik heb ook wel van een getuige gehoord dat die zei, ja, maar er werd weinig. Komen van onze adviezen terecht. Nou ja, goed, daar blijf ik even buiten, want dan ga ik ook buiten mijn expertise. Dat werd naar buiten toe gestimuleerd. Ik zei u, ik ben zelf ook echt met veel branches. Ik heb ze opgeschreven, de hele lijst, met de horeca, de bioscoopbranche, de evenementenbranche, de grootwinkelbedrijven. Ja, de luchtballonnenbranche heb ik allemaal uiteraard georganiseerd door mijn ambtenaren opgezocht om hun verhalen te horen en nou, wat is er mogelijk en dergelijke. In het kabinet was tegenspraak op de maatregelenpakketten zeker mogelijk. En we hebben, dat is vorige keer uitvoerig in orde geweest, heel lang met elkaar en uitvoerig gesproken en ook nagesproken over bijvoorbeeld de avondklok, maar ook in oktober 20, toen het zo oplaaide, hebben we ook echt, zowel in het Catshuis als daarna in de MCC, zeer uitvoerig. En waren er ook mensen die heel andere ideeën. Dat liep al uit.
0: U schetst het beeld. U heeft natuurlijk goed laten informeren door verschillende maatschappelijke stakeholders. Er is intensief gesproken met het kabinet. Mijn vraag ging over het verankeren van dat tegendrenken. Ook vanuit de optiek dat het kabinet ook heeft aangegeven. Juist in het begin van die crisis. We varen in de mist. We hebben niet alle kennis. Was dat wenselijk geweest met het oog op een volgende crisis?
1: Ja, ik vind dat echt heel glad ijs.
0: Waarom?
1: Omdat ik denk wel dat je in een deskundige team, in dit geval een outbreak management team, moet op de een of andere manier daarin moet een wat maatschappelijk sociologische component ook zitten. Dat is wel wat ik er van geleerd heb, of hoe je dat wil noemen. Dus ik zou maar zeggen, Kim Putters, of zijn nou nu niet meer, maar zijn opvolger, hè, zou daar dan in moeten zitten. Maar ik vind het heel glad ijs om te zeggen, ja, moet je al vanaf het begin ook allerlei instanties of mensen die een alternatief model hebben allemaal de ruimte geven. Want uiteindelijk wil de overgrote meerderheid gewoon dat je het probleem oplost.
0: Ja, nou, de exacte vormgeving hoeven we hier ook niet nu te bespreken. Ik constateer dat u heeft aangegeven dat er verschillende informatiebronnen waren, maar dat er niet structureel een vorm van tegendenken was georganiseerd.
1: Maar wel op het punt van dat red team en
0: dat
1: dergelijke.
0: Is dat
1: maar
0: is
1: niet echt op het punt van organisaties die bijvoorbeeld, of mensen die de crisis ontkenden of het virus bagatelliseerden. Ik geef toe dat we daar niet veel ruimte aan gegeven hebben. Ik zelf in ieder geval niet.
0: Nou, mooi dat u dat heeft toegelicht. Dank u wel.
2: Ja, dan kunnen we naar het volgende onderwerp en daarvoor geef ik collega Lammers het woord.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. En dan willen we nogmaals doorpraten met u over berichtenverkeer, met u en de heer De Jonge. Daarin is meermaals sprake van opvallend taalgebruik. Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend. Hoe verklaart u dit woordgebruik?
1: Laat ik vooropstellen, dit was allemaal binnenskamers onderling. Het verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. Maar het was af en toe een afreageren van, denk ik, frustraties over situaties die ontstonden. De laatste opmerking, dat heeft veel meer te maken met echt een ontwikkeling die er in het Veiligheidsberaad de volgende dag, een belangrijke vergadering. En men had aangegeven, we gaan deze kant op. En ik heb gezegd, ja, ik vertrouw er helemaal niks van. En ja, ik zeg heel eerlijk, hè, kwalificaties, nou, dat is gewoon niet netjes. Ook al is het onderling. Maar het heeft overigens, het heeft in ieder geval als een, hoe noem je zoiets ook alweer, uitlaatklep kunnen werken, want het heeft het zakelijk verkeer en zelfs het persoonlijke verkeer nooit beïnvloed.
3: Ja, want wat zegt dit woordgebruik over uw ontvankelijkheid voor tegenspraak van collega, bewindslieden en burgemeesters?
1: Nou, niets. Het zegt dat ik af en toe, daar sta ik misschien ook wel een beetje bekend om, maar af en toe fors uitdruk, maar ik heb met alle mensen die u noemt altijd tot en met 10 januari 2022 met af en toe kritische noten over en weer, maar gewoon heel goed samengewerkt. Dus ja, je hebt, in iedere relatie komt wel eens voor dat je, in mijn leven in ieder geval, dat je eventjes niet gelukkig bent, als ik het maar nu wel netjes zeg.
3: Ja, nou, wij zien in ons onderzoek heel veel van dit soort berichten. En de vraag is dus ook, van, ja, nam u dan deze mensen nog wel serieus als u zulke berichten stuurde?
1: Ja, absoluut. En ik weet niet wat heel veel zijn. Ik heb van tevoren 60.000 stukken van uw commissie gekregen om te bestuderen. En dat heb ik allemaal gek wordens toe, heb ik het allemaal gelezen. En er zullen zeker af en toe dit soort ergernismailtjes in zitten. Zeker als het, denk dat ik in januari, februari 2021, dat het mij behoorlijk boven mijn hoofd liep. Dat hebt u ook al gemerkt de vorige keer. Nou, het spijt me. Dat is allemaal niet zo kwaad bedoeld. Maar wat belangrijker is, ja, het was waarschijnlijk voor mij een manier om er ook echt vanaf te zijn.
3: Ja, en dan willen we nog een ander bericht aan u voorleggen. Tijdens een debat in de Eerste Kamer hebt u naar de heer De Jonge dat u diepe minachting heeft voor deze geriatrische beunhazerij.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ik weet niet waar het over
3: ging. Stond u op dat moment dan nog open voor bijdragen vanuit het parlement?
1: Ja, ik ben daar. Ik weet niet hoe vaak geweest. En er zijn zeker af en toe dingen gezegd door leden van het parlement, waar ik in het licht van die crisis weinig tot geen inhoudelijk begrip van had. En dat is wat hier ongeveer staat.
3: Stoorde u zich ook aan de manier waarop de Tweede Kamer haar controlerende rol tijdens de pandemie vervulde?
1: Nee, maar u moet niet door elkaar halen. Er zal misschien ook wel, ik zal ook wel eens een keer misschien zoiets gecommuniceerd hebben over iemand van de Tweede Kamer. Ik bedoel, je mag wel, en nogmaals, het is, ik noem het maar steeds weer binnenskamers. Je kunt wel af en toe gewoon hebben dat je wat iemand zegt, gewoon inhoudelijk volstrekt niet aan de maat vindt. En dat in straattaal heet dat onzin. Ja, nou ja, goed. Daar heeft u gelijk aan. Dat ik had ook kunnen opschrijven. Ik vind dit inhoudelijk zeer onder de maat. Het is wat beeldender.
3: Wij hebben uw perspectief gehoord en wij nemen dat mee. Dank u wel.
0: In het vorige verhoor heb ik met u gesproken over het onderscheid dat u op een gegeven moment ook maakte tussen complotdenkers en criminele demonstranten en vreedzame demonstranten die om begrijpelijke redenen ook bedenkingen kunnen hebben bij het beleid. Ik zou even specifiek willen inzoomen op die laatste groep. Hoe hield u oog op de zorgen en wensen van deze groep mensen?
1: Ja, dat lag in het kabinet niet primair bij mij, maar bij collega's om in, ook in hun diverse beleidsonderdelen daar, laat ik zeggen, contact te zoeken of te houden met dat soort dergelijke groepen. Ik heb zelf niet veel gesprekken gevoerd, ik zeg maar rustig, bijna geen gesprekken gevoerd met groeperingen die, zoals u dat noemt, vreedzaam er tegenover stonden. En misschien is dat iets wat we voor de volgende keer, dat we echt moeten zeggen, oké, je moet wel zorgen dat je de mensen die misschien niet meedoen, maar leidzaam niet meedoen, dat je die wel op de een of andere manier goede aandacht geeft.
0: Is er onvoldoende aandacht voor geweest?
1: Nou, dat, ik, dat vraag ik me af, maar ik zat zelf, maar dat heeft te maken met de achtergrond van mijn ministerie. Ik zat zelf natuurlijk heel erg op de groeperingen die, waar ik de vorige keer ook wat over heb gezegd, die werden aangestuurd, of in ieder geval beïnvloed, gesponsord, noem het maar op, door de zware criminaliteit en de statelijke actoren. En nogmaals, daar zijn, ik heb het vorige keer gezegd, maar daar kunt u navraag op doen, ik niet, maar daar zijn ook rapportages van de inlichtingendiensten. En dat wil ik hier echt, dat mag ik hier wel zeggen. Dat breed gewortelde anti-overheidssentiment is mij toen wel duidelijk geworden. Wordt ook heel erg door groepen met heel andere belangen aangestuurd. Statelijke actoren, georganiseerde misdaad.
0: Ja, dat punt heeft u inderdaad gemaakt en dat is een belangrijk punt.
1: En dat zit meer in mij, dat zat meer bij justitie en veiligheid. Dus ik heb daar, zeg ik onmiddellijk, aan die vreedzame groepen heb ik weinig aandacht besteed. Of dat in het kabinet voldoende is gebeurd, vind ik dus lastig te beoordelen.
0: Want u doet in die tijd, en dat is gericht op de relschoppers, dat zeg ik er onmiddellijk bij, maar een aantal stevige uitspraken. U noemt het misdadig, u zegt we gaan er keihard tegen in. U spreekt van ASO's, waar het mensen die zich niet aan de geldende maatregelen houden betreft. Is in die, die stevige woorden, is die middengroep, dus de groep die daar niet kwam om redden te schoppen, maar die oprechte zorg hadden over het beleid, is die groep, echt die grijze nuance, is die toen verloren geraakt?
1: Nee, want dit was echt wel, dit waren niet mensen die alleen, je had natuurlijk per ongeluk regels overtreden, die hadden expres regels overtreden, maar dit waren mensen die gewelddadig, dat moeten we niet vergeten, in juni 2020 zijn er en onder andere in Den Haag echt heel gewelddadige protesten geweest. In januari 21 in Eindhoven is een heel gewelddadig acties zijn daar geweest, waar hooligans een belangrijke rol in speelden. En toen is daar ook het hele stationsgebouw en een supermarkt daar, ik weet niet, het is allemaal vernield en geplunderd. En dat staat helemaal niet meer op het spectrum van gematigd of zeer sterk tegen corona. Dat is gewoon criminaliteit. En daarom zei ik, daar heb ik mij heel erg op gericht. Misschien juist wel om dat af te zonderen van de mensen die ook bij mij door de straat in grote drommen op weg naar het Museumplein heel vreedzaam liepen. Hè? En daar het echt, misschien is dat goed om dat nog te zeggen. Ik mocht dan mijn huis niet uit, maar daar kunnen we ons iets bij voorstellen. En dan gingen ze grote groepen vreedzaam naar het Museumplein, waar mensen met echt geen kwade bedoelingen. En dan hoorde ik natuurlijk toch later dat er op het Museumplein gewelddadige groepen tussen waren gekomen. Maar dan konden die vreedzame mensen niks aan doen.
0: Voormalig minister Schouten was hier deze week ook te gast. En die gaf in haar reflectie aan dat het kabinet er toen, naar haar mening, te veel vanuit handhavingsperspectief heeft bekeken. Dus het signaal van die rellen was, we moeten meer handhaving gaan organiseren. Maar ze gaf daarbij ook toe, eigenlijk het signaal dat, de zorgen die achter dat beleid vandaan kwamen, die had zij in ieder geval op dat moment ook onvoldoende in beeld. Deelt u dat?
1: Nou ja, ik denk dat waar ik in januari, februari erg op gericht was, was het aanpakken van de mensen die bijvoorbeeld in Rotterdam, en die in die ene week met 6 dagen dat er in verschillende steden rellen waren, waren allemaal verschillende soorten groepen. De ene keer Zolle waar het 14, 15-jarigen in Den Bosch 20. Heel erg, de plunderingen, allemaal dat soort dingen. Daar heb ik mij op gericht. En ja, dus dan verschil ik daar misschien toch een beetje van mening met de collega. Ik heb juist, dat heb ik u eerder vandaag geschetst, als burgemeesters wat gas terugnamen met handhaving op bepaalde punten, daar nooit veel aangedaan, behalve waar we het een tijdje over gehad hebben. Dus
0: weet u wel van collega's die zich verder hebben verdiept in de verschillende motivaties van burgers die
1: naar... Ja, maar we hebben daar wel degelijk ons in. Daar hebben we ons wel degelijk in verdiept. En daar gaan die geheime rapporten ook over, voor een deel. Maar wat ik in ieder geval probeer duidelijk te maken is dat... ik zat zelf gewoon, ja, moet ik zeggen, qua verantwoordelijkheid was ik veel meer gericht op de echte foute, gewelddadige railschoppers en weet ik veel wat. En die groepen vreedzamen, die werden daardoor af en toe ongewild mee besmet. Ik denk wel dat we daar aandacht voor hebben gehad, ook via dat DG COVID-19. Maar ik ben zelf niet betrokken geweest bij het benaderen van dat soort, of spreken met dat soort groepen. Omdat ik ook een beetje het affiche had van dat ik achter de geweldschoppers aanging.
2: Meneer de Jonge, u bent opgeroepen als getuige voor het tweede coronaverhoor met u. In het kabinet Rutte 3 was u minister van Volksgezondheid. Deze week, maar ook volgende week, staan in het teken van reflecteren en vooruitkijken. Er zijn al een aantal onderwerpen in het eerste verhoor aan bod gekomen. Het kan zijn dat we daarop doorgaan, maar er komen ook een aantal nieuwe onderwerpen in dit openbare verhoor aan bod. U heeft ervoor gekozen om de eed af te leggen. En daarmee bent u gehouden aan de gehele waarheid en niets dan de waarheid. En ik wil u verzoeken om te gaan staan en uw rechterhand en eerste twee vingers omhoog te houden. En zegt u mij na, zo waarlijk helpen mij God almachtig.
4: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
2: U staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
5: Ik heb toch nog even de behoefte om, omdat u zelf erover begon, de brandweer en het brandblussen waar u het net over had. Ik neem aan dat de brandweer dan u bent. En het brandblussen, dat zal dan de coronavirus zijn. Want wij hebben in een audiobericht van de ochtend van 23 februari 2021 het een en ander beluisterd in aanloop naar een debat in de Eerste Kamer. Dan zegt u ook tegen minister Grapperhaus, het debat van straks, dat is ruk. En wat later zegt u, ooit zullen ze hiervoor gestraft worden in het hiernamaals en misschien ook wel eerder. Dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden deze crisis.
4: Nou.
5: Hoe verklaart u die woordkeuze?
4: Nou, laat ik er eerst van zeggen dat het niet erg gepast is. Maar ja, hoe verklaar ik het? Gewoon ja, frustratie. Kijk, wat we hebben
5: voelde
4: gedaan.
5: Voelde u zich gehinderd in uw werk door het parlement en die Kamerleden?
4: Nou, het was gewoon, en dat heb ik al eerder gezegd, het was gewoon enorm intensief. U moet zich voorstellen dat we, ik denk, 55 debatten in de Tweede Kamer hebben gehad. En ik meen 11 in de Eerste Kamer hebben gehad. En het is zelfs in weken voorgekomen dat je en in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer een debat had. En het punt is dat het was sowieso, was het 7 dagen lang, 3 dagdelen per dag werken. Maar als je de ene dag in de Tweede Kamer zit en nog een andere dag in de week in de Eerste Kamer zit, ja, dat betekent dat je al je werk moet je in de randen van de nacht doen. Al je werk in de zin van al je executieve werk. En natuurlijk, debatteren is onderdeel van je werk, dat is zo. En nogmaals, ik denk dat we juist iets heel moois hebben weten te bereiken. Namelijk dat die parlementaire controle bij alle maatregelen gewoon overeind is gebleven. Hoe lastig dat soms ook was. Maar dat het intensief was, ja natuurlijk. En dat ten koste ging van de tijd die je had om daadwerkelijk maatregelen te kunnen voorbereiden, et cetera. Ja, natuurlijk. En dat maakt overigens, dat is een verklaring van deze tekst. Dat is op geen enkele manier een rechtvaardiging voor de woordkeuze. Laat ik dat ook helder zeggen.
5: Ja, als we een dergelijke audiobericht horen waarbij wordt aangegeven... dat gaat over een Eerste Kamerdebat. We gaan daar gewoon het beste van maken. We gaan dat afraffelen en we gaan het kort doen. En dat u vervolgens zegt, ooit zullen ze gestraft worden in het hiernamaals... dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden, deze crisis. Dan is het toch niet raar of gek dat als we zoiets lezen dat we denken, nou, de minister voelde zich blijkbaar gehinderd door de Kamer die ook een controlerende taak wenst te vervullen.
4: Ja, die woordkeuze is gewoon misplaatst, hè, dus laat ik dat ook nog een keer onderstrepen. Maar laat ik ook onderstrepen dat de intensiteit waarmee tussen Kamer en kabinet het verkeer was, dat die intensiteit gewoon heel hoog was. En dat die absoluut ook op het departement soms echt ondoenlijk was. Hè? Dat er zo ongelooflijk dat het zoveel tijd vroeg. Dat was echt ondoenlijk. Ik zou ook geen ander land weten waar iedere twee weken een coronadebat is geweest. Dat is echt een iets heel Nederlands. En het mooie daarvan is dat daardoor alle maatregelen die je hebt genomen allemaal democratisch gelegitimeerd zijn geweest. Maar het moeilijke was om dat allemaal te doen, terwijl je daarnaast ook nog al je executieve werk had te doen. En wat ik mij achteraf... wat ik achteraf denk, wat hadden we moeten doen? Uw allereerste vraag was, is er eigenlijk wel eens gesproken tussen Kamer en Kabinet over hoe je met elkaar wilde samenwerken en hoe je die debatten wilde doen? Nou, wel dus rondom de vaststelling van die tijdelijke wet. Hè, dat was net na de zomer van 2020 hebben we dat gesprek echt wel met elkaar gevoerd. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de praxis van je neemt als kabinet een besluit. En daarna heb je het Kamerdebat erover. En dat is ongeveer een ritmiek van eens in de twee weken. Maar waar ik me wel na afloop van heb gedacht, van wat misschien ook wel een les zou kunnen zijn voor een volgende keer, is toch om dat gesprek explicieter te voeren. Kijk, mopperen in de richting van collega Grapperhaus, dat helpt natuurlijk niet. Maar dat gesprek voeren met de Kamer zelf, van dit is voor ons te intens. Dit gaat ten koste van onze mensen op het departement. Dit gaat ten koste van de brandweer. Terwijl de brandweer moet blussen. Had misschien ook best een fair gesprek geweest tussen Kamer en kabinet. En je moet ook niet eens uitsluiten dat de Kamer dat ook had ingewilligd. Maar kennelijk voelde ik daarvoor niet de ruimte. Ik weet nog wel, het is toen geopperd, ook wel door een aantal mensen op het departement, van zou dat gesprek niet eens een keer voeren, of over minder schriftelijke vragen bijvoorbeeld. Er zijn duizenden, ik geloof al 700 zoveel sets of zo, er zijn duizenden Kamervragen gesteld in die coronatijd. Moesten allemaal worden beantwoord, zijn ook allemaal keurig beantwoord, maar het kostte ongelooflijk veel tijd. Is het recht van de Kamer? Jazeker, het is het recht van de Kamer. Alleen ja, het moet allemaal wel een beetje doenlijk blijven. En ik denk dat de les voor een volgende keer is, als er weer zo'n crisis uitbreekt, is dat je denk ik op voorhand met elkaar gewoon het open gesprek voert van hoe wil de Kamer de parlementaire controle inrichten. En ook, wat kost dat qua effort aan de kant van het departement of aan de kant van de bewindspersonen? En kunnen we dat leveren? In welke mate zou ook een te hoge intensiteit ook ten koste kunnen gaan van de crisisbestrijding?
5: Dank
4: en kun je dan
5: wel
4: ergens in het midden uitkomen? En dat hadden we eigenlijk moeten doen. En het zou misschien ook wel, nou ja, het is aan uw commissie natuurlijk om daarover te adviseren.
5: Dank voor deze reflectie.
4: Zou best wel eens een oplossing kunnen zijn.
0: Ja, want u sprak net, ik vroeg u aan het begin van dit blok naar de verhoudingen binnen het viertal. Nou, u sprak daar ook, nam daarbij het woord loyaliteit ook in de mond. En wat ons opvalt in ook berichten die u heeft gestuurd, onder andere een bericht verkeerd tussen u en de heer Hoekstra. Daar zegt u nadat een van uw collega bewindslieden kritiek heeft geleverd, zegt u, sorry hoor, dit is zo extreem oncollegiaal. Er was geen andere mogelijkheid dan vandaag besluiten. In 1 à 2 dagen moet je duizenden gremia meenemen die allemaal op de bagagedrager zitten in plaats van op de trappers. Zag u kritiek van collega-bewindslieden als deloyaal gedrag?
4: Nee, in generiek opzicht niet. Nee, maar in dit geval kennelijk wel. Ik denk dat ik weet waar dit over gaat, maar dit gaat denk ik over een ministerraadsbesluit. En dat maakt ook dat ik er niet over kan uitweiden. Maar ja, laat ik zeggen, kijk, nee, niet in generieke zin. Dus in generieke zin juist niet, want we hebben heel erg veel debat gehad, normaal collegiaal debat gehad, zoals dat altijd gaat in de ministerraad. Alleen ja, als het uur u nadert, namelijk dinsdag rond de lunch, moet de hamer wel vallen om een besluit te kunnen voorbereiden, ook communicatief te kunnen voorbereiden, om die avond ook naar buiten te brengen. Ja, dan mag je wel van collega's verwachten dat ze zich daar ook toe verhouden, tot die ritmiek ook verhouden. En kennelijk was dit een uiting van de frustratie daarover dat het niet gebeurde.
0: Ja, want u zegt in dat berichtenverkeer nog iets interessants. Overigens reageert de heer Hoekstra daar ook op met: volgens mij moet je het niet zo zien. Het gaat niet over loyaliteit. Er zit gewoon echt veel onvrede vanwege de impact. Dus die reageert daar ook op dat het niet loyaliteit betreft. Maar u zegt daarin nog iets interessants. U zegt namelijk: in 1 à 2 dagen moet je 1000 gremia meenemen die allemaal op de bagagedrager zitten in plaats van op de trappers. Zag u de verschillende overleggen die u moest voeren als een last in die tijd?
4: Nou, ook weer niet generiek. Natuurlijk niet. Namelijk als een noodzaak, want anders kun je niet tot besluiten komen. Maar wel in de context van dat de besluitvorming in een hele korte termijn moest plaatsvinden. En wat zich een beetje wreekt is dat ik niet op de inhoud van dit voorbeeld kan ingaan. Want dan had ik het denk ik makkelijker kunnen toelichten. Dus ik moet het een beetje abstract houden. Kijk, je mag van collega's ook verwachten dat zij hun eigen sector meenemen, toch? In het eerste blokje stelde u de vraag: waar trok VWS niet te veel naar zich toe? Nou, dat probeerde VWS niet te doen, maar er kwam wel veel op het bordje van VWS terecht. En dat zou alleen maar meer worden als collega's niet ook gewoon zelf af en toe hun eigen sector meenamen. En daar zat wel eens frictie natuurlijk, hè? Dus heel veel collega's overigens hebben dat ongelooflijk goed gedaan. Dus bijvoorbeeld het overleg met het onderwijs is echt altijd gewoon via Arie Slob en Ingrid van Engelshoven verlopen bijvoorbeeld. Maar er was natuurlijk ook wel eens dispuut met een collega. Dat wij zeiden van ja, hallo, we moeten dinsdag tot een besluit komen. Je weet dat jouw sector daar onderdeel van is. Ga dat overleg nou voeren, want anders gaan ze straks chagrijnig in de krant. Omdat ze uit de krant hebben moeten vernemen wat er was besloten. Dus kom eens op de trappers in plaats van op de bagagedrager. Ja, en dat is de frustratie die hierachter zit. Ja, dat is dus een beetje ministers at work, denk ik, toch?
0: Ja, dus u vond zelf dat uw ontvankelijkheid voor kritiek, voor andere geluiden, dat die op orde was?
4: Ja, dat is ook weer zo generiek. Ik denk dat er best wel eens kritiek was waarvan ik dacht: jee, maar hoe kun je daar nou mee komen? Of dat ik daar, laten we zeggen, defensief op reageerde. Of dat ik daar totaal niet op zat te wachten, omdat we nog maar een hele korte tijd hadden om tot een besluit te komen. Dus ik dacht, ja, misschien heb je wel gelijk, maar nu even niet. Dat zal best, hè? Daar ga ik vanuit. Dus ik ga niet zeggen dat ik generiek altijd open stond voor crisis. Kijk, ik leidde de crisisaanpak. Ik leidde niet een debatcentrum. Hè? Dus nee, je zit niet altijd op kritiek te wachten. Maar feit is dat kritiek er is. En dat je je daartoe hebt te verhouden. En dat heb ik gedaan. En soms ja, gaat dat op een manier dat het even botst. Maar altijd volgens mij uiteindelijk juist ook in goede verhouding. Volgens mij, dat is het bijzondere, denk ik. Dat je in zo'n crisistijd, dat het gewoon lukt om de club bij elkaar te houden. Min 1 dan, maar goed, bij elkaar te houden. En eigenlijk juist heel veel grote belangen te overstijgen. Dat is denk ik juist wat is gelukt in deze crisistijd.
5: Dit gaat over een, om even dit voorbeeld aan te halen, gaat over een minister, die is de hoeder van de grondwet. Die gaf in haar eigen verhoor aan toen over de avondklok dat ze het gevoel had dat ze als landverrader werd gezien. Dat was haar emotie en gevoel. U noemt haar een bak grind in de machine van ieders besluitvormings. En dat roept gewoon de vraag op. In hoeverre ben je, even los of je ontvankelijk bent voor iemands input, dat je ook die input meeneemt en serieus neemt?
4: Nou, gewoon absoluut. Hè. Dus natuurlijk kon het af en toe botsen, maar hier zat gewoon een team professionals zijn werk te doen. En ik heb al vaker gezegd, het is natuurlijk logisch dat iedereen daar vanuit zijn eigen perspectief aan tafel zat. Het is ook zo dat in een hele korte tijd er hele ingewikkelde besluiten moesten worden genomen. En het is ook zo dat er soms echt eventjes voor armpje gedrukt moest worden. Nou, en volgens mij Is dit blijk, geeft deze berichtgeving er blijk van dat ik kennelijk het niet voor elkaar kreeg om het besluit dat ik graag had willen nemen, om dat te kunnen nemen. En daar uit ik mijn frustratie over in woorden die ik niet moet gebruiken. Dat is waar. En tegelijkertijd, ja, soms gebruikten we WhatsApp wel eens als ventiel voor frustratie. Hadden we misschien niet moeten doen, was misschien niet verstandig.
5: Is dat uw kwalificatie van al die appberichtjes die zijn gestuurd? Want wij hebben natuurlijk meerdere appberichtjes gezien. Waaronder ook het dat u een andere minister vermoeiend vindt, niet te nassen. We hebben de heer Grapperhaus gisteren gehoord en een aantal berichten volgelegd die aan u, naar u toe zijn gestuurd. Ja, is dat een uiting van frustratie?
4: Ja, ik denk het wel.
5: En niet iets anders? In hoeverre neem je dan collega's serieus als je ze op deze wijze kwalificeert?
4: Heel serieus. Het is ook een selectie uit vele duizenden berichten. Ik zou het ook absoluut niet willen zien als een illustratie van de onderlinge verhoudingen. Wel als een illustratie van frustratie die gewoon optreedt als ministers in een hele moeilijke tijd onder hele hoge druk hele moeilijke besluiten moeten nemen. En dat vooral in een heel kort tijdsbestek moeten doen, waardoor er eigenlijk voor het overleg wat je normaal kunt hebben om tot een besluit te komen, eigenlijk gewoon onvoldoende tijd is.
6: Dames en heren, goedenavond. Zo, hoe was uw weekend? Ik hoop dat u ondanks het slechte weer nog een beetje buiten bent geweest. Mijn weekend zag er iets anders uit. De afgelopen dagen en nachten stonden in het teken van de begroting. En ik kom daar straks nog even op terug. De redactie van EW die verzekerde mij dat u vanavond niet alleen komt voor de politieke dagkoersen. Want u zoekt verdieping. U zoekt zuurstof tot nadenken. Een scherp verhaal over hoe we het land kunnen besturen. En misschien zoekt u ook een beetje tegendraadsheid. Want juist in een turbulente wereld, waarin algoritmes standpunten steeds verder opjagen, is het rebels om jezelf te blijven, om zelf na te denken en te zoeken naar een evenwichtig oordeel. Voor zo'n publiek is het een eer om vandaag de HJ Schoollezing te mogen geven. Een lezing in de geest van Hendrik Jan Schoo. Essayist, columnist, hoofdredacteur, iemand met een scherpe pen en minstens zo'n scherpe geest. Iemand die de ontwikkelingen, de samenleving met elkaar wist te verbinden. Onverwachte parallellen trok en met zijn analyses een steen in de vijver kon gooien. En ik zal vanavond proberen iets van die geest mee te nemen. En ik wil de redactie van EW Magazine danken voor de uitnodiging om deze lezing te mogen geven. Maar ik zie ook het risico. Voorgangers die deze lezing mochten geven, kwamen er meestal niet zonder kleerscheuren vanaf. In 2024 luidde de kop van het AD bijvoorbeeld: gelukkig heeft Omtzigt niks te zeggen over ons geboortecijfer. In 2023 legde Caroline van der Plas de lat hoog door

voorgangers die deze lezing mochten geven, kwamen er meestal niet zonder kleerscheuren vanaf. In 2024 luidde de kop van het AD bijvoorbeeld: gelukkig heeft Omtzigt niks te zeggen over ons geboortecijfer. In 2023 legde Caroline van der Plas de lat hoog door te gaan zingen. Ik doe dat haar vandaag niet na, dat beloof ik u. Dylan Jezogus sprak 59 minuten over de rechtsstaat en slechts 1 minuut over wokisme. En dat haalde de krant. Sigrid Kaag deed in 2024 in haar lezing een niet erg subtiele aanval op Rutte. Nog tijdens de formatie van Rutte 4 en het kwam niet meer goed met dat kabinet. In 2019 kopte de Volkskrant: CDA-kroonprins Hoekstra treedt met rechtsgeluid in Buma's voetsporen. En dat was vast niet als een compliment bedoeld van de Volkskrant. En dat was nog mild vergeleken bij wat Sybrand Buma 2 jaar daarvoor ten deel viel in Trouw. Want daar luidde het commentaar op zijn schoollezing: Buma ontpopt zich als een Trump light. U begrijpt, ik heb er zin in vanavond. De HS schoollezing is inmiddels een traditie geworden en markeert de start van het nieuwe parlementaire jaar. Maar vandaag, op die start, bereikt ons ook het verdrietige bericht dat Eelco Brinkman is overleden. En voordat ik verder ga, wil ik daar wel kort bij stilstaan, bij zijn overlijden. Want met grote waardering kijk ik naar wat hij voor onze partij en voor het openbaar bestuur heeft betekend. En mijn gedachten zijn bij zijn familie en zijn dierbaren. Beste mensen, het is een nieuw parlementair jaar na het zomerreces waarin er veel gebeurde. Van het WK en de Tour de France tot de bosbranden in Europa, de droogte in Nederland, de bestorming van Ceuta door migranten, de dagelijkse beschietingen door Oekraïne en Rusland en de hopeloze oorlog tussen de VS en Iran. Een nieuw parlementair jaar waarin het best spannend wordt. Want gaat het dit minderheidskabinet lukken om met de oppositie om tot een akkoord te komen? En ik kan me goed voorstellen dat deze ontwikkelingen tot onzekerheid leiden. We stellen onszelf de vraag: wat geeft ons houvast? Wat houdt ons als samenleving overeind? En hoe komen we met elkaar verder? En dat bracht me bij het thema van deze lezing: veerkracht. Want dames en heren, wanneer werd u voor het laatst geraakt door een film? Het overkwam mij deze zomer toen ik de film I Swear zag. De film vertelt het verhaal van John Davidson, een jongen met Gilles de la Tourette. John houdt van voetbal. Hij staat op het doel en hij is goed. Zijn vader is trots. Misschien wordt hij gescout. Maar dan beginnen de tics. Eerst klein, de zenuwtrekjes, de ongecontroleerde bewegingen. Dan erger, de rare geluiden, het schelden. En langzaam wordt zijn wereld kleiner. Thuis eet John alleen voor de open haard, want zijn ouders weten geen raad met hem. En op school wordt hij niet begrepen. Het pesten begint. John heeft geen baan, want welke werkgever neemt iemand aan die klanten uitscheldt? Hij heeft geen relatie, want hoe krijg je een date als je ongecontroleerde bewegingen maakt? En je ziet in de film de eenzaamheid bij John, het sociale isolement, de angst, de schaamte. De vroegere keeper die staat doelloos, totdat bij John de vraag ontstaat: hoe lang houd ik dit nog vol? Maar dan kantelt het verhaal. Niet omdat John verandert, maar omdat andere mensen zich voor hem openstellen. Dottie, de moeder van een klasgenoot, neemt John in huis. Ze accepteert hem, ze helpt hem op weg. En ze brengt hem in contact met Tommy, de conciërge van het wijkcentrum. Die geeft hem vertrouwen en neemt hem aan als hulp in dat wijkcentrum. En langzaam wordt Johns wereld weer groter. Met vallen en opstaan lukt het John om op eigen benen te staan. John wordt weer van betekenis voor anderen. Door andere kinderen met Tourette te helpen. En door voorlichting te geven aan werkgevers. En jaren later krijgt hij daarvoor een koninklijke onderscheiding als eerbetoon voor zijn inzet voor anderen met Gilles de la Tourette. Deze film die doet je lachen en die doet je huilen. En John, Dottie en Tommy die zijn een voorbeeld van het thema dat ik vandaag centraal wil stellen: veerkracht. Want veerkracht betekent tegen een stootje kunnen, terugveren naar tegenslag en daardoor verder kunnen groeien. Het is het vermogen van de mens

een samenleving of een systeem om met tegenslag om te gaan en er ook sterker uit te komen. En dat is het verhaal van John in I Swear. We kennen allemaal mensen die sterker zijn geworden door tegenslag in het leven. Persoonlijke groei loopt vaak langs de weg van tegenspoed. Maar wat voor mensen geldt, geldt ook voor samenlevingen. Ook Nederland heeft momenten gekend waarop onze veerkracht zichtbaar werd. Vaak als antwoord op een ramp of tegenslag. En dan denk ik aan de wederopbouw na de oorlog en de reactie op de watersnoodramp. Ook denk ik aan de coronapandemie, waarin we elkaar overeind hielden op moeilijke momenten. Momenten van maatschappelijke crisis worden momenten van groei, zolang we bereid zijn eerlijk terug te blikken en aan zelfonderzoek te doen. En veerkracht gaat ook over de politiek zelf. Onze democratie kan gelukkig tegen een stootje en kent moeilijke fases waar we toch steeds weer uitkwamen. En in Hongarije zien we dat een democratie na een periode van verval zich kan herstellen. Hetzelfde geldt voor onze economie. De coronapandemie liet zien dat de Nederlandse economie grote schokken kan opvangen. En ook de huidige energiecrisis die laat zien dat de Nederlandse economie relatief veerkrachtig is. Veerkracht speelt dus op 4 niveaus. Persoonlijk, maatschappelijk, economisch en politiek. En waarom moeten we met elkaar nadenken over veerkracht? Is veerkracht niet zo'n begrip dat inmiddels overal op wordt geplakt? Je vindt het in managementboeken, beleidsnota's en vooral in het schap met zelfhulpboeken. En het is niet mijn ambitie dat mijn lezing daar na vanavond ook tussen belandt. Toch denk ik dat het stellen van de vraag naar de veerkracht van de samenleving ons helpt om scherper te zien waar onze opdracht ligt. Veerkracht hebben we hard nodig om de komende decennia als samenleving weer vooruit te komen. Er zal een beroep gedaan worden op ons vermogen om met tegenslag en verandering om te gaan. Vaak hoor ik stemmen waarin maatschappelijke somberheid doorklinkt. Somberheid over de toekomst, cynisme over ons vermogen om goed met elkaar samen te leven. Maar zorg over de toekomst mag niet betekenen dat we ons neerleggen bij pessimisme en cynisme. Veerkracht zegt dat we kunnen handelen. Dat we ons een toekomst mogen verbeelden, waarin we geloven dat morgen beter wordt dan vandaag. Een toekomst waar we samen aan kunnen bouwen. En voor mij is dat een toekomst waarin jongeren weer zin hebben om die toekomst mee vorm te geven en zelf ook een goed leven op te bouwen. In een land waarop je op je oude dag nog steeds helemaal onderdeel bent van de samenleving en kunt rekenen op goede zorg als dat nodig is. Een land waarin alle Nederlanders zich thuis voelen en veilig. Een toekomst waarin er zekerheid is dat je op elkaar kunt rekenen als je elkaar nodig hebt. Een toekomst waarnaar we met vertrouwen op weg zijn. En daarvoor zullen we opnieuw een beroep moeten doen op onze veerkracht. Maar als we die veerkracht willen versterken, moeten we eerst weten wat er eigenlijk van ons wordt gevraagd. Laten we daarom kijken naar een aantal ontwikkelingen die onze veerkracht de komende jaren op de proef stellen. We leven in een wereld waarin alles met alles verbonden is. Een oorlog in het Midden-Oosten zorgt direct voor een hogere olieprijs en dat voelen we in onze portemonnee. Een containerschip in het Suezkanaal blokkeert. Een containerschip dat het Suezkanaal blokkeert kan maandenlang de wereldhandel verstoren. En wat duizenden kilometers verderop gebeurt, komt direct onze huiskamers binnen. Na de val van de muur dachten we in het Westen dat de globalisering van de economie ook een globalisering van westerse waarden zou betekenen. Dat was naïef. China bleek haar eigen model van staatskapitalisme te combineren met een autocratische surveillance regering. Een regering die haar burgers geen vrijheid gunt en handel als geopolitiek wapen inzet. Europa en de VS stelden hun markten open in de verwachting dat China zich aan dezelfde spelregels en waarden zou houden. En dat bleek een pijnlijke misrekening. De oorlog in Oekraïne sloeg een andere illusie aan diggelen. Dat oorlog en imperialisme niet meer thuishoren in onze moderne wereld. We dachten dat economische belangen de wereldorde zouden bepalen. Maar trots, ressentiment en de wil tot overheersing zijn nog steeds springlevende drijfveren van staten. En het religieus geïnspireerde machtsdenken van Poetin en zijn streven naar een groot Russisch Rijk zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Maar ook over de Verenigde Staten zijn we een illusie armer. We kijken met ledenogen aan hoe de
Amerikaanse democratie in verval is. De goede transatlantische band heeft flinke krassen en deuken opgelopen. De VS vaart een isolationistische koers. Trump en zijn regering geloven niet in de internationale rechtsorde, maar in een internationale machtsorde. Het recht van de sterkste geldt. En intussen maakt China zich groter in de strijd om wereldwijde dominantie. En velen vragen zich niet af of, maar wanneer het land de confrontatie met Taiwan aangaat. De gevolgen daarvan zouden niet te overzien zijn. 80% van 's werelds meest geavanceerde microchips worden daar geproduceerd. Europa zoekt ondertussen nog altijd zijn rol in de wereld. Een rol krijgt pas gewicht als Europese landen tot eenheid komen. We komen daarnaast uit een zomer waarin het ene na het andere weerrecord verbroken werd. Niet alleen in zuidelijke staten, zuidelijke landen als Frankrijk, Griekenland en Spanje, maar ook in onze eigen natuurgebieden. In Limburg en Wassenaar braken bosbranden uit. Het klimaatprobleem is niet verdwenen omdat we er minder over praten. De gevolgen ervan worden de komende decennia steeds voelbaarder. En de energietransitie is daarom nodig, maar die verandert onze economie en industrie ingrijpend. En dat brengt ook onzekerheid met zich mee. En Europa maakt zich terecht zorgen over deindustrialisatie van zijn economie. En zonder eigen industrie is onze economie te kwetsbaar en zijn we te afhankelijk van andere landen. En ik wijs hier ook op de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Wat AI met onze arbeidsmarkt doet, weten we nog niet precies. AI kan banen overbodig maken, maar ook nieuwe banen scheppen. AI gaat ons helpen in ingewikkelde problemen op te lossen. Bijvoorbeeld in de geneeskunde of de energiesector. Maar dezelfde technologie kan ook voor maatschappelijke ontwrichting zorgen. De combinatie van deze technologie en de achterliggende ideologie kan de menselijke waardigheid ondermijnen. Techbedrijven en staten die een verbond sluiten kunnen burgers controleren, informatie manipuleren of andere landen met nieuwe vormen van oorlogsvoering bedreigen. Ook maak ik me zorgen over wat AI doet met ons publieke debat. Wat echt of nep is, wat waar of onwaar is, het valt steeds moeilijker te onderscheiden. Kwaadwillende politici maken daar misbruik van. Een samenleving floreert alleen als mensen elkaar kunnen vertrouwen. Deze technologie kan dat vertrouwen ondermijnen en polarisatie aanwakkeren. Beste mensen, het zijn deze grote ontwikkelingen in de wereld die ons onrustig maken. Veel dichter bij huis zijn de zorgen over inkomen, het vinden van een vaste baan of een geschikte woning, kopzorgen. Nieuwe technologieën en geopolitieke onrust kunnen nog langs je heen gaan. Maar ook in ons eigen leven kan het onrustig en onzeker zijn. De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving waarschuwde onlangs dat de mentale gezondheid van Nederland onder druk staat. We leven in een hypernerveuze samenleving, waarin prestatiedruk, versnelling en individualisme zijn doorgeschoten en het welzijn van jong en oud bedreigen, schrijft de Raad. De cijfers zijn zorgelijk. Meer mensen dan ooit hebben last van psychische problemen. Ook gevoelens van angst, depressie, overspannenheid en burn-out komen vaker voor. Jongvolwassenen geven steeds vaker aan minder tevreden te zijn met hun leven. En dat correspondeert met de groeiende vraag naar professionele hulp voor mentale problemen. Nederland behoort tot de landen met de meeste psychologen per inwoner. En waar komt die ontwikkeling vandaan? De Raad die wijst naar de individualisering. We leggen steeds meer nadruk op vrijheid en autonomie, ten koste van waarden die het gemeenschappelijke benadrukken. Steeds meer ik en steeds minder wij. Daar komt het zogenaamde meritocratische ideaal bij, dat ons vertelt dat succes onze eigen verdienste is en falen onze eigen schuld. Op school en op het werk voelen veel mensen dat ze continu moeten presteren. Tegelijkertijd gaat het leven sneller. De focus ligt op efficiëntie, terwijl tijd voor rust en bezinning afneemt. En samen vormen deze ontwikkelingen de hypernerveuze samenleving waar de Raad voor waarschuwt. En vooral het afnemende welzijn, mentale welzijn van jongeren is een punt van zorg, in het bijzonder bij meisjes en jonge vrouwen. Prestatiedruk, statusangst, maar ook de rol van sociale media spelen hierin een rol. Maar er speelt nog iets. Veel jongeren zoeken naar
zingeving. Waar hun ouders nog vochten voor persoonlijke vrijheid, hebben jongeren deze vrijheid geërfd. En nu stellen zij een andere vraag. Wat doe ik met die vrijheid? Waar leef ik voor? Wat mag ik hopen? Jongeren zoeken zingeving en zingevende verbanden. Ze ontdekken dat vrijheid alleen niet genoeg is. Vrijheid krijgt pas betekenis als zij verbonden is met een groter verhaal en een groter verband. En dat brengt mij bij de veerkracht van de samenleving als geheel. Want ondanks de hypernerveuze samenleving staat Nederland nog steeds op de 7e plek in het World Happiness Report. En de monitor Brede Welvaart rapporteert dat het overgrote deel van de Nederlanders tevreden is met het leven. De materiële welvaart is hoog en neemt nog steeds toe. En we behoren tot de meest welvarende landen van Europa. En Nederlanders zijn ook steeds beter opgeleid. Vanwaar dan toch die maatschappelijke somberheid? We kunnen er niet omheen dat het debat over migratie en integratie nog steeds veel mensen bezighoudt. Het legt vragen op tafel die we nog niet goed met elkaar hebben beantwoord. Wat hebben we met elkaar gemeen? Wat is onze gezamenlijke identiteit? Kunnen we het met elkaar rooien of dreigt de samenleving uiteen te vallen in rivaliserende groepen? En daarbij moeten we niet alleen luisteren naar wat mensen zeggen. We moeten ook kijken naar hoe mensen in de praktijk met elkaar samenleven. Want dan ontstaat een genuanceerde beeld. Mensen die kritisch zijn op migratie en in diverse wijken wonen blijken vaak goed met hun buren overweg te kunnen. Omgekeerd hebben mensen die diversiteit toejuichen in de praktijk soms maar weinig contact met hun diverse buurtgenoten. Hoogopgeleide Nederlanders hebben een minder diverse vrienden- en kennissenkring dan praktisch opgeleide Nederlanders. Kortom, de praktijk van het samenleven is gelaagd en laat zien dat de meeste mensen goed met hun buren willen en kunnen omgaan. En daarom denk ik dat we de weerstand tegen migratie op een dieper niveau moeten begrijpen. Als een verlangen naar geborgenheid. Naar een samenleving die herkenbaar en begrijpelijk blijft. Het gevoel van vervreemding, van verweest zijn, is uiteindelijk een verlangen naar gemeenschap, naar erkenning, naar gezien worden. En dat is een diep menselijk verlangen. Het is een zoektocht naar wat ons bindt. En er is nood aan een gemeenschappelijk verhaal dat ook identiteit, traditie en cultuur omvat. En daarom was het een slimme vondst van D66... om tijdens de campagne met onze nationale driekleur campagne te voeren. Ik verwacht daarom tijdens de volgende campagne dat D66 voorstelt het Wilhelmus weer verplicht te leren op alle basisscholen. Zo'n gek idee was dat niet. Veel mensen maken zich ook zorgen over de verschillen in kansen, opleiding en inkomen. Want Nederland is nog altijd een relatief gelijk land. De inkomensverschillen zijn internationaal gezien beperkt. Maar onder die cijfers verandert er wel degelijk iets. Vermogen wordt steeds belangrijker voor de kansen die je in het leven krijgt. De rijkste 10% van de huishoudens bezit bijna de helft van het totale vermogen. En eerlijk, een groot deel daarvan zit in huizen, ondernemingen en erfenissen. Maar daardoor wordt het wel steeds bepalender in welk gezin je wordt geboren. En dat raakt vooral jongeren. Zij moeten lang wachten op een woning, harder sparen voor een eerste huis en tegelijkertijd de verzorgingsstaat van morgen dragen. Terwijl een deel van de oudere generatie heeft kunnen profiteren van een sterke vermogensgroei. En daarom moeten we onszelf een ongemakkelijke vraag stellen. Hebben we bij de inrichting van onze samenleving voldoende oog voor de generatie die nu aan haar volwassen leven begint? Ik denk het niet. Want de samenleving is pas veerkrachtig als jonge mensen het gevoel hebben dat zij iets kunnen opbouwen. En dan denk ik aan de mogelijkheid om te studeren, om een eigen huis te bemachtigen, om samen met je partner een eigen leven op te bouwen. Maar ook aan een toekomstperspectief met een aarde die leefbaar blijft. Onze samenleving bloeit alleen als we ook een veerkrachtige economie hebben. De ontwikkelingen in de wereld die ik eerder beschreef raken ook de Nederlandse economie. Nederland is een open handelsland en voor onze welvaart zijn we afhankelijk van andere landen, vooral onze Europese buren. Onze economie heeft de afgelopen decennia veel tegenwind opgevangen. En tegelijkertijd zijn ook kwetsbaarheden zichtbaar geworden. Onze industrie staat onder druk, de energieprijzen zijn hoog en we zijn afhankelijk van grondstoffen die we zelf niet hebben.
Het stroomnet zit vol. Stikstof en trage procedures verslechteren het investeringsklimaat. En niet voor niets roept het Wennink-rapport op om fors te investeren in economische vernieuwing. En als we dat niet doen, raken we achterop. Dan zijn we niet langer in staat om onze verzorgingsstaat overeind te houden. Efficiëntie was jarenlang het uitgangspunt van onze economie. Zo weinig mogelijk voorraden en zo snel mogelijk leveren. Maar deze just-in-time-economie is kwetsbaar. Andere landen kunnen onze toeleveringsketens verstoren, bedrijfsgeheimen stelen en onze infrastructuur saboteren. En onze economie is daar nog niet goed op toegerust. De ontwikkelingen die ik beschreef staan niet los van de politiek en de politieke keuzes die de afgelopen decennia zijn gemaakt. Want ook onze democratie wordt op de proef gesteld. Vlak na de Tweede Kamerverkiezing van 2025 schreven kranten over de comeback van het politieke midden. Politicoloog Tom van der Meer waarschuwde al snel dat die conclusie te optimistisch was. Volgens hem zit de Nederlandse politiek al jaren in een slingerbeweging. Periodes van middenkabinetten worden afgewisseld met de groei van radicale partijen. En die slinger is nog niet zomaar tot stilstand gekomen. Het politieke landschap is versnipperd, gefragmenteerd. En in de strijd om de kiezers proberen partijen op rechts elkaar te overtreffen met steeds hardere taal. Maar ook links weet teleurgestelde kiezers niet aan zich te binden. En dat maakt regeren moeilijker. En ook de oud-vicevoorzitter van de Raad van State waarschuwde dat Nederland steeds moeilijker bestuurbaar dreigt te worden. En daarnaast maak ik mij grote zorgen, net zoals Mark, over de groei van populistische en radicaal rechtse politieke partijen in Nederland en Europa. Niet omdat kiezers ineens veel radicaler zijn gaan denken. Die verschuiving is, denk ik, kleiner dan gedacht. Wat me vooral zorgen baart is de bereidheid van kiezers om op radicale partijen te stemmen. Zelfs als blijkt dat een partij antisemitisme en banden met extreemrechtse organisaties verweten wordt, zoals het geval is bij Forum voor Democratie. En dat zien we ook in de landen om ons heen. We moeten rekening houden met het donkere scenario waarin het eind van dit decennium in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk radicaal-rechtse regeringen aan de macht zijn. En dat is zorgelijk, want radicale partijen geven onvrede een tijdelijke megafoon, maar uiteindelijk laten ze altijd een puinhoop achter. Maar alleen waarschuwen voor radicale partijen is te makkelijk. De partijen die zichzelf redelijk en constructief noemen, moeten ook in de spiegel kijken. Want vaak lukt het niet om zichtbare resultaten te boeken. Mensen zien een asielketen die jarenlang is verwaarloosd. Een stikstofcrisis die al 7 jaar in een impasse zit. Een stroomnet dat uit zijn voegen barst. Een defensie die te lang niet was voorbereid op een onveilige wereld. Of een woningtekort dat we jaren geleden al zagen aankomen. En dat voedt frustratie. Mensen mogen van de politiek verwachten dat problemen niet pas worden aangepakt als ze uit de hand lopen. Maar dat we ze op tijd zien aankomen en aan oplossingen werken lang voordat ze echt nodig zijn. Juist daarin moet onze democratie veerkrachtiger worden. Op 4 niveaus heb ik zojuist stilgestaan bij ontwikkelingen die onze veerkracht op de proef stellen. Persoonlijk, maatschappelijk, economisch en politiek. Maar wie die veerkracht wil versterken, moet dieper kijken dan beleid alleen. Mijn overtuiging is dat dit alleen lukt als we een aantal ideeën uit het dominante liberale mensbeeld durven los te laten. Dat mensbeeld ziet de mens vooral als individu. Als iemand die zichzelf maximaal moet ontplooien. Vrij moet zijn, authentiek moet zijn. Als dit idee je politiek handelen stuurt, moet je er niet gek van opkijken dat dit maatschappelijke ontsporingen oplevert. Als wij onze jongeren het idee bijbrengen dat zij hun eigen project zijn en dat het slagen ervan dus op hun konto komt, dan zijn we heel onbarmhartig bezig. En de Gezondheidsraad bekritiseert terecht het meritocratische idee dat succes je eigen verdienste is en falen je eigen schuld. Ook vrijheid krijgt pas betekenis als we weten waarvoor we vrijheid gebruiken. Een realistische en hoopvolle mensbeeld begint daarom bij het besef dat we elkaar nodig hebben. Niemand is te groot om geen hulp van een ander nodig te hebben. Niemand is te klein om niet van betekenis voor anderen te kunnen zijn.
En dat is wat John in I Swear, in de film I Swear, laat zien. Wij zijn niet self-made. Wij worden gevormd door de relatie die we met anderen aangaan. Onze identiteit ontwikkelt zich in interactie met onze omgeving. Onze geschiedenis, ons land, onze cultuur, onze tradities. Wie we zijn is wat we ontvangen hebben. Dat geeft vrijheid, maar ook verplichtingen. Naar elkaar en naar de wereld waarin we leven. De mens is daarnaast ook een wezen dat zin zoekt. Naar waarheid, naar goedheid en schoonheid. En wie die diepere laag buiten beeld laat, die mist iets wezenlijks van het mens zijn. En laten we eerlijk zijn, een realistisch mensbeeld ziet niet alleen het goede in mensen, maar ook zijn donkere kanten. Daarom hebben we regels en instituties nodig die grenzen stellen aan macht, egoïsme en willekeur. En ons mensbeeld bepaalt vervolgens de manier waarop we naar de samenleving kijken. Mensen bekommeren zich om elkaar. Mensen zijn solidair en bereid zich in te zetten voor de publieke zaak. Wij zijn niet allereerst individu of consument. Wij zijn burgers en dat betekent, wij zijn elkaar en de gemeenschap iets verschuldigd. En die gemeenschap bestaat niet alleen uit onze directe naasten. Ze verbindt ons ook met de generaties voor ons en met de generaties die na ons komen. En vanuit dat perspectief is veerkracht nooit een persoonlijke prestatie. Veerkracht ontstaat in verbinding met anderen. Door mensen die je helpen, coachen, je uit het moeras trekken, een voorbeeldrol voor je vervullen en laten zien dat je ertoe doet. Dat maakt mensen weerbaar. Tegenslag, verdriet en trauma zijn beter te dragen als mensen zich gesteund weten door anderen. Maar we moeten ook accepteren dat niet alles maakbaar is. Niet elk probleem kan worden opgelost. En de overheid kan niet elke wens mogelijk maken. En dat moeten we als samenleving durven accepteren. In zijn boek over de democratie in Amerika schreef de Franse denker Alexis de Tocqueville dat de kracht van de democratie gelegen is in de mogelijkheid om vrije burgers te zijn. Maar welvaart kan ook een gevaar voor de democratie betekenen, volgens Tocqueville. Democratie brengt immers met haar vrijheid en welvaart ook individualisme en burgers die zich terugtrekken in de privésfeer. Welvaart kan omslaan tot een oppervlakkig materialisme en burgers die zich niet meer willen inzetten voor de publieke zaak, met als gevolg een uitdijende overheid die met een mild despotisme het volk de goede kant opduwt. En daarom moeten we ook eerlijk naar onszelf durven kijken. Zijn wij ook niet te veel gericht op materiële welvaart, op het behoud van de eigen status en op ons eigen comfort? En verwachten we niet te vaak dat de politiek elk probleem oplost? Als we veerkrachtiger willen worden, moeten we daarom niet alleen beleid veranderen, we moeten ook sommige ideeën over mens en samenleving durven loslaten. Beste aanwezigen, tot zover een stukje college christendemocratische politieke filosofie. Nu naar de praktijk. Tot nu toe heb ik gesproken over de manieren waarop onze veerkracht op de proef wordt gesteld en over de ideeën die ons daarbij in de weg zitten. Maar daar wil ik niet eindigen, want ik geloof dat we sterker uit deze tijd kunnen komen. Als we de komende jaren investeren in onze veerkracht, kunnen we beter omgaan met tegenslag en verandering. En kunnen we Nederland sterker maken. Laten we vooruitkijken. Welke keuzes kunnen we maken voor een veerkrachtig Nederland? Ik begin weer bij de eerste schil, bij mensen zelf. Ik denk dan aan drie richtingen. Ten eerste heel praktisch, sociale media en smartphones. Als we weten dat overmatig gebruik de mentale veerkracht van onze jongeren beschadigt, dan moeten we durven ingrijpen. Niets is zo weinig sociaal als sociale media. In veel gezinnen is de telefoon een dagelijks onderwerp van gesprek. Ook bij mij thuis. Wanneer krijgt je kind een mobiele telefoon? Welke apps mogen er dan op? Hoeveel schermtijd is gezond? Hoe houd je als ouder je in de gaten wat er online gebeurt? Een grote meerderheid van Europeanen maakt zich zorgen over de online veiligheid van hun kinderen en wil dat de Europese Commissie actie onderneemt. We zien dat sociale media en overmatig telefoongebruik slecht zijn voor kinderen. Het is slecht voor hun fysieke en mentale gezondheid. Het verdrinkt wat kinderen echt gelukkig maakt, zoals buitenspelen, met vrienden afspreken, boeken lezen en muziek maken. En het legt ook een flinke mentale en sociale druk op jongeren.
Daarom moeten we grenzen stellen. Onderzoekers adviseerden de Europese Commissie onlangs om een minimumleeftijd van 13 jaar voor sociale media in te voeren. En in verschillende landen zijn inmiddels leeftijdsgrenzen voor sociale media ingesteld. En daarnaast zien we dat ouders en scholen zelf het initiatief nemen. In Spanje bijvoorbeeld spreken ouders en scholen bijvoorbeeld samen af om kinderen nog geen smartphone te geven. En ook in Nederland willen we een minimumleeftijd van 15 jaar voor het gebruik van sociale media. En wat mij betreft wachten we niet tot Europa zover is. Nederland kan zelf een eerste stap zetten. En laten we ook zorgen dat het smartphoneverbod op alle scholen wordt toegepast. Dat geeft jongeren meer rust, meer aandacht voor elkaar en uiteindelijk gewoon ook een gezelligere school. Mijn tweede voorstel voor meer persoonlijke veerkracht. Want er is een verband tussen het overmatig telefoongebruik bij kinderen en de achteruitgang van de leesvaardigheid. Goed kunnen lezen helpt je een weg in de wereld te vinden. En daarom is het ook terecht dat scholen daar meer aandacht aan gaan geven. Maar goed lezen is niet genoeg. Jongeren hebben behoefte aan het vinden van richting en betekenis. Opvoeding en onderwijs gaat over meer dan kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt. We mogen jongeren leren dat iets bereiken inspanning vraagt. Dat talent groeit door te oefenen. En dat volhouden ertoe doet. Een samenleving die zich niet meer wil inspannen om iets goeds te bereiken, maar alleen hapklare brokken accepteert, zal ook niet excelleren. En de Amerikaanse journalist en schrijver David Brooks zegt het als volgt. Het leven is een pelgrimstocht, een reis. Het gaat ergens naartoe. Het draait om groeien door ervaring, jezelf ontplooien en streven naar een mogelijkheid die je nog niet bezit. De kenmerkende menselijke eigenschappen zijn daarom drijfveren. De impulsen die ons aanzetten tot mentale inspanning en het overwinnen van moeilijkheden. En aspiraties, weten waar je naartoe wilt, welk doel je dient en wat voor mens je zou willen zijn. Einde citaat. Wat echt de moeite waard is, voor welke waarde wil je staan, daarin moeten we kinderen opvoeden thuis en op school. En daarom zijn projecten als de maatschappelijke diensttijd en het dienjaar bij Defensie zo ontzettend belangrijk. Ze leren jongeren dat ze onderdeel zijn van iets groters en dat hun inzet ertoe doet. 3. Als we de veerkracht van jongeren willen versterken, moeten we ook de mensen versterken die het dichtst om hen heen staan. En voor de meeste mensen begint dat thuis. En het zal u niet verrassen dat ik pleit voor het versterken van families, zodat er ruimte is voor de opvoeding, voor aandacht, voor onderlinge zorg. En dat gaat om financiële ondersteuning, maar ook om goede verlofregelingen. In Nederland combineren 2 miljoen mensen een betaalde baan met de zorg voor een naaste. Zij houden elke dag meerdere ballen in de lucht. Ze houden hun gezin draaiend, werken en zorgen daarnaast voor een zieke vader, een vriend of een buurvrouw. En dan hebben we het nog niet gehad over de druk die ouders ervaren in combinatie van werk en zorg voor de kinderen. Het combineren van werken en zorgen kunnen we veel beter regelen dan nu. Een toekomstgericht verlofstelsel regelt 3 dingen. Naast het zwangerschapsverlof een ruime betaald verlof voor beide partners in het eerste jaar van het kind. Die regeling moet ook voor lage inkomens aantrekkelijk zijn. Een goede regeling voor betaald mantelzorgverlof en een wettelijke regeling voor rouwverlof. En ook in de cao's kunnen we veel meer maatwerk bieden voor zorgvriendelijke cao's waarin mantelzorg, flexibele arbeidstijden en verlofsparen goed geregeld zijn. Want wie wil investeren in veerkrachtige mensen, moet ook investeren in de mensen die het dichtst bij ons staan. In tijd, aandacht en ruimte om voor elkaar te zorgen. En dat brengt mij terug bij de veerkracht van de samenleving, die tweede schil. Willen we investeren in de veerkracht van onze samenleving, dan moeten we op zoek gaan naar de zwakke plekken in sociale structuren. En ik zie hier ook weer 3 kansen. Mijn eerste voorstel gaat over verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Ik merk wel eens dat er lacherig wordt gedaan, want daar heb je het CDA weer met een pleidooi voor vereniging en vrijwilligerswerk. Maar laten we eens eerlijk zijn. Hoe vaak doen u en ik wel eens wat voor een ander zonder dat we daar zelf beter van worden? En het blijft frustrerend om steeds te moeten vechten voor investeringen in verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Alsof dat een luxe is waar je makkelijk op kunt bezuinigen als het economisch tegenzit. Juist daar ontstaat een sterke samenleving. Verenigingen en initiatieven helpen eenzaamheid bestrijden. Ze zorgen dat mensen elkaar kennen, elkaar helpen en minder snel afhaken.
En niet alles wat waardevol is, past netjes in het rekenmodel van het CPB. Het vraagt om politieke moed om verder te kijken dan wat direct in euro's is uit te drukken. En daarom moeten we blijven investeren in plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In wijken met een sterke sociale cohesie zijn mensen veerkrachtiger. En die verbondenheid ontstaat als mensen elkaar ontmoeten op straat en in de wijk. We kunnen nog een stap verder gaan. In het Verenigd Koninkrijk krijgen kwetsbare wijken, dankzij het Big Local Community Empowerment Initiative, 10 jaar lang ieder jaar £1 miljoen. Bewoners bepaalden zelf waar dat geld naartoe ging. Een buurthuis, een sportveld, meer groen in de wijk of een jeugdclub. En de resultaten zijn hoopgevend. Minder armoede, criminaliteit, werkloosheid, vandalisme en kinderarmoede. Maar meer trots op de wijk, meer sociale cohesie en economische activiteit. En waarom zouden we dat niet in Nederland ook doen? En ik stel voor dat we beginnen met 100 wijkdeals. 100 wijken krijgen voor 10 jaar €1 miljoen om hun gemeenschap sterker te maken. Niet Den Haag bepaalt of dat geld naar een buurthuis, sportveld, groenvoorziening of jeugdclub gaat. De mensen die er wonen zelf. Zonder administratieve rompslomp, maar juist door voor 10 jaar vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. Het tweede voorstel is de manier waarop we de samenleving betrekken bij onze nationale veiligheid. We hebben de afgelopen decennia verzuimd te investeren in defensie en dat halen we nu in. Maar weerbaarheid gaat verder dan defensie alleen. Je bent alleen weerbaar als je dat samen bent. Polen laat zien hoe dat kan. Daar krijgen burgers een gratis cursus om zich voor te bereiden op een conflict. Burgers worden getraind in eerste hulpverlening, overleven in het bos en cyberveiligheid. En daardoor is elke Pool in staat om 3 dagen voor de eigen veiligheid te zorgen, zo is de gedachte. In België leiden ze crisisvrijwilligers op die samen lokale teams vormen. Bij een overstroming, stroomstoring of andere crisis kunnen zij direct helpen en de professionele hulpdiensten ondersteunen. En ook wij kunnen meer doen. Een noodpakket op zolder is niet genoeg. Want wie helpt de buurman die slecht ter been is? Wie haalt medicijnen voor iemand die zelf niet naar buiten kan? Daar zijn u en ik voor nodig. En daarom zou ik graag zien dat wij ook mensen de kans geven een cursus Nederland voorbereid te volgen. Leer reanimeren. Leer wat je moet doen als de stroom dagenlang uitvalt. Leer hoe je kunt helpen bij een overstroming of cyberaanval. Daarna kun je vrijwillig aangesloten blijven bij een lokale of nationale reserve. En zo bouwen we stap voor stap aan een moderne vorm van burgerbescherming. Mensen die weten wat ze moeten doen en klaarstaan voor elkaar als het erop aankomt. En als we het over sterke gemeenschappen hebben, moeten we het ook over integratie hebben. Ook hier kan de samenleving veel doen wat de overheid eigenlijk niet goed kan. Ja, we moeten eisen stellen aan taal en aan werk. En dankzij dit kabinet mogen nieuwkomers dat straks sneller dan voorheen. Maar zonder ondersteuning lukt het vaak niet. In Os laten ze zien dat het wel kan. Thuis in Os is een vluchtelingenopvang voor 500 asielzoekers en wordt gerund door 30 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers. Zij helpen nieuwkomers met de taal, brengen hen in contact met lokale werkgevers en zorgen dat zij meedoen aan activiteiten in de buurt. Zo krijgen mensen niet alleen onderdak, maar ook een plek in de gemeenschap. Die aanpak werkt, er zijn minder incidenten, de kosten zijn lager en er is meer draagvlak in de buurt. En dat is de les van Os. Integratie werkt beter als je de gemeenschap zelf ruimte en verantwoordelijkheid geeft. En in Os laten ze zien dat asielopvang geen onderwerp hoeft te zijn waarmee politici aan de haal gaan om te polariseren. Thuis in Os laat zien hoe de asielopvang er in de toekomst uit kan zien. En wat mij betreft maken we deze aanpak de blauwdruk voor de rest van Nederland. En vragen we het COA wat er nodig is om deze aanpak breder in Nederland toe te passen. We zullen ook moeten investeren in een veerkrachtige economie. De Nederlandse economie is sterk en kan tegen een stootje. Tegelijkertijd staat ze ook onder druk door praktische problemen, zoals de schaarste op het elektriciteitsnet, lange vergunningsprocedures en het stikstofprobleem. In 3 richtingen, opnieuw,
kunnen we de veerkracht van de economie versterken. Mijn eerste voorstel: investeer steviger in de economie van morgen. Het kabinet zet stappen om knelpunten op te lossen en nieuwe bedrijvigheid mogelijk te maken. Maar wat mij betreft is dat nog niet goed genoeg. Als we nu niet investeren, betalen we daar vaak later een hogere prijs voor. Dan denk ik bijvoorbeeld aan gericht investeren in infrastructuur, een schonere industrie en aan nieuwe technologie. En de rapporten van Wenning, Draghi, Letta, ze wijzen allemaal dezelfde kant op. Nederland en Europa moeten sneller en gerichter investeren. Laten we die positieve woorden van al die rapporten omzetten in actie. En wat mij betreft leggen we de lat hoger dan nu. Want als Nederland hebben we goede kaarten in handen. In Wageningen werken we aan de toekomst van ons voedselsysteem. In Delft lopen we voorop met kwantumtechnologie. In Leiden werken onderzoekers aan medische doorbraken. En daar moeten we ons op focussen. Investeren in de technologieën waarin Nederland echt het verschil kan maken. En soms moet de overheid zelf risico durven nemen als de markt dat niet doet. En daarom is het zo belangrijk dat er snel een stevige nationale investeringsinstelling komt. En dat geldt ook voor het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Hiermee kunnen we een extra push geven aan de nieuwe economie in Nederland. Dat betekent ook dat we moeten kiezen in schaarste, ten tweede. Want dat is moeilijk, want iets wel doen betekent ook iets niet doen. En dat geldt ook voor de discussie over arbeidsmigratie. Het kabinet heeft afgesproken de asielwetten aan te scherpen om meer grip op asielmigratie te krijgen. Nu wordt het ook hoog tijd om de beloften die gedaan zijn om arbeidsmigratie te beheersen concreet te maken. Want we lopen anders het risico dat het ook deze kabinetsperiode vooral zal gaan over asielmigratie, maar dat we die andere moeilijke discussie niet voeren. En wat het CDA betreft voeren we die discussie wel. Arbeidsmigranten zijn nodig voor onze economie, maar we moeten selectiever zijn. Soms zijn de kosten voor buurten, woningen, zorg en voorzieningen groter dan de economische opbrengst. En dan moeten we durven zeggen, dat willen we minder. En dus zullen we ook selectiever moeten worden. Met betere arbeidsvoorwaarden, strengere eisen voor uitzendbureaus, door bindende afspraken te maken met sectoren om laagbetaalde arbeidsmigratie terug te dringen. En met bijvoorbeeld een vakkrachtenregeling om gericht toptalent naar Nederland te halen. Zo houden we ruimte voor arbeidsmigratie die echt bijdraagt aan onze economie. En remmen we vormen die vooral extra druk leggen op onze samenleving. De derde keuze voor een veerkrachtige economie gaat over de economische ongelijkheid. Te grote verschillen kunnen het vertrouwen in elkaar en in onze democratie aantasten. En als christendemocraat vind ik dat hard werken, sparen en ondernemen moet lonen. Maar het mag niet steeds meer uitmaken in welk gezin je geboren wordt. Het Centraal Planbureau die waarschuwt dat de economische verschillen tussen huishoudens toenemen. De inkomensongelijkheid in Nederland is relatief laag. Tegelijkertijd zijn hoge inkomens er de afgelopen jaren meer op vooruit gegaan dan de middenklasse. Huizen zijn de afgelopen jaren veel meer waard geworden. En dat is goed nieuws voor mensen die al een huis hebben. Voor huurders en starters wordt de stap naar een koopwoning juist groter. En ook zien we dat steeds meer vermogen in box 2 terechtkomt. Dat is goed nieuws als ondernemers dat geld gebruiken om te investeren. Maar box 2 is niet bedoeld als fiscaal aantrekkelijke plek om privévermogen te beleggen. Daarnaast wordt ook steeds meer vermogen via erfenissen en schenkingen doorgegeven aan de volgende generatie. En we zien de komende jaren een golf aan erfenissen op de samenleving afkomen. Zo ontstaat, als we niet uitkijken, een nieuwe scheidslijn tussen jongeren die hulp krijgen bij hun eerste huis en jongeren die alles zelf moeten opbouwen. Als christendemocraat moedig ik mensen aan om voor hun kinderen te sparen. En ik wil dat ondernemerschap en hard werken wordt beloond. Maar daar hoort ook solidariteit bij. Wij willen een samenleving waarin je kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Daarom moeten we ons afvragen of de balans in ons belastingstelsel nog wel de juiste is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we het oneigenlijk gebruik van box 2 willen aanpakken, zoals het beperken van het lenen van geld uit de eigen BV om privé-investeringen te doen.
Dat we constructies in de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens willen aanpassen, zoals schenkingen op papier. En dat we nog steeds vinden dat de fiscale behandeling van de eigen woning soberder moet. Waaronder inderdaad de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We moeten als samenleving en politiek de komende tijd deze discussie durven voeren, zodat we ook in de toekomst een solidair land blijven. Als we het over de economie hebben, wil ik ook nog kort stilstaan bij de polder. Ik geloof in overleg tussen overheid, werkgevers en vakbonden. In een verdeeld politiek landschap kan de polder helpen om samen tot oplossingen te komen. Dat heeft ons ver gebracht. Het hoort bij onze Rijnlandse traditie, waarin overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers altijd onze kracht is geweest. En ook de komende jaren is die samenwerking cruciaal. Aan tafel zitten en invloed hebben betekent ook verantwoordelijkheid nemen. Ook voor de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel en de modernisering daarvan. Verantwoordelijkheid nemen getuigt van leiderschap. En daarom verwacht ik van vakbonden dat zij helpen voorkomen dat straks 1 miljoen mensen ziek thuis zitten. En wat het CDA betreft versterken we de rol van de sociale partners door meer cao's af te sluiten en een stelsel van werknemersverzekeringen uit te werken waar zij ook zeggenschap over hebben. Beste mensen, ik heb u zojuist verteld over de keuzes die we kunnen maken voor een veerkrachtige samenleving en economie. Maar met 18 zetels en een minderheidskabinet is het niet vanzelfsprekend dat al die plannen er ook komen. En daarom moeten we het ook hebben over de veerkracht van de politiek zelf. Misschien is dat wel onze belangrijkste opdracht. Want snel opeenvolgende verkiezingen en het steeds wisselend beleid zijn fnuikend voor ons land, voor het vertrouwen van mensen in de politiek en voor onze economie. We komen, als we niet uitkijken, in een spiraal terecht waarvan het eindpunt chaos is. Een veerkrachtig politiek systeem moet een antwoord bieden op de versnippering van het politieke landschap. En een minderheidscoalitie kan een antwoord zijn. Regelmatig vragen journalisten aan mij: als je het nu over zou moeten doen, zou je dan nog steeds in een minderheidscoalitie zijn gestapt? En mijn antwoord is ja. Ik geloof dat een minderheidscoalitie kan werken. Maar een minderheidscoalitie zal alleen lukken als alle politieke partijen, coalitie en oppositie, het gedrag laten zien dat bij een minderheidskabinet past. Ik ben er namelijk van overtuigd dat in een gefragmenteerd politiek landschap, en ik zie dat niet zomaar veranderen de komende jaren, een minderheidscoalitie vaker nodig zal zijn. Dus laten we er proberen maar zo goed mogelijk in te worden. Een minderheidscoalitie kan niet automatisch rekenen op een meerderheid in het parlement. En dat dwingt tot samenwerken, compromissen sluiten en beleid bijsturen. En dat vraagt iets van de houding, het gedrag en de verantwoordelijkheid van alle politici. En het is daarom belangrijk dat we na een verkiezingscampagne elkaar weten te vinden. Wie vandaag in de coalitie zit, kan morgen in de oppositie zitten. En andersom. Een minderheidscoalitie kan daarom de cultuur van samenwerking en compromis versterken. En dat een politieke cultuur niet binnen een paar maanden is veranderd, vind ik niet gek. Weinig is zo lastig als cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig en dat leren we door het te doen. En na onszelf een weekend op te sluiten, hebben we daarin weer veel geleerd. Ik verwacht van het kabinet dat zij de komende weken voortvarend in gesprek gaat met partijen in het parlement om tot brede steun te komen in de Tweede en Eerste Kamer. En zoals ik eerder opmerkte, maak ik me zorgen over de opkomst van populistische politiek. Populistische politiek maakt gebruik van de donkere kant in onze menselijke natuur. Kerkvader Augustinus schreef al dat de mens een wezen is dat zich ergens tussen het dier en de engel bevindt. En politici kunnen een beroep doen op allebei. Het is veel eenvoudiger voor een politicus om angst, boosheid en wanhoop aan te spreken. Veel eenvoudiger dan hoop, solidariteit en verantwoordelijkheidsbesef. En elke politicus komt in de verleiding om die makkelijke weg te kiezen. Woede over aangedaan onrecht. Haat tegenover mensen die anders zijn. Ressentiment, omdat je het gevoel hebt achtergesteld te worden. Angst voor een wereld die te onvoorspelbaar, onveilig is geworden.
De wil om te heersen over anderen. Het zijn donkere passies die ons allemaal niet vreemd zijn. En die ook makkelijk bespeelbaar zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we deze verleiding niet moeten aangaan. We moeten die weerstaan. Vuur bestrijd je niet met vuur. En politieke leiders die een samenleving echt verder willen brengen, die spreken juist de beste motieven van mensen aan. Ze schetsen een geloofwaardig perspectief en laten met concrete resultaten zien dat vooruitgang mogelijk is. Wie het stadhuis van Maastricht bezoekt en in de centrale hal naar boven kijkt, die ziet de klassieke deugden. Moed, rechtvaardigheid, gematigdheid en wijsheid. Die deugd hebben we ook nu nodig. Ze zijn denk ik een waardevol kompas om onze politieke cultuur te verbeteren. De deugd van de moed vraagt om het midden tussen roekeloosheid en lafheid. Het vraagt om moed om politieke keuzes te maken die nodig zijn, maar niet door iedereen worden toegejuicht. De deugd van de rechtvaardigheid is altijd gericht op het recht doen aan de samenleving als gemeenschap. De deugd van rechtvaardigheid zet de menselijke waardigheid in het centrum van alle politieke overwegingen. De deugd van de wijsheid helpt ons te doen niet wat slim of handig is, maar wat wijs is. Wijsheid is het vermogen om verstandig te handelen met het oog op het belang van de hele gemeenschap. En de deugd van de gematigdheid draait om zelfbeheersing en matiging in het politieke bedrijf. Het voorkomt heigerigheid, snel willen scoren, te grote woorden gebruiken. En ook in de Tweede Kamer kunnen we daar werk van maken. En daarom blijf ik pleiten voor minder moties en een motiequotum. En ook moeten we snijden in het aantal spoeddebatten en ons richten op goede wetgeving. En we zullen als fractie ook hier met voorstellen komen. Ik zie het als een grote opdracht om te bouwen aan een veerkrachtig politiek systeem. Om het vertrouwen in de democratie te versterken. En door samenwerking vooruitgang mogelijk te maken. Dames en heren, ik ga afronden. Aan het begin van deze avond vertelde ik u over John Davidson. Over een jongen van wie de wereld steeds kleiner werd. Totdat andere mensen hem zagen. John leerde daardoor niet alleen omgaan met tegenslag. Hij kon uiteindelijk zelf ook weer van betekenis worden. Voor anderen. En dat is misschien de belangrijkste les van deze avond. Veerkracht ontstaat niet als ieder mens zichzelf weet te redden. Veerkracht ontstaat als mensen weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat geldt voor mensen. Dat geldt voor buurten en gemeenschappen. Dat geldt voor heel Nederland. Daarom willen we investeren in jongeren en families, in buurten en verenigingen, in een eerlijke en sterke economie en in politiek die vooruitkijkt, verantwoordelijkheid neemt, problemen oplost. Maar de overheid kan een veerkrachtige samenleving niet voor ons maken. Dat doen we uiteindelijk zelf. Als ouders, als buur, als ondernemer, als leraar of als vrijwilliger. Door naar elkaar om te kijken, door verantwoordelijkheid te nemen en door iets door te willen geven dat groter is dan onszelf. En er is genoeg om ons zorgen over te maken. Maar zorg hoeft geen cynisme te worden. En tegenwind hoeft niet te betekenen dat we achteruit gaan. Ik geloof dat een sterker en beter Nederland voor ons ligt. Een land waar jonge mensen iets kunnen opbouwen. Waar hard werken loont. En mensen ruimte krijgen om initiatief te nemen. Waar goede zorg beschikbaar blijft als je ouder wordt. Waar we van mening kunnen verschillen zonder elkaar los te laten. Waar we weten wat ons bindt en met vertrouwen kijken naar wat voor ons ligt. Een land waar we samen trots op kunnen zijn. En dat we sterker doorgeven aan onze kinderen dan we het zelf hebben ontvangen. Dat Nederland komt er niet vanzelf. Het vraagt iets van de politiek, maar het vraagt ook iets van u en van mij. Dat we niet alleen vragen wat Nederland voor ons doet, maar ook wat wij voor Nederland en voor elkaar kunnen doen. Want veerkracht heb je niet alleen. Veerkrachtig zijn we alleen samen. Dank u wel.

0: Jack Markell.
1: Ja, dankjewel Henry voor je verhaal. Ik heb even meegedurfd. 48 keer veerkracht kwam erin voor. En dat ging over mij, dat ging over jou. Het ging over eigenlijk iedereen in deze zaal. Het ging over hier buiten. Maar het gaat ook over deze coalitie. En hoe staat het nou met die veerkracht van die coalitie als je zo'n moeilijk proces hebt afgelopen weekend?
2: Nou ja, misschien moet je zeggen dat veerkracht groeit. En dat veerkracht groeit door tegenslag. Dus dan zijn we goed bezig met groeien.
1: Dus er is groei. Ik hoorde je ook zeggen, een minderheidskabinet, ik zou er zo weer instappen. Het is een vorm waar we aan moeten wennen in Nederland. Die vaker gaat voorkomen. Je ziet hem niet verdwijnen. Dus nou ja, goed nieuws. Je zou weer in een minderheidskabinet stappen. Is dat ook met dezelfde partners die er nu in zitten?
2: Dan zeg ik, dan gaan de eerste verkiezingen plaatsvinden. En dan zullen we eerst even zien hoe de verdeling dan is. Ik zeg niet dat ik makkelijk in een minderheidscoalitie stap. Daar is echt goed over nagedacht en was ook niet de eerste optie. Ik heb steeds destijds gezegd, mijn voorkeur heeft een meerderheidsvariant. Maar als dat niet lukt, geloof ik ook echt dat een minderheidscoalitie kan werken. En dat komt ook vanuit het geloof dat ik denk dat we dit veel vaker nodig gaan hebben. En ik denk absoluut niet dat het makkelijk is. Het is een unicum. En dat wij niet meteen een cultuur hebben waarin dat lukt, dat denk ik ook. En daarnaast, we zullen gewoon uiteindelijk allemaal hoofdrolspelers moeten zien te vinden en moeten zijn die er zelf ook in gedrag ook vorm aan geven. En dat is wel echt iets wat we moeten leren. Want wat je nu zou kunnen zeggen is dat de coalitie misschien iets te veel met zichzelf bezig is geweest. En dan eigenlijk vergeet om goed te luisteren naar wat bijvoorbeeld de oppositie van ons vraagt en dat ook te laat doet. Hè. Dus je ziet nu ook dat het proces vrij laat op gang is gekomen. Nou, ik vind dat een les. We moeten sneller, denk ik, de blik naar buiten gooien en ophalen wat er ook bij oppositiepartijen leeft. En tegelijkertijd moeten we het ook niet te makkelijk overdoen. Een coalitie is sowieso ingewikkeld. Het zijn altijd verschillende politieke partijen met totaal verschillende visies op wat het goede leven is. Ook in deze coalitie zijn echt gewoon grote politieke verschillen. Nou ja, en vervolgens heb je altijd te maken eigenlijk met een dubbele beweging. Dat is ook wat je deze week ziet. Die dubbele beweging is altijd, kunnen we het met elkaar erover eens worden wat we moeten doen? En vervolgens ook, kunnen we dat in een uitnodiging naar de oppositie neerleggen? En dat is een dubbele beweging die dus ook twee keer zoveel tijd en energie kost. En dus ook twee keer zo moeilijk is. En dat niet gelijk goed gaat, daar ga ik vanuit. Ik hoop wel dat we in staat zijn te leren. En dat de fouten die wij onherroepelijk maken, en die zal ik ook maken, dat er enige mildheid voor is. Want ik geloof wel echt, volgens mij zit niemand in Nederland te wachten op politieke chaos. En hebben we allemaal erg de behoefte aan een kabinet wat er even wat langere tijd zit en een aantal problemen gewoon oplost. En ik wil heel graag dat deze coalitie dat is. Maar wel een coalitie die ook de geest van een minderheidscoalitie ook echt laat zien. He, dus ook niet een gesloten bolwerk is, maar ook echt luistert naar de wensen in het parlement. En ik denk dat dat kan.
1: Ja, en voor we naar de zaal gaan, die ook staat popelen om vragen te stellen. Je schetst nu eigenlijk, je schetst in je verhaal ook dat beeld, de angst eigenlijk, dat radicaal rechts, niet alleen hier, maar ook in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, de macht over gaat nemen. En net in je antwoord heb je het over de chaos die dan zou heersen. Dat zei je ook in je verhaal. Maar wat is eigenlijk het verschil in chaos die ik herken van het kabinet Schoof? Dat, zoals je net zegt, ook naar binnen was gekeerd, veel met zichzelf bezig, een rommelig proces had tussen die van het minderheidskabinet Jette.
2: Kijk, lieve mensen, Victor is, als hij in de kamer rondloopt, echt een veel aardigere jongen dan nu op het podium. Ik denk dan aan de slingerbeweging van Tom van der Meer. Ik denk dat hij dat goed ziet. Hè? Dus hij zegt, het lukt middenpartijen niet altijd die bestuurlijke partijen te zijn die resultaten leveren. Daar komt onvrede over. En dan gaan mensen naar de radicale partijen. Die leveren weer niet en dan komt die slingerbeweging weer terug. Zijn analyse is dat je dus moet uitkijken dat die slingerbeweging steeds groter wordt en ook naar steeds radicalere partijen toe gaat. Kijk, de vraag die ik mezelf steeds gesteld heb, en dat is ook eigenlijk wel waar Mark over sprak, van in hoeverre sluipt dat gedachtegoed, dat toch wel wat populistisch gedachtegoed, ook in de centrumpartijen zelf. Want het is best wel aanlokkelijk om zelf toch ook iets te veel de peilingen te bekijken. En standpunten in te nemen waarvan je weet dat ze aantrekkelijk worden gevonden. De makkelijke boodschap is altijd wel wat aantrekkelijker dan de moeilijke boodschap. En ik ga ook heel eerlijk zijn. Op het moment dat je van 5 naar 18 gaat, euforie. Daarna, de dag daarna is dat natuurlijk weg. Want dan moet je heel hard gaan werken met z'n allen. Overigens wel met een fantastische fractie. Maar het is heel hard werken. En tuurlijk doet het je wat als politicus. Als je vervolgens ziet dat de kritiek komt. Dat de peilingen omlaag. Ik kan zeggen, ik kijk nooit naar peilingen. Nou, ik doe het heel stiekem af en toe wel. En tuurlijk vindt een politicus dat niet leuk. Omdat je denkt, ja, ik probeer nu wel verantwoordelijkheid te nemen. En die route van verantwoordelijkheid nemen, het bestuur vormen, is gewoon echt veel ingewikkelder en levert niet altijd de populariteitsprijs op. Maar toch denk ik, en ook dat is een gedachte die ik veel de afgelopen dagen met Bart van der Brink, als we lang aan het onderhandelen waren, tegen elkaar zeiden van, wat willen we nu bereiken? Is dat dan iets wat ons straks de meeste populariteit oplevert? Of is dat iets waar je, als je 's avonds voor de spiegel staat van, en denkt, ik heb gevochten voor datgene wat we echt goed vonden. Dat, waarvan we intrinsiek overtuigd waren dat dat goed was om te doen. En dan moet het, vind ik, niet uitmaken hoeveel zetels je daaraan overhoudt. Het heeft ons als partij heel veel ontspanning gebracht. Om niet meer een doel te hebben voor hoeveel zetels wij wilden halen.

0: Is dat iets waar je als je s'avonds voor de spiegel staat van en denkt, ik heb gevochten voor datgene wat we echt goed vonden. Dat, waarvan we intrinsiek overtuigd waren dat dat goed was om te doen. En dan moet het, vind ik, niet uitmaken hoeveel zetels je daaraan overhoudt. Het heeft ons als partij heel veel ontspanning gebracht. Om niet meer een doel te hebben voor hoeveel zetels wij wilden halen. We hebben steeds gezegd, en het is een beetje sleets, maar het is wel hoe wij denken. Je wilt de beste versie van het CDA neerleggen. Het aantal zetels is een resultaat. Als het er 10 zijn, maar wij denken het beste verhaal te hebben neergelegd, zijn wij trots op die 10. Als wij er 30 hebben, maar eigenlijk denken we, we hebben onszelf een beetje verloochend, zou ik er niet trots op zijn.
1: Ik ga je niet kunnen beloven dat de vragen uit de zaal aardiger zijn dan die van mij. Maar we kunnen het proberen.
0: Ik heb mijn hele fractie hier neergezet.
1: Ja, dat scheelt. Die slaan we dus open. Wie een vraag heeft, kan gaan staan. Houd alsjeblieft kort in één zin een vraag. Ik zie daar al iemand staan.
2: Ja, goeie avond, meneer Bondenbal. Ik wilde een korte vraag stellen, maar u maakt me eerlijk gezegd best wel moeilijk. Ik heb u horen zeggen, ik heb vorig jaar meneer Wennink horen zeggen dat hij tegen nationale koppen was. En u stelt een nationale kop voor social media bij pubers, waarvan we weten dat ze sowieso niet zo goed luisteren. Dus ik wilde daar eigenlijk de vraag over stellen. Vervolgens heb ik ook een oud klasgenoot van u gesproken over problemen die we in Nederland echt moeten oplossen. Die zit hier naast trouwens.
1: Toch even kiezen wat de vraag is, alsjeblieft.
2: Die vraag. Over, ik sprak van het weekend een docent in Weert die uitlegt dat buschauffeurs niet bij een bushalte wilden stoppen.
1: Sorry meneer, maar wat is nu de vraag alsjeblieft?
2: De meest prangende vraag is toch echt over ondernemers. Want u wilt box 2 voor aanmerkelijk belang aanpakken. En dan vraag ik me af, we willen dat Nederland meer investeert in bedrijvigheid, meer werknemers, de gezinnen achter die werkgevers.
0: Zou ik daar op antwoorden op de, ja, en met name het laatste stukje?
2: U wilt die aanpakken. Ja. Dus moeten we niet betere keuzes maken?
1: Ja. Betere keuzes voor de economie.
0: Nou, misschien even over dat laatste stukje. Mijn collega Inge van Dijk zegt altijd, en dat drukt het denk ik goed uit. Je wil als partij zeg maar, het ondernemen stimuleren, maar het zijn van ondernemer is aan zich niet de reden om dat te stimuleren. Je wil het ondernemen stimuleren. Dus dat is ook de discussie over box 2 voor de zaal. Dit wordt veel te complex, dus ik ga het kort houden. Maar er zijn voorbeelden waarin bijvoorbeeld het eigen vermogen wordt gebruikt voor allerlei privédoeleinden. Daar is het niet voor bedoeld. Ik zeg niet dat ondernemers dat massaal doen. Maar we weten dat sommige fiscale constructies daar wel toe leiden. Nou, dan vind ik het helemaal niet gek dat als wij als politiek zeggen dat je daar bijvoorbeeld op dat excessief lenen, dat je daar een beetje een rem op zet. Het heeft niks met het beknotten van ondernemers te maken. Sterker nog, ik denk dat je regelingen eigenlijk efficiënter maakt en ja, maatschappelijk geld beter allokeert en dus ook de economie meer stimuleert.
1: Wie heeft er nog meer een vraag? Zie daar, ook aan de zijkant.
3: Ja, in je kritiek op de huidige situatie en je pleidooi voor de toekomst hoor ik een afzetten tegen het neoliberalisme van de afgelopen decennia terug. Ik ben benieuwd of je dat ook zo ziet. En zo ja, wat voor stempel zou je dan drukken op wat jij voorstaat als ideoloog?
0: Dit is een prachtige vraag, want die kan ik dus 20 minuten.
1: Nu krijgen we weer dat college van hou hem toch ook zelf beperkt in de antwoorden.
0: Nou, ik heb een keer een fout gemaakt door toen het over neoliberalisme ging, een keer iets te zeggen over een van de kabinetten Lubbers. Maar toen had ik iets gezegd over dat misschien ook wel iets te neoliberaal was. Toen kreeg ik vrij snel een mailtje van Onno Ruding. En die zei, dit moet jij niet zomaar te snel zeggen. Want de staatsschuld destijds liep op, maar niks, 12%. Begrotingstekort liep. Dus dat was volledig uit het lood. Dus hij zei, we waren iets aan het orde op zaken stellen. Je moet niet iets zomaar neoliberalisme noemen als het dat niet echt is. He, dus als het volledig door Den El uit de hand was laten lopen. Dat is ook logisch dat zo'n kabinet dan ingrijpt. Dus ik vind neoliberalisme is wel snel een etiket wat overal opgeplakt.

0: gemaakt wordt voor iemand die kritisch is op de markt. In mijn optiek is het dat het marktdenken in allerlei sectoren sijpelt die daar niet horen. Neem bijvoorbeeld de zorg. Ja, dus als er allerlei zorgcowboys op de markt actief worden die helemaal niet begaan zijn met zorg, maar gewoon de makkelijkste zorg ergens uitpakken, daarmee cashen en vervolgens zo'n bedrijf weer net zo makkelijk naar een private equity bedrijf brengen. Ja, dat is dat soort type bedrijven. Ja, dan moet je denk ik de vraag stellen of dat een markt zou moeten zijn. Ja. En dat zou neoliberaal denken kunnen zijn.
1: En dat zit verder ook in je lezing, want je hebt het over afscheid nemen van het dominante liberale mensbeeld. Nou, succes met twee liberale coalitiepartners.
0: Zeker. Ja, dus daar hebben we, ik kan je vertellen, tijdens de discussie die we hadden op de Zwaluwenberg in de formatie, hadden we daar bij het haardvuur vrij pittige discussies over dat mensbeeld. En in dit kabinet delen wij een heel aantal dingen. Namelijk gewoon de grote problemen waar Nederland voor staat en die we samen willen oplossen. Maar we doen dat wel vanuit verschillende mensbeelden. En soms kan dat dus inderdaad leiden ook tot hele verschillende politieke inzichten en ook politieke conflicten tussen deze drie partijen. En ik zou zeggen, wend eraan. Ik denk dat het heel goed is dat het politieke conflict ook in het midden zichtbaar wordt. Laten we vooral niet drie partijen worden die als een soort grijze brei bij elkaar zitten. Het politieke conflict mag ook in het midden zitten. En wij zijn inderdaad geen liberale partij. We hebben geen individueel mensbeeld. Wij zijn meer betrokken op de gemeenschap. En inderdaad, we zitten met twee partijen die zelfontplooiing, authenticiteit belangrijker vinden. Nou, dat vinden wij heerlijk om ons daartegen af te zetten. Zoals nu.
1: Ik zie daar nog een vraag. Hou het kort, dan kunnen we er nog een paar doen.
2: Ook namens mijn eigen kinderen dan de vraag. Welke vrijheden die ze dan nu zouden hebben, zou u willen inperken? Dit vanuit een liberaal oogpunt gevraagd. Hè? Dus als u stelt, het moet dus minder individualistisch, minder ontplooiingsmogelijkheden. Ik zou ze nog veel meer ontplooiingsmogelijkheden toewensen. Welke beperkingen zou u willen aanbrengen?
0: Ja, dan moet ik me daar zelf denk ik beter uitdrukken. Ik wil niet beperkingen opleggen. Ik denk alleen dat we, als je mensen leert dat zij volledig vrij zijn, maar je vertelt ze er niet bij tegen welke morele horizon dat dan plaatsvindt, en dat zij ook bijvoorbeeld als burger iets verplicht zijn ten opzichte van de gemeenschap, dan gaan mensen zweven. En dus als mensen niet geworteld zijn, ja, wat leer je ze dan bij? Ik vind dat opvoeden is ook opvoeden in een morele wereld. Zodat zin en vrijheid en verantwoordelijkheid worden dan betekenisvolle begrippen. En ik vind het eerlijk gezegd heel onbarmhartig dat wij tegen heel veel van onze jongeren zeggen dat ze volledig zichzelf kunnen ontplooien, dat ze volledig vrij zijn, dat alles mogelijk is. En dan blijkt dat dat niet altijd zo is, want mensen hebben beperkingen. Ik heb beperkingen. Jongeren lopen tegen hun eigen grenzen soms aan. Tegen de maakbaarheid van de wereld. Door tegenslagen die ze ontmoeten. Dus ik denk dat als je als samenleving zo de nadruk legt op die vrijheden, dan kan je ook ze een mensbeeld meegeven wat eigenlijk onbarmhartig is. En daar ben ik wel eens bang voor. Ik denk dat een deel van de mentale crisis soms ook daarmee te maken heeft. Dat we ze zo'n last opleggen. Je moet jezelf ontplooien. Je moet jezelf maken. En ik denk, dat zouden we wat minder moeten doen. En dan worden denk ik onze jongeren een stuk gelukkiger.
1: Als we ook de antwoorden iets kort houden, gaan we nog twee vragen doen.
3: Dank u wel voor de lezing. U begon net het verhaal met het. We hebben het over de zorgcowboys gehad. We hebben het gehad over de. Ik ben het even kwijt. Maar ik vond het heel mooi dat u ook vanuit de christendemocratische achtergrond natuurlijk naar de deugd ging en wat daarmee te maken heeft. En ook de antwoorden die net gegeven werden, die haken daar mooi op in. Maar als ik het heel bot zeg, is de deugd niet dood? En zo ja, wat kunnen we eraan doen om die deugd ook weer bij te brengen? Want we zitten toch met die zorgcowboys bijvoorbeeld op een situatie waar mensen niet zien wat dat doet met de rest van de samenleving en de bredere context daaromheen.
0: Poeh.
1: Is de deugd dood? Een kort antwoord.
0: Nee, dat denk ik helemaal
1: niet.
0: Ik denk dat deugden, dat je die kunt leren, dat je die kunt koesteren. Maar ik denk dat heel veel mensen zelf die deugd al heel vaak beoefenen. Ik zie heel veel mensen die de deugd van de matigheid zelf al beoefenen. En dat is niet iets wat je uit een boekje leert. Dat is iets wat je moet doen. Deugden zijn een spier die je traint. Wordt wel eens gezegd. En ik denk dat we dat met elkaar dus moeten doen. En dat we elkaar ook daarbij moeten helpen. Daar zijn denk ik gemeenschappen ontzettend belangrijk voor.
1: Nou, dat was toch een fijn kort antwoord. Dan hebben we nog een laatste vraag.
4: Ja, ik ben Imker en ik hoor u zeggen over dier en engel, dat daar iets tussenin zit. Volgens mij kunnen wij van dieren niet heel veel leren. En vooral van dieren die in een samenleving zitten, zoals bijen of mieren. Even een gekke vraag hoor, maar...
0: Nou, het is wel een goede
4: vraag. Ik heb er veel ervaring mee, met die dieren.
0: Nou, ik heb wat mensen die dan meelezen met mijn lezing en daar in rood en allerlei kleuren allemaal dingen bij schrijven en verbeteren. En een van de opmerkingen was, ja, doe je dier niet tekort? Had ik daar niet een betere term voor moeten bedenken? Maar ja, ik vond het wel heel fijn om ook in deze lezing voor deze zaal met een orgel om ook een keer Augustinus te kunnen citeren.
1: Heel veel dank voor je antwoorden.
0: Nee, ook dank.
1: Dan komt Hella, onze hoofdredacteur, nog één keer het podium op.
5: Om eigenlijk af te sluiten. Ik ben heel blij dat het, nogmaals, ik begon er de avond mee, maar dat het lukte om er te zijn. Een inspirerend verhaal. Ja, ik denk dat ook voor EW het afzetten tegen het liberalisme, dat vinden wij best even slikken. Wij zijn eigenlijk heel dol op al die individuele vrijheden. Maar het is veel food for thought en... ik zou zeggen, geef meneer Bontebal een warm applaus. Dank je wel.

0: En dat ging over de omgang met critici, met tegendenkkracht. Was het tegendenken binnen het kabinet op enige wijze ook structureel georganiseerd?
1: Het tegendenken dat we van buiten het kabinet dat toeliet, dat werd wel echt gestimuleerd en georganiseerd. Er kwam op een gegeven moment ook dat red team ingezet. Nou goed, ik heb ook wel van een getuige gehoord dat die zei, ja, maar er werd weinig. Komen van onze adviezen terecht. Nou ja, goed, daar blijf ik even buiten, want dan ga ik ook buiten mijn expertise. Dat werd naar buiten toe gestimuleerd. Ik zei u, ik ben zelf ook echt met veel branches. Ik heb ze opgeschreven, de hele lijst, met de horeca, de bioscoopbranche, de evenementenbranche, de grootwinkelbedrijven. Ja, de luchtballonnenbranche heb ik allemaal uiteraard georganiseerd door mijn ambtenaren opgezocht om hun verhalen te horen en nou, wat is er mogelijk en dergelijke. In het kabinet was tegenspraak op de maatregelenpakketten zeker mogelijk. En we hebben, dat is vorige keer uitvoerig in orde geweest, heel lang met elkaar en uitvoerig gesproken en ook nagesproken over bijvoorbeeld de avondklok. Maar ook in oktober 20, toen het zo oplaaide, hebben we ook echt, zowel in het Catshuis als daarna in de MCC, zeer uitvoerig. En waren er ook mensen die heel andere ideeën. Dat liep uit.
0: U schetst het beeld. U heeft natuurlijk goed laten informeren door verschillende maatschappelijke stakeholders. Er is intensief gesproken met het kabinet. Mijn vraag ging over het verankeren van dat tegendrenken. Ook vanuit de optiek dat het kabinet ook heeft aangegeven. Juist in het begin van die crisis. We varen in de mist. We hebben niet alle kennis. Was dat wenselijk geweest met het oog op een volgende crisis?
1: Ja, ik vind dat echt heel glad ijs.
0: Waarom?
1: Omdat ik denk wel dat je in een deskundige team, in dit geval een outbreak management team, moet op de een of andere manier daarin moet een wat maatschappelijk sociologische component ook zitten. Dat is wel wat ik er van geleerd heb, of hoe je dat wil noemen. Dus ik zou maar zeggen, Kim Putters, of zijn nou nu niet meer, maar zijn opvolger, hè, zou daar dan in moeten zitten. Maar ik vind het heel glad ijs om te zeggen, ja, moet je al vanaf het begin ook allerlei instanties of mensen die een alternatief model hebben allemaal de ruimte geven. Want uiteindelijk wil de overgrote meerderheid gewoon dat je het probleem oplost.
0: Ja, nou, de exacte vormgeving hoeven we hier ook niet nu te bespreken. Ik constateer dat u heeft aangegeven dat er verschillende informatiebronnen waren, maar dat er niet structureel een vorm van tegendenken was georganiseerd.
1: Maar wel op het punt van dat red team en
0: dat
1: dergelijke.
0: Is dat
1: maar
0: is
1: niet echt op het punt van organisaties die bijvoorbeeld, of mensen die de crisis ontkenden of het virus bagatelliseerden. Ik geef toe dat we daar niet veel ruimte aan gegeven hebben. Ik zelf in ieder geval niet.
0: Nou, mooi dat u dat heeft toegelicht. Dank u wel.
2: Ja, dan kunnen we naar het volgende onderwerp en daarvoor geef ik collega Lammers het woord.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. En dan willen we nogmaals doorpraten met u over berichtenverkeer, met u en de heer De Jonge. Daarin is meermaals sprake van opvallend taalgebruik. Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend. Hoe verklaart u dit woordgebruik?
1: Laat ik vooropstellen, dit was allemaal binnenskamers onderling. Het verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. Maar het was af en toe een afreageren van, denk ik, frustraties over situaties die ontstonden. De laatste opmerking, dat heeft veel meer te maken met echt een ontwikkeling die er in het Veiligheidsberaad de volgende dag, een belangrijke vergadering, en men had aangegeven, we gaan deze kant op. En ik heb gezegd, ja, ik vertrouw er helemaal niks van. En ja, ik zeg heel eerlijk, hè, kwalificaties, nou, dat is gewoon niet netjes, ook al is het onderling. Maar het heeft overigens, het heeft in ieder geval als een, hoe noem je zoiets ook alweer, uitlaatklep kunnen werken. Want het heeft het zakelijk verkeer en zelfs het persoonlijke verkeer nooit beïnvloed.
3: Ja, want wat zegt dit woordgebruik over uw ontvankelijkheid voor tegenspraak van collega, bewindslieden en burgemeesters?
1: Nou, niets. Het zegt dat ik af en toe, daar sta ik misschien ook wel een beetje bekend om, maar af en toe fors uitdruk. Maar ik heb met alle mensen die u noemt altijd tot en met 10 januari 2022 met af en toe kritische noten over en weer, maar gewoon heel goed samengewerkt. Dus ja, je hebt, in iedere relatie komt wel eens voor dat je, in mijn leven in ieder geval, dat je eventjes niet gelukkig bent, als ik het maar nu wel netjes zeg.
3: Ja, nou, wij zien in ons onderzoek heel veel van dit soort berichten. En de vraag is dus ook, van, ja, nam u dan deze mensen nog wel serieus als u zulke berichten stuurde?
1: Ja, absoluut. En ik weet niet wat heel veel zijn. Ik heb van tevoren 60.000 stukken van uw commissie gekregen om te bestuderen. En dat heb ik allemaal gek wordens toe, heb ik het allemaal gelezen. En er zullen zeker af en toe dit soort ergernismailtjes in zitten. Zeker als het, denk dat ik in januari, februari 2021, dat het mij behoorlijk boven mijn hoofd liep. Dat hebt u ook al gemerkt de vorige keer. Nou, het spijt me. Dat is allemaal niet zo kwaad bedoeld. Maar wat belangrijker is, ja, het was waarschijnlijk voor mij een manier om er ook echt vanaf te zijn.
3: Ja, en dan willen we nog een ander bericht aan u voorleggen. Tijdens een debat in de Eerste Kamer hebt u naar de heer De Jonge dat u diepe minachting heeft voor deze geriatrische beunhazerij.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ik weet niet waar het over
3: ging. Stond u op dat moment dan nog open voor bijdragen vanuit het parlement?
1: Ja, ik ben daar. Ik weet niet hoe vaak geweest. En er zijn zeker af en toe dingen gezegd door leden van het parlement waar ik in het licht van die crisis weinig tot geen inhoudelijk begrip van had. En dat is wat hier ongeveer staat.
3: Stoorde u zich ook aan de manier waarop de Tweede Kamer haar controlerende rol tijdens de pandemie vervulde?
1: Nee, maar u moet niet door elkaar halen. Er zal misschien ook wel, ik zal ook wel eens een keer misschien zoiets gecommuniceerd hebben over iemand van de Tweede Kamer. Ik bedoel, je mag wel, en nogmaals, het is, ik noem het maar steeds weer binnenskamers. Je kunt wel af en toe gewoon hebben dat je wat iemand zegt, gewoon inhoudelijk volstrekt niet aan de maat vindt.
3: En
1: dat in straattaal heet dat
3: deze
1: onzin.
3: Kwalificaties?
1: Ja, nou ja, goed, daar heeft u gelijk aan. Dat ik had ook kunnen opschrijven, ik vind dit inhoudelijk zeer onder de maat. Het is wat beeldender.
3: Wij hebben uw perspectief gehoord en wij nemen dat mee. Dank u wel.
0: In het vorige verhoor heb ik met u gesproken over het onderscheid dat u op een gegeven moment ook maakte tussen complotdenkers en criminele demonstranten en vreedzame demonstranten die om begrijpelijke redenen ook bedenkingen kunnen hebben bij het beleid. Ik zou even specifiek willen inzoomen op die laatste groep. Hoe hield u oog op de zorgen en wensen van deze groep mensen?
1: Ja, dat lag in het kabinet niet primair bij mij, maar bij collega's om in, ook in hun diverse beleidsonderdelen daar, laat ik zeggen, contact te zoeken of te houden met dat soort dergelijke groepen. Ik heb zelf niet veel gesprekken gevoerd, ik zeg maar rustig, bijna geen gesprekken gevoerd met groeperingen die, zoals u dat noemt, vreedzaam er tegenover stonden. En misschien is dat iets wat we voor de volgende keer, dat we echt moeten zeggen, oké, je moet wel zorgen dat je de mensen die misschien niet meedoen, maar leidzaam niet meedoen, dat je die wel op de een of andere manier goede aandacht geeft.
0: Is er onvoldoende aandacht voor geweest?
1: Nou, dat, ik dat vraag ik me af, maar ik zat zelf, maar dat heeft te maken met de achtergrond van mijn ministerie. Ik zat zelf natuurlijk heel erg op de groeperingen die, waar ik de vorige keer ook wat over heb gezegd, die werden aangestuurd, of in ieder geval beïnvloed, gesponsord, noem het maar op, door de zware criminaliteit en de statelijke actoren. En nogmaals, daar zijn, ik heb het vorige keer gezegd, maar daar kunt u navraag op doen, ik niet, maar daar zijn ook rapportages van de inlichtingendiensten. En dat wil ik hier echt, dat mag ik hier wel zeggen. Dat breed gewortelde anti-overheidssentiment is mij toen wel duidelijk geworden. Wordt ook heel erg door groepen met heel andere belangen aangestuurd. Statelijke actoren, georganiseerde misdaad.
0: Ja, dat punt heeft u inderdaad gemaakt en dat is een belangrijk punt.
1: En dat zit meer in mij, dat zat meer bij justitie en veiligheid. Dus ik heb daar, zeg ik onmiddellijk, aan die vreedzame groepen heb ik weinig aandacht besteed. Of dat in het kabinet voldoende is gebeurd, vind ik dus lastig te beoordelen.
0: Want u doet in die tijd, en dat is gericht op de relschoppers, dat zeg ik er onmiddellijk bij, maar een aantal stevige uitspraken. U noemt het misdadig. U zegt, we gaan er keihard tegen in. U spreekt van ASO's, waar het mensen die zich niet aan de geldende maatregelen houden betreft. Is in die, die stevige woorden, is die middengroep, dus de groep die daar niet kwam om redden te schoppen, maar die oprechte zorg hadden over het beleid, is die groep, echt die grijze nuance, is die toen verloren geraakt?
1: Nee, want dit was echt wel, dit waren niet mensen die alleen, je had natuurlijk per ongeluk regels overtreden, die hadden expres regels overtreden, maar dit waren mensen die gewelddadig, moeten we niet vergeten, in juni 2020 zijn er en onder andere in Den Haag echt heel gewelddadige protesten geweest. In januari 21 in Eindhoven is een heel gewelddadig acties zijn daar geweest, waar hooligans een belangrijke rol in speelden. En toen is daar ook het hele stationsgebouw en een supermarkt daar, ik weet niet, het is allemaal vernield en geplunderd. En dat staat helemaal niet meer op het spectrum van gematigd of zeer sterk tegen corona. Dat is gewoon criminaliteit. En daarom zei ik, daar heb ik mij heel erg op gericht. Misschien juist wel om dat af te zonderen van de mensen die ook bij mij door de straat in grote drommen op weg naar het Museumplein heel vreedzaam liepen. Hè? En daar het echt, misschien is dat goed om dat nog te zeggen. Ik mocht dan mijn huis niet uit, maar daar kunnen we ons iets bij voorstellen. En dan gingen ze grote groepen vreedzaam naar het Museumplein, waar mensen met echt geen kwade bedoelingen. En dan hoorde ik natuurlijk toch later dat er op het Museumplein gewelddadige groepen tussen waren gekomen. Maar dan konden die vreedzame mensen niks aan doen.
0: Voormalig minister Schouten was hier deze week ook te gast. En die gaf in haar reflectie aan dat het kabinet er toen, naar haar mening, te veel vanuit handhavingsperspectief heeft bekeken. Dus het signaal van die rellen was, we moeten meer handhaving gaan organiseren. Maar ze gaf daarbij ook toe, eigenlijk het signaal dat, nou, de zorgen die achter dat beleid vandaan kwamen, die had zij in ieder geval op dat moment ook onvoldoende in beeld. Deelt u dat?
1: Nou ja, ik denk dat de waar ik in januari, februari erg op gericht was, was het aanpakken van de mensen die bijvoorbeeld in Rotterdam, en die in die ene week met 6 dagen dat er in verschillende steden rellen waren, waren allemaal verschillende soorten groepen. De ene keer Zolle waard 14, 15-jarigen in Den Bosch 20. Heel erg, de plunderingen, allemaal dat soort dingen. Daar heb ik mij op gericht. En ja, dus dan verschil ik daar misschien toch een beetje van mening met de collega. Ik heb juist, dat heb ik u eerder vandaag geschetst, als burgemeesters wat gas terugnamen met handhaving op bepaalde punten, daar nooit veel aangedaan, behalve waar we het een tijdje over gehad hebben. Dus
0: weet u wel van collega's die zich verder hebben verdiept in de verschillende motivaties van burgers die
1: naar maar we hebben daar wel degelijk ons in. Maar daar hebben we ons wel degelijk in verdiept. En daar gaan die geheime rapporten ook over, voor een deel. Maar wat ik in ieder geval probeer duidelijk te maken is dat in ieder geval één, ik zat zelf gewoon, moet ik zeggen, qua verantwoordelijkheid was ik veel meer gericht op de echte foute, gewelddadige railschoppers en weet ik veel wat. En die groepen vreedzamen, die werden daardoor af en toe ongewild mee besmet. Ik denk wel dat we daar aandacht voor hebben gehad, ook via dat DG COVID-19. Maar ik ben zelf niet betrokken geweest bij het benaderen van dat soort, of spreken met dat soort groepen. Omdat ik ook een beetje het affiche had van dat ik achter de geweldschoppers aanging.
2: Meneer de Jonge, u bent opgeroepen als getuige voor het tweede coronaverhoor met u. In het kabinet Rutte 3 was u minister van Volksgezondheid. Deze week, maar ook volgende week, staan in het teken van reflecteren en vooruitkijken. Er zijn al een aantal onderwerpen in het eerste verhoor aan bod gekomen. Het kan zijn dat we daarop doorgaan, maar er komen ook een aantal nieuwe onderwerpen in dit openbare verhoor aan bod. U heeft ervoor gekozen om de eed af te leggen. En daarmee bent u gehouden aan de gehele waarheid en niets dan de waarheid. En ik wil u verzoeken om te gaan staan en uw rechterhand en eerste twee vingers omhoog te houden. En zegt u mij na, zo waarlijk helpen mij God almachtig.
4: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
2: U staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
5: Ik heb toch nog even de behoefte om, omdat u zelf erover begon, de brandweer en het brandblussen waar u het net over had. Ik neem aan dat de brandweer dan u bent. En brandblussen, dat zal dan de coronavirus zijn. Want wij hebben in een audiobericht van de ochtend van 23 februari 2021 het een en ander beluisterd in aanloop naar een debat in de Eerste Kamer. Dan zegt u ook tegen minister Grapperhaus, het debat van straks, dat is ruk. En wat later zegt u, ooit zullen ze hiervoor gestraft worden in het hiernamaals en misschien ook wel eerder. Dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden, deze crisis.
4: Nou,
5: hoe verklaart u die woordkeuze?
4: Nou, laat ik er eerst van zeggen dat het niet erg gepast is. Maar ja, hoe verklaar ik het? Gewoon ja, frustratie. Kijk, wat we hebben
5: voelde
4: gedaan.
5: Voelde u zich gehinderd in uw werk door het parlement en die Kamerleden?
4: Nou, het was gewoon, en dat heb ik al eerder gezegd, het was gewoon enorm intensief. U moet zich voorstellen dat we, ik denk, 55 debatten in de Tweede Kamer hebben gehad. En ik meen 11 in de Eerste Kamer hebben gehad. En het is zelfs in weken voorgekomen dat je en in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer een debat had. En het punt is dat het was sowieso, was het 7 dagen lang, 3 dagdelen per dag werken. Maar als je de ene dag in de Tweede Kamer zit en nog een andere dag in de week in de Eerste Kamer zit, dan betekent het dat je al je werk moet je in de randen van de nacht doen. Al je werk in de zin van al je executieve werk. En natuurlijk, debatteren is onderdeel van je werk, dat is zo. En nogmaals, ik denk dat we juist iets heel moois hebben weten te bereiken. Namelijk dat die parlementaire controle bij alle maatregelen gewoon overeind is gebleven. Hoe lastig dat soms ook was. Maar dat het intensief was, ja natuurlijk. En dat ten koste ging van de tijd die je had om daadwerkelijk maatregelen te kunnen voorbereiden, et cetera. Ja, natuurlijk. En dat maakt overigens, dat is een verklaring van deze tekst. Dat is op geen enkele manier een rechtvaardiging voor de woordkeuze. Laat ik dat ook helder zeggen.
5: Ja, als we een dergelijke audiobericht horen waarbij wordt aangegeven... dat gaat over een Eerste Kamerdebat. We gaan daar gewoon het beste van maken. We gaan dat afraffelen en we gaan het kort doen. En dat u vervolgens zegt, ooit zullen ze gestraft worden in het hiernamaals... dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden, deze crisis. Dan is het toch niet raar of gek dat als we zoiets lezen dat we denken, nou, de minister voelde zich blijkbaar gehinderd door de Kamer die ook een controlerende taak wenst te vervullen.
4: Ja, die woordkeuze is gewoon misplaatst, hè, dus laat ik dat ook nog een keer onderstrepen. Maar laat ik ook onderstrepen dat de intensiteit waarmee tussen Kamer en kabinet het verkeer was, dat die intensiteit gewoon heel hoog was. En dat die absoluut ook op het departement soms echt ondoenlijk was. Hè? Dat er zo ongelooflijk dat het zoveel tijd vroeg. Dat was echt ondoenlijk. Ik zou ook geen ander land weten waar iedere twee weken een coronadebat is geweest. Dat is echt een iets heel Nederlands. En het mooie daarvan is dat daardoor alle maatregelen die je hebt genomen allemaal democratisch gelegitimeerd zijn geweest. Maar het moeilijke was om dat allemaal te doen, terwijl je daarnaast ook nog al je executieve werk had te doen. En wat ik mij achteraf... Wat ik achteraf denk, wat hadden we moeten doen? Uw allereerste vraag was, is er eigenlijk wel eens gesproken tussen Kamer en Kabinet over hoe je met elkaar wilde samenwerken en hoe je die debatten wilde doen? Nou, wel dus rondom de vaststelling van die tijdelijke wet. Hè, dat was net na de zomer van 2020 hebben we dat gesprek echt wel met elkaar gevoerd. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de praxis van je neemt als kabinet een besluit. En daarna heb je het Kamerdebat erover. En dat is ongeveer een ritmiek van eens in de twee weken. Maar waar ik me wel na afloop van heb gedacht, van wat misschien ook wel een les zou kunnen zijn voor een volgende keer, is toch om dat gesprek explicieter te voeren. Kijk, mopperen in de richting van collega Grapperhaus, dat helpt natuurlijk niet. Maar dat gesprek voeren met de Kamer zelf, van dit is voor ons te intens. Dit gaat ten koste van onze mensen op het departement. Dit gaat ten koste van de brandweer. Terwijl de brandweer moet blussen. Had misschien ook best een fair gesprek geweest tussen Kamer en kabinet. En je moet ook niet eens uitsluiten dat de Kamer dat ook had ingewilligd. Maar kennelijk voelde ik daarvoor niet de ruimte. Ik weet nog wel, het is toen geopperd, ook wel door een aantal mensen op het departement, van zou dat gesprek niet eens een keer voeren, of over minder schriftelijke vragen bijvoorbeeld. Er zijn duizenden, ik geloof al 700 zoveel sets of zo, er zijn duizenden Kamervragen gesteld in die coronatijd. Moesten allemaal worden beantwoord, zijn ook allemaal keurig beantwoord, maar het kostte ongelooflijk veel tijd. Is het recht van de Kamer? Jazeker, het is het recht van de Kamer. Alleen ja, het moet allemaal wel een beetje doenlijk blijven. En ik denk dat de les voor een volgende keer is, als er weer zo'n crisis uitbreekt, is dat je denk ik op voorhand met elkaar gewoon het open gesprek voert van hoe wil de Kamer de parlementaire controle inrichten? En ook, wat kost dat qua effort aan de kant van het departement of aan de kant van de bewindspersonen? En kunnen we dat leveren? In welke mate zou ook een te hoge intensiteit ook ten koste kunnen gaan van de crisisbestrijding? En kun je dan ergens in het midden uitkomen? En dat hadden we eigenlijk moeten doen. En dat zou misschien ook wel, nou ja, het is aan uw commissie natuurlijk om daarover te adviseren.
5: Dank voor deze reflectie.
4: Zou best wel eens een oplossing kunnen zijn.
0: Ja, want u sprak net, ik vroeg u aan het begin van dit blok naar de verhoudingen binnen het viertal. Nou, u sprak daar ook, nam daarbij het woord loyaliteit ook in de mond. En wat ons opvalt in ook berichten die u heeft gestuurd, onder andere een bericht verkeerd tussen u en de heer Hoekstra. Daar zegt u nadat een van uw collega bewindslieden kritiek heeft geleverd, zegt u, sorry hoor, dit is zo extreem oncollegiaal. Er was geen andere mogelijkheid dan vandaag besluiten. In 1 à 2 dagen moet je duizenden gremia meenemen die allemaal op de bagagedrager zitten in plaats van op de trappers. Zag u kritiek van collega-bewindslieden als deloyaal gedrag?
4: Nee, in generiek opzicht niet. Nee, maar in dit geval kennelijk wel. Ja, Ik denk dat ik weet waar dit over gaat, maar dit gaat denk ik over een ministerraadsbesluit. En dat maakt ook dat ik er niet over kan uitweiden. Maar ja, laat ik zeggen, kijk, nee, niet in generieke zin. Dus in generieke zin juist niet, want we hebben heel erg veel debat gehad, normaal collegiaal debat gehad, zoals dat altijd gaat in de ministerraad. Alleen ja, als het uur u nadert, namelijk dinsdag rond de lunch, moet de hamer wel vallen om een besluit te kunnen voorbereiden, ook communicatief te kunnen voorbereiden, om die avond ook naar buiten te brengen. Ja, dan mag je wel van collega's verwachten dat ze zich daar ook toe verhouden, tot die ritmiek ook verhouden. En kennelijk was dit een uiting van de frustratie daarover dat het niet gebeurde.
0: Ja, want u zegt in dat berichtenverkeer nog iets interessants. Overigens reageert de heer Hoekstra daar ook op met: volgens mij moet je het niet zo zien. Het gaat niet over loyaliteit. Er zit gewoon echt veel onvrede vanwege de impact. Dus die reageert daar ook op dat het niet loyaliteit betreft. Maar u zegt daarin nog iets interessants. U zegt namelijk: in 1 à 2 dagen moet je 1000 gremia meenemen die allemaal op de bagagedrager zitten in plaats van op de trappers. Zag u de verschillende overleggen die u moest voeren als een last in die tijd?
4: Nou, ook weer niet generiek. Natuurlijk niet. Namelijk als een noodzaak, want anders kun je niet tot besluiten komen. Maar wel in de context van dat de besluitvorming in een hele korte termijn moest plaatsvinden. En wat zich een beetje wreekt is dat ik niet op de inhoud van dit voorbeeld kan ingaan, want dan had ik het denk ik makkelijker kunnen toelichten. Dus ik moet het een beetje abstract houden. Kijk, je mag van collega's ook verwachten dat zij hun eigen sector meenemen, toch? In het eerste blokje stelde u de vraag: waar trok VWS niet te veel naar zich toe? Nou, dat probeerde VWS niet te doen, maar er kwam wel veel op het bordje van VWS terecht. En dat zou alleen maar meer worden als collega's niet ook gewoon zelf af en toe hun eigen sector meenamen. En daar zat wel eens frictie natuurlijk. Dus heel veel collega's overigens hebben dat ongelooflijk goed gedaan. Dus bijvoorbeeld het overleg met het onderwijs is echt altijd gewoon via Arie Slob en Ingrid van Engelshoven verlopen bijvoorbeeld. Maar er was natuurlijk ook wel eens dispuut met een collega. Dat wij zeiden van ja, hallo, we moeten dinsdag tot een besluit komen. Je weet dat jouw sector daar onderdeel van is. Ga dat overleg nou voeren, want anders schijnen ze straks chagrijnig in de krant. Omdat ze uit de krant hebben moeten vernemen wat er was besloten. Dus kom eens op de trappers in plaats van op de bagagedrager. Ja, en dat is de frustratie die hierachter zit. Ja, dat is dus een beetje ministers at work, denk ik, toch?
0: Ja, dus u vond zelf dat uw ontvankelijkheid voor kritiek, voor andere geluiden, dat die op orde was?
4: Ja, dat is ook weer zo generiek. Ik denk dat er best wel eens kritiek was waarvan ik dacht: jee, maar hoe kun je daar nou mee komen? Of dat ik daar, laten we zeggen, defensief op reageerde. Of dat ik daar totaal niet op zat te wachten, omdat we nog maar een hele korte tijd hadden om tot een besluit te komen. Dus ik dacht, ja, misschien heb je wel gelijk, maar nu even niet. Dat zal best, hè? Daar ga ik vanuit. Dus ik ga niet zeggen dat ik generiek altijd open stond voor crisis. Kijk, ik leidde de crisisaanpak. Ik leidde niet een debatcentrum. Hè? Dus nee, je zit niet altijd op kritiek te wachten. Maar feit is dat kritiek er is. En dat je je daartoe hebt te verhouden. En dat heb ik gedaan. En soms ja, gaat het op een manier dat het even botst. Maar altijd volgens mij uiteindelijk juist ook in goede verhouding. Volgens mij, dat is het bijzondere, denk ik. Dat je in zo'n crisistijd, dat het gewoon lukt om de club bij elkaar te houden. Min één dan, maar goed bij elkaar te houden. En eigenlijk juist heel veel grote belangen te overstijgen. Dat is denk ik juist wat is gelukt in deze crisistijd.
5: Dit gaat over een, om even dit voorbeeld aan te halen, gaat over een minister, die is de hoeder van de grondwet. Die gaf in haar eigen verhoor aan toen over de avondklok dat ze het gevoel had dat ze als landverrader werd gezien. Dat was haar emotie en gevoel. U noemt haar een bak grind in de machine van ieders besluitvormings. En dat roept gewoon de vraag op. In hoeverre ben je, even los of je ontvankelijk bent voor iemands input, dat je ook die input meeneemt en serieus neemt?
4: Nou, gewoon absoluut. Hè. Dus natuurlijk kon het af en toe botsen, maar hier zat gewoon een team professionals zijn werk te doen. En ik heb al vaker gezegd, het is natuurlijk logisch dat iedereen daar vanuit zijn eigen perspectief aan tafel zat. Het is ook zo dat in een hele korte tijd er hele ingewikkelde besluiten moesten worden genomen. En het is ook zo dat daar soms echt eventjes voor armpje gedrukt moest worden. Nou, en volgens mij Is dit blijk, geeft deze berichtgeving er blijk van dat ik kennelijk het niet voor elkaar kreeg om het besluit dat ik graag had willen nemen, om dat te kunnen nemen. En daar uit ik mijn frustratie over in woorden die ik niet moet gebruiken. Dat is waar. En tegelijkertijd, ja, soms gebruikten we WhatsApp wel eens als ventiel voor frustratie. Hadden we misschien niet moeten doen, was misschien niet verstandig.
5: Is dat uw kwalificatie van al die appberichtjes die zijn gestuurd? Want wij hebben natuurlijk meerdere appberichtjes gezien. Waaronder ook het dat u een andere minister vermoeiend vindt, niet te nassen. We hebben de heer Grapperhaus gisteren gehoord en een aantal berichten voorgelegd die aan u, naar u toe zijn gestuurd. Ja, is dat een uiting van frustratie?
4: Ja, ik denk het wel.
5: En niet iets anders? In hoeverre neem je dan collega's serieus als je ze op deze wijze kwalificeert?
4: Heel serieus. Het is ook een selectie uit vele duizenden berichten. Ik zou het ook absoluut niet willen zien als een illustratie van de onderlinge verhoudingen. Wel als een illustratie van frustratie die gewoon optreedt als ministers in een hele moeilijke tijd onder hele hoge druk hele moeilijke besluiten moeten nemen. En dat vooral in een heel kort tijdsbestek moeten doen, waardoor er eigenlijk voor het overleg wat je normaal kunt hebben om tot een besluit te komen, eigenlijk gewoon onvoldoende tijd is.

0: Welkom Ongehoord Nederland.
1: Welkom bij de allereerste uitzending van Ongehoord Nieuws.
2: En zo begint het 4 jaar geleden. Maatschappelijke problemen van een andere kant belichten. Dat is de belofte aan de kijker. Maar vrijwel direct zijn ze zelf onderwerp van discussie.
3: Kunt u ons misschien uitleggen wat er precies bedoeld wordt met omvolking?
2: De omroep staat al langere tijd onder verscherpt toezicht vanwege zorgen over de journalistieke kwaliteit en de omgang met publiek geld. En dan gebeurt er ook nog dit. Een uitzending waarin positief wordt gesproken over een toespraak van Adolf Hitler.
4: Het woord is aan de minister.
2: Ook de minister die over de publieke omroep gaat, spreekt zich daarover uit.
5: Ik ben me echt kapot geschrokken. Het verwerpelijk, schandalig is dat op deze manier dit fragment naar buiten is gekomen.
2: En vandaag komt ook het commissariaat voor de media met hun oordeel.
6: Het valt binnen een patroon waarin wij zien afgelopen jaren van structurele tekortkomingen. En wat ons betreft was dat het kantelpunt.
2: Dit klinkt misschien wat formeel, maar waar het op neerkomt is dat dit de weg vrijmaakt voor de minister om de licentie van de omroep in te trekken. De minister zit in haar maag met Ongehoord Nederland. Want nog nooit werd de vergunning van een omroep ingetrokken. Maar dat is wel wat ze wil gaan doen, horen we hier van bronnen. De minister zoekt alleen nog uit hoe dat juridisch allemaal moet. Maar wat het commissariaat voor de media daar vandaag over zegt, is voor haar het allerlaatste zetje. En betekent het einde van omroep Ongehoord Nederland.
7: Van een patiënt met kanker die vanochtend nog op de operatietafel lag, krijgt deze start-up in Leiden een biopt binnen. Hier testen ze daarop verschillende medicijnen.
8: En dan bepalen we welk geneesmiddel het beste werkt om die kanker te behandelen.
7: Het bedrijf bestaat precies 10 jaar. Toch is het qua omvang, met 9 man personeel, nog altijd een start-up. Mede door gebrek aan investeerders.
8: Ik vind dat heel teleurstellend en ik vind het een zwaktebod. We hebben zoveel kracht en kennis en ervaring en innovatie in Europa. Dat willen we toch ook voor onze economie en voor onze mensen en voor onze zorg brengen.
7: En precies voor dat probleem wil het kabinet een bank oprichten.
9: Nu gaat het erom hoe we die bedrijven ook laten groeien in Nederland. En daarvoor is geld nodig, financiering.
7: In deze bank stopt de overheid ruim 3 miljard euro. Dat die van de overheid is, moet andere investeerders, zoals pensioenfondsen, over de streep trekken, er ook geld in te steken. Zodat een veel groter bedrag kan worden uitgeleend. Mensen die niet in de politiek zitten, bepalen straks welke bedrijven en projecten geld krijgen. Het idee is niet nieuw en werd geopperd door verschillende oud-bestuurders en economen, zoals hij.
10: Je gaat hier ook misschien ook wel geld mee verliezen.
11: Nou kijk, over het geheel genomen verwacht ik dat we daar geld mee winnen. En dat we ook de productiviteit kunnen aanjagen. Maar er zullen ook best wel een keer projecten zijn. Soms mislukt dat ook, hè, maar er staan ook weer successen tegenover.
7: Een goede ontwikkeling vindt zij, maar ze heeft de afgelopen 10 jaar wel vaker mooie plannen gezien.
8: Het is belangrijk dat die niet na 4 jaar of na 8 jaar weer stoppen. Want daar kan je niet op bouwen en op vooruit sturen.
12: Meneer Jet, u bent eruit.
13: Ja, we hebben als ministerraad een besluit genomen over de begroting voor volgend jaar. Die wordt zometeen aan de Raad van State aangeboden. We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
12: En wilt u straks steun van links of van rechts?
13: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen in onze veiligheid, in onze economie, in het aanjagen van de woningbouw. Dus echt een breed verhaal voor Nederland.
12: Maar brede steun hebben de oppositiepartijen nu al meerdere keren gezegd dat zij dat niet zien zitten. Heeft u dat ook gehoord?
13: Zeker. Kijk, oppositiepartijen hoeven ook absoluut niet met elkaar een akkoord te sluiten. Wij willen graag op een aantal thema's de stilstand in Nederland doorbreken. En we denken dat dat kan met deze ambitieuze begroting. We gaan de komende weken ons best doen om daar zoveel mogelijk steun voor te vergaren.
12: Het is nog steeds een lakmoesproef voor het minderheidskabinet. Hoe vindt u dat het gaat?
13: Nou, we hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed. Dat is denk ik voor niemand een verrassing. Maar we voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden als je op een paar grote thema's ook echt de doorbraak voor elkaar wil krijgen.
12: Ja, meneer Jet, het doel was een brede steun vinden bij de oppositie.
0: Maar de afgelopen dagen hebben we bij de oppositie niet gezien. U was vooral onderling in discussie. Wat is daar nou gebeurd die afgelopen dagen? Wat maakt het zo moeilijk?
13: Het zat wat meer denk- en rekenwerk in zich om dus op al die thema's te kijken. Hoe
0: alleen
13: kun je...
0: denken en rekenwerk?
13: Ja, nou, en dat, af en toe zit er een beetje wrijving bij, maar dat geeft ook meer glans aan zo'n begroting. We hebben nu echt een pakket liggen waarvan we overtuigd zijn dat we echt kunnen laten zien. We hebben goed geluisterd naar kritiek die er was op het coalitieakkoord, op een aantal ideeën die zijn aangedragen. En ja, nu aan ons om vanaf Prinsjesdag van links tot rechts die steun dan ook te verkrijgen.
0: Ja, want is dat ook het moment dat het proces verder gaat? Of gaat hij ook met oppositiepartijen in gesprek tussen nu en Prinsjesdag?
13: Nou, de stukken die we net in de ministerraad hebben vastgesteld worden met Prinsjesdag met heel Nederland gedeeld. Dat geldt ook dat dat in één keer voor iedereen openbaar wordt. We zullen natuurlijk de komende weken ook weer gesprekken voeren met allerlei partijen hier in Politiek Den Haag, maar ook in de rest van het land, om hen uit te nodigen de komende tijd met ons mee te doen.
0: Ja, de afgelopen weken was voor de buitenwereld enigszins rommelig. Er waren verschillende tafels. Eerst met oppositie, die hoefde toen niet meer te komen. Hoe kijkt u nou zelf terug naar deze eerste begrotingstest van dit kabinet?
13: Nou, we gaan natuurlijk nog allemaal lessen trekken. Kijken hoe dat de volgende keer nog strakker kan. Tegelijkertijd is het ook wel echt de kans geweest. Hè. Er is nog nooit heeft het zich voorgedaan dat oppositiepartijen zo vroeg in het proces en zo intensief kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. En daar hebben we ook echt goed naar geluisterd. Je zult ook zien op Prinsjesdag dat we ook een aantal plannen in het coalitieakkoord echt bijstellen om daarmee ook de hand te reiken naar oppositiepartijen.
0: Dus het is precies als gepland?
13: Hadden we denk ik wat minder avonden met elkaar doorgebracht. Maar we zijn heel erg tevreden met het resultaat dat er nu ligt. Maar wel in de wetenschap dat dit niet het einde is. Dit is ons aanbod aan het parlement om goed zaken te doen voor Nederland.
14: U begon dit kabinet met de woorden nieuwe politiek. We gaan samenwerken, compromissen zoeken, over ego's heen stappen. Is dat wat u de afgelopen dagen hebt gezien?
13: Dat gaan we ook laten zien met de begroting die voor ligt. We hebben niet voor niks verschillende oppositiepartijen uitgenodigd om bij ons aan tafel te komen zitten. We hebben veel van hun ideeën ook echt kunnen inpassen in de begroting. En daarmee laten we ook zien dat we niet alleen maar voor ons eigen gelijk staan, maar graag willen samenwerken om mooie dingen voor Nederland voor elkaar te krijgen.
14: Hoe dicht heeft u bij een kabinetsval gestaan?
13: Niet.
14: Is er ook niet gesmeekt, we moeten bij elkaar blijven?
13: Nou, kijk, dit is wel ook echt een combinatie van politici die niet zo'n zin hebben in een hoop geschreeuw, slaande deuren en geruzie om niks. Ja, de discussies zijn soms stevig. Dat mag ook af en toe schuren, dat hoort er ook bij. Maar wel altijd vanuit de overtuiging dat Nederlanders van ons verwachten dat we gewoon fatsoenlijk ons werk doen.
14: En wie heeft de wedstrijd gewonnen? Is dat D66 en CDA of de VVD?
13: Nou, ik denk dat het punt hier juist is dat wij vanuit een minderheidskabinet heel goed luisteren naar ideeën die door oppositiepartijen worden aangedragen. Maar soms ook door mede-overheden, door maatschappelijke organisaties. En dat je dus ook laat zien dat je een stap in hun richting kan
14: Mooie
13: zetten.
14: Mooie woorden, maar wat houdt dat in?
13: Dat wij onze coalitie plannen op een aantal belangrijke thema's echt aanpassen om daarmee de hand te reiken naar anderen.
12: D66 en CDA wilden graag een handreiking voor Pro. Daar ging het dit weekend ook grotendeels over. Welke handreiking heeft u gedaan?
13: Je zult op Prinsjesdag zien welke stappen wij zetten op een aantal grote thema's. En zoals ik net ook al aangaf, we zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is. Dat mensen thuis vooral willen weten, wat doen de plannen voor mijn portemonnee? Komen er meer betaalbare huizen? Wordt dit land veiliger? En geven we ook een extra boost aan de economie?
12: Maar worden er bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel geveegd? Verdwijnen die?
13: U zult binnenkort zien welke bewegingen wij maken, maar we doen echt een aantal forse handreikingen.
15: In de komende weken al gaan onderhandelen met voor Prinsjesdag onderhandelen met de oppositie verder over de begroting.
13: Nee, zoals ik net al zei, de plannen worden echt op Prinsjesdag in één keer met het hele land gedeeld. Maar we zullen, omdat we ook de afgelopen weken natuurlijk intensieve gesprekken hebben gehad, ook weer even contact hebben met partijen in de Kamer. Maar ook allerlei mensen in het land die hebben aangegeven, wij willen graag helpen om een aantal grote doorbraken voor elkaar te krijgen.
15: De oppositie graag zegt, ik heb een aantal gesproken vandaag, en die zeggen, ja, wij willen dan wel, als gesprekken weer worden uitgenodigd, willen wij wel de stukken zien.
16: Want anders weten wij niet waar wij over praten. Want het kabinet heeft nu iets besloten. En wij willen weten wat dat is voordat wij eventueel willen onderhandelen. Dus hoe denkt u daar dan over? Want dan willen zij dus de stukken zien.
13: Nou, er gelden gewoon hele strakke regels voor het delen van de stukken. Maar de dagen na Prinsjesdag zijn de algemene politieke beschouwingen. Daarna de financiële beschouwingen. Er is heel veel ruimte om met elkaar verder te praten, te onderhandelen en waar nodig nog plannen verder aan te passen.
16: Maar is voor Prinsjesdag dan niet?
13: Nogmaals, als de vraag is, worden de stukken gedeeld? Zo werkt dat niet. Nu is het besluit in het kabinet gevallen en zal iedereen even tot Prinsjesdag moeten wachten.
12: Het middenreiskabinet is nieuw. Bent u tevreden?
13: Ik vind het wel echt verfrissend dat je in de zomermaanden niet alleen maar als coalitie druk bent met de begroting van volgend jaar, maar dat je ook echt veel ideeën bij anderen ophaalt. En het is dan straks ook aan de oppositie om te oordelen. Doe ik mee met al die doorbraken op die grote onderwerpen? Waar heb ik misschien nog plannen en suggesties om het nog verder aan te scherpen? Dan gaan we daar ook graag het debat over aan. En ik zal u nu de gelegenheid geven om de minister van Financiën te spreken.
0: Namelijk over dit punt. Want in een eerdere fase van dit proces zei u eigenlijk, ik wil in augustus plannen maken voor meerdere jaren. U zei ook, ik wil dat ja van die oppositie eigenlijk al krijgen voor vandaag. Dat is niet gelukt. Dan is het toch niet gegaan zoals u had gepland.
13: Nou, u zult in de begroting zien dat we echt voor de komende jaren hele duidelijke plannen neerzetten, inclusief de financiering die daarbij hoort. En natuurlijk is het mooi als je al voor Prinsjesdag weet. Jazeker. En daar ben ik ook blij met het inhoudelijke resultaat dat er ligt. Maar er is zeker ook nog werk met de oppositie te verzetten. Dat gaan we de komende weken gewoon doen.
14: Er is eigenlijk nog één vraag op dat punt. Hoeveel ruimte is er nu nog voor de oppositie om toch nog opnieuw aan deze begroting die met bloed, zweet en tranen tot stand is gekomen te gaan sleutelen?
13: En dan zeg ik ook als oud-Kamerlid, het parlement heeft altijd het hoogste woord. En zij bepalen uiteindelijk in november hoe de totale begroting eruit ziet.
14: Dus er is ruimte?
13: Absoluut. Dank jullie wel.
12: Meneer Heijnen, er ligt een begroting. Gaat u straks samenwerken met links of met rechts?
17: We hebben het belangrijk dat we intern in het kabinet nu een begroting hebben. Dat is een hele ingewikkelde puzzel. We hebben niet alleen een begroting moeten maken voor 3 partijen. We hebben het echt gedaan om een begroting te maken voor 10 partijen. Dat is echt een hele grote uitdaging geweest. Dat is gelukt en dan gaan we nu weer verder spreken.
12: Welke 10 partijen?
17: Er zijn heel veel partijen in het parlement en ik zoek breed draagvlak van links tot rechts.
12: Wat is nou het verschil tussen wat u woensdag af had en nu?
17: Dat zult u zien. Met Prinsjesdag ziet u het eindresultaat. En alle tussenproducten, die zijn niet relevant. Het gaat om het resultaat.
14: U bent schor. Heeft u geschreeuwd?
17: Ik heb heel kort geslapen.
14: Heel kort geslapen. Ja. Want hoe gingen deze gesprekken? Aan het begin van dit kabinet waren het woorden nieuwe politiek, samenwerken, compromissen sluiten, over ego's heen stappen. Is dat precies hoe het is gegaan?
17: Ja.
14: Ja, waarom duurde het dan zo lang?
17: Omdat het een hele ingewikkelde puzzel is. Dus nogmaals, we kijken niet alleen, kan je een begroting maken voor 3 partijen, maar kan je dat echt met meerdere partijen, kan je iets neerleggen waar iedereen in herkent. Er zijn natuurlijk gesprekken aan vooraf gegaan, hele zomer aan doorgewerkt. We denken echt dat hier een hele goede basis ligt, goed voor Nederland, maar ook goed voor het parlement.
14: En het duurde heel lang voordat de coalitiepartijen, VVD, CDA, D66, dan wilden bewegen richting elkaar?
17: Dat hoort er altijd bij. De deadline was vandaag en die hebben we gehaald.
0: U zegt, wij komen oppositiepartijen tegemoet. Hè. Er zijn plannen aangepast. Zijn uw kaders wel overeind gebleven? Als het gaat om de financiën en ook de staatsschuld bijvoorbeeld?
17: Ja. Dus er ligt gewoon een nette begroting. Hè. Gewoon netjes gedekt.
0: Maar de vraag is of ook alle oppositiepartijen dat net zo net vinden als u?
17: Die staatsschuld is van ons allemaal. Dus dat denk ik wel. En het belangrijkste is, zitten de ambities erin voor Nederland? We hebben met z'n allen het gevoel, dit helpt Nederland verder. En kunnen we investeren in de zaken die we belangrijk vinden? Kunnen we hervormen in de zaken die we belangrijk vinden? Het zit allemaal in de begroting. En over 2 weken zult u het zien op Prinsjesdag.
0: Er liggen natuurlijk 2 eigenlijk eisen van oppositiepartijen op tafel die veel geld kosten. De sociale lasten, waar Pro het over had. En ook vermogen Box 3. 2 dingen die heel veel geld kosten. Kunt u echt hun allebei die kanten tevreden stellen met een beetje aan beide kanten? Of hoe heeft u dat aangepakt?
17: Ja, ik snap natuurlijk de vragen, maar ze hebben echt even geduld moeten hebben tot Prinsjesdag.
0: Maar u verwacht wel dat zij, zowel links als rechts, daar zich in kunnen vinden?
17: Ja, ik denk dat hier een begroting ligt waar echt breed draagvlak voor is. Maar we gaan natuurlijk gewoon de gesprekken aan. Budgetrecht ligt in de Kamer, verwees de premier net ook al naar. Er komen nog politieke beschouwingen, financiële beschouwingen. We gaan alle begrotingen in het parlement netjes behandelen. Maar ligt hier echt een hele goede baas.
0: En hoeveel wisselgeld heeft u nou nog in uw achterzak om die andere partijen, die misschien toch nog niet helemaal tevreden zijn, tegemoet te komen?
17: Ja, er zaten vooral heel veel bonnetjes in en die heb ik nu ook allemaal afgerekend.
12: Maar heeft u een begroting zonder meerderheid?
17: Nou, daar zijn we mee bezig om die te zoeken. Maar nogmaals, er ligt hier een hele goede basis om die meerderheden ook gewoon voor elkaar te krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in.
12: Bent u heel tevreden dat het is gelukt zonder meerderheid?
17: Ik ben tevreden dat we echt is gelukt om in die coalitie een akkoord te maken. Maar niet alleen waar je het onderling eens bent, maar waar je ook weet, daar zitten echt belangrijke wensen van oppositiepartijen in.
12: Wat maakt het nou zo moeizaam? Want jullie wilden eerst vrijdag klaar zijn. Toen werd het zondagavond, toen werd het maandagochtend, maandagmiddag, maandagavond. Wat maakt het zo moeizaam?
17: Het is altijd zo. Net. Ik heb het nu een paar keer mogen doen. En dan zie je altijd die laatste loodjes, die wegen natuurlijk het zwaarst. Het is soms ook gewoon praktisch alles goed narekenen. Herkennen we allemaal in. En ook breder kijken. Want nogmaals, ik maak het niet alleen voor drie partijen. Ik maak het echt voor meerdere partijen in de Kamer. Zit dat er allemaal goed in?
0: En hoe kijkt u nou naar de volgorde van hoe dit proces is gegaan? Was het niet handiger geweest om eerst als coalitie te bepalen, dit is wat we willen, en dan met de oppositie in gesprek te gaan?
17: Ja, en dat hebben we dus ook gedaan. Dus we hebben eerst een coalitieakkoord gesmeed met elkaar. Terwijl we al netjes werkt in een begroting. Toen zijn we gesprekken gaan voeren. Voor de zomer hebben we dat individueel gedaan. Samen met de premier. De hele zomer doorgewerkt. Daarna weer opgepakt. En alles wat we hebben opgehaald, hebben we geprobeerd zo goed mogelijk in te passen.
14: Denkt u Jesse Klaver blij te kunnen maken?
17: Ik hoop het hele parlement blij te kunnen maken.
14: Nou, maar met het hele parlement, dan heeft u straks niemand die tevreden is. U heeft keuzes moeten maken. Kunt u Jesse Klaver blij maken?
17: Nogmaals, mijn streven is dat ik iedereen blij maak natuurlijk.
18: Hebt u in de coalitie nu ook een oplossing gevonden voor box 3? Of is het iets wat later gaat komen?
17: U zult echt even moeten wachten op Prinsjesdag. Dat valt dit jaar vroeg, dus dat is al over 2 weken. En dan zult u al de plannen zien.
16: Moet de oppositie ook wachten op Prinsjesdag? Voordat ze een enig idee krijgen wat u vandaag heeft afgesproken?
17: Iedereen krijgt een stuk op hetzelfde moment.
16: Dus er wordt de komende 2 weken niet onderhandeld met de oppositie? Want die willen weten dan wat u heeft afgesproken.
17: Dat willen we natuurlijk allemaal. En dan moeten we echt even wachten op Prinsjesdag.
16: Maar er wordt dus voor de komende 2 weken niet serieus onderhandeld?
17: Op Prinsjesdag maken we alle de stukken al openbaar. Ja.
0: Spannende dag wel voor u, tot slot. Want wat nou? Ja, u bent natuurlijk heel tevreden en verwacht dat die steun er is. Maar wat nou als dat er niet is straks?
17: Stap voor stap. Het belangrijkste is eerst een formatie, begrotingen maken, met de oppositie spreken, nu weer een nieuwe begroting maken. Gaan we gewoon weer verdedigen in het parlement. En stap voor stap bewegen we voorwaarts.
14: Hoe vol is...
19: Wat vindt u van de kritiek die steeds te horen is dat u in het begin eigenlijk een veel te rechtse begroting had afgeleverd?
17: Daar herken ik me niet in. Ik streef naar een begroting met breed draagvlak.
19: En heeft dit hele proces, heeft dat de verhoudingen geschaad binnen de coalitie?
17: Nee, het heeft ons eerder dichterbij gebracht. Omdat je elkaar in die diepe nachten met pittige discussies ook veel beter leert kennen. En als je de tijd neemt, dan kan je ook af en toe gewoon even een goed gesprek voeren. Van wat vind je nou echt belangrijk? Waar zit je zorg? Hoe zie jij dat naar de oppositie? En hoe kunnen we dat allemaal bij elkaar brengen? Dus ik denk dat dit het team nog sterker heeft gemaakt.
19: En hoe ziet u dat dan eigenlijk, dat de twee partijen tegen de VVD vooral zouden zijn

0: Met pittige discussies ook veel beter leert kennen. En als je de tijd neemt, dan kan je ook af en toe gewoon even een goed gesprek voeren. Van wat vind je nou echt belangrijk? Waar zit je zorg? Hoe zie jij dat naar de oppositie? En hoe kunnen we dat allemaal bij elkaar brengen? Dus ik denk dat dit het team nog sterker heeft gemaakt.
1: En hoe ziet u dat dan eigenlijk, dat de twee partijen tegen de VVD vooral zouden zijn geweest in dit hele spel?
0: Daar herken ik me totaal niet in.
2: Ja. Nee. U heeft misschien net als ik herinneringen bij deze onderhandeling over de begroting aan de voorjaarsnota. In hoeverre was dit anders? Is er geheld? Zijn er mensen weggelopen van tafel? Is er ruzie gemaakt?
3: Heeft een premier hier op het plankje
0: gezien? Het verschil is dat ik dit keer thuis heb kunnen slapen.
2: Oké, okay, ja. Maar het ging wel de nacht in en dat wilde u niet meer doen.
0: Nou, maar we hebben echt wel op punt gezet. Dus rond middernacht zeiden we, het is mooi geweest. Er zitten achter de schermen ook allemaal medewerkers
2: middernacht
0: te werken.
2: Neemt u wel ruim, want volgens mij was u om 1:30 weg. Maar...
0: Ja, maar mijn werkdagen zijn ook vrij ruim. Dus zo'n beetje rond etenstijd ben ik halverwege mijn werkdag. Ja. Oké, okay. Dank u wel. We zien elkaar snel weer. Dank u wel.
4: Meneer Dijk, goedendag. Voor een groot deel zijn de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Wat vindt u van die berichten?
5: Ik heb nog helemaal niet alles gezien, dus eerst maar zien of ze echt helemaal allemaal van tafel zijn.
4: Maar ik vind zeggen grotendeels.
5: Ja, grotendeels. Dat is niet helemaal. Volgens mij heeft niemand om die bezuiniging op sociale zekerheid gevraagd. En er staan nog steeds forse bezuinigingen op de zorg. Daar hoor je geen mensen over hier in Den Haag, vind ik verpand. Want dat gaat mensen aan elkaar keihard treffen, dus de vlag kan zeker niet uit.
4: Nee. Wat vindt u sowieso van het proces?
5: Nou, ik vind het opzienbarend dat de drie partijen dagen, weken, zelfs maanden erover hebben gedaan om met z'n drieën ergens over uit te zijn, om vervolgens de oppositie te gaan uitnodigen om aan te schuiven, terwijl ze er zelf niet eens over uit waren.
4: Ziet u nog een rol voor uzelf voor de komende weken?
5: Zeker. Wij blijven gewoon goede plannen presenteren. Ik kom binnenkort met een uitgewerkt plan voor een betere...
4: Op tafel gaan.
5: Ik kom eerst met plannen en zolang de bezuiniging op sociale zekerheid en de zorg nog grotendeels staan, dan schuiven wij niet aan.
4: Slecht nieuws voor u, die bijna gratis kinderopvang wordt weer verder uitgesteld.
5: Ja, dat gaat de verkeerde kant op. Ja. Volgens mij heeft Nederland te maken met een forse betaalbaarheidscrisis. Al jaren gaan we de komende maanden ook zien dat de brandstofprijzen en de voedselprijzen en de energieprijzen nog veel verder gaan stijgen. Daar moet een oplossing voor komen. Dan moet het kabinet niet komen met hoge rekeningen voor mensen, bijvoorbeeld voor de kinderopvang.
4: Grimwis, als u dit zo ziet wat eruit lekt, denkt u dan, nou, daar ga ik mee om tafel.
6: Nou ja, sowieso gaan wij eerst de Prinsjesdag afwachten en heel goed bekijken wat er nou precies daadwerkelijk allemaal in die begroting staat. Welke maatregelen wel en niet zijn genomen, wat ze voor zich uit hebben geschoven. Dat risico bestaat ook dat het kabinet veel voor zich uitschuift. En dan pas kunnen we een echt oordeel vellen. En nu zijn het slechts flinters en splinters en daar kun je nooit zoveel mee.
4: Kunt u voor die tijd nog niet met ze spreken?
6: Ja, kijk, als er een uitnodiging komt, dan kun je altijd met ze spreken. Het lijkt mij dat het kabinet zijn tijd heeft gehad. Hè. Tot 31 augustus hadden ze de mogelijkheid en de deadline om zelf zaken te doen. Het is nu ook aan de Kamer straks.
4: Niet de zaken doen in de komende tijd tot aan Prinsjesdag?
6: Ja, dat vind ik nu te vroeg om te zeggen. Ik ben benieuwd wat de coalitie wil. Ik ben benieuwd wat het kabinet wil. Als ze ons uitnodigen voor gesprek, ja, dan ga je natuurlijk zo'n uitnodiging niet afwijzen. Maar het lijkt mij dat als het kabinet zometeen een bod neerlegt met de begroting, dat het aan de Kamer is, primair bij de algemene beschouwing en ook bij de behandeling van de begroting en van het belastingplan daarna, om stappen te zetten.
4: Een groot deel van die bezuinigingen op sociale zekerheid, die zijn van tafel naar verluid. Dat zou toch een grote handreiking zijn?
6: Naar verluid. Dus we gaan echt zien wat er uiteindelijk op tafel ligt op Prinsjesdag. Maar het mogen duidelijk zijn. De ChristenUnie heeft altijd gezegd, het coalitieakkoord was in zaken de sociale zekerheid volstrekt onbarmhartig. De AOW-maatregel was echt onverstandig om mensen zo kort na een pensioenakkoord met een steeds hogere AOW-leeftijd op te zadelen, maximum dagloon, daar 20% op korten. Dat was echt ridicuul. Dus dat er stappen zouden zijn gezet op dat soort maatregelen, ja, dat is ook volstrekt logisch. Hoe wil je ooit anders de Kamer en de polder mee gaan krijgen? Maar hoe het er precies uitziet en hoe het wordt betaald, de rekening, ja, dat weet u niet, dat weet ik ook niet.
4: Risico is, zegt u, dat ze dingen gaan vooruitschuiven. Wat kan, wat u betreft, echt niet vooruitgeschoven worden?
6: Nou ja, sowieso heb je aan de inkomstenkant het belastingplan, moet je echt keuzes maken, want een aantal maatregelen dreigen in te gaan in 2027. Hè. De ChristenUnie heeft bijvoorbeeld gezegd, het kan niet zo zijn dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen met steeds duurdere boodschappen, dat die volgend jaar minder op hun loonstrookje krijgen. Die vrijheidsbijdrage waar het vaak over ging, die moet echt anders. Ja, ik ben benieuwd welke keuzes ze daarover hebben gemaakt. Of hebben ze dat voor zich uitgeschoven?
4: En box 3,
6: wie zal het zeggen? Hebben ze dat voor zich uitgeschoven of hebben ze daar echt een keuze in gemaakt? Het feit

0: is dat er een wetsvoorstel nu in de Eerste Kamer ligt, wat waarschijnlijk niet kan rekenen op een meerderheid. Dus ik ben heel benieuwd wat voor keuze het kabinet daarover heeft gemaakt. En daarover is weinig uitgelekt. En wie weet is dat een veeg teken.
1: Zou je ervan vinden als die bijna gratis kinderopvang weer een jaar wordt uitgesteld? Dat lijkt het toch ook op in een stuk.
0: Zou ik heel onverstandig vinden. Het is namelijk zo dat de dekking, hoe we deze maatregelen betalen, die gaat wel al in 27. Hè? Dus mensen, gezinnen met een hoger middeninkomen, die krijgen een lager belastingvoordeel. En ondertussen is het afschaffen van de kinderopvangtoeslag en een betaalbare kinderopvang voor iedereen raakt dan nog verder uit zicht. Dus als dat zo zou zijn, zou ik dat een hele onverstandige zet vinden. En dan zou ik als wedervraag willen stellen, hebben we dan niks geleerd van de kinderopvangtoeslagenschandaal? Alsjeblieft, haal die inkomensafhankelijkheid uit dat systeem.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
1: Meneer Vermeer, wat vindt u ervan wat u tot nu toe ziet aan uitgewerkte stukken?
2: Ja, dat men vooral geprobeerd heeft er voor dit moment uit te komen, zodat ze de bal een stukje vooruit kunnen trappen en weer een jaar verder kunnen gaan. Maar dat is natuurlijk niet waar Nederland bij gebaat is.
1: U bedoelt dat het geen echte keuzes zijn?
2: Er zijn nog steeds geen echte keuzes. Ik zie wel dat de VVD fors door de pomp gegaan is, omdat blijkbaar mensen met hogere inkomens meer belasting moeten gaan betalen en het hele box 3 gebeuren nog steeds niet opgelost wordt. En dat is geen zaak voor vermogende mensen, maar dat is vooral zaak voor 1,5 miljoen ZZP'ers en zelfstandigen die via box 3, via hun eigen bezittingen, hun pensioen moeten verzorgen. En die lijken nog steeds gepakt te worden.
1: U was ook erg kritisch op bezuiniging op sociale zekerheid. Voor een groot deel gaat die nu van tafel. Is dat niet al een grote handreiking? Zou u dan niet wat blijer moeten zijn?
2: Ja, dat was in het gesprek met het kabinet, werd daar al op gehint dat eigen risico niet haalbaar was in deze Kamer. Om dat te verhogen. Alleen ik zie nu dat ze het maar een jaar vooruitgeschopt hebben, ook hier weer. En nog steeds niet een echte keuze gemaakt hebben. En dat die AOW van de baan is, extra verhoging van die AOW-leeftijd. Nou, dat was al duidelijk dat daar voor in de verste verte geen meerderheid voor te vinden was in de Kamer. Dus ja, dat is geen cadeau aan ons of wie dan ook. Dat is gewoon beleid wat sowieso niet door kan gaan.
1: Hoe ziet u dan de komende weken voor u zin?
2: Ja, dat kan ik niet beoordelen, want tot nog toe was het zo van deze hele miljoenennota is geheim en blijft geheim tot aan Prinsjesdag. En dan heeft het ook geen zin om gesprekken te voeren over een geheim stuk, wat ik dan niet eens kan bespreken met mijn Eerste Kamerfractie en met mijn eigen fractieleden.
1: Nee, dan kunt u niet kijken of zij dat kunnen steunen.
2: Nee, dus of de hele boel moet op tafel, dan kunnen we praten.
1: Gaat u dat vragen?
2: Dat zal wel een van de vragen zijn. Er wordt al aan gewerkt op de achtergrond om te kijken welke extra informatie we nu kunnen krijgen als Kamer.
1: Dank u wel. Bedankt. Meneer Klaver. Dag meneer Klaver. Is het genoeg?
3: Goedemiddag.
1: Goedendag.
3: Er gaan straks miljarden extra naar de allerrijkste mensen. En de bezuinigingen op gewone mensen via de sociale zekerheid die blijven staan. Dus u kunt raden, wat denkt u dat ik daarvan vind?
1: Ja, het is grotendeels aan tafel gehaald, maar dan is het nog steeds niet genoeg.
3: Nou, op zijn best zijn er dingen vooruitgeschoven. Maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan. En tegelijkertijd zie je via box 3 dat die wet van tafel gaat. Dat betekent dat er miljarden per jaar naar de allerrijkste mensen gaan, naar miljonairs. En mensen die bijvoorbeeld een werkeloosheidsuitkering nodig hebben en die daar zelf voor hebben betaald, hè? Dat is gewoon een verzekering. Ja, daar blijft nog steeds op bezuinigd worden. En hetzelfde geldt voor de mensen die ziek worden.
4: Maar het is een enorme stap die het kabinet, die de coalitie zet richting u ook. Wat vindt u daarvan?
3: Ja, dat is niet zoals wij het zien. Ik zie nog steeds dat er miljarden gaan naar de allergrootste vermogens, naar miljonairs. Meer nog dan in het coalitieakkoord stond. Dat is een verslechtering. En daarmee wordt er geen stap richting ons gezet. Wat ik hier zie, is een politiek compromis. Dus wat ze hebben geprobeerd is de ruzie in de coalitie op te lossen. Maar dit helpt gewoon de mensen in Nederland niet. En dat is wat voor ons altijd centraal heeft gestaan. Gewone mensen moeten erop vooruit. En dat is in deze plannen niet het geval.
1: Kunt u hiermee wel om tafel?
3: Nou, allereerst, de stukken zijn nog niet gedeeld. We hebben het alleen via lekkages weten we nu wat er speelt. En dat betekent dat we met Prinsjesdag het debat zullen hebben. En dan zullen we ook ervoor zorgen dat de plannen gaan veranderen.
5: Maar ik zit toch even te kijken, hè, meneer Klaver. Geen bezuiniging op de AOW, streep door verlaging maximum dagloon, uitstel duur van de WW van 2 naar 1 jaar, uitstelverhoging eigen risico, zorg. Dat zijn toch allemaal punten die voor u heel belangrijk zijn?
3: Nu noemt u wel een aantal dingen. Dus 1, uitstel. Nou, dat vinden we niet voldoende, hebben we vanaf dag 1 gezegd. Mensen zitten in onzekerheid. Mensen waar nu gereorganiseerd wordt, bedrijven, die denken, wat gaat er straks met mijn werkeloosheidsuitkering gebeuren? Die bezuinigingen moeten van tafel, dat is 1.
5: U bent niet bang dat u uw hand overspeelt dan?
3: Het tweede punt wat u daar... Ik maak me zorgen over mensen in Nederland, niet zozeer over onszelf hier in het parlement. Het tweede, op heel veel van de zaken die u daar noemt, wordt niet verteld hoe het wordt betaald. En wat ik zie is dat er miljarden gaan verdwijnen naar de grootste vermogens. Miljonairs krijgen er miljarden bij. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid die blijven gewoon staan. Dus als u mij dan vraagt, ja, is dit een beweging richting jullie? Nee, dat vind ik niet. Sterker nog, het is misschien wel slechter geworden ten opzichte van wat er lag in het regeerakkoord.
6: Maar wanneer bent u dan wel bereid om daar echt constructief over mee te praten? Want het is wel natuurlijk een gebaar richting pro.
3: Wij zijn altijd bereid om constructief te spreken. Dat zullen we ook altijd doen. De coalitie heeft een kans gehad om tot een akkoord te komen voor Prinsjesdag. Nu zullen we op Prinsjesdag hier met elkaar verder over spreken. Wij willen graag dit land vooruit hebben. Maar weet je wat voor mij echt belangrijk is? Dat gewone mensen erop vooruit gaan.
7: U zegt sterker nog, het is er slechter op geworden. Meneer Eerdmans zei vanochtend hetzelfde. Sterker nog, hij is pissig eigenlijk op de coalitie. En hij zegt, mijn prijs gaat omhoog. Gaat uw prijs nu ook omhoog?
3: Nee, onze prijs en onze inzet blijft precies hetzelfde. Ik wil gewone mensen in dit land helpen. Al te vaak hebben zij de rekening betaald. En dat gaat nu weer gebeuren. En wat de coalitie probeert te doen, nadat ze de weken een zooitje van hebben gemaakt, is proberen de beeldvorming te beïnvloeden, is plannen gedeeltelijk lekken, waardoor jullie hier nu allemaal staan en mij vragen, is het al genoeg voor u? Daar ben ik totaal niet van onder de indruk. Ik weet heel goed hoe dit werkt in Den Haag. En deze plannen die er nu liggen, die zijn op zijn best uitstel. Maar niet meer dan dat. En er gaat miljarden gaan er straks naar de allerrijkste. Dat is precies onze eis geweest waarvan we zeiden, dat willen we echt niet dat gebeurt. Dus met Prinsjesdag wordt het gewoon ontzettend spannend.
7: Maar dan gaan ze
3: over
7: rechts als u zo blijft in de wedstrijd blijft staan.
3: Nou, dan moeten ze veel succes.
7: Lekker doen.
3: Nee, ja, succes. Ik zit hier niet voor een snelle politieke deal. Ik zit hier omdat ik het beste wil voor mensen in Nederland. En ik zie dat die bezuinigingen blijven staan op de sociale zekerheid. En ik heb al die mensen die ik heb gesproken de afgelopen maanden één ding beloofd. Wij zijn er voor jullie. Wij knokken voor jullie. En wij gaan niet akkoord met de compromis.
7: Ja, maar door een beetje water bij de wijn te doen, kunt u misschien wat binnenhalen.
3: Ja, maar dit is niet een beetje water bij de wijn doen. Dit is verdorie de halve Noordzee in een politiek compromis gieten. Dat gaan we niet doen.
4: Meneer Klaver heeft het over uitstel, dat niet genoeg is. Maar de begroting gaat in principe over volgend jaar, niet over de komende jaren. Dus wat hadden ze meer kunnen doen?
3: Mensen in Nederland maken zich enorm zorgen. Dus als je ziek bent of als je werkeloos raakt, er is onzekerheid over mensen uitgestort. En wij hebben daarom ook gezegd, ja, maar daarmee willen we dat de bezuinigingen allemaal van tafel gaan op de sociale zekerheid. Daar zijn we vanaf dag 1 super helder over geweest. En als dat niet gebeurt, ja, dan hebben ze een probleem met pro.
6: Ik hoorde Stoffer nog en ook Eerdmans over het proces. Ik vond het vrij verbijsterend. Dus ze zeiden eigenlijk, ja, we zaten aan tafel en we werden daarna eigenlijk helemaal niet meer gecontacteerd. Was dat echt zo bizar?
3: Ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nee.
6: Nee.
3: Nee, dus het eerste wat ik hoor is nu via de krant.
4: Is er alweer contact met u opgenomen?
3: Ik heb meer met jullie gesproken nu dan met coalitiepartijen.
6: Maar wat zegt dat dan? Hè? Want ik heb echt het idee van, ja, ze hebben eerst even met de oppositie gesproken en daarna gingen gewoon de luiken dicht en gewoon geen contact meer. En nu verwachten ze van, gaat u maar weer aan tafel?
3: Ja, maar ze hadden een groot politiek probleem. De coalitie was het zelf niet eens. Ze hebben nu een politiek compromis bedacht, waardoor ze het weer een soort van eens zijn. Maar er is niet echt gekozen. Dus je gaat zien dat er nog steeds een probleem is om tot meerderheden te komen. Dus ze hebben voor uitstel gezorgd, zowel op politiek, inhoudelijk op een aantal onderwerpen. Maar dit is ook een uitstelstrategie politiek, want die meerderheid in het parlement die is er voorlopig niet. En daarmee kiest het kabinet voor doormodderen.
6: Ik lees wel, het been van Heijnen gaat naar links.
3: Nou ja, ik wil niet weten waar het been van de Heijn is, maar ik lees iets anders.
6: Die spagaat, is hier überhaupt mogelijk om over links en over rechts te gaan?
3: Deze beeldspraak, ik dacht dat u weer
6: aan de beeldspraak ging. Ja, maar door te gaan. We zien nu Ilko Heijnen in de spagaat.
3: Exact, dat willen we niemand aandoen, dat beeld. Ilko Heijnen trouwens zelf ook niet. Ik denk dat het heel erg moeilijk wordt om de wensen hier van bijvoorbeeld Ja 21 en van ons, om dat samen te combineren. Dat probeert het kabinet wel. Dat doen ze al de hele tijd. En daarvan zeggen zowel rechtse partijen als wij, dat is eigenlijk geen route. En dat zie ik wel terug in de plannen die er liggen. En daarmee denk ik echt dat ze voor uitstel kiezen en het probleem voor zich uitschuiven, maar geen stap dichterbij zijn.
6: Van de begroting.
8: Nou, ik vind het een verschrikkelijk verhaal. Om te beginnen,
4: niet verwacht.
8: Wat een amateurisme, hoe het gaat. Ik weet nog goed, ik zie Robjette Daan nog staan, een paar jaar geleden, aan de interruptiemicrofoon, ondergetekende de les lezen over hoe er een puinhoop het was bij het kabinet Schoof. Ja, we zijn nu, wat is het, een paar dagen na de deadline en het enige waar ze het over eens zijn is met elkaar. Nog met helemaal niemand anders, dus met terugwerkende kracht. Een veel te grote broek aangetrokken met de kritiek op ons. Dan inhoudelijk. Ja, wat ik heb gezien is het, behalve wat uitschuiven en een enkele ombuigingsschappen totaal niet wat wij zoeken. Wij zoeken als PVV een volledige asielstop. Die zit er niet in. En wij vinden dat al die miljarden die nu worden besteed aan Europa, aan de Oekraïne, noem maar op wat voor uitgaven ze doen, dat die terug moeten worden gesluist naar wat echt een probleem is. Box 3, vraag op straat aan mensen, wat vinden jullie een probleem? Niemand zal box 3 noemen. Ze hebben het echt over de prijs van boodschappen, over de huren, over het eigen risico en de zorgkosten, over de energierekening, over de benzine, volgend jaar ook weer voor een deel omhoog gaat. En dat zit er allemaal niet in. Het is
7: maar
8: wat gerommel.
7: Zit er ook niet in.
8: Het is wat, nog niet. Wat ik heb gezien bij RTL is dat nog niet bekend. Maar het schijnt wel dat ze daar, maar ik zal zien als het niet zo is, dat daar een deal over zou zijn. Maar hoe dan ook, het is gerommel en de marge is totaal niet waar Nederland op zit te wachten. En nogmaals, het beste voor ons land is wat ook, zag ik bij SBS6, 65% van de Nederlanders inmiddels vindt, is dat het kabinet gewoon moet opstappen.
6: Wie zou er langer zitten, denkt u? Kabinet Schoof of Jette?
8: Nou, dat vroeger of een paar maanden geleden zou iedereen erom lachen, maar het is nu nog wel eens de kans dat dat anders is. Want nogmaals, ze zijn rollend over straat gegaan, hebben op het laatst in een fotofinish voor de deadline een akkoord gesloten, maar niet met de Kamer, maar met zichzelf. Dus dat belooft weinig goeds. Ik moet ook zien of het pakket wat we in volledigheid nog niet kennen, of dat ook gesteund wordt in de Kamer. In ieder geval in no way door de PVV. Hele discussies.
4: Gaat u dan overal tegenstemmen, meneer Wilders?
8: Nou, dat zullen we moeten zien, hoe we met de individuele voorstellen overgaan. Maar wij gaan niet met een kabinet onderhandelen en wij doen niets om een kabinet te laten zitten. Wat de grote problemen van mensen, en dat zijn echt hun energierekening, dat zijn hun boodschappen, dat zijn hun zorgkosten, dat zijn noem maar op, wat iedereen iedere dag nodig heeft. Daar moet het geld naartoe. Er valt heel veel geld te halen. We geven bakken met geld aan ontwikkelingshulp, aan Afrika, 3 miljard per jaar aan de Oekraïne, noem maar op, klimaatfonds, stikstoffonds, terwijl de mensen zelf hun rekeningen niet meer kunnen betalen.
7: Maar ik hoor hier allemaal ideeën, meneer Wilders, maar u bent niet met ze in gesprek geweest.
8: Nee, dat bewust niet, want ik vind ook de partijen die dat doen, moeten dat zelf weten. Ik vind het een beetje een nep-oppositie, want nogmaals, dit kabinet met zo'n slechte plannen en nu blijkt ook zo'n slechte chemie, moet je niet laten zitten, maar moet zo snel mogelijk naar huis. En dat is mijn doel. En dat vindt ook 65% van mensen die geaccenteerd zijn bij een omroep die een collega van u zijn. Dus ja, ik vind dat ze weg moeten en ik zal alles ervoor doen om ze weg te krijgen. Dat is te weinig op asiel. En de mensen zelf krijgen niks. Box 3. Geen burger die daar wat aan heeft.
9: Ik ben niet gek. Ik wil het geheel zien. Ik wil de doorberekening zien. Ik wil ook zien wat er nu met box 3 gebeurt. Hoe gaan we met onze vermogens om? Ik weet nog steeds niet waar we voor de lange termijn in gaan investeren. Want we schuiven wel heel veel naar achteren nu. Het is allemaal korte termijn. Nou, het is bekend. Hè? Wij willen investeringen in de haven van Rotterdam. Op de energiehub. Ook de lange termijn. Daar zit hij hier ook voor. Regeren is vooruitzien. Mijn straf is natuurlijk, ik heb een weddenschap verloren, want ik zei volgende week woensdag gaan die stukken lekker, let maar op. Nou, we zijn eerder, hè, dus iedereen gaat vanavond weer overwerken en terecht. Dus, maar goed, dus ik wil, ik ga niet juichend op de boerenkar, hoor.
1: Maar dus een groot deel van de bezuinigingen zijn in ieder geval voor nu van tafel. Is dat dan niet een handreiking?
9: Ja, natuurlijk, daarom zeg ik ook, er zitten interessante dingen in. En ik ben hartstikke blij, hè, want dat het eigen risico voorlopig niet wordt verhoogd, dat we echt naar kwetsbare mensen kijken. Maar nogmaals, ik blijf een beetje argwaan. Er zitten echt goede dingen in. Mij hebben ze nog niet aan boord. Maar als ik uitgenodigd word, dan ga ik zeker praten.
1: Wat vond u van die cijfers die u uitgelekt zag?
10: Ja, kijk, de hele plannen weten we nog niet. Maar wat er nu ligt, is gewoon uitstel. Uitstel van de bezuiniging op de sociale zekerheid. Daar zit Nederland zeker niet op te wachten.
1: Nee, is het niet ook een handreiking? Want ze waren eerst iets heel anders van plan. En er is toch wel geluisterd.
10: Nou ja, iets heel anders. Het is nu dat je ziet dat bijvoorbeeld de bezuiniging op de WW, dat wordt dan uitgesteld, net zoals het eigen risicoverhogen wordt uitgesteld. Ja, wat hebben we daaraan? Dan hebben we een jaartje respijt en daarna komt precies dezelfde discussie weer. En dat zie je wel dat het probleem is hier met het minderheidskabinet. Het is natuurlijk heel moeilijk meerderheden kunnen vinden voor de voorgenomen bezuinigingen.
1: Ja, wat vindt u van het proces, hoe dat is gegaan?
10: Ja, kijk, deadline gemist. En wat je ziet is dat de bal de hele tijd vooruit wordt geschoven. Dat heb je al eigenlijk gezien sinds dat de VVD heeft geweigerd om samen met Pro te werken. Buiten de onderhandelingen te houden. Ja, sindsdien is er alleen maar uitgesteld. En ja, nu ligt er dus iets, nou, weer uitstel.
1: Is er een manier waarop u over een meerderheid zou kunnen praten, over steun? Of hoeven ze u sowieso niet te bellen?
10: Nou ja, wat voor de Partij voor de Dieren heel belangrijk is, is dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid echt van tafel gaan. Maar wat ik daarnaast ook echt mis, is extra klimaatmaatregelen. Ik moet de begroting natuurlijk nog zien. Maar we hebben zo'n vreselijke zomer gehad met bosbranden, met de hitte, met de droogte. Dat er echt extra maatregelen zijn. Daar zal de Partij voor de Dieren ook bovenop gaan zitten dat die extra klimaatmaatregelen komen.
1: Stoffer, wat denkt u van die cijfers die zijn uitgelekt?
11: Nou, laat ik vooropstellen dat ik het heel jammer vind dat dit uitgelekt is. Ook op zo'n kort moment nadat gisteren het kabinet er met zichzelf uit was en de boel in de Raad van State stuurde. Echt heel jammer. Ik vind ook een schoffering van ons staatshoofd die straks een troonrede over 2 weken voorleest. De getallen zelf hebben we niet uitgewerkt bestudeerd. Maar als ik er zo een eerste blik op werp, dan zie ik bijvoorbeeld dat het lijkt dat kwetsbare gezinnen erop vooruit gaan met 62 miljoen. Maar ja, er zit wel even een koekje van eigen deeg in. Er wordt ook 150 miljoen bij gezinnen weggehaald. Oftewel, het gezin komt hier getalsmatig er al bekaaid af als deze getallen kloppen. Dus ik word hier niet vrolijk van.
1: U wordt hier niet vrolijk van, terwijl het de bedoeling was om eigenlijk alle partijen een beetje tevreden te stellen.
11: Nou ja, wat ons betreft, de eerste blik die we erop werpen, dat ziet er gewoon niet goed uit. Daarnaast hebben we altijd gezegd dat voor ons het meest belangrijk immateriële zaken zijn. Dat op abortus een stand still is, of liefst eigenlijk dat we de trend gaan keren. En dat ook op de rest van medische ethiek, bijvoorbeeld de draagmoederschap, geen slechte stappen worden gezet. Ja, daar hebben we nog helemaal natuurlijk geen reactie op gekregen. Dus,
1: het kabinet wil eigenlijk vooral over het begroting praten en niet over dat soort zaken.
11: Ja, dat is heel mooi. Maar in de politiek heb je idealen. En daarna zorg je dat het financieel op orde is. Dus eerst onze immateriële wensen op het gebied van medische ethiek en klassieke vrijheden. Die staan voor ons als randvoorwaarden voorop. En daarnaast proberen we natuurlijk voor gezinnen goede dingen te zoeken. In deze plaats zie je het zelfs achteruit boeren. We willen wat voor de middeninkomens, dat die goed rond kunnen komen. Ondernemers, vrouwen die zwanger zijn in kwetsbare posities. Ja, we zien er weinig van terug.
1: Ja, dus dit is wel bijvoorbeeld iets geregeld. Als we horen bijvoorbeeld dat het op accijnsgebied een tegemoetkoming is voor mensen die brandstof rijden. Is dat dan nog iets, zeg je, nou, daar word ik wel vrolijk van?
11: Nou, op zich is dat mooi voor als dat iemand vooruit helpt natuurlijk. Maar ik heb niet exact gekeken wat gaat dat nu voor ieder gezin of ondernemer betekenen. Dus nee, het was ook niet voor ons een wens die voorop stond. Als je daarmee de koopkracht van gewone gezinnen zou kunnen verbeteren. Maar ik denk dat er wellicht ook nog betere maatregelen zijn wat dat betreft. Vooralsnog word ik niet blij van deze plaat. Wat we overigens wel hebben gedaan is het verzoek van Pro. Dat ze zeggen die mutatietabel laat die dan ook maar echt naar ons toekomen. Dat we weten of het klopt of niet. Want dat is ook de vraag. Dat hebben we nu gesteund bij hoge uitzondering. Want we vinden dat lekker verschrikkelijk. Stukken moeten pas bij Prinsjesdag naar buiten. Maar als nu overal ligt, bij de pers en iedereen weet dat, dan moeten we als politiek ook zeker weten of dit klopt of niet.
12: De Prinsjesdagstukken zijn uitgelekt. Heeft u ze gezien?
13: Ik heb nog niet alles gezien, maar ik heb wat headlines kunnen lezen.
12: En wat denkt u dan?
13: Ik denk dat 1,5 miljard niet genoeg is om de grote kosten die mensen hebben, hè, de pijn die mensen voelen bij de supermarkt, om die echt te verzachten. Met een beetje meer inflatie is die alweer verdampt. Want je moet natuurlijk over huishoudens spreiden. Dus 1,5 miljard klinkt veel. Maar dat is echt niet zoveel. Zeker als je kijkt naar de inflatie die op ons blijft afkomen. Dus ik denk dat er... Ja, er wordt nu wel aan knoppen gedraaid, zoals dat altijd wordt gedaan politici. Maar ik denk dat we eigenlijk naar de hele machine moeten kijken. Dat hebben ze niet gedaan, willen ze ook niet doen, kunnen ze ook niet doen. Want ze zijn hopeloos verdeeld, die coalitie. En als je me vraagt, hoe moet die machine dan eruit zien? Er moet een economie komen die vrij wordt gegeven door de overheid. Dus er moet veel minder belasting worden geheven. Het moet bedrijven makkelijker worden gemaakt om bedrijven te starten, hier te houden, mensen aan te nemen. Je moet dus heel veel vrijheid teruggeven aan de markt.
12: Het kabinet zegt, voor bijna elke oppositiepartij zit er wat in. Wat ziet u?
13: Nou, ik zie in dat ze nogmaals aan wat knopjes hier en daar proberen te draaien. Maar ik maak me heel erg zorgen over de lange termijn overlevingskansen van de Nederlandse economie. En het begint echt dat de overheid eigenlijk in eigen vlees had moeten snijden. Misschien wel 10-15% af van die overheid. En dat doen ze niet. En dat betekent dus dat die belastingen heel erg hoog blijven en nog hoger worden. Zo betalen ze ook die 1,5 miljard bijvoorbeeld, door belastingen te verhogen. Ja, en ik denk dat dat voor de Nederlandse economie rampzalig is.
12: Mevrouw Bikker, de Prinsjesdagplannen zijn uitgelekt. Wat haalt u eruit?
14: Nou, dat je hoopt dat een kabinet 1 team 1 missie is. En dat dat vooralsnog wel heel lang heeft geduurd. En ook al nu weer een aantal dingen echt vooruitgeschoven worden. En waarom vind ik dat ingewikkeld? Dat is omdat het hele belangrijke keuzes zijn die mensen raken die nu hard aan het werk zijn. En die willen weten, hey, hoe gaat dat de komende jaren uitzien? Over de zorg, welke rekeningen, als je chronisch ziek bent, welke rekeningen krijg ik? Als het gaat om de vrijheidsbijdrage, als we investeren in defensie, wie betaalt die rekening? Ja, daar wordt nog wel veel voor uitgeschoven.
12: Ik vind eigenlijk dat ze geen keuzes maken.
14: Nou, ik zie dat het kabinet erg lang bezig is geweest met box 3. Een belasting die de meeste Nederlanders niet betalen. Waar ze al lang voor de zomer wisten dat ze daar een probleem hadden. Lijkt erop dat daar geen ei is gelegd, maar daar ben ik benieuwd naar. Terwijl die andere keuzes echt zo hard en zo snel gemaakt moeten worden. Dus ik hoop dat daar nog meer gaat volgen, want dit zijn uitgelekte stukken. Maar anders is er nog veel werk aan de winkel.
12: Dan kunnen ze niet op hoesteen rekenen.
14: Ik ben altijd een partij, de ChristenUnie is een partij die zegt, wij willen echt wel zorgen dat er in dit land weer wat gebeurt, in plaats van politici die alleen maar praten over elkaar. Dus als het kabinet zegt, joh, dit is onze eerste uitgestoken hand, maar echt, wij zijn bereid om verder te kijken, zou ik altijd dat gesprek aangaan.
12: Maar het kabinet zegt, ja, we hebben voor bijna elke oppositiepartij hebben we wel wat bedacht om het te kunnen steunen.
14: Ja, dat vind ik ook heel mooi en daar zie ik ook goede dingen in. Maar als u en ik naar de winkel gaan en we zien iets moois liggen, hebben we het toch ook even over hoe gaan we dat betalen. En daar zit nu mijn zorg.
15: Oh, kijk, we hebben ingezet op werken meer moet lonen. Er wordt me nog niet helemaal duidelijk of dat er voldoende in zit. En wat me wel duidelijk wordt is dat heel veel keuzes toch naar achter worden geschoven. Dus wat mij betreft moet er nog veel gebeuren. Dus ik zou zeggen, leg al die stukken op tafel. Dan kunnen we echt het debat gaan voeren en dan kunnen we de begroting wat ambitieuzer gaan maken.
12: Het kabinet zegt, dit is die handreiking waar de oppositie om vroeg.
15: Ja, maar het zijn natuurlijk nog steeds stukken die ik nog niet helemaal in heb gezien. Dus ik ben dan benieuwd wat er dan precies in zit, waar die handreiking dan zit. Kijk, wij willen heel graag dat er een goede begroting komt dadelijk. Dus ik hoop dat het kabinet echt goed geluisterd heeft naar de wensen van de oppositie en daar ook daadwerkelijk wat mee gedaan heeft. Dan valt het met ons altijd te praten. Maar ik zie nog wel wat ruimte voor verbetering, want de echte keuzes worden volgens mij nog niet gemaakt.
12: Die worden vooruitgeschoven, zegt u?
15: Die worden vooruitgeschoven. Er wordt heel veel uitstel naar komende jaren naar achter geschoven. Ja, en dat is natuurlijk omdat ze er zelf niet in staat waren om eruit te komen. Ja, die discussie zal dus nog wel gevoerd moeten worden. En dat weten ze zelf ook heel goed. En wat ons betreft kan het dus ook nog wel wat ambitieuzer.
12: Het kabinet heeft 66 zetels. Hebben er nog meer nodig? Misschien kunt u helpen. Hoe moet de komende 2 weken er volgens u uitzien?
15: Nou ja, wat ons betreft, ja, leg het dan maar open als het nu allemaal al uitgelekt is. Dan zou ik ook wel graag willen zien wat er dan precies gebeurt. Wat ons betreft moet er zo snel mogelijk dat debat voor Prinsjesdag, nou, dat gaan we voeren met elkaar. Ja, en dan zal het kabinet duidelijk moeten maken en met een plan moeten komen. Hoe gaan we dan met de oppositie verder en hoe gaan we ze ook echt betrekken?
12: Ja, maar dat mag toch helemaal niet, nu al die stukken geven?
15: Nee, maar je kunt natuurlijk wel nu met een plan komen van oké, wij hebben dadelijk een begroting neergelegd. Op deze manier gaan we jullie erbij betrekken. Hier zit de ruimte nog, dit is de discussie. En ik hoop wel dat ze dat ook gaan doen. Want we hebben gezien wat voor chaos het de afgelopen week is geweest. Ik hoop niet dat dat de komende maanden voorboden zal zijn.
12: Als u bellen om te praten?
15: Natuurlijk, dan komen wij praten. Maar dan hoop ik ook wel dat er duidelijkheid is. En dat het ook duidelijk is van waar zit dan die uitgestoken hand. Want in mijn ogen, wat ik tot nu toe heb gezien, is het nog veel uitstellen en mag het ambitieuzer.
16: We zien een aantal punten die we ook wel herkennen. Maar het wordt eigenlijk allemaal teniet gedaan door weer lastenverzwaring op andere fronten. Je ziet de energiebelasting die gaat stijgen. Terwijl wij juist bepleit hebben vorige week nog van laat die dalen, hè, de hoogste van Europa. Waterbelasting, box 3 wordt geparkeerd. Ondertussen de hervormingen in de sociale zekerheid, daar hoor ik niks meer over. Dus dat is blijkbaar ook van de baan. En dat lijkt me weer een hele duidelijke toezegging naar pro. Dus al met al worden wij hier niet vrolijk van.
12: Welk gevoel blijft bij u hangen als u dit ziet?
16: Nou, ik zie nog steeds dat ze proberen de meeste van alles wat tevreden te stellen. Maar men vergeet erbij dat als je de een tevreden stelt, dat je de ander ook ontevreden maakt, zodat iedereen ontevreden is. Dat is het beeld dat opdoemt. Wij willen dan nog steeds proberen die kant naar rechts op te schuiven. Dat moet ook bij het kabinet gaan landen. Dus tot Prinsjesdag hebben ze nog tijd om daarover na te denken. Tot die tijd zie ik geen steun vanuit JA21.
12: Wat is er nodig voor wel steun van JA21?
16: Nou, dat het kabinet bij zichzelf te raden gaat en duidelijk bedenkt van wat is nou de strategie naar voren. Is dat nou met pro of is dat met JA21? Deze miljoenennota lijkt mij meer naar pro te hellen dan naar JA21. Dat kan ook anders, maar dan zullen ze zich moeten bezinnen. En ik denk dat daar een weg is. Hè. We hebben 76 zetels met JA21 en de SGP. Dat kan, maar dan moeten er wel andere keuzes worden gemaakt.
12: Wat moet er komende 2 weken gebeuren?
16: Nou, laten we eerst kijken hoe het kabinet reageert op het informatieverzoek. Want anders praat je over dingen die in de krant staan. Dan weten we pas echt wat er op papier staat voor de troonrede. Miljoennota. Nou, en dan is nogmaals echt aan het kabinet om te zeggen, we maken een draai. We gaan inderdaad op deze manier niet verder. Van iedereen proberen tevreden te houden. We maken een keuze naar jaar 21. Dan staan wij in principe bereid om weer te praten.
12: Het kabinet zegt, dit is een handreiking naar misschien wel 10 oppositiepartijen.
16: Ja, dus naar niemand. Want dat is het probleem. Als je iedereen tevreden wil stellen, stel je eigenlijk iedereen teleur. Dat denk ik dat het algemene beeld ook is in de oppositie. Ik kan bijna niet voorstellen dat er één partij is die nu zegt, nou, hier word ik zo ontzettend vrolijk van. Ze hebben naar me geluisterd. Dit is eigenlijk ook ons plan van aanpak en onze cijfertabel. Dus ja, nogmaals, we hebben financiële voorstellen gedaan. We hebben natuurlijk op veiligheid voorstellen gedaan. We hebben op asiel-migratie voorstellen gedaan. Daar moet naar geluisterd worden. En dan valt het te praten.
12: Eén vraag. Wat vindt u van de houding van Jette in dit hele proces?
16: Ja, ik vind dat niet sterk. Dus ik heb ook al gezegd dat het proces is te laat opgestart. Is nog steeds ontdaan van keuzes. Dus er wordt nog steeds om de keuze heen gelopen. Willen we naar links, willen we naar rechts? Precies wat u zegt. Er wordt toch geprobeerd om iedereen tevreden te houden. Dat is fundamenteel verkeerd. Heb ik ook aan tafel gezegd. Maak die keuze, want dit is op zoek zijn naar een minderheid en niet naar een meerderheid.
12: Spannende weken?
16: Ja, zeker. Ik denk dat dit wordt eigenlijk per dag spannender. Maar misschien heeft dat ook weer het catharsis, zou ik bijna zeggen, om te kijken van dat je toch weer ergens uitkomt als je eenmaal heel diep gaat. Maar ik heb er wel een hard hoofd in.
17: Ik heropen de vergadering en ik verzoek u uw plaatsen in te nemen. Voor een bijzonder moment, namelijk een beëdiging van een nieuwe ambtsgenoot. En daarvoor geef ik als eerst het woord aan de heer Elian. Tot het uitbrengen van verslag namens de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrief.
18: De beste manier om het parlementaire jaar te beginnen, zullen we maar zeggen. De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrief heeft de stukken onderzocht die betrekking hebben op mevrouw I. Albiati te Obdam. De commissie is tot de conclusie gekomen dat mevrouw I. Albiati te Obdam terecht benoemd is verklaard tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De commissie stelt u daarom voor om haar toe te laten als lid van de Kamer. Daartoe dient zij wel eerst de ede, zoals die zijn voorgeschreven bij de wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal af te leggen. De commissie verzoekt u tot slot om de Kamer voor te stellen het volledige rapport in handelingen op te nemen. Het was weer een genoegen, voorzitter.
17: Het genoegen was wederzijds. Ik dank de commissie voor haar verslag en stel voor dien overeenkomstig te besluiten. Al dus besloten. Ik verzoek de leden en overige aanwezigen in de zaal en op de publieke tribune voor zover dat mogelijk is te gaan staan. Mevrouw Albiati is in het gebouw der Kamer aanwezig om de voorgeschreven ede af te leggen en ik zie dat de griffier haar al bezig is binnen te geleiden.

0: De door u af te leggen eden luiden als volgt. Ik zweer dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer trouw aan de koning, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Ik zweer dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.
1: Zo waar helpt mij God almachtig.
0: Ik wens u van harte geluk met het lidmaatschap van de Tweede Kamer en ik schors voor een enkel ogenblik, zodat u hiervoor het rostrum felicitaties in ontvangst kunt nemen. De vergadering is voor een kort ogenblik geschorst.

0: Ik geef het woord aan de heer Mohandis voor zijn vragen namens de fractie van Pro aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die ik van harte welkom heet in de Tweede Kamer. Goed dat u er bent. Meneer Mohandis, als u zover bent, dan heeft u het woord. Mag ik aandacht voor de heer Mohandis?
1: Voorzitter, dank u wel. Hoeveel gele kaarten kan een publieke omroep krijgen? Voorzitter, mijn vragen vandaag gaan over een publieke omroep die heet Ongehoord Nederland, die al zoveel gele kaarten aan de broek heeft dat ik me inmiddels afvraag wat een gele kaart voorstelt. Afgelopen zomer een extra dieptepunt door Hitlerverheerlijking bij deze omroep. Elke omroep staat het vrij om buiten het bestel, zonder publiek geld, content te maken. Maar voor elke omroep geldt dat als zij gesanctioneerd worden, en dat zijn ze tig keer, ik heb een heel rapport, door het commissariaat voor de media, door de ombudsman, door de NPO, dat het tijd wordt om een keer in te grijpen. En ik vraag deze minister wanneer het volgens haar tijd is om de omroeplicentie van deze omroep, die alle krediet heeft verspeeld, die niet heeft bewezen in de tijdelijke vergunning dat ze bijdragen aan het publieke bestel, daarvan de vergunning in te trekken. Graag een concrete reactie.
0: Het woord is aan de minister.
2: Goedemiddag, meneer de voorzitter. Ik kreeg afgelopen zomer het fragment opgestuurd tijdens mijn zomervakantie, hoog in de bergen, en ik ben me echt kapot geschrokken van het fragment rondom Hitler, de discussie die daar in dat programma werd gevoerd. Ik heb al eerder gezegd, ook in vragen vanuit de media vorige week, dat het werkelijk, ja, echt verwerpelijk, schandalig is dat op deze manier dit fragment naar buiten is gekomen. En als ik kijk naar ook hoeveel meldingen daarover zijn binnengekomen ten aanzien van dit fragment en de hoeveelheid mensen die daardoor gekwetst zijn geraakt, dan denk ik dat we hier in deze Kamer allemaal ons ver afstand nemen van wat we daarin gezien hebben. We hebben nog veel meer gezien afgelopen jaar rondom Ongehoord Nederland. We hebben een rapport gekregen van een evaluatiecommissie waarin is aangegeven dat de journalistieke kwaliteit ernstige zorgen geeft. We hebben sancties van het commissariaat van de media. En net voor de zomer heb ik een brief gekregen van het college van omroepen. Die hebben aangegeven bij het bestuur van de NPO, waar de brief ook aan gericht was, dat zij geen bereidheid meer hebben tot inhoudelijke samenwerking. Ik heb toen gewacht op NPO om te horen hoe gaan zij op die brief reageren. En die brief heb ik na de zomer gekregen. En u heeft ook daar een statement over kunnen lezen in de media, waarin NPO heeft aangegeven dat zij ook zorgen hebben over de samenwerkingsbereidheid binnen het bestel. Dat zij zich ook zorgen maken over de manier waarop de afgelopen periode ook tot die samenwerking bereidheid was. En tegelijkertijd ook ten aanzien van de juridische interpretatie kunnen zij nu mij verzoeken om tot intrekking over te gaan, nog vragen hadden en dat in een gesprek met mij wilde toelichten. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, waarin ik ook gevraagd heb wat de juridische interpretatie is zoals zij die lezen in die mediawet. Wat er nu in het vervolg gaat gebeuren is dat NPO een reactie gaat geven op deze ontstaande situatie. Want wat is er afgelopen maandag gebeurd, en ik denk dat afgelopen vrijdag, het is nu dinsdag, er is weer een brief gekomen van hetzelfde college van omroepen, waarin zij de NPO verzoeken om over te gaan tot een verzoek aan mij om de intrekking van de erkenning te overwegen. Dat verzoek heb ik op dit moment niet. En u kent de mediawet als geen ander, meneer de voorzitter. De mediawet geeft een aantal mogelijkheden waarop een minister over kan gaan tot intrekking van erkenning van een omroep. En u moet ook weten, dat is een zwaarwegend besluit. We hebben niet voor niets ook in onze grondwet de persvrijheid geborgd en ook in de mediawet vrij scherp ingekaderd wanneer een minister kan besluiten of moet besluiten tot intrekking. Nou, dat verzoek wat ik net zeg, dat ligt er dus niet. Er liggen op dit moment twee sancties van het commissariaat van de media. Er liggen heel veel zorgen, ook bij uw Kamer, die ik begrijp. En het is nu aan mij om uiteindelijk tot een finale afweging te komen. En ik heb afgelopen vrijdag ook gezegd, toen ik ook vanuit de media daar vragen over kreeg, dat ik voor het debat van 25 september... waarin wij over de herziening van het nieuwe mediastelsel gaan praten, mijn reactie op de hele ontstane gang van zaken ga geven.
0: De heer Mohandis.
2: Dus dat is binnen nu en twee weken.
1: Ja, voorzitter. Dank voor het antwoord, maar ik had een iets scherper antwoord verwacht. Kijk, laat ik ook helder zijn naar de collega's. Het gaat hier niet om of Ongehoord Nederland leuke dingen of geen leuke dingen uitzendt. Dat is niet de rol van de Kamer. Wat wel de rol van de Kamer is, is het feit dat we instanties in het leven hebben geroepen die sancties mogen uitdelen. En de minister is de enige die bevoegd is, en dat is ooit gebeurd, die de voordeur kan openzetten om te zeggen, nieuwe omroep, u wordt toegelaten. Maar als een omroep zich misdraagt op basis van die sancties, dan kan de deur ook worden opengezet om te zeggen, u kunt ook uit het bestel vertrekken. En de minister is de enige die bevoegd is in de wet om dat zo op te pakken. En als ik dan inzoom op die wet, dan geeft de minister nu aan, de NPO kan dan met een verzoek komen op basis van artikel 2.33 Mediawet lid 2. Staat heel duidelijk dat als het commissariaat voor de media binnen één jaar twee sancties oplegt, dus binnen één jaar twee sancties, dan kunt u ook overgaan tot handhaven. Dus het kunnen ingrijpen reikt veel verder dan alleen of de NPO u een verzoek doet. En die mogelijkheid is er. Dus wat ik aan de minister wil vragen, ook omdat Ongehoord Nederland alle krediet heeft verspeeld met alle gele kaarten die ze hebben. Geen enkele omroep die ze nog wil als het gaat om samenwerking. Er is inmiddels een ruime Kamermeerderheid als we de berichtgeving lezen. Die zegt, minister, grijp in. Want u heeft nog maar twee keuzes die voorstaan. Of Ongehoord Nederland permanent in het bestel, of een keer optreden. En ik hoop dat de minister het laatste doet. Ik kijk er naar uit.
0: Minister, kort en bondig alsjeblieft. Minister.
2: Meneer de voorzitter, ik begrijp helemaal dat de bal nu bij mij ligt. En ik heb u aangegeven dat ik op heel korte termijn, ruim voor het debat, mijn reactie geef op deze situatie.
0: Meneer Mohandis.
1: Ja, en dat gaat zijn?
2: Dat ga ik minister. Dat ben ik nu nogmaals. Dat vergt ook, meneer de voorzitter, een zorgvuldige afweging, nogmaals. We hebben hier te maken met aan de ene kant het waarborgen van de persvrijheid en aan de andere kant een omroep die de integriteit van het bestel zwaar onder druk zet. Die afweging ben ik aan het maken en ruim voor het debat krijgt u van mij de finale reactie daarop.
0: De heer Mohandis.
1: Voorzitter, weet u waarom ik zo fel ben? Wij staan ook aan de vooravond om te praten over het inrichten van ons publieke bestel. Hoe gaan we de publieke omroep inrichten voor de toekomst? Hoe gaat dat eruit zien? Welke omroephuizen? En ik heb gewoon een serieuze zorg op het moment dat we Ongehoord Nederland met alle ondermijnende acties en al die gele kaarten die ze hebben gekregen, als we daar geen besluit over nemen, dat we geen zuiver debat gaan voeren over de toekomst van het bestel. Tenminste, geen enkele omroep met ze wil samenwerken. Dus dit zullen we, leuk vinden of niet, voorzitter, 24 september staat er een debat, dan zal die duidelijkheid er moeten zijn. En ik zeg er nu ook bij, wij hebben afgelopen zomer niet stilgezet. We hebben ook gewoon geschreven en echt gekeken, hoe gaan we hier als Kamer onze rol pakken? Dit heeft niets te maken met of wij een bepaalde omroep links, rechts of wat dan ook vinden. Op het moment dat wij spelregels hebben in de mediawet die worden overschreden, dan zullen wij uiteindelijk, als de minister het niet doet, haar de opdracht geven om tot actie over te gaan. En dan kan er maar één ding gebeuren met al die gele kaarten van commissariaat, ombudsman, NPO, dat om op of gaat.
0: De minister.
2: En meneer de voorzitter, als ik in uw schoenen zou staan, zou ik precies hetzelfde doen. Tegelijkertijd ben ik als minister ook verantwoordelijk voor een zorgvuldig doorlopen proces. Daar zit ik middenin. En nogmaals, ruim voor het debat gaat u van mij een reactie krijgen. Gaat de heer Mohandis een reactie krijgen.
1: Ik kijk naar uit.
0: Dank u wel. Meneer Krul.
3: Voorzitter, Ongehoord Nederland gebruikt belastinggeld om een stroom aan ranzigheid over Nederland uit te storten. En het verheerlijken van Hitler is het absolute dieptepunt. En we zien nu wel een soort witwaspraktijk, maar het is al gewoon te laat. Hier komen ze niet meer van terug. En ik begrijp dat het complex is. De minister schetst dat denk ik goed. Het moet ook zorgvuldig. Maar als de minister zegt er komt een reactie, kunnen we dan op zijn minst ervan uitgaan dat die reactie ook een finaal oordeel zal bevatten? Wat dat oordeel is, dat kan de minister nu niet zeggen. Maar kunnen we ervan uitgaan dat wij voor het debat duidelijkheid hebben over die rode kaart voor deze omroep die zich structureel misdraagt?
0: De minister.
2: Meneer de voorzitter, daar kunt u van uitgaan.
0: Meneer Ergin.
4: Ja, voorzitter, Ongehoord Nederland die vergoeilijkt Hitler, verspreidt racistische omvolkingstheorieën, discrimineert, verspreidt nepnieuws En het zijn allemaal rode kaarten, voorzitter. Rode kaarten keer op keer onder het mom van journalistiek. En ik zou aan de minister willen vragen, deelt ze de conclusie dat het geen journalistiek is wat Ongehoord Nederland doet, maar dat het normaliseren van racisme is en dat het normaliseren van nazisme is en dat er stevig op moet worden ingegrepen?
0: De minister.
2: Meneer de voorzitter, wat ik net aan het begin zei, dat het Hitlerfragment verwerpelijk, schandalig, kwetsend, onnodig is. Er zijn meldingen ook over binnengekomen bij de ombudsman die uiteindelijk gaat over de schending van de journalistieke normen. Dat is niet aan mij om die afkeuring hier in die hoedanigheid juridisch te maken. Dat zit bij de ombudsman en uiteindelijk is het aan het commissariaat van de media om daar ook op toe te zien. Maar volgens mij heb ik hier al voldoende geuit wat ik zelf van dat fragment vind.
0: Meneer Erkin.
4: Ja, voorzitter, natuurlijk is het schandalig en verwerpelijk dat Hitler wordt vergoeilijkt. Tuurlijk is het schandalig en verwerpelijk. Ik had niks anders van deze minister verwacht. Maar ik verwacht van deze minister inmiddels na zoveel incidenten geen procedurele antwoorden meer. Geen vooruitschuiven van lastige vraagstukken. En geen handelingsverlegenheid. Maar een minister die zegt, als je subsidie krijgt, als je belastinggeld krijgt en je gaat dit soort vreselijke dingen doen, dan gaat die geldkraan gewoon dicht. Ik begrijp gewoon niet waarom de minister deze conclusie die ze eigenlijk gisteren al had kunnen trekken, nog steeds niet trekt.
0: De minister.
2: Meneer de voorzitter, wat ik net heb proberen uit te leggen is dat ik, als ik in uw schoenen zou staan, kan ik me ook echt voorstellen dat u die druk hier wil opvoeren. Tegelijkertijd ben ik ook als minister verantwoordelijk om daar een zorgvuldig proces op in te regelen. Volgens mij doe ik dat met heel veel spoed, want ik heb u ook aangegeven dat u ruim voor het debat wat op eind september gepland staat van mij een reactie gaat krijgen. Dus ik ben daar alle zorgvuldigheid, maar ook de ernst van de situatie in aan het meewegen. Dus,
0: Mevrouw Welhuis.
5: Ja, voorzitter, dank u wel. En die afgrijzelijke beelden die we hebben gezien, die zijn op zich al schandalig, maar het feit dat ze met publiek geld worden gefinancierd maakt het echt ondraaglijk. En wat D66 betreft is het dan ook echt einde verhaal voor Ongehoord Nederland. Tegelijkertijd snap ik die zorgvuldigheid van deze minister in haar rol ook heel goed. We verwachten inderdaad een brief van deze minister. En mijn vraag is eigenlijk of ze in die brief dan ook misschien alvast een inkijkje kan geven in wat er dan nodig is om te voorkomen dat we in dezelfde soortgelijke situaties terechtkomen in de toekomst.
0: De minister.
2: Meneer de voorzitter, in diezelfde periode komt er ook een wetsvoorstel wat een internetconsultatie gaat over de herziening van het gehele mediabestel. En we zullen ook in het debat met elkaar dit gesprek gaan voeren. En dat debat staat gepland op 24 september.
0: Ik dank de minister voor de beantwoording van de gestelde vragen.
6: De heer Stoffen vroeg, kan de minister de consequenties aanvaarden van het advies van het IGH uit 2024 waarop het besluit is gebaseerd. Het IGH-advies beschrijft de geldende internationale verplichtingen van Israël en ook van andere staten. Het kabinet erkent in navolging van het advies dat de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden onrechtmatig is en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Dit is aanvullend op de reeds jarenlang bestaande kabinetspositie dat uitbreiding van nederzettingen, vernielingen of uithuisplaatsingen in de bezette gebieden in strijd zijn met internationaal recht. Nederland is als derde staat verplicht niet bij te dragen aan de onrechtmatige bezetting en nederzetting. En met deze maatregel geeft het kabinet nader invulling aan deze verplichting. Meneer Stoff vroeg ook of dat het kabinet kan bevestigen dat het beleid niet gericht is op het vertrek van alle Israëlische staatsburgers uit betwiste gebieden. En meerdere leden verwezen daarnaar. Het evacueren van de eigen burgerbevolking die het onrechtmatig heeft overgebracht naar bezet gebied is een verplichting van Israël en niet van derde staten. Dat is geldend internationaal recht. De praktische invulling van dit vraagstuk, dat zal onderdeel moeten zijn van afspraken tussen de partijen over een twee-staten-oplossing. En uiteindelijk zullen afspraken hierover onderdeel moeten zijn van een breed akkoord waarin beide partijen hun veiligheid en identiteit gewaarborgd zien. Het kabinet kan niet vooruitlopen op de invulling hiervan. De visie van het kabinet is daarmee dat het internationaal recht leidend is en de invulling van de evacuatie van kolonisten in praktijk onderdeel moeten zijn van de afspraken tussen de partijen. En dit heeft het kabinet willen laten reflecteren in de beantwoording ook van de feitelijke vragen die hierover zijn gesteld.
7: Kan de minister ingaan op het argument dat het juist rechtsstatelijk is vastgelegd dat de twee partijen, Israël en Palestijnen, middels vredesbesprekingen de definitieve status van die gebieden vast moet stellen en dat deze sancties dus eigenlijk veel daar niet in passen?
8: De minister.
6: Wij geven met het sanctiebesluit geven wij invulling aan onze internationaal rechtelijke verplichting. Dat is de internationaal rechtelijke verplichting van derde staten om niet bij te dragen aan de instandhouding van de huidige illegale situatie. En ik heb net ook al gemeld dat uiteindelijk de beide partijen tot een oplossing moeten komen voor een twee-staten oplossing. En waarbij wij vervolgens in de invulling van onze internationaal rechtelijke verplichting weer de beleidsvrijheid hebben om bij een bepaalde verbetering van de situatie daar verdere besluiten af te nemen.
8: Meneer Mark Sauer. Ja.
9: Kan de minister ook aangeven waarom hij zo druk is met deze sancties tegen Israël, terwijl er toch wel veel grotere geopolitieke kwesties spelen die eigenlijk zijn volle aandacht zouden moeten hebben?
8: Minister.
6: Nou, voorzitter, er zijn vele internationale kwesties die mijn volle aandacht hebben. Maar ook deze situatie verdient onze volle aandacht. Omdat wij hier volgens internationaal recht verplicht zijn om niet bij te dragen aan de instandhouding van deze situatie. En dat is wat we met dit besluit willen.
10: Het standpunt van de minister, en ik hoorde net ook het CDA zeggen, is we volgen het al advies op. Maar de verplichtingen doen we nu. En de evacuatie volgt pas na een gesprek tussen de PA en Israël. En mijn vraag is, ik heb het nog een keer doorgelezen. Waar staat dat?
8: De minister.
6: Nee, nogmaals. En ik denk dat dat een misverstand is wat ik zojuist ook meerdere malen in het onderlinge debat heb gezien. De juridische basis waar wij ons besluit op richten is de verplichting voor derde staten voortkomend uit het IGH-advies. De verplichting voor derde staten is dat wij de verplichting van lidstaten om maatregelen te nemen om handels- en investeringsrelaties te voorkomen die bijdragen aan het instand houden van de onrechtmatige situatie die door Israël in het bezette Palestijnse gebieden is gecreëerd. Dat is de basis, onze juridische basis. Dat is waar wij een invulling aan geven met onze internationaal rechtelijke verplichtingen. En ik heb zojuist ook al gezegd dat het aspect wat daar genoemd wordt over de evacuatie van kolonisten, dat uiteindelijk in de toekomst overleg tussen alle partijen tot een oplossing gekomen zal moeten worden.
10: Ja, als dit het standpunt van het kabinet is, dan had u de resolutie niet moeten onderschrijven. Want die stelde destijds dat binnen 12 maanden aan alle verplichtingen gedaan had moeten voldoen, waaronder het evacueren van settlers, allemaal. Erkent u dat u die VN-resolutie tot op de laatste zin onderschrijft?
8: De minister.
6: Nogmaals, het is in de toekomst en hopelijk zo snel mogelijk aan alle partijen om een oplossing te vinden voor deze situatie. En dat een gedeelte bij een toekomstige oplossing wellicht zal moeten verhuizen als onderdeel van die oplossing, dat is mogelijk. En dat een gedeelte zou kunnen blijven wonen als onderdeel van die oplossing, zou dat ook kunnen.
11: Ja. Maar vindt u nou wel of niet dat de Israëliërs mogen wonen op de westelijke Jordaanoever?
8: De minister.
6: Het is niet aan mij, het is aan de beide partijen om tot een oplossing te komen. En ja, die gezamenlijke oplossing, dat is aan hen.
10: De minister zegt dat er beleidsruimte is om eerder te stoppen met sanctiebesluiten. Maar dat is niet waar, want u koppelt het klopt niet, maar u koppelt het aan die gesprekken. Dus zolang die gesprekken niet plaatsvinden, of nou één nederzettingen stoppen of Ben-Gvir geen minister meer is, zullen deze sancties door moeten gaan. En mijn vraag is, klopt dit? Want u koppelt het zelf aan die gesprekken. En klopt het dat als wij stoppen als Kamer, andere partijen juridische procedures kunnen starten om ons hier aan te houden?
8: De minister.
6: Nee, nogmaals. Waar wij de juridische basis aan koppelen is dat in het IGH-advies ons opgedragen wordt, onze internationaal rechtverplichting, om niet bij te dragen aan de instandhouding van de onrechtmatige situatie. Er staan andere dingen in dat IGH-advies, maar dit is wat op ons slaat. Daar geven wij invulling aan. En wij hebben een beleidsruimte om daar invulling aan te geven. En dat betekent dat we op basis van de situatie zoals die nu is, vinden dat deze maatregel invulling geeft aan onze internationaal rechtelijke verplichting. En dat het in de toekomst, en laten we het alsjeblieft met z'n allen hopen, dat er in de toekomst een situatie ontstaat waarvan we zeggen die situatie is veranderd en we kunnen daar een andere afweging maken.
12: Is de juridische uitzonderingsgrondslag die nu gekozen is voor de goederen, zou die ook toepasbaar zijn als het kabinet ervoor had gekozen om volgens de uitspraak van het internationaal gerechtshof ook bijvoorbeeld Israëlische bedrijven, die ik zeg maar wat tegels reveren voor de huizen in de nederzettingen, om die ook hierbij aan te pakken?
8: De minister.
6: Europees rechtelijk kan dat niet op dit moment. Met dezelfde juridische grondslag.
12: En dan ben ik benieuwd naar waarom dat niet kan. Want volgens mij heeft het gerechtshof gewoon gezegd, niet zozeer je moet per se dit doen, maar je moet de economie en de handel op allerlei manieren voorkomen. Dus ik snap niet heel goed Kan een politieke keuze zijn, maar ik snap niet heel goed waarom Israëlische bedrijven die nog steeds kunnen exporteren naar Europa, maar die dus wel bijdragen aan de nederzetten, waarom we die goederen niet hieronder konden laten vallen.
8: De minister. De minister.
13: Ja, ik vind het een goede vraag, maar ik moet daar even op terugkomen.
14: Nederland beroept zich op de openbare orde. En mijn vraag is, wat is dan de rechtvaardiging om zich daarop te beroepen? Want als dat de motivering is, ja, dan herken ik nog wel heel veel andere conflicten in de wereld die dan ook de openbare orde waar dat op beroep zou kunnen doen. Dus daar, ik vraag om die juridische afbakening en de precieze motivering daarachter.
8: Dank u wel. De minister.
13: Ja, nogmaals, het gaat over deze specifieke situatie. Het gaat om deze specifieke internationaal rechtelijke verplichting om niet bij te dragen aan de onrechtmatige situatie in de bezette gebieden. Dat is waar wij hiermee invulling aan geven. En Europees rechtelijk gezien, het handelsdomein Europees rechtelijk gezien, is die openbare orde een grond waarop je nationaal maatregelen kan nemen. En invulling geven aan je internationaal rechtelijke verplichtingen is, zoals ik net al zei, onderdeel van de openbare orde.
8: De minister gaat verder met antwoorden.
13: Voorzitter, de vraag waarom kunnen Israëlische bedrijven die bijdragen aan nederzettingen nog steeds exporteren naar Europa? Ze kunnen dit niet doen naar Nederland als het gaat om producten uit onrechtmatige nederzettingen. Voor zover het gaat om producten van oorsprong uit Israël kunnen zij dit wel. En voor export vanuit Israël naar andere EU-lidstaten hangt dit af van de nationale wetgeving in die landen.
0: Ik open de vergadering van dinsdag 1 september 2026. Van harte welkom terug allemaal. Aan de orde is het mondelinge vragenuur. En aan de orde zijn vragen van mevrouw Van der Plas namens de fractie van de BBB aan de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, die ik van harte welkom heet in de Kamer. Als zij zover is, dan is het woord aan mevrouw Van der Plas.
15: Ja, als u even wilt wachten met de knopindruk van de seconde, wil ik even zeggen dat ik het fijn vind om iedereen weer in goede gezondheid hier terug te zien. Want dat is natuurlijk niet altijd dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus geldt ook voor de mensen op de publieke tribune. Fijn dat u er bent. En dan ga ik van start. Voorzitter. 5 vergunningen, legale, onherroepelijke vergunningen.

van boeren die alles hebben gedaan wat de overheid van hun vroeg, al jaren, zelfs nog meer dan dat hebben gedaan, die worden gewoon maar eventjes ingetrokken. Althans, dat is het voornemen van de provincie Brabant. Dat is natuurlijk te zot voor woorden. Dat is, we leven in zo'n gekkenhuis inmiddels in Nederland, zal ik maar even zeggen, dat ondernemers, in dit geval zijn het boeren, maar morgen kunt u het allemaal zijn. Want de vergunning is in Nederland, ja, eigenlijk staat dat gewoon op de richel. Je kunt het zomaar even kwijtraken. En daarvoor heb ik een aantal vragen aan de minister. De minister die gaf aan, bijvoorbeeld, ja, hij vond het allemaal erg spijtig en allemaal, ja, zielig en jammer voor die mensen. Maar ja, dit was eigenlijk, ja, dit had ook de rechter wel gevraagd in de uitspraak vorig jaar. En ik wil de minister als eerste vragen, waarom jokt de minister hierover? En dan

0: burgemeester die gaf aan, bijvoorbeeld. Ja, hij vond het allemaal erg spijtig en allemaal zielig en jammer voor die mensen. Maar ja, dit was eigenlijk, dit had ook de rechter wel gevraagd in de uitspraak vorig jaar. En ik wil de minister als eerste vragen, waarom jokt de minister hierover? En dan zeg ik het even heel netjes. Want dat staat namelijk helemaal niet in de uitspraak van de rechter. De rechter heeft gezegd dat er een zorgvuldig besluit genomen moest worden, dat er in gesprek gegaan moest worden. Dat is wat de boeren hebben gedaan. En in de rechtelijke uitspraak staat niet dat vergunningen worden ingetrokken. En die vraag zal ik als eerste beantwoord willen zien.
1: Het woord is aan de minister.
2: Ja, voorzitter, misschien voordat ik die vraag letterlijk ga beantwoorden, is het ook goed om vanaf deze plek te zeggen dat het vreemd dat iedereen zomaar vergunningen kan kwijtraken een onjuiste voorstelling van zaken is. Op het moment dat er al intrekkingsverzoeken liggen, en in het geval van de vijf boeren waar het hier over gaat, lag al 3 jaar een intrekkingsverzoek bij de provincie Noord-Brabant, dan loop je met elkaar een traject af wat uiteindelijk kan leiden dat het bevoegd gezag bepaalde keuzes moet nemen. Het bevoegd gezag in dit geval de provincie Brabant. Maar dat dat overal zomaar aan de orde zou kunnen zijn, dat wil ik echt als eerste besproken hebben. Dan was de vraag over de uitlatingen van mij. Nou, deze zomer heb ik 3 dingen gezegd. Ik heb gezegd dat het heel ellendig is voor de ondernemers in kwestie. En dat is het ook. Dat hebben we denk ik kunnen zien, hebben we kunnen ervaren. Ik heb gezegd dat dit juist is wat we willen voorkomen. In het debat hier met de maatregelenbrief van 16 juni heb ik dat ook aangegeven, dat er 217 intrekkingsverzoeken bestaan. En dat we als de wiedeweerga dat pakket in wetgeving moeten omzetten om juist dit te voorkomen. Dus wij willen dit niet. En ik heb het eigenlijk aangegeven, ook op vragen van Kamerleden, ja, dat we alles op alles moeten zetten om dat te voorkomen.
1: Mevrouw van der Plas.
0: Nou, voorzitter, mijn vraag was concreet. De rechtelijke uitspraak zegt niet dat vergunningen ingetrokken moeten worden. De rechtelijke uitspraak zegt dat er een zorgvuldig besluit moet komen. Dus nogmaals mijn vraag. En misschien hoeft dat niet van mijn tijd af te gaan, want ik moet hem herhalen. Waarom jokt de minister daarover? Want het staat niet in de rechtelijke uitspraak.
2: Nee, ik heb daar zelf in die zin geen mening over. Het is het bevoegd gezag wat een rechtelijke uitspraak vertaalt naar een handeling die zij moeten doen. Ik ben hier niet het bevoegd gezag. Waar ik wel een mening over heb, is wat we te doen hebben, namelijk dit voorkomen.
1: Mevrouw van der Plas.
0: Voorzitter, dit wordt een beetje irritant. Want de minister heeft gezegd dat dit het gevolg is van een rechtelijke uitspraak. En het staat niet in de rechtelijke uitspraak. Waarom jokt de minister hierover?
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, het is uiteindelijk aan het bevoegd gezag Brabant in dit geval om een oordeel te vellen. Kijk, dat hier 3 jaar aan vooraf zijn gegaan, dat er een intrekkingsverzoek is gekomen, dat de rechter een uitspraak heeft gedaan waarop in dit geval het bevoegd gezag de provincie Brabant moet handelen, dat staat volgens mij buiten kijf. Dat staat gewoon vast. En als zij daar een besluit in nemen, ja, dan kan ik daar een mening over hebben, maar is het wel het gevolg van een rechtelijke uitspraak?
1: Mevrouw van der Plas.
0: Voorzitter, ik ga ervan uit dat de minister zijn uitspraak dat dit in de rechtelijke uitspraak stond daarmee terugneemt. Maar de minister zei ook dat alle alternatieven eerst serieus moeten worden onderzocht. En de provincie zegt dat intrekking nog altijd de enige uitkomst is. Wie heeft er nou gelijk, de minister of de provincie? En wat heeft de minister sinds zijn gesprek met de provincie concreet bereikt? Welk besluit is gewijzigd? Welke intrekking is voorkomen? Welke zekerheid hebben de 5 boeren vandaag gekregen? En de minister zegt alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat de vergunningen niet worden ingetrokken. Maar ik wil weten, wat betekent dat concreet? Welke juridische, financiële en bestuurlijke middelen zet de minister in en op welke datum?
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, alle alternatieve onderzoeken heb ik inderdaad aangegeven, omdat ik vind, zoals we ook in onze Kamerbrief hebben staan, dat je het trappetje van Remkes moet aflopen. Dat is ook een afspraak die we met alle sectorpartijen hebben gemaakt, dat in gebiedsprocessen ondernemers de keuze moeten hebben. En als ik de indruk heb dat dat onvoldoende naar voren komt, dan vind ik dat ik ook naar voren moet stappen om te zeggen dat dit is wat we in de Kamerbrief hebben besproken en dat dit ook is wat ik verwacht van de provincie. Maar dat hebben we vervolgens ook in een statenbrief aan de Provinciale Staten van Brabant terug kunnen lezen. Dat het bevoegd gezag, te weten gedeputeerde staten, die opties gaat onderzoeken, gaat bespreken. En dat ook de gedeputeerde in kwestie op bezoek gaat bij de ondernemers om dat gesprek daarover te voeren. Nou, volgens mij hebben we concreet bereikt dat dat hoger op de agenda staat. Dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Dat die gedeputeerde dat ook doet.

0: En alles op alles zetten betekent ook dat wij vanuit het ministerie alle hulp aan provincies geven die we maar kunnen geven, om dat maatregelpakket wat voor ligt, wat ik in een spoedwet aan u voor ga leggen, zodanig in een verweerlijn om te zetten dat je dit soort verzoeken, dit soort handhavingen, intrekkingsverzoeken kunt voorkomen.
1: Mevrouw van der Plas.
2: Goed, kan de minister dan uitsluiten dat vergunningen worden ingetrokken terwijl plannen voor innovatie, emissiereductie of aanpassing van de bedrijfsvoering nog niet onafhankelijk zijn getoetst?
0: Ja, voorzitter, ik ben niet het bevoegd gezag. Provincies, zo hebben we dat in Nederland afgesproken, zijn het bevoegd gezag hierin. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen twijfel dat ook de andere provincies die ik spreek gewoon dit soort zaken willen voorkomen. Dat zij eigenlijk ook van ons vragen, Rijk, doe je werk, zorg dat je dat pakket zo snel mogelijk als kan in wetgeving omzet. Want dan kunnen wij dit soort verzoeken afwijzen. En als we samen die redeneerlijn bouwen, dan hebben we daar goed vertrouwen in. Maar nogmaals, ik ben niet degene die uiteindelijk moet reageren op de handhaving en intrekkingsverzoeken.
2: Nou, voorzitter, ik vind het allemaal opnieuw slappe hap. Enorm slappe hap, want de minister die zegt, ik ga alles op alles zetten. Alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat die vergunningen niet worden ingetrokken. En keer op keer doet deze minister hetzelfde. Ja, ik ben niet het bevoegd gezegd. Ja, dat is de provincie. Dus dat betekent dan, en kan de minister dat dan toelichten of bevestigen, dat alles op alles in de praktijk gewoon loze woorden zijn en dat het alleen een gesprek is en dan vervolgens machteloos toekijken.
0: Ja, voorzitter, dat is onzin. Dat is onzin omdat ik nog erg weinig heb gezien dat een maatregelpakket wat op 26 juni wordt gepresenteerd in een beleidsbrief al in oktober tot spoedwetgeving leidt. Dat is ook alles op alles. Dat is je rol pakken. Provincies hebben hier een rol. Die moeten reageren op dit soort verzoeken. Maar wij hebben hier ook een rol om te zorgen dat het Rijk aandeel doet. En als we dat eerder hadden gedaan, 3 jaar geleden, want dit verzoek ligt er 3 jaar, dan hadden we hier ook niet met elkaar gezeten.
1: Mevrouw van der Plas.
2: Ja, voorzitter. We praten wat ons betreft gewoon over onbehoorlijk bestuur. Als ondernemers honderdduizenden euro's, soms miljoenen euro's. Ja mensen, miljoenen euro's worden door boeren geïnvesteerd om hun stallen te verduurzamen, om te reduceren. En dat je dan toch een vergunning wordt ingenomen. Wat vindt de minister nou eigenlijk van de hele handelswijze van de provincie, hoe dit allemaal is gegaan? Een half jaar hebben boeren niks meer gehoord nadat ze plannen hadden ingediend. En ze mogen op 16 juli of 17 juli mogen ze dan opdraven om te horen. Ja. Om te horen dat hun bedrijf, wat vaak generaties in de familie is, generaties.
1: Dank u wel.
2: Dat die vergunning wordt ingetrokken.
1: De minister.
2: Kan de minister reflecteren op de handelswijze van de provincie?
1: Ja, de minister.
0: Ja, voorzitter, ik denk dat precies op het punt wat mevrouw van der Plas hier aansnijdt, de gedeputeerden in de Statenvergadering, in het spoeddebat wat ze daar hebben gehad in Brabant, precies op dit punt heeft gereflecteerd en haar excuses heeft aangeboden. En ik denk dat het goed is dat ze langs deze ondernemers gaat.
1: Mevrouw Pot.
3: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik denk dat het helder is dat niemand wil dat het gebeurt zoals dit deze zomer is gegaan. Dus daarom misschien nog even heel duidelijk. Kan de minister nou even aangeven, wat is nou het verband tussen handhaving of eigenlijk het voorkomen van handhaving en het stikstofpakket zoals dat voor de zomer door het kabinet is gepresenteerd?
1: De minister.
0: Ja, voorzitter, het verband daar is dat uiteindelijk dit soort besluiten of dit soort verzoeken af te kunnen wijzen, dus handhavingsverzoeken, moet je een onderbouwing hebben waarom de stand van of de staat van instandhouding van de natuur erop vooruit gaat. Dat de staat van instandhouding van de natuur geborgd is. En dan is het dus nodig dat een provincie kan verwijzen naar de maatregelen die het Rijk neemt. Ze kunnen zelf maatregelen nemen, maar het Rijk heeft ook maatregelen te nemen. En het verband ertussen is dat als wij ons pakket juridisch geborgd hebben, dat duidelijk is wat de Rijksoverheid doet om onder andere stikstofuitstoot te reduceren, te zorgen dat die natuurgebieden in goede staat van instandhouding zijn, dan kun je onderbouwd aangeven wat je doet en daardoor kun je een handhavingsverzoek afwijzen. En dat is precies waar we in het Kamerdebat ook met elkaar over hebben gesproken. Dat laat zien dat we zo gauw als kan, zo snel als kan, dat maatregelpakket in wetgeving om moeten zetten.
1: De heer Korevaar.
4: Ja, voorzitter, ik viel echt van mijn stoel deze zomer toen ik de berichten over Brabant hoorde. En daarom heb ik toen ook Kamervragen gesteld en ben ik ook bij een van die pluimveehouders op visite geweest. Maar wat mij betreft was die brief inderdaad van juni de basis om die handhavingsverzoeken van ons weg te duwen. En daarom snapte ik ook niet echt de eerste reactie van de minister. Daar snapte ik helemaal niks van, om heel eerlijk te zijn. En later kwam de minister daarop terug door te zeggen, Oké, dit moet anders. Ik ga alles op alles zetten. Dat lijkt er meer op. Maar heel veel ondernemers met een geldige NB-vergunning worden onzeker. Dus mijn vraag is, komt de minister op voor alle boerenbedrijven met een geldige NB-vergunning?
1: De minister.
4: Wilt u daar dus op reflecteren?
1: De minister.
0: Ja, voorzitter, de alles op alles die ik heb aangegeven in reactie op de Kamervragen van de heer Korenvaart, maar ook de Kamervraag van mevrouw Van der Plas, hebben juist inzicht dat wij dit pakket doen zodat boeren erop kunnen vertrouwen dat een belangrijk fundament onder hun bedrijven, want dat is een NB-vergunning, dat fundament niet om de havenklap aangetast kan worden. En ik vond het ook fijn dat de Kamervragen van de heer Korenvaart mij die kans boden. Want zo zit ik erin, zo zit ons pakket erin. En als dat niet duidelijk is bij ondernemers, ja, dan moeten we de kans wel benutten om precies die insteek van ons, namelijk ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat in beginsel een NB-vergunning iets is wat een fundament onder een bedrijf kan zijn, ja, dan moeten we dat nog duidelijker maken. Dat heb ik deze zomer gedaan.
1: De heer Christiansen.
5: Ja, dank voorzitter. Afgelopen vrijdag was er een bijeenkomst op het provinciehuis van Noord-Brabant. En daar werd een presentatie gegeven door de directeur stikstof van het ministerie en een aantal van zijn ambtenaren. En dat moest per se in beslotenheid. Statenleden zijn er zelfs over opgestapt omdat men weigerde in openbaarheid die informatie te delen. Mijn vraag is, wat is daar in vredesnaam besproken? Zat er soms iemand van mop aan tafel wat dan niet openbaar mag worden of zo?
1: De minister.
0: Ja, voorzitter, de provincie gaat natuurlijk zelf over hoe zij de sessies organiseren. Daar heb ik als minister de invloed niet op om dat besloten of niet besloten te doen. Net zoals u dat kunt besluiten. En ik heb niet het idee dat daar nou grote geheimen zijn verteld of dat daar allerlei partijen bij aan zijn geschoven. De statenleden zijn bijgepraat door de provincie en er zijn wat vragen gesteld aan het ministerie van LVVN.
1: De heer Christiansen.
5: Ja, voorzitter, ze zijn bijgepraat door ambtenaren van het ministerie. En de minister zegt, ik heb niet het idee dat daar iets is gebeurd wat dan niet openbaar had mogen zijn of niet door de beugel kan. Maar heeft de minister überhaupt wel weet van wat daar dan besproken is? Of is het gewoon gissen?
1: De minister.
0: Ja, voorzitter, het is een bijeenkomst van de Provinciale Staten van Brabant. Daar ga ik niet over. Hoe zij hun vergaderingen organiseren, wat besloten is en wat niet. Waar ik wel over ga is als men vraagt, mochten er vragen komen naar de landelijke overheid, iemand van LVVN aanwezig zijn, dan zeg ik net als u Kamer vraagt om ambtelijke bijstand of een technische sessie, zeg ik ja tuurlijk, wat mij betreft geen geheimen.
1: Mevrouw Den Hollander.
6: Voorzitter, het intrekken van een rechtsgeldige vergunning is wat de VVD betreft het allerzwaarste middel en moet te alle tijden voorkomen worden. We zijn ook heel blij dat op initiatief van de VVD in Brabant er uiteindelijk een motie is aangenomen die het college al daar oproept om nog eens een keer in gesprek te gaan dat gebiedsproces gewoon beter te doorlopen. De minister heeft net al aangegeven in ieder geval het trappetje van Remkes te willen gaan begeleiden en daar de regie op te pakken. Mijn vraag daarbij is dan nog, gaat de minister er ook op toezien dat de betrokken ondernemers tijdig, persoonlijk en duidelijk worden meegenomen? Want daar heeft natuurlijk ook aan ontbroken de afgelopen weken. Dus alles op alles wordt gezet om te voorkomen.
1: De minister.
0: Ja, voorzitter. Mijn reden om ook een van de pluimveehouders te bezoeken was juist om te horen hoe dit proces is gelopen. En dat contact is wat mij betreft niet eenmalig. We hebben, als ik me goed herinner, ook nummers uitgewisseld of manieren om contact te houden. Dus mochten daar signalen zijn die voor mij heel relevant zijn om te horen, dan kan de ondernemer dat doen. En ik zal ook bij hen informeren hoe zij het contact op basis van de motie die daar ook is ingediend door onder andere de VVD-fractie, hoe zij dat hebben ervaren.
1: Mevrouw Bromet.
7: Ja, voorzitter, de provincie Noord-Brabant zag zichzelf gedwongen om dit te doen, omdat het juist het rijksbeleid was wat uitbleef. En dat zegt de minister eigenlijk nu ook in zijn inleiding. En hij heeft ook gezegd, zoals we al eerder hoorden, dat hij alles op alles gaat zetten om te voorkomen dat die vergunningen ingetrokken gaan worden. Maar is dat niet het scheppen van valse verwachtingen? Want het blijft zo dat er te veel stikstof uitgestoten wordt in dat gebied, dat het pakket aan maatregelen, dat er ook voor gaat zorgen dat er minder uitgestoten moet worden, dat de bedrijven opgekocht worden, dat bedrijven moeten omvormen.
1: Ja.
7: Is het niet veel eerlijker om te zeggen, ja, er gaan hele grote veranderingen plaatsvinden daar in Brabant?
1: De minister.
0: Ja, voorzitter, ja, er gaan grote veranderingen plaatsvinden. Dat is ook de reden waarom we om ons heen zien wat er ook gebeurt in de landelijke gebieden en de signalen die daarvan naar ons toe komen. Maar ik vind het wel belangrijk dat een provincie het maatregelpakket kan meerekenen en meewegen in de afweging die zij te maken heeft. We hebben bijvoorbeeld aangegeven dat we begin volgend jaar willen komen met normen voor de intensieve veehouderij. We willen in oktober, of wil ik heel graag, voorzitter, dat de Kamer die spoedwet wet aan gaat nemen. Dat de Eerste Kamer dat ook doet. Ja, dat zijn zaken die zijn zo fundamenteel voor hoe we zeg maar handhavingslijnen en handhavingsverweer opstellen. Dat ik wil dat Brabant dat meeweegt in hoe ze uiteindelijk het besluit nemen. En zij nemen dat besluit. Zij gaan over het aflopen van het trappetje van Remkes. Maar ik vind niet dat je zulke grote stappen zou moeten negeren in het beoordelen van deze verzoeken. En daar is mijn reactie heeft daarop op toegezien. Ik laat onverlet dat daar veel staat te gebeuren.
1: Wat dan over?
8: Ja, voorzitter. Met het intrekken van de legitiem verkregen vergunningen van deze 5 pluimveehouders zijn we echt gekomen op een nieuw dieptepunt in het stikstofdossier. Ik wil dan ook van de minister weten, welke natuurwinst gaat deze verwoestende impact op deze 5 pluimveehouders concreet opleveren voor het herstel van de natuur?
1: De minister.
0: Ja, voorzitter, dat is helemaal afhankelijk van welke stappen op het trappetje van Remkes en uiteindelijk besluiten gedeputeerde staten daar neemt. Op het moment dat ze met innovaties komen, is het natuurlijk heel ander perspectief, ook op de natuurwinst, dan wanneer sprake is van verplaatsen. Of wanneer er sprake is van stoppen. Dus het is heel moeilijk om daar nu antwoord op te geven terwijl de gesprekken met die ondernemers lopen.
1: De heer Goudswaard.
9: Voorzitter, de minister die had het over hulp aan provincies, maar hulp aan ondernemers is natuurlijk ook heel belangrijk. De minister die had het erover van we gaan een pakket invoeren. Nou, dat mag zeker gebeuren, maar er moet serieus wat aangepast gaan worden. Vooral het ontbreken van de rekentool is daarin een kwalijk iets. Kan de minister toezeggen, als hij ambieert om 100 zetels steun te vergaren, dat hij er alles aan gaat doen om ervoor te gaan liggen dat deze onteigening gewoon niet doorgaat? Want anders is het gewoon een belachelijk voornemen om te zeggen van we gaan voor brede steun. Want dat gaat nooit niet lukken op deze manier.
1: De minister.
0: Er zijn een paar vragen in één. Ja, hulp aan ondernemers is superbelangrijk. Ja, dat zit in de uitwerking van het pakket. En er zitten miljarden, hopelijk ook straks in een begroting die u mag goedkeuren, over ondersteuning aan ondernemers. En dat is superbelangrijk. En zoals ik heb aangegeven, vind ik dat provincies dus alles op alles moeten zetten om dit te voorkomen. Dat is een oproep naar ons allen om dat pakket snel aan te nemen. En dat is een oproep naar provincies om dat te doen. En wij ondersteunen die ondernemers met subsidies. En we ondersteunen provincies met verweerlijnen op basis van het pakket.
1: Hoor Keizer.
10: Ja, voorzitter, de democratische rechtsstaat die doet het meestal heel goed in D66-kringen. Wetten kun je aanpassen. En daar zie ik nog weinig animo bij deze minister. Het pakket waar net naar verwijst is, de brief uit juni, gaat voor heel veel boeren betekenen dat hun bedrijf eindigt. Die democratische rechtsstaat gaat ook over grondrechten, eigendom, vrijheid van eigendom en bescherming daarvan. Hoe zwaar weegt dat voor deze minister? Ik heb uitgebreide vragen gesteld over de consequentie daarvan. Nog steeds geen antwoord. Misschien is dan nu het moment om als minister te zeggen, die vrijheid van eigendom en de bescherming daarvan staat bij mij het allerhoogst in het vaandel.
1: De minister.
0: Ja, voorzitter, ik vind het belangrijk om te reageren op wat mevrouw Keizer net zei, namelijk het pakket betekent heel wat voor boeren. Dat realiseer ik me als geen ander. Ik woon ook op een plek waar je waarschijnlijk net zoals velen van u eerst langs vele vlaggen mag, makelaarsborden en noem zo zomaar op. Maar tegelijkertijd is dit pakket nodig om te voorkomen dat het onderwerp waar we het nu over hebben, namelijk intrekkingsverzoeken, om dat te voorkomen. En dat is mijn motivatie en volgens mij zou dat de motivatie van ons allen moeten zijn.
1: Heer Gimwis.
11: Dank u wel. Over de rechtsonzekerheid voor deze pluimveehouders is al veel gezegd, maar over de rechtsongelijkheid nog niet zoveel. En wat vindt de minister er nou van dat de rode loper voor de Amercentrale is uitgerold en daar een vergunning voor is verleend? Dat met industriële bedrijven een convenant is aangeboden en dat deze pluimveehouders van de provincie Noord-Brabant een aanschrijving krijgen en een dreigement dat een vergunning wordt ingetrokken? En welke invulling geeft deze minister dan aan zijn stelselverantwoordelijkheid die hij heeft en welke instructieregels komen er voor provincies om deze rechtsongelijkheid en ook deze rechtsonzekerheid te bestrijden?
1: De minister.
0: Ja, voorzitter, laat me beginnen om te zeggen dat, en dat hebben we eerder ook bij een ander debat over een andere natuurvergunning geconstateerd met z'n beiden, zeg ik tegen de heer Grimwis, dat het beeld dat in Nederland de ene ondernemer wel wordt geholpen en de andere niet, dat vind ik een verschrikkelijk beeld. En daar zal ik ook alles aan doen om me daar tegen te verzetten. Want volgens mij moet iedereen, en dat vindt iedereen in het huis, ook gelijk behandeld worden. De instructieregels die we gaan komen, die zien juist erop toe dat het pakket wat we hebben zodanig vormgegeven wordt dat je in deze situatie dus niet meer komt. Dat provincies in staat worden gesteld om wat we hier in Noord-Brabant hebben gezien, om dat te voorkomen. En op die manier geef ik invulling ook aan mijn stelselverantwoordelijkheid, want de provincies hebben een landelijk pakket nodig om te zorgen dat Noord-Brabant en wat we daar hebben gezien niet ook op andere plekken gaat ontstaan.
12: Mevrouw Ouwehand.
13: Ja, voorzitter. Ik mis in de reacties van de minister ook vandaag weer wel de context die relevant is. Ik hoor hem op geen enkele manier zeggen dat het van levensbelang is dat we onze natuur beter gaan beschermen. Dat de overheid onder druk van de boerenlobby, hè, waar ook deze boeren zich door hebben laten vertegenwoordigen, voortdurend geitenpaadjes hebben gezocht waarvan we wisten dat gaat spaak lopen. Dan komen of individuele boeren in de problemen, zoals we nu zien, of de belastingbetaler moet de hele schatkist omkieperen, omdat het heel veel geld kost om ze uit te kopen. Dat zien we nu gebeuren. Kan de minister bijvoorbeeld bevestigen dat een van die pluimveehouders 100% meer kippen houdt dan in zijn vergunning staat?
12: De minister.
0: Ja, voorzitter, op dat laatste. Ik kan het alleen bevestigen uit basis van uitspraken die ik hoorde van de gedeputeerde van Brabant. En op het eerste punt wat mevrouw Ouwehand aansnijdt, volgens mij heeft u mij hier op deze plek in interviews en op andere plekken heel vaak horen zeggen: natuurherstel is de enige weg vooruit. En daar blijf ik achter staan, achter die uitspraak. En dat is ook hoe ik ernaar kijk.
12: Mevrouw Ouwehand.
13: Ja, voorzitter, maar ik denk dus, en het is een advies aan de minister, dat hij veel vaker dat belang van dit maatregelenpakket echt moet uitdragen. Ja, het is ingrijpend voor individuele boeren, maar het is ook nodig, want we kunnen niet zonder de natuur. En een ander belangrijk deel van de context: een van die pluimveehouders houdt 182.430 kippen. Daar heeft hij een soort van toestemming van gekregen van de provincie. Dat moet ook de context zijn. De overheid heeft willens en wetens grote risico's genomen met de belangen van individuele boeren,
12: ja,
13: onder druk van de boerenlobby.
12: De minister.
13: Daar moeten we
12: de
13: mee
12: minister.
13: Stoppen.
0: Ja, er zat geen vraag in, voorzitter. Dank voor de overweging.
12: Mevrouw van der Plas.
2: Voorzitter, de minister die zei toen straks van nee, maar je kan niet zomaar je vergunning kwijtraken. Dat is een valse voorstelling van zaken.
0: Ja.
2: Dan heb ik een vraag aan de minister. Stel dat Johan Vollebroek, waarvan ik hoop dat hij geen gesprekspartner meer is op het ministerie overigens, dat Johan Vollebroek intrekkingshandhavingsverzoeken gaat doen op andere bedrijven dan boerenbedrijven. Welke garantie geeft deze minister ondernemers in Nederland, dus andere ondernemers dan boeren, ondernemers in Nederland, dat zij ook niet geconfronteerd worden met intrekking van legale en onherroepelijke vergunningen?
12: De minister.
0: Ja, voorzitter, zoals ik net heb gezegd, is dit verzoek lag er al 3 jaar. Al 3 jaar hadden wij de tijd om een maatregelpakket neer te leggen wat dit voorkomt. Dus ik vind het in die zin een valse voorstelling van zaken, alsof het iedereen zou kunnen overkomen. Er gaat tijd overheen, er gaan juridische procedures overheen. En als wij onze verantwoordelijkheid hier nemen, en dat doen we met dit maatregelpakket, dan behoort dat tot het verleden.
12: Van der Plas.
2: Ik hoop niet dat dit als een extra vraag wordt toegekend.
12: Zeker.
2: Want, nou, ga ik even een puntje van orde maken naar de voorzitter. Ik heb gevraagd welke garantie geeft de minister andere ondernemers. Ik krijg weer een heel vaag en wollig antwoord. Maar hij kan zeggen, ik kan ze geen garantie geven. Ja. Of hij kan zeggen, ik geef ze die en die garantie. Dus dit is geen tweede interruptie, maar dat is een verduidelijking. Ik heb een duidelijke vraag gesteld, welke garantie?
11: Ik ga erover of dat wel of niet zo is. Ik constateer dat het wel zo is, omdat de minister gaat over zijn antwoorden en u over uw vragen. En u heeft hierbij namens de BBB-fractie uw tweede en laatste vraag gesteld in dit mondelinge vraaguur. En de minister gaat over tot de beantwoording daarvan.
0: Ja, voorzitter, volgens mij heeft mevrouw van der Plas zelf een keer aangegeven dat garantie je bij de mediamarkt krijgt op een wasmachine. Maar dit is een uitzonderlijke casus. Hier gaan jaren aan vooraf waarin ook juridische uitspraken komen. De rechter zegt een mening over veld. Dus dit is niet iets wat elke ondernemer mee kan maken. Dat is het absoluut niet.
11: Ik dank de minister voor de beantwoording van de gestelde vragen.
14: Afgelopen week was veel nieuws over de mislukte droneaanval in Leipzig. Heeft u signalen dat er soortgelijke acties in Nederland zijn gebeurd of voorkomen?
15: Nou, onze diensten houden dat natuurlijk goed in de gaten. Ik kan niet over bepaalde reikingen geen uitspraken doen. Anders dan dat de diensten openbaar ook hebben laten horen en laten zien. Dat ook Nederland onderdeel is van de dreiging van hybride acties. Dus betekent dat wij niet alleen zelf, maar ook met onze internationale partners er alles aan doen om ons zo weerbaar mogelijk maken tegen dit soort acties.
14: Maar wat kan Nederland doen?
15: Nou, wij delen kennis, zorgen dat we bovenop zitten, zorgen dat we het materieel hebben, zorgen dat we de informatie hebben. En ik blijf met deze woorden wat vaag, omdat alles wat ik zeg over de specifieke acties ervoor zorgt dat die makkelijker te omzeilen zijn.
14: Moet het Nederland zich zorgen maken over dit soort aanvallen vanuit Rusland?
15: Ik denk dat we kunnen zien dat die dreiging toeneemt. Die dreiging neemt toe omdat de druk op Rusland groter wordt. Deze acties zijn bedoeld om onze eenheid te ondermijnen, om onze steun aan Oekraïne te ondermijnen, om ons uit elkaar te spelen. Dat zal niet gebeuren. Wij zijn hier weerbaar op. Maar dat betekent wel dat we in een situatie zitten dat Rusland onder druk staat en escalerend handelt. Wat volstrekt onacceptabel is.
14: Dus of dit soort acties ook in Nederland geweest zijn, dat kunt u niet zeggen?
15: Dat kan ik helaas niet zeggen. Ik kan dat ook niet voorspellen voor de toekomst. Wat ik wel kan zeggen is dat Rusland in hun driedaagse invasie, speciale operatie van Oekraïne, al meer dan 4 jaar lang de tijd hebben om iedere dag aan tafel te komen om een oplossing te vinden voor dit conflict.
14: Wat wordt het antwoord van Europa op deze actie?
15: Nou, we hebben de druk op Rusland zijn we aan het vergroten. Ik kom net zelf uit Ierland, waar we met de minister van Buitenlandse Zaken hier ook over gesproken hebben. Onder andere liggen de kwestie van bevroren tegoeden, dus de bevroren Russische tegoeden die ingezet zouden kunnen worden voor steun aan Oekraïne, die liggen op tafel. Daar hebben we discussie over. We kijken naar een nieuw sanctiepakket. Alles om de druk op Rusland te vergroten en de steun aan Oekraïne te vergroten. En tegelijkertijd staat de deur iedere keer open voor Rusland om aan staakt het vuren af te kondigen, aan tafel te gaan en een oplossing te vinden voor dit conflict.
14: De mislukte droneaanval in Leipzig dus. De diensten in Nederland, maken die zich ook zorgen over mogelijke aanvallen hier in Nederland, hybride aanvallen?
16: Ik zag net dat u zojuist de minister van Buitenlandse Zaken hier uitgebreid over gesproken heeft. Als het gaat over de diensten, dan weet u dat ik over waar de diensten concreet mee bezig zijn in de openbaarheid geen uitspraak kan doen. Wel kan ik in algemeen zeggen dat wanneer het gaat over de grote dreiging die er in algemene zin van verschillende kanten in deze wereld is, dat noodzaak geeft om ook de wetgeving als het gaat over onze diensten aan te scherpen. En daarom hebben wij vorige week de wet bescherming nationale veiligheid in internetconsultatie gedaan. En daar hebben we gisteren met de Kamer een debat over gehad.
14: Dat betekent dat de diensten zich beter kunnen voorbereiden op bijvoorbeeld dit soort aanvallen?
16: Zoals ik net aangaf, ik kan over concrete onderwerpen waar de diensten zich mee bezighouden in openbaarheid geen uitspraken doen. En ik verwees naar de noodzaak dat de diensten hun werk goed kunnen doen in de dreiging en dat we daarom ook een nieuw wetsvoorstel hebben ingediend.
17: Nou, is er wel kritiek op de reikwijdte van die nieuwe wet. Snapt u dat? Waarom is het nodig om zo ver toegang te bieden aan de diensten?
16: Ik vind dat we daar gisteren een heel goed debat in de Kamer over gehad hebben, waarin je vrij breed ziet in de Kamer eigenlijk twee kanten van deze wetgeving. Ik vond dat vrij breed, van links tot rechts in de Kamer, de noodzaak dat onze diensten snel en wendbaar zijn in deze nieuwe wereld, waarin dreigingen van veel kanten komen. En tegelijkertijd werd er vanuit de Kamer ook gezegd, maar omdat dit gaat over zaken als privacy, is goed toezicht en is van belang. En is dus het goed kijken naar de waarborgen die de wet biedt ook van belang. En ik heb ook als minister bevestigd in dat debat dat we dit wetsvoorstel serieus moeten behandelen, omdat het feit dat wij een democratische rechtsstaat zijn waar waarborgen gelden ons juist onderscheidt van de vijanden die ons aanvallen.
17: Ja, want waar kan die vergaande toegang voor nodig zijn?
16: Ik zou niet nu hier de hele wet met u door willen nemen, maar er is een evaluatierapport geschreven in 2021 en ook een rapport van de Algemene Rekenkamer waarin toen al heel duidelijk werd gesteld, de diensten hebben meer ruimte nodig, meer wendbaarheid om wanneer het gaat om echte opponenten, om ons te kunnen beschermen, onze nationale veiligheid te beschermen. Volgend op dat evaluatierapport en dat rekenkamerrapport is al lang gewerkt aan dit wetsvoorstel. En met alle ontwikkelingen in de wereld zou ik zeggen is de noodzaak eerder toegenomen dan afgenomen. En tegelijkertijd geldt, en daar gaan we nu het wetsvoorstel ook in consultatie naar ook een wetsbehandeling, is moeten de waarborgen bij de wet ook goed zijn.
17: Meneer Van den Burgen, volgend jaar 1 miljard extra bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Over 2 jaar tijd zelfs 2 miljard. Hoe gaat u dat doen?
18: Ik ga er helemaal niks over zeggen. Niet of het klopt of het niet klopt. U zult moeten wachten tot 15 september.
17: Oké, dan niet over het precieze aantal euro's dat u moet bezuinigen, maar de manier waarop, daar heeft u de afgelopen tijd vast over na kunnen denken. Hoe wilt u geld gaan bezuinigen op de overheid?
18: Ja, maar daar ga ik ook niks over zeggen, omdat als ik dat ga doen, dan loop ik toch ook vooruit op datgene wat wij gaan voorstellen in het kader van de begroting. Dus als het ook maar enigszins gerelateerd...
17: Zijn er al dingen, u een doorn in het oog, waarvan u denkt dat kan minder?
18: Oh, er zijn genoeg dingen waarvan ik denk, daar kunnen we mee aan de slag.
17: Noem eens wat.
18: En daarmee kan ik mijn taakstelling gaan halen, welke dat ook is. Maar dat hoort u op 15 september.
17: U geeft wel al de garantie, u gaat die taak halen.
18: Als ik een opdracht krijg, dan ga ik die uitvoeren. Zo simpel is het.
17: Nou, anders is er een financieel probleem. Maar het is eerder nog niet gelukt. Nog nooit.
18: Ja. Ik heb mij gecommitteerd om als staatssecretaris mij verantwoordelijk te houden voor slagvaardige overheid. U mag ervan uitgaan dat ik me daar de komende 4 jaar voor inzet.
17: En daarna u zelf wegbezuinigt, niet meer nodig. Het gaat allemaal lukken.
18: We gaan erg ons best doen om ervoor te zorgen dat gewoon in 2030 het coalitieakkoord is uitgevoerd. Ook mijn deel.
19: U had al een flinke opdracht. Er komt nog een hele flinke opdracht bovenop. Hoe denkt u dat te gaan doen?
18: Daar ga ik helemaal niks over zeggen. Want daarvoor moet u wachten tot 15 september.
17: Wilt u niet trouwens 1 miljard of 2 miljard over 2 jaar tijd extra? Nou, bedankt. Ik had al een lastige opdracht.
18: Ik denk de hele tijd, maar wat ik denk, dat hoort u na 15 september.
17: Maar u dacht hier wel veel over?
18: Ik denk de hele dag door over van alles en nog wat, maar waarover ik denk...
17: Zijn die plannen voor Prinsjesdag in overleg met u gegaan?
18: En u hoort alles na 15 september.
17: U kunt toch wel zeggen of het in overleg met u is geweest?
18: Ik kan dit langer herhalen dan u, hoor.
17: Dat hebben we vorige keer ook gedaan. Nou, ja. Tot na Prinsjesdag.
18: Tot na Prinsjesdag.
20: Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat Nederland de komende tientallen jaren nog wel heel veel moeite zal hebben met vergunningverlening. Dat moet u toch zorgen baren?
21: Nou, het is zo dat ze zeggen dat er nog een aantal zaken moeten worden uitgewerkt. Hè. Ze hebben nu een reflectie gegeven op wat er nu ligt en wat er nu wel is uitgewerkt. Dus we hebben nog veel werk te doen. En mijn collega Jimmy van Essen die gaat het ook doen. Omdat de noodzaak om het land van het slot te krijgen... Wat we natuurlijk stap voor stap moeten doen. Hè. Bij zo'n grote opgave is dat niet anders. Ja, die is ontzettend belangrijk voor boeren, voor de economie, voor de industrie. Maar ook voor mij om wegen aan te leggen. Om uiteindelijk, en bijvoorbeeld ook om weer te kunnen gaan vliegen op bepaalde locaties.
20: Ja, maar dat land van het slot halen gaat dus nog wel even duren, zeggen zij. Valt dat dan toch tegen?
21: Nee, ja, we wisten altijd dat het natuurlijk een stap voor stap aanpak zou zijn. Hè. Dus het gaat om die natuurgebieden die je stap voor stap ook loskrijgt. Omdat het gaat om vergunningen rondom natuurgebieden die nu problematisch zijn. Hè. Dus op zich is het logisch dat het gewoon stap voor stap gaat. En nogmaals, het PBL zegt ook van er zijn heel veel uitwerkingen en het is echt een enorme goede stap. En dit is dichterbij dan dit zijn we nog nooit geweest. Dus het is ook ergens logisch dat PBL concludeert van, nou, op hun reflectie. Van dit is nu het percentage waar je op zit en je moet nog iets verder. Daar gaan we het ook wel weer over hebben. En bovendien moeten we ook dat gewoon in de uitwerking meenemen.
20: Dus u bent er blij mee?
21: Ja, ik ben er niet blij of niet blij mee. Het is ook niet heel veel anders dan ik, laten we zeggen, van tevoren had verwacht. Het is een eerste reflectie van het PBL waarin gezegd wordt, er moeten een aantal zaken worden uitgewerkt. Nou, prima, daar zijn we voor. Dus dat gaan we doen.
19: Meneer Karmans, u krijgt er 1,5 miljard euro bij op uw ministerie. Komt nog niet eens in de buurt van die 80 miljard die u nodig heeft.
21: Ik zou niet weten waar het u het over heeft.
19: Op de begroting volgend jaar.
21: De begroting. Ja, maar daar ga ik allemaal niet op reageren.
19: In de Prinsjesdagstukken staat dat uw ministerie er 1,5 miljard bij krijgt.
21: Ja, jullie gaan het zien. Ja, of
19: we
21: er geld bij
19: gezien.
21: Komt. Of, of het echt zo is. Ja, nou ja, goed. Ik denk jullie nog een paar dingen missen. Maar dat. Dat ga ik niet zeggen. Nee.
19: Gaat het makkelijker maken om die keuzes te maken die u dit jaar nog
21: u zei het terecht al, hè, het tekort is zo ontzettend groot. Dus er zullen sowieso keuzes gemaakt moeten worden.
19: En die 1,5 miljard, gaat die helpen?
21: Die 1,5 miljard, ik zou niet weten waar je het over hebt. Nee. Oké, tot ziens.
20: Wanneer weten mensen waar ze aan toe zijn als het gaat om box 3?
22: Ja, dat is echt onderdeel van alles wat we de afgelopen weken hebben gedaan. Dat betekent dat ik tot Prinsjesdag er niks over mag zeggen. Zelf vind ik dat ook vervelend. Liefst zou ik daar lekker met jullie over in gesprek gaan. Maar Prinsjesdag kunnen we er verder over praten.
20: Dus u verzekert dat er wel duidelijkheid komt met Prinsjesdag?
22: Ik kan helemaal niet zeggen wat wij dan zeggen en wat mensen daarvan vinden. Dus het wordt echt wachten tot Prinsjesdag. Vervelend ook.
20: Wat verwachten jullie nou van de polder? Want zij snappen eigenlijk niet zo goed dat zij hierbij betrokken worden.
22: Ja, er zijn allerlei geluiden en berichten die rondgaan. Maar daar geldt gewoon hetzelfde voor. Ik ben gebonden aan dat wij helemaal netjes onze mond houden tot Prinsjesdag. Dus ja, dit ga ik heel vaak in allerlei vormen als antwoord op deze vraag geven.
20: Ziet u Nederland versneld naar een vermogenswinstbelasting gaan?
22: Nou, ik blijf je ook hier weer zeggen. Wij hebben met elkaar onderhandeld over alles wat er met Prinsjesdag uitgaat. En pas op Prinsjesdag mag ik er weer over spreken met u.
20: Ja, en u weet niet eens of u dan iets over box 3 kan zeggen?
22: Dat gaan we op Prinsjesdag zien.
19: Het ziet er dus naar uit dat er een grote meevaller is op box 3. Om hoeveel aanvragen gaat het tot nu toe? Kunt u dat wel zeggen?
22: Kijk, dat valt buiten de Prinsjesdagstukken, dus daar kan ik wel over praten. Wij zijn formulieren aan het verwerken van mensen die zeggen, ik heb eigenlijk in het verleden naar hun oordeel onterecht belasting betaald over box 3. Dat moeten we beoordelen. We moeten nog 300.000 formulieren beoordelen. Dus ik kan eigenlijk nog niet heel goed zeggen, wat gaat het totale bedrag nou worden?
19: 300.000, dat is nog een derde? Of?
22: Ongeveer, ja.
19: En hoe groot is de kans dat er veel geld overblijft?
22: Ja, die vraag heb ik ook. Want als we weten hoeveel geld we uit moeten keren, dan weten we misschien ook hoeveel er nog in de pot zit. Alleen het is op basis van de formulieren die we nu verwerkt hebben en de formulieren die we nog moeten verwerken, helemaal niet te zeggen of we de grootste bedragen gehad hebben of dat die nog later in de pijplijn zitten. Dus ik kan helemaal niet inschatten hoe groot dat bedrag gaat worden.
19: Maar u verwacht wel een meevaller?
22: Ik verwacht nog helemaal niks, want ik weet het niet. We kunnen de rekensom pas maken als we de formulieren afgehandeld hebben.
19: En als er een meevaller zou komen, in theorie, hoe zou u die het liefst inzetten?
22: Kijk, daar hebben we de begrotingsregels voor. Daar is ook de minister super scherp op. Dus als er een meevaller is, kunnen we er niet zomaar inzetten voor wat we willen. Dan moet dat netjes volgens de regels.
19: Dus de staatsschuld aflossen?
22: Gewoon volgens de begrotingsregels. Maar ik weet het niet of er een meevaller is. Want we hebben nog heel veel formulieren te verwerken. En daar kan nog van alles in zitten. Dus ook hier zullen we weer geduldig moeten zijn.
19: Wanneer kunt u dat wel zeggen?
22: Nou, dat gaat echt nog wel een paar maanden duren. En zijn er natuurlijk ook nog steeds mensen die aangifte kunnen doen. Dus dit blijft nog wel even lang onzeker. Wat wij precies moeten uitkeren voor het herstel van box 3.
17: Mevrouw Hermans, uw plannen wat betreft het eigen risico, die worden vooruitgeschoven met een jaar. Is dat een tegenvaller?
3: Ik ga niet in op plannen die het kabinet op Prinsjesdag gaat presenteren. Dus ook niet op deze vraag.
17: Een tegenvaller van een miljard, kunt u die oplossen?
3: Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de begroting en de plannen. En dan zult u zien wat erin staat. En dan kunt u mij daar ook alles over vragen. En dan ga ik er ook alles op antwoorden.
17: Was u aangenaam verrast toen u hoorde over wat de begrotingsplannen waren? Of was u toch teleurgesteld?
3: Op 15 september, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, is het Prinsjesdag. En dan komen de plannen van het kabinet naar buiten en dan zal ik ook mijn reactie daarop geven.
17: Wat staat er eigenlijk nog van uw visie op zorg waarmee dit kabinet is begonnen? Ja, nu daar toch heel veel aan gemorreld wordt.
3: Nou, de plannen voor het kabinet komen op Prinsjesdag naar buiten. Dus dan zal ik daarop reageren. In het algemeen ben ik in dit kabinet verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van volksgezondheid. En wat we daar zien is eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant, we moeten eigenlijk veel meer beginnen vanuit die gezondheid. En niet pas of alleen maar bij ziekte. Dus dat is één, daar werk ik hard aan. Samen met collega Mirjam Sterk natuurlijk. En het andere is, we zien dat door dat grote personeelstekort er een enorme uitdaging op de zorg afkomt. Daarvoor moeten we een aantal hervormingen doorvoeren. Die zien aan de financiële kant, maar ook de zorginhoudelijke kant. En daar bereiden we nu van alles en nog wat voor.
17: Kunnen die hervormingen dan wachten?
3: Hoe bedoelt u?
17: Nou, kan daar de tijd voor genomen worden? Of zegt u dat moet zo snel mogelijk worden aangepakt?
3: Daar zijn we al mee bezig. Hè? Dus dat is niet iets waar we pas morgen of overmorgen mee beginnen. Op Prinsjesdag ziet u de plannen hoe dat neerslaat in de begroting voor 2027. Dan zal ik daar ook op reageren. En in de tussentijd heb ik ook al eerder aangekondigd, werken we sowieso aan een groot wetgevingsprogramma om die passende zorg de norm te maken. Wat echt betekent dat we zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen. En daar werken we gewoon elke dag aan verder.
4: En los van de plannen van Prinsjesdag, u heeft natuurlijk gewoon geen meerderheid in de Kamer voor de verhoging van het eigen risico. Heeft u er ideeën over hoe u dat wil gaan oplossen?
3: Nou, Prinsjesdag presenteren we de plannen. Ik weet hoe er gedacht wordt in de Tweede Kamer over het eigen risico en de verhoging van het eigen risico. En de gesprekken die ik voer en ook in de afgelopen periode gevoerd heb, die gaan eigenlijk steeds even één stap terug van een specifieke maatregel. Want naast het eigen risico hebben collega Mirjam Sterk en ik nog veel meer opdrachten op de zorg om te vervullen. En waar we het gesprek over voeren is, wat willen we daar nou mee bereiken? Waarom doen we dit? En dat gaat over het zorgen dat die zorg er niet alleen morgen en overmorgen, maar ook nog in de toekomst is. Van goede kwaliteit en toegankelijk voor iedereen.
14: Valt het eigenlijk tegen, minister en een minderheidskabinet?
3: Nou, dat is hard werken. Maar in het vorige kabinet hadden we ook niet een vanzelfsprekende meerderheid. Zeker op het dossier waar ik toen op zat, klimaat. En in de Eerste Kamer hebben we natuurlijk al heel lang als kabinet geen meerderheid. Dus het kopjes koffie drinken en zoeken naar meerderheden, dat ben ik wel gewend over de afgelopen jaren. En sowieso vind ik, als je aan grote hervormingen werkt, dat het belangrijk is dat je breed draagvlak zoekt.
14: Ja, maar in dit geval is het dus een half jaar na het coalitieakkoord moeten jullie al die plannen toch best wel flink aanpassen.
3: Dat nou, lijkt de plannen... me geen...
14: Sorry. Ja, nee, gaat verder.
3: Nou, hoe de plannen eruit zien voor komend jaar, dat presenteren we op Prinsjesdag. Ik heb in de afgelopen periode ook in de wet, of in de wet gestaan, in de Kamer gestaan voor een wetsvoorstel, bijvoorbeeld over de embryowet. En die is met een meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Dus ik ben nu op weg naar de Eerste Kamer.
5: Nog een vraag over de volgende top. Het West-Nijl-virus. Er zijn steeds meer mensen die daarmee besmet raken. Ja. Baart dat u zorgt?
3: Ja, nou, het is altijd. Je bent altijd alert als je ziet dat een virus wat eigenlijk een aantal jaar niet aanwezig was in Nederland, als dat weer oppopt. Dus dat doen we nu ook. Samen met RIVM houden we dat heel nauw in de gaten. Het is gelukkig niet overdraagbaar. Maar ja, je kan het wel krijgen als je gestoken wordt door een mug die ermee besmet is. Dus daarom, ja, bescherm je goed tegen muggen.
5: Moet er meer gebeuren ook? Misschien vanuit een GGD of vanuit het ministerie om mensen te beschermen of hier bewust van te maken?
3: Nou, we doen daar alles aan. Hè. Dus zowel vanuit het ministerie als RIVM. Er is heel veel informatie beschikbaar. En ook hier weer zeg ik in antwoord op uw vraag. Bescherm je goed tegen muggen. Als je niet gestoken wordt, kan je ook niet besmet worden met dit virus.
5: Er zijn ook een paar mensen aan overleden. Moet er dan meer gebeuren om mensen die gestoken zijn, daarvan te helpen, zeg maar?
3: Nou, je kan er heel ziek van worden. En meestal is dat als je ook al iets anders hebt. Dus onderliggend lijden, om het even in de volksgezondheid termen te zeggen. Gelukkig nog maar een heel beperkt aantal. Maar ieder die het overkomt en voor zijn of haar naast is het natuurlijk ongelooflijk verdrietig. Dus wat ik zeg en blijf zeggen is: bescherm je goed. Het is gelukkig niet overdraagbaar van mens op mens. En als je ziek wordt en klachten hebt, ga naar de huisarts. Huisartsen zijn ook geïnformeerd natuurlijk dat dit virus rondgaat. En dat je het in je achterhoofd houdt dat dit ook aan de hand zou kunnen zijn.
17: Vandaag zijn de stakingen begonnen van de vakbonden. Vandaag in de haven, volgende week ook in het openbaar vervoer. Wat vindt u van die stakingen?
6: Nou, ik heb eerder gezegd, het goed recht van bonden om te staken. Om hun opvattingen kracht bij te zetten. Inmiddels vind ik wel dat ik liever ga praten dan staken. Dus dat zou ik nu ook wel willen zeggen. Kom nou praten. Want die stakingen hebben natuurlijk één groot nadeel. Is dat mensen er last van hebben die er verder niet zoveel mee te maken hebben. Dus mensen die volgende week met de trein of met de bus naar het werk willen. Die worden gedupeerd hiervoor. Dus liever praten dan staken.
17: U zegt inmiddels wil ik wel liever gaan praten. Wat maakt dat u nu zegt van het is nu wel een keer tijd?
6: Nou ja, we hebben inmiddels een aantal maanden achter de rug. We hebben in het Katshuis gesproken. Toen waren de verschillen eigenlijk helemaal niet zo heel groot. We zijn het ook eigenlijk eens over waar we het over moeten hebben. En dan vooral over die arbeidsongeschiktheid, waar de instroom zo hoog is. Waarvan de bonden ook zeggen, ja, dat gaat niet goed. Dus dat maakt dat ik denk, de tijd is rijp.
17: Nou, zijn er al Prinsjesdagstukken uitgelekt. Daarin wordt toch eigenlijk ook duidelijk dat er een verdere handreiking nog komt. Is dat ook waarom u dit zegt?
6: Nou, ik heb vorige week gezegd, wij werken aan een handreiking in de begroting. En meer kan ik daar nu echt niet over zeggen, dat weet u ook waarom. Maar dat heb ik vorige week al gezegd en dat handhaaf ik. Wij werken de begroting aan de handreikingen, zowel naar sociale partners als naar allerlei andere spelers in de maatschappij.
17: Is het überhaupt denkbaar dat u volledig tegemoet komt aan dat ultimatum van de vakbonden? Dat alles van tafel gaat?
6: Ja, maar dit is nou onderhandelen. Als ik daar nu een ja op zeg, dan heb ik alles weggegeven. Als ik nee zeg, komen ze niet aan tafel. En daar ga ik dus geen antwoord op geven. Mijn antwoord is, liever praten dan staken. Kom nou, de deur staat wagenwijd open.
17: En zegt u dat ook tegen Jesse Klaver, de leider van PRO? Want hij en de vakbonden houden elkaar hand in hand vast.
6: Ja, maar ik ben vooral verantwoordelijk voor de polder, zoals dat heet. Werkgevers en werknemers. En daar doe ik deze hand, daar doe ik deze uitnodiging naar. Kom nou praten. En dat is in eerste instantie. En dat zij banden met elkaar hebben, dat is natuurlijk van oudsher zo. Dat is ook heel prima, want daardoor, als je een afspraak maakt met de ene, heb je ook misschien een halve afspraak met de ander.
17: Nou, hebben de vakbonden ook gereageerd op de gelekte Prinsjesdagplannen? Ja. Die zeggen dat dat ook nog niet genoeg is.
6: Ja, Ja, dat is, heb ik ook gelezen.
17: Begint u dan irritatie daarvoor te krijgen?
6: Nee, helemaal niet. Als je gauw geïrriteerd raakt, moet je dit vak niet hebben. Dus ik blijf daar heel geduldig onder en ik blijf zeggen... uitnodiging, liever praten dan staak. Nu ga ik naar binnen.
20: Dag. Meneer Van Essen, goedemorgen. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op het rapport van het Planbureau van de Leefomgeving.
7: Ja, ik ben heel blij dat het PBL zegt dat doelen binnen bereik zijn. We aangeven dat wij, ons doel is 42% en dat we 40% halen met de plannen. En dat ze ook zeggen dat een aantal dingen die nog uitgewerkt moeten worden, dat die gewoon ervoor gaan zorgen dat we die 42 pakken. Dus mijn conclusie is, we gaan die doelen halen en daarmee komt Nederland gebied voor gebied van
20: het
7: slot.
20: Nu zegt het Planbureau voor de Leefomgeving ook, een deel van de boeren zal financieel geen andere keuze hebben dan stoppen. Is dat dan nog wel vrijwillig?
7: Ja, het Planbureau heeft inderdaad mee kunnen lezen op dat wij 20 miljard hebben, maar weet natuurlijk niet hoe we dat instrumenteren, hoe we daar regelingen van maken, om maar zo te zeggen. Dus we gaan een regeling maken dat boeren worden geholpen om stallen te vernieuwen, want dat is een kostbare zaak. We gaan regelingen maken dat boeren worden geholpen met die veevoermaatregelen, want die reduceren, die zorgen ook voor minder uitstoot. Dus uiteindelijk gaan we een heel groot gedeelte van die 20 miljard laten landen op het boerenerf. Konden ze nu nog niet in volle omvang meenemen, dat snap ik ook, maar het is wel heel belangrijk voor de boeren.
20: Toch? Ja, zal een groot deel van Nederland heel lang nog op het slot, op slot zitten. Valt dat u tegen?
7: Nou ja, ik heb bij de presentatie van de plannen gezegd dat Nederland gebied voor gebied van het slot afgaat. Op sommige plekken zal dat veel makkelijker zijn en kom je onder bepaalde waarden die laten zien dat het goed gaat met de natuur. In andere plekken van het land zul je moeten blijven vertellen waarom daar ondanks een bepaalde overbelasting het toch goed gaat met de natuur. En dat zegt het PBL ook. Verdroging wordt aangepakt, andere boosdoeners op natuur worden aangepakt. En daarmee zorgen we toch voor 2/3 van de natuur dat die in een goede staat komen.
19: Het Planbureau zegt ook gedwongen krimp is eigenlijk ook onvermijdelijk als u het complete doel wil halen.
7: Ja, daar ben ik het mee oneens. Op het moment dat we de doelen halen en dus die gaat om mest uitrijden op het veld bijvoorbeeld beter in de plannen zetten. Dat geven ze zelf ook aan in de reactie. Op het moment dat de zoneringsplannen verder uitgewerkt worden met provincies, dan halen we de doelen gewoon. En daarmee is die generieke korting gewoon niet nodig. En het is ook een no-go voor het kabinet.
19: Dus u zegt dat geen enkele boer zal door uw plannen gedwongen moeten krimpen of stoppen?
7: Nee, ik zeg dat generieke korting is een no-go voor het kabinet. Het PBL geeft aan dat met onze plannen dat we die 40% halen. Met het uitwerken van het uitrijden van mest, de regels daarvoor en het uitwerken van de zoneringsplannen halen we de doelen gewoon en is dus zo'n generieke korting niet nodig.
19: Wanneer gaat Nederland nou iets merken van deze plannen?
7: Nou, Nederland gaat merken op het moment dat we de boel in de spoedwet hebben. Die breng ik in oktober naar de Tweede Kamer. Daar zit ook een programma van maatregelen in. En dat is de eerste stap om af te kunnen zien van handhaving, op sommige plekken vergunningverlening weer op gang te brengen. Dit jaar is het jaar dat we die zaken in de wetgeving timmeren. Volgend jaar ook nog. En het jaar erop wordt het jaar van dat vergunningverlening weer start in het land.
20: Het Planbureau gaat uit van 30% veestapelkrimp. Is dat ook waar u van uitging?
7: Nee, we sturen niet op krimp. Altijd gezegd, krimp is geen doel van mij. Stikstofreductie is een doel van mij. Gezonde natuur is een doel van mij. En daarmee wordt vergunningverlening mogelijk. En dat de veestapel krimpt, ja, dat hebben we onder het vorige kabinet ook al gezien. En dat zal de komende jaren zich doorzetten.
17: Over één onderdeel in het pakket zijn ze ook kritisch. Dat is die stok achter de deur om veerechten uiteindelijk als uiterste middel in te zetten. Om die in te kunnen trekken. Is dat iets waar u nog bereid bent naar te kijken?
7: Ja, die generieke korting die is wat ons betreft niet nodig. We zijn er bijna met deze plannen. Het PBL zegt het komt binnen bereik. Als we een paar maatregelen verder uitwerken, dan zitten we gewoon op de doelen. En daarmee is zo'n generieke korting overbodig.
17: Maar ook als uiterste middel zeggen zij, ja, probeer er toch nog wat aan te passen. Ja, gaat u dat dan doen?
7: We hebben hem als noodrem erin zitten. Maar ik ben het met het PBL eens dat we hem zo moeten inrichten. En dat is een wens van het hele kabinet. Hem zo moeten inrichten dat hij niet de voorlopers treft.
5: Het PBL zegt dat u dicht bij uw doel komt, die 40%. Als alles lukt, dus al het geld wordt uitgegeven, dat is eigenlijk nog nooit eerder gebeurd, ook op stikstof niet. Waarom denk je dat dat nu wel gaat gebeuren?
7: Nou, volgens mij is het hele land gewoon stikstofmoe. Het hele land wil verder. Provincies willen dat, gemeenten willen dat, Rijk wil dat. En ook de boeren zelf, de bouwsector. Dus iedereen wil ook dat we alles op alles zetten. Dus ik heb vertrouwen in dat dat ons gewoon gaat lukken.
5: Ja, dat iedereen het wil en dat iedereen stikstofmoe is, betekent niet dat opeens de uitvoeringscapaciteit beter is of dat het nu wel gaat lukken. Dus ja, dat is nog steeds een hele grote onzekerheid. Als alles goed gaat, dan komen we dicht bij ons doel. Dus is het niet een beetje positief hoe u hier nu in staat?
7: Ik zie die risico's ook. Het PBL zegt dat ook terecht. We vragen ook veel van capaciteit. We vragen veel van boeren. Maar we zullen toch echt alles eraan moeten doen om het te halen. Want vergunningverlening is gewoon hartstikke nodig voor ons land.
8: Ziet u eigenlijk nog ruimte voor aanpassingen zoals u A21 en SGP willen? Of houdt u vast aan de steun van PRO?
7: Nee, we zijn op dit moment ook gewoon met boerenorganisaties echt goed in overleg. Dat heb ik u 2 weken geleden ook kunnen vertellen. En we zoeken ook gewoon permanent naar verbeteringen. Deze plannen behelzen heel erg veel, dus we werken ook heel veel uit. En we vullen heel veel delen van dit pakket nader in. Ja, dan kun je dus ook keuzes maken, slimme keuzes maken en ook verbeteringen aanbrengen.
9: Kijkt u terug op de afgelopen 2 weken?
10: Prima. Nou, we hebben een resultaat bereikt. Daar ben ik natuurlijk tevreden over. Maar daarmee begint het pas. Dus op Prinsjesdag maken we de plannen openbaar. En dan gaan de gesprekken weer verder.
9: Dus u zegt eigenlijk, dit is net als de heer Bontebal, dit is het openingsbod voor de oppositie.
10: Ik doe er allemaal geen kwalificaties aan. Wij maken gewoon een nette begroting. Het is echt een nationale begroting waar meerdere partijen zich toch in zouden moeten erkennen. Dus we hebben alle kritieken hebben verwerkt en alle wensen proberen zoveel mogelijk in te passen. Ja, zo leg ik hem voor aan het parlement.
9: Herkent u zich als VVD'er in deze begroting?
10: Ik zit hier als minister van Financiën namens het kabinet met 3 partijen.
9: Is het nou linkser geworden dan u had gewild?
10: Ik ga er allemaal geen uitspraken doen over hoe dat proces verder is verlopen. Er ligt een evenwichtige begroting en die ga ik natuurlijk met tevredenheid presenteren.
9: Links is toch best wel wat tegemoet gekomen in de sociale zekerheid. Bent u daar blij mee?
10: Alle partijen zijn tegemoet gekomen, maar in welke mate? Ja, ik zie u neerschudden bij de camera. Alleen u heeft het plan natuurlijk nog niet gezien. Dus dat is, daar kunt u natuurlijk ook nog geen oordeel over geven.
23: Dan over box 3. Wanneer weten mensen waar ze aan toe zijn?
10: Ik hoop ze natuurlijk zo snel mogelijk. Er liggen verschillende scenario's klaar. Maar ook dat zult u allemaal op Prinsjesdag horen.
23: Komt er met Prinsjesdag echt duidelijkheid over box 3?
10: Ik ga daar verder nog niks over zeggen. Omdat ik ook vind dat ik alle plannen en alles wat we in gang hebben gezet echt op één moment tegelijkertijd daarover moeten communiceren.
23: En waarom wilt u daarover nog in gesprek met de polder?
10: Nou, het hangt natuurlijk allemaal samen. Dus als het gaat om de sociale zekerheid, maar ook de fiscaliteit, zijn natuurlijk grote bewegingen die je moet maken. En dat is belangrijk dat je dat zorgvuldig doet en ook in samenhang beziet. Dus dat je dat stap voor stap doet, dat vind ik verstandig. Laat me dat nou op Prinsjesdag op één moment allemaal presenteren. Dan dus gaan we nu allemaal elementen eruit lichten. Dat is ook veel gelekt. Het is allemaal niet handig. Dus laten we dat nou op één moment doen.
23: Maar toch één vraag nog erover. Ziet u een mogelijkheid om versneld naar die vermogenswinstbelasting te gaan?
10: Ik denk dat dat kan, maar nogmaals, laten we dat nou even zorgvuldig doen, dit proces. Stap voor stap, op Prinsjesdag maken we alles openbaar. Schetsen we ook de routes naar de toekomst, hoe we dat voor ons zien. En dat moeten we echt stap voor stap zorgvuldig doen. Dan komen we verder met
23: elkaar. En bent u daar al uit?
10: Ja, ik wel. Maar nogmaals, we moeten de plannen als kabinet natuurlijk breed presenteren aan het parlement. Het gesprek aangaan. Zorgen dat het natuurlijk allemaal naar het einde goed komt.
17: Maandag zeiden u en de premier ook in gesprek te willen met de oppositie. Nog voor Prinsjesdag. Zij hebben nog niets gehoord. Hoe kan dat?
10: Er is continu overleg. Maar
17: ze hebben niets gehoord.
10: Oké, dat neem ik dan even van u aan. Ik heb een andere lezing daarvan. Maar,
17: want u heeft wel contact met hen gehad?
10: Er wordt ook veel gelekt. Dus ik snap wel echt wel de irritatie bij het parlement. Die heeft ook gevraagd, nou, geef ons al alle stukken maar. Dan zeg ik, dat komt bij Prinsjesdag. Dus dat lekken is natuurlijk bloedirritant. Dat moet niet plaatsvinden.
17: Gaat u daar aangifte van doen?
10: Dat zou suggereren dat je weet wie het gelekt heeft. De dader ligt altijd op het kerkhof in Den Haag. Maar ik vind het bloedirritant dat het gelekt wordt. En het helpt gewoon dit soort processen niet. Dit zijn moeilijke, ingewikkelde trajecten. Dat moet je zorgvuldig doen. Ja, en dan flarden de media ingooien is gewoon echt niet goed.
17: Maar terug naar dat punt van spreken met de oppositie. De bedoeling was om dat ook al voor Prinsjesdag te doen. Nou heb ik nog contact gehad met dus de oppositiepartijen waarmee gesproken is. Die hebben nog steeds niets gehoord. Hebben daar ook irritatie over. Hoe kan dat zij niet worden meegenomen in dit proces?
10: Nou, ik herken me er niet in. Wij proberen zo goed mogelijk.
17: Waarom herkent u zich daar niet in? Heeft u wel contact gehad?
10: Er is continu overleg. Maar ik ga dat niet het hele proces via de media allemaal evalueren. Ik snap echt wel uw vragen. Maar ik probeer ook rust op het proces te krijgen. Er wordt veel gelekt, er wordt veel gereageerd. Als ik daar weer op ga reageren, al die onrust hebben we gewoon niet nodig in Nederland. Stap voor stap, we hebben Prinsjesdag, presenteren wij onze plannen. Ontvang ik alle kritiek en gaan we weer kijken hoe we elkaar kunnen vinden.
17: Tijdens die begrotingsonderhandelingen heeft u eerst aan tafel gezeten met oppositiepartijen. Dat gebeurde ook bij de premier en de vicepremiers. Daar is nu ook irritatie over bij de oppositie. Is dat iets dat de volgende keer anders zal gaan?
10: Nou, als er irritatie is, dan moet dat uit het proces. Dus dat moeten we natuurlijk allemaal goed met elkaar bespreken. Maar ik bespreid wel het beeld dat er twee tafels zijn. Dus de MP en de vice-MP's hebben gezegd, laat ons nou ook een signaal afgeven dat wij bereid zijn, ons coalitieakkoord, dat er ook veranderingen mogelijk zijn. Dat kan je natuurlijk niet alleen aan de minister van Financiën overlaten. En hebben toen vervolgens gezegd, maar als u over de inhoud wil praten, moet u zich melden op het ministerie van Financiën. Dat hebben ook een aantal partijen gedaan, met tabellen onder de armen, met nette dekkingen. Mijn waardering over uitgesproken. Ja, en ik ben die puzzel gaan leggen. Daar heb ik de hele zomer aan doorgewerkt.
17: Dat kan de volgende keer weer op deze manier.
10: Het is eigenlijk hoe het altijd gaat. Maar goed, als, als partijen dat anders zien, dan ga ik het de volgende keer zo inrichten dat iedereen daar tevreden over is.
17: Normaal zitten de premier en de minister van Financiën samen aan tafel. Dit gaat niet altijd zo.
10: Nou, die zaten nu ook samen aan tafel, want we hebben dit in goed overleg gedaan. Dus we hebben voor de zomer samen gesprekken gevoerd. We hebben met elkaar besloten, moet ik nou dan bij die startgesprekken zitten? Ik zeg, nou, laten we niet gelijk beginnen met die tabellen. Trappen jullie dat af, laat mij doorpuzzelen. En we hebben elke dag gewoon op het ministerie van Financiën met elkaar gezeten. Dus ja.
17: Ik zou bijna zeggen, wie houdt u voor de gek? We hebben toch heel duidelijk gesprekken gezien hier op het ministerie van Algemene Zaken en gesprekken op Financiën. U zat niet samen aan tafel. Waarom probeert u dat dan toch nog te bestrijden?
10: Nou, ik probeer uit te leggen hoe dat is gegaan. En de premier en ik hebben vervolgens na die gesprekken elke keer op het ministerie van Financiën gezeten. Wat haal jij op? Hoe ver ben je op de inhoud? En komt dat vervolgens ook een deal te goede? En zo hebben we die hele periode samengewerkt.
19: Heeft u het nou onderschat een begroting rondkrijgen als minderheidscoalitie?
10: Nee, ik had van tevoren wel verwacht dat dit ontzettend moeilijk zou zijn. Begrotingen maken is al lastig. Als u naar het verleden kijkt, ziet u altijd die beelden tot diep in de nacht op dat ministerie van Financiën. Maar vanuit een minderheidskabinet is het natuurlijk nog ingewikkelder. Dus maak vaak de metafoor van het leggen van een puzzel. Ik heb dit keer genoemd die 3D-puzzel. Ja, dat is nu een bolletje wat we goed moeten vasthouden met elkaar.
19: Ja, maar die puzzel is nog niet gelegd, want daar moet nog een hele oppositie overheen.
10: Hij is gelegd. Ik zei al, dat is die 3D-puzzel. En iedereen gaat daar natuurlijk een beetje aan rammelen nu. Want hij zegt, ja, ik wil het dan weer anders. En dan gaan we die gesprekken weer
19: verder. Maar niet moeilijker dan gedacht dus.
10: Ik had verwacht dat het een hele moeilijke klus zou worden.
17: De heer Eermans van Jaar 21 zegt gepiepeld te zijn. SGP zegt dat de koning in zijn hemd is gezet en wil nu niet gaan praten. Pro-leider Jesse Klaver vindt dat het proces nergens op lijkt. Bent u goed bezig?
10: Nou, ik had niet verwacht dat ze op maandag een bosje bloemen naar me zouden sturen. Dus kritiek hoort erbij. En dat lekken, daar ben ik het mee eens. Dat vind ik echt ongekend, bloedirritant. En elk jaar is dat het geval. We zien ook elke keer de gevolgen daarvan. Dat helpt de politiek niet verder. Het is een rommelig beeld. Het is onnodig. En ik irriteer me daar ongelooflijk aan.
17: Toch zal hun steun cruciaal zijn. Hoe gaat u aan de houding die zij nu hebben en die negativiteit verandering brengen?
10: Nou, het werk aan de winkel zou ik zeggen. En daar ga ik hard mee aan de slag.
11: En dit debat krijgt een gouden randje. En dat is niet alleen dankzij uw scherpe bijdrage allen, maar dankzij mevrouw Bühler, die ik het woord geef, voor haar medespeech. En we weten dat tijdens medespeeches niet wordt geïnterrumpeerd. Mevrouw Bühler zal haar medespeech uitspreken namens de fractie van het CDA. Gaat uw gang.
1: Ja, dankjewel voorzitter. Ja, het heeft even geduurd, maar vandaag gaat het dan toch gebeuren. Mijn maiden speech. En dat is bijzonder en persoonlijk. Want wie mij vraagt waarom economie voor mij belangrijk is, krijgt geen abstract antwoord. Dan kom ik uit in mijn regio, Zuid-Limburg, Geleen. 100 jaar geleden, in 1926 precies, startte daar de productie van de staatsmijn Maurits. Waar eerst het Malse Koren stond, kwamen mijnschachten van bijna 900 meter diep. Mensen kwamen van heinde en verre werken. En met het werk kwamen de woningen, winkels, verenigingen, cultuur en scholen. De economie bouwde niet alleen fabrieken, zij bouwden een samenleving. Maar ik zag ook een andere kant. Toen de mijnen verdwenen, verdween werk, trots en saamhorigheid. Als kind uit de jaren 70 zag ik de teleurstelling van de oud-mijnwerkers in de mijnwerkerskolonie, of de kolonie, zoals wij dat noemen. Later zag ik als wethouder hoe economische neergang generaties lang kan doorwerken in armoede, kansenongelijkheid en verlies van vertrouwen. Daarom is mijn overtuiging: een sterke regionale samenleving begint met een sterke economie. Werk en perspectief zijn immers het fundament onder bestaanszekerheid en gemeenschapszin. Voorzitter, daar raakt mijn persoonlijke verhaal aan het rapport Wennink. De analyse ligt er. Nederland moet productiever worden, investeren in onderzoek en innovatie, strategisch kiezen en zorgen dat kennis leidt tot productie, banen en welvaart. Dat is de basis van een nieuw economisch en industriebeleid. Maar hoe komen we van analyse naar uitvoering? Voor mij is in ieder geval duidelijk dat je zo'n nieuwe economie niet enkel vanuit Den Haag bouwt. De grootste kracht zit in de regionale ecosystemen. Ik bezocht innovatieclusters in Wageningen, Limburg, Nijmegen en Leiden. En wie daar rondloopt, wordt optimistisch over Nederland. Want je ziet bedrijven, start-up, MKB-maakindustrie, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en ontwikkelingsmaatschappijen samenwerken aan ideeën, producten en nieuwe bedrijvigheid. En deze regionale ecosystemen willen doorgroeien, maar lopen vast op randvoorwaarden. Geen aansluiting op het energienet, geen vergunningen vanwege de stikstof, geen bedrijfsruimte of infrastructuur, tekort aan talent en onvoldoende groeikapitaal. Voorzitter, dat moeten we aanpakken. Maar we kunnen niet alles tegelijk doen, dus daarom is een heldere governance nodig van de minister. Zodat het voor bedrijven duidelijk is hoe en waar de prioriteiten worden bepaald. Wie eindverantwoordelijk is. Hoe publiek-private samenwerking wordt opgezet en sectoren en kennisclusters worden betrokken. En hoe regionale, nationale en Europese programma's, waar veel cofinanciering mogelijk is en nodig is, op elkaar aansluiten. Kan de minister deze regierol pakken en helderheid geven? Voorzitter, we moeten vooral aan de slag, zodat we over een jaar spreken over welke fabrieken, labs, campussen en banen we mogelijk hebben gemaakt. En daarom wil ik de minister aansporen tot een doorbraakaanpak door een aantal prioritaire projecten van strategisch belang te selecteren met een groot hefboom-effect, waar private investeringsbereidheid is en waar randvoorwaarden op de korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Is de minister bereid samen met de regionale innovatieclusters zo'n doorbraakaanpak op te zetten? En kan dit onderdeel worden van de vervolgopdracht van de taskforce? Dus welke projecten willen we? Wat houdt het tegen? Wie gaat dat oplossen? Wanneer moet het opgelost zijn? En hoe creëert de minister doorzettingsmacht over departementale grenzen heen? Voorzitter, ik eindig in Zuid-Limburg. Mijn streek weet wat economie met een samenleving kan doen. Zij weet wat er ontstaat met werk, trots en perspectief, maar ook wat er verloren gaat als dat fundament verdwijnt. We hebben de analyse, de regionale kracht en ondernemers die willen investeren. Nu moeten we een overheid organiseren die doorbraken mogelijk maakt. Kies nationaal waar we sterk in willen zijn. Organiseer regionaal waar de kracht zit. En zorg voor doorzettingsmacht wanneer het vastloopt. Want alleen zo zorgt economische groei opnieuw voor perspectief voor mensen, gezinnen, gemeenschappen in heel Nederland. Dank u wel, voorzitter.

0: regionaal waar de kracht zit en zorg voor doorzettingsmacht wanneer het vastloopt. Want alleen zo zorgt economische groei opnieuw voor perspectief voor mensen, gezinnen, gemeenschappen in heel Nederland. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel, mevrouw Buhler. En het is een genoegen om u als eerste te mogen feliciteren met uw medespeech. En ik nodig u uit om felicitaties voor het rostrum in ontvangst te nemen. En ik schors de vergadering tot 14:15 voor felicitaties en voor de lunch. Ik schors tot 14:15.

0: Mevrouw Lessert, u komt sneller met een besluit over Ongehoord Nederland. Waarom?
1: Ik heb gisteren een brief gekregen van het commissariaat van de media. En dat is weer een nieuw, ja, ook wel zwaarwegend feit wat er toegevoegd is aan het dossier wat op mijn bureau ligt. En ik zal na het weekend mijn voorgenomen beslissing ook met Ongehoord Nederland delen en daarna ook naar buiten brengen. Dus dat is ergens na het weekend.
0: Wat wilt u?
1: Dat ga ik na het weekend vertellen.
0: Maar u weet toch al lang wat u wil? U wacht alleen nog of dat juridisch kan.
1: Nou, weet je, als ik kijk naar wat er gisteren ook vanuit het commissariaat van de media is aangekondigd. Hè, dat gaat over, in hun ogen, voldoet Ongehoord Nederland niet meer aan die wettelijke eisen. Dan hoort daar nog vanuit mij een noodzakelijkheid en proportionaliteitstoets bij. Ook als je kijkt naar de kaders die het EVRM daarin stelt. Nou, dat is wat ik de komende dagen ga doen. Dus ik ga hier nou niet vooruitlopen. Ik moet het ook zorgvuldig doen. Maar ik vind het wel dusdanig ernstig dat ik ook wel die zorgvuldigheid wil versnellen naar het begin van die week. Dus vandaar dat ik na het weekend met mijn voorgenomen beslissing kom.
0: Was het rapport van het commissariaat voor de media het laatste zetje dat u nodig had?
1: Nou, weet je, daar wil ik eigenlijk geen uitspraak over doen. Er ligt een dossier met een aantal elementen daarin. En die samen, die ga ik wegen. En dat leidt tot een voorgenomen beslissing.
2: Ja. Meneer Segermans, heeft u een reactie op het feit dat de inspectie en de beroepsvereniging van gynaecologen in 2017 al op de hoogte waren van Macedon en Simon?
3: Nou, daar heb ik vorige week al iets over gezegd, omdat ook het ministerie in dat jaar geïnformeerd is. Het onduidelijk is wat er precies met die informatie op verschillende plekken gebeurt. Dus ik ben dat nu aan het uitzoeken, want ik vind dat niet goed. Ik heb dat vorige week ook gezegd. Hè. Simon, of de Massa-donor, is ook in een commissie terechtgekomen waar hij nooit in terecht had mogen komen. En dat betreur ik ook echt. Dus ik zoek dat nu heel precies uit, hoe dat is gegaan en wat we daar natuurlijk ook voor kunnen leren van de toekomst. Laat onverlet dat als je moeder bent of vrouw bent, kind bent en je deze situatie al aangaat, dat dit natuurlijk ongelooflijk heftige berichtgeving is. En dat ik ook op wil wijzen dat als je vragen hebt, als je behoefte hebt aan onderzoek.

0: ondersteuning of hulp, dan kun je naar het FIOM, die zijn er daarvoor om je te helpen.
1: En waarom is dat na 9 jaar nog steeds niet uitgezocht? Ook het ministerie is toen op de hoogte gesteld namelijk.
0: Nou, er zijn in die jaren daarna acties ondernomen. Hè? Dus de wet is inmiddels aangescherpt. Een belangrijke stap. We zijn nu aan het kijken, kun je nou nog aanvullende stappen zetten? Ook om dat donorschap verder te beschermen. Dat het wel mogelijk blijft, maar dat je het wel beschermt. En wat daar precies rondom deze casus gebeurd is in 2017 en de jaren daarna, dat zoek ik nu uit.
1: Op 2 andere massadonoren is wel actie ondernomen. Waarom deze dan niet?
0: Wat er precies gebeurd is, of niet gebeurd moet ik eigenlijk zeggen, in 2017 en de jaren daarna, dat zoek ik uit. In het algemeen het feit dat we ontdekten in de afgelopen jaren, er is sprake van massadonoren. Daar hebben we natuurlijk maatregelen op genomen. Hè, dus daarom is er nu die grens dat je niet meer dan bij 12 vrouwen in 12 gezinssituaties donor kunt zijn. Maar dat is wat via de klinieken gebeurt. We hebben natuurlijk in Nederland, en dat zie je ook in dit specifieke geval, is het probleem wat zich nu voordoet, speelt zich af in de privé-situatie. En dat is een situatie waar wij geen toezicht op houden, ook niet kunnen houden. Ik dat ook niet wil doen. Wat ik wel zeg, is als je hierover nadenkt, als je in een situatie zit als wensmoeder of wensouders, dat je nadenkt over een donor en je wil dat in de privé-sfeer, denk er goed over na. Voor uitgebreid gesprekken laat je goed informeren.
1: U zegt, het wordt uitgezocht wat hier niet goed is gegaan. Verdient dit al wel een sorry naar mensen toe, want het is toch overduidelijk dat er grote fouten zijn gemaakt?
0: Nou, ik heb al gezegd dat ik het betreur wat het feit dat het ministerie het wist en dat het er toch toe leidde dat in 2019 deze persoon in de begeleidingscommissie bij de evaluatiecommissie terecht is gekomen. Ik vind gewoon dat dat niet had mogen gebeuren. Dat is wel gebeurd en dat betreur ik. Hoe dat verder is gegaan en wat er verder gebeurt, wil ik echt precies uitzoeken. Want we zijn daarna acties natuurlijk in gang gezet in het bredere vraagstuk van die massadonatie, waaronder die begrenzing die vorig jaar in de wet is gekomen.
1: Zijn er andere massadonoren aan het licht gekomen waarop geen actie is ondernomen? Zijn er andere gevallen bekend?
0: Ik heb op dit moment geen signalen, maar wij zoeken heel precies uit wat er gebeurd is in 2017 met deze informatie.
1: Wanneer moet het onderzoek naar massadonor Simon klaar zijn?
0: Dat durf ik niet precies te zeggen. Dit wil ik gewoon echt precies doen. Dit is 10 jaar geleden. Dus je moet daarvoor de systemen in. Misschien ook dingen nagaan bij collega's die niet meer bij het ministerie van VWS werken. En ik vind het belangrijk om dit precies te doen. Ik heb de Kamer toegezegd dat ik, heb ik al eerder toegezegd, dat ik de suggestie die de Kamer mij deed op basis van de motie Vliegend Hart, kun je nou een onderzoek doen überhaupt, hè, naar donatie in het verleden, dat ik daar rond Prinsjesdag met een reactie op kom. En dat zal ik sowieso doen.
2: Meneer Van Essen, nu zegt het Planbureau voor de Leefomgeving ook, als boeren niet extensiveren of innoveren, ja, dan moet er iets anders gebeuren. Hoe kwalificeert u dat soort uitspraken?
3: Ja, ik weet even niet waar dat anders op slaat.
2: Nou, dan moeten ze alsnog weg, zegt bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving. Is het gevoel bij veel boeren?
3: Ja, nee, ik heb altijd gezegd, ook in die zones rondom kwetsbare natuur, dan moet een volwaardige plek voor landbouw zijn, maar wel op een andere manier.
2: Maar vindt u het nou handig dat het Planbureau voor de Leefomgeving dat zo stellig zegt als een soort dreigement?
3: Ja, ik ga niet over de woorden van het PBL. Ik heb ze niet aan een touwtje. Ik zou het anders verwoorden. Er moet ook rondom zones een volwaardige plek voor landbouw zijn. Op een extensieve manier. En wij moeten zorgen dat die boeren dan ook goed een boterham kunnen verdienen.
2: Boeren kunnen door dit soort uitspraken wel, ja, ook denken, ja, waar zijn we nou mee bezig? Ik doe dit niet meer.
3: En dat is ook de reden dat ik vrij snel richting de media heb gereageerd. Dat voor dwanginstrumenten, dat wat mij betreft niet aan de orde is. Het kabinet heeft een maatregelpakket afgekondigd wat tot 40% optelt. Ons doel is 42%. En het PBL zegt ook, met de maatregelen die in het pakket zit, kun je die 42 ook gewoon halen. Dus daar gaan we vol voor.
2: Dus even samenvattend, waar zit nou het verschil in wat u zegt en wat het PBL zegt?
3: Het PBL schetst allerlei mogelijkheden. En wij zeggen, dit zijn de keuzes die wij als kabinet maken. En die keuzes leiden ertoe dat vergunningverlening los gaat komen, dat het land weer ruimte krijgt en dat we dat op de manier doen zoals in mijn pakket staat.
2: Maar daar wilt u dus aan toevoegen dat er echt iets anders is met gedwongen uitkoop en zo?
3: Nee, ik wil daar bijvoorbeeld het uitdraaien van mest, zogenaamde veldemissies aan toevoegen, dat we daar regels voor gaan stellen. Dat zit alleen maar in het pakket, maar dat kon het PBL nog niet meerekenen. En ook rondom die kwetsbare zones heeft het PBL nog niet alles kunnen meerekenen. Als ze dat wel kunnen, doordat wij het gesprek met provincies afronden, ofwel die regels naar buiten gooien, ja, dan is dit pakket gewoon voldoende en kan vergunningverlening loskomen.
2: En is er geen gedwongen uitkoop nodig?
3: Wat mij betreft is dat niet aan de orde, staat ook niet in de kabinetsplannen, vindt u ook niet terug in de teksten.
2: U gaat het demonstratierecht aanpassen. Waarom?
4: Wij hebben vandaag als kabinet gereageerd op een rapport van het WODC dat onderzoek gedaan heeft naar demonstraties. En zij komen met een aantal gerichte adviezen die niet het hele demonstratierecht overhoop halen, maar wel als het gaat over dat kleine percentage van demonstraties waarin het ontspoort, het uitloopt in ongeregeldheden, het plegen van strafbare feiten, het lokale gezag, de burgemeester, meer mogelijkheden krijgen om daartegen op te treden en ook als mensen strafbare feiten plegen, ze ook daadwerkelijk sneller bestraft kunnen worden.
2: Wat gaat er concreet veranderen?
4: Ja, het betreft een drietal wetswijzigingen die wij aankondigen, waar we volgende week ook met de Kamer het debat over aangaan. En ik ga mijn best doen om het kort te houden, maar het is juridisch en daarmee ook juridisch technisch. Ik zal ze één voor één aflopen. Het eerste voorstel betreft de mogelijkheid verruimen voor burgemeesters om een demonstratie te verplaatsen. Strikt genomen heeft de burgemeester al een mogelijkheid om bestuurlijk op te houden, maar daar ligt de drempel heel hoog voor. En uit het WODC-rapport kwam dit dus ook als knelpunt naar voren. Dat horen wij ook van burgemeesters terug. Daarom hebben we een wetsvoorstel in voorbereiding waar die burgemeesters bij demonstraties die dreigen te ontsporen in ongeregeldheden, in het plegen van strafbare feiten, om die mensen te verplaatsen naar een andere locatie. Die mogelijkheid hebben burgemeesters nu niet. En wij creëren via de wet de mogelijkheid voor die burgemeesters om dat te doen in dat kleine percentage van demonstraties die dus ontsporen.
2: Waarom zijn burgemeesters daarmee geholpen?
4: Omdat je ziet, en ik wil er ook genuanceerd over zijn, de meeste demonstraties gaan goed. En het WODC-rapport zegt ook niet, het demonstratierecht moet helemaal op de helling, want het gaat ook om een grondrecht. Maar we hebben allemaal de laatste jaren die voorbeelden gezien die dan het nieuws halen van demonstraties die daadwerkelijk uiteindelijk in rellen, in geweld, in dingen kapot maken gaan. En je wil als lokaal gezag, de burgemeester heeft hier het gezag, wil je voorkomen dat dit gebeurt, wil je eerder in kunnen grijpen en het kunnen verplaatsen van die demonstratie, dus daadwerkelijk mensen verplaatsen naar een andere locatie, is een mogelijkheid die ze nu niet hebben. En door die te creëren kun je voorkomen dat het ontspoort.
2: En de andere maatregelen?
4: Ja, de tweede maatregel heeft met de gemeentewet en het demonstratierecht te maken. In de gemeentewet hebben burgemeesters noodbevoegdheden. En er is soms, zeker bij burgemeesters die weinig met demonstraties te maken hebben, onduidelijkheid of bij demonstraties deze noodbevoegdheden ook ingezet mogen worden. En daarom gaan we de noodbevoegdheden zoals die in de gemeentewet staan, daarin gaan we een verwijzing maken in het demonstratierecht, zodat het voor alle burgemeesters duidelijk is dat die bevoegdheden ook te gebruiken zijn wanneer er sprake is van een demonstratie.
2: Dat is duidelijk. Nou, dan de laatste.
4: Het is niet simpel, maar dit is de tweede wetswijziging zoals we het doen.
2: En wat is dan de laatste?
4: De laatste is een wetswijziging die meer op het terrein van de minister van Justitie en Veiligheid ligt. Want dit is wij doen deze kabinetsreactie samen en de wetgeving is ook een samenwerking tussen mijzelf en de minister van Justitie en Veiligheid. Dat gaat over dat het WODC ook aangeeft dat in de Nederlandse juridische praktijk er soms twijfel is over of vanuit het Europees recht bepaalde handelingen, strafbare handelingen gedaan bij demonstraties ook bestraft mogen worden. Het WODC zegt dat zij tot de conclusie komen dat het Europees recht daar meer ruimte voor geeft dan nu het geval is. En daarom gaan we daar in de wetgeving dat vastleggen, zodat duidelijk is dat het Europees recht meer ruimte geeft om strafbare feiten gepleegd bij demonstraties ook daadwerkelijk te bestraffen. Dit is dus niet een kwestie van er komen hogere straffen. Het wordt duidelijker dat er sneller bestraft kan worden daar waar nu die ruimte soms niet genomen wordt.
2: Wat gaat u doen met gezichtsbedekkende kleding? Want er is het hier ook heel vaak over gegaan.
4: Ja, we hebben daar het vorige kabinet heeft daar een verkenning op gedaan. Dat was onder herhaalde wens van de Kamer. Alleen uit die verkenning is gekomen dat eigenlijk vanuit zowel de juristen als de lokale praktijk hier heel veel bezwaren tegen zijn. En daarom hebben we in een Kamerbrief die we eerder al hebben aangekondigd, dus dat is niet nu deze reactie, maar een brief die eerder gezegd dat we hier graag het gesprek over met de Kamer aangaan. Dat debat is volgende week.
2: Dus op de lange baan geschoven.
4: Nou, dat zou niet mijn conclusie zijn. Wat wij daarin zeggen is dat we graag het gesprek met de Kamer aangaan, omdat wij alternatieven zien om hier tegenop te treden. Zo heeft de politie aangegeven dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij een demonstratie waar strafbare feiten gebleven zijn, ook als strafhogende situatie aangemerkt kan worden. Dat is een alternatief die de politie heeft aangedragen. De realiteit is dat dit een eerder uitgewenste guite wens vanuit de Kamer is, waarvan vanuit eigenlijk de hele juridische en lokale praktijk de reactie komt. Het voorstel zoals waar de Kamer aan denkt, dat moet je niet doen. En tegelijkertijd zien de minister van Justitie en Veiligheid en ik wel andere mogelijkheden om hier tegenop te treden. En daar gaan we het debat met de Kamer graag over aan.
2: Maar die gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties wordt niet verboden?
4: De verkenning die is gedaan, daar is heel breed negatief op gereageerd. En wij zien andere mogelijkheden om op te treden tegen gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Dit is overigens een probleem wat breder speelt dan alleen bij demonstraties. Je ziet het ook bij voetbalwedstrijden. En daarover gaan we volgende week met de Kamer in debat.
2: Nu was het vorige kabinet hier heel fel over. Over het demonstratierecht moest veel aan veranderd worden. Dit kabinet, hè, u past wat dingen aan, maar het is ook weer niet de grootste verandering ooit van het demonstratierecht. Waar ziet u de verschillen?
4: Nou, ik denk dat het belangrijkste verschil is dat het vorige kabinet, daar lag dat WODC-adviesrapport ook al, maar er is in de vorige periode überhaupt nog niet op gereageerd. Wij reageren er nu wel op en wij stellen nu 3 concrete wetswijzigingen voor die in de vorige periode niet zijn gedaan. Dus het belangrijkste verschil is dat wij nu met concrete voorstellen komen. En voor de rest geldt dat op het moment dat er iets gebeurt met een demonstratie die ontspoort, dan heb je wel daar wordt dan op gereageerd. Feit is nu dat wij met wetswijzigingen komen die allebei de kanten in het oog houden. Enerzijds dat demonstreren een grondrecht is en dat dat ook onderdeel van onze rechtsstaat is dat mensen daar recht op hebben. En dat we zien dat in de praktijk in een klein percentage het echt ontspoort. En je moet dus maatregelen nemen die niet dat grondrecht uithollen, maar wel gerichte mogelijkheden optreden, wat maatschappelijk ook een enorme wens is om ontspoorde demonstraties te voorkomen. En daarom doen we gericht voorstellen nu.
2: Waarom gaat het hier zo vaak over het demonstratierecht, terwijl eigenlijk die onderzoekers zeggen het is best goed geregeld in Nederland?
4: Ja, misschien is dit ook een iets te simpele samenvatting van wat er gezegd wordt. Want wat de onderzoekers zeggen is, het demonstratierecht is een grondrecht en dat hoeft niet helemaal op de helling, omdat het in Nederland ook heel veel wel goed geregeld is. Het overgrote deel van de demonstraties, daar gaat het goed. 97% gaat het goed. Dan heb je een veel kleiner percentage waar het misgaat. Maar daar zeggen de onderzoekers ook van, deels in de handhavingspraktijk kan dat door duidelijker te zijn, eenduidiger op te treden. Nou, daar hebben we naar aanleiding van het verschrikkelijke ongeluk op de snelweg onlangs met die boerenprotesten, is de minister van Justitie en Veiligheid daar ook met de lokale driehoek mee aan de slag gegaan. Dus het gaat over die handhavingspraktijk. Maar ze zeggen ook, gerichte wijzigingen zijn mogelijk om beter op te kunnen treden tegen de demonstratie wel ontsporen. En die nemen we nu.
2: Laatste nieuws. 32 verdachten uit Overasselt worden als groep verdacht van moord of doodslag op de beveiliger daar. Wat denkt u dan als u dat hoort?
5: Nou ja, dat is ook wat we gezien hebben natuurlijk op de camera's en op de beelden. Dit was een grote groep. Die waren gewapend. Die hebben zonder aarzeling het vuur geopend op een beveiliger en die gedood. En daarna ook geschoten op de politie die daar ter plekke kwam. Dus lijkt me een terechte constatering van het OM. En we zullen zien of de rechtercommissaris daar mee gaat.
2: Het gebeurt niet heel vaak toch dat het een groep echt wordt aangesproken op iets?
5: Nou ja, we zien ook niet zo heel vaak dat een groep met Kalashnikovs door onze dorpen rondrent. Ik denk dat dat wel het uniek is van deze zaak. En het is duidelijk dat deze mensen bij elkaar hoorden en met elkaar van plan waren om dit te doen en mogelijk nog erger.
2: Toch de laatste dagen ook wel veel kritiek over hoe moeilijk het nou is om zo'n huis te sluiten. Dat is al een paar keer eerder daar gebeurd. Waar ligt dat volgens u aan?
5: Ja, dat is een worsteling tussen burgemeesters en rechters. En er zijn uitspraken geweest of je drugspanden mag sluiten, of je een pand mag sluiten waar explosieven zijn afgegaan. Voor hoe lang mag dat dan? Wat als er kleine kinderen in het spel zijn? Want hier zijn kleine kinderen in het spel. Mag het dan nog steeds? En voor hoe lang? Verplaats je niet alleen maar problemen als je pand sluit? Want ja, dit geweld is gericht op de persoon, niet op het pand.
2: Wat vindt u?
5: Dus waar gaat het dan heen? Ik snap de burgemeester nu dat hij zegt van ja, wacht eens even met wat er nu gebeurd is in mijn dorp. En met de geschiedenis van dit pand en deze meneer. Ik ben er wel klaar mee. Ik wil er wat aan doen. Dus ik steun hem van harte in de sluiting die hij nu heeft aangekondigd. Ik ga ook naar hem luisteren. Ik ga heel snel naar hem toe om ook te horen welke belemmeringen ervaart hij nu in het optreden hier. En kijken wat we daarvan kunnen leren.
2: Moet het niet makkelijker worden voor burgemeesters om zo'n huis te sluiten?
5: Nou, dat onderzoek wat we hebben laten uitvoeren door het WODC, dat geeft eigenlijk ook aan dat er heel veel bezwaren zijn bij het sluiten van die panden. Dat rechters ook soms hebben gezegd, ja, burgemeesters doen dat te snel, omdat ze gewoon snel van een probleem af willen zijn. Maar ze zitten op de stoel van de rechter en ze veroordelen iemand door dat pand te sluiten, terwijl er nog helemaal geen strafzaak loopt in sommige gevallen. Ja, dat snap ik ook. Dat is die balans die we moeten bewaken. Maar eerst ga ik eens even luisteren naar de burgemeester en waar die behoefte aan heeft.
2: Maar goed, in Overasselt was het een publiek geheim dat hier van alles gebeurde wat mis was. Het huis al een paar keer gesloten. Ja, dan staat zo'n burgemeester toch een beetje met de rug tegen de muur.
5: Nou ja, burgemeesters hebben een toolbox. En sommige burgemeesters maken daar meer gebruik van dan anderen. Je kunt je ook voorstellen dat het ook niet zonder gevaar is om dit soort mensen aan te pakken als bestuurder. Dus het moet echt achter onze bestuurders staan, de aanpak die ze hebben. Ik denk dat het aan mij is om in kaart te brengen, wat is dan die toolbox? En kijken of we daar de gemeentes mee kunnen helpen. Want zeker kleinere gemeentes, die natuurlijk niet een heel ambtelijk apparaat hebben, die krijgen met zo'n zaak in één keer een enorme bak werk. En zaken die misschien in een stad als Amsterdam of Nijmegen al lang zijn uitgedacht. Dus ik wil gaan kijken of we daar iets van ondersteuning kunnen bieden. Maar nogmaals, ik ga eerst naar de burgemeester toe.
2: Wat gaat er dan? Gaat er iets veranderen voor deze burgemeesters?
5: Nou, nogmaals, ik ga niet morgen de wet veranderen. Want ik denk dat er al heel veel kan. Last onder dwangsom opleggen. Ik heb burgemeesters gezien die in vakantieparken onaangekondigde inspecties doen in het kader van de brandveiligheid. En daarmee stuit op andere zaken. Dus soms is het via een omweg. Maar er is wel een toolbox. En ik denk dat stap 1 is in kaart brengen. Wat is dat dan allemaal? Hoe kunnen we kleinere gemeentes helpen om daar op dit soort momenten goed gebruik van te maken? En dan ook te kijken, ja, missen we nog dingen?
2: Vindt u dit geweld van afgelopen week ook on-Nederlands?
5: Ja, ik weet dat die hele discussie heeft gespeeld. Laat vooropstellen, drugscriminaliteit is heel erg Nederlands helaas. Dat wij georganiseerde misdaad hebben van wereldniveau. En dat bedoel ik in negatieve zin. Met mensen als Rido Antachi en Jos Leidekkers is ook heel erg Nederlands, helaas. Dus die ondermijning is al een tijdje mijn topprioriteit. Hoe ontmantelen we deze netwerken? Hoe voorkomen dat ze zich nestelen? Hoe voorkomen de corruptie binnen bedrijven, binnen de ambtenarij? Dus hoe zetten we deze mensen een hak en hoe stoppen we deze tilt? Dus dat is allemaal niet nieuw. Ook het geweldgebruik tegen onderling is niet nieuw. Maar zelfs tegen gezagsdragers hebben het gezien in Nederland. Advocaten, we hebben een familie van de kroongetuige gehad. We hebben de moord op Peter R. de Vries gehad. Dat is allemaal niet nieuw. En ik wil niet zeggen dat dat Nederlands is. Ik zou willen van niet. Maar het is helaas niks nieuws. Wat hier nieuw was, was de enorme omvang van de groep. Die zwaar bewapend hier door een dorp heen liep. Ik denk dat dat is waar we ons allemaal over verbazen deze week.
2: Dan het demonstratierecht. Dat gaat veranderd worden. Het wordt voor burgemeesters makkelijker om een demonstratie te verplaatsen. Wat helpt dat?
5: Nou, dat helpt dat op het moment dat jij te maken hebt met geweld of met een demonstratie die escaleert, dan is dat vaak niet de hele demonstratie. Dan is dat vaak een kleine groep die ervoor zorgt dat dat escaleert. Ja, dan kun je die er snel uithalen. In de bus, weg ermee. En daarmee hou je meer overzicht en meer openbare orde en veiligheid. Ook voor de rest van het verloop van de demonstratie.
2: Gaat er ook iets veranderen aan gezichtsbedekkende kleding? Die zou in een eerder kabinet mogelijk verboden worden bij demonstraties.
5: Ja, daar hebben we een verkenning naar uitgevoerd. We hebben daar ook gevraagd, wat vinden lokale bestuurders daarvan? Is het nodig of niet? Nou, daar kwamen hele wisselende reacties op. Vanuit het lokale bestuur overwegend negatief. Die zeiden, ja, wij kunnen dat eigenlijk al als we dat nodig vinden op basis van de politieverordening. En we willen dat niet als een vast onderdeel van demonstratierecht. Nou, die adviezen hebben we gekregen, maar we weten ook dat er een brede wens leeft in de Kamer. Dus dat is echt iets waar we het volgende week met de Kamer over gaan hebben.
2: Maar een beetje op de lange baan geschoven dus?
5: Nou, wat mij betreft niet. Kijk, de wens van de Kamer begrijp ik. Het feit dat mensen soms gezichtsbedekking gebruiken om daarmee weg te komen met strafbare feiten, omdat ze niet herkenbaar in beeld worden gebracht, ja, dat is mij ook een doorn in het oog. En dat neemt niet weg. We kunnen allemaal de voorbeelden noemen van Oeigoeren die niet herkenbaar in beeld willen van de Chinese ambassade. Maar dat is wat mij betreft eerder de uitzondering dan de regel. En vaak wordt dat nu als excuus voor de regel gebruikt. Dus wat mij betreft is dat echt een open gesprek met elkaar.
2: Ja, de minister van Binnenlandse Zaken zei net, ja, dat was een negatief oordeel. Dus dat, ja, daar gaan we wel over praten, maar ja.
5: Ja, let's see. Het is een democratie. Dus ik ga dat gesprek echt open aan. En ik ben ook heel benieuwd naar hoe de verschillende partijen erover kijken. Ook hoe zij dat advies hebben gelezen. En of zij die bezwaren herkennen of juist helemaal niet.
2: Uiteindelijk verandert er helemaal niet zo heel veel aan het demonstratierecht, terwijl we het de afgelopen jaren er heel veel over hebben gehad.
5: Ja, wat er eigenlijk moet veranderen, vooral, is de norm. En ik zie daar wel een kanteling ontstaan. Dat we het niet meer normaal gaan vinden dat hier voor welk doel dan ook de snelweg op gaat. Dat we het niet meer normaal vinden dat een demonstratie ontaardt in geweld en vernielingen. Ik zie wel dat de overgrote meerderheid van Nederland daar echt klaar mee is. Dat het draagvlak voor dit soort acties echt nihil is. Je zult altijd een kleine harde kern houden van activisten, extremisten. Die continu over die grens blijven gaan. Ja, daar zullen we dan tegen optreden. Maar dat de norm duidelijk is dat je demonstreren gewoon doet binnen de kaders van de wet. Dat je dat dus niet doet op snelwegen. Dat je dat niet doet op het spoor. Dat je geen geweld aanricht. Dat je niet terrorisme verheerlijkt waar we nu aan het verbieden zijn. Ja, daar kijk ik naar uit. Want ik denk dat dat het demonstreren weer een stuk beter en ook geaccepteerder maakt.
2: Maar was het dan niet een beetje voor de bühne de afgelopen jaren al dat geroep dat het strenger moest?
5: Nee hoor, want we veranderen ook daadwerkelijk dingen in de wet.
2: Maar die liggen, heel veel.
5: Maar die liggen allemaal in het verlengde van wat eigenlijk al kon, maar niet werd gehandhaafd. En dat is, ik vind een van de belangrijkste dingen die we nu gaan wijzigen, is het veranderen van de strafbepaling in die wet manifestaties. Waardoor, wat we nu veel in uitspraken zien, dat rechters zeggen, ja, het simpel overtreden van demonstratierecht kunnen we wegstrepen tegen mogelijke andere strafbare feiten. Daar zijn we het dus niet mee eens. We geloven ook niet dat dat is wat het Europese recht zelt. Strafbare feiten zijn gewoon strafbare feiten. Die moeten gewoon gevolgd worden.
2: Meneer Velbrief, er wordt vandaag gestaakt in de haven. Wat denkt u dan?
6: Denk ik jammer, want ik wil liever dat we gaan praten in plaats van staken. Dus ik hoop ook dat de bonden en de werkgevers zo snel mogelijk bij ons aan tafel komen om te werken aan Nederland en aan de toekomst van Nederland.
2: Ja, nu blijkt deze week dat de bezuiniging op het maximum dagloon van de WIA en in de WIA wat dingen geschrapt. Hoe wordt dat allemaal gedekt straks?
6: Ja, daar kan ik echt niks over zeggen. Mag ik ook niks over zeggen? Dat is de begroting. Mm-hmm. We hebben gezegd, we stoppen een handreiking naar verschillende partijen in deze begroting. En daar hebben we aan gewerkt. En dan moet u even tot Prinsjesdag wachten.
2: Maar er staan nog wel een aantal bezuinigingen, sowieso. Hè? Waar zijn die nu nog voor nodig om puur dat geld voor defensie te betalen?
6: Nee, dat is precies de bezuinigingen die we in het regeerakkoord hadden staan. En wat er straks nog zal staan. Daar gaat het toch wel over hervormingen. Het grote probleem van de WIA, de arbeidsongeschiktheid. Daar willen we wat aan doen. Daar willen we ook over in gesprek. En daar heb ik al een aantal keren van gezegd. Dat kan best zonder het bedrag van bezuinigingen voor op de tafel te leggen. We kunnen eerst praten over de inhoud. Dat is ook mijn uitnodiging. Om dat zowel over arbeidsongeschiktheid te doen, als over mensen sneller aan het werk helpen.
2: U benadert dit heel erg vanuit de inhoud. Maar dat geld is toch ook gewoon nodig voor defensie?
6: Nou, dat valt reuze mee. We hebben natuurlijk, toen we het coalitieakkoord kregen, een sluitende plaat met elkaar gemaakt. Maar u zult straks in de begroting zien dat we ook weer andere wegen hebben gevonden.
2: Bent u tevreden over die begroting?
6: Mag ik nu niks over zeggen?
2: Dat ook dat niet?
6: Zien. Nou, ik vond zelf, het waren complexe besprekingen. Maar ik vind dat we daar goed zijn uitgekomen. Maar dat is aan de mensen voor wie we dat doen, aan Nederland te beoordelen of dat zo is.
2: Ja, tot slot, u heeft zich eerder uitgesproken over meer vermogensbelasting in een interview. Hoe kijkt u naar die hele discussie rondom box 3 dan nu?
6: Nou ja, die discussie geeft nog weer eens aan wat ik toen ook al zei. Dit is een belangrijk onderwerp in Nederland. En meer kan ik er nu ook even niet over zeggen. Stukken moeten allemaal nog komen. Maar het is een belangrijk onderwerp in Nederland. En veel Nederlanders zijn daarmee bezig. Wie draagt de lasten?
2: En u vindt dat anderen dat moeten
6: doen? Ja, dat zei ik toen. Dat is mijn politieke opvatting. Maar ik zit in een kabinet met andere partijen. En ik ben minister in dat kabinet. Ik hou me gewoon aan de kabinet zijn. Maar mijn partij is daar vrij helder over.

0: Goedemiddag en welkom bij de wekelijkse persconferentie aansluitend aan de ministerraad. Het woord is aan de minister-president.
1: Goedemiddag. Het zal u niet ontgaan zijn dat we begin deze week, na stevige inhoudelijke gesprekken, het eens zijn geworden over de begroting. En het proces verdient misschien niet de schoonheidsprijs, maar inmiddels zijn we weer in wat rustiger vaarwater beland. Dan zetten we alle gebruikelijke stappen richting Prinsjesdag. En we kijken dan ook naar uit om op Prinsjesdag onze plannen te presenteren die Nederland vooruit gaan helpen. Plannen die doorbraken forceren op grote dossiers, zoals meer woningen bouwen, de economie sterker maken en Nederland veilig houden. Onze plannen daarvoor hebben we verwerkt in een begroting die we met vertrouwen zullen voorleggen aan het parlement. En we gaan alles op alles zetten om daar een zo breed mogelijk draagvlak te vinden. Eenvoudig zal dat niet zijn, want we zullen de oppositie echt op de inhoud moeten overtuigen. Maar ik geloof dat meerdere oppositiepartijen ook constructief willen en kunnen bijdragen. En dat we op basis van onze plannen in de miljoenennota tot een goed gesprek kunnen komen. Niet alleen met het parlement, maar ook met de polder, de medeoverheden en alle partijen waarmee we samen Nederland verder willen brengen. En een deel van onze plannen hebben we ook al omgezet in daden. Zo zijn we vlak voor de zomer met een stevig pakket aan maatregelen gekomen om Nederland weer van het stikstofslot te halen. Zoals uitstootnormen per bedrijf, gerichte zones rondom kwetsbare natuur en bijdragers van industrie en mobiliteit. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het pakket nu doorgerekend en laat zien dat we op de juiste weg zijn. Tegelijk levert het ook huiswerk op om de maatregelen zo goed en zo snel mogelijk verder uit te werken. Want uiteindelijk moeten deze maatregelen er wel voor zorgen dat de vergunningverlening weer op gang komt. Zodat we Nederland van het slot kunnen halen voor de woningbouw. Zodat de natuur zich kan herstellen. Zodat boeren weer perspectief kunnen krijgen op de lange termijn. En aan die uitwerking wordt nu hard gewerkt, ook in overleg met boerenorganisaties. En de aandachtspunten van het PBL worden daar natuurlijk in meegenomen. En tot slot wil ik stilstaan bij een gebeurtenis die deze week heel Nederland heeft beziggehouden, namelijk het ongekende geweld in Overasselt. Waarbij 1 iemand is omgekomen en 2 agenten zwaar gewond zijn geraakt. Onze gedachten zijn natuurlijk bij de nabestaanden, de gewonde agenten en de mensen uit Overasselt op wie dit grote impact heeft. De beelden van een grote groep mannen die met zware wapens midden in de nacht door een slapend dorp heen loopt, die zijn bijna surrealistisch. Maar hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, het is wel de werkelijkheid van vandaag de dag. Georganiseerde misdaad is ook in ons land, in Nederland, een serieus probleem. Dat weten we al langer, maar dit soort escalaties drukt ons nog eens met de neus op de feiten. En alle lof daarom voor politie en OM die heel doortastend optreden. Er zijn inmiddels meer dan 30 mensen aangehouden en de meeste verdachten worden vandaag al voorgeleid voor de rechtercommissaris. Er wordt met mannenmacht onderzoek gedaan naar wat hier heeft plaatsgevonden. En deze gebeurtenissen onderstrepen in ieder geval dat de georganiseerde misdaad keihard moet worden aangepakt. Dat we alles op alles moeten zetten om ondermijning in ons land tegen te gaan. Dat is en blijft ook voor dit kabinet topprioriteit. En Nederland kan daarbij op onze inzet rekenen. Dank u wel.
0: Eerst vraag NOS, dan RTL.
2: Ja, u noemt het nu helaas de werkelijkheid. Eerder deze week werd het ook wel on-Nederlands genoemd. Hoe kijkt u daarop terug? Is dat het echt nog wel on-Nederlands?
1: Nou, we zien natuurlijk al langere tijd dat we in Nederland ook te maken hebben met een aantal echt goed georganiseerde criminele netwerken. Die ook hun tentakels uitspreiden naar allerlei andere delen van de wereld. Goed georganiseerd, goed gefinancierd. En die ook er niet voor terugschuwen om onze samenleving te proberen te ondermijnen. Met het bedreigen van journalisten, politici, burgemeesters. En wat we ook deze dagen hebben gezien in Overasselt. Die ook niet bang zijn om echt heel grof geweld in te zetten. Dus we moeten daar niet naïef over zijn. Dit is er. En dat moeten we dus ook keihard bestrijden.
2: En dat is misschien dus ook wel heel Nederlands, gezien al het voorgaande wat er is gebeurd met advocaten en journalisten.
1: Ja, het is niet meer iets unieks, dit event. We hebben dat eerder gezien met het netwerk rondom Tachi. We zien natuurlijk vaker dat er vanuit die drugswereld ook echt wel verspreiding is van activiteiten, ook meer en meer in de bovenwereld. Dus dat vraagt een hele stevige en gerichte aanpak. escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn. Ja, dat is denk ik wel uniek voor Nederland. Hè. Dit soort situaties, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien. Maar de snelheid waarmee de politie heeft ingegrepen en in staat is geweest om ook bijna iedereen te arresteren. Ja, dat is echt volle lof ook voor de nationale politie die die nacht in actie kwam. En u kunt ervan op uitgaan dat er nu door een heel groot team wordt gewerkt om helemaal in kaart te brengen wat hier is gebeurd en alle verantwoordelijken ook op te sporen.
2: Er zijn verschillende rapporten geweest, verschillende experts die hebben gezegd Nederland dreigt een narco-staat te worden. Is het dan nu zover?
1: Nou, dat zijn waarschuwingen die je heel serieus moet nemen. Maar waar de afgelopen jaren ook al hard tegen wordt opgetreden. De minister van Justitie en Veiligheid was ook in voorgaande kabinetten al volop bezig met die zwaardere aanpak van ondermijning. We werken daar ook echt samen met andere overheden en alles en iedereen die we daarbij kunnen gebruiken om die netwerken op te sporen en aan te pakken en te ontmantelen.
2: Maar ze voelen ook zich wel zo vrij om 30 man in vrachtwagen te zetten of meer dan 30 man en daarmee rondrijden met wapens.
1: Nou, kijk, hier
2: dan, dan voel je je toch eigenlijk niet beperkt door de overheid.
1: Nou, we hebben het ook laten zien in dezelfde nacht nog dat je dit niet ongestraft kan doen. Dat iedereen die daar met wapens rondliep, waarschijnlijk iedereen ook is gearresteerd. En we gaan ook laten zien dat we nu op jacht gaan naar de opdrachtgevers en de financiers hierachter.
2: Dat is de opsporing. Wat kunt u bestuurlijk doen voor, ja, om die ondermijning in te dammen? We bespreken bijvoorbeeld wel burgemeesters die zeggen, we hebben er heel veel last van dat we woningen niet kunnen sluiten, dat we dan teruggefloten worden door rechters. Kunt u daar iets in betekenen?
1: Ja, we moeten echt kijken hoe we burgemeesters zo kunnen ondersteunen dat zij alle maatregelen kunnen inzetten die ze nodig achten om ook de veiligheid van hun eigen dorp of stad te kunnen garanderen. Maar ook er gezamenlijk voor zorgen dat we echt in de volle breedte die ondermijning aanpakken. Daarvoor heeft het kabinet ook een aparte taskforce. En er wordt er echt op alle stromen ingezet. Dus niet alleen maar op drugsproductie en drugshandel, maar ook op financiële stromen, op contacten in het buitenland. Om heel duidelijk te maken aan de leiders van die criminele netwerken waar ter wereld je ook bevindt. We komen achter je aan.
2: U zegt, u gaat die burgemeesters ondersteunen. Moet de wet daarvoor versoepeld worden?
1: Nou, als dat nodig is, kijken we of dat die wet daarop moet worden aangepast. Hè, om daar burgemeesters ook betere bevoegdheden in te geven, samen met politie en OM. Maar we kunnen dit ook niet altijd overlaten aan in dit geval een burgemeester van een kleine gemeente die echt alles doet wat hij kan om in dit geval Overasselt en omliggende dorpen veilig te houden. Maar we zullen echt op nationaal niveau hier die stevige aanpak voor nodig hebben.
2: In uw coalitie, bijvoorbeeld CDA, en daar zeggen mensen snel van, nou, nu dit gebeurt, moeten we duidelijker ook laten merken aan gebruikers. Want als jij een lijntje neemt, dan sponsor je hiermee dit soort criminaliteit. Nu is er ook een achterban in dezelfde coalitie die misschien wat eerder zal zeggen, ja, je zorgt voor criminaliteit als je dit niet reguleert of legaliseert. Wat meer in uw partij. Van welke school bent u?
1: Nou, er zijn heel duidelijk ook in de Tweede Kamer verschillende scholen inderdaad over, zou je drugs verder moeten legaliseren of juist strenger moeten verbieden. Dat is echt het politieke debat dat ook in de Kamer moet plaatsvinden. Maar feit is natuurlijk dat heel veel vormen van drugsgebruik in Nederland verboden zijn.
2: En heeft dat politieke debat ook in het kabinet plaatsgevonden? Van welke school jullie zijn?
1: Nou, we zijn echt opgericht om deze criminele netwerken keihard aan te pakken. We hebben vandaag in de ministerraad verder geen ideologische discussie over drugsgebruik.
2: Nee, maar was ook nogal kort, dus dat was waarschijnlijk geen tijd voor. Nee. Oké, dank u wel.
0: RTL.
3: Ja, meneer, ik kan me voorstellen dat het in politieke zin niet het leukste weekend voor u is geweest de afgelopen week. U zei het zojuist al, het hele proces op weg naar de begroting verdient geen schoonheidsprijs. Maar als het gaat om het proces, ja, de regisseur daarvan is wel de premier. Verwijt u zichzelf iets? Had het anders gekund en gemoeten?
1: Oh, ik had graag ervoor gezorgd dat ook mijn collega's afgelopen weekend niet tot in de late uurtjes nog aan de begroting hadden moeten werken. Tegelijkertijd hebben we ook in de ministerraad vastgesteld dat we tevreden zijn met de begroting die er nu ligt. Waarin we echt hele mooie plannen voor Nederland kunnen presenteren. Grote bewegingen maken, ook richting oppositiepartijen. Dus wij zijn nu vooral ook bezig, hoe gaan we daar de komende tijd voor zorgen dat die miljoenennota met brede steun door beide kamers wordt geloodst.
3: U zegt, ik had er graag voor gezorgd dat het allemaal wat eerder was geweest. Waarom heeft u dat dan niet gedaan?
1: Omdat, en dat heb ik ook afgelopen maandag al toegelicht, we hele grote keuzes ook maken. Je zult op Prinsjesdag zien welke aanpassingen wij voorstellen ten opzichte van het coalitieakkoord. En dat vergt wat meer denk- en rekenwerk dan we aan de voorkant hadden ingeschat.
3: Terwijl de ambtenaren zeggen, dit zagen we allemaal aankomen voor de zomer. We wisten dat het heel veel tijd zou gaan kosten. En nu moesten we 3 weekenden doorwerken tegen heug en meug. Ik bedoel, als iedereen het zag aankomen, waarom u dan niet met uw collega's?
1: Nou, u kunt ons niet verwijten dat ook wij niet de complexiteit van deze begrotingspuzzel zagen. Ik geloof niet dat er in de afgelopen jaren zoveel uren in juli en augustus al aan de miljoenennota is gewerkt.
3: Maar goed, dan ligt dat het resultaat. U zegt, we zijn tevreden daarmee. Want we kunnen ook de hand, even mijn woorden, uitsteken naar de oppositiepartij hiermee. De boel komt voor een belangrijk deel op straat te liggen. En ze zeggen allemaal aan weerskanten, nou, dat is niet wat we willen.
1: Ja, kijk, ik begrijp ook dat oppositiepartijen nu hun reacties geven op lekkage in de pers. Het is even wachten op de definitieve Prinsjesdagstukken die volgende week onder embargo worden verstrekt. En dan tijdens de APB natuurlijk uitgebreid worden bediscussieerd. Wij hebben een hele grote handreiking naar verschillende oppositiepartijen, naar de polder, naar medeoverheden in die begrotingen zitten. Maar realiseren ons goed dat we de komende weken in alle debatten met de Kamer hard aan het werk zullen moeten om partijen ook definitief over de streep te trekken. En daar is dus ook ruimte om ons ook weer te laten overtuigen om die plannen nog verder bij te stellen.
3: Is er dan ook nog financiële ruimte? Minister Heijn heeft zich de afgelopen weken ingespannen om alles toch maar binnen de normen van die 3% te houden.
1: Ja, kijk, wij vinden een paar dingen belangrijk als kabinet. Dus dat we echt keuzes maken om dossiers waar lang stilstand op was, die echt te doorbreken. Het gaat om woningbouw, aanjagen van de economie, veiligheid waar we het net over hadden. Maar dat willen we doen met een nette rekening voor de belastingbetaler. Maar daarbinnen is er natuurlijk heel veel mogelijk. En de Kamer heeft altijd het laatste woord. Dus als bij de APB blijkt dat die plannen op een aantal punten moeten worden aangescherpt, ja, dan gaan we daarover het debat voeren en zaken met elkaar doen.
3: U zegt het is heel belangrijk. Wij vinden het belangrijk om nu keuzes te maken. Maar het zinnetje wat eigenlijk het meest voorkomt in het stuk is, we stellen het nog een jaartje uit.
1: Ik kan natuurlijk niks zeggen over wat er in die stukken staat. Maar in algemene zin is deze miljoenennota een vertaling van het coalitieakkoord. Dat zijn hele grote ambities, grote hervormingen. Maar we zijn niet toondoof voor de samenleving die op een aantal thema's ook zegt, het tempo dat het kabinet voorstaat is wel heel erg hoog. Soms is het goed om even iets langzamer te gaan, zodat je met elkaar verder kan komen.
3: Heeft het gevoel dat het handschrift van deze coalitie nog echt zichtbaar is in deze stukken? Of is het nu inmiddels zo verwaterd? Neem bijvoorbeeld de VVD die altijd riep rust in de portemonnee. Nou, dat is verder te zoeken als je nu naar de stukken kijkt. Is dat handschrift nog zichtbaar?
1: Absoluut, want dat is eigenlijk een hele simpele belofte aan Nederland. Dat we aan de slag gaan om te investeren in onze economie en welvaart. En aan de andere kant te zorgen voor een veilig land. En u zult ook in deze miljoenennota zien dat we aan die topprioriteit zeker tegemoet komen.
3: Dus u zegt eigenlijk, wacht maar even, er komt ook nog goed nieuws aan?
1: Er komt heel veel goed nieuws aan, maar er komt vast ook heel veel aan waar nog veel politiek debat over zal volgen. En ik kijk ernaar uit om dat bij de APB met de Kamer aan te gaan.
0: NOS, SBS en dan WNL?
4: Ja, toch nog even hierover door, meneer Jetten. Sorry, maar u zegt het verdient niet de schoonheidsprijs. Dan is toch de vraag, wat is daar dan misgegaan?
1: Nou, wij hadden, en dat hebben we in juli en augustus gedaan, hebben we heel veel input opgehaald bij oppositiepartijen. Dat heeft ons goed aan het denken gezet. Leidt ook, zult u bij Prinsjesdag zien, tot een aantal voorstellen om de plannen van de coalitie aan te passen of aan te scherpen. En ik had graag ook vorige week de deadline die we in eerste instantie in gedachten hadden gehaald. Dan was het in iets meer rust gegaan.
4: Maar dat is nog niet het antwoord op de vraag wat er mis is gegaan. Waardoor het komt dat u die deadline niet heeft gehaald.
1: Nou ja, kijk, ook als je, dus juist als je heel veel ideeën ophaalt en daar zoveel mogelijk van probeert in te passen, ja, dat vroeg gewoon in de coalitie en in het kabinet meer afstemming onderling.
4: Dat wat meer afstemming onderling. U zei vorige week, toen ik u ernaar vroeg, naar die twee aparte onderhandelingstafels, dat het allemaal heel goed afgestemd was. Citaat, zei u, het komt allemaal zo goed bij elkaar samen en het was een gezamenlijk proces. Maar hoe valt het dan te rijmen met wat we vorig weekend hebben gezien?
1: Ja, nou, dat als dingen samenkomen van die politieke input die we hebben opgehaald, maar zeker ook financiële wensen die door oppositiepartijen zijn aangedragen, ja, dat de weging daarvan ook in een coalitie soms zwaarder kan liggen en dat het dan iets meer tijd nodig heeft.
4: De weging ligt zwaarder? Wat bedoelt u daarmee?
1: Ja, het is niet zo dat elke wens of elk idee dat door oppositiepartijen werd aangedragen ook meteen op heel veel enthousiasme bij één of meerdere coalitiepartijen kon rekenen. En dan moet je toch ook met elkaar de balans vinden. Want wij zijn met D66, CDA en VVD met volle overtuiging in dit kabinet gestapt. En we zijn ook met volle overtuiging aan het werk. Maar je moet ook zeker weten dat je dat de komende maanden met elkaar kan blijven doen. En dat kunnen we met de miljoenennota die we nu hebben afgesproken.
4: Ik luister goed naar u. Ik heb ook met oppositiekamerleden gesproken deze week. Als ik die twee dingen naast elkaar leg, klopt het dan dat minister Heijnen met JA21 en de SGP een eigen deal had gesloten? Dat die deal vervolgens niet door de rest van het kabinet gedragen kon worden?
1: Nee, de minister van Financiën heeft echt keihard gewerkt de afgelopen zomer.
4: Kan die allebei waar zijn.
1: Minste vakantie gehad van iedereen. Om zoveel mogelijk op te halen met partijen, ook allerlei varianten door te spreken, zodat we uiteindelijk als kabinet konden kijken wat kunnen we inpassen in die miljoenennota.
4: Maar is het dan misgegaan aan de kant van Eerdmans en consorten? Want zij denken dat ze een deal hadden met de coalitie.
1: Nee, het is volgens mij, ik ga sowieso nooit de oppositie iets verwijten, maar ik ben er echt van overtuigd dat met de miljoenennota die we op Prinsjesdag zullen presenteren, dat heel veel oppositiepartijen veel zullen kunnen herkennen van de input die ze bij ons hebben aangedragen. En dan ga ik bij de APB en de minister van Financiën bij de AFB gaan we allebei heel hard ons best doen om die partijen ook voor die miljoenennota te laten stemmen.
4: Ik begrijp dat u het liefst vooruit wil kijken, maar toch nog wel even. Want u heeft het de hele tijd over de oppositie. Eerdmans zegt, ik voel me bedonderd, ik voel me niet serieus genomen. Want we hadden een deal. Die moest Heijnen van tafel vegen.
1: Ik heb dat gelezen in de krant. Wij doen elke dag ons uiterste best om zoveel mogelijk die oppositie de hand te reiken. Zoals we dat ook al vanaf het debat over de regeringsverklaring met de Kamer hebben afgesproken. En dat blijven we ook de komende tijd doen.
4: U geeft steeds maar geen antwoord op mijn vraag. Want de minister van Financiën heeft dus onderhandeld zonder een mandaat. Eerdmans zegt, nou ze hoeven bij mij niet meer aan te komen voorlopig. Hoe gaat u dat weer fixen?
1: Nou, maar ik ben het gewoon niet eens met de stelling die in uw vraag zit. De minister van Financiën heeft zijn werk gedaan door heel veel op te halen. Zodat wij uiteindelijk in de ministerraad niet alleen maar met onze eigen plannen en ideeën bezig waren, maar daar ook heel serieus in konden meewegen wat voor oppositiepartijen belangrijk is.
4: Maar toch zegt u, het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Wat verdient dan niet de schoonheidsprijs?
1: Nou, we waren graag iets eerder klaar geweest.
4: Dus alleen de hoeveelheid tijd die het heeft gekost?
1: Nou, kijk, wij willen. Ik denk dat mensen in Nederland ook van dit helemaal niks begrijpen. Die willen gewoon dat wij aan het werk zijn met inhoudelijke oplossingen. Wat het betekent voor de portemonnee. Komen er meer huizen bij de komende jaren? Waar gaat het extra geld naartoe? Ik heb het ook liever daarover op de persconferentie op vrijdag. Dan dat we voor de derde keer gaan evalueren hoeveel uur we in het ministerie van Financiën hebben gezeten.
4: Nou, dat gaat ook over de verwachtingen die mensen thuis hebben. Van wat er in Den Haag gebeurt. En die zien nu weer een kabinet dat het onderling zo oneens is dat het toch diep in de nacht vergaderd moet worden.
1: Ja, maar die uiteindelijk het met elkaar eens zijn geworden en ervan overtuigd zijn dat we een miljoenennota presenteren aan het land die goed is voor Nederland.
4: Wat heeft u hiervan geleerd voor een volgende keer?
1: Dat het, als je de hand wil reiken en ook met anderen wil samenwerken, dat je daar veel partijen voor nodig hebt. En dat het dus niet alleen maar gaat over hoe pas je alle financiële wensen in de begroting. Dat je ook heel goed oog moet hebben voor de politieke weging.
4: En dat je misschien ook eerst intern een deal moet hebben voordat je naar buiten gaat?
1: Nee, kijk, dat zullen we op Prinsjesdag bezien. Maar wij doen echt hele grote stappen in de richting van de Kamer. En dat vraagt ook gewoon even een hele goede weging. Daar schaam ik me niet voor dat we er even zorgvuldig de tijd voor hebben genomen.
4: Okay, dank u.
0: SBS?
5: Ja, meneer Jet, u zegt de hele tijd hoe goed u bezig bent met in gesprek zijn met de oppositie. De hand toereikt. Is het dan niet ook handiger om als de gehele oppositie vraagt om de stukken, omdat die nu toch al op straat liggen via de pers, om dat gewoon eens een keer te geven, zodat ook de oppositie daadwerkelijk weet waar ze het over hebben?
1: Kijk, ik snap elk jaar het ongemak rondom stukken die onder embargo
5: liggen.
1: Maar
5: dit was wel echt next level. Dit is de dag nadat jullie er een klap op hebben gegeven.
1: Ja, er is ook zeker wel even gescholden dat er zoveel op straat lag binnen 24 uur na de ministerraad. Dat hoort niet, dat mag niet. En dat is ook gewoon voor iedereen heel vervelend. Tegelijkertijd hebben wij nu een conceptbegroting aan de Raad van State gestuurd voor advies. Wij krijgen dat volgende week terug van hen. Dat betekent dat we ook de miljoenennota wellicht nog op een aantal punten zullen aanpassen. En dat dan eind volgende week de gehele Tweede Kamer in één keer de formele Prinsjesdagstukken krijgt. Waar we de week daarna dan uitgebreid over gaan.
5: Maar wat maakt het uit? Ik bedoel, het ligt nu toch al via de pers op straat. Volgens mij heeft RTL bijna de gehele stukken ingezien. U zegt er is gescholden. Nou, dan heeft iemand heel knap toneel gespeeld. Want het is toch echt wel iemand geweest die deze stukken heeft gelekt. dan is het toch ook niet meer dan respectvol om de hele Tweede Kamer die stukken te geven?
1: Nou, het is denk ik respectvol om de Raad van State en het Centraal Planbureau nu ook in hun rol te laten, namelijk het doorrekenen en adviseren van de concept miljoenennota. Nou ja, kijk, en uiteindelijk volgende week vrijdag gaan de definitieve stukken in één keer naar de hele Tweede Kamer.
5: Ja, dat is mooi. Dan kan iedereen kijken ook wat de adviezen waren en waar de dingen misschien zijn aangepast. Een betere transparantie heb je bijna niet.
1: Nee, maar dan kom je terug bij de meer algemene vraag die ik ook vorige week met de heer Wester en de week daarvoor ook met hem heb besproken. Is deze manier van embargo en stukken aanleveren nog passend bij deze tijd? Of is het goed als kabinet en Kamer daar andere afspraken over maken?
5: Ja, maar dit gesprek hebben wij denk ik ook al een paar keer met de heer Rutte gehad. Bijvoorbeeld, dat is een paar jaar geleden, als elke minister-president constant die vraag zich opnieuw gaat stellen, dan blijf je in dit cirkeltje ronddwalen.
1: Ja, en daarom ga ik hem niet alleen stellen, maar ga ik er ook na de APB met de Tweede Kamervoorzitter over in gesprek.
5: Maar denkt u niet dat het goed is voor de relatie met de oppositie? Want die relatie is nogal broos, begrijpen wij. Oppositiepartijen die heel belangrijk zijn voor meerderheid, ja 21, pro, die horen helemaal niks op dit moment van het kabinet. Is dan zo'n handreiking misschien niet de grootste handreiking die u op dit moment in ieder geval kunt doen?
1: Ik denk dat wat echt zeker in aanloop naar de APB, wat we ook gaan doen, dat is, doen we altijd bij grote debatten. Dan heb je met elkaar contact over wat voor partijen tijdens die twee dagen APB belangrijk is.
5: Ze hebben nog niks gehoord.
1: Nee, er lopen contacten met een aantal fracties en die gaan de komende dagen nog veel intensiever plaatsvinden om te kijken wat is er nodig om tot een goed debat bij die APB te komen. Daar eventueel ook zaken met elkaar te doen. Tegelijkertijd hebben wij ook als kabinet een verantwoordelijkheid om die vertrouwelijkheid van de stukken die bij de Raad van State liggen te respecteren.
5: Ja, die vertrouwelijkheid die is natuurlijk al weg, want die stukken liggen op straat. U zegt het mag niet, het kan niet, het kan niet gebeuren. Het is ook strafbaar, toch?
1: Lekken van informatie in dit geval, ja, dat klopt.
5: Gaat u daarvan aangifte doen?
1: Ja, dat doe ik in principe altijd als er op deze manier wordt gelekt.
5: Dus van dit lek, van de Prinsjesdagstukken, heeft u aangifte gedaan?
1: Dat gaan we doen, maar de realiteit is helaas ook vaak dat er helaas weinig uit die onderzoeken komt. Ik vind vanuit het principe dat je het moet doen, maar de dader ligt vaak op het kerkhof. En daarom steun ik eigenlijk iedereen in de oproep. Kom nou als kabinet en Kamer tot andere afspraken over hoe je omgaat met dit soort stukken onder embargo.
5: Dus volgend jaar krijgt iedereen tegelijkertijd de stukken?
1: Als het aan mij ligt wel, maar dat ga ik met de Kamervoorzitter bespreken.
0: Nee, Frits. WNL. We gaan niet die discussie van vorige week weer opnieuw doen. WNL, dan Telegraaf.
6: Straks doen we een tweede ronde, toch? Meneer Jette, vindt u dat u als premier in zo'n proces eigenlijk boven de partijen zou moeten staan?
1: Je hebt als premier altijd de taak om ervoor te zorgen dat de ministerraad tot goede besluitvorming kan komen.
6: Hoe rijmt u het dan dat u tijdens de begrotingsonderhandelingen daar zowel zat als premier als hoofdonderhandelaar van D66?
1: Ik ga verder niks zeggen over de gesprekken die daarbinnen hebben plaatsgevonden.
6: Kan het zijn dat dat iets is van de irritatie waar meneer Heijn het over heeft, over het proces? Dubbelrol?
1: Nou nee, kijk, iedereen zit daar altijd vanuit zijn functie in het kabinet. Maakt niet uit welke minister het betreft. Iedereen heeft ook een partijkleur, dus dat zit af en toe door de discussies heen.
6: U vindt het geen probleem dat u er eigenlijk met twee functies tegelijk zat?
1: Wij hebben met elkaar afgesproken dat we daar een overzichtelijk aantal mensen aan tafel zetten. Hoe die gesprekken verder zijn gelopen, ga ik niks over zeggen.
6: Oké. Meneer Heijnen zegt dus, als er irritatie is, dan moet dat uit het proces. Bij wie zat die irritatie?
1: Nou, ik denk dat u de afgelopen week hebt gezien dat we allemaal graag eerder klaar waren geweest. Dus we gaan dat gewoon goed met elkaar evalueren.
6: En waar zat die irritatie dan in?
1: Ook dat heeft geen zin als ik dat hier met u ga bespreken.
6: Oké. Wat was nou eigenlijk de hoofdtafel?
1: We hebben vorige week met elkaar een definitieve plaat voor de miljoenennota gelegd en die aan de ministerraad voorgedragen.
6: Maar u begon met twee tafels. Welke van de twee was de hoofdtafel?
1: Die hadden allebei een heel nuttig doel. Namelijk aan de ene kant goed in kaart brengen wat eventuele politieke wensen zijn. Hoe je ook de komende tijd tussen kabinet en Kamer met elkaar wil samenwerken. En ook veel specifieker en gerichter op heel veel financiële en fiscale vragen die cruciaal zijn om tot een goede miljoenennota en belastingplan te komen.
6: Maar uiteindelijk moet één van die twee tafels toch de hoofdtafel zijn?
1: En zoals ik net ook zei, dat hebben we goed bij elkaar gebracht. En omdat we zoveel input hebben opgehaald bij oppositiepartijen, ook een miljoenennota kunnen maken die op heel veel punten die oppositie tegemoet treedt.
6: moest u meneer Heijnen terugfluiten omdat hij dacht dat hij de hoofdtafel was, terwijl dat niet zo was?
1: Nee.
6: Meneer Heijnen zegt ook, dus continu overleg met de oppositie. Die zeggen dus dat ze niks horen. Welke van de twee is waar?
1: Dat overlegcontact loopt de hele tijd door. Dat doen we al vanaf de start van het kabinet. En dat blijven we nu ook doen.
6: Hoeveel oppositieleiders heeft u zelf dan bijvoorbeeld deze week aan de telefoon gehad?
1: Een aantal.
6: Dus degene die zeggen dat zij niks horen, die liegen?
1: Nou, ik weet niet met wie u spreekt. En heel eerlijk, daar ga ik nu verder ook geen duiding aan geven.
6: Nou ja, kunt u nu zeggen met wie u gesproken heeft. Dan is dat meteen uit de wereld. Dan weten we gelijk wie er niet eerlijk over zijn.
1: Nee, aan dat spelletje ga ik niet meedoen.
6: Goed. U zei ook net, we gaan alle gebruikelijke stappen zetten richting Prinsjesdag. Maar een meerderheid zoeken voor plannen is toch helemaal niet een gebruikelijke stap?
1: En dat is ook eigenlijk het probleem. Dat in de afgelopen jaren ook meerderheidskabinetten dachten, wij maken een begroting en de rest zoekt het maar uit. Wij hebben vanaf het begin gezegd dat het ook goed is voor Nederland en de continuïteit van beleid om te kijken, hoe kan je breed draagvlak bouwen? En hoe luister je dus ook naar partijen ter rechter en ter linkerzijde van deze coalitie? En ben je ook bereid om de plannen van de coalitie daarop aan te passen?
6: Ja, maar nu zegt Pro over de gelekte plannen, het is nog niet goed genoeg. En ja, 21 zegt inmiddels, het is slechter dan wat er eerder lag toen wij met het kabinet aan het praten waren. Hoe gaat u zich daar nog uitmanoeuvreren?
1: Ik had ook niet verwacht dat iedereen nu zou zeggen, geweldig, op basis van gelekte plannen, waar kan ik mijn handtekening zetten? Het is ook goed dat oppositiepartijen zich voorbereiden op een APB, zodat we daar een goed debat hebben en daar kijken waar de miljoenennota eventueel moet worden bijgesteld.
6: Maar u snapt toch ook wel dat elke stap die u richting de ene kant zet, het weer lastiger maakt voor de andere kant om met u aan boord te gaan?
1: Maar dat ligt eraan over welke onderwerpen het gaat, omdat we ook de afgelopen weken hebben gezien dat de oppositie ook op sommige thema's heel eensgezind is. Bijvoorbeeld als het gaat om investeringen in onze economie. En ook zorgen dat ook Nederlanders, ondanks alle economische turbulentie, niet op achteruit gaan.
6: Nog één hele andere vraag. Heeft u afgelopen weekend nog de behoefte gevoeld om iemand een janker te noemen?
1: Nee.
6: Of iets anders?
1: Nee.
6: Een soepjurkje?
1: Nee.
6: Wat vindt u ervan dat al dat appcontact van ministers onderling zomaar openbaar wordt gemaakt?
1: Kijk, ook politici en ministers zijn mensen. Die hebben soms ook hun emoties en frustraties die eruit moeten. Maar ik denk ook dat als mensen weer worden geconfronteerd met dat soort oude berichten, dat ze dan ook denken, dat had misschien wat anders gekund.
6: En als u over 10 jaar bij een parlementaire enquête zit, wat gaan we dan lezen? Horen?
1: Dat gaan we dan zien. Ja.
6: Geen soepjurken, neem ik aan.
1: Nee, dat is een term die ik eigenlijk denk nog nooit heb gebruikt. Nee.
6: Okay. Dank u wel.
0: Telegraaf, AD en dan AP.
7: Meneer Jetten, heeft u afgelopen week nog wel eens teruggedacht aan de tijd in het vorige kabinet, toen u nog in de oppositie zat en gehakt maakte van de manier waarop het kabinet schoof te werk ging? Toen nog wel eens gedacht van, misschien had ik me toch iets moeten inhouden, want nu krijg ik hem met kerende post terug.
1: Oh, ik heb alle voorgaande jaren dat ik hier in Den Haag rondlopen door mijn hoofd laten gaan. Ook nog zomers waarin ik als fractievoorzitter of als minister onderdeel was van een meerderheidskabinet. Maar ook geconstateerd dat niet altijd per se beter ging.
7: U zegt het verdient niet de schoonheidsprijs. Noemt dan de tijd die het geduurd heeft. Maar gaat het dan ook specifiek, zeg maar, dat gaat natuurlijk over wat er intern is gebeurd, maar de manier waarop er met de oppositie is omgegaan, verdient dat ook niet de schoonheidsprijs?
1: We hebben, kijk, en dat is ook een deel van het gesprek dat tijdens de APB en de AFB ook zijn afronding zal moeten vinden. Hè? Dat je niet alleen maar de tijd neemt om ideeën bij de oppositie op te halen, maar dat je ook laat zien dat je daarnaar luistert en dat je een stap in hun richting zet. En dat is nog niet af. Dat zal ook nu dadelijk in alle openbare debatten moeten worden afgerond. En dan zullen wij proberen de oppositie te overtuigen waarom wij denken dat deze miljoenennota ook in hun belang is. Maar als zij aanvullende wensen hebben of voorstellen gaan doen, gaan we daar weer heel serieus naar kijken.
7: Een van de dingen die verwarrend was natuurlijk die twee trajecten. U sprak met de partijleiders, minister Heijnen, met de woordvoerders. Gaat u dat dan anders doen de komende weken?
1: Nou, we gaan dat voor volgend jaar gewoon heel goed evalueren. Maar de minister van Financiën en ik bereiden ons gezamenlijk voor op die APB en de AFB. De eerste 2 dagen die politieke beschouwingen en dan 1,5 week later 2 dagen financiële beschouwingen. En ook daar geldt natuurlijk dat moet samenkomen. De politieke wensen moeten ook financieel worden ingepast in de begroting. Dus dat hangt uiteindelijk helemaal met elkaar samen.
7: En gaat het helemaal samen doen of geeft u op een gegeven moment de minister een mandaat om het af te ronden?
1: Ik hoop dat de afronding tijdens die financiële beschouwingen kan plaatsvinden. Dat zou heel mooi zijn. Want dan weten we eind september ook hoe het belastingplan er definitief uit kan komen te zien. Dat geeft ook heel veel rust en voorspelbaarheid voor burgers en bedrijven. Als dat rond die AFB duidelijk wordt.
7: Wil er iemand met u praten? Is er al een oppositiepartij die heeft gezegd, wij komen wel langs voor de APB, voor Prinsjesdag?
1: Nou, ik heb alle eerste reacties ook natuurlijk in de media vernomen en met een aantal daarover gesproken de afgelopen week aan de telefoon. Die gesprekken die gaan we gewoon vervolgen de komende week.
7: Het antwoord is dus nee. Niemand wil nog.
1: Er heeft nog niemand een handtekening gezet. Dus er is toch zeker werk in de winkel. Ja, dat klopt.
7: Nog één vraag. Vorige week kreeg u de vraag van, gaat het kabinet dit overleven? Nou is natuurlijk het grote nadeel van de minderheidskabinet dat je niet de vertrouwensbaas automatisch hebt van de meerderheid in de Kamer. Bent u bang dat het bij de APB het vertrouwen van de Kamer verliest?
1: Ik zie ook in de reacties dat ook vanuit de oppositie wordt gezegd, laten we hier in Den Haag niet alleen maar met elkaar de hele dag druk zijn met ruzie en gedoetjes, maar vooral zorgen dat we op een aantal grote onderwerpen gewoon goede dingen voor het land doen. Het ging net veel over de veiligheid. Mensen thuis willen dat we meer woningen gaan bouwen. Ondanks alle politiek hier in Den Haag, laten we vooral daar de focus op leggen.
0: AD, helemaal achterin.
8: Meneer Jet, even over stikstof. U zei dat het PBL-rapport laat zien dat het kabinet op de goede weg is. Maar ik lees toch vooral dat het kabinet 20 miljard euro gaat uittrekken en dat het PBL zegt, ja, het stikstofprobleem is er niet mee opgelost in 2035.
1: Nee, het is ook geen gemakkelijke klus. Dat weten we zelf en dat bevestigt ook het PBL. Maar het PBL geeft heel duidelijk aan dat de voorstellen van het kabinet zijn eigenlijk alle technische maatregelen die je redelijkerwijs nu zou kunnen voorstellen. Op een manier dat we de stikstofuitstoot verminderen, vergunningverlening regio voor regio weer op gang kunnen brengen. Maar ook nog op een haalbare manier voor boeren. Want daar gaat het natuurlijk ook om. Hè. Weten zij waar ze aan toe zijn op het boerenerf? Krijgen ze voldoende hulp van de overheid met maatregelen of financiën om die omslag op het bedrijf te maken? En we zullen op een aantal specifieke onderwerpen de voorstellen beter moeten uitwerken, maar vooral ook tempo moeten maken. En daarom liggen er in oktober al de eerste wetten in de minister.

0: ministerraad.
1: Ja, u zegt boeren moeten weten waar ze aan toe zijn. Maar daar klemt het natuurlijk wel. Als je het PBL-rapport leest, ja, het is een beetje technisch, maar we hebben nu 120 Natura 2000 gebieden. Daarvan voldoen er nu 110 niet aan aan de KDW. Dat aantal daalt naar 106. Kortom, er liggen dadelijk ook in 2035, ook na al deze maatregelen, kunnen natuurorganisaties nog steeds naar de rechter stappen om al die vergunningverlening tegen te houden. Wat zijn we dan opgeschoten?
0: Nou, er zit wel een hele belangrijke nuance ook onder. Het klopt dat er een paar natuurgebieden zijn die echt helemaal op orde worden gebracht door de maatregelen die we nu treffen. Maar er zijn heel veel natuurgebieden die van rood of oranje naar geel gaan in het stoplichtmodel. En dat betekent dat je ook rondom die natuurgebieden in ieder geval weer vergunningverlening kan gaan verstrekken. En die vergunningverlening is ook nodig voor de bouw van modernere stallen of duurzame projecten die goed zijn voor het land om woningbouw ook weer los te trekken. Zeker in combinatie met de nieuwe rekenkundige ondergrens die we gaan introduceren, waardoor

0: Verplicht model. En dat betekent dat je ook rondom die natuurgebieden in ieder geval weer vergunningverlening kan gaan verstrekken. En die vergunningverlening is ook nodig voor de bouw van modernere stallen of duurzame projecten die goed zijn voor het land om woningbouw ook weer los te trekken. Zeker in combinatie met de nieuwe rekenkundige ondergrens die we gaan introduceren, waardoor veel meer projecten ook doorgang kunnen vinden. Dus alles is erop gericht om het land van het slot af te krijgen. Dat lukt met dit pakket. En de zullen daarnaast echt de komende jaren flink moeten doorwerken om uiteindelijk al die natuurgebieden in goede staat van instandhouding te krijgen.
1: Nou waarschuwt het PBL ook voor iets anders. En dat is dat er in de plannen van het kabinet nog steeds een generieke korting boven de markt hangt. Na 2035, hè, als niet alles wordt gehaald. Die generieke korting zorgt ervoor dat banken bijvoorbeeld heel huiverig zijn om leningen te verstrekken aan boeren die juist willen innoveren. Mm. Wat zegt u tegen die boeren?
0: Nou, dat het kabinet niet van plan is om die generieke korting in te zetten als het gewoon niet nodig is. Dus we doen er echt alles aan om dat te voorkomen. En dat kan ook door een aantal maatregelen beter uit te werken. Dat doen we samen ook met boerenorganisaties die een aantal ideeën hebben over hoe die voorstellen kunnen worden verbeterd. Maar ook door met provincies rondom bepaalde natuurgebieden tot een andere zonering te komen. Specifieke maatregelen voor dat gebied. Zodat we die generieke korting echt voor kunnen zijn. Want dat zou ook zonde zijn. En ook oneerlijk richting al die boeren die de komende jaren gewoon goede stappen gaan zetten.
1: Maar als u dat vindt, waarvoor haalt het kabinet die generieke korting niet gewoon uit de plannen dan?
0: Nou, we hebben ook overigens in de bouwstenen die destijds zijn aangedragen door allerlei maatschappelijke organisaties, zit er ook voorstellen in hoe je bedrijven die achterblijven ook op een gegeven moment wel straf of een boete kan opleggen. Ook omdat dat eerlijker is richting boerenbedrijven die de komende jaren in beweging gaan komen. Zij moeten ook weten, als ik inderdaad die omslag maak, ga investeren, dat je dan niet achteraf alsnog daarvoor wordt gepakt. Dat zou niet rechtvaardig zijn. We willen niet alleen vergunningverlening voor woningbouw en betere natuur, maar vooral ook voor dat toekomstperspectief voor boeren.
2: ANP en dan FD.
3: Goedemiddag. Radko Mladic krijgt een begrafenis met staatseer in Servië. Wat vindt u daarvan?
0: Deze oorlogsmisdadiger verdient geen eervolle begrafenis.
3: Is dat iets waar u dan contact over heeft met Servië om uit te leggen waarom dat voor ons vrij ongepast overkomt?
0: Ja, Nederland heeft natuurlijk een bijzondere rol in dit geval vanwege het hof hier en de gevangenis hier. Wij hebben de afgelopen dagen ook vanuit die verantwoordelijkheid heel duidelijk gemaakt aan de Servische regering dat elke vorm van eerbetoon wat Nederland betreft compleet ongepast is naar alle slachtoffers van deze oorlogsmisdadiger.
3: Wat voor reactie kreeg u vanuit Servië?
0: Die hebben luid en duidelijk gehoord dat Nederland niet gediend is van welke franje dan ook.
3: Is dit ook iets wat u dan nog met, als ik me niet vergis, de Dutchbat mensen opneemt die, nou ja, Mladic gaf leiding aan die troepen die Srebrenica bestormden en er 8000 mannen en jongens hebben vermoord. Is dat iets wat dan daar nog, misschien vanuit het kabinet, met mensen die daar nu nog trauma's aan hebben, wordt besproken?
0: Dit specifieke voorbeeld niet, maar ik kan me heel goed voorstellen dat de minister van Defensie dit al heeft gedaan of dat eventueel nog gaat doen.
3: Nou, is Servië ook kandidaat lid voor de Europese Unie? Is het mogelijk dat zo'n land dichterbij komt of toetreedt tot de EU als, nou ja, mensen als Mladic daar worden geëerd?
0: Nou, ik heb de afgelopen maanden best wel veel stevige discussies gevoerd al in de Europese Raad over Servië. Er zijn een aantal EU-landen die graag willen dat volgende onderhandelingshoofdstukken met Servië worden geopend. Dit kabinet is van mening dat de Servische regering de afgelopen jaren totaal niet heeft voldaan aan beloftes voor aanpak van corruptie, mensenrechten schendingen en ga zo maar door. Daar is mijn boodschap kraakhelder naar Servië en de rest van de EU. Nederland is op dit moment geen voorstander van verdere onderhandelingen.
3: Okay.
2: FD en dan BNR.
4: Nu hebben we nog even over de doorrekening van het stikstofpakket. PBL zegt ook, stikstof, dat hebben ze ook al eerder eigenlijk aangegeven, blijft niet alleen in de natuur een drukfactor, maar ook in de vergunningen. Hebt u het gevoel dat we eigenlijk teruggaan überhaupt naar een economie zoals die voor de rechtelijke uitspraak in 2019 was? Of zullen er altijd grotere beperkingen blijven in wat er qua milieuvergunningen mogelijk is?
0: Nou, kijk, ook door de jaren heen zijn we natuurlijk anders gaan kijken naar druk op de leefomgeving. Het gaat niet alleen over stikstof, het gaat ook over kwaliteit van drinkwater, luchtkwaliteit, allerlei kleinere giftige

0: stoffen die in onze bodem terechtkomen. Daar zullen we elke keer als daar nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn ook moeten kijken. Betekent dat wat voor de voorwaarden om een vergunning te kunnen krijgen?
1: Maar wat betekent dat? Stel, ik ben een bedrijf en ik zit in een situatie dat ik graag een natuurvergunning wil. Hoeveel ruimte heb ik nu dan ten opzichte van de situatie voor die pasuitspraak?
0: Nou, nu is die ruimte zeer beperkt.
1: Ja, dus als
0: maar de komende tijd, als deze maatregelen...
1: Ja.
0: Door het invoeren van een rekenkundige ondergrens kunnen er heel veel activiteiten die nu niet worden vergund, straks wel weer vergund worden. Dus dat gaat vaak om bouw van nieuwe stallen, woningbouwprojecten, energie-infraprojecten. Daarnaast zijn het de landelijke maatregelen in combinatie met gebiedsgerichte maatregelen die echt de komende jaren dat vergunningsslot zullen gaan openen. En in sommige regio's kan dat relatief snel. En in een aantal andere regio's zal dat langer duren voordat we op dat punt zijn aangekomen.
1: Maar langer duren of blijft er toch nog een beperking?
0: Nou, in een aantal gebieden zullen we echt de komende jaren nodig hebben om die vergunningverlening weer vol op gang te krijgen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat als je het PBL nu al aangeeft, dat we waarschijnlijk zo'n 40% reductie voor elkaar kunnen krijgen. Dat dit pakket voldoende zal zijn om voor heel Nederland de komende jaren in ieder geval stikstof geen beperkende factor meer te laten zijn bij vergunningverlening.
1: Okay. De collega die had het ook al over de generieke korting die boven de markt hangt. U zegt we willen er eigenlijk niet aan. Betekent dat dat het een no-go is?
0: We hebben de afgelopen jaren ook geleerd dat je hierin voorzichtig moet zijn in wat je uitsluit. Maar de boerenorganisaties en de medeoverheden kunnen erop rekenen dat dit kabinet er alles aan gaat doen om niet bij dit zware middel uit te hoeven komen.
1: Het is juridisch ook heel belangrijk, hè? Maar wat je vanuit bedrijfsleven ook hoort, die zeggen dat tussendoel in 2030, daar eigenlijk hardere sancties aan verbonden moeten worden op het moment dat de reductie niet wordt gehaald. Hebt u daar als kabinet aan gedacht? Dat is heel belangrijk voor die vergunningverlening.
0: Ja, daar hebben we ook al tijdens de kabinetsformatie met veel maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven over gesproken. En dat tussendoel voor 2030, dat was een heel relevant tussendoel toen we 4 jaar geleden ook midden in deze discussie zaten. Inmiddels zijn we op het punt dat we jaren zijn verloren aan een effectieve aanpak. Dat daardoor het hele land stilstaat en boeren in grote onzekerheid zitten. Wat wij allerbelangrijkste vinden nu is om met het stikstofpakket gewoon eindelijk aan de slag te gaan. En dan hebben we iets meer tijd nodig, maar komen we uiteindelijk wel op het punt dat die vergunningverlening weer gaat draaien.
2: Premier Jette, ik kan natuurlijk geen persconferentie voorbij laten gaan zonder het over box 3 te hebben. Dus hierbij, was het nou het heetste hangijzer tijdens de onderhandelingen?
0: Tijdens deze onderhandelingen lagen er gewoon heel veel wensen op tafel. En het inpassen van al die wensen op een gebalanceerde manier, dat was het moeilijkste deel van onze puzzel.
2: Ja, was niet helemaal antwoord op mijn vraag, maar was dit het heetste hangijzer van al die onderwerpen?
0: Nee, dat was echt een combinatie van de veelheid aan onderwerpen die het ingewikkeld maakten.
2: Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Is er een oplossing voor box 3 gekomen of is het geparkeerd, het probleem?
0: Ja, krijgt u helaas een heel saai antwoord van mij, en dat is dat u even zult moeten wachten tot de stukken op Prinsjesdag.
2: Oké, dan een procedurele vraag. Die novelle, gaat die naar de Kamer komen nog?
0: Ook daarvoor zult u even tot Prinsjesdag moeten wachten.
2: De wet werkelijk rendement box 3 ligt nog steeds bij de Senaat. Als de Senaat nou besluit dat ze daar wel over willen gaan stemmen, wat dan? Want de Senaat gaat over de eigen agenda, toch?
0: Dat klopt. Als de Senaat daartoe besluit, dan gaan ze dat denk ik doen. Ja.
2: Ja. En dat betekent dan ook, want u gaat niet vertellen of het gebeurd is, maar stel je parkeert de wetgeving, dan heeft dat het voordeel dat je een meerjarenbegroting in ieder geval nu, met Prinsjesdag, daar nog geen besluit over hoeft te nemen. Dat kan je tot in ieder geval de voorjaarsnota kan je dat bewaren. Maar als de Eerste Kamer kan nu dus dwars gaan zitten op het moment dat ze dat in stemming gaan brengen.
0: We zullen rondom Prinsjesdag ook aan de Eerste Kamer duidelijk maken hoe het kabinet verder wil met dit onderwerp. En dan hoop ik dat we de senatoren kunnen overtuigen van dat voorstel dat wij doen.
2: We hebben veel gesproken over belletjes met de oppositiepartijen hier in de Tweede Kamer. Wordt er dan ook al druk gesproken met de Senaat?
0: Ik weet vrij zeker dat de staatssecretaris van Financiën de afgelopen maanden vrijwel continu contact heeft met senatoren over dit belangrijke wetsvoorstel.
2: Ja. Ja. We hebben de afgelopen periode gezien met het wetsvoorstel zoals het er nu ligt, dat vooral beleggers veel kritiek hadden op het wetsvoorstel. Er is nu een gesprek in de Tweede Kamer geweest over fiscaliteit en de vastgoedsector. Mm-hmm. De vastgoedsector zegt, als we met de tegenwijsregeling blijven zitten, dan zijn wij zeer ontevreden. Ja, wat heeft u dan eigenlijk opgelost zometeen?
0: Nou, ik denk dat dit het voorbeeld dat u geeft wel laat zien hoe complex deze wetgeving is. Hoeveel verschillende belangen daar mee gemoeid zijn. En waarom het dus ook belangrijk is om een hele goede afweging te maken over het vervolg.
2: Ja, dus het antwoord is eigenlijk niets. Dan los je niet zoveel op.
0: U zult heel even Prinsjesdag moeten afwachten.
2: Dan nog even de brief van de staatssecretaris Ehrenberg. Mogelijke meevallers op box 3. Met de hersteloperatie, als we hem zo mogen noemen. Hè, voor de spaarders en voor de tegenbewijsregeling. Wat gaat er met het geld gebeuren dat mogelijk overblijft?
0: Wat we altijd doen met meevallers. En dat is dat die netjes terugvloeien naar de algemene middelen.
2: Ja, is daar nog discussie over geweest? Ook de afgelopen week. Van kunnen we dat toch niet inzetten voor box 3 om te kijken of we het kunnen repareren?
0: Nee, wij hanteren ook intern in het kabinet gewoon wel hele heldere begrotingsregels. En dat is dat meevallers ten goede komen van het totale beeld. Want er zijn wel meer dan één probleem om op te lossen.
2: Dank u wel.
3: Dank, tot volgende week.

0: van Nederland dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Dat vinden we allemaal heel logisch en eerlijk. Maar hoe zit dat eigenlijk buiten deze arena? Vijf jaar geleden liet ik in Sander en de Kloof zien hoe bepalend de plek van je wieg is. Het ging over kansenongelijkheid, over de kansenkloof. Hebben je ouders vermogen, dan ligt de wereld aan je voeten. Hebben ze dat niet, dan wordt het lastig.
1: We hebben mensen in Nederland die het wat rijker hebben. En dan zijn ze ook bereid om bijvoorbeeld te betalen voor het onderwijs.
2: 300-400 euro per maand. Ja, toen wist ik al thuis dat dat, zeg maar, dat ging hem niet worden.
3: Nee. Mijn salaris die groeit niet 15% per jaar. En de huizenmarkt wel. En dat betekent dus dat die kloof automatisch groter wordt. En op een gegeven moment gewoon onhaalbaar.
4: Als ik hard werk, dan word je gestraft. Ja. Maar des te meer dat ik omzet, des te meer belasting dat ik moet betalen.
0: Ja. Die verpleegster moet meer salaris krijgen, omdat jij meer belasting moet betalen.
5: Nou, daar ben ik het niet mee eens.
0: Nee, dat dacht ik wel.
6: Als die kloof te groot wordt en deze mensen niet het idee hebben dat ze ooit nog aan die kant kunnen komen, dan breekt de pleuris uit.
0: Ja.
6: En die kloof is bepaald niet minder geworden. Van privéonderwijs tot de woningmarkt, het doet ertoe wie je ouders zijn. Tegelijkertijd zag en zie ik enorme politieke onvrede. Dat moest wel te maken hebben met die kansen- en vermogensongelijkheid. Maar vijf jaar later moet ik concluderen, dat is het niet. Dat is niet waarom mensen zo boos zijn. Als dat wel zo was, zouden ze namelijk wel progressievere partijen stemmen.
7: De onvrede lijkt ze juist richting populistisch rechts te drijven.
6: Maar als die kansen- en vermogensongelijkheid blijkbaar niet genoeg pijn doet, wat is het dan wel?
8: Mei op het Museumplein in Amsterdam. De dag waarop vanouds geëist wordt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Ik ben hier om te begrijpen waar de Nederlandse onvrede vandaan komt. En waarom het traditionele linkse verhaal de aansluiting met de straat lijkt te verliezen.
0: Als u een prioriteitenlijstje mag maken van waar u zich het meest druk over maakt, waar u het boos over bent in Nederland. Wat is dat dan?
9: Dat met de sociale zekerheid.
0: Dat is één.
9: Dat is één, ja. Ja. Ja. Met twee zou dan, denk ik, de asiel zijn. Dan moet het onderhand een keer opgelost worden, zodat we die discussie niet meer hebben. Dan is de polarisatie weg.
0: Ja.
9: En dan kunnen we, denk ik, weer meer normaal met elkaar samenleven.
0: U ziet die asielkwestie echt als een soort van afleiding van belangrijkere zaken.
9: Ja, dat is zeker zo, ja.
10: Onze sociale lasten worden verlaagd. Onze WW wordt verlaagd. Onze BIA wordt verlaagd.
0: Ja, dus je hebt het gevoel dat de hele tijd wat wordt afgepakt?
10: Ik heb niet het gevoel. Ik zie dat het elke keer wordt afgepakt.
0: Dat is zo, ja.
10: En deze arbeider, die is het gewoon zat.
0: Ja.
10: Is er klaar mee.
0: Je zegt terecht, er zijn heel veel arbeiders. En die hebben allemaal hetzelfde als jij.
10: Dat hoop ik wel.
0: Ja, maar
10: ik ben bang dat heel veel mensen het niet in de gaten hebben.
0: Nee, waarom toch niet?
10: Omdat een arbeider is een arbeider. Die werkt voor zijn centen.
0: Ja.
10: Ze hebben mij ooit geleerd, op armoe kan je interen. Op rijkdom niet.
0: Nee.
10: En dat is nog steeds wat er in Nederland gebeurt.
0: Ja, maar ze zijn wel boos. Er zijn wel heel veel mensen boos.
10: Tuurlijk zijn ze boos.
0: Er zijn natuurlijk ook mensen in jouw situatie die gaan een hele andere kant op, politiek gezien. Die denken, het is allemaal één groot complot tegen mij. Het is de overheid, de grote bedrijven. Ik ga stemmen op een rechtspopulist.
10: Ik denk dat alles wat rechts stemt, is het tegenstemmen wat er nu zit. Die zijn bang om hun eigen sociale inkomen, hun eigen sociale leven kwijt te raken.
0: Ja. Dus angst om iets kwijt te raken.
10: Dus mensen begrijpen het niet meer.
11: Ja, goedemiddag, mijn naam is Mischa Vos. Ik ben kaderlid bij FNV Havens. Ze trappen je steeds verder in een hoekje. En als ze je hebben waar ze je hebben willen, laten ze je langzaam leegbloeden. En niemand kijkt naar je om.
0: Ervaar jij een kloof in Nederland? En in jouw omgeving?
11: Ja, alleen maar.
0: Ja?
11: Ja.
0: Je moet hard op lachen.
11: Ik moet denken, kijk, vroeger hadden we het over de verzuiling.
0: Ja.
5: En nou moet ik denken aan de verkloving. Ja.
6: Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die dat gevoel hebben van... ik raak wat kwijt of ik voel me eigenlijk niet gelukkig met mijn leven... ook al heb ik misschien dingen die mijn grootvader niet had.
5: Ja.
6: Die gaan langzaam naar een andere politieke kleur lopen.
5: Ja. Ja.
6: Gebeurt dat in jouw omgeving veel?
5: Ja, natuurlijk. Volop.
6: Ja.
5: Ik zal nooit vergeten dat bij de voorlaatste Tweede Kamerverkiezingen kwamen. We zaten toevallig in de kantine.
6: Ja.
5: En de verkiezingsuitslagen kwamen binnen. En er ontstond echt een hele Hosanna-stemming. Want PVV had... Nou, help me even.
6: 37 zetels.
5: Nou, ja. Ja. Dat is de natte droom van elke politieke partij op dit moment. Ja. Maar hun hadden ze.
6: Ja.
5: En nou ging er eindelijk wat veranderen in Nederland.
6: Ja.
5: Nou, we hebben het gezien.
6: Ja. Kun je dat voorstellen?
5: Ja, tuurlijk.
6: Waarom?
5: Ja, ze laten een ander geluid horen. Ze appelleren aan het sentiment van mensen.
6: Ja.
5: Op die emoties van de mensen. Je kan niet zeggen dat het allemaal uit de lucht gegrepen is... of dat ze het allemaal uit dit venstertje hebben geplukt. Dat is niet zo. Kijk gewoon om je heen. Je ziet gewoon dingen gebeuren die niet goed zijn.
6: En als we het dus hebben over die mensen uit je omgeving... die bijvoorbeeld op wilden stemmen, of hebben gestemd in ieder geval... zijn die dan... Denk jij met name gemotiveerd vanwege dat gevoel van verlies? Dus dat het minder wordt, dat ze niet rondkomen?
5: Ja, dat is het. Gewoon niet gehoord worden. We lezen altijd twee dingen in de krant. We lezen altijd dat er meer miljardairs bijkomen. Vroeger waren het miljonairs. Tegenwoordig zijn het miljardairs.
6: Nulletjes erbij.
5: Ja. En we lezen tegelijkertijd dat er steeds meer mensen zijn met een baan... die niet rond kunnen komen. Nou ja, weet je, je hoeft echt geen analist te zijn om te snappen dat dat een onhoudbare situatie is.
6: Ja. De sterkste schouders die dragen niet meer.
5: Die dragen helemaal niks.
6: De onvrede in het land lijkt minder rationeel dan ik 5 jaar geleden dacht. Natuurlijk spelen sociale media en algoritmes een belangrijke rol erin. Dat is echt olie op het vuur. Maar dat betekent heus niet dat alles mensen aangepraat wordt. Er zijn mensen die wel degelijk recht van spreken hebben. En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof. Wat krijg je op je bordje? Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
8: De lastenkloof vertaalt zich rechtstreeks naar een politieke kloof. Aan de ene kant staat een groep die zich volledig in de steek gelaten voelt door de overheid en steeds rechtser gaat stemmen. Aan de andere kant staat een progressieve groep die daar niks van begrijpt. Om te zien hoe die tweedeling eruit ziet, ga ik terug naar Oscar. Als systemisch coach helpt hij professionals op de Zuidas die worstelen met zichself en het systeem.
12: Dit is het kistje van mijn oude jongenskamer.
6: Dat is van Tori.
12: Ja.
8: We zetten de kloof opnieuw op tafel.
6: Ja, dit lijkt me ook typisch een PVV-stemmer. Ja, dit lijkt me wel iemand met een moestuin die misschien wel GroenLinks stemt.
12: De deugneuzen, zeg maar.
6: De deugneuzen aan de ene kant. Ja,
12: precies.
6: Blijkbaar gaat het niet om dat geld, het gaat niet om dat vermogen.
12: Mm-hmm.
6: Dus het is toch politieker, de kloof die ik nu wil schetsen. Ja. Minder economisch.
12: Ja.
6: Ja. Ik zie nu iets liggen dat is geen poppetje, maar is wel van belang in dit verhaal. En dat is het scherm.
12: Mm-hmm.
6: Via schermen worden mensen allerlei dingen aangepraat... die misschien wel niet helemaal kloppen.
12: Mm-hmm. Dus die boosheid is ook interessant, hè? Want zeg maar, hij is hier heel erg uitgesproken, hè, die boosheid.
6: Ja. Ja.
12: Maar zit hij hier ook in ergens?
6: Zij noemen deze kant deugneuzen en hypocriet en erger.
12: Ja.
6: En deze groep... denkt, dit zijn natuurlijk gewoon sukkels en aso's.
12: Ja.
6: Werk.
8: De ene kant van de kloof ervaart vooral dat ze van alles moeten inleveren. De lasten worden alsmaar zwaarder.
6: De kosten voor de gezondheidszorg. Ja, en ik zoek nog iets voor boodschappen. Dat ze gewoon hun boodschappen niet meer kunnen betalen.
8: Aan de andere kant van de kloof vinden we de mensen die verandering willen.
6: Ze willen... een leefbare wereld.
12: Ja.
6: Ik zie een bootje. Nou, dat willen ze niet, maar ze vinden wel dat we een veilige haven moeten zijn... voor mensen die dat nodig hebben.
12: Mm-hmm.
6: En ze zijn natuurlijk ook voor progressieve idealen. Duurzaam vervoer.
12: Deze groep van die het allemaal beter willen... die zijn ergens ook een beetje naïef. In dat ze soms zich niet realiseren dat al die duurzame auto's, al die duurzaamheid en alles wat ze willen, dat dat ook een prijs heeft.
13: Ja.
12: En dat de kans groot is dat een Rob Jetten die niet betaalt.
13: Ja.
14: Wat wel zo is, is dat ik dus denk dat van deze groep mensen, mm-hmm, misschien wel de meerderheid, vooral dat vuur voelt vanwege dat scherm.
12: Mm-hmm.
14: Maar dat er een minderheid is, laat ik zeggen, hij en hij,
12: ja,
14: die niet alleen zo kijken naar die groep vanwege dat scherm,
12: mm-hmm,
14: maar ook omdat ze gewoon daadwerkelijk wat aan het verliezen zijn.
12: Mm-hmm. Ja.
14: Ik wil wel mezelf dwingen,
12: ja,
14: om te luisteren naar de echte zorgen die er ook zijn.
12: Exact.
14: En ik denk dat er dus in die groep mensen wel degelijk mensen zijn die oprecht te klagen heeft.
12: Mm-hmm.
14: Dus naar die mensen wil ik in deze serie toe gaan en vragen: waar ben je zo boos over?
12: Mm-hmm.
8: In Rotterdam spreek ik weer af met Misha van FNV Havens. Om te horen hoe zijn collega's de lasten ervaren in hun dagelijks leven.
15: Nou, hier aan de linkerkant zie je dat geautomatiseerde stek, zeg maar. Hè, met die ASC'tjes, geautomatiseerde kraantjes.
13: Ja.
15: Vroeger hing er dus een cabine met een kraanmachinist. Maar die kraanmachinist die zit nu binnen. Dat is de vooruitgang, hè, want die kranen worden alleen maar groter.
13: Ja.
15: En om dezelfde productie te halen, moet die kraan alleen maar harder gaan draaien.
13: Ah, ja.
15: En dan is het fysiek gewoon niet meer verantwoord om daar een vent op te zetten.
13: Ja.
15: Omdat hij na elke dienst moet hij zijn tussenwervels bij elkaar rapen. Ik hoop dat dat nu eindelijk een beetje begint te landen. Dat linksom of rechtsom, het maakt gewoon uit. Je wordt gewoon genaaid.
13: Wat is in jullie leven dat speelt waardoor je denkt, dit is niet eerlijk?
16: Ja? Dit kabinet.
13: Nou.
16: Dit kabinet, duidelijk.
13: Wat doet de overheid dan precies waardoor jij onrecht voelt?
16: Nou ja, zoals die WIA-uitkering en zo. Stel dat je arbeidsongeschikt wordt. Wat met dit werk best wel een kans, een hoge kans hebt.
13: Ja.
16: Ja, en dan gaan ze dat korten of wat dan ook.
13: Dus ik werk... beknibbelen op de welvaartsstaat en, ja, sociale zekerheid, dat zit jou dwars.
16: Ja, ik werk me eigenlijk helemaal het schompers.
13: Ja.
16: Voor mijn gezin te onderhouden en alles maar... alles wat duurder wordt.
13: Ja.
16: En het wordt alleen maar duurder.
13: Wat wordt duurder?
16: Nou, de boodschappen gaan dadelijk weer omhoog. De benzineprijzen, dat is sky high.
13: Ja, dus je hebt het gevoel dat je hard werkt, dat je precies doet wat je, ja, zou moeten doen als, ja, goede burger. Maar dat je alsnog niet rondkomt.
16: Nee.
13: Wat doet dat met jouw politieke voorkeur?
16: Nou ja.
13: Merk je dat je daardoor, anders bent gaan stemmen?
16: Nee, ik heb altijd hetzelfde gestemd.
13: Ja.
16: En ik heb sowieso nooit op dit kabinet gestemd. Tenminste, niet op Jetten en alles.
13: Nee. Maar vragen waar je wel op hebt gestemd?
16: Ik heb op Wilders gestemd.
13: Ja. En dat doe je altijd al?
16: Nee. Dat is nu 2 jaar. En misschien de volgende keer weer op Liedewij de Vos. FVD.
13: En wat stem je toen je voor het eerst mocht stemmen, bijvoorbeeld?
16: Toen heb ik op Pim Fortuyn gestemd.
13: Oké, dus, maar je hebt altijd in de rechtspopulistische hoek, ja, gezeten, zou ik maar zeggen.
16: Ja.
13: Dat wordt niet minder als ik jou zo hoor.
16: Nee.
13: Niet dat je denkt van, ik ga ze wat anders proberen.
16: Nee, ik ga niet op links stemmen.
13: Maar waarom stem je dan op Wilders?
16: Ja, dat is gewoon mijn gevoel, dat het daar goed zit.
13: Ja. Sowieso, Wilders maakt zich natuurlijk vooral druk over het buitenland.
16: Ja, ook dat asielbeleid. Ja. Weet je, alles stroomt maar binnen. Die houden de handje op. Nou, je ziet gasten bij asielzoekerscentrums. En je ziet, ik weet niet hoeveel fatbikes staan. Nou, ik kan geen fatbike kopen voor mijn kinderen.
13: Dus de concrete dingen die jij ziet in je dagelijkse leven, die maken dat je, ja, onze huidige regering niks vindt en op rechtsradicale partijen stemt, is boodschappenprijzen, energieprijzen en de instroom van migranten.
16: Ja.
13: Vat ik dat goed samen?
16: Ja, dat vat je goed samen.
12: Als je naar de boze, dominante, rechtse, populistische stemmers kijkt, dan zijn ze heel uitgesproken. En weet je wat het hoofdverwijt is van hun naar deze?
14: Ik denk dat deze groep verwijt dat deze groep hen komt vertellen wat ze wel en niet mogen.
12: Mm-hmm.
14: Maar ook daadwerkelijk iets komt afpakken.
12: Ja.
14: Mijn gehaktbal.
12: Ja.
14: Mijn goedkope energie.
12: Mm-hmm.
14: Mijn buurt.
12: Mm-hmm.
14: Dus er zit enorme angst voor verlies bij die groep.
12: Exact.
8: Als de maatschappelijke lasten scheef verdeeld zijn, dan zou je dat hier moeten voelen. In Twekkelerveld. Een Enschedese volkswijk waar veel proteststemmers wonen. Ik tref hier Arjan Kampman. Hij was 8 jaar wethouder voor de PvdA en geboren in deze wijk. Hij navigeerde jaren tussen de boze burger en de bureaucratie.
17: Het gaat over vraagstukken als, kan ik straks de rekening nog betalen? Dat is wel belangrijk, hè?
18: Ja.
17: Wat gaat er met die energieprijzen gebeuren? Kan ik straks in de supermarkt mijn rekening nog betalen?
18: Ja.
17: Het gaat over, krijgen mijn kinderen überhaupt nog wel een woning?
18: Ja.
8: Volgens hem is de onvrede simpel te verklaren. De overheid is de menselijke maat kwijt en helpt vooral de mensen die toch al weinig lasten ervaren.
17: Wat je gezien dat we de overheid gaan inrichten als een bedrijf. Efficiëntie, wetten, andere regels. Problemen moesten getackeld worden met nog meer regels.
18: Ja.
17: En eigenlijk wat je permanent zag, dat er een soort permanent wantrouwen ontstond richting de inwoner. Want hij zou toch maar eens dit kunnen doen of dat kunnen doen.
18: Of iets krijgen waar hij geen recht op heeft.
17: Of iets kunnen krijgen waar hij geen recht op heeft. En dat is wat je dan zag. En als er dan toevallig 1 of 2 waren die een keer misbruik hadden gemaakt, nou ja, dan had iedereen er misbruik van gemaakt. Hè?
18: Ja.
17: En dan maakten daar regels op en dan maakten weer nieuwe regels erop. Dus die inwoners die hebben steeds meer ervaring. Dat we steeds meer vanuit wantrouwen met ze om zijn gegaan.
18: Ja.
17: En de vraagstukken die hier spelen, daarvoor moet je dicht bij inwoners zijn. Dat is waar het gebeurt en daar aanraakbaar zijn.
18: Maar de kiem voor de huidige sfeer van wantrouwen, vind je, is wel gelegd door de overheid zelf?
17: Ik denk dat de overheid daar een stevige bijdrage aan heeft geleverd.
18: Ja.
17: Ja, absoluut.
18: Maar zou je dan wel kunnen zeggen dat die lasten die allemaal op ons afkomen, hè, dat die onevenredig veel op het bordje komen van mensen in dit soort wijken?
17: Ik denk dat het zo is. Want het gaat er natuurlijk om. Ben je in staat om daar zelf de regie op te nemen? Ben je in staat om zelf dat vraagstuk aan te pakken? Kijk, als de energielasten stijgen en jij moet 50 euro per maand meer betalen voor gas, water, licht.
18: Ja.
17: Dat betekent in heel veel gezinnen een week wel of geen eten.
18: Ja.
17: Dat is het verschil. Terwijl er heel veel mensen zijn die wel de mogelijkheid hebben.
18: Ja.
17: Nou, die regelen dat. Die hebben de regelruimte.
18: Ja.
17: En bij de anderen gaat de regelruimte er steeds meer uit.
18: Ja.
17: En dan ontstaan de grotere zorgen.
18: Ja.
17: En dan ontstaan de zorgen natuurlijk ook voor de kinderen.
18: Ja.
17: En voor de toekomst. En hoe moet dat nou?
18: Ja, precies. Dus in materiële zin hebben we allemaal last van bijvoorbeeld stijgende boodschappenprijzen. Maar in relatieve zin komt het gewoon veel harder aan bij de mensen in deze buurt.
17: Zeker. Ze zien dat het Rijk heel veel geld wil stoppen. Bijvoorbeeld in alles wat te maken heeft met energietransitie.
18: Ja.
17: Hoe belangrijk dat is en dat soort zaken. Terwijl zij denken, hallo, wat met dat gauw hoor.
18: Ja.
17: Ik heb wel wat andere vraagstukken waar ik graag wil hebben dat er aandacht voor is.
18: Ja. Ja. Collega's die zeiden van de prijzen gaan omhoog. Omdat wij zo nodig al die migranten binnen moeten halen.
19: Ja, ik denk niet alleen die migranten. Hè. Ik denk dat er wel meer dingen zijn, denk ik.
18: Dat denk ik.
19: Maar dat hoef ik jou niet te vertellen, hè? Dat weet je net zo goed als ik.
18: Nou, ik vraag. Waar gaat het geld heen?
19: Overal. Hoe heet dat? Goede doelen, zeggen ze dan alles. Maar ik vind mij ook een goede doel. Dus dat praat ook wel naar mij te komen, toch?
18: Ja.
19: Waarvoor moeten wij het allemaal naar Oekraïne, daarin sturen en alles? Ja.
18: Okay, ja. Dus de prijzen gaan omhoog, omdat de overheid allemaal dingen heeft verzonnen die ze belangrijk vinden.
19: Meer daarheen sturen dan hierin. Ja. Je moet kijken hoe lang je moet werken, man. En als je ziet om je heen, dan worden ze allemaal de pensioen krijgen. Mijn vader ging uit mijn 57.
18: Ja.
19: En ik moet tot mijn 67, als ik het red, hè. Ja. Als ze niet weer gaat verhogen.
18: Dus jij voelt eigenlijk dat in de tijd dat jij leeft, dat het slechter is geworden voor mensen zoals jij?
20: Ik heb 52 jaar gewerkt. Ik werk nu al 53 jaar.
19: Ik ook. Ik werk 49, nog 10 jaar. 49 jaar gewerkt.
20: Ik bedoel,
19: 50 jaar bijna van mijn leven. En dat zo, meneer, je weet het wel. Van de klets, dat hij alles maar omhoog gooit. Ja.
18: Ik weet niet wie je bedoelt.
19: Ja, weet je, ken zijn naam niet? Rob Jatten.
18: Oh, Jatten.
19: Dat is Rob Jatten. Hè? Ja.
18: Hebben jullie nu al die bijnaam voor die arme man? Die is net eraan gewend dat hij minister-president is.
19: Ja, nou dan moeten we weer gauw opdoeken.
18: Ah, geef hem nog even.
19: Kom op. Ja, nog heel even dan hoor. Alleen vandaag nog, en dan is het klaar.
21: Volgende halte. Next stop. Kroonplein.
8: Hoe kon die onvrede zo groot worden? Politicoloog Catherine de Vries deed onderzoek naar de opmars van radicaal rechts. De groeiende woede is volgens haar een direct gevolg van een overheid die zich geruisloos uit de samenleving terugtrekt.
1: Hey.
2: Hoi.
1: Hi, Katrien.
2: Hoi, leuk je te zien.
1: Sander.
2: Ja.
1: Dit is Lemmerleveld.
2: Dit is Lemmerleveld, inderdaad.
1: Jouw hometown.
2: My hometown.
1: Ja. Hier ben je opgegroeid.
2: Ja. Ja.
1: Veel fietsen waarschijnlijk.
2: Veel fietsen, veel tegenwind, ja, veel regen.
1: Het draait halverwege de dag altijd.
2: Zeker, ja. Zeker. Ja.
1: Dit is een buslijn die wel rijdt, maar een bijzonder verhaal heeft.
2: Ja, het is eigenlijk omdat buslijnen in veel plattelandsgemeentes in Nederland zijn wegbezuinigd. Ja. Dat eigenlijk vrijwilligers zijn begonnen om die buslijnen toch weer een nieuw leven in te blazen.
1: Ja.
2: Dat gebeurt nu door hen.
1: Nou, dat zag er hartstikke mooi uit.
2: Zeker.
1: Fris busje.
2: Zeker.
1: Maar de overheid heeft zich wat jou betreft teruggetrokken uit dit soort gemeentes.
2: Nou zeker, uit bepaalde plekken. Hè? We zien ook een andere manier waarop de overheid minder toegankelijk is geworden.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk om drempels te verhogen. Dus zelf in plekken waar de bus wel rijdt, om zo te zeggen, ja, is het lastiger om toegang te krijgen tot een overheid. Omdat je er veel formulieren voor nodig hebt, omdat het een soort doolhof is geworden.
1: Geen menselijk gezicht.
2: Precies, precies. En dan neemt de afstand tussen inderdaad de burger en degene die hen vertegenwoordigt heel erg toe. Heel veel dingen gaan niet meer in menselijk contact, maar gaan door middel van digitalisering, apps. Sommige mensen vinden dat heel fijn, anderen vinden dat niet heel goed. Ja, het is drempels, afstand, bezuinigingen, minder aandacht, minder kwaliteit. Het zijn allerlei verschillende vormen van hoe de overheid kan verschalen.
22: Catherine maakte mee hoe haar eigen vader steeds meer opschoof naar radicaal rechts door een overheid die hem, in zijn beleving althans, in de steek liet.
1: Dit is je ouderlijk huis.
2: Klopt. En opa en oma hadden de boerderij daar. Mijn ouders hebben dit op een gegeven moment gebouwd. Mijn vader nam de boerderij van mijn opa en oma over. En er stonden hele grote schuren achter. En dat was een pluimveebedrijf.
1: Kippen?
2: Ja, kippen.
1: Ja. Was hij altijd een gelukkige boer?
2: Nou, het was zwaar. Ik denk dat het in de periode jaren 80 heel veel verandert in de agrarische sector. Hij had eigenlijk een soort drie-eenheid van onvrede.
1: Ja.
2: Dat was de overheid. De Boerenleenbank, zoals hij het zou noemen, de Rabobank en de Europese Unie. Want die waren allemaal verantwoordelijk geweest voor eigenlijk het moeilijk maken voor kleine boertjes. Het is een relatief klein boerenbedrijf.
1: Ja.
2: En hij heeft daar wel veel. Ja, op een gegeven moment werd dat echt heel lastig voor hem.
1: En heeft hij op een gegeven moment moeten stoppen met het boerenbedrijf?
2: Ja. En dat was voor hem wel heel moeilijk. Ja. Hij verloor niet alleen maar zijn bedrijf, maar zijn identiteit en denk ik ook heel erg zijn trots.
1: Heeft hij zich daar overheen kunnen zetten?
2: Nou, eigenlijk was dat wel heel moeilijk. Wat ook echt gebeurde, is dat hij het gevoel had dat de overheid er niet was voor mensen zoals hij.
1: Ja.
2: En hij had allemaal belasting betaald. Wat krijgt hij in vredesnaam voor terug? Dat was ook een soort beroemde uitspraak van hem.
1: Ik moet betalen en ik krijg nooit wat terug.
2: Precies, ja. En eigenlijk, hoe ik echt... Dat is een beetje slijmenderwijs gegaan.
1: Ja.
2: En ik realiseerde me het pas echt bij de opkomst van Fortuin.
1: Ja, ja.
2: En toen was het heel duidelijk. Dus wat ik al zei, een eigenwijze, eigenrijdse man.
1: Ja.
2: Zij was er heel eerlijk over.
1: Ja.
2: En wat hem echt aansprak in Fortuin was niet... destijds werd het misschien door sommige mensen als extreme uitspraken gezien. Maar hij zag het eigenlijk als erkenning voor het feit dat het niet goed ging.
1: En ben je ook zelf boos, Sander? Ik ben minder boos dan mensen waarschijnlijk denken. Maar ik ben wel boos op deze mensen. Die ik dus niet de goede trouw vind. Omdat ze eigenlijk de mensen, laten we deze twee zeggen. Mm-hmm. Die echt reden hebben om boos te zijn.
2: Mm-hmm.
1: Misbruiken om zelf boos te zijn. Dus laat ik zeggen, de makelaars van die woede.
2: Mm-hmm.
1: Daar ben ik boos op.
23: Oké. Okay. Ja, dus als we dan even hebben, we hebben het dan heel erg over woede, hè?
1: Ja.
23: Maar eigenlijk zit daar misschien nog wel een andere emotie onder.
1: Ik denk dat de emotie die iedereen bindt, meer nog dan woede, angst is.
23: Ja.
1: Deze mensen zijn bang dat de democratie verloren gaat, mm-hmm. dat de aarde verloren gaat, dat de leefbaarheid verloren gaat.
23: Mm-hmm.
1: Zij zijn bang dat ze het welvaartsniveau dat ze gewend zijn niet meer kunnen volhouden.
23: Mm-hmm.
1: Zij zijn bang geen huis te kunnen krijgen. Iedereen is bang.
23: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk ook weer een welvaartsverschijnsel. Want we hebben allemaal blijkbaar iets te verliezen.
23: Mm-hmm.
1: We hebben het allemaal best goed.
23: Ja. Dus het gaat over verlies en angst voor verlies.
1: Ja. Deze mensen
14: heb ik dan toch wel een beetje afgeschreven. Want dat zijn dus de rijke mensen die belang hebben bij de situatie zoals die is. Mm-hmm. Die dus willen dat we de democratie verliezen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik denk niet dat zij dat verlies willen. En deze mensen willen dat verlies ook niet. Mm-hmm. Deze mensen willen niet het verlies van een welvaartsstaat. Mm-hmm. Ze willen niet het verlies van een prettige samenleving waar de rijken niet de baas zijn. Mm-hmm. Daar hebben zij geen belang bij. Mm-hmm. Die zijn nog te overtuigen. Mm-hmm. Hoop ik.
17: En dan komen we hier bij samenwerkingsverband Twekkelenveld.
3: Ja.
17: Ja, dit is de oude plek, oude opslagplek die er was voor onderhoud Enschede. Die ja. hebben omgetoverd tot een fantastische ontmoetingsplek.
3: Dorpspleintje.
17: Ja, dorpspleintje midden in de wijk.
3: Ja.
17: En dit is eigenlijk de nieuwste aanwinst. Dit is het Zonnehuske. Er is een aantal inwoners die gewoon een weggeefplek hebben georganiseerd.
22: Dit terrein is het kloppend hart van de wijk. Hier helpen buurtbewoners elkaar en is de overheid binnen handbereik. Het is de plek waar Arjan luistert naar de verhalen van bewoners die in de knel zitten.
17: Ja, en dit is de hoofdloods met de bar, de ontmoetingsplek waar deze mensen elkaar ontmoeten.
18: Ja,
17: kijk,
18: de kroeg. Hi, Sander.
4: Hallo, dag Sander.
18: Hallo.
17: Hallo.
4: Hi, hi, Arjan.
17: Je weer te zien.
18: Dit is jouw kroeg.
4: Dit is onze kroeg.
18: Ja, zo kun je maar zeggen. Elke dag hier.
4: Niet elke dag hier, want ik heb ook nog een baan hiernaast.
18: Ja.
4: Alles wat wij hier doen, dat wordt allemaal door vrijwilligers gedaan.
18: En wie komen hier over de vloer?
4: Dat is heel divers. We hebben eigenlijk grofweg kunnen we twee groepen onderscheiden. De dames, daar noemen wij het kippenhok.
18: Ja.
4: Het kippenhok. Dan noemen we dit de varkenstal.
18: Ja. Oh, echt? Die lijn die loopt hier?
4: Ja, dat is echt.
18: Dat is een andere kloof.
4: Aan de overkant staan drie, er staan drie geschakelde portecabins. Daar wordt geknusseld.
18: Ja.
4: En de voorbereidingen voor bijvoorbeeld een bingo, dat is ook gezamenlijk. Hier is het meer, zeg maar, fietsreparatie, houtbewerking. Alles wat er een beetje, waar de behoefte aan bestaat,
18: ja.
4: daar proberen wij in te voorzien.
18: En er worden hier vissen gerepareerd?
4: Ja, dit is een rode vraag van ons, van wat wij doen.
18: Ja.
4: Een van de projecten waar ik wel bijzonder trots op ben. Omdat ten eerste zijn mensen een mooie dagtaak vullen. En we geven de fietsen gratis weg.
18: Ja.
4: En ik mag zeggen dat we nu rond de 2000 fietsen binnen Enschede alleen al hebben weggegeven. Gratis.
18: Ah, dat is geweldig.
4: Er hoort een stukje onderhoud bij.
18: Ja.
4: Volledig vrijwillig.
18: Ja. Je hebt veel te mooie kleren aan om fietsen te maken. Ja. Op hakken zelfs. Ja. Ongelooflijk.
7: Ja, daar maak je heel weinig mee hoor.
18: Ja. Wat doen de dames aan de bar?
9: Kletsen. Nou, zoals vanavond hebben we bingo.
18: Ja. Dus... Oh, dit is allemaal voor jullie?
9: Dat is allemaal voor de bingo vanavond.
18: Okay.
9: Ja, het is gewoon een thuis.
18: Ja.
9: Ja.
18: Maar er zijn ook problemen.
9: Er zijn zeker wel problemen, ja.
18: En wat zijn volgens jullie de voornaamste problemen die spelen in deze wijk?
9: Ja, een hoop armoede hier in de wijk. We werken in de cafetaria. En dan zie je het echt wel, mensen die wel dan een patatje halen. Maar als je dan de prijs of zo zegt, dan is het echt zo van... En ook heel veel mensen die dan weer weggaan.
18: En als hier aan de bar geklaagd wordt?
9: Daar klagen wij het meest over.
24: Jullie... Over elkaar.
9: Alles moet hier. Over elkaar. Over het weer.
24: Woningtekort.
9: Woningentekort.
18: Alles wordt duurder.
9: Voor alles.
18: Ja. Wat wordt duurder?
9: Ja. Alles.
24: Boodschappen.
9: Alles.
24: Levensbehoeften.
18: Boodschappen.
24: Energie.
9: De huizen. Ja, de eerste levensbehoeftes.
18: Ja. Ja. Is dat de afgelopen jaren echt heel veel duurder geworden voor jullie gevoel?
24: Ja.
7: Oh. Absoluut.
24: Ja. Wij doen thuis al 3 jaar lang geen verwarming aan, dus niet te betalen.
18: Ja.
24: Dus ja.
18: Echt waar?
24: Echt.
18: 3 jaar lang verwarming in de winter hier niet aan?
24: Ja.
18: Dat is wel. Het kan goed koud worden hier in Twente. Ja. Oh, dat is wel echt heel naar. En hoe los je dat dan op in de winter als je de verwarming niet aan kan?
24: Kaarsjes aan.
18: En dekentjes.
24: Ik heb die jas aan.
18: Ja.
24: Komt in een speciaal instrument.
18: Ja.
24: Je kunt niet gezellig even met gezin wat doen. Geen ijsje. Sorry, geen ijsje halen of wat dan ook.
18: Ja.
24: Dus je wordt, het kringetje wat je hebt wat kleiner. Je schaamt je, je bent aan het weg voor je kinderen, maar je komt er niet.
18: Nee.
24: Dit is wat ik voor een hele maand mag, hè?
18: €50.
17: Ja.
18: En we zitten op de 11e. Ja. Of wat is het? De 10e.
24: Dan moet ik dus nog tot naar 25e meer.
17: Ja.
24: Hoe kan ik met dit überhaupt eten, gezelligheid, mijn kinderen een keer een pleziertje doen? Ja. Of wat dan ook. Probeer een keer bij mijn ouders te eten. Of zo met een pakje bij elkaar zien te scharrelen.
18: Ja, het is echt scharrelen. Ja.
24: Ja. Zorgen dat ik nu nog naar een ziekenhuis moet of naar een specialist. Of dat ik geen rekening meer krijg, want dan zit ik weer in het probleem.
18: En merk je dat jij daar verdrietig van wordt? Dat zie ik aan je, maar word je er ook boos van? Worden jullie daar boos van?
24: Ja, en dan voel je onrecht? Ik een heel gemene opmerking plaatsen. Voor mij voelt het de vluchtelingen hartstikke leuk. Vlucht heb ik niks tegen. Maar je hebt zoveel gelukzoekers die alles in onze ogen krijgen, terwijl wij als Nederlanders continu buiten de boot vallen daarin.
18: Ja, maar zit jouw woede hem dan in dat zij dat krijgen of dat jij het niet krijgt?
24: Dat wij als Nederlandse bevolking, die op dit moment op dit niveau leven,
0: gelaten worden.
24: Ja.
0: Mensen vinden gewoon dat hun geen gehoor krijgen. Dat gelukzoekers vooraan krijgen op de mensen in Nederland die het gewoon nodig hebben. En jouw onvrede zit in het feit dat iemand uit het buitenland een huisje krijgt, meubels krijgt, boodschappen krijgt. Noem dat maar op. Dus mensen denken van ja, maar dat is leuk. Ik denk dat ik mijn paspoort maar weggooi en dan kan ik gewoon hier in Nederland kopen. Maar dan krijg ik en een huisje, want ik krijg voorraad.
18: Ja.
0: Dus mensen gaan stemmen uit onvrede. En waar stemmen ze dan inderdaad op? Ja, dan stemmen ze op rechts.
24: Iedereen is bij mij welkom. Maar je krijgt steeds meer een hekel aan de vluchtelingen, doordat je zelf al moeite hebt om met rond te komen.
18: Ja.
24: Waardoor die kloof naar de buitenlanders en Nederlanders groter wordt. Waardoor de Sovjet-Unie verhardheid. Ja, dat krijg je hierdoor.
18: Ja.
23: Kijk, maar zorg dat deze mensen die de echte pijn voelen, die voelen zich wel gezien door deze populisten.
18: Ja.
23: Zij doen een appel op dat slachtofferschap vanuit een strategische overweging. Maar deze zijn echt slachtoffer.
18: Ja.
23: En dus dan zie je dat deze zich echt gezien voelen, erkend voelen door deze rechtse populisten.
18: Ja.
23: En die gebruiken dan vervolgens de woede eigenlijk. Die activeren die eigenlijk, die drukken erop. En die maken dan deze eigen stemmers.
18: Ja.
22: Wie in de knel zit, krijgt een makkelijke zondebok opgediend. De migrant. Alles wat er misgaat in het land zou te wijten zijn aan nieuwkomers. Ook in de tijd van Catharines vader was het niet anders.
3: En dan begon hij te zeggen, ja, maar zou ook zij komen? En dan zei ik, papa, wat bedoel je met zij? En hè, waar hij woonde, er zijn ook niet veel migranten.
5: Nee, geen.
3: Nee. Dus dat was op een gegeven moment een discussie die we hadden. En het was, wat ik realiseerde is dat die onvrede begon en die gesprekken begonnen, dus ook binnen een gezin.
18: Ja.
3: En ik kwam er als het ware een beetje met mijn Excel-sheetjes als wetenschapper aanzetten. Van ja, het gaat toch allemaal niet zo slecht en klopt dat allemaal wel? Hè? En die ervaringen zijn wel echt.
18: Ja.
3: Maar het gemiddeld gaat het toch in Nederland heel goed in vergelijking met andere landen. Nou, het gemiddelde had hij al geen boodschap aan. En eigenlijk was het als een soort rode lap op een stier.
18: Ja.
3: Hij werd er alleen maar boos over.
18: Ja. Kun je verklaren waar dat zij-element opeens vandaan kwam? Dat heeft hij dan toch ergens gehoord? Of dat is hem aangepraat, vermoed ik dan?
3: Nou, zeker dat hij, ik noem dat in mijn eigen werk politieke ondernemers. Dus er zijn mensen die ook realiseren, en politici, dat er een gat in de markt is en dat er onvrede is.
18: Ja.
3: En die kanaliseren dat heel vaak tegenover een zondebok.
18: Ja.
3: Hoeft trouwens niet alleen de migranten zijn. Maar het is heel duidelijk dat politici proberen om te vertalen, die onvrede zoekt een adres.
18: Ja.
3: En wat is dan het adres? Nou, en er zijn dus rechtsradicale politici die er een duidelijk adres voor hebben. De elite zorgt niet voor mensen zoals jij, maar zorgt wel voor zij.
18: Ja. En een term die dan vaak opduikt is zero-sum denken.
3: Ja.
18: Hè? En dat betekent eigenlijk zoiets als een ander iets krijgt, moet dat wel ten koste gaan van mij?
3: Ja, dus er zijn heel veel mensen die, je kan het ook nul-sum denken noemen in het Nederlands. Het idee dat je alles als het ware als een uitruil ziet, transactioneel ziet tussen groepen in de samenleving.
18: Ja.
3: Dus als ik iets verlies, dan moet het zijn
18: dat een ander iets krijgt.
3: En dat is natuurlijk ook de manier waarop radicaal rechts heel vaak haar toon inzet.
18: Ja.
3: Dat zijn vaak de verhalen die zij ontwikkelen om uiteen te zetten waarom dingen niet goed gaan in een land.
18: Ik vind het wel heel moeilijk om de eigen verantwoordelijkheid van volwassen kiezers weg te nemen. En eigenlijk te zeggen, ze bedoelen het niet zo.
3: Nee.
18: Ze bedoelen het wel zo.
3: Nou, ik denk dat twee dingen tegelijkertijd waar kunnen zijn.
18: Ja.
3: Dus dat mensen echt die verlieservaringen hebben meegemaakt, waardoor ze vatbaarder worden voor dat nulsom denken waar we het over hadden.
18: Ja.
2: En dat dat natuurlijk gedeeltelijk hun verantwoordelijkheid is. Maar we moeten daarmee niet alleen maar denken dat het alleen hun verantwoordelijkheid is. Daar zit echt een politieke ondernemer en winstmodel achter van politici.
22: Angst voor de migrant blijkt nog altijd de ideale manier om kiezers naar rechts te trekken. Vaak tegen hun eigen belangen in. Want als puntje bij paaltje komt, nemen deze partijen hun pijn niet weg. Die heeft immers weinig met migratie te maken.
14: Ja, dus een beetje samenvattend. De eerste serie ging over het mislopen van kansen.
23: Ja.
14: Kansen waarvan misschien sommige mensen niet eens het bestaan weten.
23: Mm-hmm.
14: Deze serie gaat over het hebben van lasten.
23: Mm-hmm.
14: Het verliezen van dingen.
23: Mm-hmm.
14: Dat is een beetje voor de hand liggende vraag, maar ik neem dus aan dat dat tweede zwaarder weegt bij mensen dan het eerste.
23: Ja.
14: Dat dat meer pijn doet.
23: Zeker. Ja, ik weet niet, je hebt 2 kinderen, toch?
14: 2.
23: Precies. Als jij een speelgoed afpakt omdat jullie weg moeten.
14: Ja.
23: Dan waarschijnlijk heb je dat. Precies, exact. Ja.
14: En als ze geen speelgoed heeft waarvan ze het bestaan niet weet. Ja. Is het echt zo simpel?
23: Ik denk het wel, ja. Je wordt iets ontnomen,
14: ja.
23: Dat doet je eigenlijk pijn. En dat verlies, daar word je eigenlijk niet in begeleid om dat verlies te nemen.
14: Ja.
23: En nou, de meeste mensen die willen dat verlies niet voelen. Dus die, die gaan dat dan terughalen. Dus je voelt je als...
14: Nederland weer van ons.
23: Nou ja, precies, dat soort termen. Ja. De vlachten weer erbij en dat soort dingen. Ja, precies. Ja.
14: Dus je hebt de progressieve mensen met goede bedoelingen die een betere toekomst willen en dingen willen.
23: Mm-hmm.
14: Dan heb je mensen die vooral gebaat zijn bij de status quo in economische zin. En heel erg bezig zijn met de groep ontevreden mensen aan zich binden om economisch gewenst beleid voor zichzelf te fixen.
23: Mm-hmm.
14: En dan heb je de groep mensen die eigenlijk de pineut is van alles. En de rekening betaalt voor zowel hun goede ideeën als hun economische beleid.
23: Mm-hmm. Ja.
22: Het mag duidelijk zijn dat het niet de kansenongelijkheid is die tot grote politieke woede leidt. Een oneerlijke verdeling van maatschappelijke lasten op het gebied van energie, boodschappen en migratie lijkt eerder het antwoord.
14: Jullie zeggen, de Nederlandse overheid heeft die prijzen zo doen stijgen.
24: Ja, ze maken de rijken rijker en de armen armer.
14: Ja.
24: En ik vind niet dat het zo hoort.
22: De komende afleveringen duik ik in die lastenkloof.
5: Ik denk dat het makkelijk over 50% van de mensen gaat waar de energierekening een uitdaging is.
22: En probeer ik in kaart te brengen hoeveel van die woede nu werkelijk geworteld is in materiële noden.
24: Dus het niet hebben van een keuze omdat je portemonnee dat niet toelaat is in mijn ogen straf.
22: En hoeveel van die woede wordt aangepraat.
6: Als ik hier 350 losgeslagen Somaliërs op mijn complex krijg, ik raak daarvan in paniek.
10: De Nederlanders zelf hebben nog niet eens een woning. En dan worden daar woningen weggegeven alsof het niks is.
22: Ik laat zien dat de echte pijn misschien niet zit in wat de rijken hebben, maar in wat de rest moet dragen.

0: Welkom Ongehoord Nederland.
1: Welkom bij de allereerste uitzending van Ongehoord Nieuws.
2: En zo begint het 4 jaar geleden. Maatschappelijke problemen van een andere kant belichten. Dat is de belofte aan de kijker. Maar vrijwel direct zijn ze zelf onderwerp van discussie.
3: Kunt u ons misschien uitleggen wat er precies bedoeld wordt met omvolking?
2: De omroep staat al langere tijd onder verscherpt toezicht vanwege zorgen over de journalistieke kwaliteit en de omgang met publiek geld. En dan gebeurt er ook nog dit. Een uitzending waarin positief wordt gesproken over een toespraak van Adolf Hitler.
4: Het woord is aan de minister.
2: Ook de minister die over de publieke omroep gaat, spreekt zich daarover uit.
5: Ik ben me echt kapot geschrokken. Het verwerpelijk, schandalig is dat op deze manier dit fragment naar buiten is gekomen.
2: En vandaag komt ook het commissariaat voor de media met hun oordeel.
6: Het valt binnen een patroon waarin wij zien afgelopen jaren van structurele tekortkomingen. En wat ons betreft was dat het kantelpunt.
2: Dit klinkt misschien wat formeel, maar waar het op neerkomt is dat dit de weg vrijmaakt voor de minister om de licentie van de omroep in te trekken. De minister zit in haar maag met Ongehoord Nederland. Want nog nooit werd de vergunning van een omroep ingetrokken. Maar dat is wel wat ze wil gaan doen, horen we hier van bronnen. De minister zoekt alleen nog uit hoe dat juridisch allemaal moet. Maar wat het commissariaat voor de media daar vandaag over zegt, is voor haar het allerlaatste zetje. En betekent het einde van omroep Ongehoord Nederland.
7: Van een patiënt met kanker die vanochtend nog op de operatietafel lag, krijgt deze start-up in Leiden een biopt binnen. Hier testen ze daarop verschillende medicijnen.
8: En dan bepalen we welk geneesmiddel het beste werkt om die kanker te behandelen.
7: Het bedrijf bestaat precies 10 jaar. Toch is het qua omvang, met 9 man personeel, nog altijd een start-up. Mede door gebrek aan investeerders.
8: Ik vind dat heel teleurstellend en ik vind het een zwaktebod. We hebben zoveel kracht en kennis en ervaring en innovatie in Europa. Dat willen we toch ook voor onze economie en voor onze mensen en voor onze zorg brengen.
7: En precies voor dat probleem wil het kabinet een bank oprichten.
9: Nu gaat het erom hoe we die bedrijven ook laten groeien in Nederland. En daarvoor is geld nodig, financiering.
7: In deze bank stopt de overheid ruim 3 miljard euro. Dat die van de overheid is, moet andere investeerders zoals pensioenfondsen over de streep trekken er ook geld in te steken. Zodat een veel groter bedrag kan worden uitgeleend. Mensen die niet in de politiek zitten bepalen straks welke bedrijven en projecten geld krijgen. Het idee is niet nieuw en werd geopperd door verschillende oud-bestuurders en economen. Zoals hij.
10: Nee, je gaat hier ook misschien ook wel geld mee verliezen.
11: Nou kijk, over het geheel genomen verwacht ik dat we daar geld mee winnen. En dat we ook de productiviteit kunnen aanjagen. Maar er zullen ook best wel een keer projecten zijn. Soms mislukt dat ook. Hè, maar er staan ook weer successen tegenover.
7: Een goede ontwikkeling vindt zij. Maar ze heeft de afgelopen 10 jaar wel vaker mooie plannen gezien.
8: Het is belangrijk dat die niet na 4 jaar of na 8 jaar weer stoppen. Want daar kan je niet op bouwen en op vooruit.
12: Meneer Jetten, u bent eruit.
13: Ja, we hebben als ministerraad een besluit genomen over de begroting voor volgend jaar. Die wordt zometeen aan de Raad van State aangeboden. We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
12: En wilt u straks steun van links of van rechts?
13: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen in onze veiligheid, in onze economie, in het aanjagen van de woningbouw. Dus echt een breed verhaal voor Nederland.
12: Maar brede steun hebben de oppositiepartijen nu al meerdere keren gezegd dat zij dat niet zien zitten. Heeft u dat ook gehoord?
13: Zeker. Kijk, oppositiepartijen hoeven ook absoluut niet met elkaar een akkoord te sluiten. Wij willen graag op een aantal thema's de stilstand in Nederland doorbreken. En we denken dat dat kan met deze ambitieuze begroting. We gaan de komende weken ons best doen om daar zoveel mogelijk steun voor te vergaren.
12: Is het nog steeds een lakmoesproef voor het minderheidskabinet? Hoe vindt u dat het gaat?
13: Nou, we hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed. Dat is denk ik voor niemand een verrassing. Maar we voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden als je op een paar grote thema's ook echt de doorbraak voor elkaar wil krijgen.
12: Ja, meneer Jetten, het doel was
0: een brede steun vinden bij de oppositie. Maar de afgelopen dagen hebben we bij de oppositie niet gezien. U was vooral onderling in discussie. Wat is daar nou gebeurd die afgelopen dagen? Wat maakt het zo moeilijk?
13: Het zat wat meer denk- en rekenwerk in zich om dus op al die thema's te kijken.
0: Hoe alleen kun je... denk- en rekenwerk?
13: Ja, nou, en dat, af en toe zit er een beetje wrijving bij, maar dat geeft ook meer glans aan zo'n begroting. We hebben nu echt een pakket liggen waarvan we overtuigd zijn dat we echt kunnen laten zien. We hebben goed geluisterd naar kritiek die er was op het coalitieakkoord, op een aantal ideeën die zijn aangedragen. En nu aan ons om vanaf Prinsjesdag van links tot rechts die steun dan ook te verkrijgen.
0: Ja, want is dat ook het moment dat het proces verder gaat? Of gaat u ook met oppositiepartijen in gesprek tussen nu en Prinsjesdag?
13: Nou, de stukken die we net in de ministerraad hebben vastgesteld worden met Prinsjesdag met heel Nederland gedeeld. Dat geldt ook dat dat in één keer voor iedereen openbaar wordt. We zullen natuurlijk de komende weken ook weer gesprekken voeren met allerlei partijen hier in Politiek Den Haag, maar ook in de rest van het land, om hen uit te nodigen de komende tijd met ons mee te doen.
0: Ja, de afgelopen weken was voor de buitenwereld enigszins rommelig. Er waren verschillende tafels, eerst met oppositie, die hoefde toen niet meer te komen. Hoe kijkt u nou zelf terug naar deze eerste begrotingstest van dit kabinet?
13: Nou, we gaan natuurlijk nog allemaal lessen trekken. Kijken hoe dat de volgende keer nog strakker kan. Tegelijkertijd is het ook wel echt de kans geweest. Hè. Er is nog nooit heeft het zich voorgedaan dat oppositiepartijen zo vroeg in het proces en zo intensief kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. En daar hebben we ook echt goed naar geluisterd. Je zult ook zien op Prinsjesdag dat we ook een aantal plannen in het coalitieakkoord echt bijstellen om daarmee ook de hand te reiken naar oppositiepartijen.
0: Dus het is precies zoals gepland?
13: Hadden we denk ik wat minder avonden met elkaar doorgebracht. Maar we zijn heel erg tevreden met het resultaat dat er nu ligt. Maar wel in de wetenschap dat dit niet het einde is. Dit is ons aanbod aan het parlement om goed zaken te doen voor Nederland.
14: U begon dit kabinet met de woorden nieuwe politiek. We gaan samenwerken, compromissen zoeken, over ego's heen stappen. Is dat wat u de afgelopen dagen hebt gezien?
13: Dat gaan we ook laten zien met de begroting die voor ligt. We hebben niet voor niks verschillende oppositiepartijen uitgenodigd om bij ons aan tafel te komen zitten. We hebben veel van hun ideeën ook echt kunnen inpassen in de begroting. En daarmee laten we ook zien dat we niet alleen maar voor ons eigen gelijk staan, maar graag willen samenwerken om mooie dingen voor Nederland voor elkaar te krijgen.
14: Hoe dicht heeft u bij een kabinetsval gestaan?
13: Niet.
14: Is er ook niet gesmeekt, we moeten bij elkaar blijven?
13: Nou, kijk, dit is wel ook echt een combinatie van politici die niet zo'n zin hebben in een hoop geschreeuw, slaande deuren en geruzie om niks. Ja, de discussies zijn soms stevig. Dat mag ook af en toe schuren, dat hoort er ook bij. Maar wel altijd vanuit de overtuiging dat Nederlanders van ons verwachten dat we gewoon fatsoenlijk ons werk doen.
14: En wie heeft de wedstrijd gewonnen? Is dat D66 en CDA of de VVD?
13: Nou, ik denk dat het punt hier juist is dat wij vanuit een minderheidskabinet heel goed luisteren naar ideeën die door oppositiepartijen worden aangedragen. Maar soms ook door mede-overheden, door maatschappelijke organisaties. En dat je dus ook laat zien dat je een stap in hun richting kan
14: Mooie
13: zetten.
14: Mooie woorden, maar wat houdt dat in?
13: Dat wij onze coalitieplannen op een aantal belangrijke thema's echt aanpassen om daarmee de hand te reiken naar anderen.
12: D66 en CDA wilden graag een handreiking voor Pro. Daar ging het dit weekend ook grotendeels over. Welke handreiking heeft u gedaan?
13: Je zult op Prinsjesdag zien welke stappen wij zetten op een aantal grote thema's. En zoals ik net ook al aangaf, we zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is. Dat mensen thuis vooral willen weten, wat doen de plannen voor mijn portemonnee? Komen er meer betaalbare huizen? Wordt dit land veiliger? En geven we ook een extra boost aan die economie?
12: Maar worden er bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel geveegd? Verdwijnen die?
13: U zult binnenkort zien welke bewegingen wij maken, maar we doen echt een aantal forse handreikingen naar anderen.
15: In de komende weken al gaan onderhandelen met voor Prinsjesdag onderhandelen met de oppositie verder over de begroting?
13: Nee, zoals ik net al zei, de plannen worden echt op Prinsjesdag in één keer met het hele land gedeeld. Maar we zullen, omdat we ook de afgelopen weken natuurlijk intensieve gesprekken hebben gehad, ook weer even contact hebben met partijen in de Kamer. Maar ook allerlei mensen in het land die hebben aangegeven, wij willen graag helpen om een aantal grote doorbraken voor elkaar te krijgen.
15: De oppositie graag zegt, ik heb een aantal gesproken vandaag, en die zeggen, ja, wij willen dan wel, als gesprekken weer worden uitgenodigd, willen wij wel de stukken zien. Want anders weten wij niet waar wij over praten. Want het kabinet heeft nu iets besloten. En wij willen weten wat dat is voordat wij eventueel willen onderhandelen. Dus hoe denkt u daar dan over? Want dan willen zij dus de stukken zien.
13: Nou, er gelden gewoon hele strakke regels voor het delen van de stukken. Maar de dagen na Prinsjesdag zijn de algemene politieke beschouwingen. Daarna de financiële beschouwingen. Er is heel veel ruimte om met elkaar verder te praten, te onderhandelen en waar nodig nog plannen verder aan te passen.
15: Maar dus voor Prinsjesdag dan niet?
13: Als de vraag is, worden er stukken gedeeld? Zo werkt dat niet. Nu is het besluit in het kabinet gevallen en zal iedereen even tot Prinsjesdag moeten wachten.
12: Het minderheidskabinet is nieuw. Bent u tevreden?
13: Ik vind het wel echt verfrissend dat je in de zomermaanden niet alleen maar als coalitie druk bent met de begroting van volgend jaar, maar dat je ook echt veel ideeën bij anderen ophaalt. En het is dan straks ook aan de oppositie om te oordelen. Doe ik mee met al die doorbraken op die grote onderwerpen? Waar heb ik misschien nog plannen en suggesties om het nog verder aan te scherpen? Dan gaan we daar ook graag het debat over aan. En ik zal u nu de gelegenheid

0: in de zomermaanden niet alleen maar als coalitie druk bent met de begroting van volgend jaar, maar dat je ook echt veel ideeën bij anderen ophaalt. En het is dan straks ook aan de oppositie om te oordelen. Doe ik mee met al die doorbraken op die grote onderwerpen? Waar heb ik misschien nog plannen en suggesties om het nog verder aan te scherpen? Dan gaan we daar ook graag het debat over aan. En ik zal u nu de gelegenheid geven om de minister van Financiën te spreken.
1: Namelijk over dit punt, want in een eerdere fase van dit proces zei u eigenlijk: ik wil in augustus plannen maken voor meerdere jaren. U zei ook: ik wil dat ja van die oppositie eigenlijk al krijgen voor vandaag. Dat is niet gelukt. Dan is het toch niet gegaan zoals u had gepland.
0: U zult in de begroting zien dat we echt voor de komende jaren hele duidelijke plannen neerzetten, inclusief de financiering die daarbij hoort. En natuurlijk is het mooi als je al voor Prinsjesdag weet.
1: Dat was uw doel.
0: Jazeker. En daar ben ik ook blij met het inhoudelijke resultaat dat er ligt. Maar er is zeker ook nog werk met de oppositie te verzetten. Dat gaan we de komende weken gewoon doen.
2: Er is eigenlijk nog één vraag op dat punt. Hoeveel ruimte is er nu nog voor de oppositie om toch nog opnieuw aan deze begroting die met bloed, zweet en tranen tot stand is gekomen te gaan sleutelen?
0: Dan zeg ik ook als oud-Kamerlid: het parlement heeft altijd het hoogste woord. En zij bepalen uiteindelijk in november hoe de totale begroting eruit ziet.
2: Dus er is ruimte?
0: Absoluut. Dank jullie wel.
3: Meneer Heijnen, er ligt een begroting. Gaat u straks samenwerken met links of met rechts?
4: We hebben het belangrijk dat we intern in het kabinet nu een begroting hebben. Dat is een hele ingewikkelde puzzel. We hebben niet alleen een begroting moeten maken voor 3 partijen. We hebben het echt gedaan om een begroting te maken voor 10 partijen. Dat is echt een hele grote uitdaging geweest. Dat is gelukt en dan gaan we nu weer verder spreken.
3: Welke 10 partijen?
4: Er zijn heel veel partijen in het parlement en ik zoek breed draagvlak van links tot rechts.
3: Wat is nou het verschil tussen wat u woensdag af had en nu?
4: Dat zult u zien. Met Prinsjesdag ziet u het eindresultaat. En alle tussenproducten, die zijn niet relevant. Het gaat om het resultaat.
2: U bent schor. Heeft u geschreeuwd?
4: Ik heb heel kort geslapen.
2: Heel kort geslapen. Ja. Want hoe gingen deze gesprekken? Aan het begin van dit kabinet waren het woorden nieuwe politiek, samenwerken, compromissen sluiten, over ego's heen stappen. Is dat precies hoe het is gegaan?
4: Ja.
2: Ja, waarom duurde het dan zo lang?
4: Omdat het een hele ingewikkelde puzzel is. Dus nogmaals, we kijken niet alleen, kan je een begroting maken voor 3 partijen, maar kan je dat echt met meerdere partijen, kan je er iets neerleggen waar iedereen in herkent. Er zijn natuurlijk gesprekken aan vooraf gegaan, hele zomer aan doorgewerkt. En we denken echt dat hier een hele goede basis ligt, goed voor Nederland, maar ook goed voor het parlement.
2: En het duurde heel lang voordat de coalitiepartijen, VVD, CDA, D66, dan wilden bewegen richting elkaar?
4: Dat hoort er altijd bij. De deadline was vandaag en die hebben we gehaald.
1: U zegt, wij komen oppositiepartijen tegemoet. Er zijn plannen aangepast. Zijn uw kaders wel overeind gebleven? Als het gaat om de financiën en ook de staatsschuld bijvoorbeeld?
4: Ja. Dus er ligt gewoon een nette begroting. Gewoon netjes gedekt.
1: Maar de vraag is of ook alle oppositiepartijen dat net zo net vinden als u.
4: Die staatsschuld is van ons allemaal. Dus dat denk ik wel. En het belangrijkste is, zitten de ambities erin voor Nederland? We hebben met z'n allen het gevoel, dit helpt Nederland verder. En kunnen we investeren in de zaken die we belangrijk vinden? Kunnen we hervormen in de zaken die we belangrijk vinden? En het zit allemaal in de begroting. En over 2 weken zult u het zien op Prinsjesdag.
1: Er liggen natuurlijk 2 eigenlijk eisen van oppositiepartijen op tafel die veel geld kosten. De sociale lasten, waar Pro het over had. En ook vermogen Box 3. 2 dingen die heel veel geld kosten. Kunt u echt hun allebei die kanten tevreden stellen met een beetje aan beide kanten? Of hoe heeft u dat aangepakt?
4: Ja, ik snap natuurlijk de vraag. Maar ze hebben echt even geduld moeten hebben tot Prinsjesdag.
1: Maar u verwacht wel dat zij, zowel links als rechts, daar zich in kunnen vinden?
4: Ja, ik denk dat hier een begroting ligt waar echt breed draagvlak voor is. Maar we gaan natuurlijk gewoon de gesprekken aan. Budgetrecht ligt in de Kamer, verwees de premier net ook al naar. Er komen nog politieke beschouwingen, financiële beschouwingen. We gaan alle begrotingen in het parlement netjes behandelen. Maar er ligt hier echt een hele goede baas.
1: En hoeveel wisselgeld heeft u nou nog in uw achterzak om die andere partijen, die misschien toch net nog niet helemaal tevreden zijn, tegemoet te komen?
4: Nou, er zaten vooral heel veel bonnetjes in en die heb ik nu ook allemaal afgerekend.
3: Maar heeft u een begroting zonder meerderheid?
4: Nou, daar zijn we mee bezig om die te zoeken. Maar nogmaals, er ligt hier een hele goede basis om die meerderheden ook gewoon voor elkaar te krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in.
3: Bent u heel tevreden dat het is gelukt zonder meerderheid?
4: Ik ben tevreden dat het echt is gelukt om in die coalitie een akkoord te maken. Maar niet alleen waar je het onderling eens bent, maar waar je ook weet, daar zitten echt belangrijke wensen van oppositiepartijen in.
3: Wat maakt het nou zo moeizaam? Want jullie wilden eerst vrijdag klaar zijn, toen werd het zondagavond, toen werd het maandagochtend, maandagmiddag, maandagavond. Wat maakt het zo moeizaam?
4: Het is altijd zo. Ik heb het nu een paar keer mogen doen en dan zie je altijd die laatste loodjes, die wegen natuurlijk het zwaarst. Het is soms ook gewoon praktisch alles goed narekenen, herkennen we allemaal in en ook breder kijken. Want nogmaals, ik maak het niet alleen voor 3 partijen, partij. Ik maak het echt voor meerdere partijen in de Kamer. Zit dat er allemaal goed in?
1: En hoe kijkt u nou naar de volgorde van hoe dit proces is gegaan? Was het niet handiger geweest om

0: eerst als coalitie te bepalen, dit is wat we willen, en dan met de oppositie in gesprek te gaan?
1: Ja, en dat hebben we dus ook gedaan. Dus we hebben eerst een coalitieakkoord gesmeed met elkaar. Terwijl we al netjes werkt in de begroting. Toen zijn we gesprekken gaan voeren. Voor de zomer hebben we dat individueel gedaan. Samen met de premier. De hele zomer doorgewerkt. Daarna weer opgepakt. En alles wat we hebben opgehaald, hebben we geprobeerd zo goed mogelijk in te passen.
2: Denkt u Jesse Klaver blij te kunnen maken?
1: Ik hoop het hele parlement blij te kunnen maken.
2: Nou, maar met het hele parlement, dan heeft u straks niemand die tevreden is. U heeft keuzes moeten maken. Kunt u Jesse Klaver blij maken?
1: Mijn streven is dat ik iedereen blij maak natuurlijk.
3: Hebt u in de coalitie nu ook een oplossing gevonden voor box 3? Of is het iets wat later moet komen?
1: U zult echt even moeten wachten op Prinsjesdag. Dat valt dit jaar vroeg, dus dat is al over 2 weken. En dan zult u al de plannen zien.
4: Moet de oppositie ook wachten op Prinsjesdag? Voordat ze een enig idee krijgen wat u vandaag heeft afgesproken?
1: Iedereen krijgt een stuk op hetzelfde moment.
4: Dus er wordt de komende 2 weken niet onderhandeld met de oppositie? Want die willen weten dan wat u heeft afgesproken?
1: Dat willen we natuurlijk allemaal. En dan moeten we echt even wachten op Prinsjesdag.
4: Maar er wordt dus voor de komende 2 weken niet serieus onderhandeld?
1: Op Prinsjesdag maken we alle de stukken al openbaar. Ja.
0: Spannende dag wel voor u tot slot. Want wat nou? Ja, u bent natuurlijk heel tevreden en verwacht dat die steun er is. Maar wat nou als dat er niet is straks?
1: Stap voor stap. Het belangrijkste is eerst een formatie, begrotingen maken, met de oppositie spreken. Nu weer een nieuwe begroting maken. Gaan we gewoon weer verdedigen in het parlement. En stap voor stap bewegen we voorwaarts.
2: Hoe vol is...
5: Wat vindt u van de kritiek die steeds te horen is dat u in het begin eigenlijk een veel te rechtse begroting had afgeleverd?
1: Daar herken ik me niet in. Ik streef naar een begroting met breed draagvlak.
5: En heeft dit hele proces heeft dat de verhouding geschaad binnen de coalitie?
1: Nee, het heeft ons eerder dichterbij gebracht. Omdat je elkaar in die diepe nachten met pittige discussies ook veel beter leert kennen. En als je de tijd neemt, dan kan je ook af en toe gewoon even een goed gesprek voeren. Van wat vind je nou echt belangrijk? Waar zit je zorg? Hoe zie jij dat naar de oppositie? En hoe kunnen we dat allemaal bij elkaar brengen? Dus ik denk dat dit het team nog sterker heeft gemaakt.
5: En hoe ziet u dat dan eigenlijk, dat de twee partijen tegen de VVD vooral zouden zijn geweest in dit hele spel?
1: Daar herken ik me totaal niet in. Ja. Nee.
2: U heeft misschien net als ik herinneringen bij deze onderhandeling over de begroting aan de voorjaarsnota. In hoeverre was dit anders? Is er geheld? Zijn er mensen weggelopen van tafel? Is er ruzie gemaakt?
6: Heeft een premier hier op het plankje
1: gezet? Het verschil is dat ik dit keer thuis heb kunnen slapen.
2: Oké, okay, ja. Maar het ging wel de nacht in en dat wilde u niet meer doen.
1: Nou, maar we hebben echt wel op put gezet. Dus rond middernacht zeiden we, het is mooi geweest. Er zitten achter de schermen ook allemaal medewerkers
2: middernacht
1: te werken.
2: Neemt u wel ruim, want volgens mij was u om 2:30 weg. Maar...
1: Ja, maar mijn werkdagen zijn ook vrij ruim. Dus zo'n beetje rond etenstijd ben ik halverwege mijn werkdag. Ja. Oké, okay. Dank u wel. We zien elkaar snel weer. Dank u wel.
7: Meneer Dijk, goedendag. Voor een groot deel zijn de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Wat vindt u van die berichten?
8: Ik heb nog helemaal niet alles gezien, dus eerst maar zien of ze echt helemaal allemaal van tafel zijn.
7: Maar ik vind zeggen grotendeels.
8: Ja, grotendeels. Dat is niet helemaal. Volgens mij heeft niemand om die bezuiniging op sociale zekerheid gevraagd. En er staan nog steeds forse bezuinigingen op de zorg. Daar hoor je geen mensen over hier in Den Haag, vind ik verpand. Want dat gaat mensen aan keihard treffen, dus de vlag kan zeker niet uit.
7: Nee. Wat vindt u sowieso van het proces?
8: Nou, ik vind het opzienbarend dat de drie partijen dagen, weken, zelfs maanden erover hebben gedaan om met z'n drieën ergens over uit te zijn, om vervolgens de oppositie te gaan uitnodigen om aan te schuiven, terwijl ze er zelf al niet eens over uit waren.
7: Ziet u nog een rol voor uzelf voor de komende weken?
8: Zeker. Wij blijven gewoon goede plannen presenteren. Ik kom binnenkort met een uitgewerkt plan voor een betere...
7: Op tafel gaan?
8: Ik kom eerst met plannen en zolang de bezuiniging op sociale zekerheid en de zorg nog grotendeels staan, dan schuiven wij niet aan.
7: Slecht nieuws voor u, die bijna gratis kinderopvang wordt weer verder uitgesteld.
8: Ja, dat gaat de verkeerde kant op. Ja. Volgens mij hebben we in Nederland te maken met een forse betaalbaarheidscrisis. Al jaren gaan we de komende maanden ook zien dat de brandstofprijzen en de voedselprijzen en de energieprijzen nog veel verder gaan stijgen. Daar moet een oplossing voor komen. Dan moet het kabinet niet komen met hoge rekeningen voor mensen, bijvoorbeeld voor de kinderopvang.
7: Grimwis, als u dit zo ziet wat eruit lekt, denkt u dan, nou, daar ga ik mee om tafel.
9: Nou ja, sowieso gaan wij eerst de Prinsjesdag afwachten en heel goed bekijken wat er nou precies daadwerkelijk allemaal in die begroting staat. Welke maatregelen wel en niet zijn genomen, wat ze voor zich uit hebben geschoven. Dat risico bestaat ook dat het kabinet veel voor zich uitschuift. En dan pas kunnen we een echt oordeel vellen. En nu zijn het slechts flinters en splinters en daar kun je nooit zoveel mee.
7: Kunt u voor die tijd dan niet met ze spreken?
9: Ja, kijk, als er een uitnodiging komt, dan kun je altijd met ze spreken. Het lijkt mij dat het kabinet zijn tijd heeft gehad. Hè. Tot 31 augustus hadden ze de mogelijkheid en de deadline om zelf zaken te doen. Het is nu ook aan de Kamer straks.
7: niet de zaken doen in de komende tijd tot aan Prinsjesdag?
9: Ja, dat vind ik nu te vroeg om te zeggen. Ik ben benieuwd wat de coalitie wil. Ik ben benieuwd wat het kabinet wil. Als ze ons uitnodigen voor gesprek, ja, dan ga je natuurlijk zo'n uitnodiging niet afwijzen. Maar het lijkt mij dat als het kabinet zometeen een bod neerlegt met de begroting, dat het aan de Kamer is, primair bij de algemene beschouwing en ook bij de behandeling van de begroting en van het belastingplan daarna, om stappen te zetten.
7: Een groot deel van die bezuinigingen op sociale zekerheid, die zijn van tafel naar verluid. Dat zou toch een grote handreiking zijn?
9: Naar verluid. Dus we gaan echt zien wat er uiteindelijk op tafel ligt op Prinsjesdag. Maar het mogen duidelijk zijn, de ChristenUnie heeft altijd gezegd, het coalitieakkoord was in zaken de sociale zekerheid volstrekt onbarmhartig. De AOW-maatregel was echt onverstandig om mensen zo kort na een pensioenakkoord met een steeds hogere AOW-leeftijd op te zadelen, maximum dagloon, daar 20% op korten. Dat was echt ridicuul. Dus dat er stappen zouden zijn gezet op dat soort maatregelen, ja, dat is ook volstrekt logisch. Hoe wil je ooit anders de Kamer en de polder mee gaan krijgen? Maar hoe het er precies uitziet en hoe het wordt betaald, de rekening, ja, dat weet u niet, dat weet ik ook niet.
7: Risico is, zegt u, dat ze dingen gaan vooruitschuiven. Ja. Wat kan, wat u betreft, echt niet vooruitgeschoven worden?
9: Nou ja, sowieso heb je aan de inkomstenkant het belastingplan, moet je echt keuzes maken, want een aantal maatregelen dreigen in te gaan in 2027. Hè. De ChristenUnie heeft bijvoorbeeld gezegd, het kan niet zo zijn dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen met steeds duurdere boodschappen, dat die volgend jaar minder op hun loonstrookje krijgen. Die vrijheidsbijdrage waar het vaak over ging, die moet echt anders. Ja, ik ben benieuwd welke keuzes ze daarover hebben gemaakt. Of hebben ze dat voor zich uitgeschoven?
7: En box 3?
9: Wie zal dat zeggen? Hebben ze dat voor zich uitgeschoven? Of hebben ze daar echt een keuze in gemaakt? Het feit is dat er een wetsvoorstel nu in de Eerste Kamer ligt, wat waarschijnlijk niet kan rekenen op een meerderheid. Dus ik ben heel benieuwd wat voor keuze het kabinet daarover heeft gemaakt. En daarover is weinig uitgelekt. En wie weet is dat een veeg teken.
7: Zou u ervan vinden als die bijna gratis kinderopvang weer een jaar wordt uitgesteld? Dat lijkt het toch ook op in de stukken.
9: Zou ik heel onverstandig vinden. Het is namelijk zo dat de dekking, hoe we deze maatregelen betalen, die gaat wel al in 27. Hè? Dus mensen, gezinnen met een hoger middeninkomen, die krijgen een lager belastingvoordeel. En ondertussen is het afschaffen van de kinderopvangtoeslag en een betaalbare kinderopvang voor iedereen raakt dan nog verder uit zicht. Dus als dat zo zou zijn, zou ik dat een hele onverstandige zet vinden. En dan zou ik als wedervraag willen stellen, hebben we dan niks geleerd van de kinderopvangtoeslagenschandaal? Alsjeblieft, haal die inkomensafhankelijkheid uit dat systeem.
7: Dank u wel.
9: Alsjeblieft.
7: Meneer Vermeer, wat vindt u ervan wat u tot nu toe ziet aan uitgelekte stukken?
6: Ja, dat men vooral geprobeerd heeft er voor dit moment uit te komen, zodat ze de bal een stukje vooruit kunnen trappen en weer een jaar verder kunnen gaan. Maar dat is natuurlijk niet waar Nederland bij gebaat is.
7: U bedoelt dat het geen echte keuzes zijn?
6: Er zijn nog steeds geen echte keuzes. Ik zie wel dat de VVD fors door de pomp gegaan is, omdat blijkbaar mensen met hogere inkomens meer belasting moeten gaan betalen en het hele box 3 gebeuren nog steeds niet opgelost wordt. En dat is geen zaak voor vermogende mensen, maar dat is vooral zaak voor 1,5 miljoen ZZP'ers en zelfstandigen die via box 3, via hun eigen bezittingen, hun pensioen moeten verzorgen. En die lijken nog steeds gepakt te worden.
7: U was ook erg kritisch op bezuiniging op sociale zekerheid. Voor een groot deel gaat die nu van tafel. Is dat niet dan een grote handreiking? Zou u dan niet wat blijer moeten zijn?
6: Ja, dat was in het gesprek met het kabinet, werd daar al op gehind dat eigen risico niet haalbaar was in deze Kamer. Om dat te verhogen. Alleen ik zie nu dat ze het maar een jaar vooruitgeschopt hebben, ook hier weer. En nog steeds niet een echte keuze gemaakt hebben. En ja, dat die AOW van de baan is, extra verhoging van die AOW-leeftijd. Nou, dat was al duidelijk dat daar voor in de verste verte geen meerderheid voor te vinden was in de Kamer. Dus ja, dat is geen cadeau aan ons of wie dan ook. Dat is gewoon beleid wat sowieso niet door kan gaan.
7: Hoe ziet u dan de komende weken voor u zin?
6: Ja, dat kan ik niet beoordelen, want tot nog toe was het zo van deze hele miljoenennota is geheim en blijft geheim tot aan Prinsjesdag. En dan heeft het ook geen zin om gesprekken te voeren over een geheim stuk, wat ik dan niet eens kan bespreken met mijn Eerste Kamerfractie en met mijn eigen fractieleden.
7: Nee, dan kunt u niet kijken of zij dat kunnen steunen.
6: Nee, dus of de hele boel moet op tafel, dan kunnen we praten.
7: Laat u dat vragen?
6: Dat zal wel een van de vragen zijn. Er wordt al aan gewerkt op de achtergrond om te kijken welke extra informatie we nu kunnen krijgen als Kamer.
7: Dank u wel. Bedankt. Meneer Klaver. Dag meneer Klaver. Is het genoeg?
10: Goedemiddag.
1: Goedendag.
10: Nou ja, er gaan straks miljarden extra naar de allerrijkste mensen. En de bezuinigingen op gewone mensen via de sociale zekerheid die blijven staan. Dus u kunt raden, wat denkt u dat ik daarvan vind?
7: Ja, het is grotendeels aan tafel gehaald, maar dan is het nog steeds niet genoeg.
10: Nou, op zijn best zijn er dingen vooruitgeschoven. Maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan. En tegelijkertijd zie je via box 3 dat die wet van tafel gaat. Dat betekent dat er miljarden per jaar naar de allerrijkste mensen gaan, naar miljonairs. En mensen die bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering nodig hebben en die daar zelf voor hebben betaald, hè? Dat is gewoon een verzekering. Ja, daar blijft nog steeds op bezuinigd worden. En hetzelfde geldt voor de mensen die ziek worden.
11: Maar het is een enorme stap die het kabinet, die de coalitie zet richting u ook. Wat vindt u daarvan?
10: Ja, dat is niet zoals wij het zien. Ik zie nog steeds dat er miljarden gaan naar de allergrootste vermogens, naar miljonairs. Meer nog dan in het coalitieakkoord stond. Dat is een verslechtering. En daarmee wordt er geen stap richting ons gezet. Wat ik hier zie, is een politiek compromis. Dus wat ze hebben geprobeerd is de ruzie in de coalitie op te lossen. Maar dit helpt gewoon de mensen in Nederland niet. En dat is wat voor ons altijd centraal heeft gestaan. Gewone mensen moeten erop vooruit. En dat is in deze plannen niet het geval.
7: Kunt u hiermee wel om tafel?
10: Nou, allereerst, de stukken zijn nog niet gedeeld. We hebben het alleen via lekkages weten we nu wat er speelt. En dat betekent dat we met Prinsjesdag het debat zullen hebben. En dan zullen we ook ervoor zorgen dat de plannen gaan veranderen.
12: Maar ik zit toch even te kijken, meneer Klaver. Geen bezuiniging op de AOW, streep door verlaging maximum dagloon, uitstel duur van de WW van 2 naar 1 jaar, uitstelverhoging eigen risico, zorg. Dat zijn toch allemaal punten die voor u heel belangrijk zijn?
10: Nu noemt u al een aantal dingen. Dus 1, uitstel. Nou, dat vinden we niet voldoende, hebben we vanaf dag 1 gezegd. Mensen zitten in onzekerheid. Mensen waar nu gereorganiseerd wordt, bedrijven, die denken, wat gaat er straks met mijn werkeloosheidsuitkering gebeuren? Die bezuinigingen moeten van tafel, dat is 1.
12: U bent niet bang dat u uw hand overspeelt dan?
10: Het tweede punt wat u daar... Ik maak me zorgen over mensen in Nederland, niet zozeer over onszelf hier in het parlement. Het tweede, op heel veel van de zaken die u daar noemt, wordt niet verteld hoe het wordt betaald. En wat ik zie is dat er miljarden gaan verdwijnen naar de grootste vermogens. Miljonairs krijgen er miljarden bij. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid, die blijven gewoon staan. Dus als u mij dan vraagt, ja, is dit een beweging richting jullie? Nee, dat vind ik niet. Sterker nog, het is misschien wel slechter geworden ten opzichte van wat er lag in het regeerakkoord.
12: Maar wanneer bent u dan wel bereid om daar echt constructief over mee te praten? Want het is wel natuurlijk een gebaar richting pro.
10: Wij zijn altijd bereid om constructief te spreken. Dat zullen we ook altijd doen. De coalitie heeft zijn kans gehad om tot een akkoord te komen voor Prinsjesdag. Nu zullen we op Prinsjesdag hier met elkaar verder over spreken. We willen graag dit land vooruit hebben. Maar weet je wat voor mij echt belangrijk is? Dat gewone mensen erop vooruit gaan.
4: U zegt sterker nog, het is er slechter op geworden. Meneer Eerdmans zei vanochtend hetzelfde. Sterker nog, hij is pissig eigenlijk op de coalitie. En hij zegt, mijn prijs gaat omhoog. Gaat uw prijs nu ook omhoog?
10: Nee, onze prijs en onze inzet blijft precies hetzelfde. Ik wil gewone mensen in dit land helpen. Al te vaak hebben zij de rekening betaald. En dat gaat nu weer gebeuren. En wat de coalitie probeert te doen, nadat ze de weken een zooitje van hebben gemaakt, is proberen de beeldvorming te beïnvloeden, is plannen gedeeltelijk lekken, waardoor jullie hier nu allemaal staan en mij vragen, is het al genoeg voor u? Daar ben ik totaal niet van onder de indruk. Ik weet heel goed hoe dit werkt in Den Haag. Deze plannen die er nu liggen, die zijn op zijn best uitstel, maar niet meer dan dat. En er gaat miljarden gaan er straks naar de allerrijkste. Dat is precies onze eis geweest, waarvan we zeiden, dat willen we echt niet dat gebeurt. Dus met Prinsjesdag wordt het gewoon ontzettend spannend.
4: Maar dan gaan ze
10: overrecht,
4: als u zo blijft in de wedstrijd blijft staan.
10: Nou, dan moeten ze veel succes.
4: Lekker doen.
10: Nee, ja, succes. Ik zit hier niet voor een snelle politieke deal. Ik zit hier omdat ik het beste wil voor mensen in Nederland. En ik zie dat die bezuinigingen blijven staan op de sociale zekerheid. En ik heb al die mensen die ik heb gesproken de afgelopen maanden één ding beloofd. Wij zijn er voor jullie. Wij knokken voor jullie. En wij gaan niet akkoord met de compromis.
4: Ja, maar door een beetje water bij de wijn te doen, kunt u misschien wel binnenhalen.
10: Ja, maar dit is niet een beetje water bij de wijn doen. Dit is verdorie de halve Noordzee in een politiek compromis gieten. Dat gaan we niet doen.
11: Meneer Klaver heeft het over uitstel, dat niet genoeg is. Maar de begroting gaat in principe over volgend jaar, niet over de komende jaren. Dus wat hadden ze meer kunnen doen?
10: Mensen in Nederland maken zich enorm zorgen. Dus als je ziek bent of als je werkeloos raakt, er is onzekerheid over mensen uitgestort. En wij hebben daarom ook gezegd, ja, maar daarmee willen we dat de bezuinigingen allemaal van tafel gaan op de sociale zekerheid. Daar zijn we vanaf dag 1 super helder over geweest. En als dat niet gebeurt, ja, dan hebben ze een probleem met pro.
12: Ik hoorde Stoffer nog en ook Eerdmans over het proces. Ik vond het vrij verbijsterend. Dus ze zeiden eigenlijk, ja, we zaten aan tafel en we werden daarna eigenlijk helemaal niet meer gecontacteerd. Was dat echt zo bizar?
10: Ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nee. Nee. Dus het eerste wat ik hoor is nu via de krant.
11: Is er alweer contact met u opgenomen?
10: Ik heb meer met jullie gesproken nu dan met coalitiepartijen.
12: Maar wat zegt dat dan? Hè? Want ik heb echt het idee van ja, ze hebben eerst even met de oppositie gesproken en daarna gingen gewoon de luiken dicht en gewoon geen contact meer. En nu verwachten ze van gaat u maar weer aan tafel.
10: Ja, maar ze hadden een groot politiek probleem. De coalitie was het zelf niet eens. Ze hebben nu een politiek compromis bedacht waardoor ze het weer een soort van eens zijn. Maar er is niet echt gekozen. Dus je gaat zien dat er nog steeds een probleem is om tot meerderheden te komen. Dus ze hebben voor uitstel gezorgd, zowel op politiek, inhoudelijk op een aantal onderwerpen. Maar dit is ook een uitstelstrategie politiek. Want die meerderheid in het parlement die is er voorlopig niet. En daarmee kiest het kabinet voor doormodderen.
12: Ik lees wel, het been van Heijnen gaat naar links.
10: Nou ja, ik wil niet weten waar het been van de Heijn is, maar ik lees iets anders.
12: Die spagaat, is hier überhaupt mogelijk om over links en over rechts te gaan?
10: Deze ik dacht dat u weer
12: over beeldspraak ging. We zien nu Ilko Heijnen in de spagaat.
10: Exact, dat willen we niemand aandoen, dat beeld. Ilko Heijnen trouwens zelf ook niet. Ik denk dat het heel erg moeilijk wordt om de wensen hier van bijvoorbeeld JA21 en van ons, om dat samen te combineren. Dat probeert het kabinet wel. Dat doen ze al de hele tijd. En daarvan zeggen zowel rechtse partijen als wij, dat is eigenlijk geen route. En dat zie ik wel terug in de plannen die er liggen. En daarmee denk ik echt dat ze voor uitstel kiezen en het probleem voor zich uitschuiven, maar geen stap dichterbij zijn.
12: Van de begroting.
13: Nou, ik vind het een verschrikkelijk verhaal. Om te beginnen, wat een amateurisme, hoe het gaat. Ik weet nog goed, ik zie Rob Jette daar nog staan, een paar jaar geleden, aan de interruptiemicrofoon, ondergetekende de les lezen over hoe er een puinhoop het was bij het kabinet Schoof. Ja, we zijn nu, een paar dagen na de deadline en het enige waar ze het over eens zijn is met elkaar. Nog met helemaal niemand anders, dus met terugwerkende kracht. Een veel te grote broek aangetrokken met de kritiek op ons. Dan inhoudelijk. Ja, wat ik heb gezien is het, behalve wat uitschuiven en een enkele ombuigingsschappen, totaal niet wat wij zoeken. Wij zoeken als PVV een volledige asielstop. Die zit er niet in. En wij vinden dat al die miljarden die nu worden besteed aan Europa, aan de Oekraïne, noem maar op wat voor uitgaven ze doen, dat die terug moeten worden gesluist. Dat wat echt een probleem is. Box 3, vraag op straat aan mensen, wat vinden jullie een probleem? Niemand zal box 3 noemen. Ze hebben het echt over de prijs van boodschappen, over de huren, over het eigen risico en de zorgkosten, over de energierekening, over de benzine, volgend jaar ook weer voor een deel omhoog gaat. En dat zit er allemaal niet in. Het is wat gerommel.
11: Maar box 3 zit er ook niet in.
13: Het is wat, nog niet. Wat ik heb gezien bij RTL is dat nog niet bekend. Maar het schijnt wel dat ze daar, maar ik zal zien als het niet zo is, dat daar een deal over zou zijn. Maar hoe dan ook, het is gerommel en de marge. Het is totaal niet waar Nederland op zit te wachten. En nogmaals, het beste voor ons land is, wat ook zag ik bij SBS6, 65% van de Nederlanders inmiddels vindt, is dat het kabinet gewoon moet opstappen.
12: Wie zou er langer zitten, denkt u? Kabinet Schoof of Jetten?
13: Nou, dat vroeger of een paar maanden geleden zou iedereen erom lachen, maar het is nu nog wel eens de kans dat dat anders is. Want nogmaals, ze zijn rollend over straat gegaan, hebben op het laatst in een fotofinish voor de deadline een akkoord gesloten, maar niet met de Kamer, maar met zichzelf. Dus dat belooft weinig goeds. Ik moet ook zien of het pakket wat we in volledigheid nog niet kennen, of dat ook gesteund wordt in de Kamer. In ieder geval in no way door de PVV. Hele discussies.
11: Overal tegenstemmen, meneer Wilders?
13: Nou, dat zullen we moeten zien, hoe we met de individuele voorstellen overgaan. Maar wij gaan niet met een kabinet onderhandelen en wij doen niets om een kabinet te laten zitten. Wat de grote problemen van mensen, en dat zijn echt hun energierekening, dat zijn hun boodschappen, dat zijn hun zorgkosten, dat zijn noem maar op, wat iedereen iedere dag nodig heeft. Daar moet het geld naartoe. Er valt heel veel geld te halen. We geven bakken met geld aan ontwikkelingshulp, aan Afrika, 3 miljard per jaar aan de Oekraïne, noem maar op, klimaatfonds, stikstoffonds, terwijl de mensen zelf hun rekeningen niet meer kunnen betalen.
11: Maar ik hoor hier allemaal ideeën, meneer Wilders, maar u bent niet met ze in gesprek geweest.
13: Nee, dat bewust niet, want ik vind ook de partijen die dat doen, moeten dat zelf weten. Ik vind het een beetje een nep-oppositie, want nogmaals, dit kabinet met zo'n slechte plannen en nu blijkt ook zo'n slechte chemie, moet je niet laten zitten, maar moet zo snel mogelijk naar huis. En dat is mijn doel. En dat vindt ook 65% van mensen die geaccanteerd zijn bij een omroep die een collega van u is, zijn. Dus ja, ik vind dat ze weg moeten en ik zal alles ervoor doen om ze weg te krijgen. Dat is te weinig op asiel. En de mensen zelf krijgen niks. Box 3. Geen burger die daar wat aan heeft.
14: Ik ben niet gek. Ik wil het geheel zien. Ik wil de doorberekening zien. Ik wil ook zien wat er nu met box 3 gebeurt. Hoe gaan we met onze vermogens om? Ik weet nog steeds niet waar we voor de lange termijn in gaan investeren. Want we schuiven wel heel veel naar achteren nu. Hè. Het is allemaal korte termijn. Nou, het is bekend, hè, wij willen investeringen in de haven van Rotterdam. Op de energiehub, ook de lange termijn. Daar zit hij hier ook voor. Regeren is vooruitzien. Nou ja, mijn straf is natuurlijk, ik heb een weddenschap verloren. Want ik zei, nou, volgende week woensdag gaan die stukken lekker. Let maar op. Nou, we zijn eerder. Hè, dus iedereen gaat vanavond weer overwerken en terecht. Dus, maar goed. Dus ik wil, ik ga niet juichend op de boerenkar, hoor.
7: Nou, dus een groot deel van de bezuinigingen zijn in ieder geval voor nu van tafel. Is dat dan niet een handreiking?
14: Ja, natuurlijk. Daarom zeg ik ook, er zitten interessante dingen in. En ik ben hartstikke blij, hè, want dat het eigen risico voorlopig niet wordt verhoogd. Dat we echt naar kwetsbare mensen kijken. Maar nogmaals, ik blijf een beetje argwaan. Er zitten echt goede dingen in. Mij hebben ze nog niet aan boord. Maar als ik uitgenodigd word, dan ga ik zeker praten.
7: Wat vond u van die cijfers die u uitgelekt zag?
15: Ja, kijk, de hele plannen weten we nog niet. Maar wat er nu ligt, is gewoon uitstel. Uitstel van de bezuiniging op de sociale zekerheid. Daar zit Nederland zeker niet op te wachten.
7: Maar is het niet ook een handreiking? Want ze waren eerst iets heel anders van plan. En er is toch wel geluisterd?
15: Nou ja, iets heel anders. Het is nu dat je ziet dat bijvoorbeeld de bezuiniging op de WW, dat wordt dan uitgesteld. Net zoals het eigen risicoverhogen wordt uitgesteld. Ja, wat hebben we daaraan? Dan hebben we een jaartje respijt en daarna komt precies dezelfde discussie weer. En dat zie je wel dat het probleem is hier met het minderheidskabinet. Het is natuurlijk heel moeilijk meerderheden kunnen vinden voor de voorgenomen bezuinigingen.
7: Ja, wat vindt u van het proces, hoe dat is gegaan?
15: Ja, kijk, deadline gemist. En wat je ziet is dat de bal de hele tijd vooruit wordt geschoven. Dat heb je al eigenlijk gezien sinds dat de VVD heeft geweigerd om samen met Pro te werken. Buiten de onderhandelingen te houden. Ja, sindsdien is er alleen maar uitgesteld. En ja, nu ligt er dus iets. Nou, weer uitstel.
7: Is er een manier waarop u over een meerderheid zou kunnen praten? Over steun? Of hoeven ze u sowieso niet te bellen?
15: Nou ja, wat voor de Partij voor de Dieren heel belangrijk is, is dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid echt van tafel gaan. Maar wat ik daarnaast ook echt mis, is extra klimaatmaatregelen. Ik moet de begroting natuurlijk nog zien. Maar we hebben zo'n vreselijke zomer gehad met bosbranden, met de hitte, met de droogte. Dat er echt extra maatregelen zijn. Daar zal de Partij voor de Dieren ook bovenop gaan zitten dat die extra klimaatmaatregelen komen.
7: Stoffer, wat denkt u van die cijfers die zijn uitgelekt?
16: Nou, laat ik vooropstellen dat ik het heel jammer vind dat dit uitgelekt is. Ook op zo'n kort moment nadat gisteren het kabinet er met zichzelf uit was en de boel in de Raad van State zit. Echt heel jammer. Ik vind ook een schoffering van ons staatshoofd die straks een troonrede over 2 weken voorleest. De getallen zelf hebben we niet uitgewerkt bestudeerd. Maar als ik er zo een eerste blik op werp, dan zie ik bijvoorbeeld dat het lijkt dat kwetsbare gezinnen erop vooruit gaan met 62 miljoen. Maar ja, er zit wel even een koekje van eigen deeg in. Er wordt ook 150 miljoen bij gezinnen weggehaald. Oftewel, het gezin komt hier getalsmatig er al bekaaid af als deze getallen kloppen. Dus ik word hier niet vrolijk van.
7: U wordt hier niet vrolijk van, terwijl het de bedoeling was om eigenlijk alle partijen een beetje tevreden te stellen.
16: Nou ja, wat ons betreft, de eerste blik die we erop werpen, dat ziet er gewoon niet goed uit. Daarnaast hebben we altijd gezegd dat voor ons het meest belangrijk immateriële zaken zijn. Dat op abortus een standstill is, of liefst eigenlijk dat we de trend gaan keren. En dat ook op de rest van medische ethiek, bijvoorbeeld de draagmoederschap, geen slechte stappen worden gezet. Ja, daar hebben we nog helemaal natuurlijk geen reactie op gekregen. Dus,
7: het kabinet wil eigenlijk vooral over de begroting praten en niet over dat soort zaken.
16: Ja, dat is heel mooi. Maar in de politiek heb je idealen. En daarna zorg je dat het financieel op orde is. Dus eerst onze immateriële wensen op het gebied van medische ethiek en klassieke vrijheden. Die staan voor ons als randvoorwaarden voorop. En daarnaast proberen we natuurlijk op voor gezinnen goede dingen te zoeken. Nou, in deze plaats zie je het zelfs achteruit boeren. We willen wat voor de middeninkomens dat die goed rond kunnen komen. Ondernemers, vrouwen die zwanger zijn in kwetsbare posities. Nou, we zien er weinig van terug.
7: Ja, dus dit is wel bijvoorbeeld iets geregeld als we horen bijvoorbeeld dat het op accijnsgebied een tegemoetkoming is voor mensen die brandstof rijden. Is dat dan nog iets, zeg je, nou, daar word ik wel vrolijk van?
16: Nou, op zich is dat mooi voor als dat iemand vooruit helpt natuurlijk. Maar ik heb niet exact gekeken wat gaat dat nu voor ieder gezin of ondernemer betekenen. Dus nee, het was ook niet voor ons een wens die voorop stond. Als je daarmee de koopkracht van gewone gezinnen zou kunnen verbeteren. Maar ik denk dat er wellicht ook nog betere maatregelen zijn wat dat betreft. Vooralsnog word ik niet blij van deze plaat. Wat we overigens wel hebben gedaan is het verzoek van Pro. Dat ze zeggen, die mutatietabel, laat die dan ook maar echt naar ons toe komen. Dat we weten of het klopt of niet, want dat is ook de vraag. Dat hebben we nu gesteund, bij hoge uitzondering. Want we vinden dat lekken verschrikkelijk. Stukken moeten pas bij Prinsjesdag naar buiten. Maar als nu overal ligt, bij de pers en iedereen weet dat, dan moeten we als politiek ook zeker weten of dit klopt of niet.
17: De Prinsjesdagstukken zijn uitgelekt. Heeft u ze gezien?
18: Ik heb nog niet alles gezien, maar ik heb wat headlines kunnen lezen.
17: En wat denkt u dan?
18: Ik denk dat 1,5 miljard niet genoeg is om de grote kosten die mensen hebben, de pijn die mensen voelen bij de supermarkt, om die echt te verzachten. Met een beetje meer inflatie is die alweer verdampt. Want je moet natuurlijk over huishoudens spreiden. Dus 1,5 miljard klinkt veel. Maar dat is echt niet zoveel. Zeker als je kijkt naar de inflatie die op ons blijft afkomen. Dus ik denk dat er... Ja, er wordt nu wel naar knoppen gedraaid, zoals dat altijd wordt gedaan politici. Maar ik denk dat we eigenlijk naar de hele machine moeten kijken. Dat hebben ze niet gedaan, willen ze ook niet doen, kunnen ze ook niet doen. Want ze zijn hopeloos verdeeld, die coalitie. En als je me vraagt, hoe moet die machine dan eruit zien? Er moet een economie komen die vrij wordt gegeven door de overheid. Dus er moet veel minder belasting worden geheven. Het moet bedrijven makkelijker worden gemaakt om bedrijven te starten, hier te houden. Mensen aan te nemen. Je moet dus heel veel vrijheid teruggeven aan de markt.
17: Maar het kabinet zegt, voor bijna elke oppositiepartij zit er wat in. Wat ziet u?
18: Nou, ik zie in dat ze nogmaals aan wat knopjes hier en daar proberen te draaien. Maar ik maak me heel erg zorgen over de lange termijn overlevingskansen van de Nederlandse economie. En het begint echt dat de overheid eigenlijk in eigen vlees had moeten snijden. Misschien wel 10-15% af van die overheid. En dat doen ze niet. En dat betekent dus dat die belastingen heel erg hoog blijven en nog hoger worden. Zo betalen ze ook die 1,5 miljard bijvoorbeeld, door belastingen te verhogen. Ja, en ik denk dat dat voor de Nederlandse economie rampzalig is.
17: Mevrouw Bikker, de Prinsjesdagplannen zijn uitgelekt. Wat haalt u eruit?
19: Nou, dat je hoopt dat een kabinet één team, één missie is. En dat dat vooralsnog wel heel lang heeft geduurd. En ook al nu weer een aantal dingen echt vooruitgeschoven worden. En waarom vind ik dat ingewikkeld? Dat is omdat het hele belangrijke keuzes zijn die mensen raken die nu hard aan het werk zijn. En die willen weten, hoe gaat dat de komende jaren uitzien? Over de zorg, welke rekeningen, als je chronisch ziek bent, welke rekeningen krijg ik? Als het gaat om de vrijheidsbijdrage, als we investeren in defensie, wie betaalt die rekening? Ja, daar wordt nog wel veel voor uitgeschoven.
17: U vindt eigenlijk dat ze geen keuzes maken?
19: Nou, ik zie dat het kabinet erg lang bezig is geweest met box 3. Een belasting die de meeste Nederlanders niet betalen. Waar ze al lang voor de zomer wisten dat ze daar een probleem hadden. Lijkt erop dat daar geen ei is gelegd, maar daar ben ik benieuwd naar. Terwijl die andere keuzes echt zo hard en zo snel gemaakt moeten worden. Dus ik hoop dat daar nog meer gaat volgen, want dit zijn uitgelekte stukken. Maar anders is er nog veel werk aan de winkel.
17: Dan kunnen ze niet op uw steun rekenen.
19: Ik ben altijd een partij, en de ChristenUnie is een partij, die zegt wij willen echt wel zorgen dat er in dit land weer wat gebeurt. In plaats van politici die alleen maar praten over elkaar. Dus als het kabinet zegt, joh, dit is onze eerste uitgestoken hand. Maar echt, wij zijn bereid om verder te kijken, zou ik altijd dat gesprek aangaan.
17: Maar het kabinet zegt, ja, we hebben voor bijna elke oppositiepartij hebben we wel wat bedacht om het te kunnen steunen.
19: Ja, dat vind ik ook heel mooi en daar zie ik ook goede dingen in. Maar als u en ik naar de winkel gaan en we zien iets moois liggen, hebben we het toch ook even over hoe gaan we dat betalen. En daar zit nu mijn zorg.
20: Oh, kijk, we hebben ingezet op werken meer moet lonen. Er wordt me nog niet helemaal duidelijk of dat er voldoende in zit. En wat me wel duidelijk wordt is dat heel veel keuzes toch naar achter worden geschoven. Dus wat mij betreft moet er nog veel gebeuren. Dus ik zou zeggen, leg al die stukken op tafel. Dan kunnen we echt het debat gaan voeren en dan kunnen we de begroting wat ambitieuzer gaan maken.
17: Het kabinet zegt, dit is die handreiking waar de oppositie om vroeg.
20: Ja, maar het zijn natuurlijk nog steeds stukken die ik nog niet helemaal in heb gezien. Dus ik ben dan benieuwd wat er dan precies in zit, waar die handreiking dan zit. Kijk, wij willen heel graag dat er een goede begroting komt dadelijk. Dus ik hoop dat het kabinet echt goed geluisterd heeft naar de wensen van de oppositie en daar ook daadwerkelijk wat mee gedaan heeft. Dan valt het met ons altijd te praten. Maar ik zie nog wel wat ruimte voor verbetering. Want de echte keuzes worden volgens mij nog niet gemaakt.
17: Die worden vooruitgeschoven, zegt u?
20: Die worden vooruitgeschoven. Er wordt heel veel uitstel naar komende jaren naar achter geschoven. Ja, en dat is natuurlijk omdat ze er zelf niet in staat waren om eruit te komen. Ja, die discussie zal dus nog wel gevoerd moeten worden. En dat weten ze zelf ook heel goed. En wat ons betreft kan het dus ook nog wel wat ambitieuzer.
17: Het kabinet heeft 66 zetels. Hebben er nog meer nodig? Misschien kunt u helpen. Hoe moet de komende 2 weken er volgens u uitzien?
20: Nou ja, wat ons betreft, ja, leg het dan maar open als het nu allemaal al uitgelekt is. Dan zou ik ook wel graag willen zien wat er dan precies gebeurt. Wat ons betreft moet er zo snel mogelijk dat debat voor Prinsjesdag, nou, dat gaan we voeren met elkaar. Ja, en dan zal het kabinet duidelijk moeten maken en met een plan moeten komen hoe gaan we dan met de oppositie verder? En hoe gaan we ze ook echt betrekken?
17: Ja, maar dat mag toch helemaal niet, nu al die stukken geven?
20: Nee, maar je kunt natuurlijk wel nu met een plan komen van... oké, wij hebben dadelijk een begroting neergelegd. Op deze manier gaan we jullie erbij betrekken. Hier zit de ruimte nog, dit is de discussie. En ik hoop wel dat ze dat ook gaan doen. Want we hebben gezien wat voor chaos het de afgelopen week is geweest. Ik hoop niet dat dat de komende maanden voorboden zal zijn.
17: Als u bellen om te praten...
20: Natuurlijk, dan komen wij praten. Maar dan hoop ik ook wel dat er duidelijkheid is. En dat het ook duidelijk is van waar zit dan die uitgestoken hand. Want in mijn ogen, wat ik tot nu toe heb gezien, is het nog veel uitstellen en mag het ambitieuzer.
3: We zien een aantal punten die we ook wel herkennen. Maar het wordt eigenlijk allemaal teniet gedaan door weer lastenverzwaring op andere fronten. Je ziet de energiebelasting die gaat stijgen. Terwijl wij juist bepleit hebben vorige week nog van laat die dalen, hè, de hoogste van Europa. Waterbelasting, box 3 wordt geparkeerd. Ondertussen de hervormingen in de sociale zekerheid, daar hoor ik niks meer over. Dus dat is blijkbaar ook van de baan. En dat lijkt me weer een hele duidelijke toezegging naar pro. Dus al met al worden wij hier niet vrolijk van.
17: Welk gevoel blijft bij u hangen als u dit ziet?
3: Nou, ik zie nog steeds dat ze proberen de meeste van alles wat tevreden te stellen. Maar men vergeet erbij dat als je de een tevreden stelt, dat je de ander ook ontevreden maakt, zodat iedereen ontevreden is. Dat is het beeld dat opdoemt. Wij willen dan nog steeds proberen die kant naar rechts op te schuiven. Dat moet ook bij het kabinet gaan landen. Dus tot Prinsjesdag hebben ze nog tijd om daarover na te denken. Tot die tijd zie ik geen steun vanuit JA21.
17: Wat is er nodig voor wel steun van JA21?
3: Nou, dat het kabinet bij zichzelf te raden gaat en duidelijk bedenkt van wat is nou de strategie naar voren. Is dat nou met pro of is dat met JA21? Deze miljoenennota lijkt mij meer naar pro te hellen dan naar JA21. Dat kan ook anders, maar dan zullen ze zich moeten bezinnen. En ik denk dat daar een weg is. Hè. We hebben 76 zetels met JA21 en de SGP. Dat kan, maar dan moeten er wel andere keuzes worden gemaakt.
17: Wat moet er komende 2 weken gebeuren?
3: Nou, laten we eerst kijken hoe het kabinet reageert op het informatieverzoek. Want anders praat je over dingen die in de krant staan. Dan weten we pas echt wat er op papier staat voor de troonrede. Miljoennota. Ja, en dan is nogmaals echt aan het kabinet om te zeggen, we maken een draai. We gaan inderdaad op deze manier niet verder. Van iedereen proberen tevreden te houden. We maken een keuze naar JA21. Dan staan wij in principe bereid om weer te praten.
17: Het kabinet zegt, dit is een handreiking naar misschien wel 10 oppositiepartijen.
3: Ja, dus naar niemand. Want dat is het probleem. Als je iedereen tevreden wil stellen, stel je eigenlijk iedereen teleur. Dat denk ik dat het algemene beeld ook is in de oppositie. Ik kan bijna niet voorstellen dat er één partij is die nu zegt, nou, hier word ik zo ontzettend vrolijk van. Ze hebben naar me geluisterd. Dit is eigenlijk ook ons plan van aanpak en onze cijfertabel. Dus ja, nogmaals, we hebben financiële voorstellen gedaan. We hebben natuurlijk op veiligheid voorstellen gedaan. We hebben op asiel-migratie voorstellen gedaan. Daar moet naar geluisterd worden. En dan valt het te praten.
17: Eén vraag. Wat vindt u van de houding van Jette in dit hele proces?
3: Ja, ik vind dat niet sterk. Dus ik heb ook al gezegd dat het proces is te laat opgestart. Is nog steeds ontdaan van keuzes. Dus er wordt nog steeds om de keuze heen gelopen. Willen we naar links, willen we naar rechts. Precies wat u zegt. Er wordt toch geprobeerd om iedereen tevreden te houden. Dat is fundamenteel verkeerd. Heb ik ook aan tafel gezegd. Maak die keuze, want dit is op zoek zijn naar een minderheid en niet naar meerderheid.
17: Spannende weken?
3: Ja, zeker. Ik denk dat dit wordt eigenlijk per dag spannender. Maar misschien heeft dat ook weer het catharsis, zou ik bijna zeggen, om te kijken van dat je toch weer ergens uitkomt als je eenmaal heel diep gaat. Maar ik heb er wel een hard hoofd in.
21: Ik heropen de vergadering en ik verzoek u uw plaatsen in te nemen. Voor een bijzonder moment, namelijk een beëdiging van een nieuwe ambtsgenoot. En daarvoor geef ik als eerst het woord aan de heer Ellian. Tot het uitbrengen van verslag namens de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrief.
22: De beste manier om het parlementaire jaar te beginnen, zullen we maar zeggen. De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrief heeft de stukken onderzocht die betrekking hebben op mevrouw I. Albiati te Obdam. De commissie is tot de conclusie gekomen dat mevrouw I. Albiati te Obdam terecht benoemd is verklaard tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De commissie stelt u daarom voor om haar toe te laten als lid van de Kamer. Daartoe dient zij wel eerst de ede, zoals die zijn voorgeschreven bij de wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal af te leggen. De commissie verzoekt u tot slot om de Kamer voor te stellen het volledige rapport in handelingen op te nemen. Het was weer een genoegen, voorzitter.
21: Het genoegen was wederzijds. Ik dank de commissie voor haar verslag en stel voor dien overeenkomstig te besluiten. Aldus besloten. Ik verzoek de leden en overige aanwezigen in de zaal en op de publieke tribune voor zover dat mogelijk is te gaan staan. Mevrouw Albiati is in het gebouw der Kamer aanwezig om de voorgeschreven ede af te leggen. En ik zie dat de griffier haar al bezig is binnen te geleiden.

0: De door u af te leggen eden luiden als volgt. Ik zweer dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer trouw aan de koning, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Ik zweer dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.
1: Zo waar help mij God almachtig.
0: Ik wens u van harte geluk met het lidmaatschap van de Tweede Kamer en ik schors voor een enkel ogenblik zodat u hiervoor het rostrum felicitaties in ontvangst kunt nemen. De vergadering is voor een kort ogenblik geschorst.

0: En geef het woord aan de heer Mohandis voor zijn vragen namens de fractie van Pro aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die ik van harte welkom heet in de Tweede Kamer. Goed dat u er bent.
1: De roosterplank.
0: Meneer Mohandis, als u zover bent, dan heeft u het woord. Mag ik aandacht voor de heer Mohandis?
2: Voorzitter, dank u wel. Hoeveel gele kaarten kan een publieke omroep krijgen? Voorzitter, mijn vragen vandaag gaan over een publieke omroep die heet Ongehoord Nederland, die al zoveel gele kaarten aan de broek heeft dat ik me inmiddels afvraag wat een gele kaart voorstelt. Afgelopen zomer een extra dieptepunt door Hitlerverheerlijking bij deze omroep. Elke omroep staat het vrij om buiten het bestel zonder publiek geld content te maken. Maar voor elke omroep geldt dat als zij gesanctioneerd worden, en dat zijn ze tig keer, ik heb een heel rapport, door het commissariaat voor de media, door de ombudsman, door de NPO, dat het tijd wordt om een keer in te grijpen. En ik vraag deze minister wanneer het volgens haar tijd is om de omroeplicentie van deze omroep, die alle krediet heeft verspild, die niet heeft bewezen in de tijdelijke vergunning dat ze bijdragen aan het publieke bestel, daarvan de vergunning in te trekken. Graag een concrete reactie.
0: Het woord is aan de minister.
3: Goedemiddag, meneer de voorzitter. Ik kreeg afgelopen zomer het fragment opgestuurd tijdens mijn zomervakantie, hoog in de bergen, en ik ben me echt kapot geschrokken van het fragment rondom Hitler, de discussie die daar in dat programma werd gevoerd. Ik heb al eerder gezegd, ook in vragen vanuit de media vorige week, dat het werkelijk, ja, echt verwerpelijk, schandalig is dat op deze manier dit fragment naar buiten is gekomen. En als ik kijk naar ook hoeveel meldingen daarover zijn binnengekomen ten aanzien van dit fragment en de hoeveelheid mensen die daardoor gekwetst zijn geraakt, dan denk ik dat we hier in deze Kamer allemaal ons ver afstand nemen van wat we daarin gezien hebben. We hebben nog veel meer gezien afgelopen jaar rondom Ongehoord Nederland. We hebben een rapport gekregen van een evaluatiecommissie waarin is aangegeven dat de journalistieke kwaliteit ernstige zorgen geeft. We hebben sancties van het commissariaat van de media. En net voor de zomer heb ik een brief gekregen van het college van omroepen. Die hebben aangegeven bij het bestuur van de NPO, waar de brief ook aan gericht was, dat zij geen bereidheid meer hebben tot inhoudelijke samenwerking. Ik heb toen gewacht op NPO om te horen hoe gaan zij op die brief reageren. En die brief heb ik na de zomer gekregen. En u heeft ook daar een statement over kunnen lezen in de media, waarin NPO heeft aangegeven dat zij ook zorgen hebben over de samenwerkingsbereidheid binnen het bestel. Dat zij zich ook zorgen maken over de manier waarop de afgelopen periode ook tot die samenwerking bereidheid was. En tegelijkertijd ook ten aanzien van de juridische interpretatie kunnen zij nu mij verzoeken om tot intrekking over te gaan, nog vragen hadden en dat in een gesprek met mij wilde toelichten. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, waarin ik ook gevraagd heb wat de juridische interpretatie is zoals zij die lezen in die mediawet. Wat er nu in het vervolg gaat gebeuren is dat NPO een reactie gaat geven op deze ontstaande situatie. Want wat is er afgelopen maandag gebeurd, en ik denk dat afgelopen vrijdag, het is nu dinsdag, er is weer een brief gekomen van hetzelfde college van omroepen, waarin zij de NPO verzoeken om over te gaan tot een verzoek aan mij om de intrekking van de erkenning te overwegen. Dat verzoek heb ik op dit moment niet. En u kent de mediawet als geen ander, meneer de voorzitter. De mediawet geeft een aantal mogelijkheden waarop een minister over kan gaan tot intrekking van erkenning van een omroep. En u moet ook weten, dat is een zwaarwegend besluit. We hebben niet voor niets ook in onze grondwet de persvrijheid geborgd en ook in de mediawet vrij scherp ingekaderd wanneer een minister kan besluiten of moet besluiten tot intrekking. Nou, dat verzoek wat ik net zeg, dat ligt er dus niet. Er liggen op dit moment twee sancties van het commissariaat van de media. Er liggen heel veel zorgen, ook bij uw Kamer, die ik begrijp. En het is nu aan mij om uiteindelijk tot een finale afweging te komen. En ik heb afgelopen vrijdag ook gezegd, toen ik ook vanuit de media daar vragen over kreeg, dat ik voor het debat van 25 september... waarin wij over de herziening van het nieuwe mediastelsel gaan praten, mijn reactie op de hele ontstane gang van zaken ga geven.
0: De heer Mohandis.
3: Dus dat is binnen nu en twee weken.
2: Ja, ja, voorzitter. Dank voor het antwoord, maar ik had een iets scherper antwoord verwacht. Kijk, laat ik ook helder zijn naar de collega's. Het gaat hier niet om of Ongehoord Nederland leuke dingen of geen leuke dingen uitzendt. Dat is niet de rol van de Kamer. Wat wel de rol van de Kamer is, is het feit dat we instanties in het leven hebben geroepen die sancties mogen uitdelen. En de minister is de enige die bevoegd is, en als ooit gebeurt, die de voordeur kan openzetten om te zeggen, nieuwe omroep, u wordt toegelaten. Maar als een omroep zich misdraagt op basis van die sancties, dan kan de deur ook worden opengezet om te zeggen, u kunt ook uit het bestel vertrekken. En de minister is de enige die bevoegd is in de wet om dat zo op te pakken. En als ik dan inzoom op die wet, dan geeft de minister nu aan, de NPO kan dan met een verzoek komen op basis van artikel 2.33 Mediawet lid 2... staat heel duidelijk dat als het commissariaat voor de media binnen één jaar twee sancties oplegt, dus binnen één jaar twee sancties, dan kunt u ook overgaan tot handhaven. Dus het kunnen ingrijpen reikt veel verder dan alleen of de NPO u een verzoek doet. En die mogelijkheid is er. Dus wat ik aan de minister wil vragen, ook omdat Ongehoord Nederland alle krediet heeft verspild met alle gele kaarten die ze hebben. Geen enkele omroep die ze nog wil als het gaat om samenwerking. Er is inmiddels een ruime Kamermeerderheid als we de berichtgeving lezen. Die zegt, minister, grijp in. Want u heeft nog maar twee keuzes die voorstaan. Of Ongehoord Nederland permanent in het bestel, of een keer optreden. En ik hoop dat de minister het laatste doet. Ik kijk er naar uit.
0: Minister, kort en bondig alsjeblieft. Minister.
3: Meneer de voorzitter, ik begrijp helemaal dat de bal nu bij mij ligt. En ik heb u aangegeven dat ik op heel korte termijn, ruim voor het debat, mijn reactie geef op deze situatie.
0: Meneer Mohandis.
2: Ja, en dat gaat zijn?
3: Dat ga ik minister. Dat ben ik nu nogmaals. Dat vergt ook, meneer de voorzitter, een zorgvuldige afweging nogmaals. We hebben hier te maken met aan de ene kant het waarborgen van de persvrijheid en aan de andere kant een omroep die de integriteit van het bestel zwaar onder druk zet. Die afweging ben ik aan het maken en ruim voor het debat krijgt u van mij de finale reactie daarop.
0: De heer Mohandis.
2: Voorzitter, weet u waarom ik zo fel ben? Wij staan ook aan de vooravond om te praten over het inrichten van ons publieke bestel. Hoe gaan we de publieke omroep inrichten voor de toekomst? Hoe gaat dat eruit zien? Welke omroephuizen? En ik heb gewoon een serieuze zorg op het moment dat we Ongehoord Nederland met alle ondermijnende acties en al die gele kaarten die ze hebben gekregen, als we daar geen besluit over nemen, dat we geen zuiver debat gaan voeren over de toekomst van het bestel. Te meer geen enkele omroep met ze wil samenwerken. Dus dit zullen we, leuk vinden of niet, voorzitter, 24 september staat er een debat, dan zal die duidelijkheid er moeten zijn. En ik zeg er nu ook bij, wij hebben afgelopen zomer niet stilgezet. We hebben ook gewoon geschreven en echt gekeken, hoe gaan we hier als Kamer onze rol pakken? Dit heeft niets te maken met of wij een bepaalde omroep links, rechts of wat dan ook vinden. Op het moment dat wij spelregels hebben in de mediawet die worden overschreden, dan zullen wij uiteindelijk, als de minister het niet doet, haar de opdracht geven om tot actie over te gaan. En dan kan er maar één ding gebeuren met al die gele kaarten van commissariaat, ombudsman, NPO, dat om op of gaat.
0: De minister.
3: En meneer de voorzitter, als ik in uw schoenen zou staan, zou ik precies hetzelfde doen. Tegelijkertijd ben ik als minister ook verantwoordelijk voor een zorgvuldig doorlopen proces. Daar zit ik middenin. En nogmaals, ruim voor het debat gaat u van mij een reactie krijgen. Gaat de heer Mohandis een reactie krijgen.
2: Ik kijk naar uit.
0: Dank u wel. Meneer Krul.
4: Voorzitter, Ongehoord Nederland gebruikt belastinggeld om een stroom aan ranzigheid over Nederland uit te storten. En het verheerlijken van Hitler is het absolute dieptepunt. En we zien nu wel een soort witwaspraktijk, maar het is al gewoon te laat. Hier komen ze niet meer van terug. En ik begrijp dat het complex is. De minister schetst dat denk ik goed. Het moet ook zorgvuldig. Maar als de minister zegt er komt een reactie, kunnen we dan op zijn minst ervan uitgaan dat die reactie ook een finaal oordeel zal bevatten? Wat dat oordeel is, dat kan de minister nu niet zeggen. Maar kunnen we ervan uitgaan dat wij voor het debat duidelijkheid hebben over die rode kaart voor deze omroep die zich structureel misdraagt?
0: De minister.
3: Meneer de voorzitter, daar kunt u van uitgaan.
0: Meneer Ergin.
5: Ja, voorzitter, Ongehoord Nederland die vergoeilijkt Hitler, verspreidt racistische omvolkingstheorieën, discrimineert, verspreidt nepnieuws En het zijn allemaal rode kaarten, voorzitter. Rode kaarten keer op keer onder het mom van journalistiek. En ik zou aan de minister willen vragen, deelt ze de conclusie dat het geen journalistiek is wat Ongehoord Nederland doet, maar dat het normaliseren van racisme is en dat het normaliseren van nazisme is en dat er stevig op moet worden ingegrepen?
0: De minister.
3: Meneer de voorzitter, wat ik net aan het begin zei, dat het Hitlerfragment verwerpelijk, schandalig, kwetsend, onnodig is. Er zijn meldingen ook over binnengekomen bij de ombudsman, die uiteindelijk gaat over de schending van de journalistieke normen. Dat is niet aan mij om die afkeuring hier in die hoedanigheid juridisch te maken. Dat zit bij de ombudsman en uiteindelijk is het aan het commissariaat van de media om daar ook op toe te zien. Maar volgens mij heb ik hier al voldoende geuit wat ik zelf van dat fragment vind.
0: Meneer Erkin?
5: Ja, voorzitter, natuurlijk is het schandalig en verwerpelijk dat Hitler wordt vergoeilijkt. Tuurlijk is het schandalig en verwerpelijk. Ik had niks anders van deze minister verwacht. Maar ik verwacht van deze minister inmiddels na zoveel incidenten geen procedurele antwoorden meer. Geen vooruitschuiven van lastige vraagstukken. En geen handelingsverlegenheid. Maar een minister die zegt, als je subsidie krijgt, als je belastinggeld krijgt en je gaat dit soort vreselijke dingen doen, dan gaat die geldkraan gewoon dicht. Ik begrijp gewoon niet waarom de minister deze conclusie die ze eigenlijk gisteren al had kunnen trekken, nog steeds niet trekt.
0: De minister.
3: Meneer de voorzitter, wat ik net heb proberen uit te leggen, is dat ik, als ik in uw schoenen zou staan, kan ik me ook echt voorstellen dat u die druk hier wil opvoeren. Tegelijkertijd ben ik ook als minister verantwoordelijk om daar een zorgvuldig proces op in te regelen. Volgens mij doe ik dat met heel veel spoed, want ik heb u ook aangegeven dat u ruim voor het debat, wat op eind september gepland staat, van mij een reactie gaat krijgen. Dus ik ben daar alle zorgvuldigheid, maar ook de ernst van de situatie in aan het meewegen. Dus,
0: Mevrouw Welhuis.
6: Ja, voorzitter, dank u wel. En die afgrijzelijke beelden die we hebben gezien, die zijn op zich al schandalig. Maar het feit dat ze met publiek geld worden gefinancierd maakt het echt ondraaglijk. En wat D66 betreft is het dan ook echt einde verhaal voor Ongehoord Nederland. Tegelijkertijd snap ik die zorgvuldigheid van deze minister in haar rol ook heel goed. We verwachten inderdaad een brief van deze minister. En mijn vraag is eigenlijk of ze in die brief dan ook misschien alvast een inkijkje kan geven in wat er dan nodig is om te voorkomen dat we in dezelfde soortgelijke situaties terechtkomen in de toekomst.
0: De minister.
3: Meneer de voorzitter, in diezelfde periode komt er ook een wetsvoorstel wat een internetconsultatie gaat over de herziening van het gehele mediabestel. En we zullen ook in het debat met elkaar dit gesprek gaan voeren. En dat debat staat gepland op 24 september.
0: Ik dank de minister voor de beantwoording van de gestelde vragen. De heer Stoffen vroeg de consequenties, kan de minister de consequenties aanvaarden van het advies van het IGH uit 2024 waarop het besluit is gebaseerd. Die IGH-advies beschrijft de geldende internationale verplichtingen van Israël en ook van andere staten. Het kabinet erkent in navolging van het advies dat de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden onrechtmatig is en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Dit is aanvullend op de reeds jarenlang bestaande kabinetspositie dat uitbreiding van nederzettingen, vernielingen of uithuisplaatsingen in de bezette gebieden in strijd zijn met internationaal recht. Nederland is als derde staat verplicht niet bij te dragen aan de onrechtmatige bezetting en nederzetting. En met deze maatregel geeft het kabinet nader invulling aan deze verplichting. Meneer Stoff vroeg ook of dat het kabinet kan bevestigen dat het beleid niet gericht is op het vertrek van alle Israëlische staatsburgers uit betwiste gebieden. En meerdere leden verwezen daarnaar. Het evacueren van de eigen burgerbevolking die het onrechtmatig heeft overgebracht naar bezet gebied is een verplichting van Israël en niet van derde staten. Dat is geldend internationaal recht. De praktische invulling van dit vraagstuk, dat zal onderdeel moeten zijn van afspraken tussen de partijen over een twee-staten-oplossing. Uiteindelijk zullen afspraken hierover onderdeel moeten zijn van een breed akkoord waarin beide partijen hun veiligheid en identiteit gewaarborgd zien. Het kabinet kan niet vooruitlopen op de invulling hiervan. De visie van het kabinet is daarmee dat het internationaal recht leidend is en de invulling van de evacuatie van kolonisten in praktijk onderdeel moeten zijn van de afspraken tussen de partijen. En dit heeft het kabinet willen laten reflecteren in de beantwoording ook van de feitelijke vragen die hierover zijn gesteld.
7: Kan de minister ingaan op het argument dat het juist rechtsstatelijk is vastgelegd dat de twee partijen, Israël en Palestijnen, middels vredesbesprekingen de definitieve status van die gebieden vast moet stellen en dat deze sancties dus eigenlijk veel daar niet in passen?
8: De minister. Nee, wij geven met het sanctiebesluit geven wij invulling aan onze internationaal rechtelijke verplichting. Dat is de internationaal rechtelijke verplichting van derde staten om niet bij te dragen aan de instandhouding van de huidige illegale situatie. En ik heb net ook al gemeld dat uiteindelijk de beide partijen tot een oplossing moeten komen voor een twee-staten oplossing. En waarbij wij vervolgens in de invulling van onze internationaal rechtelijke verplichting weer de beleidsvrijheid hebben om bij een bepaalde verbetering van de situatie daar verdere besluiten af te nemen.
9: Meneer Mark Sauer. Ja.
10: Kan de minister ook aangeven waarom hij zo druk is met deze sancties tegen Israël, terwijl er toch wel veel grotere geopolitieke kwesties spelen die eigenlijk zijn volle aandacht zouden moeten hebben?
9: Minister.
8: Nou, voorzitter, er zijn vele internationale kwesties die mijn volle aandacht hebben. Maar ook deze situatie verdient onze volle aandacht. Omdat wij hier volgens internationaal recht verplicht zijn om niet bij te dragen aan de instandhouding van deze situatie. En dat is wat we met dit besluit willen.
11: Het standpunt van de minister, en ik hoorde net ook het CDA zeggen, is we volgen het al advies op. Maar de verplichtingen doen we nu. En de evacuatie volgt pas na een gesprek tussen de PA en Israël. En mijn vraag is, ik heb het nog een keer doorgelezen. Waar staat dat?
9: De minister.
8: Nee, nogmaals. En ik denk dat dat een misverstand is wat ik zojuist ook meerdere malen in het onderlinge debat heb gezien. De juridische basis waar wij ons besluit op richten is de verplichting voor derde staten voortkomend uit het IGH-advies. De verplichting voor derde staten is dat wij de verplichting van lidstaten om maatregelen te nemen om handels- en investeringsrelaties te voorkomen die bijdragen aan het instand houden van de onrechtmatige situatie die door Israël in de bezette Palestijnse gebieden is gecreëerd. Dat is de basis, onze juridische basis. Dat is waar wij een invulling aan geven met onze internationaal rechtelijke verplichtingen. En ik heb zojuist ook al gezegd dat het aspect wat daar genoemd wordt over de evacuatie van kolonisten, dat uiteindelijk in de toekomst overleg tussen alle partijen tot een oplossing gekomen zal moeten worden.
11: Ja, voor dit standpunt van het kabinet is, dan had u de resolutie niet moeten onderschrijven. Want die stelde destijds dat binnen 12 maanden

0: internationale rechtelijke verplichtingen. En ik heb zojuist ook al gezegd dat het aspect wat daar genoemd wordt over de evacuatie van kolonisten, dat uiteindelijk in de toekomst overleg tussen alle partijen tot een oplossing gekomen zal moeten worden.
1: Ja, voorzien, als dit het standpunt van het kabinet is, dan had u de resolutie niet moeten onderschrijven. Want die stelde destijds dat binnen 12 maanden aan alle verplichtingen gedaan had moeten voldoen, waaronder het evacueren van settlers, allemaal. Erkent u dat u die VN-resolutie tot op de laatste zin onderschrijft?
2: De minister.
0: Nogmaals, het is in de toekomst en hopelijk zo snel mogelijk aan alle partijen om een oplossing te vinden voor deze situatie. En dat een gedeelte bij een toekomstige oplossing wellicht zal moeten verhuizen als onderdeel van die oplossing, dat is mogelijk. En dat een gedeelte zou kunnen blijven wonen als onderdeel van die oplossing, zou dat ook kunnen.
3: Ja. Maar vindt u nou wel of niet dat de Israëliërs mogen wonen op de westelijke Jordaanoever?
2: De minister.
0: Het is niet aan mij, het is aan de beide partijen om tot een oplossing te komen. En ja, die gezamenlijke oplossing, dat is aan hen.
1: De minister zegt dat er beleidsruimte is om eerder te stoppen met sanctiebesluit. Maar dat is niet waar, want u koppelt het klopt niet, maar u koppelt het aan die gesprekken. Dus zolang die gesprekken niet plaatsvinden, of nou één nederzettingen stoppen of Benkevier geen minister meer is, zullen deze sancties door moeten gaan. En mijn vraag is, klopt dit? Want u koppelt het zelf aan die gesprekken. En klopt het dat als wij stoppen als Kamer, andere partijen juridische procedures kunnen starten om ons hier aan te houden?
2: De minister.
0: Nee, nogmaals. Waar wij de juridische basis aan koppelen is dat in het IGA-advies ons opgedragen wordt, onze internationaal rechtverplichting, om niet bij te dragen aan de instandhouding van de onrechtmatige situatie. Er staan andere dingen in dat IGA-advies, maar dit is wat op ons slaat. Daar geven wij invulling aan. En wij hebben een beleidsruimte om daar invulling aan te geven. En dat betekent dat we op basis van de situatie zoals die nu is, vinden dat deze maatregel invulling geeft aan onze internationaal rechtelijke verplichting. En dat het in de toekomst, en laten we het alsjeblieft met z'n allen hopen, dat er in de toekomst een situatie ontstaat waarvan we zeggen, die situatie is veranderd en we kunnen daar een andere afweging maken.
4: Is de juridische uitzonderingsgrondslag die nu gekozen is voor de goederen, zou die ook toepasbaar zijn als het kabinet ervoor had gekozen om volgens de uitspraak van het internationaal gerechtshof ook bijvoorbeeld Israëlische bedrijven, ik zeg maar wat tegels reveren voor de huizen in de nederzettingen, om die ook hierbij aan te pakken?
2: De minister.
0: Europees rechtelijk kan dat niet op dit moment. Met dezelfde juridische grondslag.
4: En dan ben ik benieuwd naar waarom dat niet kan. Want volgens mij heeft het gerechtshof gewoon gezegd, niet zozeer je moet per se dit doen, maar je moet de economie en de handel op allerlei manieren voorkomen. Dus ik snap niet heel goed. Kan een politieke keuze zijn, maar ik snap niet heel goed waarom Israëlische bedrijven die nog steeds kunnen exporteren naar Europa, maar die dus wel bijdragen aan de nederzetten, waarom we die goederen niet hieronder konden laten vallen.
2: De minister. De minister.
0: Ja, ik vind het een goede vraag, maar ik moet daar even op terugkomen.
5: Nederland beroept zich op de openbare orde. En mijn vraag is, wat is dan de rechtvaardiging om zich daarop te beroepen? Want als dat de motivering is, ja, dan herken ik nog wel heel veel andere conflicten in de wereld die dan ook de openbare orde waar dat op beroep zou kunnen doen. Dus daar, ik vraag om die juridische afbakening en de precieze motivering daarachter.
2: Dank u wel. De minister.
0: Ja, nogmaals, het gaat over deze specifieke situatie. Het gaat om deze specifieke internationaal rechtelijke verplichting om niet bij te dragen aan de onrechtmatige situatie in de bezette gebieden. Dat is waar wij hiermee invulling aan geven. En Europees rechtelijk gezien, in het handelsdomein Europees rechtelijk gezien, is die openbare orde een grond waarop je nationaal maatregelen kan nemen. Invulling geven aan je internationaal rechtelijke verplichtingen is, zoals ik net al zei, onderdeel van de openbare orde.
2: De minister gaat verder met antwoorden.
0: Voorzitter, de vraag waarom kunnen Israëlische bedrijven die bijdragen aan... nederzettingen nog steeds exporteren naar Europa. Zij kunnen dit niet doen naar Nederland als het gaat om producten uit onrechtmatige nederzettingen. Voor zover het gaat om producten van oorsprong uit Israël kunnen zij dit wel. En voor export vanuit Israël naar andere EU-lidstaten hangt dit af van de nationale...

0: nationale wetgeving in die landen.
1: Ik open de vergadering van dinsdag 1 september 2026. Van harte welkom terug allemaal. Aan de orde is het mondelinge vragenuur. En aan de orde zijn vragen van mevrouw Van der Plas namens de fractie van de BBB aan de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, die ik van harte welkom heet in de Kamer. Als zij zover is, dan is het woord aan mevrouw Van der Plas.
2: Ja, als u even wilt wachten met de knopindruk van de seconde, wil ik even zeggen dat ik het fijn vind om iedereen weer in goede gezondheid hier terug te zien. Want dat is natuurlijk niet altijd dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus geldt ook voor de mensen op de publieke tribune. Fijn dat u er bent. En dan ga ik van start. Voorzitter. 5 vergunningen, legale, onherroepelijke vergunningen van boeren die alles hebben gedaan wat de overheid van hun vroeg, al jaren, zelfs nog meer dan dat, hebben gedaan. Die worden gewoon maar eventjes ingetrokken. Althans, dat is het voornemen van de provincie Brabant. Dat is natuurlijk te zot voor woorden. Dat is, we leven in zo'n gekkenhuis inmiddels in Nederland, zal ik maar even zeggen. Dat ondernemers, in dit geval zijn het boeren, maar morgen kunt u het allemaal zijn. Want de vergunning is in Nederland, eigenlijk staat dat gewoon op de richel. Je kunt het zomaar even kwijtraken. En daarvoor heb ik een aantal vragen aan de minister. De minister die gaf aan, bijvoorbeeld, ja, hij vond het allemaal erg spijtig en allemaal zielig en jammer voor die mensen. Maar ja, dit was eigenlijk, ja, dit had ook de rechter wel gevraagd in de uitspraak vorig jaar. En ik wil de minister als eerste vragen, waarom jokt de minister hierover? En dan zeg ik het even heel netjes. Want dat staat namelijk helemaal niet in de uitspraak van de rechter. De rechter heeft gezegd dat er een zorgvuldig besluit genomen moest worden, dat er in gesprek gegaan moest worden. Dat is wat de boeren hebben gedaan. En in de rechtelijke uitspraak staat niet dat vergunningen worden ingetrokken. En die vraag zal ik als eerste beantwoord willen zien.
1: Het woord is aan de minister.
3: Ja, voorzitter, misschien voordat ik die vraag letterlijk ga beantwoorden, is het ook goed om vanaf deze plek te zeggen dat het vreemd dat iedereen zomaar vergunningen kan kwijtraken een onjuiste voorstelling van zaken is. Op het moment dat er al intrekkingsverzoeken liggen, en in het geval van de 5 boeren waar het hier over gaat, lag al 3 jaar een intrekkingsverzoek bij de provincie Noord-Brabant, dan loop je met elkaar een traject af wat uiteindelijk kan leiden dat het bevoegd gezag bepaalde keuzes moet nemen. Het bevoegd gezag in dit geval de provincie Brabant. Maar dat overal zomaar aan de orde zou kunnen zijn, dat wil ik echt als eerste weersproken hebben. Dan was de vraag over de uitlatingen van mij. Nou, deze zomer heb ik 3 dingen gezegd. Ik heb gezegd dat het heel ellendig is voor de ondernemers in kwestie. En dat is het ook. Dat hebben we denk ik kunnen zien, hebben we kunnen ervaren. Ik heb gezegd dat dit juist is wat we willen voorkomen. In het debat hier met de maatregelenbrief van 16 juni heb ik dat ook aangegeven, dat er 217 intrekkingsverzoeken bestaan. En dat we als de wiedeweerga dat pakket in wetgeving moeten omzetten om juist dit te voorkomen. Dus wij willen dit niet. En ik heb het eigenlijk aangegeven, ook op vragen van Kamerleden, ja, dat we alles op alles moeten zetten om dat te voorkomen.
1: Mevrouw Van der Plas.
2: Nou, voorzitter, mijn vraag was concreet. De rechtelijke uitspraak zegt niet dat vergunningen ingetrokken moeten worden. De rechtelijke uitspraak zegt dat er een zorgvuldig besluit moet komen. Dus nogmaals mijn vraag. En misschien hoeft dat niet van mijn tijd af te gaan, want ik moet hem herhalen. Waarom jokt de minister daarover? Want het staat niet in de rechtelijke uitspraak.
3: Nee, ik heb daar zelf in die zin geen mening over. Het is het bevoegd gezag wat een rechtelijke uitspraak vertaalt naar een handeling die zij moeten doen. Ik ben hier niet het bevoegd gezag. Waar ik wel een mening over heb, is wat we te doen hebben, namelijk dit voorkomen.
1: Mevrouw Van der Plas.
2: Voorzitter, dit wordt een beetje irritant. Want de minister heeft gezegd dat dit het gevolg is van een rechtelijke uitspraak. Het staat niet in de rechtelijke uitspraak. Waarom jokt de minister hierover?
1: De minister.
3: Ja, voorzitter, het is uiteindelijk aan het bevoegd gezag Brabant in dit geval om een oordeel te vellen. Kijk, dat hier 3 jaar aan vooraf zijn gegaan, dat er een intrekkingsverzoek is gekomen, dat de rechter een uitspraak heeft gedaan waarop in dit geval het bevoegd gezag de provincie Brabant moet handelen, dat staat volgens mij buiten kijf. Dat staat gewoon vast. En als zij daar een besluit in nemen, ja, dan kan ik daar een mening over hebben, maar is het wel het gevolg van een rechtelijke uitspraak?
4: Mevrouw van der Plas.
2: Voorzitter, ik ga ervan uit dat de minister zijn uitspraak dat dit in een rechtelijke uitspraak stond daarmee terugneemt. Maar de minister zei ook dat alle alternatieven eerst serieus moeten worden onderzocht. En de provincie zegt dat intrekking nog altijd de enige uitkomst is. Wie heeft er nou gelijk, de minister of de provincie? En wat heeft de minister sinds zijn gesprek met de provincie concreet bereikt? Welk besluit is gewijzigd? Welke intrekking is voorkomen? Welke zekerheid hebben de 5 boeren vandaag gekregen? En de minister zegt alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat de vergunningen niet worden ingetrokken. Maar ik wil weten, wat betekent dat concreet? Welke juridische, financiële en bestuurlijke middelen zet de minister in en op welke datum?
3: De minister. Ja, voorzitter, alle alternatieve onderzoeken heb ik inderdaad aangegeven, omdat ik vind, zoals we ook in onze Kamerbrief hebben staan, dat je het trappetje van Remkes moet aflopen. Dat is ook een afspraak die we met alle sectorpartijen hebben gemaakt, dat in gebiedsprocessen ondernemers de keuze moeten hebben. En als ik de indruk heb dat dat onvoldoende naar voren komt, dan vind ik dat ik ook naar voren moet stappen om te zeggen dat dit is wat we in de Kamerbrief hebben besproken en dat dit ook is wat ik verwacht van de provincie. Nou, dat hebben we vervolgens ook in een statenbrief aan de Provinciale Staten van Brabant terug kunnen lezen, dat het bevoegd gezag, te weten gedeputeerde staten, die opties gaat onderzoeken, gaat bespreken. En dat ook de gedeputeerde in kwestie op bezoek gaat bij de ondernemers om dat gesprek daarover te voeren. Nou, volgens mij hebben we concreet bereikt dat dat hoger op de agenda staat, dat dat ook daadwerkelijk gebeurt, dat die gedeputeerde dat ook doet. En alles op alles zetten betekent ook dat wij vanuit het ministerie alle hulp aan provincies geven die we maar kunnen geven om dat maatregelpakket wat voor ligt, wat ik in een spoedwet aan u voor ga leggen, zodanig in een verweerlijn om te zetten dat je dit soort verzoeken, dit soort handhavingen, intrekkingsverzoeken kunt voorkomen.
4: Mevrouw van der Plas.
2: Goed, kan de minister dan uitsluiten dat vergunningen worden ingetrokken terwijl plannen voor innovatie, emissiereductie of aanpassing van de bedrijfsvoering nog niet onafhankelijk zijn getoetst?
3: Ja, voorzitter, ik ben niet het bevoegd gezag. Provincies, zo hebben we dat in Nederland afgesproken, zijn het bevoegd gezag hierin. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen twijfel dat ook de andere provincies die ik spreek gewoon dit soort zaken willen voorkomen. Dat zij eigenlijk ook van ons vragen, het Rijk, doe je werk, zorg dat je dat pakket zo snel mogelijk als kan in wetgeving omzet. Want dan kunnen wij dit soort verzoeken afwijzen. En als we samen die redeneerlijn bouwen, dan hebben we daar goed vertrouwen in. Maar nogmaals, ik ben niet degene die uiteindelijk moet reageren op de handhaving en intrekkingsverzoeken.
2: Nou, voorzitter, ik vind het allemaal opnieuw slappe hap. Enorm slappe hap, want de minister die zegt, ik ga alles op alles zetten. Alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat die vergunningen niet worden ingetrokken. En keer op keer doet deze minister hetzelfde. Ja, ik ben niet het bevoegd gezag. Ja, dat is de provincie. Dus dat betekent dan, en kan de minister dat dan toelichten of bevestigen, dat alles op alles in de praktijk gewoon loze woorden zijn en dat het alleen een gesprek is en dan vervolgens machteloos toekijken.
3: Ja, voorzitter, dat is onzin. Dat is onzin omdat ik nog erg weinig heb gezien dat een maatregelpakket wat op 26 juni wordt gepresenteerd in een beleidsbrief al in oktober tot spoedwetgeving leidt. Dat is ook alles op alles. Dat is je rol pakken. Provincies hebben hier een rol. Die moeten reageren op dit soort verzoeken. Maar wij hebben hier ook een rol om te zorgen dat het Rijk aandeel doet. En als we dat eerder hadden gedaan, 3 jaar geleden, want dit verzoek ligt er 3 jaar, dan hadden we hier ook niet met elkaar gezeten.
4: Mevrouw van der Plas.
2: Ja, voorzitter. We praten wat ons betreft gewoon over onbehoorlijk bestuur. Als ondernemers honderdduizenden euro's, soms miljoenen euro's. Ja mensen, miljoenen euro's worden door boeren geïnvesteerd om hun stallen te verduurzamen, om te reduceren. En dat je dan toch een vergunning wordt ingenomen. Wat vindt de minister nou eigenlijk van de hele handelswijze van de provincie, hoe dit allemaal is gegaan? Een half jaar hebben boeren niks meer gehoord nadat ze plannen hadden ingediend en ze mogen op 16 juli of 17 juli mogen ze dan opdraven om te horen. Ja. Om te horen dat hun bedrijf, wat vaak generaties in de familie is, generaties.
4: Dank u wel.
2: Dat die vergunning wordt ingetrokken.
4: De minister.
2: Kan de minister reflecteren op de handelswijze van de provincie?
4: Ja, de minister. Ja,
3: voorzitter, ik denk dat precies op het punt wat mevrouw van der Plas hier aansnijdt, de gedeputeerde in de statenvergadering, in het spoeddebat wat ze daar hebben gehad in Brabant, precies op dit punt heeft gereflecteerd en haar excuses heeft aangeboden. En ik denk dat het goed is dat ze langs deze ondernemers gaat.
4: Mevrouw Pot.
5: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik denk dat het helder is dat niemand wil dat het gebeurt zoals dit deze zomer is gegaan. Dus daarom misschien nog even heel duidelijk. Kan de minister nou even aangeven, wat is nou het verband tussen handhaving, of eigenlijk het voorkomen van handhaving, en het stikstofpakket zoals dat voor de zomer door het kabinet is gepresenteerd?
0: De minister.
3: Ja, voorzitter, het verband daar is dat uiteindelijk dit soort besluiten of dit soort verzoeken af te kunnen wijzen, dus handhavingsverzoeken, moet je een onderbouwing hebben waarom de stand van, of de staat van instandhouding van de natuur erop vooruit gaat. Op dat de staat van instandhouding van de natuur geborgd is. En dan is het dus nodig dat een provincie kan verwijzen naar de maatregelen die het Rijk neemt. Ze kunnen zelf maatregelen nemen, maar het Rijk heeft ook maatregelen te nemen. En het verband ertussen is dat als wij ons pakket juridisch geborgd hebben, dat duidelijk is wat de Rijksoverheid doet om onder andere stikstofuitstoot te reduceren, te zorgen dat die natuurgebieden in goede staat van instandhouding zijn, dan kun je onderbouwd aangeven wat je doet, en daardoor kun je een handhavingsverzoek afwijzen. En dat is precies waar we in het Kamerdebat ook met elkaar over hebben gesproken. Dat laat zien dat we zo gauw als kan, zo snel als kan, dat maatregelpakket in wetgeving om moeten zetten.
6: De heer Korevaar.
7: Ja, voorzitter, ik viel echt van mijn stoel deze zomer toen ik de berichten over Brabant hoorde. En daarom heb ik toen ook Kamervragen gesteld en ben ik ook bij een van die pluimveehouders op visite geweest. Maar wat mij betreft was die brief inderdaad van juni de basis om die handhavingsverzoeken van ons weg te duwen. En daarom snapte ik ook niet echt de eerste reactie van de minister. Daar snapte ik helemaal niks van, om heel eerlijk te zijn. En later kwam de minister daarop terug door te zeggen, Oké, dit moet anders, ik ga alles op alles zetten. Dat lijkt er meer op. Maar heel veel ondernemers met een geldige NB-vergunning worden onzeker. Dus mijn vraag is, komt de minister op voor alle boerenbedrijven met een geldige NB-vergunning?
6: De minister.
7: Wilt u daar eens op reflecteren?
6: De minister.
3: Ja, voorzitter, de alles op alles die ik heb aangegeven in reactie op de Kamervragen van de heer Korevaar, maar ook de Kamervraag van mevrouw Van der Plas, hebben juist inzicht dat wij dit pakket doen zodat boeren erop kunnen vertrouwen dat een belangrijk fundament onder hun bedrijven, want dat is een NB-vergunning, dat fundament niet om de havenklap aangetast kan worden. En ik vond het ook fijn dat de Kamervragen van de heer Korevaar mij die kans boden, want zo zit ik erin, zo zit ons pakket erin. En als dat niet duidelijk is bij ondernemers, ja, dan moeten we de kans wel benutten om precies die insteek van ons, namelijk ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat in beginsel een NB-vergunning iets is wat een fundament onder een bedrijf kan zijn, ja, dan moeten we dat nog duidelijker maken. Dat heb ik deze zomer gedaan.
6: De heer Christiansen.
8: Ja, dank voorzitter. Afgelopen vrijdag was er een bijeenkomst op het provinciehuis van Noord-Brabant. En daar werd een presentatie gegeven door de directeur stikstof van het ministerie en een aantal van zijn ambtenaren. En dat moest per se in beslotenheid. Statenleden zijn er zelfs over opgestapt, omdat men weigerde in openbaarheid die informatie te delen. Mijn vraag is, wat is daar in vredesnaam besproken? En zat er soms iemand van mop aan tafel wat dan niet openbaar mag worden of zo?
6: De minister.
3: Ja, voorzitter, de provincie gaat natuurlijk zelf over hoe zij de sessies organiseren. Daar heb ik als minister de invloed niet op om dat besloten of niet besloten te doen. Net zoals u dat kunt besluiten. En ik heb niet het idee dat daar nou grote geheimen zijn verteld of dat daar allerlei partijen bij aan zijn geschoven. De statenleden zijn bijgepraat door de provincie en er zijn wat vragen gesteld aan het ministerie van LVVN.
6: De heer Christians.
8: Ja, voorzitter, ze zijn bijgepraat door ambtenaren van het ministerie. En de minister zegt, ik heb niet het idee dat daar iets is gebeurd wat dan niet openbaar had mogen zijn of niet door de beugel kan. Maar heeft de minister überhaupt wel weet van wat daar dan besproken is? Of is het gewoon gissen?
6: De minister.
3: Ja, voorzitter, het is een bijeenkomst van de Provinciale Staten van Brabant. Daar ga ik niet over. Hoe zij hun vergaderingen organiseren, wat besloten is en wat niet. Waar ik wel over ga is als men vraagt, kan daar, mochten de vragen komen naar de landelijke overheid, iemand van LVVN aanwezig zijn? Dan zeg ik net als u Kamer vraagt om ambtelijke bijstand of een technische sessie, zeg ik ja, tuurlijk, wat mij betreft geen geheimen.
6: Mevrouw Den Hollander.
9: Voorzitter, het intrekken van een rechtsgeldige vergunning is wat de VVD betreft het allerzwaarste middel en moet te alle tijden voorkomen worden. We zijn ook heel blij dat op initiatief van de VVD in Brabant er uiteindelijk een motie is aangenomen die het college al daar oproept om nog eens een keer in gesprek te gaan, dat gebiedsproces gewoon beter te doorlopen. De minister heeft net al aangegeven in ieder geval het trappetje van Remkes te willen gaan begeleiden, daar de regie op te pakken. Mijn vraag daarbij is dan nog, gaat de minister er ook op toezien dat de betrokken ondernemers tijdig persoonlijk en duidelijk worden meegenomen? Want daar heeft natuurlijk ook aan ontbroken de afgelopen weken? Zodat alles op antwoord gezet om te voorkomen.
0: De minister.
3: Ja, voorzitter. Mijn reden om ook een van de pluimveehouders te bezoeken was juist om te horen hoe dit proces is gelopen. En dat contact is wat mij betreft niet eenmalig. We hebben, als ik me goed herinner, ook nummers uitgewisseld of manieren om contact te houden. Dus mochten daar signalen zijn die voor mij heel relevant zijn om te horen, dan kan de ondernemer dat doen. En ik zal ook bij hen informeren hoe zij het contact op basis van de motie die daar ook is ingediend door onder andere de VVD-fractie, hoe ze dat hebben ervaren.
6: Mevrouw Promet.
10: Ja, voorzitter, de provincie Noord-Brabant zag zichzelf gedwongen om dit te doen, omdat het juist het rijksbeleid was wat uitbleef. Dat zegt de minister eigenlijk nu ook in zijn inleiding. En hij heeft ook gezegd, zoals we al eerder hoorden, dat hij alles op alles gaat zetten om te voorkomen dat die vergunningen ingetrokken gaan worden. Maar is dat niet het scheppen van valse verwachtingen? Want het blijft zo dat er te veel stikstof uitgestoten wordt in dat gebied. Dat het pakket aan maatregelen, dat er ook voor gaat zorgen dat er minder uitgestoten moet worden. Dat de bedrijven opgekocht worden, dat bedrijven moeten omvormen.
0: Ja.
10: Is het niet veel eerlijker om te zeggen, ja, er gaan hele grote veranderingen plaatsvinden daar in Brabant?
0: De minister.
3: Ja, voorzitter, ja, er gaan grote veranderingen plaatsvinden. Dat is ook de reden waarom we om ons heen zien wat er ook gebeurt in de landelijke gebieden. En de signalen die daarvan naar ons toe komen. Maar ik vind het wel belangrijk dat een provincie het maatregelpakket kan meerekenen en meewegen in de afweging die zij te maken heeft. We hebben bijvoorbeeld aangegeven dat we begin volgend jaar willen komen met normen voor de intensieve veehouderij. We willen in oktober, of wil ik heel graag, voorzitter, dat de Kamer die spoedwet aan gaat nemen, dat de Eerste Kamer dat ook doet. Ja, dat zijn zaken die zijn zo fundamenteel voor hoe we handhavingslijnen en handhavingsverweer opstellen, dat ik wil dat Brabant dat meeweegt in hoe ze uiteindelijk het besluit nemen. En zij nemen dat besluit. Zij gaan over het aflopen van het trappetje van Remkes. Maar ik vind niet dat je zulke grote stappen zou moeten negeren in het beoordelen van deze verzoeken. En daar is mijn reactie heeft daarop op toegezien. Laat onverlet dat daar veel staat te gebeuren.
6: Wat dan over?
11: Ja, voorzitter. Met het intrekken van de legitiem verkregen vergunningen van deze 5 pluimveehouders zijn we echt gekomen op een nieuw dieptepunt in het stikstofdossier. Ik wil dan ook van de minister weten, welke natuurwinst gaat deze verwoestende impact op deze 5 pluimveehouders concreet opleveren voor het herstel van de natuur?
6: De minister.
3: Ja, voorzitter, dat is helemaal afhankelijk van welke stappen op het trappetje van Remkes en uiteindelijk besluiten gereputeerde staten daar neemt. Op het moment dat ze met innovaties komen, is het natuurlijk een heel ander perspectief, ook op de natuurwinst, dan wanneer sprake is van verplaatsen. Of wanneer er sprake is van stoppen. Dus het is heel moeilijk om daar nu antwoord op te geven terwijl de gesprekken met die ondernemers lopen.
6: De heer Goudswaard.
12: Voorzitter, de minister die had het over hulp aan provincies, maar hulp aan ondernemers is natuurlijk ook heel belangrijk. De minister die had het erover van we gaan een pakket invoeren. Nou, dat mag zeker gebeuren, maar er moet serieus wat aangepast gaan worden. Vooral het ontbreken van de rekentool is daarin een kwalijk iets. Kan de minister toezeggen, als hij ambieert om 100 zetels steun te vergaren, dat hij er alles aan gaat doen om ervoor te gaan liggen dat deze onteigening gewoon niet doorgaat? Want anders is het gewoon een belachelijk voornemen om te zeggen van we gaan voor brede steun. Want dat gaat nooit niet lukken op deze manier.
6: De minister.
3: Er zijn een paar vragen in één. Hulp aan ondernemers is superbelangrijk. Dat zit in de uitwerking van het pakket. En er zitten miljarden, hopelijk ook straks in een begroting die u mag goedkeuren, over ondersteuning aan ondernemers. En dat is superbelangrijk. En zoals ik heb aangegeven, vind ik dat provincies dus alles op alles moeten zetten om dit te voorkomen. Dat is een oproep naar ons allen om dat pakket snel aan te nemen. En dat is een oproep naar provincies om dat te doen. En wij ondersteunen die ondernemers met subsidies en we ondersteunen provincies met verweerlijnen op basis van het pakket.
6: Mevrouw Keizer.
13: Ja, voorzitter, de democratische rechtsstaat die doet het meestal heel goed in D66-kringen. Wetten kun je aanpassen en daar zie ik nog weinig animo bij deze minister. Het pakket waar net naar verwijst is, de brief uit juni, gaat voor heel veel boeren betekenen dat hun bedrijf eindigt. Die democratische rechtsstaat gaat ook over grondrechten, eigendom, vrijheid van eigendom en bescherming daarvan. Hoe zwaar weegt dat voor deze minister? Ik heb uitgebreide vragen gesteld over de consequentie daarvan. Nog steeds geen antwoord. Misschien is dan nu het moment om als minister te zeggen, die vrijheid van eigendom en de bescherming daarvan staat bij mij het allerhoogst in het vaandel.
6: De minister.
3: Ja, voorzitter, ik vind het belangrijk om te reageren op wat mevrouw Keijzer net zei, namelijk het pakket betekent heel wat voor boeren. Dat realiseer ik me als geen ander. Ik woon ook op een plek waar je waarschijnlijk net zoals velen van u eerst langs vele vlaggen mag, makelaarsborden en noem zo zomaar op. Maar tegelijkertijd is dit pakket nodig om te voorkomen dat het onderwerp waar we het nu over hebben, namelijk intrekkingsverzoeken, om dat te voorkomen. En dat is mijn motivatie en volgens mij zou dat de motivatie van ons allen moeten zijn.
14: Heer Gimwis.
15: Dank u wel. Over de rechtsonzekerheid voor deze pluimveehouders is al veel gezegd, maar over de rechtsongelijkheid nog niet zoveel. En wat vindt de minister er nou van dat de rode loper voor de Amercentrale is uitgerold en daar een vergunning voor is verleend? Dat met industriële bedrijven een convenant is aangeboden en dat deze pluimveehouders van de provincie Noord-Brabant een aanschrijving krijgen en een dreigement dat een vergunning wordt ingetrokken? En welke invulling geeft deze minister dan aan zijn stelselverantwoordelijkheid die hij heeft en welke instructieregels komen er voor provincies om deze rechtsongelijkheid en ook deze rechtsonzekerheid te bestrijden?
14: De minister.
3: Ja, voorzitter, laat me beginnen om te zeggen dat, en dat hebben we eerder ook bij een ander debat over een andere natuurvergunning geconstateerd met z'n beiden, zeg ik tegen de heer Gimwis, dat het beeld dat in Nederland de ene ondernemer wel wordt geholpen en de andere niet, dat vind ik een verschrikkelijk beeld. En daar zal ik ook alles aan doen om me daartegen te verzetten. Want volgens mij moet iedereen, en dat vindt iedereen in het huis, ook gelijk behandeld worden. De instructieregels die we gaan komen, die zien juist erop toe dat het pakket wat we hebben zodanig vormgegeven wordt dat je in deze situatie dus niet meer komt. Dat provincies in staat worden gesteld om wat we hier in Noord-Brabant hebben gezien, om dat te voorkomen. En op die manier geef ik invulling ook aan mijn stelselverantwoordelijkheid, want de provincies hebben een landelijk pakket nodig om te zorgen dat Noord-Brabant en wat we daar hebben gezien niet ook op andere plekken gaat ontstaan.
14: Mevrouw Ouwehand.
16: Ja, voorzitter. Ik mis in de reacties van de minister ook vandaag weer wel de context die relevant is. Ik hoor hem op geen enkele manier zeggen dat het van levensbelang is dat we onze natuur beter gaan beschermen. Dat de overheid onder druk van de boerenlobby, hè, waar ook deze boeren zich door hebben laten vertegenwoordigen, voortdurend geitenpaadjes hebben gezocht waarvan we wisten dat gaat spaak lopen. Dan komen of individuele boeren in de problemen, zoals we nu zien, of de belastingbetaler moet de hele schatkist omkieperen omdat het heel veel geld kost om ze uit te kopen. Dat zien we nu gebeuren. Kan de minister bijvoorbeeld bevestigen dat een van die pluimveehouders 100% meer kippen houdt dan in zijn vergunning staat?
14: De minister.
3: Ja, voorzitter, op dat laatste, ik kan het alleen bevestigen uit basis van uitspraken die ik hoorde van de gedeputeerde van Brabant. En op het eerste punt wat mevrouw Ouwehand aansnijdt, volgens mij heeft u mij hier op deze plek in interviews en op andere plekken heel vaak horen zeggen, natuurherstel is de enige weg vooruit. En daar blijf ik achter staan, achter die uitspraak. En dat is ook hoe ik ernaar kijk.
14: Mevrouw Ouwehand.
16: Ja, voorzitter, maar ik denk dus, en het is een advies aan de minister, dat hij veel vaker dat belang van dit maatregelenpakket echt moet uitdragen. Ja, het is ingrijpend voor individuele boeren, maar het is ook nodig, want we kunnen niet zonder de natuur. En een ander belangrijk deel van de context, een van die pluimveehouders houdt 182.430 kippen. Daar heeft hij een soort van toestemming van gekregen van de provincie. Dat moet ook de context zijn. De overheid heeft willens en wetens grote risico's genomen met de belangen van individuele boeren,
14: ja,
16: onder druk van de boerenlobby.
14: De minister.
16: Daar moeten we
14: de
16: mee
14: minister
16: stoppen.
3: Ja, er zat geen vraag in, voorzitter. Dank voor de overweging.
14: Mevrouw van der Plas.
2: Voorzitter, de minister die zei toen straks van nee, maar je kan niet zomaar je vergunning kwijtraken. Dat is een valse voorstelling van zaken.
3: Ja.
2: Dan heb ik een vraag aan de minister. Stel dat Johan Vollebroek, waarvan ik hoop dat hij geen gesprekspartner meer is op het ministerie overigens, dat Johan Vollebroek intrekkingshandhavingsverzoeken gaat doen op andere bedrijven dan boerenbedrijven. Welke garantie geeft deze minister ondernemers in Nederland, dus andere ondernemers dan boeren, ondernemers in Nederland, dat zij ook niet geconfronteerd worden met intrekking van legale en onherroepelijke vergunningen?
14: De minister.
3: Ja, voorzitter, zoals ik net heb gezegd, is dit verzoek lag er al 3 jaar. Al 3 jaar hadden wij de tijd om een maatregelpakket neer te leggen wat dit voorkomt. Dus ik vind het in die zin een valse voorstelling van zaken, alsof het iedereen zou kunnen overkomen. Er gaat tijd overheen, er gaan juridische procedures overheen. En als wij onze verantwoordelijkheid hier nemen, en dat doen we met dit maatregelpakket, dan behoort dat tot het verleden.
14: Van der Plas.
2: Ik hoop niet dat dit als een extra vraag wordt toegekend.
14: Zeker.
2: Want nou, ik ga even een puntje van orde maken naar de voorzitter. Ik heb gevraagd welke garantie geeft de minister andere ondernemers. Ik krijg weer een heel vaag en wollig antwoord. Maar hij kan zeggen, ik kan ze geen garantie geven. Ja. Of hij kan zeggen, ik geef ze die en die garantie. Dus dit is geen tweede interruptie. Maar dat is een verduidelijking. Ik heb een duidelijke vraag gesteld. Welke garantie?
0: Ik ga erover of dat wel of niet zo is. Ik constateer dat het wel zo is, omdat de minister gaat over zijn antwoorden en u over uw vragen. En u heeft hierbij namens de BBB-fractie uw tweede en laatste vraag gesteld in dit mondelinge vraaguur. En de minister gaat over tot de beantwoording daarvan.
3: Ja, voorzitter, volgens mij heeft mevrouw Van der Plas zelf een keer aangegeven dat garantie je bij de mediamarkt krijgt op een wasmachine. Maar dit is een uitzonderlijke casus. Hier gaan jaren aan vooraf waarin ook juridische uitspraken komen. De rechter zegt een mening over veld. Dus dit is niet iets wat elke ondernemer mee kan maken. Dat is het absoluut niet.
0: Ik dank de minister voor de beantwoording van de gestelde vragen.
17: Afgelopen week was veel nieuws over de mislukte droneaanval in Leipzig. Heeft u signalen dat er soortgelijke acties in Nederland zijn gebeurd of voorkomen?
18: Nou, onze diensten houden dat natuurlijk goed in de gaten. Ik kan niet over bepaalde dreigingen geen uitspraken doen, anders dan dat de diensten openbaar ook laten horen en laten zien dat ook Nederland onderdeel is van de dreiging van hybride acties. Dus betekent dat wij niet alleen zelf, maar ook met onze internationale partners er alles aan doen om ons zo weerbaar mogelijk maken tegen dit soort acties.
17: Maar wat kan Nederland doen?
18: Nou, wij delen kennis, zorgen dat we bovenop zitten, zorgen dat we het materieel hebben, zorgen dat we de informatie hebben. En ik blijf met deze woorden wat vaag, omdat alles wat ik zeg over de specifieke acties ervoor zorgt dat die makkelijker te omzeilen zijn.
17: Moet Nederland zich zorgen maken over dit soort aanvallen vanuit Rusland?
18: Ik denk dat we kunnen zien dat die dreiging toeneemt. Die dreiging neemt toe omdat de druk op Rusland groter wordt. Deze acties zijn bedoeld om onze eenheid te ondermijnen, om onze steun aan Oekraïne te ondermijnen, om ons uit elkaar te spelen. Dat zal niet gebeuren. Wij zijn hier weerbaar op. Maar dat betekent wel dat we in een situatie zitten dat Rusland onder druk staat en escalerend handelt. Wat volstrekt onacceptabel is.
17: Dus of dit soort acties ook in Nederland geweest zijn, dat kunt u niet zeggen?
18: Dat kan ik helaas niet zeggen. Ik kan dat ook niet voorspellen voor de toekomst. Wat ik wel kan zeggen is dat Rusland in hun driedaagse invasie, speciale operatie van Oekraïne, al meer dan 4 jaar lang de tijd hebben om iedere dag aan tafel te komen om een oplossing te vinden voor dit conflict.
17: Wat wordt het antwoord van Europa op deze actie?
18: Nou, we hebben de druk op Rusland zijn we aan het vergroten. Ik kom net zelf uit Ierland, waar we met de minister van Buitenlandse Zaken hier ook over gesproken hebben. Onder andere liggen de kwestie van bevroren tegoeden, dus de bevroren Russische tegoeden die ingezet zouden kunnen worden voor steun aan Oekraïne, die liggen op tafel. Daar hebben we discussie over. We kijken naar een nieuw sanctiepakket. Alles om de druk op Rusland te vergroten en de steun aan Oekraïne te vergroten. En tegelijkertijd staat de deur iedere keer open voor Rusland om aan staakt het vuur af te kondigen, aan tafel te gaan en een oplossing te vinden voor dit conflict.
17: De mislukte droneaanval in Leipzig dus. De diensten in Nederland, maken die zich ook zorgen over mogelijke aanvallen hier in Nederland, hybride aanvallen?
19: Ik zag net dat u zojuist de minister van Buitenlandse Zaken hier uitgebreid over gesproken heeft. Als het gaat over de diensten, dan weet u dat ik over waar de diensten concreet mee bezig zijn in de openbaarheid geen uitspraak kan doen. Wel kan ik in algemeen zeggen dat wanneer het gaat over de grote dreiging die er in algemene zin van verschillende kanten in deze wereld is, dat noodzaak geeft om ook de wetgeving als het gaat over onze diensten aan te scherpen. En daarom hebben wij vorige week de wet bescherming nationale veiligheid in internetconsultatie gedaan. En daar hebben we gisteren met de Kamer een debat over gehad.
17: Dat betekent dat de diensten zich beter kunnen voorbereiden op bijvoorbeeld dit soort aanvallen?
19: Zoals ik net aangaf, ik kan over concrete onderwerpen waar de diensten zich mee bezighouden in openbaarheid geen uitspraken doen. En ik verwees naar de noodzaak dat de diensten hun werk goed kunnen doen in de dreiging en dat we daarom ook een nieuw wetsvoorstel hebben ingediend.
20: Nou, is er wel kritiek op de reikwijdte van die nieuwe wet? Snapt u dat? Waarom is het nodig om zo ver toegang te bieden aan de diensten?
19: Ik vind dat we daar gisteren een heel goed debat in de Kamer over gehad hebben, waarin je vrij breed ziet in de Kamer eigenlijk twee kanten van deze wetgeving. Ik vond dat vrij breed, van links tot rechts in de Kamer, de noodzaak dat onze diensten snel en wendbaar zijn in deze nieuwe wereld, waarin dreigingen van veel kanten komen. En tegelijkertijd werd er vanuit de Kamer ook gezegd, maar omdat dit gaat ook over zaken als privacy is goed toezicht en is van belang. En is dus het goed kijken naar de waarborgen die de wet biedt ook van belang. En ik heb ook als minister bevestigd in dat debat dat we dit wetsvoorstel serieus moeten behandelen. Omdat het feit dat wij een democratische rechtsstaat zijn waar waarborgen gelden ons juist onderscheidt van de vijanden die ons aanvallen.
20: Ja, want waar kan die vergaande toegang voor nodig zijn?
19: Ik zou niet nu hier de hele wet met u door willen nemen. Maar er is een evaluatierapport geschreven in 2021. En ook een rapport van de Algemene Rekenkamer. Waarin toen al heel duidelijk werd gesteld. De diensten hebben meer ruimte nodig. Meer wendbaarheid. Om wanneer het gaat om echte opponenten. Om ons te kunnen beschermen. Onze nationale veiligheid te beschermen. Volgend op dat evaluatierapport en dat rekenkamerrapport is al lang gewerkt aan dit wetsvoorstel. En met alle ontwikkelingen in de wereld zou ik zeggen is de noodzaak eerder toegenomen dan afgenomen. En tegelijkertijd geldt, en daar gaan we nu het wetsvoorstel ook in consultatie en dan ook een wetsbehandeling is, moeten de waarborgen bij de wet ook goed zijn.
20: Meneer Van den Burgen, volgend jaar 1 miljard extra bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Over 2 jaar tijd zelfs 2 miljard. Hoe gaat u dat doen?
1: Ik ga daar helemaal niks over zeggen. Niet of het klopt of het niet klopt. U zult moeten wachten tot 15 september.
20: Oké, dan niet over het precieze aantal euro's dat u moet bezuinigen, maar de manier waarop, daar heeft u de afgelopen tijd vast over na kunnen denken. Hoe wilt u geld gaan bezuinigen op de overheid?
1: Ja, maar daar ga ik ook niks over zeggen, omdat als ik dat ga doen, dan loop ik toch ook vooruit op datgene wat wij gaan voorstellen in het kader van de begroting. Dus als het ook maar enigszins gerelateerd...
20: Zijn er al dingen, u een doorn in het oog, waarvan u denkt dat kan minder?
1: Oh, er zijn genoeg dingen waarvan ik denk, daar kunnen we mee aan de slag.
20: Noem eens wat.
1: En daarmee kan ik mijn taakstelling gaan halen, welke dat ook is. Maar dat hoort u op 15 september.
20: U geeft wel al de garantie, u gaat die taak halen.
1: Als ik een opdracht krijg, dan ga ik die uitvoeren. Zo simpel is het.
20: Nou, anders is er een financieel probleem. Maar het is eerder nog niet gelukt. Nog nooit.
1: Ja. Ik heb mij gecommitteerd om als staatssecretaris mij verantwoordelijk te houden voor slagvaardige overheid. U mag ervan uitgaan dat ik me daar de komende 4 jaar voor inzet.
20: En daarna u zelf wegbezuinigt, niet meer nodig. Het gaat allemaal lukken.
1: We gaan erg ons best doen om ervoor te zorgen dat gewoon in 2030 het coalitieakkoord is uitgevoerd. Ook mijn deel.
21: U had al een flinke opdracht. Er komt nog een hele flinke opdracht bovenop. Hoe denkt u dat te gaan doen?
1: Daar ga ik helemaal niks over zeggen. Want daarvoor moet u wachten tot 15 september.
20: Dacht u niet trouwens 1 miljard of 2 miljard over 2 jaar tijd extra? Nou, bedankt. Ik had al een lastige opdracht.
1: Ik denk de hele tijd. Maar wat ik denk, dat hoort u na 15 september.
20: Maar u dacht hier wel veel over?
1: Ik denk de hele dag door over van alles en nog wat. Maar waarover ik denk...
20: Zijn die plannen voor Prinsjesdag in overleg met u gegaan?
1: En u hoort alles na 15 september.
20: U kunt toch wel zeggen of het in overleg met u is geweest?
1: Ik kan dit langer herhalen dan u, hoor.
20: Dat hebben we vorige keer ook gedaan. Nou, ja. Tot na Prinsjesdag.
1: Tot na Prinsjesdag.
22: Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat Nederland de komende tientallen jaren nog wel heel veel moeite zal hebben met vergunningverlening. Dat moet u toch zorgen baren?
23: Nou, het is zo dat ze zeggen dat er nog een aantal zaken moeten worden uitgewerkt. Hè. Ze hebben nu een reflectie gegeven op wat er nu ligt en wat er nu wel is uitgewerkt. Dus we hebben nog veel werk te doen. En mijn collega Jimmy van Essen die gaat het ook doen. Omdat de noodzaak om het land van het slot te krijgen... Wat we natuurlijk stap voor stap moeten doen. Hè. Bij zo'n grote opgave is dat niet anders. Ja, die is ontzettend belangrijk voor boeren, voor de economie, voor de industrie. Maar ook voor mij om wegen aan te leggen. Om uiteindelijk, en bijvoorbeeld ook om weer te kunnen gaan vliegen op bepaalde locaties.
22: Ja, maar dat land van het slot halen gaat dus nog wel even duren, zeggen zij. Valt dat dan toch tegen?
23: Nee, ja, we wisten altijd dat het natuurlijk een stap voor stap aanpak zou zijn. Hè. Dus het gaat om die natuurgebieden die je stap voor stap ook loskrijgt. Omdat het gaat om vergunningen rondom natuurgebieden die nu problematisch zijn. Hè. Dus op zich is het logisch dat het gewoon stap voor stap gaat. En nogmaals, het PBL zegt ook van er zijn heel veel uitwerkingen en dit is echt een enorme goede stap. En dit is dichterbij dan dit zijn we nog nooit geweest. Dus het is ook ergens logisch dat PBL concludeert van, nou, op hun reflectie. Van dit is nu het percentage waar je op zit en je moet nog iets verder. Daar gaan we het ook wel weer over hebben. En bovendien moeten we ook dat gewoon in de uitwerking meenemen.
22: Dus u bent er blij mee?
23: Ja, ik ben er niet blij of niet blij mee. Het is ook niet heel veel anders dan ik, laten we zeggen, van tevoren had verwacht. Het is een eerste reflectie van PBL waarin gezegd wordt, er moeten een aantal zaken worden uitgewerkt. Nou, prima, daar zijn we voor. Dus dat gaan we doen.
21: Meneer Karmans, u krijgt er 1,5 miljard euro bij op uw ministerie. Komt nog niet eens in de buurt van die 80 miljard die u nodig heeft.
23: Ik zou niet weten waar u het over heeft.
21: Op de begroting van volgend jaar.
23: De begroting. Ja, maar daar ga ik allemaal niet op reageren.
21: In de Prinsjesdagstukken staat dat uw ministerie er 1,5 miljard bij krijgt.
23: Ja, jullie gaan het zien. Ja, of er geld bij komt. Of, of het echt zo is. Ja, nou ja, goed, ik denk dat jullie nog een paar dingen missen. Maar dat... Ja, dat ga ik niet zeggen. Nee.
17: Gaat het makkelijker maken om die keuzes te maken die u dit jaar nog
23: U zei het terecht al, het tekort is zo ontzettend groot. Dus er zullen sowieso keuzes gemaakt moeten worden.
17: En die 1,5 miljard, gaat die helpen?
23: Die 1,5 miljard, ik zou niet weten waar je het over hebt. Nee. Oké, tot ziens.
22: Wanneer weten mensen waar ze aan toe zijn als het gaat om box 3?
4: Ja, dat is echt onderdeel van alles wat we de afgelopen weken hebben gedaan. Dat betekent dat ik tot Prinsjesdag er niks over mag zeggen. Vind ik dat ook vervelend. Het liefst zou ik daar lekker met jullie over in gesprek gaan. Maar Prinsjesdag kunnen we er verder over praten.
22: Dus u verzekert dat er wel duidelijkheid komt met Prinsjesdag?
4: Ik kan helemaal niet zeggen wat wij dan zeggen en wat mensen daarvan vinden. Dus het wordt echt wachten tot Prinsjesdag. Vervelend ook.
22: Wat verwachten jullie nou van de polder? Want zij snappen eigenlijk niet zo goed dat zij hierbij betrokken worden.
4: Ja, er zijn allerlei geluiden en berichten die rondgaan. Maar daar geldt gewoon hetzelfde voor. Ik ben gebonden aan dat wij helemaal netjes onze mond houden tot Prinsjesdag. Dus ja, dit ga ik heel vaak in allerlei vormen als antwoord op deze vraag geven.
22: Ziet u Nederland versneld naar een vermogenswinstbelasting gaan?
4: Nou, ik blijf je ook hier weer zeggen. Wij hebben met elkaar onderhandeld over alles wat er met Prinsjesdag uitgaat. En pas op Prinsjesdag mag ik er weer over spreken met u.
22: Ja, en u weet niet eens of u dan iets over box 3 kan zeggen?
4: Dat gaan we op Prinsjesdag zien.
17: Het ziet er dus naar uit dat er een grote meevaller is op box 3. Om hoeveel aanvragen gaat het tot nu toe? Kunt u dat wel zeggen?
4: Kijk, dat valt buiten de Prinsjesdagstukken, dus daar kan ik wel over praten. Wij zijn formulieren aan het verwerken van mensen die zeggen, ik heb eigenlijk in het verleden naar hun oordeel onterecht belasting betaald over box 3. Dat moeten we beoordelen. We moeten nog 300.000 formulieren beoordelen. Dus ik kan eigenlijk nog niet heel goed zeggen wat gaat het totale bedrag nou worden.
17: 300.000, dat is nog 1/3? Of?
4: Ongeveer, ja.
17: En hoe groot is de kans dat er veel geld overblijft?
4: Ja, die vraag heb ik ook. Want als we weten hoeveel geld we uit moeten keren, dan weten we misschien ook hoeveel er nog in de pot zit. Alleen het is op basis van de formulieren die we nu verwerkt hebben en de formulieren die we nog moeten verwerken, helemaal niet te zeggen of we de grootste bedragen gehad hebben of dat die nog later in de pijplijn zitten. Dus ik kan helemaal niet inschatten hoe groot dat bedrag gaat worden.
17: Maar u verwacht wel een meevaller?
4: Ik verwacht nog helemaal niks, want ik weet het niet. We kunnen de rekensom pas maken als we de formulieren afgehandeld hebben.
17: En als er een meevaller zou komen, in theorie, hoe zou u het liefst inzetten?
4: Kijk, daar hebben we de begrotingsregels voor. Daar is ook de minister super scherp op. Dus als er een meevaller is, kunnen we er niet zomaar inzetten voor wat we willen. Dan moet dat netjes volgens de regels.
17: Dus de staatsschuld aflossen?
4: Gewoon volgens de begrotingsregels. Maar ik weet het niet of er een meevaller is. Want we hebben nog heel veel formulieren te verwerken. En daar kan nog van alles in zitten. Dus ook hier zullen we weer geduldig moeten zijn.
17: Wanneer kunt u dat wel zeggen?
4: Nou, dat gaat echt nog wel een paar maanden duren. En er zijn natuurlijk ook nog steeds mensen die aangifte kunnen doen. Dus dit blijft nog wel even lang onzeker. Wat wij precies moeten uitkeren voor het herstel van box 3.
20: Mevrouw Hermans, uw plannen wat betreft het eigen risico, die worden vooruitgeschoven met een jaar. Is dat een tegenvaller?
5: Ik ga niet in op plannen waar die het kabinet op Prinsjesdag gaat presenteren. Dus ook niet op deze vraag.
20: Een tegenvaller van 1 miljard, kunt u die oplossen?
5: Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de begroting en de plannen. En dan zult u zien wat erin staat. En dan kunt u mij daar ook alles over vragen. En dan ga ik er ook alles op antwoorden.
20: Was u aangenaam verrast toen u hoorde over wat de begrotingsplannen waren? Of was u toch teleurgesteld?
5: Op 15 september, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, is het Prinsjesdag. En dan komen de plannen van het kabinet naar buiten. En dan zal ik ook mijn reactie daarop geven.
20: Wat staat er eigenlijk nog van uw visie op zorg waarmee dit kabinet is begonnen? Ja, nu daar toch heel veel aan gemorreld wordt.
5: Nou, de plannen voor het kabinet komen op Prinsjesdag naar buiten. Dus dan zal ik daarop reageren. In het algemeen ben ik in dit kabinet verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van volksgezondheid. En wat we daar zien is eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant, we moeten eigenlijk veel meer beginnen vanuit die gezondheid. En niet pas of alleen maar bij ziekte. Dus dat is één, daar werk ik hard aan. Samen met collega Mirjam Sterk natuurlijk. En het andere is, we zien dat door dat grote personeelstekort er een enorme uitdaging op de zorg afkomt. Daarvoor moeten we een aantal hervormingen doorvoeren. Je ziet aan de financiële kant, maar ook de zorginhoudelijke kant. En daar bereiden we nu van alles nog wat voor.
20: Kunnen die hervormingen dan wachten?
5: Hoe bedoelt u?
20: Nou, kan daar de tijd voor genomen worden? Of zegt u dat moet zo snel mogelijk worden aangepakt?
5: Daar zijn we al mee bezig. Hè? Dus dat is niet iets waar we pas morgen of overmorgen mee beginnen. Op Prinsjesdag ziet u de plannen hoe dat neerslaat in de begroting voor 2027. Dan zal ik daar ook op reageren. En in de tussentijd heb ik ook al eerder aangekondigd, werken we sowieso aan een groot wetgevingsprogramma om die passende zorg de norm te maken. Wat echt betekent dat we zorgen dat mensen de juiste plek op de juiste zorg op de juiste plek krijgen. En daar werken we gewoon elke dag aan verder.
21: En los van de plannen van Prinsjesdag, u heeft natuurlijk gewoon geen meerderheid in de Kamer voor de verhoging van het eigen risico. Heeft u er ideeën over hoe u dat wil gaan oplossen?
5: Nou, Prinsjesdag presenteren we de plannen. Ik weet hoe er gedacht wordt in de Tweede Kamer over het eigen risico en de verhoging van het eigen risico. En de gesprekken die ik voer en ook in de afgelopen periode gevoerd heb, die gaan eigenlijk steeds even één stap terug van een specifieke maatregel. Want naast het eigen risico hebben collega Mirjam Sterk en ik nog veel meer opdrachten op de zorg om te vervullen. En waar we het gesprek over voeren is, wat willen we daar nou mee bereiken? Waarom doen we dit? En dat gaat over het zorgen dat die zorg er niet alleen morgen en overmorgen, maar ook nog in de toekomst is. Van goede kwaliteit en toegankelijk voor iedereen.
21: Valt het eigenlijk tegen minister en een minderheidskabinet?
5: Nou, dat is hard werken. Maar in het vorige kabinet hadden we ook niet een vanzelfsprekende meerderheid. Zeker op het dossier waar ik toen op zat, klimaat. En in de Eerste Kamer hebben we natuurlijk al heel lang als kabinet geen meerderheid. Dus het kopjes koffie drinken en zoeken naar meerderheden, dat ben ik wel gewend over de afgelopen jaren. En sowieso vind ik, als je aan grote hervormingen werkt, dat het belangrijk is dat je breed draagvlak zoekt.
21: Ja, maar in dit geval is het dus een half jaar na het coalitieakkoord moeten jullie al die plannen toch best wel flink aanpassen.
5: Dat lijkt me geen...
21: Ja, nee, gaat verder.
5: Nou, hoe de plannen eruit zien voor komend jaar, dat presenteren wij op Prinsjesdag. Ik heb in de afgelopen periode ook in de Kamer gestaan voor een wetsvoorstel, bijvoorbeeld over de embryowet. En die is met een meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Dus ik ben nu op weg naar de Eerste Kamer.
7: Nog een vraag over de volksgezondheid. Het West-Nijl-virus. Er zijn steeds meer mensen die daarmee besmet raken. Baart dat u zorgt?
5: Ja, nou, het is altijd. Je bent altijd alert als je ziet dat een virus wat eigenlijk een aantal jaar niet aanwezig was in Nederland, als dat weer oppopt. Dus dat doen we nu ook. Samen met RIVM houden we dat heel nauw in de gaten. Het is gelukkig niet overdraagbaar. Maar ja, je kan het wel krijgen als je gestoken wordt door een mug die ermee besmet is. Dus daarom, ja, bescherm je goed tegen muggen.
7: Moet er meer gebeuren ook? Misschien vanuit een GGD of vanuit het ministerie om mensen te beschermen of hier bewust van te maken?
5: Nou, we doen daar alles aan. Hè. Dus zowel vanuit het ministerie als RIVM. Er is heel veel informatie beschikbaar. En ook hier weer zeg ik in antwoord op uw vraag. Bescherm je goed tegen muggen. Als je niet gestoken wordt, kan je ook niet besmet worden met dit virus.
7: Er zijn ook een paar mensen aan overleden. Moet er dan meer gebeuren om mensen die gestoken zijn, daarvan te helpen, zeg maar?
5: Nou, je kan er heel ziek van worden. En meestal is dat als je ook al iets anders hebt. Dus onderliggend lijden, om het even in de volksgezondheid termen te zeggen. Gelukkig nog maar een heel beperkt aantal, maar ieder die het overkomt en voor zijn of haar naast is het natuurlijk ongelooflijk verdrietig. Dus wat ik zeg en blijf zeggen is, bescherm je goed. Het is gelukkig niet overdraagbaar van mens op mens. En als je ziek wordt en klachten hebt, ga naar de huisarts. Huisartsen zijn ook geïnformeerd natuurlijk dat dit virus rondgaat. En dat je het in je achterhoofd houdt dat dit ook aan de hand zou kunnen zijn.
7: Vandaag zijn de stakingen begonnen van de vakbonden. Vandaag in de haven, volgende week ook in het openbaar vervoer. Wat vindt u van die stakingen?
8: Nou, ik heb eerder gezegd, het goed recht van bonden om te staken. Om hun opvattingen kracht bij te zetten. Inmiddels vind ik wel dat ik liever ga praten dan staken. Dus dat zou ik nu ook wel willen zeggen. Kom nou praten. Want die stakingen hebben natuurlijk één groot nadeel. Is dat mensen er last van hebben die er verder niet zoveel mee te maken hebben. Dus mensen die volgende week met de trein of met de bus naar het werk willen. Die worden gedupeerd hiervoor. Dus liever praten dan staken.
7: U zegt inmiddels wil ik wel liever gaan praten. Wat maakt dat u nu zegt van het is nu wel een keer tijd?
8: Nou ja, we hebben inmiddels een aantal maanden achter de rug. We hebben in het Katshuis gesproken. Toen waren de verschillen eigenlijk helemaal niet zo heel groot. We zijn het ook eigenlijk eens over waar we het over moeten hebben. En dan vooral over die arbeidsongeschiktheid, waar de instroom zo hoog is. Waarvan de bonden ook zeggen, ja, dat gaat niet goed. Dus dat maakt dat ik denk, de tijd is rijp.
7: Nou, zijn er al Prinsjesdagstukken uitgelekt. Daarin wordt toch eigenlijk ook duidelijk dat er een verdere handreiking nog komt. Is dat ook waarom u dit zegt?
8: Nou, ik heb vorige week gezegd, wij werken aan een handreiking in de begroting. En meer kan ik daar nu echt niet over zeggen, dat weet u ook waarom. Maar dat heb ik vorige week al gezegd en dat handhaaf ik. Wij werken de begroting aan handreikingen, zowel naar sociale partners als naar allerlei andere spelers in de maatschappij.
20: Is het überhaupt denkbaar dat u volledig tegemoet komt aan dat ultimatum van de vakbonden? Dat alles van tafel gaat?
8: Ja, maar dit is nou onderhandelen. Als ik daar nu een ja op zeg, dan heb ik alles weggegeven. Als ik nee zeg, komen ze niet aan tafel. En daar ga ik dus geen antwoord op geven. Mijn antwoord is, liever praten dan staken. Kom nou, de deur staat wagenwijd open.
20: En zegt u dat ook tegen Jesse Klaver, de leider van Pro? Want hij en de vakbonden houden elkaar hand in hand vast.
8: Ja, maar ik ben vooral verantwoordelijk voor de polder, zoals dat heet. Werkgevers en werknemers. En daar doe ik deze hand, daar doe ik deze uitnodiging naar. Kom nou praten. En dat is in eerste instantie. En dat zij banden met elkaar hebben, dat is natuurlijk van oudsher zo. Dat is ook heel prima. Want daardoor, als je een afspraak maakt met de ene, heb je ook misschien een halve afspraak met de ander.
20: Nou, hebben de vakbonden ook gereageerd op de gelekte Prinsjesdagplannen? Ja. Die zeggen dat dat ook nog niet genoeg is.
8: Ja, dat is, heb ik ook gelezen.
20: Begint u dan irritatie daarvoor te krijgen?
8: Nee, helemaal niet. Als je gauw geïrriteerd raakt, moet je dit vak niet hebben. Dus ik blijf daar heel geduldig onder en ik blijf zeggen, uitnodiging, liever praten dan staak. Nu ga ik naar binnen. Dag.
9: Meneer Van Essen, goedemorgen. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op het rapport van het Planbureau van de Leefomgeving.
18: Ja, ik ben heel blij dat het PBL zegt dat doelen binnen bereik zijn. Maar aangeeft dat wij, ons doel is 42% en dat we 40% halen met de plannen. En dat ze ook zeggen dat een aantal dingen die nog uitgewerkt moeten worden, dat die gewoon ervoor gaan zorgen dat we die 42 pakken. Dus mijn conclusie is, we gaan die doelen halen en daarmee komt Nederland gebied voor gebied van
9: het
18: slot.
9: U zegt het Planbureau voor de Leefomgeving ook, een deel van de boeren zal financieel geen andere keuze hebben dan stoppen. Is dat dan nog wel vrijwillig?
18: Ja, het Planbureau heeft inderdaad mee kunnen lezen op dat wij 20 miljard hebben, maar weet natuurlijk niet hoe we dat instrumenteren, hoe we daar regelingen van maken, om maar zo te zeggen. Dus we gaan een regeling maken dat boeren worden geholpen om stallen te vernieuwen, want dat is een kostbare zaak. We gaan regelingen maken dat boeren worden geholpen met die veevoermaatregelen, want die reduceren, die zorgen ook voor minder uitstoot. Dus uiteindelijk gaan we een heel groot gedeelte van die 20 miljard laten landen op het boerenerf. Konden ze nu nog niet in volle omvang meenemen, dat snap ik ook. Maar het is wel heel belangrijk voor de boeren.
9: Toch ja, zal een groot deel van Nederland heel lang nog op het slot, op slot zitten. Valt dat u tegen?
18: Nou ja, ik heb bij de presentatie van de plannen gezegd dat Nederland gebied voor gebied van het slot afgaat. Op sommige plekken zal dat veel makkelijker zijn en kom je onder bepaalde waarden die laten zien dat het goed gaat met de natuur. In andere plekken van het land zul je moeten blijven vertellen waarom daar ondanks een bepaalde overbelasting het toch goed gaat met de natuur. En dat zegt het PBL ook. Verdroging wordt aangepakt, andere boosdoeners op natuur worden aangepakt. En daarmee zorgen we toch voor 2/3 van de natuur dat die in een goede staat komen.
10: Het Planbureau zegt ook gedwongen krimp is eigenlijk ook onvermijdelijk als u het complete doel wil halen.
18: Ja, daar ben ik het mee oneens. Op het moment dat we de doelen halen en dus die gaat om mest uitrijden op het veld, bijvoorbeeld beter in de plannen zetten. Dat geven ze zelf ook aan in de reactie. Op het moment dat de zoneringsplannen verder uitgewerkt worden met provincies, dan halen we de doelen gewoon. En daarmee is die generieke korting gewoon niet nodig. En het is ook een no-go voor het kabinet.
10: Dus u zegt dat geen enkele boer zal door uw plannen gedwongen moeten krimpen of zo?
18: Nee, ik zeg dat generieke korting is een no-go voor het kabinet. Het PBL geeft aan dat met onze plannen dat we die 40% halen. Met het uitwerken van het uitrijden van mest, de regels daarvoor en het uitwerken van de zoneringsplannen halen we de doelen gewoon en is dus zo'n generieke korting niet nodig.
10: Wanneer gaat Nederland nou iets merken van deze plannen?
18: Nou, Nederland gaat merken op het moment dat we de boel in de spoedwet hebben. Die breng ik in oktober naar de Tweede Kamer. Daar zit ook een programma van maatregelen in. En dat is de eerste stap om af te kunnen zien van handhaving, op sommige plekken vergunningverlening weer op gang te brengen. Dit jaar is het jaar dat we die zaken in de wetgeving timmeren. Volgend jaar ook nog. En het jaar erop wordt het jaar van dat vergunningverlening weer start in het land.
9: Het Planbureau gaat uit van 30% veestapelkrimp. Is dat ook waar u van uitging?
18: Nee, we sturen niet op krimp. Altijd gezegd, krimp is geen doel van mij. Stikstofreductie is een doel van mij. Gezonde natuur is een doel van mij. En daarmee wordt vergunningverlening mogelijk. En dat de veestapel krimpt, ja, dat hebben we onder het vorige kabinet ook al gezien. En dat zal de komende jaren zich doorzetten.
20: Over één onderdeel in het pakket zijn ze ook kritisch. Dat is die stok achter de deur om veerechten uiteindelijk als uiterste middel in te zetten. Om die in te kunnen trekken. Is dat iets waar u nog bereid bent naar te kijken?
18: Ja, die generieke korting die is wat ons betreft niet nodig. We zijn er bijna met deze plannen. Het PBL zegt het komt binnen bereik. Als we een paar maatregelen verder uitwerken dan zitten we gewoon op de doelen. En daarmee is zo'n generieke korting overbodig.
20: Maar ook als uiterste middel zeggen zij, ja, probeer daar toch nog wat aan te passen. Ja, gaat u dat dan doen?
18: We hebben hem als noodrem erin zitten. Maar ik ben het met het PBL eens dat we hem zo moeten inrichten. En dat is een wens van het hele kabinet. Hem zo moeten inrichten dat hij niet de voorlopers treft.
11: Het PBL zegt dat u dicht bij uw doel komt, die 40%. Als alles lukt, dus al het geld wordt uitgegeven,
6: Dat is eigenlijk nog nooit eerder gebeurd, ook op stikstof niet. Waarom denk je dat het nu wel gaat gebeuren?
18: Nou, volgens mij is het hele land is gewoon stikstofmoe. Het hele land wil verder. Provincies willen dat, gemeenten willen dat, Rijk wil dat. En ook de boeren zelf, de bouwsector. Dus iedereen wil ook dat we alles op alles zetten. Dus ik heb vertrouwen in dat dat ons gewoon gaat lukken.
6: Ja, dat iedereen het wil en dat iedereen stikstofmoe is, betekent niet dat opeens de uitvoeringscapaciteit beter is of dat het nu wel gaat lukken. Dus ja, dat is nog steeds een hele grote onzekerheid. Als alles goed gaat, dan komen we dicht bij ons doel. Dus is het niet een beetje positief hoe u hier nu in staat?
18: Ik zie die risico's ook. Het PBL zegt dat ook terecht. We vragen ook veel van capaciteit, we vragen veel van boeren. Maar we zullen toch echt alles eraan moeten doen om het te halen. Want vergunningverlening is gewoon hartstikke nodig voor ons land.
11: Ziet u eigenlijk nog ruimte voor aanpassingen zoals jij in het Windrijk SGP willen? Of houdt u vast aan de steun van PRO?
18: Nee, we zijn op dit moment ook gewoon met boerenorganisaties echt goed in overleg. Dat heb ik u 2 weken geleden ook kunnen vertellen. En we zoeken ook gewoon permanent naar verbeteringen. Deze plannen behelzen heel erg veel, dus we werken ook heel veel uit. En we vullen heel veel delen van dit pakket nader in. Ja, dan kun je dus ook keuzes maken, slimme keuzes maken en ook verbeteringen aanbrengen.
11: Kijkt u nou terug op de afgelopen 2 weken?
12: Prima. Nou, we hebben een resultaat bereikt. Daar ben ik natuurlijk tevreden over. Maar daarmee begint het pas. Dus op Prinsjesdag maken we de plannen openbaar. En dan gaan de gesprekken weer verder.
11: Dus u zegt eigenlijk, dit is net als de heer Bontebal, dit is het openingsbod voor de oppositie.
12: Ik doe er allemaal geen kwalificaties aan. Wij maken gewoon een nette begroting. Het is echt een nationale begroting waar meerdere partijen zich toch in zouden moeten erkennen. Dus we hebben alle kritieken hebben verwerkt en alle wensen proberen zoveel mogelijk in te passen. Zo leg ik hem voor aan het parlement.
11: Herkent u zich als VVD'er in deze begroting?
12: Ik zit hier als minister van Financiën namens het kabinet met 3 partijen.
11: Is het nou linkser geworden dan u had gewild?
12: Ik ga er allemaal geen uitspraken doen over hoe dat proces verder is verlopen. Er ligt een evenwichtige begroting en die ga ik natuurlijk met tevredenheid presenteren.
11: Links is toch best wel wat tegemoet gekomen in de sociale zekerheid. Bent u daar blij mee?
12: Alle partijen zijn tegemoet gekomen, maar in welke mate? Ja, ik zie u neerschudden buiten de camera. Alleen u heeft het plan natuurlijk nog niet gezien. Dus dat is, daar kunt u natuurlijk ook nog geen oordeel over geven.
9: Dan over box 3. Wanneer weten mensen waar ze aan toe zijn?
12: Ik hoop ze natuurlijk zo snel mogelijk. Er liggen verschillende scenario's klaar. Maar ook dat zult u allemaal op Prinsjesdag horen.
9: Komt er met Prinsjesdag echt duidelijkheid over box 3?
12: Ik ga daar verder nog niks over zeggen. Omdat ik ook vind dat ik alle plannen en alles wat we in gang hebben gezet echt op één moment tegelijkertijd daarover moeten communiceren.
9: En waarom wilt u daarover nog in gesprek met de polder?
12: Nou, het hangt natuurlijk allemaal samen. Dus als het gaat om de sociale zekerheid, maar ook de fiscaliteit, zijn natuurlijk grote bewegingen die je moet maken. En dat is belangrijk dat je dat zorgvuldig doet en ook in samenhang beziet. Dus dat je dat stap voor stap doet, dat vind ik verstandig.
9: Maar
12: nogmaals, laat me dat nou op Prinsjesdag op één moment allemaal presenteren. Dus gaan we nu allemaal elementen eruit lichten. Er is ook veel gelekt. Het is allemaal niet handig. Dus laten we dat nou op één moment doen.
9: Maar toch één vraag nog erover. Ziet u een mogelijkheid om versneld naar die vermogenswinstbelasting te gaan?
12: Ik denk dat dat kan, maar nogmaals, laten we dat nou even zorgvuldig doen, dit proces. Stap voor stap. Op Prinsjesdag maken we alles openbaar. Schetsen ook de routes naar de toekomst, hoe we dat voor ons zien. En dat moeten we echt stap voor stap zorgvuldig doen. Dan komen we verder met.
9: En bent u daar al uit?
12: Ja, ik wel. Maar nogmaals, we moeten de plannen als kabinet natuurlijk breed presenteren aan het parlement. Het gesprek aangaan. Zorgen dat het natuurlijk allemaal naar het einde goed komt.
20: Maandag zeiden u en de premier ook in gesprek te willen met de oppositie. Nog voor Prinsjesdag. Zij hebben nog niets gehoord. Hoe kan dat?
12: Er is continu overleg.
20: Maar ze hebben niets gehoord.
12: Oké, nou, dat neem ik dan even van u aan. Ik heb een andere lezing daarvan. Maar,
20: want u heeft wel contact met hen gehad?
12: Er wordt ook veel gelekt. Dus ik snap wel echt wel de irritatie bij het parlement. Die heeft ook gevraagd, nou, geef ons al alle stukken maar. Dan zeg ik, dat komt bij Prinsjesdag. Dus dat lekken is natuurlijk bloedirritant. Dat moet niet plaatsvinden.
20: Gaat u daar aangifte van doen?
12: Dat zou suggereren dat je weet wie het gelekt heeft. De dader ligt altijd op het kerkhof in Den Haag. Maar ik vind het bloedirritant dat het gelekt wordt. En het helpt gewoon dit soort processen niet. Dit zijn moeilijke, ingewikkelde trajecten. Dat moet je zorgvuldig doen. Ja, en dan flarden de media ingooien is gewoon echt niet goed.
20: Maar terug naar dat punt van spreken met de oppositie. De bedoeling was om dat ook al voor Prinsjesdag te doen. Nou heb ik nog contact gehad met dus de oppositiepartijen waarmee gesproken is. Die hebben nog steeds niets gehoord. Hebben daar ook irritatie over. Hoe kan dat zij niet worden meegenomen in dit proces?
12: Nou, ik herken me er niet in. Wij proberen zo goed mogelijk.
20: Waarom herkent u zich daar niet in? Heeft u wel contact gehad?
12: Er is continu overleg. Maar ik ga dat niet het hele proces via de media allemaal evalueren. Ik snap echt wel uw vragen. Maar ik probeer ook rust op het proces te krijgen. Er wordt veel gelekt, er wordt veel gereageerd. Als ik daar weer op ga reageren. Al die onrust hebben we gewoon niet nodig in Nederland. Stap voor stap, we hebben Prinsjesdag. Presenteren wij onze plannen. Ontvang ik alle kritiek. En gaan we weer kijken hoe we elkaar kunnen vinden.
20: Tijdens die begrotingsonderhandelingen heeft u eerst aan tafel gezeten met oppositiepartijen. Dat gebeurde ook bij de premier en de vicepremiers. Daar is nu ook irritatie over bij de oppositie. Is dat iets dat de volgende keer anders zal gaan?
12: Nou, als er irritatie is, dan moet dat uit het proces. Dus dat moeten we natuurlijk allemaal goed met elkaar bespreken. Maar ik bespreid wel het beeld dat er twee tafels zijn. Dus de MP en de vice-MP's hebben gezegd, laat ons nou ook een signaal afgeven dat wij bereid zijn, ons coalitieakkoord, dat er ook veranderingen mogelijk zijn. Dat kan je natuurlijk niet alleen aan de minister van Financiën overlaten. En hebben toen vervolgens gezegd, maar als u over de inhoud wil praten, moet u zich melden op het ministerie van Financiën. Dat hebben ook een aantal partijen gedaan, met tabellen onder de armen, met nette dekkingen. Ik heb mijn waardering over uitgesproken. Ja, en ik ben die puzzel gaan leggen. Daar heb ik de hele zomer aan doorgewerkt.
20: Dat kan de volgende keer weer op deze manier.
12: Het is eigenlijk hoe het altijd gaat. Maar goed, als, als partijen dat anders zien, dan ga ik het de volgende keer zo inrichten dat iedereen daar tevreden over is.
20: Normaal zitten de premier en de minister van Financiën samen aan tafel. Dit gaat niet altijd zo.
12: Nou, die zaten nu ook samen aan tafel, want we hebben dit in goed overleg gedaan. Dus we hebben voor de zomer samen gesprekken gevoerd. We hebben met elkaar besloten, moet ik nou dan bij die startgesprekken zitten? Ik zeg, nou, laten we niet gelijk beginnen met die tabellen. Trappen jullie dat af, laat mij doorpuzzelen. En we hebben elke dag gewoon op het ministerie van Financiën met elkaar gezeten. Dus ja.
20: Ik zou bijna zeggen, wie houdt u voor de gek? We hebben toch heel duidelijk gesprekken gezien hier op het ministerie van Algemene Zaken en gesprekken op Financiën. U zat niet samen aan tafel. Waarom probeert u dat dan toch nog te bestrijden?
12: Nou, ik probeer uit te leggen hoe dat is gegaan. En de premier en ik hebben vervolgens na die gesprekken elke keer op het ministerie van Financiën gezeten. Wat haal jij op? Hoe ver ben je op de inhoud? En komt dat vervolgens ook een deal te goede? En zo hebben we die hele periode samengewerkt.
21: Heeft u het nou onderschat een begroting rondkrijgen als minderheidscoalitie?
12: Nee, ik had van tevoren wel verwacht dat dit ontzettend moeilijk zou zijn.

0: het ministerie van Financiën gezeten. Wat haal jij op? Hoe ver ben je op de inhoud? En komt dat vervolgens ook een deal te goede? En zo hebben we die hele periode samengewerkt.
1: Heeft u het nou onderschat een begroting rondkrijgen als minderheidscoalitie?
0: Nee, ik had van tevoren wel verwacht dat dit ontzettend moeilijk zou zijn. Begrotingen maken is al lastig. Als u naar het verleden kijkt, ziet u altijd die beelden tot diep in de nacht op dat ministerie van Financiën. Maar vanuit een minderheidskabinet is het natuurlijk nog ingewikkelder. Dus maak vaak de metafoor van het leggen van een puzzel. Ik heb dit keer genoemd die 3D-puzzel. Ja, dat is nu een bolletje wat we goed moeten vasthouden met elkaar.
1: Ja, maar die puzzel is nog niet gelegd, want daar moet nog een hele oppositie overheen.
0: Hij is gelegd, ik zei al, dus die 3D-puzzel. En iedereen gaat daar natuurlijk een beetje aan rammelen nu. Want die zegt, ja, ik wil het dan weer anders. En dan gaan we die gesprekken weer verder.
1: Maar niet moeilijker dan gedacht dus.
0: Ik had verwacht dat het een hele moeilijke klus zou worden.
2: De heer Eermans van Jaar 21 zegt gepiepeld te zijn. SGP zegt dat de koning in zijn hemd is gezet en wil nu niet gaan praten. Pro-leider Jesse Klaver vindt dat het proces nergens op lijkt. Bent u goed bezig?
0: Nou, ik had niet verwacht dat ze op maandag een bosje bloemen naar me zouden sturen. Dus kritiek hoort erbij. En dat lekken, daar ben ik het mee eens. Dat vind ik echt ongekend, bloedirritant. En elk jaar is dat het geval. We zien ook elke keer de gevolgen daarvan. Dat helpt de politiek niet verder. Het is een rommelig beeld. Het is onnodig. En ik irriteer me daar ongelooflijk aan.
2: Toch zal hun steun cruciaal zijn. Hoe gaat u aan de houding die zij nu hebben en die negativiteit verandering brengen?
0: Nou, het werk aan de winkel zou ik zeggen. En daar ga ik hard mee aan de slag.
3: En dit debat krijgt een gouden randje. En dat is niet alleen dankzij uw scherpe bijdrage allen, maar dankzij mevrouw Bühler, die ik het woord geef, voor haar medespeech. En we weten dat tijdens medespeeches niet wordt geïnterrumpeerd. Mevrouw Bühler zal haar medespeech uitspreken namens de fractie van het CDA. Gaat uw gang.
4: Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, het heeft even geduurd, maar vandaag gaat het dan toch gebeuren. Mijn maiden speech. En dat is bijzonder en persoonlijk. Want wie mij vraagt waarom economie voor mij belangrijk is, krijgt geen abstract antwoord. Dan kom ik uit in mijn regio, Zuid-Limburg, Geleen. 100 jaar geleden, in 1926 precies, startte daar de productie van de staatsmijn Maurits. Waar eerst het Malse koren stond, kwamen mijnschachten van bijna 900 meter diep. Mensen kwamen van heinde en verre werken. En met het werk kwamen de woningen, winkels, verenigingen, cultuur en scholen. De economie bouwde niet alleen fabrieken, zij bouwden een samenleving. Maar ik zag ook een andere kant. Toen de mijnen verdwenen, verdween werk, trots en saamhorigheid. Als kind uit de jaren 70 zag ik de teleurstelling van de oud-mijnwerkers in de mijnwerkerskolonie, of de kolonie, zoals wij dat noemen. Later zag ik als wethouder hoe economische neergang generaties lang kan doorwerken in armoede, kansenongelijkheid en verlies van vertrouwen. Daarom is mijn overtuiging: een sterke regionale samenleving begint met een sterke economie. Werk en perspectief zijn immers het fundament onder bestaanszekerheid en gemeenschapszin. Voorzitter, daar raakt mijn persoonlijke verhaal aan het rapport Wennink. De analyse ligt er: Nederland moet productiever worden, investeren in onderzoek en innovatie, strategisch kiezen en zorgen dat kennis leidt tot productie, banen en welvaart. Dat is de basis van een nieuw economisch en industriebeleid. Maar hoe komen we van analyse naar uitvoering? Voor mij is in ieder geval duidelijk dat je zo'n nieuwe economie niet enkel vanuit Den Haag bouwt. De grootste kracht zit in de regionale ecosystemen. Ik bezocht innovatieclusters in Wageningen, Limburg, Nijmegen en Leiden. En wie daar rondloopt, wordt optimistisch over Nederland. Want je ziet bedrijven, start-up, MKB-maakindustrie, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en ontwikkelingsmaatschappijen samenwerken aan ideeën, producten en nieuwe bedrijvigheid. En deze regionale ecosystemen willen doorgroeien, maar lopen vast op randvoorwaarden. Geen aansluiting op het energienet, geen vergunningen vanwege de stikstof, geen bedrijfsruimte of infrastructuur, tekort aan talent en onvoldoende groeikapitaal. Voorzitter, dat moeten we aanpakken. Maar we kunnen niet alles tegelijk doen, dus daarom is een heldere governance nodig van de minister. Zodat het voor bedrijven duidelijk is hoe en waar de

0: prioriteiten worden bepaald. Wie eindverantwoordelijk is, hoe publiek-privaat samenwerking wordt opgezet en sectoren en kennisclusters worden betrokken. En hoe regionale, nationale en Europese programma's, waar veel cofinanciering mogelijk is en nodig is, op elkaar aansluiten. Kan de minister deze regierol pakken en helderheid geven? Voorzitter, we moeten vooral aan de slag, zodat we over een jaar spreken over welke fabrieken, labs, campussen en banen we mogelijk hebben gemaakt. En daarom wil ik de minister aansporen tot een doorbraakaanpak, door een aantal prioritaire projecten van strategisch belang te selecteren met een groot hefboom-effect, waar private investeringsbereidheid is en waar randvoorwaarden op de korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Is de minister bereid samen met de regionale innovatieclusters zo'n doorbraakaanpak op te zetten? En kan dit onderdeel worden van de vervolgopdracht van de taskforce? Dus welke projecten willen we? Wat houdt het tegen? Wie gaat dat oplossen? Wanneer moet het opgelost zijn? En hoe creëert de minister doorzettingsmacht over departementale grenzen heen? Voorzitter, ik eindig in Zuid-Limburg. Mijn streek weet wat economie met een samenleving kan doen. Zij weet wat er ontstaat met werk, trots en perspectief, maar ook wat er verloren gaat als dat fundament verdwijnt. We hebben de analyse, de regionale kracht en ondernemers die willen investeren. Nu moeten we een overheid organiseren die doorbraken mogelijk maakt. Kies nationaal waar we sterk in willen zijn. Organiseer regionaal waar de kracht zit. En zorg voor doorzettingsmacht wanneer het vastloopt. Want alleen zo zorgt economische groei opnieuw voor perspectief voor mensen, gezinnen, gemeenschappen in heel Nederland. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel, mevrouw Buhler. En het is een genoegen om u als eerste te mogen feliciteren met uw medespeech. En ik nodig u uit om felicitaties voor het rostrum in ontvangst te nemen. En ik schors de vergadering tot 14:15 voor felicitaties en voor de lunch. Ik schors tot 14:15.

0: Mevrouw Letsert, u komt sneller met een besluit over Ongehoord Nederland. Waarom?
1: Ik heb gisteren een brief gekregen van het commissariaat van de media. En dat is weer een nieuw, ja, ook wel zwaarwegend feit wat er toegevoegd is aan het dossier wat op mijn bureau ligt. En ik zal na het weekend mijn voorgenomen beslissing ook met Ongehoord Nederland delen en daarna ook naar buiten brengen. Dus dat is ergens na het weekend.
0: Wat wilt u?
1: Dat ga ik na het weekend vertellen.
0: Maar u weet toch al lang wat u wil? U wacht alleen nog of dat juridisch kan.
1: Nou, weet je, als ik kijk naar wat er gisteren ook vanuit het commissariaat van de media is aangekondigd. Dat gaat over, in hun ogen voldoet Ongehoord Nederland niet meer aan die wettelijke eisen. Dan hoort daar nog vanuit mij een noodzakelijkheid en proportionaliteitstoets bij. Ook als je kijkt naar de kaders die het EVRM daarin stelt. Nou, dat is wat ik de komende dagen ga doen. Dus ik ga hier nou niet vooruitlopen. Ik moet het ook zorgvuldig doen. Maar ik vind het wel dusdanig ernstig dat ik ook wel die zorgvuldigheid wil versnellen naar het begin van die week. Dus vandaar dat ik na het weekend met mijn voorgenomen beslissing kom.
0: Was het rapport van het commissariaat voor de media het laatste zetje dat u nodig had?
1: Nou, weet je, daar wil ik eigenlijk geen uitspraak over doen. Er ligt een dossier met een aantal elementen daarin. En die samen, die ga ik wegen. En dat leidt tot een voorgenomen beslissing.
2: Ja. Minister Hermans, heeft u een reactie op het feit dat de inspectie en de beroepsvereniging van gynaecologen in 2017 al op de hoogte waren van Macedonia Simon?
3: Nou, daar heb ik vorige week al iets over gezegd, omdat ook het ministerie in dat jaar geïnformeerd is. Het onduidelijk is wat er precies met die informatie op verschillende plekken gebeurt. Dus ik ben dat nu aan het uitzoeken, want ik vind dat niet goed. Ik heb dat vorige week ook gezegd. Hè. Simon, of de massadonor, is ook in een commissie terechtgekomen waar hij nooit in terecht had mogen komen. En dat betreur ik ook echt. Dus ik zoek dat nu heel precies uit, hoe dat is gegaan en wat we daar natuurlijk ook voor kunnen leren van de toekomst. Laat onverlet dat als je moeder bent of vrouw bent, kind bent en je deze situatie al aangaat, dat dit natuurlijk ongelooflijk heftige berichtgeving is. En dat ik ook op wil wijzen dat als je vragen hebt, als je behoefte hebt aan ondersteuning of hulp, dan kun je naar het VION, die zijn er daarvoor om je te helpen.
2: Maar waarom is dat na 9 jaar nog steeds niet uitgezocht? Ook het ministerie is toen op de hoogte gesteld namelijk.
3: Nou, er zijn in die jaren daarna acties ondernomen. Hè? Dus de wet is inmiddels aangescherpt. Een belangrijke stap. We zijn nu aan het kijken, kun je nou nog aanvullende stappen zetten, ook om dat donorschap verder te beschermen. Dat het wel mogelijk blijft, maar dat je het wel beschermt. En wat daar precies rondom deze casus gebeurd is in 2017 en de jaren daarna, dat zoek ik nu uit.
2: Op 2 andere massadonoren is wel actie ondernomen. Waarom deze dan niet?
3: Wat er precies gebeurd is, of niet gebeurd moet ik eigenlijk zeggen, in 2017 en de jaren daarna, dat zoek ik uit. In het algemeen, het feit dat we ontdekten in de afgelopen jaren, er is sprake van massadonoren, daar hebben we natuurlijk maatregelen op genomen. Hè, dus daarom is er nu die grens dat je niet meer dan bij 12 vrouwen in 12 gezinssituaties donor kunt zijn. Maar dat is wat via de klinieken gebeurt. We hebben natuurlijk in Nederland, en dat zie je ook in dit specifieke geval, is het probleem wat zich nu voordoet, speelt zich af in de privésituatie. En dat is een situatie waar wij geen toezicht op houden, ook niet kunnen houden. Ik dat ook niet wil doen. Wat ik wel zeg, is als je hierover nadenkt, als je in een situatie zit als wensmoeder of wensouders, dat je nadenkt over een donor en je wil dat in de privésfeer, denk er goed over na. Voer uitgebreid gesprekken, laat je goed informeren.
2: U zegt, het wordt uitgezocht wat hier niet goed is gegaan. Verdient dit al wel een sorry naar mensen toe, want het is toch overduidelijk dat er grote fouten zijn gemaakt?
3: Nou, ik heb al gezegd dat ik het betreur wat het feit dat het ministerie het wist en dat het er toch toe leidde dat in 2019 deze persoon in de begeleidingscommissie bij de evaluatiecommissie terecht is gekomen. Ik vind gewoon dat dat niet had mogen gebeuren en dat is wel gebeurd en dat betreur ik. Hoe dat verder is gegaan en wat er verder gebeurt, wil ik echt precies uitzoeken. Want er zijn daarna acties natuurlijk in gang gezet in het bredere vraagstuk van die massadonatie, waaronder die begrenzing die vorig jaar in de wet is gekomen.
2: Zijn er andere massadonoren aan het licht gekomen waarop geen actie is ondernomen? Zijn er andere gevallen bekend?
3: Ik heb op dit moment geen signalen, maar wij zoeken heel precies uit wat er gebeurd is in 2017 met deze informatie.
2: Wanneer moet het onderzoek naar massadonor Simon klaar zijn?
3: Dat durf ik niet precies te zeggen. Dit wil ik gewoon echt precies doen. Dit is 10 jaar geleden, dus je moet daarvoor de systemen in. Misschien ook dingen nagaan bij collega's die niet meer bij het ministerie van VWS werken. En ik vind het belangrijk om dit precies te doen. Ik heb de Kamer toegezegd dat ik, heb ik al eerder toegezegd, dat ik de suggestie die de Kamer mij deed op basis van de motie Vliegend Hart, kun je nou een onderzoek doen überhaupt naar donatie in het verleden, dat ik daar rond Prinsjesdag met een reactie op kom en dat zal ik sowieso doen.
0: Meneer Van Essen, nu zegt het Planbureau voor de Leefomgeving ook, als boeren niet extensiveren of innoveren, ja, dan moet er iets anders gebeuren. Hoe kwalificeert u dat soort uitspraken?
4: Ja, ik weet even niet waar dat anders op slaat.
0: Nou, dan moeten ze alsnog weg, zegt bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving. Is dit gevoel bij veel boeren?
4: Ja, nee, ik heb altijd gezegd, ook in die zones rondom kwetsbare natuur, dan moet een volwaardige plek voor landbouw zijn, maar wel op een andere manier.
0: Maar vindt u het nou handig dat het Planbureau voor de Leefomgeving dat zo stellig zegt als een soort dreigement?
4: Ja, ik ga niet over de woorden van het PBL. Ik heb ze niet aan een touwtje. Ik zou het anders verwoorden. Er moet ook rondom zones een volwaardige plek voor landbouw zijn. Op een extensieve manier. En wij moeten zorgen dat die boeren dan ook goed een boterham kunnen verdienen.
0: Boeren kunnen door dit soort uitspraken wel ja, ook denken, ja, waar zijn we nou mee bezig? Ik doe dit niet meer.
4: En dat is ook de reden dat ik vrij snel richting de media heb gereageerd. Dat bijvoorbeeld dwanginstrumenten, dat wat mij betreft niet aan de orde is. Het kabinet heeft een maatregelpakket afgekondigd wat tot 40% optelt. Ons doel is 42%. En het PBL zegt ook met de maatregelen die in het pakket zit, kun je die 42 ook gewoon halen. Dus daar gaan we vol voor.
0: Dus even samenvattend, waar zit nou het verschil in wat u zegt en wat het PBL zegt?
4: Het PBL schetst allerlei mogelijkheden. En wij zeggen, dit zijn de keuzes die wij als kabinet maken. En die keuzes leiden ertoe dat vergunningverlening los gaat komen, dat het land weer ruimte krijgt en dat we dat op de manier doen zoals in mijn pakket staat.
0: Maar daar wilt u dus aan toevoegen dat er echt iets anders is met gedwongen uitkoop en zo?
4: Nee, ik wil daar bijvoorbeeld het uitdraaien van mest, zogenaamde veldemissies aan toevoegen, dat we daar regels voor gaan stellen. Dat zit alleen maar pakket, maar dat kon het PBL nog niet meerekenen. En ook rondom die kwetsbare zones heeft het PBL nog niet alles kunnen meerekenen. Als ze dat wel kunnen, doordat wij het gesprek met provincies afronden, ofwel die regels naar buiten gooien, ja, dan is dit pakket gewoon voldoende en kan vergunningverlening loskomen.
0: En is er geen gedwongen uitkoop nodig?
4: Wat mij betreft is dat niet aan de orde, staat ook niet in de kabinetsplannen, vindt u ook niet terug in de teksten.
0: U gaat het demonstratierecht aanpassen. Waarom?
5: Wij hebben vandaag als kabinet gereageerd op een rapport van het WODC dat onderzoek gedaan heeft naar demonstraties. En zij komen met een aantal gerichte adviezen die niet het hele demonstratierecht overhoop halen, maar wel als het gaat over dat kleine percentage van demonstraties waarin het ontspoort, het uitloopt in ongeregeldheden, het plegen van strafbare feiten, het lokale gezag, de burgemeester, meer mogelijkheden krijgen om daartegen op te treden en ook als mensen strafbare feiten plegen, ze ook daadwerkelijk sneller bestraft kunnen worden.
0: Wat gaat er concreet veranderen?
5: Ja, het betreft een drietal wetswijzigingen die wij aankondigen, waar we volgende week ook met de Kamer het debat over aangaan. En ik ga mijn best doen om het kort te houden, maar het is juridisch en daarmee ook juridisch technisch. Ik zal ze één voor één aflopen. Het eerste voorstel betreft de mogelijkheid verruimen voor burgemeesters om een demonstratie te verplaatsen. Strikt genomen heeft de burgemeester al een mogelijkheid om bestuurlijk op te houden, maar daar ligt de drempel heel hoog voor. En uit het WODC-rapport kwam dit dus ook als knelpunt naar voren. Dat horen wij ook van burgemeesters terug. Daarom hebben we een wetsvoorstel in voorbereiding waar die burgemeesters bij demonstraties die dreigen te ontsporen in ongeregeldheden, in het plegen van strafbare feiten, om die mensen te verplaatsen naar een andere locatie. Die mogelijkheid hebben burgemeesters nu niet. En wij creëren via de wet de mogelijkheid voor die burgemeesters om dat te doen in dat kleine percentage van demonstraties die dus ontsporen.
0: Waarom zijn burgemeesters daarmee geholpen?
5: Omdat je ziet, en ik wil er ook genuanceerd over zijn, de meeste demonstraties gaan goed. En het WODC-rapport zegt ook niet, het demonstratierecht moet helemaal op de helling, want het gaat ook om een grondrecht. Maar we hebben allemaal de laatste jaren die voorbeelden gezien die dan het nieuws halen van demonstraties die daadwerkelijk uiteindelijk in rellen, in geweld, in dingen kapot maken gaan. En je wil als lokaal gezag, de burgemeester heeft hier het gezag, wil je voorkomen dat dit gebeurt, wil je eerder in kunnen grijpen en het kunnen verplaatsen van die demonstratie, dus daadwerkelijk mensen verplaatsen naar een andere locatie, is een mogelijkheid die ze nu niet hebben. En door die te creëren kun je voorkomen dat het ontspoort.
0: En de andere maatregelen?
5: Ja, de tweede maatregel heeft met de de gemeentewet en het demonstratierecht te maken. In de gemeentewet hebben burgemeesters noodbevoegdheden. En er is soms, zeker bij burgemeesters die weinig met demonstraties te maken hebben, onduidelijkheid of bij demonstraties deze noodbevoegdheden ook ingezet mogen worden. En daarom gaan we de noodbevoegdheden zoals die in de gemeentewet staan, daarin gaan we een verwijzing maken in het demonstratierecht, zodat het voor alle burgemeesters duidelijk is dat die bevoegdheden ook te gebruiken zijn wanneer er sprake is van een demonstratie.
0: Dat is duidelijk. Nou, dan de laatste.
5: Het is niet simpel, maar dit is de tweede wetswijziging zoals we het doen.
0: En wat is dan de laatste?
5: De laatste is een wetswijziging die meer op het terrein van de minister van Justitie en Veiligheid ligt. Want dit is wij doen deze kabinetsreactie samen en de wetgeving is ook een samenwerking tussen mijzelf en de minister van Justitie en Veiligheid. Dat gaat over dat het WODC ook aangeeft dat in de Nederlandse juridische praktijk er soms twijfel is over of vanuit het Europees recht bepaalde handelingen, strafbare handelingen gedaan bij demonstraties ook bestraft mogen worden. Het WODC zegt dat zij tot de conclusie komen dat het Europees recht daar meer ruimte voor geeft dan nu het geval is. En daarom gaan we daar in de wetgeving dat vastleggen, zodat duidelijk is dat het Europees recht meer ruimte geeft om strafbare feiten gepleegd bij demonstraties ook daadwerkelijk te bestraffen. Dit is dus niet een kwestie van er komen hogere straffen. Het wordt duidelijker dat er sneller bestraft kan worden daar waar nu die ruimte soms niet genomen wordt.
0: Wat gaat u doen met gezichtsbedekkende kleding? Want er is het hier ook heel vaak over gegaan.
5: Ja, we hebben daar. Het vorige kabinet heeft daar een verkenning op gedaan. Dat was onder herhaalde wens van de Kamer. Alleen uit die verkenning is gekomen dat eigenlijk vanuit zowel de juristen als de lokale praktijk hier heel veel bezwaren tegen zijn. En daarom hebben we in een Kamerbrief die we eerder al hebben aangekondigd, dus dat is niet nu deze reactie, maar een brief die eerder gezegd dat we hier graag het gesprek over met de Kamer aangaan. Dat debat is volgende week.
0: Dus op de lange baan geschoven?
5: Dat zou niet mijn conclusie zijn. Wat wij daarin zeggen is dat we graag het gesprek met de Kamer aangaan, omdat wij alternatieven zien om hier tegenop te treden. Zo heeft de politie aangegeven dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij een demonstratie waar strafbare feiten gebleven zijn ook als strafhogende situatie aangemerkt kan worden. Dat is een alternatief die de politie heeft aangedragen. De realiteit is dat dit een eerder uitgewenste geuite wens vanuit de Kamer is, waarvan vanuit eigenlijk de hele juridische en lokale praktijk de reactie komt, het voorstel zoals waar de Kamer aan denkt, dat moet je niet doen. En tegelijkertijd zien de minister van Justitie en Veiligheid en ik wel andere mogelijkheden om hier tegenop te treden. En daar gaan we het debat met de Kamer graag over aan.
0: Maar die gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties wordt niet verboden?
5: De verkenning die is gedaan, daar is heel breed negatief op gereageerd. En wij zien andere mogelijkheden om op te treden tegen gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Dit is overigens een probleem wat breder speelt dan alleen bij demonstraties. Je ziet het ook bij voetbalwedstrijden. En daarover gaan we volgende week met de Kamer in debat.
0: Nu was het vorige kabinet hier heel fel over. Over het demonstratierecht moest veel aan veranderd worden. Dit kabinet, u past wat dingen aan, maar het is ook weer niet de grootste verandering ooit van het demonstratierecht. Waar ziet u de verschillen?
5: Nou, ik denk dat het belangrijkste verschil is dat het vorige kabinet, daar lag dat WODC-adviesrapport ook al, maar er is in de vorige periode überhaupt nog niet op gereageerd. Wij reageren er nu wel op en wij stellen nu 3 concrete wetswijzigingen voor die in de vorige periode niet zijn gedaan. Dus het belangrijkste verschil is dat wij nu met concrete voorstellen komen. En voor de rest geldt dat op het moment dat er iets gebeurt met een demonstratie die ontspoort, dan heb je wel daar wordt dan op gereageerd. Feit is nu dat wij met wetswijzigingen komen die allebei de kanten in het oog houden. Enerzijds dat demonstreren een grondrecht is en dat dat ook onderdeel van onze rechtsstaat is, dat mensen daar recht op hebben. En dat we zien dat in de praktijk een klein percentage het echt ontspoort. En je moet dus maatregelen nemen die niet dat grondrecht uithollen, maar wel gerichte mogelijkheden optreden, wat maatschappelijk ook een enorme wens is, om ontspoorde demonstraties te voorkomen. En daarom doen we gericht voorstellen nu.
0: Waarom gaat het hier zo vaak over het demonstratierecht, terwijl eigenlijk die onderzoekers zeggen het is best goed geregeld in Nederland?
5: Ja, misschien is dit ook een iets te simpele samenvatting van wat er gezegd wordt. Want wat de onderzoekers zeggen is, het demonstratierecht is een grondrecht en dat hoeft niet helemaal op de helling, omdat het in Nederland ook heel veel wel goed geregeld is. Het overgrote deel van de demonstraties, daar gaat het goed. 97% gaat het goed. dan heb je een veel kleiner percentage waar het misgaat. Maar daar zeggen de onderzoekers ook van, deels in de handhavingspraktijk kan dat door duidelijker te zijn, eenduidiger op te treden. Nou, daar hebben we naar aanleiding van het verschrikkelijk ongeluk op de snelweg onlangs met die boerenprotesten, is de minister van Justitie en Veiligheid daar ook met de lokale driehoeken mee aan de slag gegaan. Dus het gaat over die handhavingspraktijk. Maar ze zeggen ook, gerichte wijzigingen zijn mogelijk om beter op te kunnen treden tegen de demonstratie wel ontsporen. En die nemen we nu.
0: Laatste nieuws. 32 verdachten uit Overasselt worden als groep verdacht van moord of doodslag op de beveiliger daar. Wat denkt u dan als u dat hoort?
6: Nou ja, dat is ook wat we gezien hebben natuurlijk op de camera's en op de beelden. Dit was een grote groep. Die waren gewapend. Die hebben zonder aarzeling het vuur geopend op een beveiliger. En die gedood. En daarna ook geschoten op de politie die daar ter plekke kwam. Dus lijkt me een terechte constatering van het OM. En we zullen zien of de rechtercommissaris daar mee gaat.
0: Het gebeurt niet heel vaak toch dat het een groep echt wordt aangesproken op iets?
6: Nou ja, we zien ook niet zo heel vaak dat een groep met Kalashnikovs door onze dorpen rondrent. Ik denk dat dat wel het uniek is van deze zaak. En het is duidelijk dat deze mensen bij elkaar hoorden en met elkaar van plan waren om dit te doen en mogelijk nog erger.
0: Toch de laatste dagen ook wel veel kritiek over hoe moeilijk het nou is om zo'n huis te sluiten. Dat is al een paar keer eerder daar gebeurd. Waar ligt dat volgens u aan?
6: Ja, dat is een worsteling tussen burgemeesters en rechters. En er zijn uitspraken geweest of je drugspanden mag sluiten, of je een pand mag sluiten waar explosieven zijn afgegaan. Voor hoe lang mag dat dan? Wat als er kleine kinderen in het spel zijn? Want hier zijn kleine kinderen in het spel. Mag het dan nog steeds? En voor hoe lang? Verplaats je niet alleen maar problemen als je pand sluit? Want ja, dit geweld is gericht op de persoon, niet op het pand.
0: Wat vindt u?
6: Dus waar gaat het dan heen? Ik snap de burgemeester nu dat hij zegt van ja, wacht eens even met wat er nu gebeurd is in mijn dorp. En met de geschiedenis van dit pand en deze meneer. Ik ben er wel klaar mee. Ik wil er wat aan doen. Dus ik steun hem van harte in de sluiting die hij nu heeft aangekondigd. Ik ga ook naar hem luisteren. Ik ga heel snel naar hem toe om ook te horen welke belemmeringen ervaart hij nu in het optreden hier. En kijken wat we daarvan kunnen leren.
0: Moet het niet makkelijker worden voor burgemeesters om zo'n huis te sluiten?
6: Nou, dat onderzoek wat we hebben laten uitvoeren door het WODC, dat geeft eigenlijk ook aan dat er heel veel bezwaren zijn bij het sluiten van die panden. Dat rechters ook soms hebben gezegd, ja, burgemeesters doen dat te snel, omdat ze gewoon snel van een probleem af willen zijn. Maar zo zit op de stoel van de rechter en ze veroordelen iemand door dat pand te sluiten, terwijl er nog helemaal geen strafzaak loopt in sommige gevallen. Ja, dat snap ik ook. Dat is die balans die we moeten bewaken. Maar eerst ga ik eens even luisteren naar de burgemeester en waar die behoefte aan heeft.
0: Maar goed, in Overasselt was het een publiek geheim dat hier van alles gebeurde wat mis was. Het huis al een paar keer gesloten. Ja, dan staat zo'n burgemeester toch een beetje met de rug tegen de muur.
6: Nou ja, burgemeesters hebben een toolbox. En sommige burgemeesters maken daar meer gebruik van dan anderen. Je kunt je ook voorstellen dat het ook niet zonder gevaar is om dit soort mensen aan te pakken als bestuurder. Dus moet echt achter onze bestuurders staan de aanpak die ze hebben. Ik denk dat het aan mij is om in kaart te brengen wat is dan die toolbox. En kijken of we daar de gemeentes mee kunnen helpen. Want zeker kleinere gemeentes die natuurlijk niet een heel ambtelijk apparaat hebben. Die krijgen met zo'n zaak in één keer een enorme bak werk. En zaken die misschien in een stad als Amsterdam of Nijmegen allang zijn uitgedacht. Dus ik wil gaan kijken of we daar iets van ondersteuning kunnen bieden. Maar nogmaals, ik ga eerst naar de burgemeester toe.
0: Wat gaat er dan? Gaat er iets veranderen voor deze burgemeesters?
6: Nou, nogmaals, ik ga niet morgen de wet veranderen, want ik denk dat er al heel veel kan. Last onder dwangsom opleggen. Ik heb burgemeesters gezien die in vakantieparken onaangekondigde inspecties doen in het kader van de brandveiligheid. En daarmee stuiten op andere zaken. Dus soms is het via een omweg. Maar er is wel een toolbox. En ik denk dat stap 1 is in kaart brengen. Wat is dat dan allemaal? Hoe kunnen we kleinere gemeentes helpen om daar op dit soort momenten goed gebruik van te maken? En dan ook te kijken, ja, missen we nog dingen?
0: Vindt u dit geweld van afgelopen week ook on-Nederlands?
6: Ja, ik weet dat die hele discussie heeft gespeeld. Laat vooropstellen, drugscriminaliteit is heel erg Nederlands helaas. Dat wij georganiseerde misdaad hebben van wereldniveau. En dat bedoel ik in negatieve zin. Met mensen als Rido en Tachi en Jos Leidekkers is ook heel erg Nederlands, helaas. Dus die ondermijning is al een tijdje mijn topprioriteit. Hoe ontmantelen we deze netwerken? Hoe voorkomen dat ze zich nestelen? Hoe voorkomen we de corruptie binnen bedrijven, binnen de ambtenarij? Dus hoe zetten we deze mensen een hak en hoe stoppen we deze teelt? Dus dat is allemaal niet nieuw. Ook het geweldgebruik tegen onderling is niet nieuw. Maar zelfs tegen gezagsdragers hebben we het gezien in Nederland. Advocaten, we hebben een familie van de kroongetuig gehad. We hebben de moord op Peter R. de Vries gehad. Dat is allemaal niet nieuw. En ik wil niet zeggen dat dat Nederlands is. Ik zou willen van niet. Maar het is helaas niks nieuws. Wat hier nieuw was, was de enorme omvang van de groep. Die zwaar bewapend hier door een dorp heen liep. Ik denk dat dat is waar we ons allemaal over verbazen deze week.
0: Dan het demonstratierecht. Dat gaat veranderd worden. Het wordt voor burgemeesters makkelijker om een demonstratie te verplaatsen. Wat helpt dat?
6: Nou, dat helpt dat op het moment dat jij te maken hebt met geweld of met een demonstratie die escaleert, dan is het vaak niet de hele demonstratie. Dan is het vaak een kleine groep die ervoor zorgt dat dat escaleert. Ja, dan kun je die er snel uithalen. In de bus, weg ermee. En daarmee hou je meer overzicht en meer openbare orde en veiligheid. Ook voor de rest van het verloop van de demonstratie.
0: Gaat er ook iets veranderen aan gezichtsbedekkende kleding? Die zou in een eerder kabinet mogelijk verboden worden bij demonstraties.
6: Ja, daar hebben we een verkenning naar uitgevoerd. We hebben daar ook gevraagd, wat vinden lokale bestuurders daarvan? Is het nodig of niet? Nou, daar kwamen hele wisselende reacties op. Vanuit het lokale bestuur overwegend negatief. Die zeiden, ja, wij kunnen dat eigenlijk al als we dat nodig vinden op basis van de politieverordening. En we willen dat niet als een vast onderdeel van demonstratierecht. Nou, die adviezen hebben we gekregen, maar we weten ook dat er een brede wens leeft in de Kamer. Dus dat is echt iets waar we het volgende week met de Kamer over gaan hebben.
0: Maar een beetje op de lange baan geschoven dus?
6: Nou, wat mij betreft niet. Kijk, de wens van de Kamer begrijp ik. Het feit dat mensen soms gezichtsbedekking gebruiken om daarmee weg te komen met strafbare feiten, omdat ze niet herkenbaar in beeld worden gebracht, ja, dat is mij ook een doorn in het oog. En dat neemt niet weg. We kunnen allemaal de voorbeelden noemen van Oeigoeren die niet herkenbaar in beeld willen van de Chinese ambassade. Maar dat is wat mij betreft eerder de uitzondering dan de regel. En vaak wordt dat nu als excuus voor de regel gebruikt. Dus wat mij betreft is dat echt een open gesprek met elkaar.
0: Ja, de minister van Binnenlandse Zaken zei net, ja, dat was een negatief oordeel. Dus dat, ja, daar gaan we wel over praten, maar ja.
6: Ja, let's see. Het is een democratie. Dus ik ga dat gesprek echt open aan. En ik ben ook heel benieuwd naar hoe de verschillende partijen erover kijken. Ook hoe zij dat advies hebben gelezen. En of zij die bezwaren herkennen of juist helemaal niet.
0: Uiteindelijk verandert er helemaal niet zo heel veel aan het demonstratierecht, terwijl we het de afgelopen jaren er heel veel over hebben gehad.
6: Ja, wat er eigenlijk moet veranderen, vooral, is de norm. En ik zie daar wel een kanteling ontstaan. Dat we het niet meer normaal gaan vinden dat hier voor welk doel dan ook de snelweg op gaat. Dat we het niet meer normaal vinden dat een demonstratie ontaardt in geweld en vernielingen. Ik zie wel dat de overgrote meerderheid van Nederland daar echt klaar mee is. Dat het draagvlak voor dit soort acties echt nihil is. Je zult altijd een kleine harde kern houden van activisten, extremisten. Die continu over die grens blijven gaan. Ja, daar zullen we dan tegen optreden. Maar dat de norm duidelijk is dat je demonstreren gewoon doet binnen de kaders van de wet. Dat je dat dus niet doet op snelwegen. Dat je dat niet doet op het spoor. Dat je geen geweld aanricht. Dat je niet terrorisme verheerlijkt waar we nu aan het verbieden zijn. Ja, daar kijk ik naar uit. Want ik denk dat het demonstreren weer een stuk beter en ook geaccepteerder maakt.
0: Maar was het dan niet een beetje voor de bühne de afgelopen jaren al dat geroep dat het strenger moest?
6: Nee hoor, want we veranderen ook daadwerkelijk dingen in de wet.
0: Maar die liggen, heel veel.
6: Maar die liggen allemaal in het verlengde van wat eigenlijk al kon, maar niet werd gehandhaafd. En dat is, ik vind een van de belangrijkste dingen die we nu gaan wijzigen, is het veranderen van de strafbepaling in die wet manifestaties. Waardoor, wat we nu veel in uitspraken zien, dat rechters zeggen, ja, het simpel overtreden van demonstratierecht kunnen we wegstrepen tegen mogelijke andere strafbare feiten. Nou, daar zijn we het dus niet mee eens. We geloven ook niet dat dat is wat het Europese recht zelt. Strafbare feiten zijn gewoon strafbare feiten. Die moeten gewoon gevolgd worden.
0: Meneer Velbricht, er wordt vandaag gestaakt in de haven. Wat denkt u dan?
7: Denk ik jammer, want ik wil liever dat we gaan praten in plaats van staken. Dus ik hoop ook dat de bonden en de werkgevers zo snel mogelijk bij ons aan tafel komen om te werken aan Nederland en aan de toekomst van Nederland.
0: Ja, nu blijkt deze week dat de bezuiniging op het maximum dagloon van de WIA en in de WIA wat dingen geschrapt. Hoe wordt dat allemaal gedekt straks?
7: Ja, daar kan ik echt niks over zeggen. Mag ik ook niks over zeggen? Dat is de begroting. Mm-hmm. We hebben gezegd, we stoppen een handreiking naar verschillende partijen in deze begroting. En daar hebben we aan gewerkt. En dan moet je even tot Prinsjesdag wachten.
0: Maar er staan nog wel een aantal bezuinigingen, sowieso. Hè? Waar zijn die nu nog voor nodig om puur dat geld voor defensie te betalen?
7: Nee, dat is precies de bezuinigingen die we in het regeerakkoord hadden staan. En wat er straks nog zal staan. Daar gaat het toch wel over hervormingen. Het grote probleem van de WIA en de arbeidsongeschiktheid. Daar willen we wat aan doen. daar willen we ook over in gesprek. En daar heb ik al een aantal keren van gezegd. Dat kan best zonder het bedrag van bezuinigingen voor op de tafel te leggen. We kunnen eerst praten over de inhoud. Dat is ook mijn uitnodiging. Om dat zowel over arbeidsongeschiktheid te doen, als over mensen sneller aan het werk helpen.
0: U benadert dit heel erg vanuit de inhoud, maar dat geld is toch ook gewoon nodig voor defensie?
7: Nou, dat valt reuze mee. We hebben natuurlijk, toen we het coalitieakkoord kregen, een sluitende plaat met elkaar gemaakt. Maar u zult straks in de begroting zien dat we ook weer andere wegen hebben gevonden.
0: Bent u tevreden over die begroting?
7: Mag ik nu niks over zeggen?
0: Dat ook dat niet?
7: Zien. Nou, ik vond zelf, het waren complexe besprekingen. Maar ik vind dat we daar goed zijn uitgekomen. Maar dat is aan de mensen voor wie dat doen, aan Nederland te beoordelen of dat zo is.
0: Ja, tot slot, u heeft zich eerder uitgesproken over meer vermogensbelasting in een interview. Hoe kijkt u naar die hele discussie rondom box 3 dan nu?
7: Nou ja, die discussie geeft nog weer eens aan wat ik toen ook al zei. Dit is een belangrijk onderwerp in Nederland. En meer kan ik er nu ook even niet over zeggen. Stukken moeten allemaal nog komen. Maar het is een belangrijk onderwerp in Nederland. En veel Nederlanders zijn daarmee bezig. Wie draagt de lasten?
0: U vindt dat anderen dat moeten
7: doen? Ja, dat zei ik toen. Dat is mijn politieke opvatting. Maar ik zit in een kabinet met andere partijen. En ik ben minister in dat kabinet. Ik hou me gewoon aan de kabinetslijn. Maar mijn partij is daar vrij helder over.

0: Goedemiddag en welkom bij de wekelijks persconferentie aansluitend aan de ministerraad. Het woord is aan de minister-president.
1: Goedemiddag. Het zal u niet ontgaan zijn dat we begin deze week, na stevige inhoudelijke gesprekken, het eens zijn geworden over de begroting. En het proces verdient misschien niet de schoonheidsprijs, maar inmiddels zijn we weer in wat rustiger vaarwater beland. Dan zetten we alle gebruikelijke stappen richting Prinsjesdag. En we kijken dan ook naar uit om op Prinsjesdag onze plannen te presenteren die Nederland vooruit gaan helpen. Plannen die doorbraken forceren op grote dossiers, zoals meer woningen bouwen, de economie sterker maken en Nederland veilig houden. Onze plannen daarvoor hebben we verwerkt in een begroting die we met vertrouwen zullen voorleggen aan het parlement. En we gaan alles op alles zetten om daar een zo breed mogelijk draagvlak te vinden. Eenvoudig zal dat niet zijn, want we zullen de oppositie echt op de inhoud moeten overtuigen. Maar ik geloof dat meerdere oppositiepartijen ook constructief willen en kunnen bijdragen. En dat we op basis van onze plannen in de miljoenennota tot een goed gesprek kunnen komen. Niet alleen met het parlement, maar ook met de polder, de medeoverheden en alle partijen waarmee we samen Nederland verder willen brengen. En een deel van onze plannen hebben we ook al omgezet in daden. Zo zijn we vlak voor de zomer met een stevig pakket aan maatregelen gekomen om Nederland weer van het stikstofslot te halen. Zoals uitstootnormen per bedrijf, gerichte zones rondom kwetsbare natuur en bijdragers van industrie en mobiliteit. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het pakket nu doorgerekend en laat zien dat we op de juiste weg zijn. Tegelijk levert het ook huiswerk op om de maatregelen zo goed en zo snel mogelijk verder uit te werken. Want uiteindelijk moeten deze maatregelen er wel voor zorgen dat de vergunningverlening weer op gang komt. Zodat we Nederland van het slot kunnen halen voor de woningbouw. Zodat de natuur zich kan herstellen. Zodat boeren weer perspectief kunnen krijgen op de lange termijn. En aan die uitwerking wordt nu hard gewerkt. Ook in overleg met boerenorganisaties. En de aandachtspunten van het PBL worden daar natuurlijk in meegenomen. En tot slot wil ik stilstaan bij een gebeurtenis die deze week heel Nederland heeft beziggehouden. Namelijk het ongekende geweld in Overasselt. Waarbij één iemand is omgekomen en twee agenten zwaar gewond zijn geraakt. Onze gedachten zijn natuurlijk bij de nabestaanden, de gewonde agenten en de mensen uit Overasselt op wie dit grote impact heeft. De beelden van een grote groep mannen die met zware wapens midden in de nacht door een slapend dorp heen loopt, die zijn bijna surrealistisch. Maar hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, het is wel de werkelijkheid van vandaag de dag. Georganiseerde misdaad is ook in ons land, in Nederland, een serieus probleem. Dat weten we al langer, maar dit soort escalaties drukt ons nog eens met de neus op de feiten. En alle lof daarom voor politie en OM die heel doortastend optreden. Er zijn inmiddels meer dan 30 mensen aangehouden en de meeste verdachten worden vandaag al voorgeleid voor de rechtercommissaris. Er wordt met mannenmacht onderzoek gedaan naar wat hier heeft plaatsgevonden. En deze gebeurtenissen onderstrepen in ieder geval dat de georganiseerde misdaad keihard moet worden aangepakt. Dat we alles op alles moeten zetten om ondermijning in ons land tegen te gaan. Dat is en blijft ook voor dit kabinet topprioriteit. En Nederland kan daarbij op onze inzet rekenen. Dank u wel.
0: Eerst vraag NOS, dan RTL.
2: Ja, je noemt het nu helaas de werkelijkheid. Eerder deze week werd het ook wel on-Nederlands genoemd. Hoe kijkt u daarop terug? Is dat het echt nog wel on-Nederlands?
1: Nou, we zien natuurlijk al langere tijd dat we in Nederland ook te maken hebben met een aantal echt goed georganiseerde criminele netwerken. Die ook hun tentakels uitspreiden naar allerlei andere delen van de wereld. Goed georganiseerd, goed gefinancierd. En die ook er niet voor terugschuwen om onze samenleving te proberen te ondermijnen. Met het bedreigen van journalisten, politici, burgemeesters. En wat we ook deze dagen hebben gezien in Overasselt. Die ook niet bang zijn om echt heel grof geweld in te zetten. Dus we moeten daar niet naïef over zijn. Dit is er. En dat moeten we dus ook keihard bestrijden.
2: En dat is misschien dus ook wel heel Nederlands, gezien al het voorgaande wat er is gebeurd met advocaten en journalisten.
1: Ja, het is niet meer iets unieks, dit event. We hebben dat eerder gezien met het netwerk rondom Tachi. We zien natuurlijk vaker dat er vanuit die drugswereld ook echt wel verspreiding is van activiteiten, ook meer en meer in de bovenwereld. Dus dat vraagt een hele stevige en gerichte aanpak. escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn. Ja, dat is denk ik wel uniek voor Nederland. Hè. Dit soort situaties, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien. Maar de snelheid waarmee de politie heeft ingegrepen en in staat is geweest om ook bijna iedereen te arresteren. Ja, dat is echt volle lof ook voor de nationale politie die die nacht in actie kwam. En u kunt ervan op uitgaan dat er nu door een heel groot team wordt gewerkt om helemaal in kaart te brengen wat hier is gebeurd en alle verantwoordelijken ook op te sporen.
2: Er zijn verschillende rapporten geweest, verschillende experts die hebben gezegd Nederland dreigt een narco-staat te worden. Is het dan nu zover?
1: Nou, dat zijn waarschuwingen die je heel serieus moet nemen. Maar waar de afgelopen jaren ook al hard tegen wordt opgetreden. De minister van Justitie en Veiligheid was ook in voorgaande kabinetten al volop bezig met die zwaardere aanpak van ondermijning. We werken daar ook echt samen met andere overheden en alles en iedereen die we daarbij kunnen gebruiken om die netwerken op te sporen en aan te pakken en te ontmantelen.
2: Maar ze voelen ook zich wel zo vrij om 30 man in een vrachtwagen te zetten of meer dan 30 man en daarmee rondrijden met wagens.
1: Nou, kijk, hier
2: dan, dan voel je je toch eigenlijk niet beperkt door de overheid.
1: Nou, we hebben het ook laten zien in dezelfde nacht nog dat je dit niet ongestraft kan doen. Dat iedereen die daar met wapens rondliep, waarschijnlijk iedereen ook is gearresteerd. En we gaan ook laten zien dat we nu op jacht gaan naar de opdrachtgevers en de financiers hierachter.
2: Dat is de opsporing. Wat kunt u bestuurlijk doen voor, ja, om die ondermijning in te dammen? We bespreken bijvoorbeeld wel burgemeesters die zeggen, we hebben er heel veel last van dat we woningen niet kunnen sluiten, dat we dan teruggefloten worden door rechters. Hmm. Kunt u daar iets in betekenen?
1: Ja, we moeten echt kijken hoe we burgemeesters zo kunnen ondersteunen dat zij alle maatregelen kunnen inzetten die ze nodig achten om ook de veiligheid van hun eigen dorp of stad te kunnen garanderen. Maar ook er gezamenlijk voor zorgen dat we echt in de volle breedte die ondermijning aanpakken. Daarvoor heeft het kabinet ook een aparte taskforce. En er wordt er echt op alle stromen ingezet. Dus niet alleen maar op drugsproductie en drugshandel, maar ook op financiële stromen, op contacten in het buitenland. Om heel duidelijk te maken aan de leiders van die criminele netwerken waar ter wereld je ook bevindt. We komen achter je aan.
2: U zegt, u gaat die burgemeesters ondersteunen. Moet de wet daarvoor versoepeld worden?
1: Nou, als dat nodig is, kijken we of dat de wet daarop moet worden aangepast. Hè, om daar burgemeesters ook betere bevoegdheden in te geven, samen met politie en OM. Maar we kunnen dit ook niet altijd overlaten aan in dit geval een burgemeester van een kleine gemeente die echt alles doet wat hij kan om in dit geval Overasselt en omliggende dorpen veilig te houden. Maar we zullen echt op nationaal niveau hier die stevige aanpak voor nodig hebben.
2: In uw coalitie, bijvoorbeeld CDA, en daar zeggen mensen snel van, nou, nu dit gebeurt, moeten we duidelijker ook laten merken aan gebruikers. Want als je een lijntje neemt, dan sponsor je hiermee dit soort criminaliteit. Nu is er ook een achterban in dezelfde coalitie die misschien wat eerder zal zeggen, ja, je zorgt voor criminaliteit als je dit niet reguleert of legaliseert. Wat meer in uw partij. Van welke school bent u?
1: Nou, er zijn heel duidelijk ook in de Tweede Kamer verschillende scholen inderdaad over, zou je drugs verder moeten legaliseren of juist strenger moeten verbieden. Dat is echt het politieke debat dat ook in de Kamer moet plaatsvinden. Maar feit is natuurlijk dat heel veel vormen van drugsgebruik in Nederland verboden zijn.
2: En heeft het politieke debat ook in het kabinet plaatsgevonden? Van welke school jullie zijn?
1: Nou, we zijn echt opgericht om deze criminele netwerken keihard aan te pakken. We hebben vandaag in de ministerraad verder geen ideologische discussie over drugsgebruik.
2: Nee, maar was ook nogal kort, dus dat was er waarschijnlijk geen tijd voor. Nee. Oké, dank u wel.
0: RTL.
3: Ja, meneer, ik kan me voorstellen dat het in politieke zin niet het leukste weekend voor u is geweest de afgelopen week. U zei het zojuist al, het hele proces op weg naar de begroting verdient geen schoonheidsprijs. Maar als het gaat om het proces, ja, de regisseur daarvan is wel de premier. Verwijt u zichzelf iets? Had het anders gekund en gemoeten?
1: Oh, ik had graag ervoor gezorgd dat ook mijn collega's afgelopen weekend niet tot in de late uurtjes nog aan de begroting hadden moeten werken. Tegelijkertijd hebben we ook in de ministerraad vastgesteld dat we tevreden zijn met de begroting die er nu ligt. Waarin we echt hele mooie plannen voor Nederland kunnen presenteren. Grote bewegingen maken, ook richting oppositiepartijen. Dus wij zijn nu vooral ook bezig, hoe gaan we daar de komende tijd voor zorgen dat die miljoenennota met brede steun door beide kamers wordt geloodst.
3: U zegt, ik had er graag voor gezorgd dat het allemaal wat eerder was geweest. Waarom heeft u dat dan niet gedaan?
1: Omdat, dat heb ik ook afgelopen maandag al toegelicht, we hele grote keuzes ook maken. Je zult op Prinsjesdag zien welke aanpassingen wij voorstellen ten opzichte van het coalitieakkoord. En dat vergt wat meer denk- en rekenwerk dan we aan de voorkant hadden ingeschat.
3: Terwijl de ambtenaren zeggen, dit zagen we allemaal aankomen voor de zomer. We wisten dat het heel veel tijd zou gaan kosten. En nu moesten we 3 weekenden doorwerken tegen heug en meug. Ik bedoel, als iedereen dat zag aankomen, waarom u dan niet met uw collega's?
1: Nou, u kunt ons niet verwijten dat ook wij niet de complexiteit van deze begrotingspuzzel zagen. Ik geloof niet dat er in de afgelopen jaren zoveel uren in juli en augustus al aan de miljoenennota is gewerkt.
3: Maar goed, dan ligt dat het resultaat. U zegt we zijn tevreden daarmee. Want we kunnen ook de hand, even mijn woorden, uitsteken naar de oppositiepartij hiermee. De boel komt voor een belangrijk deel op straat te liggen. En ze zeggen allemaal aan weerskanten, nou, dat is niet wat we willen.
1: Ja, kijk, ik begrijp ook dat oppositiepartijen nu hun reacties geven op lekkage in de pers. Het is even wachten op de definitieve Prinsjesdagstukken die volgende week onder embargo worden verstrekt. En dan tijdens de APB natuurlijk uitgebreid worden bediscussieerd. Wij hebben een hele grote handreiking naar verschillende oppositiepartijen, naar de polder, naar medeoverheden in die begrotingen zitten. Maar realiseren ons goed dat we de komende weken in alle debatten met de Kamer hard aan het werk zullen moeten om partijen ook definitief over de streep te trekken. En daar is dus ook ruimte om ons ook weer te laten overtuigen om die plannen nog verder bij te stellen.
3: Is er dan ook nog financiële ruimte? Minister Heijn heeft zich de afgelopen weken ingespannen om alles toch maar binnen de normen van die 3% te houden.
1: Ja, kijk, wij vinden een paar dingen belangrijk als kabinet. Dus dat we echt keuzes maken om dossiers waar lang stilstand op was, die echt te doorbreken. Het gaat om woningbouw, aanjagen van de economie, veiligheid waar we het net over hadden. Maar dat willen we doen met een nette rekening voor de belastingbetaler. Maar daarbinnen is er natuurlijk heel veel mogelijk. En de Kamer heeft altijd het laatste woord. Dus als bij de APB blijkt dat die plannen op een aantal punten moeten worden aangescherpt, ja, dan gaan we daarover het debat voeren en zaken met elkaar doen.
3: U zegt het is heel belangrijk. Wij vinden het belangrijk om nu keuzes te maken. Maar het zinnetje wat eigenlijk het meest voorkomt in het stuk is, we stellen het nog een jaartje uit.
1: Ik kan natuurlijk niks zeggen over wat er in die stukken staat. Maar in algemene zin is deze miljoenennota een vertaling van het coalitieakkoord. Dat zijn hele grote ambities, grote hervormingen. Maar we zijn niet toondoof voor de samenleving die op een aantal thema's ook zegt, het tempo dat het kabinet voorstaat is wel heel erg hoog. Soms is het goed om even iets langzamer te gaan, zodat je met elkaar verder kan komen.
3: Heeft het gevoel dat het handschrift van deze coalitie nog echt zichtbaar is in deze stukken? Of is het nu inmiddels zo verwaterd? Neem bijvoorbeeld de VVD die altijd riep rust in de portemonnee. Nou, dat is verder te zoeken als je nu naar de stukken kijkt. Is dat handschrift nog zichtbaar?
1: Absoluut, want dat is eigenlijk een hele simpele belofte aan Nederland. Dat we aan de slag gaan om te investeren in onze economie en welvaart. En aan de andere kant te zorgen voor een veilig land. En u zult ook in deze miljoenennota zien dat we aan die topprioriteit zeker tegemoet komen.
3: Dus u zegt eigenlijk, wacht maar even, er komt ook nog goed nieuws aan?
1: Er komt heel veel goed nieuws aan, maar er komt vast ook heel veel aan waar nog veel politiek debat over zal volgen. En ik kijk er naar uit om dat bij de APB met de Kamer aan te gaan.
0: NOS, SBS en dan WNL?
4: Ja, toch nog even hierover door, meneer Jetten, sorry. Maar u zegt, het verdient niet de schoonheidsprijs. Dan is toch de vraag, wat is daar dan misgegaan?
1: Nou, wij hadden, en dat hebben we in juli en augustus gedaan, hebben we heel veel input opgehaald bij oppositiepartijen. Dat heeft ons goed aan het denken gezet. Leidt ook, zult u bij Prinsjesdag zien, tot een aantal voorstellen om de plannen van de coalitie aan te passen of aan te scherpen. En ik had graag ook vorige week de deadline die we in eerste instantie in gedachten hadden gehaald. Dan was het in iets meer rust gegaan.
4: Maar dat is nog niet het antwoord op de vraag wat er mis is gegaan. Waardoor het komt dat u die deadline niet heeft gehaald.
1: Nou ja, kijk, ook als je, dus juist als je heel veel ideeën ophaalt en daar zoveel mogelijk van probeert in te passen, ja, dat vroeg gewoon in de coalitie en in het kabinet meer afstemming onderling.
4: Dat wat meer afstemming onderling. U zei vorige week, toen ik u ernaar vroeg, naar die twee aparte onderhandelingstafels, dat het allemaal heel goed afgestemd was. Citaat, zei u, het komt allemaal zo goed bij elkaar samen en het was een gezamenlijk proces. Maar hoe valt het dan te rijmen met wat we vorig weekend hebben gezien?
1: Ja, nou, dat als dingen samenkomen van die politieke input die we hebben opgehaald, maar zeker ook financiële wensen die door oppositiepartijen zijn aangedragen, ja, dat de weging daarvan ook in een coalitie soms zwaarder kan liggen en dat het dan iets meer tijd nodig heeft.
4: De weging ligt zwaarder? Wat bedoelt u daarmee?
1: Ja, het is niet zo dat elke wens of elk idee dat door oppositiepartijen werd aangedragen ook meteen op heel veel enthousiasme bij één of meerdere coalitiepartijen kon rekenen. En dan moet je toch ook met elkaar de balans vinden. Want wij zijn met D66, CDA en VVD met volle overtuiging in dit kabinet gestapt. En we zijn ook met volle overtuiging aan het werk. Maar je moet ook zeker weten dat je dat de komende maanden met elkaar kan blijven doen. En dat kunnen we met de miljoenennota die we nu hebben afgesproken.
4: Ik luister goed naar u. Ik heb ook met oppositiekamerleden gesproken deze week. Als ik die twee dingen naast elkaar leg, klopt het dan dat minister Heijnen met JA21 en de SGP een eigen deal had gesloten? Dat die deal vervolgens niet door de rest van het kabinet gedragen kon worden?
1: Nee, de minister van Financiën heeft echt keihard gewerkt de afgelopen zomer.
4: Kan allebei waar zijn.
1: Minste vakantie gehad van iedereen. Om zoveel mogelijk op te halen met partijen, ook allerlei varianten door te spreken, zodat we uiteindelijk als kabinet konden kijken wat kunnen we inpassen in die miljoenennota.
4: Maar is het dan misgegaan aan de kant van Eerdmans en consorten? Want zij denken dat ze een deal hadden met de coalitie.
1: Nee, het is volgens mij, ik ga sowieso nooit de oppositie iets verwijten, maar ik ben er echt van overtuigd dat met de miljoenennota die we op Prinsjesdag zullen presenteren, dat heel veel oppositiepartijen veel zullen kunnen herkennen van de input die ze bij ons hebben aangedragen. En dan ga ik bij de APB en de minister van Financiën bij de AFB gaan we allebei heel hard ons best doen om die partijen ook voor die miljoenennota te laten stemmen.
4: Ik begrijp dat u het liefst vooruit wil kijken, maar toch nog wel even. Want u heeft het de hele tijd over de oppositie. Eerdmans zegt, ik voel me bedonderd, ik voel me niet serieus genomen. Want we hadden een deal. Die moest Heijnen van tafel vegen.
1: Ik heb dat gelezen in de krant. Wij doen elke dag ons uiterste best om zoveel mogelijk die oppositie de hand te reiken. Zoals we dat ook al vanaf het debat over de regeringsverklaring met de Kamer hebben afgesproken. En dat blijven we ook de komende tijd doen.
4: U geeft steeds maar geen antwoord op mijn vraag. Want de minister van Financiën heeft dus onderhandeld zonder een mandaat. Eerdmans zegt, nou ze hoeven bij mij niet meer aan te komen voorlopig. Hoe gaat u dat weer fixen?
1: Nou, maar ik ben het gewoon niet eens met de stelling die in uw vraag zit. De minister van Financiën heeft zijn werk gedaan door heel veel op te halen. Zodat wij uiteindelijk in de ministerraad niet alleen maar met onze eigen plannen en ideeën bezig waren, maar daar ook heel serieus in konden meewegen wat voor oppositiepartijen belangrijk is.
4: Maar toch zegt u, het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Wat verdient dan niet de schoonheidsprijs?
1: Nou, we waren graag iets eerder klaar geweest.
4: Dus alleen de hoeveelheid tijd die het heeft gekost?
1: Nou, kijk, wij willen. Ik denk dat mensen in Nederland ook van dit helemaal niks begrijpen. Die willen gewoon dat wij aan het werk zijn met inhoudelijke oplossingen. Wat het betekent voor de portemonnee. Komen er meer huizen bij de komende jaren? Waar gaat het extra geld naartoe? Ik heb het ook liever daarover op de persconferentie op vrijdag. Dan dat we voor de derde keer gaan evalueren hoeveel uur we in het ministerie van Financiën hebben gezeten.
4: Nou, dat gaat ook over de verwachtingen die mensen thuis hebben. Van wat er in Den Haag gebeurt. En die zien nu weer een kabinet dat het onderling zo oneens is dat het toch diep in de nacht vergaderd moet worden.
1: Ja, maar die uiteindelijk het met elkaar eens zijn geworden en ervan overtuigd zijn dat we een miljoenennota presenteren aan het land die goed is voor Nederland.
4: Wat heeft u hiervan geleerd voor een volgende keer?
1: Dat het, als je de hand wil reiken en ook met anderen wil samenwerken, dat je daar veel partijen voor nodig hebt. En dat het dus niet alleen maar gaat over hoe pas je alle financiële wensen in de begroting. Dat je ook heel goed oog moet hebben voor de politieke weging.
4: En dat je misschien ook eerst intern een deal moet hebben voordat je naar buiten gaat?
1: Nee, kijk, dat zullen we op Prinsjesdag bezien. Maar wij doen echt hele grote stappen in de richting van de Kamer. En dat vraagt ook gewoon even een hele goede weging. Daar schaam ik me niet voor dat we er even zorgvuldig de tijd voor hebben genomen.
4: Okay, dank u.
0: SBS?
5: Ja, meneer Jet, u zegt de hele tijd hoe goed u bezig bent met in gesprek zijn met de oppositie. De hand toereikt. Is het dan niet ook handiger om als de gehele oppositie vraagt om de stukken, omdat die nu toch al op straat liggen via de pers, om dat gewoon eens een keer te geven, zodat ook de oppositie daadwerkelijk weet waar ze het over hebben?
1: Kijk, ik snap elk jaar het ongemak rondom stukken die onder embargo
5: liggen. Maar dit was wel echt next level. Dit is de dag nadat jullie er een klap op hebben gegeven.
1: Ja, er is ook zeker wel even gescholden dat er zoveel op straat lag binnen 24 uur na de ministerraad. Dat hoort niet, dat mag niet. En dat is ook gewoon voor iedereen heel vervelend. Tegelijkertijd hebben wij nu een conceptbegroting aan de Raad van State gestuurd voor advies. Wij krijgen dat volgende week terug van hen. Dat betekent dat we ook de miljoenennota wellicht nog op een aantal punten zullen aanpassen. En dat dan eind volgende week de gehele Tweede Kamer in één keer de formele Prinsjesdagstukken krijgt. Waar we de week daarna dan uitgebreid over gaan.
5: Maar wat maakt het uit? Ik bedoel, het ligt nu toch al via de pers op straat. Volgens mij heeft RTL bijna de gehele stukken ingezien. U zegt er is gescholden. Nou, dan heeft iemand heel knap toneel gespeeld. Want het is toch echt wel iemand geweest die deze stukken heeft gelekt. dan is het toch ook niet meer dan respectvol om de hele Tweede Kamer die stukken te geven?
1: Nou, het is denk ik respectvol om de Raad van State en het Centraal Planbureau nu ook in een rol te laten, namelijk het doorrekenen en adviseren van de concept miljoenennota. Nou ja, kijk, en uiteindelijk volgende week vrijdag gaan de definitieve stukken in één keer naar de hele Tweede Kamer.
5: Ja, dat is mooi. Dan kan iedereen kijken ook wat de adviezen waren en waar de dingen misschien zijn aangepast. Een betere transparantie heb je bijna niet.
1: Nee, maar dan kom je terug bij de meer algemene vraag die ik ook vorige week met de heer Wester en de week daarvoor ook met hem heb besproken. Is deze manier van embargo en stukken aanleveren nog passend bij deze tijd? Of is het goed als kabinet en Kamer daar andere afspraken over maken?
5: Ja, maar dit gesprek hebben wij denk ik ook al een paar keer met de heer Rutte gehad. Bijvoorbeeld, dat is een paar jaar geleden, als elke minister-president constant die vraag zich opnieuw gaat stellen, dan blijf je in dit cirkeltje ronddwalen.
1: Ja, en daarom ga ik hem niet alleen stellen, maar ga ik er ook na de APB met de Tweede Kamervoorzitter over in gesprek.
5: Maar denkt u niet dat het goed is voor de relatie met de oppositie? Want die relatie is nogal broos, begrijpen wij. Oppositiepartijen die heel belangrijk zijn voor meerderheid, ja 21 pro, die horen helemaal niks op dit moment van het kabinet. Is dan zo'n handreiking misschien niet de grootste handreiking die u op dit moment in ieder geval kunt doen?
1: Ik denk dat wat echt zeker in aanloop naar de APB, wat we ook gaan doen, dat is, doen we altijd bij grote debatten. Dan heb je met elkaar contact over wat voor partijen tijdens die twee dagen APB belangrijk is.
5: Ze hebben nog niks gehoord.
1: Nee, er lopen contacten met een aantal fracties en die gaan de komende dagen nog veel intensiever plaatsvinden om te kijken wat is er nodig om tot een goed debat bij die APB te komen. Daar eventueel ook zaken met elkaar te doen. Tegelijkertijd hebben wij ook als kabinet een verantwoordelijkheid om die vertrouwelijkheid van de stukken die bij de Raad van State liggen te respecteren.
5: Ja, die vertrouwelijkheid die is natuurlijk al weg, want die stukken liggen op straat. U zegt het mag niet, het kan niet, het kan niet gebeuren. Het is ook strafbaar, toch?
1: Lekken van informatie in dit geval, ja, dat klopt.
5: Gaat u daarvan aangifte doen?
1: Ja, dat doe ik in principe altijd als er op deze manier wordt gelekt.
5: Dus van dit lek, van de Prinsjesdagstukken, heeft u aangifte gedaan?
1: Dat gaan we doen, maar de realiteit is helaas ook vaak dat er helaas weinig uit die onderzoeken komt. Ik vind vanuit principe dat je het moet doen, maar de dader ligt vaak op het kerkhof. En daarom steun ik eigenlijk iedereen in de oproep. Kom nou als kabinet en Kamer tot andere afspraken over hoe je omgaat met dit soort stukken onder embargo.
5: Dus volgend jaar krijgt iedereen tegelijkertijd de stukken?
1: Als het aan mij ligt wel, maar dat ga ik met de Kamervoorzitter bespreken.
0: Nee, Frits. WNL. We gaan niet die discussie van vorige week weer opnieuw doen. WNL, dan Telegraaf.
6: Straks doen we een tweede ronde, toch? Meneer Jette, vindt u dat u als premier in zo'n proces eigenlijk boven de partijen zou moeten staan?
1: Je hebt als premier altijd de taak om ervoor te zorgen dat de ministerraad tot goede besluitvorming kan komen.
6: Hoe rijmt u het dan dat u tijdens de begrotingsonderhandelingen daar zowel zat als premier als hoofdonderhandelaar van D66?
1: Ik ga verder niks zeggen over de gesprekken die daarbinnen hebben plaatsgevonden.
6: Kan het zijn dat dat iets is van de irritatie waar meneer Heijn het over heeft, over het proces? Dubbelrol?
1: Nou nee, kijk, iedereen zit daar altijd vanuit zijn functie in het kabinet. Maakt niet uit welke minister het betreft. Iedereen heeft ook een partijkleur, dus dat zit af en toe door de discussies heen.
6: U vindt het geen probleem dat u er eigenlijk met twee functies tegelijk zat?
1: Wij hebben met elkaar afgesproken dat we daar een overzichtelijk aantal mensen aan tafel zetten. Hoe die gesprekken verder zijn gelopen, ga ik niks over zeggen.
6: Oké. Meneer Heijnen zegt dus, als er irritatie is, dan moet dat uit het proces. Bij wie zat die irritatie?
1: Nou, ik denk dat u de afgelopen week hebt gezien dat we allemaal graag eerder klaar waren geweest. Dus we gaan dat gewoon goed met elkaar evalueren.
6: En waar zat die irritatie dan in?
1: Ook dat heeft geen zin als ik dat hier met u ga bespreken.
6: Oké. Wat was nou eigenlijk de hoofdtafel?
1: We hebben vorige week met elkaar een definitieve plaat voor de miljoenennota gelegd en die aan de ministerraad voorgedragen.
6: Maar u begon met twee tafels. Welke van de twee was de hoofdtafel?
1: Die hadden allebei een heel nuttig doel, namelijk aan de ene kant goed in kaart brengen wat eventuele politieke wensen zijn, hoe je ook de komende tijd tussen kabinet en Kamer met elkaar wil samenwerken. En ook veel specifieker en gerichter op heel veel financiële en fiscale vragen die cruciaal zijn om tot een goede miljoenennota en belastingplan te komen.
6: Maar uiteindelijk moet één van die twee tafels toch de hoofdtafel zijn?
1: En zoals ik net ook zei, dat hebben we goed bij elkaar gebracht. En omdat we zoveel input hebben opgehaald bij oppositiepartijen, ook een miljoenennota kunnen maken die op heel veel punten die oppositie tegemoet treedt.
6: Moest u meneer Heijnen terugfluiten omdat hij dacht dat hij de hoofdtafel was, terwijl dat niet zo was?
1: Nee.
6: Meneer Heijnen zegt ook, dus continu overleg met de oppositie. Die zeggen dus dat ze niks horen. Welke van de twee is waar?
1: Dat overlegcontact loopt de hele tijd door. Dat doen we al vanaf de start van het kabinet. En dat blijven we nu ook doen.
6: Hoeveel oppositieleiders heeft u zelf dan bijvoorbeeld deze week aan de telefoon gehad?
1: Een aantal.
6: Dus degene die zeggen dat zij niks horen, die liegen?
1: Nou, ik weet niet met wie u spreekt. En heel eerlijk, daar ga ik nu verder ook geen duiding aan geven.
6: Nou ja, kunt u nu zeggen met wie u gesproken heeft. Dan is dat meteen uit de wereld. Dan weten we gelijk wie er niet eerlijk over zijn.
1: Nee, aan dat spelletje ga ik niet meedoen.
6: Goed. U zei ook net, we gaan alle gebruikelijke stappen zetten richting Prinsjesdag. Maar een meerderheid zoeken voor plannen is toch helemaal niet een gebruikelijke stap?
1: En dat is ook eigenlijk het probleem. Dat in de afgelopen jaren ook meerderheidskabinetten dachten, wij maken een begroting en de rest zoekt het maar uit. Wij hebben vanaf het begin gezegd dat het ook goed is voor Nederland en de continuïteit van beleid om te kijken, hoe kan je breed draagvlak bouwen? En hoe luister je dus ook naar partijen ter rechter en ter linkerzijde van deze coalitie? En ben je ook bereid om de plannen van de coalitie daarop aan te passen?
6: Ja, maar nu zegt Pro over de gelekte plannen, het is nog niet goed genoeg. En ja, 21 zegt inmiddels, het is slechter dan wat er eerder lag toen wij met het kabinet aan het praten waren. Hoe gaat u zich daar nog uitmanoeuvreren?
1: Ik had ook niet verwacht dat iedereen nu zou zeggen, geweldig, op basis van gelekte plannen, waar kan ik mijn handtekening zetten? Het is ook goed dat oppositiepartijen zich voorbereiden op een APB, zodat we daar een goed debat hebben en daar kijken waar de miljoenennota eventueel

0: met het kabinet aan het praten waren. Hoe gaat het zich daar nog uitmanoeuvreren?
1: Ik had ook niet verwacht dat iedereen nu zou zeggen geweldig op basis van gelekte plannen. Waar kan ik mijn handtekening zetten? Het is ook goed dat oppositiepartijen zich voorbereiden op een APB, zodat we daar een goed debat hebben en daar kijken waar de miljoenennota eventueel moet worden bijgesteld.
0: Maar u snapt toch ook wel dat elke stap die u richting de ene kant zet het weer lastiger maakt voor de andere kant om met u aan boord te gaan?
1: Maar dat ligt eraan over welke onderwerpen het gaat, omdat we ook de afgelopen weken hebben gezien dat de oppositie ook op sommige thema's heel eensgezind is. Bijvoorbeeld als het gaat om investeringen in onze economie. En ook zorgen dat ook Nederlanders, ondanks alle economische turbulentie, niet op achteruit gaan.
0: Nog één hele andere vraag. Heeft u afgelopen weekend nog de behoefte gevoeld om iemand een janker te noemen?
1: Nee.
0: Of iets anders?
1: Nee.
0: Een soepjurkje?
1: Nee.
0: Wat vindt u ervan dat al dat appcontact van ministers onderling zomaar openbaar wordt gemaakt?
1: Kijk, ook politici en ministers zijn mensen. Die hebben soms ook hun emoties en frustraties die eruit moeten. Maar ik denk ook dat als mensen weer worden geconfronteerd met dat soort oude berichten, dat ze dan ook denken, dat had misschien wat anders gekund.
0: En als u over 10 jaar bij een parlementaire enquête zit, wat gaan we dan lezen? Horen?
1: Dat gaan we dan zien. Ja.
0: Geen soepjurken, neem ik aan.
1: Nee, dat is een term die ik eigenlijk denk nog nooit heb gebruikt. Nee.
0: Okay. Dank u wel.
2: Telegraaf, AD, dan AP.
3: Meneer Jetten, heeft u afgelopen week nog wel eens teruggedacht aan de tijd in het vorige kabinet, toen u nog in de oppositie zat en gehakt maakte van de manier waarop het kabinet schoof te werk ging? Heeft u nog wel eens gedacht van, misschien had ik me toch iets moeten inhouden, want nu krijg ik hem met kerende post terug?
1: Oh, ik heb alle voorgaande jaren dat ik hier in Den Haag rondlopen door mijn hoofd laten gaan. Ook nog zomers waarin ik als fractievoorzitter of als minister onderdeel was van een meerderheidskabinet. Maar ook geconstateerd dat dat niet altijd per se beter ging.
3: U zegt het verdient niet de schoonheidsprijs. Noemt dan de tijd die het geduurd heeft. Maar gaat het dan ook specifiek, zeg maar, dat gaat natuurlijk over wat er intern is gebeurd, maar de manier waarop er met de oppositie is omgegaan, verdient dat ook niet de schoonheidsprijs?
1: We hebben, kijk, en dat is ook een deel van het gesprek dat tijdens de APB en de AFB ook zijn afronding zal moeten vinden. Hè? Dat je niet alleen maar de tijd neemt om ideeën bij de oppositie op te halen, maar dat je ook laat zien dat je daarnaar luistert en dat je een stap in hun richting zet. En dat is nog niet af. Dat zal ook nu dadelijk in alle openbare debatten moeten worden afgerond. En dan zullen wij proberen de oppositie te overtuigen waarom wij denken dat deze miljoenennota ook in hun belang is. Maar als zij aanvullende wensen hebben of voorstellen gaan doen, gaan we daar weer heel serieus naar kijken.
3: Een van de dingen die verwarrend was, was natuurlijk die twee trajecten. U sprak met de partijleiders, minister Heijnen, met de woordvoerders. Gaat u dat dan anders doen de komende weken?
1: Nou, we gaan dat voor volgend jaar gewoon heel goed evalueren. Maar de minister van Financiën en ik bereiden ons gezamenlijk voor op die APB en de AFB. De eerste 2 dagen die politieke beschouwingen en dan 1,5 week later 2 dagen financiële beschouwingen. En ook daar geldt natuurlijk dat moet samenkomen. De politieke wensen moeten ook financieel worden ingepast in de begroting. Dus dat hangt uiteindelijk helemaal met elkaar samen.
3: En gaat het helemaal samen doen of geeft u op een gegeven moment de minister een mandaat om het af te ronden?
1: Ik hoop dat de afronding tijdens die financiële beschouwingen kan plaatsvinden. Dat zou heel mooi zijn. Want dan weten we eind september ook hoe het belastingplan er definitief uit kan komen te zien. Dat geeft ook heel veel rust en voorspelbaarheid voor burgers en bedrijven. Als dat rond die AFB duidelijk wordt.
3: Wil er iemand met u praten? Is er al een oppositiepartij die heeft gezegd, wij komen wel langs voor de APB, voor Prinsjesdag?
1: Nou, ik heb alle eerste reacties ook natuurlijk in de media vernomen en met een aantal daarover gesproken de afgelopen week aan de telefoon. Die gesprekken die gaan we gewoon vervolgen de komende week.
3: Het antwoord is dus nee. Niemand wil nog.
1: Er heeft nog niemand een handtekening gezet. Dus er is toch zeker werk in de winkel. Ja, dat klopt.
3: Nog één vraag. Vorige week kreeg u de vraag van, gaat het kabinet dit overleven? Nou is natuurlijk het grote nadeel van de minderheidskabinet is dat je niet de vertrouwensbasis automatisch hebt van een meerderheid in de Kamer. Bent u bang dat het bij de APB het vertrouwen van de Kamer verliest?
1: Ik zie ook in de reacties dat ook vanuit de oppositie wordt gezegd, laten we hier in Den Haag niet alleen maar met elkaar de hele dag druk zijn met ruzie en gedoetjes, maar vooral zorgen dat we op een aantal grote onderwerpen gewoon goede dingen voor het land doen. Het ging net veel over de veiligheid. Mensen thuis willen dat we meer woningen gaan bouwen. Ondanks alle politiek hier in Den Haag laten we vooral daar de focus op leggen.
2: AD, helemaal achterin.
4: Meneer Jetten, even over stikstof. U zei dat het PBO-rapport laat zien dat het

0: kabinet op de goede weg is. Maar ik lees toch vooral dat het kabinet 20 miljard euro gaat uittrekken... en dat het PBL zegt, ja, het stikstofprobleem is er niet mee opgelost in 2035.
1: Nee, het is ook geen gemakkelijke klus. Dat weten we zelf en dat bevestigt ook het PBL. Maar het PBL geeft heel duidelijk aan dat... De voorstellen van het kabinet zijn eigenlijk alle technische maatregelen die je redelijkerwijs nu zou kunnen voorstellen. Op een manier dat we de stikstofuitstoot verminderen, vergunningverlening regio voor regio weer op gang kunnen brengen. Maar ook nog op een haalbare manier voor boeren. Want daar gaat het natuurlijk ook om. Hè. Weten zij waar ze aan toe zijn op het boerenerf? Krijgen ze voldoende hulp van de overheid? Met maatregelen of financiën om die omslag op het bedrijf te maken. En we zullen op een aantal specifieke onderwerpen de voorstellen beter moeten uitwerken. Maar vooral ook tempo moeten maken. En daarom liggen er in oktober al de eerste wetten in de ministerraad.
0: Ja, u zegt boeren moeten weten waar ze aan toe zijn. Maar daar klemt het natuurlijk wel. Als je het PBL-rapport leest, het is een beetje technisch. Maar we hebben nu 120 Natura 2000 gebieden. Daarvan voldoen er nu 110 niet aan de KDW. Dat aantal daalt naar 106. Kortom, er liggen dadelijk ook in 2035, ook na al deze maatregelen... Kunnen natuurorganisaties nog steeds naar de rechter stappen... om al die vergunningverlening tegen te houden. Wat zijn we dan opgeschoten?
1: Nou, er zit wel hele belangrijke nuance ook onder. Het klopt dat er een paar natuurgebieden zijn... die echt helemaal op orde worden gebracht... door de maatregelen die we nu treffen. Maar er zijn heel veel natuurgebieden... die van rood of oranje naar geel gaan in het stoplichtmodel. En dat betekent dat je ook rondom die natuurgebieden in ieder geval weer vergunningverlening kan gaan verstrekken. En die vergunningverlening is ook nodig voor de bouw van modernere stallen of duurzame projecten die goed zijn voor het land om woningbouw ook weer los te trekken. Zeker in combinatie met de nieuwe rekenkundige ondergrens die we gaan introduceren, waardoor veel meer projecten ook doorgang kunnen vinden. Dus alles is erop gericht om het land van het slot af te krijgen. Dat lukt met dit pakket. En er zullen daarnaast echt de komende jaren flink moeten doorwerken om uiteindelijk al die natuurgebieden in goede staat van instandhouding te krijgen.
0: Nou, waarschuwt het PBL ook voor iets anders. En dat is dat er in de plannen van het kabinet nog steeds een generieke korting boven de markt hangt. Na 2035, hè, als niet alles wordt gehaald. Die generieke korting zorgt ervoor dat banken bijvoorbeeld heel huiverig zijn om leningen te verstrekken aan boeren die juist willen innoveren. Mm. Wat zegt u tegen die boeren?
1: Nou, dat het kabinet niet van plan is om die generieke korting in te zetten als het gewoon niet nodig is. Dus we doen er echt alles aan om dat te voorkomen. En dat kan ook door een aantal maatregelen beter uit te werken. Dat doen we samen ook met boerenorganisaties die een aantal ideeën hebben over hoe die voorstellen kunnen worden verbeterd. Maar ook door met provincies rondom bepaalde natuurgebieden tot een andere zonering te komen. Specifieke maatregelen voor dat gebied. Zodat we die generieke korting echt voor kunnen zijn. Want dat zou ook zonde zijn. En ook oneerlijk richting al die boeren die de komende jaren gewoon goede stappen gaan zetten.
0: Maar als u dat vindt, waarvoor haalt het kabinet die generieke korting niet gewoon uit de plannen dan?
1: We hebben ook overigens in de bouwstenen die destijds zijn aangedragen door allerlei maatschappelijke organisaties, zit er ook voorstellen in hoe je bedrijven die achterblijven ook op een gegeven moment wel straf of een boete kan opleggen. Ook omdat dat eerlijker is richting boerenbedrijven die de komende jaren in beweging gaan komen. Zij moeten ook weten, als ik inderdaad die omslag maak, ga investeren, dat je dan niet achteraf alsnog daarvoor wordt gepakt. Dat zou niet rechtvaardig zijn. We willen niet alleen vergunningverlening voor woningbouw en betere natuur, maar vooral ook voor dat toekomstperspectief voor boeren.
2: ANP en dan FD.
3: Goedemiddag. Ratko Mladic krijgt een begrafenis met staatseer in Servië. Wat vindt u daarvan?
1: Deze oorlogsmisdadiger verdient geen eervolle begrafenis.
3: Is dat iets waar u dan contact over heeft met Servië om uit te leggen waarom dat voor ons vrij ongepast overkomt?
1: Ja, Nederland heeft natuurlijk een bijzondere rol in dit geval vanwege het hof hier en de gevangenis hier. Wij hebben de afgelopen dagen ook vanuit die verantwoordelijkheid heel duidelijk gemaakt aan de Servische regering dat elke vorm van eerbetoon wat Nederland betreft compleet ongepast is naar alle slachtoffers van deze oorlogsmisdadiger.
3: Wat voor reactie kreeg u vanuit Servië?
1: Die hebben luid en duidelijk gehoord dat Nederland niet gediend is van welke franje dan ook.
3: Is dit ook iets wat u dan nog met, als ik me niet vergis, de Dutchbat mensen opneemt die, nou ja, Mladic gaf leiding aan die troepen die Srebrenica bestormden en er 8000 mannen en jongens hebben vermoord. Is dat iets wat dan daar nog, misschien vanuit het kabinet, met mensen die daar nu nog trauma's aan hebben, wordt besproken?
1: Dit specifieke voorbeeld niet, maar ik kan me heel goed voorstellen dat de minister van Defensie dit al heeft gedaan of dat eventueel nog gaat doen.
3: Nou, is Servië ook kandidaat lid voor de Europese Unie? Is het mogelijk dat zo'n land dichterbij komt of toetreedt tot de EU als, nou ja, mensen als Mladic daar worden geëerd?
1: Nou, ik heb de afgelopen maanden best wel veel stevige discussies gevoerd al in de Europese Raad over Servië. Er zijn een aantal EU-landen die graag willen dat volgende onderhandelingshoofdstukken met Servië worden geopend. Dit kabinet is van mening dat de Servische regering de afgelopen jaren totaal niet heeft voldaan aan beloftes voor aanpak van corruptie, mensenrechten schendingen en ga zo maar door. Dus daar is mijn boodschap kraakhelder naar Servië en de rest van de EU. Nederland is op dit moment geen voorstander van verdere onderhandelingen.
3: Okay.
2: FD en dan Meenaar.
4: Nu hebben we nog even over de doorrekening van het stikstofpakket. PBL zegt ook, stikstof, dat hebben ze ook al eerder eigenlijk aangegeven, blijft niet alleen in de natuur een drukfactor, maar ook in de vergunningen. Hebt u het gevoel dat we eigenlijk teruggaan überhaupt naar een economie zoals die voor de rechterlijke uitspraak in 2019 was? Of zullen er altijd grotere beperkingen blijven in wat er qua milieuvergunningen nodig mogelijk is?
1: Nou, kijk, ook door de jaren heen zijn we natuurlijk anders gaan kijken naar druk op de leefomgeving. Het gaat niet alleen over stikstof, het gaat ook over kwaliteit van drinkwater, luchtkwaliteit, allerlei kleinere giftige stoffen die in onze bodem terechtkomen. Daar zullen we elke keer als daar nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn ook moeten kijken. Betekent dat wat voor de voorwaarden om een vergunning te kunnen krijgen?
4: Maar wat betekent dat? Stel, ik ben een bedrijf en ik zit in een situatie dat ik graag een natuurvergunning wil. Hoeveel ruimte heb ik nu dan ten opzichte van de situatie voor die pasuitspraak?
1: Nou, nu is die ruimte zeer beperkt.
4: Ja, ik bedoel dus als
1: maar
4: deze
1: de komende tijd, ja, als deze maatregelen. Ja. Door het invoeren van een rekenkundige ondergrens kunnen er heel veel activiteiten die nu niet worden vergund, straks wel weer vergund worden. Dus dat gaat vaak om het bouwen van nieuwe stallen, woningbouwprojecten, energie-infraprojecten. Daarnaast. Zijn het de landelijke maatregelen in combinatie met gebiedsgerichte maatregelen die echt de komende jaren dat vergunningsslot zullen gaan openen. En in sommige regio's kan dat relatief snel. En in een aantal andere regio's zal dat langer duren voordat we op dat punt zijn aangekomen.
4: Maar langer duren of blijft er toch nog een beperking?
1: Nou, in een aantal gebieden zullen we echt de komende jaren nodig hebben om die vergunningverlening weer vol op gang te krijgen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat als je het PBL nu al aangeeft, dat we waarschijnlijk zo'n 40% reductie voor elkaar kunnen krijgen. Dat dit pakket voldoende zal zijn om voor heel Nederland de komende jaren in ieder geval stikstof geen beperkende factor meer te laten zijn bij vergunningverlening.
4: Okay. De collega die had het ook al over de generieke korting die boven de markt hangt. U zegt we willen er eigenlijk niet aan. Betekent dat dat het een no-go is?
1: We hebben de afgelopen jaren ook geleerd dat je hierin voorzichtig moet zijn in wat je uitsluit. Maar de boerenorganisaties en de medeoverheden kunnen erop rekenen dat dit kabinet er alles aan gaat doen om niet bij dit zware middel uit te hoeven komen.
4: Het juridisch ook heel belangrijk, hè? Maar wat je vanuit bedrijfsleven ook hoort, die zeggen dat tussendoel in 2030, dat daar eigenlijk hardere sancties aan verbonden moeten worden op het moment dat de reductie niet wordt gehaald. Hebt u daar als kabinet aan gedacht? Dat is heel belangrijk voor die vergunningverlening.
1: Ja, daar hebben we ook al tijdens de kabinetsformatie met veel maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven over gesproken. En dat tussendoel voor 2030, dat was een heel relevant tussendoel toen we 4 jaar geleden ook midden in deze discussie zaten. Inmiddels zijn we op het punt dat we jaren zijn verloren aan een effectieve aanpak. Dat daardoor het hele land stilstaat en boeren in grote onzekerheid zitten. Wat wij allerbelangrijkste vinden nu is om met het stikstofpakket gewoon eindelijk aan de slag te gaan. En dan hebben we iets meer tijd nodig, maar komen we uiteindelijk wel op het punt dat die vergunningverlening weer gaat draaien.
5: Premier Jette, ik kan natuurlijk geen persconferentie voorbij laten gaan zonder het over box 3 te hebben.
1: Ja.
5: Dus hierbij, was het nou het heetste hangijzer tijdens de onderhandelingen?
1: Tijdens deze onderhandelingen lagen er gewoon heel veel wensen op tafel. En het inpassen van al die wensen op een gebalanceerde manier, dat was het moeilijkste deel van onze puzzel.
5: Ja, was niet helemaal antwoord op mijn vraag, maar was dit het heetste hangijzer van al die onderwerpen?
1: Nee, dat was echt een combinatie van de veelheid aan onderwerpen die het ingewikkeld maakte.
5: Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Is er een oplossing voor Box 3 gekomen of is het geparkeerd, het probleem?
1: Ja, krijgt u helaas een heel saai antwoord van mij, en dat is dat u even zult moeten wachten tot de stukken op Prinsjesdag.
5: Oké, dan een procedurele vraag. Die novelle, gaat die naar de Kamer komen nog?
1: Ook daarvoor zult u even tot Prinsjesdag moeten wachten.
5: De wet werkelijk rendement Box 3 ligt nog steeds bij de Senaat. Als de Senaat nou besluit dat ze daar wel over willen gaan stemmen, wat dan? Want de Senaat gaat over de eigen agenda, toch?
1: Dat klopt. Als de Senaat daartoe besluit, dan gaan ze dat denk ik doen. Ja.
5: Ja. En dat betekent dan ook, want u gaat niet vertellen of het gebeurd is, maar stel je parkeert de wetgeving, dan heeft dat het voordeel dat je een meerjarenbegroting in ieder geval nu, met Prinsjesdag, daar nog geen besluit over hoeft te nemen. Dat kan je tot in ieder geval de voorjaarsnota kan je dat bewaren. Maar als de Eerste Kamer kan nu dus dwars gaan zitten op het moment dat ze dat in stemming gaan brengen.
1: Ja, we zullen rondom Prinsjesdag ook aan de Eerste Kamer duidelijk maken hoe het kabinet verder wil met dit onderwerp. En dan hoop ik dat we de senatoren kunnen overtuigen van dat voorstel dat wij doen.
5: We hebben veel gesproken over belletjes met oppositiepartijen hier in de Tweede Kamer. Wordt er dan ook al druk gesproken met de Senaat?
1: Ik weet vrij zeker dat de staatssecretaris van Financiën de afgelopen maanden vrijwel continu contact heeft met senatoren over dit belangrijke wetsvoorstel. Ja. Ja.
5: We hebben de afgelopen periode gezien met het wetsvoorstel zoals het er nu ligt, dat vooral beleggers veel kritiek hadden op het wetsvoorstel. Er is nu een gesprek in de Tweede Kamer geweest over fiscaliteit en de vastgoedsector. Mm-hmm. De vastgoedsector zegt, als we met de tegenbewijsregeling blijven zitten, dan zijn wij zeer ontevreden. Ja, wat heeft u dan eigenlijk opgelost zometeen?
1: Nou, ik denk dat dit het voorbeeld dat u geeft wel laat zien hoe complex deze wetgeving is. Hoeveel verschillende belangen daar mee gemoeid zijn. En waarom het dus ook belangrijk is om een hele goede afweging te maken over het vervolg.
5: Ja, dus het antwoord is eigenlijk niets. Dan los je niet zoveel op.
1: U zult heel even Prinsjesdag moeten afwachten.
5: Dan nog even de brief van de staatssecretaris Ehrenberg. Mogelijke meevallers op box 3. Met de hersteloperatie, als we hem zo mogen noemen. Hè, voor de spaarders en voor de tegenbewijsregeling. Wat gaat er met geld gebeuren dat mogelijk overblijft?
1: Wat we altijd doen met meevallers, en dat is dat die netjes terugvloeien naar de algemene middelen.
5: Ja, is daar nog discussie over geweest, ook de afgelopen week? Van kunnen we dat toch niet inzetten voor box 3 om te kijken of we het kunnen repareren?
1: Nee, wij hanteren ook intern in het kabinet gewoon wel hele heldere begrotingsregels. En dat is dat meevallers ten goede komen van het totale beeld. Want er zijn wel meer dan één probleem om op te lossen.
5: Dank u wel.
2: Dank, tot volgende week.

0: Goedemorgen. Het reces in de Tweede Kamer is ten einde. En we beginnen gelijk met een mooi onderwerp bij de vaste commissie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Namelijk het ronde tafelgesprek volkshuisvesting en fiscaliteit. We zullen dat vandaag in twee blokken gaan doen. Waarbij er een korte toelichting wordt gegeven op eerder verstuurde presentaties. Dat zal in de eerste ronde worden gedaan door de heer Gijsbertsen van het Nibud. De heer Vlak van Vastgoedbelang. Mevrouw Stijns Bisschop van de Nederlandse Bank, de heer Sinnige Tamstee van het Centraal Planbureau en de heer Veltzer van Stichting Professional Platform Vastgoed. Voordat ik het woord geef aan onze gasten, die ik hierbij ook van harte welkom heet, wil ik ook de Kamerleden van harte welkom heten en natuurlijk alle mensen die hier in de zaal zijn. Na de vijf presentaties geef ik het woord aan de commissie voor vragen aan onze gasten. Allereerst wil ik graag het woord geven aan de heer Gijsbertsen van het Nibud.
1: Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de uitnodiging. Ik zal heel kort, zoals gevraagd, een toelichting nog geven op het position paper dat Nibud heeft opgesteld. Ik belangrijk om het perspectief van het Nibud nog even te onderstrepen. We kijken natuurlijk echt vanuit het perspectief van betaalbaarheid en financiële gezondheid naar die woningmarkt. En de voorbeeldbegrotingen die wij maken en de hypotheeknormen die we opstellen en de adviezen voor betaalbare huur, die gaan uiteindelijk allemaal over die betaalbaarheid van het leven. En vanuit dat perspectief wil ik eigenlijk drie noties nog even kort onderstrepen vanuit het position paper. De eerste is het grote verschil in financiële positie en financiële gezondheid dat op dit moment bestaat tussen woningeigenaren en huurders. In onze voorbeeldbegrotingen die wij maken zien we dat veel huishoudens op papier zouden moeten kunnen rondkomen. Maar al die berekeningen gaan ervan uit dat mensen ook wonen op een manier die past bij hun financiële positie. En de schaarste op dit moment op de woningmarkt leidt ertoe dat dat niet altijd het geval is. En dat betekent dat het resultaat is dat mensen die op papier rond zouden moeten komen, dat in de praktijk toch niet doen. En dat zien we vooral bij huurders. Huurders besteden gemiddeld een kwart van hun inkomen aan wonen, tegenover ongeveer 16% bij kopers. Bij starters ligt dat percentage van kopers overigens een stuk hoger. Ze bouwen geen vermogen op, hebben relatief vaak hogere woonlasten en te maken met stijgende huren. Onderzoeken naar financiële gezondheid, die we ook de afgelopen half jaar weer gedaan hebben, laten zien dat huurders substantieel meer geldzorgen en meer geldproblemen hebben. En dat 56% van de huurders moeite heeft met rondkomen, tegenover 24% van de woningbezitters. En eigenlijk zie je een verschil van zo'n 30 procentpunt op alle indicatoren die wij gebruiken als het gaat over financiële gezondheid. Als het nu gaat over sparen, lenen, inkomen, uitgaven, zit een groot verschil tussen huurders en kopers met een aantal probleemgroepen die daar dan uit springen. De tweede notie is dat de tweedeling die je daarin ziet in die financiële gezondheid niet een stilstaand feit is, maar dat het zich ook ontwikkelt en verdiept. Dat verschil in de financiële positie versterkt zich. Doordat de prijzen blijven stijgen als gevolg van marktwerking, maar ook vanwege de fiscaliteit. En dat betekent, er komt ook bij dat nu bijvoorbeeld jongeren die geen geld kunnen meebrengen, bijvoorbeeld van hun ouders, ook moeite hebben om die woningmarkt op te kopen. En dat leidt tot een langduriger effect, waarin als je vandaag een huis koopt, dan kun je ook later misschien een huis kopen voor je kinderen. Als je dat niet kan, dan sta je toch buiten die koopmarkt en bouw je ook dat vermogen niet op om later mee te doen, ook voor de volgende generatie. Dus dat creëert een niet alleen een haves en have-nots verhaal, maar ook een will-haves en will-have-nots verhaal. En dat is een probleem in onze ogen. De laatste notie die ik wil onderstrepen is dat als u dit zou willen oplossen, dat het een complex vraagstuk is en dat het zich niet alleen beperkt tot de fiscaliteit. Je moet dan echt in onze beleving breder kijken. Het raakt ook aan natuurlijk de woningbouwopgave, het raakt aan huurtoeslag, het raakt aan lonen. Alleen in dat samenspel kun je kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat koop en huur beide voor- en nadelen hebben. En dat mensen de kans hebben om te wonen op een manier die bij hen past. En op een manier die ook betaalbaar is voor hun inkomen.
2: Hartelijk dank. Gezien het vele aantal sprekers en we ook graag de commissie ruimte willen geven om de vragen te stellen, heeft u al een 3 minuten toegewezen gekregen. Niet dat de mensen die ook meekijken denken, dat is een interessant verhaal, maar waarom maar 3 minuten? Dat is dus omdat wij slechts 2 uur hebben deze vergadering. Om daar geen tijd verder van af te snoepen, ga ik gelijk door naar uw buurvrouw, mevrouw Stijns, bisschop van de Nederlandse Bank.
3: Voorzitter, dank. Ik wil graag beginnen met de constatering dat de problemen die we nu zien op de woningmarkt geen geïsoleerde problemen zijn. Ze raken de mensen, we hebben net voorbeelden van gehoord, maar ze raken ook onze economie en ze kunnen ook onze financiële stabiliteit raken. Laat me 3 voorbeelden geven. Allereerst hebben we natuurlijk hoge hypotheekschulden in Nederland, ongeveer 80% van bbp. In andere landen in Europa is dat ongeveer 54%, dus dat is een stuk lager. We zien ook dat vooral starters vrij veel lenen om een huis te bemachtigen. Meer dan de helft leent meer dan 90% van hun woningwaarde. En als de prijzen dalen, dan zien we ook dat vooral deze huishoudens eerder hun hand op de knip houden, waardoor eigenlijk onze economie sneller meebeweegt met de woningmarkt dan onze omliggende landen. En dit kan ook uiteindelijk gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit. Dat hebben we natuurlijk tijdens de financiële crisis pijnlijk gezien. Nou, ten tweede, een ander kenmerk is dat het aanbod achterblijft bij de vraag. Dat heeft tal van redenen, zo vast met mijn buren straks ook uitgebreid op ingaan. Maar het heeft ook als gevolg dat daardoor stijgen de prijzen. Een gemiddelde woning kost nu bijna 5,5 ton. En 2/3 van de huishoudens kan ik niet financieren met alleen een hypotheek. En voor deze huishoudens is het een extra groot probleem dat in Nederland de vrije huursector extra klein is. Want die huursector is heel belangrijk voor mensen die niet terecht kunnen op de koopmarkt of ook niet terecht kunnen in een sociale huurwoning. En we zien ook dat de mobiliteit in deze vrije huursector ook hoger is dan in de andere sectoren, de verhuismobiliteit. En dit is vanuit economisch perspectief weer belangrijk, want hogere verhuismobiliteit betekent dat mensen sneller verhuizen voor hun werk. Dat kan helpen voor onze productiviteit en uiteindelijk ook ons groeivermogen. Nou, wat heeft dit allemaal te maken met fiscaliteit? Toch het thema waar we hier voor zijn. Die hoge prijzen en hoge schulden komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Jaarlijks geeft de overheid ongeveer 16 miljard aan fiscale voordelen uit voor huiseigenaren. En dit drijft ook de prijzen op. En die financiële verschillen tussen huur en koop, die drijft ook de woonkeuze van mensen. We zien dat 1,8 miljoen huishoudens, zo blijkt uit het onderzoek, eigenlijk liever anders zou willen wonen. Dus veel ouderen zouden liever huren en veel jongeren zouden liever kopen. En deze mismatch belemmert eigenlijk de doorstroming. En juist die doorstroming is superbelangrijk op een markt die eigenlijk gewoon een voorraadmarkt heeft, waar je ook echt niet alleen moet hebben van nieuwbouw, maar ook van de bestaande voorraad. Tot slot, het investeringsklimaat is ook verslechterd. Dat heeft meerdere redenen, maar daar speelt ook fiscaliteit een rol in. En ik ben begonnen met de vaststelling dat de problemen op de woningmarkt niet geïsoleerd zijn. En ik zou eigenlijk vooral willen eindigen met een soortgelijke oproep als mijn buurman, namelijk dat de oplossing ook geen geïsoleerde oplossing moet zijn. Je kan fiscaliteit zeker gebruiken. Je kan het zien als een soort van cement dat vraag en aanbod dichter bij elkaar kan brengen. Maar met cement alleen bouw je geen huis. Je hebt ook echt andere bouwstenen nodig, zoals bijvoorbeeld flankerend grondbeleid en snellere procedures. Dank.
2: Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan gaan we nu naar uw buurman, de heer Veldser van de Stichting Professioneel Platform Vastgoed.
4: Dank u wel. Ik ben heel blij dat ik hier ben, omdat dit een heel bijzondere bijeenkomst is waar eigenlijk heel veel dingen te samenkomen. Nibud die heeft het over de betaalbaarheid van wonen. De Nederlandse Bank die beschrijft de tekortkomingen voor het investeringsklimaat en het vraag en aanbod in de markt. Er zijn prachtige rapporten verschenen, die moeten jullie allemaal lezen. En die gaan verder dan de position paper, want het DNP-rapport en het Centraal Planbureau rapport, daar staan geweldige leerzame dingen in. Wij hebben ook een position paper ingediend. Wij komen op voor de belangen van de private vastgoedbedrijven in Nederland. De position paper spreekt voor zich, maar ik wil toch 3 dingen benadrukken daarin. 1, ik proef eigenlijk in het hele woningdebat weinig urgentie en weinig visie voor het oplossen van de problemen. Ik vergelijk het een beetje met een nieuwjaarsvoornemen om af te vallen. En dan gaan we toch nooit naar de sportschool, want er is altijd iets urgenters. En er is toch maar heel weinig geld wordt er toebedeeld aan het oplossen van de wooncrisis. wat wel nodig is als je regie wil houden en reguleren. Het is een van de twee. Je kan, hè, dat schrijft de Nederlandse Bank ook, je kan niet en willen reguleren en regie willen houden en niet subsidiëren. Dus dat vind ik heel belangrijk en ik wil jullie oproepen om daar toch goed over na te denken. Want zoals de Nederlandse Bank al zei, het is heel erg belangrijk voor onze economie. Hè, dat zeggen Draghi, dat zeggen Peter Wennink, ook de EU nu met zijn taxomnibus weer, dat we een goed werkende huurmarkt hebben in dit land. Twee, wil ik u graag bewust maken van het belang van de private vastgoedbedrijven in de sector. Er zijn iets van 400.000 woningen in handen van vennootschappen. Die zijn niet allemaal privaat gehouden hoor, maar toch, het zijn heel veel woningen. En ik heb het gevoel dat de politiek liever kijkt naar woningcorporaties, naar institutionele beleggers. En nu zijn zelfs de buitenlandse pensioenfondsen weer in zwang. En natuurlijk, het is fijn, iedereen moet een bijdrage geven. Maar het is de private sector, of het nou privépersonen zijn of bedrijven, die bouwen en ontwikkelen in dit land. Zij zijn de motor. Zij verkopen aan institutionele beleggers. Zij verkopen ook meer en meer aan corporaties, omdat projecten gemengd worden. Die worden 40-40-20 en dan kan een corporatie dat niet in zijn eentje bouwen. Of 30-30-40 tegenwoordig. Dus de private partijen zijn de motor en die moeten we in hun kracht zetten. En in elke stad zijn er wel 2, 3, 4 grote private bedrijven die al generaties lang werken aan de verbetering van de stad. En dat willen we blijven doen. Ze hebben geld, maar ze moeten in kracht gezet worden. En wat betekent dat dan? Dan heb ik twee aspecten. Eén is de ATAD, dat is een hele moeilijke. Betekent dat ik moet stoppen?
2: Nee, elders beginnen de vergaderingen. Dus vervelend voor u. U kunt even wachten als u wil, maar...
4: Nee, dan ga ik door. Ik zijn eigenlijk twee belastingen die heel erg in het oog springen. En ik pleit niet voor dat wij minder belasting willen betalen dan anderen. Maar het is wel een beetje wrang dat wij die de meest maatschappelijk gewenste en moeilijke investeringen doen, zoals die in huurbouw, laag renderende investeringen, het meest belasting betalen. Meer dan Shell of Unilever of wie dan ook. En dat komt eigenlijk door twee dingen. Dat komt door de renteaftrekbeperking, de ATAD. En als ik dat heel kort mag uitleggen hoe dat werkt. Het is een beetje alsof je een bakkerij hebt, die maakt een ton winst. Komt de Belastingdienst langs, die zegt, nou, dan moet je 25.000 euro winstbelasting betalen. Maar goed, dat vinden we wat weinig. Weet je wat? We zien dat je heel veel meel gebruikt. Waarom doen we niet alsof je maar de helft van dat meel gebruikt en dan betaal je 2 keer zoveel belasting? Dat is wat ATAD doet. En dat is waarom de belastingdruk voor vastgoedbedrijven die woningen verhuren, inclusief de corporaties, en dan kijk ik naar Lisbeth, gewoon 2 keer zoveel belasting betalen dan nodig. En dat is gewoon een absurde regeling en daar moeten we wat aan doen. En Europa wil ook dat we er wat aan doen. Dus ik zou zeggen, omarm die plannen van Europa. Dat is een belangrijk punt voor ons. En twee, dan hebben we de successierechten. Sinds een jaar wordt verhuurd vastgoed niet meer gezien als ondernemen. En dat betekent dat een vastgoedonderneming die vererfd wordt, de helft van zijn eigen vermogen effectief moet gaan afstaan in de vorm van belastingen. Ja, en als je dan 400.000 woningen hebt bij vennootschappen, betekent dat die grotendeels verkocht gaan worden. Want wij willen schijnbaar als land niet meer dat er nog private verhuurders zijn. Dus mijn oproep ook is, kijk naar die twee bijzondere belastingen, ATAD en de bedrijfsopvolgingsregeling. Laat die weer gelden voor verhuurd vastgoed. Dank u wel.
2: Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan gaan wij door naar uw buurman, de heer Vlak van Vastgoedbelang.
5: Dank u wel, voorzitter, dat u ons de gelegenheid geeft om ook onze inzichten te geven met betrekking tot de samenhang van fiscaliteit, woningmarkt en volkshuisvesting. En het is al eerder vanochtend aan de orde gekomen. De samenhang op de woningmarkt kun je niet alleen vanuit de optiek van volkshuisvesting en huren bekijken, maar je moet huren en kopen in een samenhang beschouwen. En dan zie je dat huren en kopen in Nederland geheel verschillend worden behandeld. Iemand die een woning koopt om er zelf in te gaan wonen is fiscaal gezien aanzienlijk beter uit dan wanneer hij besluit om in diezelfde woning, in plaats van er zelf in te gaan wonen, om er een huurder in te laten wonen. De belastingdruk op een particuliere huurwoning is al snel ruim 16 keer hoger dan een vergelijkbare koopwoning. Maar de ongelijkheid houdt niet bij de fiscaliteit op. Zo is in internationaal vergelijk de mogelijkheid om in Nederland een koopwoning te verwerven met geleend geld buitengewoon ruimhartig. De financiering met geleend geld van in Nederland gelegen huurwoningen sluit daarentegen wel geheel aan bij hoe dat in het buitenland gebeurt. En dat is aanzienlijk strikter. Maar de ongelijke behandeling gaat nog een stapje verder. De prijsvorming op de koopwoningmarkt is in beginsel vrij. Een woning op een gewilde locatie heeft een hogere prijs dan dezelfde woning op een locatie die minder wordt gewaardeerd. Maar voor ruim 95% van de huurmarkt geldt daarentegen dat de aanvangshuren zijn gereguleerd en dat de gewildheid van een huurwoning daar nauwelijks invloed heeft op de prijs. En daar komt nog bij dat voor de gehele huurmarkt geldt dat de huurverhogingen voor zittende huurders zijn gemaximeerd, ongeacht de gewildheid van de woning. Deze verschillen tussen huur en kopen zijn niet als vanzelf ontstaan. Nee, ze zijn stuk voor stuk terug te voeren op beleid. En dan wel overheidsbeleid, wel te verstaan. En dit beleid drijft de prijzen van koopwoningen en van voor nieuwbouw van woningen bestemde grond structureel op. En dat tegen de achtergrond van het feit dat de Nederlandse woningmarkt de één na laagste aanbodelasticiteit kent van alle OESO-landen. Oftewel, prijsstijgingen doen het aanbod niet toenemen. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat de prijzen van koopwoningen al maar boven inflatoren stijgen en dat als gevolg daarvan mensen met een modaal inkomen worden, en ik gebruik een lelijk woord, worden uitgesorteerd. En dan hebben we het over alleenstaanden en eenverdieners. Oké, de groeiende groep mensen die niet kunnen kopen en de mensen die om hen moverende niet willen kopen zijn dan dus op de huurmarkt aangewezen. Terecht. Maar dat wordt ook steeds knellender. Huren zijn immers een functie van de investeringswaarde van woningen. De investeringswaarde is op zijn beurt weer afhankelijk van de marktwaarde van woningen. En wat is die marktwaarde? Oh ja, dat zijn de koopprijzen die al maar boven inflatoren stijgen. Ofwel, als je de koopprijzen al maar boven inflatoren stijgen, moeten de huren wel volgen. Doen de huren dat niet, bijvoorbeeld omdat de overheid dat verbiedt, ja, dan zullen steeds meer verhuurders gedwongen zijn om te stoppen en zullen ook steeds minder nieuwe huurwoningen worden gebouwd. En ja, dat verbieden, dat is nou net precies wat de overheid heeft gedaan. Vanaf 2019 is de fiscale druk op huurwoningen, of ze nou privaat bedrijfsmatig zijn verhuurd of door particulieren in box 3, aanzienlijk opgevoerd. Parallel daaraan zijn de mogelijkheden geblokkeerd om die fiscale druk via de huren te compenseren. Dit heeft tot gevolg dat de reguliere exploitatie van steeds meer huurwoningen in het lage en het middensegment negatief is geworden. Dat betekent dat de kosten na belasting hoger zijn dan de huur die mag worden gevraagd. Voor veel private woningverhuurders geldt daarom niets anders dan huurwoningen bij vrijkomen van huur op de koopwoningmarkt te verkopen. Het uitponden. En let wel, vanaf 22, begin 22, is dit al met meer dan 122.000 private huurwoningen gebeurd. En daar blijft het niet bij. Een bestaande woning die niet kan worden geëxporteerd, kan ook niet als nieuwbouwwoning worden gebouwd. Oftewel, ook de nieuwbouw wordt daardoor getroffen. Op de korte termijn is deze ontwikkeling in onze optiek alleen maar te keren door 4 gerichte fiscale maatregelen. En die hebben wij beschreven in ons position paper. Op de korte termijn, oftewel vandaag beginnen. Op de lange termijn is het investeringsklimaat voor private huurwoningen in alle segmenten, laag, midden, vrije sector, alleen dan duurzaam gewaarborgd bij eigendomsneutraal woonbeleid. En wat houdt eigendomsneutraal woonbeleid in? Wel, dat je ernaar streeft, dat je er naartoe werkt, dat de gebruikskosten van een woning, ongeacht of je deze als koper bewoont dan wel als huurder, dat die kosten steeds meer met elkaar in één lijn komen, meer gelijk worden. Ook daarvoor hebben wij een aantal suggesties aangereikt, een aantal voorstellen gedaan, en die kunt u ook in ons position paper terugvinden. Dank u wel.
2: Dank u wel voor uw bijdrage. En dan gaan we voor dit eerste blok sluiten we af met de heer Sinnige Damstee van het Centraal Planbureau.
6: Dank, voorzitter. Ja, onze bijdrage aan dit gesprek betreft de publicatie Perspectief op de woningmarkt die wij eerder dit jaar hebben uitgebracht. Dat biedt vooral een denkkader om de problemen op de woningmarkt rond toegankelijkheid inzichtelijk te maken. En even kort, dat gaat dan om mensen die geen woning kunnen vinden, een hele dure woning bewonen of een woning hebben die slecht bij hun voorkeur past. Nou, 2 zaken zijn daar uiteindelijk bij van belang. Dat gaat enerzijds natuurlijk om het ontoereikende totale woningaanbod, het woningtekort zoals we dat kennen. Anderzijds is dat ook hoe we de beschikbare woningen verdelen over de huishoudens die in Nederland leven. Nou, en bij die verdeling spelen zowel fiscaal beleid als overig woonbeleid een hele belangrijke rol. Het is al eerder genoemd, we hebben een hele sterke fiscale stimulering van het eigen woningbezit in Nederland, wat vooral voor de midden- en de hoge inkomens belangrijk is. Anderzijds hebben we financiële steun voor huurders in de sociale sector. Nou, en dat geeft deze groepen eigenlijk allemaal een wat groter woonbudget in zekere zin en geeft ze daarmee een setje omhoog op de woonladder zoals wij dat in onze publicatie beschrijven. Tegelijkertijd weten we ook dat we bij dat starre woningaanbod in Nederland al die extra steun en al die extra stimulering vooral in prijzen gaat zitten en nauwelijks leidt tot extra woningbouw. Nou, een belangrijke consequentie is dan ook dat bij dat relatief constante woningaanbod het omhoog helpen van de een op die woningmarktladder eigenlijk het betekent dat een ander moet dalen op die woningmarktladder. Het is dus echt een verdelingsvraagstuk en het loont om ook met die blik naar het woningmarktdossier te kijken. Een belangrijke aanbeveling uit ons stuk luidt dan ook om outsiders of diegenen die het meest in de knel zitten, om die te helpen. Het verstandiger zou zijn om voordelen voor insiders af te bouwen dan nieuwe steunmaatregelen te introduceren voor die mensen die in de knel zitten. Als we dat zouden doen, dan krijg je een soort race to the top, waarbij eigenlijk steeds andere groepen die onderaan staan een zetje omhoog proberen te geven. Maar waarbij we de facto iedereens woonconsumptie stimuleren, wat leidt tot hogere prijzen, et cetera, et cetera. En met het afbouwen van die steun kan je de facto eigenlijk vaak dezelfde verdeling van woonruimte bereiken, maar tegen lagere kosten. En dat kan dan dus gaan om het afbouwen van de fiscale stimulering van het eigen woningbezit. Denk aan een hoger EWF. Maar natuurlijk ook om het herzien van toewijzingsregels bijvoorbeeld in de sociale sector. Om daar te zorgen dat de mensen die daar het meeste aanspraak op maken ook daadwerkelijk die schaarse sociale huurwoningen bemachtigen. Nou, ten slotte een tweede aanbeveling uit het rapport luidt om de woningmarkt in zijn geheel te bekijken en daar ook rekening te houden met de doorwerking van beleid. Het is eerder al genoemd, maar die woningmarkt is een complex geheel waarbij die doorwerking er toe doet. Als voorbeeld, denk aan een huurbevriezing in de sociale sector. We hebben bedoeld om de betaalbaarheid van zittende huurders te verbeteren, maar die helaas ook negatieve gevolgen heeft voor de investeringscapaciteit van corporaties en daarmee toch in essentie een trade-off is tussen die betaalbaarheid voor de zittende huurder nu en de kans om een huurwoning te vinden voor toekomstige generaties. Dat soort doorwerkings, dat soort verdelingseffecten doen er ontzettend toe op de woningmarkt. En onze oproep is hier voornamelijk, en ook in het rapport, om daarbij het vormgeven van beleid bewust van te zijn en duidelijke keuzes in te maken. Dank.
7: Hartelijk dank voor uw bijdrage en die van u allen maal. En dan ga ik nu graag naar de leden toe om daar de vraag op te halen. En dan wil ik graag vragen om één vraag per keer te stellen. Eén, en niet 1A tot en met 1F. Nou, volgens mij kan ik iedereen aankijken, inclusief mijzelf. En ook graag even aangeven aan wie u de vraag stelt. Waarbij het antwoord aan allemaal niet het juiste antwoord is. De heer Nobel heeft een verduidelijkende vraag.
8: Ja, of we nog de gelegenheid krijgen tot het stellen van een tweede vraag.
7: Het is nu 10:30. We hebben tot 11:00 met dit blok. Dus ik denk dat zeker de tweede vraag erin zit. Als iedereen zich wat beperkt tot de lengte van de vragen en de lengte van de antwoorden. Ik ga snel beginnen. Ik ga gewoon de rij af. Ik begin bij de heer Van Leyen.
9: Dank, voorzitter. Heerlijk deze opgelegde discipline. Mijn vraag is aan de heer Veltzer. U heeft het over de ATAD. Ik las ook in uw position paper over de ATAD. En daar beschrijft u eigenlijk dat raakt vooral de laagrenderende investeringen in de gereguleerde huur en in de middenhuur. Kunt u ons meenemen waarom dat nou specifiek daar een stevige impact heeft?
4: Dat komt door de formule die geldt voor het berekenen van de ATAD. Als je een nieuwe woning gaat bouwen als woningcorporatie of als bedrijf, dan ga je dat geld lenen. Dat heb je niet op de bank staan. Dus eigenlijk op een nieuw project wordt 100% geleend. Ook al heb je maar 30% lening op je hele balans, je hebt het niet, dat is geen cash, hè, dus je gaat geld lenen. Dan krijg je misschien op een project 4% huur en je rentelasten zijn ongeveer hetzelfde. Dus er blijft niet zoveel over. Maar de fiscus zegt, wij gaan belasting heffen alsof 3/4 van die huur wel belastbare winst is en daar betaal je dan een kwart over. Dus dan gaat 20% van je huur gaat naar de belasting, terwijl je dat geld helemaal niet binnenkrijgt en je verliest, en daardoor ga je onderaan de streep verlies maken. En dat is gewoon prohibitief voor het bouwen van extra woningen.
7: Dank. Dan ga ik naar de heer Grindis.
10: Voorzitter, dank u wel. En fijn dat dit initiatief al uit de vorige Kamerperiode vandaag wordt uitgevoerd en we deze rondetafel hebben, omdat woordvoerders van volkshuisvesting en fiscaliteit toch soms een beetje als schepen in de nacht elkaar passeren. En dit brengt het bij elkaar. Mijn vraag is aan DNB en CPB. DNB heeft 6 jaar geleden geloof ik alweer een prachtige grafiek met een bijna perfecte correlatie tussen financieringsruimte en woningprijs het licht doen zien. En mijn vraag aan DNB is, nu zijn we 6 jaar verder, zijn andere factoren dominanter geworden dan financieringsruimte in die 6 jaar? Dus hoe actueel is die grafiek vandaag de dag nog? En aan het CPB daaraan gekoppeld, is de euro financieringsruimte veroorzaakt door hypotheekrenteaftrek dominanter in het woningmarktmodel dan bijvoorbeeld door een lagere IB? Of maakt het in wezen niet uit waar die euro vandaan komt?
0: Tot zover de ijzige discipline met het stellen van één vraag. Dank de heer Gimwis. Maar goed, het zijn 2 gesloten vragen die natuurlijk met ja en nee beantwoord kunnen worden. Dus we zullen daar niet veel tijd. Nee, we hebben wel even de tijd en het gaat om het voeren van een goed gesprek. Als eerste de heer mevrouw Stijns Bisschop hierop.
3: Ik kan wel kort beantwoorden. Het klopt dat financieringsruimte nog steeds bijna 1-op-1 bepaalt, zeg maar, wat de prijzen zijn. En ik voel ook een verzoek om die grafiek weer eens te updaten, dus die neem ik mee. Ja.
0: Van de heer Sinnige-Damste.
6: Ja, ik zal het proberen ook kort te houden. Wat bij ons belangrijk is hè, u zegt een euro in de IB. Dat is natuurlijk dan de facto een euro die vrij besteed kan worden door huishoudens, waarvan we weten dat ze typisch een deel van dat geld uitgeven aan wonen. Zo'n 30% internationaal gezien, ook in Nederland. Tegelijkertijd een euro extra in de woningspecifiek, hè, of dat nou de huurtoeslag is of de fiscaliteit van de eigen woning, zien we dat die eigenlijk grotendeels daarin landt natuurlijk. Hè. Dus daarvan zijn prijsopdrijvende effecten sterker dan als u dat via de inkomstenbelasting terug zou geven.
0: De heer Nobel.
8: Ja, ik heb een vraag aan de heer Gijsbers van het Nibud. Kunt u iets zeggen over de betaalbaarheid van de huren over de afgelopen jaren en dan eigenlijk specifiek die groep huurders die in de knel komt? Want u sprak in uw betoog heel erg over gemiddelde. Maar we willen vanuit de Kamer, denk ik, juist mensen helpen die uiteindelijk het niet zelf redden.
1: Ja, ik denk dat het goed is om een paar groepen dan te benoemen. De eerste groep waarbij je ziet dat het knelpunt toeneemt, dat zijn middeninkomens die niet in aanmerking komen voor een huurtoeslag, maar niet voldoende vermogen hebben om de stap naar de koopmarkt te maken. Die zitten dan dus heel snel ook in onze plaatjes met een te hoge woonlast. Je ziet als het gaat over jongvolwassenen echt een vrij forse stijging de afgelopen jaren van financiële ongezondheid. Die voor een belangrijk deel ook door, als je dan wat dieper gaat kijken, maar dat voert wat te ver denk ik voor de beantwoording, ook vaak gerelateerd is aan woonlasten of het niet kunnen toetreden tot die koopmarkt. En een groep die we ook heel specifiek zien zijn ouderen die gehuurd hebben en vervolgens te maken krijgen met huur die blijft stijgen. Terwijl hun inkomen dat niet doet. Dus dat is een groep die niet heeft kunnen investeren, niet een vermogen heeft opgebouwd en vervolgens dan richting het einde van het leven in de knel komt. Dat is een hele specifieke groep.
0: Dank. Dan mevrouw Wiersma.
11: Ja, dank voorzitter. En ik heb een vraag aan de heer Velser. Ik werd wel een beetje getriggerd door de weinige urgentie die volgens hem hier gevoeld wordt. Want ja, mijn beeld is daarin wel anders, maar het is wel een belangrijk signaal, denk ik, die hij meegeeft. En ik had eigenlijk ook een vraag over die renteaftrekbeperking, waar ook in de position paper, maar waar hij zojuist ook een aantal punten op inbracht. En ik vraag me dan af of hij in de praktijk ook ziet dat er daadwerkelijk woningbouwprojecten zijn en worden uitgesteld. En als heer Veilsen nu zeg maar mag aanwijzen van dit is er nu nodig om in deze regeling aan te pakken, te passen, wat op de korte termijn weer die investeringen in die projecten op gang helpt. Wat zou dat dan zijn? Wat moeten we dan zo snel mogelijk gaan doen?
4: Ja, wij zien inderdaad dat projecten worden uitgesteld of überhaupt er niet meer in aanmerking komen. Wij krijgen projecten langs, onze achterbank krijgt projecten langs en dan zeggen we, nou ja, wij zijn even dicht, want wij kunnen onze balans niet nog langer maken. Wij kunnen niet nog meer geld gaan lenen. Dus dat zien we echt. Er gebeurt minder. Dat geldt ook voor de woningcorporaties trouwens. Maar dat kunt u in de volgende ronde vragen. En de oplossing is eigenlijk heel simpel. Europa biedt de mogelijkheid om een vrijstelling te verlenen voor geld wat je van de banken leent. En die regeling is ooit bedoeld om belastingontwijking tegen te gaan. Nou, corporaties en mensen die geld lenen van de bank, die kunnen niet, dat is altijd getoetst. Hè? Daar zit een scrutiny van de markt op. Dat is gewoon een goede lening, die wordt niet zomaar gegeven. En die vrijstelling moeten we invoeren. En dan is alle bankrente gewoon weer aftrekbaar en hebben we niet te maken met hogere belasting. Dat is overigens ook het advies van de Europese Commissie, die dat in 2029 verplicht wil maken in alle landen. Helaas heeft het ministerie van Financiën in de BNC-fiche, heet dat geloof ik, ja, bedacht. Nou, wij gaan dat niet doen. Wij gaan alleen de 3 miljoen en de 30% staffels opzoeken. Maar daar schieten de grotere bedrijven niks mee op. Wij moeten echt gewoon bankrente weer geheel aftrekbaar maken. En dat gaat toch een keer gebeuren, want er zijn ook heel veel rechtszaken gestart door woningcorporaties, maar ook de private vastgoedbedrijven tegen die regeling. Dus het is ook niet houdbaar om het niet te doen. En doe het dan meteen, dan is de pijn ook het kleinst.
2: Heel mooi, man.
12: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Vlak van Vastgoedbelang. Ik denk dat in het position paper van Vastgoedbelang ook heel duidelijk is opgenomen, dus juist ook in het betoog, welke maatregelen er in ieder geval op korte termijn genomen kunnen worden. Die bevinden zich nu voornamelijk in het fiscale domein. Dat zijn de vier maatregelen die ook met ons gedeeld zijn. Tegelijkertijd horen we in de bredere discussie ook terug oorzaak en vervolgens het middel dat je zou kunnen gebruiken om die fiscale druk te verzachten. In de lange termijnvisie in de position paper van Vastgoedbelang wordt er ook gesproken over wettelijke kaders. En ik heb dan toch, misschien is de vraag een beetje pikant in die zin, de vraag aan de heer Vlak, wat voor Vastgoedbelang daarin het zwaarst weegt en waarom? Het fiscale domein of het beleidsdomein?
5: Dank u wel. Ik denk toch dat ik een wat laf antwoord ga geven. Allebei. En ik zal het kort toelichten. Want we hebben het over het lange termijn perspectief. Hè? Dus zeg even voor het hashtag eigendomsneutraal woonbeleid. Dan gaat het toch om de samenhang van aan de ene kant fiscaal beleid. Dus dat je zegt van ja, of je nou vermogen aanwendt voor een onderneming in box 1, of inzet via aandelenkapitalen in box 2, of je gebruikt het voor sparen en beleggen in box 3, maar dat je dat op een fiscaal gelijke wijze gaat behandelen. Dan bevoordeel je dus ten principale de eigen woning, of die nou in box 1 of in box 3 ooit gaat belanden, bevoordeel je hem dan niet meer. Maar het gaat ook bijvoorbeeld met name om de leennormen. Je kunt nu een eigen woning, kun je gewoon voor de waarde van de woning, de koopprijs zeg maar, mits die goed getaxeerd is, kun je 100% belenen. En daarbovenop kun je nog 6% verduurzamingsmaatregelen bijlenen. En als je een starter bent, dan kun je tot 35.000 euro ook nog bijlenen. Ja, kijk wat je doet. Dat is alleen maar meer kapitaal specifiek op een inelastische voorraadmarkt afsturen. Dan heb je maar één effect, stijgende koopprijzen. Maar aan de andere kant zie je de grondprijzen ook stijgende huurprijzen. Althans druk op de exploitatie van verhuurders om die huurprijzen omhoog te brengen. En daar komen die huurders van in de knel. Dat is de discussie. Dus je moet ook iets doen aan het balanceren van hoe kun je nou lenen voor de eigen woning en hoe kun je nou lenen voor bijvoorbeeld het exploiteren van particuliere en anderszins bedrijfsmatige private huurwoningen. En dan als derde, ja, en dat is toch echt wel een lastige. Dat doet natuurlijk bij beleidsmakers altijd pijn in de buik. In Nederland is toch echt het aanbod wel extreem inelastisch. En dat zit hem toch in ons ruimtelijk ordeningskader. Om het maar gewoon zoals je het in het café tegen elkaar zou zeggen op vrijdagavond. Je mag niks. Het duurt eindeloos voordat je een woning van plan uiteindelijk uit de bouwput getrokken hebt. Dus ook daar zullen we toch in Nederland elkaar op moeten aankijken en zeggen van dat noemen we dan versnellen. En dan wordt een hele discussie die hier in Den Haag veel gevoerd wordt, is de procedures versnellen. Maar voor procedures zitten regels. Dus dat je toch uiteindelijk ook zegt van ja, dat we ons ruimtelijk ordeningskader voor een aantal maatschappelijke doelen. We praten op dit moment over defensie, maar het kun je ook voor woningbouw doen. Dat we daarvan zeggen, we gaan daar een aantal ruimtelijke ordeningsregels voor versoepelen. Zodat het makkelijker wordt om het aanbod op de prijsvorming op de koopwoningmarkt of op de woningmarkt als geheel te laten reageren. En last but not least, dat was mijn vierde punt, ik gooi hem er toch in. Je kunt niet de huurmarkt reguleren op basis van een puntensysteem dat gebaseerd is gewoon op de kostprijsgedachte. Dat is dus een ander. Dat is een reliquie uit de tijd van objectsubsidies. Maar die hebben we sinds 1995 niet meer in dit land. En nog steeds hebben we een puntensysteem wat op de kostprijsgedachte is gebaseerd. Dus je moet naar een tweede generatie huurprijsreguleringssysteem overstappen. Moeten we goed luisteren, dit zegt Vastgoedbelang. En wat is een tweede generatie huurprijsreguleringssysteem? Dat is waarbij je een markthuur als referentie neemt en dan zegt, daar mogen ook nieuwe aanvangshuren op afgestemd worden. Dus dat betekent dat je dus ook wel degelijk de gewildheid van woningen en ook de differentiatie naar regio's en deelmarkten ook toestaat invloed te hebben op de maximale huurprijzen die binnen een reguleringssysteem aanvaardbaar worden geacht. Dank u wel.
7: Mevrouw Beckerman.
13: Ja, voorzitter. Verrassend begin. Ik zal me aansluiten bij de beginopmerking van het professioneel platform vastgoed. Namelijk dat we wel heel weinig urgentie zien. En dat het wel erg vergelijkbaar is met de goede voornemens van elk jaar. Ik denk dat we die allemaal een beetje voelden. Dank alle aan voor de inleidingen. Ik denk dat heel helder is wat de gevolgen zijn voor individuele huishoudens die insider zijn, maar zeker wanneer ze outsider zijn. Ook dank voor de toelichting op wat dit kan betekenen voor de reële economie of de bredere economie, zoals we het nu doen. Mijn vraag, ik moet toch kiezen, in de eerste ronde is voor de heer Veltzer over die ATAD. U gaf aan, Europa biedt niet alleen een uitzonderingsregeling of een vrijstellingsregeling voor banken, maar roept daar ook actief toe op. Nederland voldoet daar niet aan. Kunt u aangeven, zijn er meer landen die dat niet doen of juist wel doen, die vrijstelling? En wat betekent het als ze eerder wel ATAD hebben afgeroomd en dat nu niet meer doen, bijvoorbeeld in bouwvolume of in prijsstelling? Is daar iets over te zeggen?
4: Ja, daar is zeker iets over te zeggen. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar er is een heel mooi rapportje van PwC, en dat zal ik u sturen, waar per land staat welke vrijstellingen ingevoerd zijn. De meeste landen hebben wel een groepsvrijstelling, waardoor bankrente aftrekbaar is. De Europese Commissie stelt nu ook voor als alternatief om gewoon een derde lening vrijstelling te krijgen. Dat is eigenlijk nog duidelijker bedoeld, wordt daarmee bedoeld dat je bankrente kan aftrekken. Dus de meeste landen hebben dat. Nou, in elk land is natuurlijk de hele financieringsstructuur en de verhouding huur en koop en wie wat privaat is, wat bij corporaties zit, is een beetje anders. Dus je kan het ook niet allemaal over één kam scheren. Als we gewoon naar Nederland kijken, ben ik ervan overtuigd dat als je... ik neem maar de woningcorporaties, die betalen straks 700 miljoen aan ATAD-belasting, zo noemen we dat maar. Nou, dat mag je maar aan een factor 30 doen. Als je dat weg zou nemen wat het aan investeringsruimte geeft. Nou, en dat denk ik dat je dat bijna kan verdubbelen met de private vastgoedmarkt. Niet allemaal in woningen, maar er zijn ook scholen, kantoren en alles nodig in een stad. Dus het heeft een hele grote invloed. En voor mij is het een van de grootste barrières, persoonlijk.
7: Mevrouw Steen.
14: Ja, dank u wel en dank ook voor uw heldere inleidingen. Ik ga meteen maar even door naar mijn vraag, want ik heb er eigenlijk een hele hoop. En het is misschien, ik begin misschien met een beetje een flauwe vraag, maar ik ga hem toch stellen aan mevrouw Stijns Bisschop van de DNB. Want als het gaat over het uitponden van middenhuurwoningen, dan zeggen we vaak, ja, het is het samenstel van dingen. En vervolgens blijven we daar een beetje in hangen. En toch ben ik een beetje op zoek naar, aan welke knop zouden we nou als eerste moeten gaan draaien? Dus kunt u mij die uitpontgolf eens ontleden? Dus welk deel zit op box 3? Welk deel zit op huurregulering? Hoe groot is de verhouding bijvoorbeeld tussen de leegwaarde en de beleggingswaarde? Dus als we aan een knop zouden moeten draaien, waar zouden we dan eigenlijk moeten beginnen? En ik weet dat het antwoord gaat zijn aan alles. Maar dat is natuurlijk ook altijd wel een hele ingewikkelde. Dus ik ben gewoon benieuwd naar het ontleden van de uitpontgolf.
15: Ik zou proberen zoveel mogelijk in alles te vermijden. Maar ik wil wel benadrukken dat het ook een illusie is om te denken dat er één knop is waar je op kan drukken dat de hele woningmarkt vlakt. En ik denk dat het wel belangrijk is om dat te benadrukken, omdat soms wel in het politieke debat wel die illusie kan worden geschetst. Weet je, als we nu vol inzetten op het betaalbaar maken van de woning voor deze groep, dan zijn de woningmarktproblemen opgelost. Dus eigenlijk waarom wij altijd zeggen er is meer, dat vinden wij ook echt in het algemeen belang om dat te benadrukken. Als je het dan specifiek hebt over de uitpontgolf, we hebben een maand geleden een analyse gedaan. Ook dat is heel moeilijk te zeggen, waar komt dat nou door? Er is een mix van redenen waardoor het investeringsklimaat is verslechterd. Een deel daarvan is macro-economisch, gewoon de hogere rente. Een deel daarvan zijn zeg maar de huurregulering, een deel daarvan zijn fiscale maatregelen. En dat pakt eigenlijk voor iedere belegger anders uit. heel erg verschillend of je een pensioenfonds bent, of je een Nederlands pensioenfonds bent, of je een particuliere belegger bent. We hebben wel een paar voorbeeldberekeningen gedaan in dat rapport. Die kan ik u ook toesturen als het wilde. Maar je, wat dus ook niet representatief is voor de hele groep, want het hangt ook af van hoeveel financier je met vreemd vermogen en hoeveel met eigen vermogen. Maar dan zie je wel wat het ongeveer doet met het rendement, die verschillende onderdelen, dus de macro-economische omstandigheden en meer de beleidsknoppen waar je als politiek ook aan kan draaien, noem ik dat dan maar. Dus regulering en fiscale maatregelen. Maar het verschil is, wat je vooral ziet, dat het vooral voor de buitenlandse beleggers, die hebben zich teruggetrokken. Dus je ziet ook dat het voor hen ook slechter uitpakt. En inderdaad, ook als je meer met vreemd vermogen financiert, dan heb je ook meer last van die maatregelen waardoor je kosten niet kan aftrekken.
7: Meneer De Hoop.
16: Ja, dank voorzitter. En allereerst ook dank aan ieder voor de bevlogen betogen ook. En jullie een fijne bijdrage. Ik heb allereerst een vraag aan de heer Gijsbertsen van het Nibud. U schetst ook in uw position paper duidelijk de schrijnende ongelijkheid tussen huurders en kopers en ook de vermogenskloof die daar zit. Wat voor fiscale maatregelen zou u het eerste willen nemen, misschien zelfs nog binnen deze kabinetsperiode, om die schrijnende ongelijkheid, om die kleiner te maken?
1: Als ik dat nou eens wist, voorzitter. Het gaat eigenlijk. Ik heb natuurlijk mijn betoog geëindigd met de opmerking dat het niet alleen maar gaat over de fiscaliteit. Kijk, je kunt. Het heeft niet zoveel zin om aan de ene kant in de koopmarkt iets te doen aan de wijze waarop er met vermogen wordt omgegaan, als ondertussen geen aanbod gecreëerd kan worden voor de huurmarkt. Daar levert uiteindelijk niemand iets op. Dus ik heb geen antwoord op die vraag, omdat het uiteindelijk toch wel degelijk een vraag is van kijken naar zowel woningaanbod als wat je doet in ondersteuning bij huren, als wat je doet aan de fiscaliteit in de koopmarkt. Wat wij in het verleden wel eens gedaan hebben, is dat we ook op basis van scenario's, bijvoorbeeld rondom hypotheekrenteaftrek, ook in beeld hebben gebracht van, goh, wat betekent dat nou voor de koopkracht? Maar je zou dus ook als onderdeel van zo'n totaalpakket moeten kijken, hé, wat zijn hier nu precies de effecten van? Hoe werken dingen op elkaar in? En wat is dan het resultaat voor mensen specifiek? Maar ik kan er niet één ding uithalen en zeggen, nou, als we dat nou eens oplossen, dan is het probleem dat ik net heb geschetst opgelost. Als ik dat wel had gekund, dan had ik dat zeker ook in mijn 3 minuten meegenomen.
7: Dank voor uw antwoord. Dank aan alle gasten van het eerste uur voor uw inbreng. Het gevoel dat hier nog wel uren over door hadden kunnen praten met nog veel meer vragen. Nou, dat staat u natuurlijk alle vrij om dat alsnog te doen. Dank voor uw komst naar Den Haag vandaag en het delen van uw inzichten. We hebben nu een korte wissel voor blok 2. Over 5 minuten zullen we de vergadering vervolgen.

Welkom terug bij dit rondetafelgesprek over volkshuisvesting en fiscaliteit. Zojuist de eerste groep gasten gehad. En we gaan nu door met het tweede blok fiscaliteit, financiering en woningbouw. En daarvoor hebben wij weer vier gasten in onze zaal. En dat zijn Annemarie Maarsen van het IVBN, Fahid Minas van NEPROM, Matthijs Korevaar, universitair hoofddocent financiering Erasmus Universiteit en

0: met het tweede blok fiscaliteit, financiering en woningbouw. En daarvoor hebben wij weer vier gasten in onze zaal. En dat zijn Annemarie Maarsen van het IVBN, Fahid Minas van NEPROM, Matthijs Korevaar, universitair hoofddocent financiering Erasmus van Erasmus Universiteit en Lisbeth Spies van EDES. En ik zou graag u welkom willen heten, allereerst natuurlijk. En als eerste mevrouw Maarsen van het IVBN het woord willen geven. Die zat als eerste op mijn lijst, dus die volgorde hou ik nu even aan. Om het position paper wat eerder was gestuurd in 3 minuten nog eens toe te lichten.
1: Voorzitter, dank voor de uitnodiging. Nederland heeft een groot tekort aan woningen. Ik denk dat iedereen aan deze tafel die mening deelt. Meer betaalbare woningen voor de mensen die vandaag geen passende woning kunnen vinden. De vraag is daarom niet of we willen bouwen. De vraag is hoe we ervoor zorgen dat die woningen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Daarvoor zijn langjarig kapitaal en investeerders nodig. En dat is de rode draad van mijn bijdrage van vandaag. Ik wil allereerst het belang van middenhuur benadrukken. In het debat lijkt soms de indruk te ontstaan dat betaalbare koop een alternatief is voor middenhuur. Maar deze woonvormen bedienen niet dezelfde doelgroep. Voor veel middeninkomens is een betaalbare woning van, laten we even zeggen, rond de 4 ton, financieel niet bereikbaar. En er zijn bovendien mensen die juist behoefte hebben aan flexibiliteit na een scheiding vanwege verhuizing voor werk. Het is in de vorige ronde ook al nadrukkelijk naar voren gekomen. Voor al deze mensen is middenhuur geen tussenoplossing, maar een essentiële woonvorm. Maar voor middenhuurwoningen zijn langjarig kapitaal en investeerders nodig. Ik vraag daarom aandacht voor 2 fiscale maatregelen. Ten eerste, verlaag de overdrachtsbelasting van 8% naar 6% voor huurwoningen. Als we willen dat meer middenhuurwoningen worden gebouwd, moeten projecten financieel haalbaar zijn. De huidige belastingdruk maakt dat moeilijker. Een lager tarief verbetert de haalbaarheid van projecten en vergroot de kans dat woningen ook daadwerkelijk worden gebouwd. Ten tweede, zorg voor een gelijk fiscaal speelveld voor Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen. Niet alleen Nederlands pensioenkapitaal, investeringen van woningcorporaties en andere investeerders. Met alleen die investeringen bouwen we niet genoeg woningen. Ook buitenlands pensioenkapitaal kan bijdragen aan de financiering van nieuwe woningbouw. Toch zien we dat buitenlandse pensioenfondsen in de praktijk fiscaal anders worden behandeld dan Nederlandse pensioenfondsen. Dat maakt investeringen in Nederlandse huurwoningen minder aantrekkelijk en beperkt de hoeveelheid kapitaal die beschikbaar komt voor nieuwe projecten. Mijn oproep is dan ook om buitenlandse pensioenfondsen niet fiscaal ongunstiger te behandelen dan Nederlandse pensioenfondsen. Een gelijk speelveld maakt meer kapitaal beschikbaar voor de bouw van woningen. Ten slotte wil ik nog graag de aandacht voor het volgende. Als we meer mensen een thuis willen bieden, moeten we meer woningen bouwen. Het toevoegen van middenhuur aan woningbouwprogramma's heeft een accelererend effect op de totale woningbouw. Door de voorinvesteringen die langetermijnbeleggers kunnen doen, die dat overigens voor een heel groot gedeelte niet met geleend geld doen, worden ook andere programma-onderdelen, zoals sociale huur en koopwoningen, haalbaar in een project. Dat is 2 vliegen in 1 klap. Zorg er daarom voor dat er zoveel mogelijk middenhuur wordt toegevoegd in woningbouwprogramma's. Voorzitter, ik rond af. Als Nederland meer betaalbare woningen wil realiseren, dan moet middenhuur nadrukkelijk een onderdeel zijn van de oplossing. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat voldoende kapitaal beschikbaar komt om nieuwe woningen te bouwen. Verlaag daarom de overdrachtsbelasting en behandel Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen fiscaal gelijkwaardig. Deze maatregelen moeten onderdeel zijn van een samenhangend pakket dat investeringen in betaalbare woningbouw mogelijk maakt. Ik verwijs in dat verband daarom ook nog een keer naar het 7-puntenplan van de Taskforce Wonen. Zo brengen we ons gezamenlijk doel dichterbij. Meer betaalbare woningen en daarmee voor meer mensen een thuis.
0: Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Minas van de NEPROM.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. En ontzettend goed dat de commissie volkshuisvesting en fiscaliteit in dit overleg rond de tafelgesprek gezamenlijk behandelt. Want het heeft ontzettend veel met elkaar te maken. Veel meer dan menigeen wel eens denkt. En de belangrijkste boodschap die ik vandaag wil achterlaten bij u, en dat is aanvullend op het position paper, is dat de woningmarkt en gebiedsontwikkeling is gebaat bij rust, reinheid en regelmaat. Veranderingen brengen heel veel onzekerheid en daar is de woningbouw en de continuïteit van woningbouw niet bij gebaat.

0: baat. Want die gebiedsontwikkelingen en woningbouw, dat zijn investeringen die voor de lange termijn worden gedaan. Dus vaak een idee, het eerste idee, de eerste plannen en uiteindelijk de oplevering van een woning. Het zit zomaar tussen de 10 en de 15 jaar. En gelukkig wordt daaraan gewerkt om die termijn te verkorten. Maar dat vraagt dus wel langere termijn zekerheid. Dus als je vandaag wil investeren, heb je vertrouwen nodig over en in de regels die de politiek maakt voor de langere termijn. En het vraagt om zekerheid en rendement. En dat is niet per se een doel, maar het is wel een hele belangrijke voorwaarde voor investeerders om geld beschikbaar te krijgen voor woningbouw. Een euro van een investeerder rolt vaak naar een plek waar dat het meest rendeert. En eerlijk is eerlijk, dat is vandaag de dag niet de Nederlandse woningmarkt. Maar we staan wel voor een belangrijke publieke opgave. We moeten veel meer woningen bouwen en een groot deel daarvan heeft u ook allerlei wetten aangenomen, waaronder de wet versterking regie volkshuisvesting, moet in het goedkope prijssegment. Veel projecten die zijn momenteel al ontzettend moeilijk rond te rekenen. Maar als al die maatschappelijke eisen leiden tot publieke tekorten, dan betekent het ook dat er publiek geld bij moet voor de onrendabele top. Dus dat betekent dat die volkshuisvestingsambities van zowel het kabinet als van de Tweede Kamer, maar tegelijkertijd die worden ondersteund door een hele grote groep partijen uit de markt. U kent de Woonalliantie, u kent de actieagenda Wonen, u kent de uitvoeringsagenda Wonen. Daar zitten ontzettend veel partijen, maatschappelijke partners, corporaties, beleggers, de Woonbond, al dat soort partijen zitten erbij, inclusief Neperom. Wij omarmen die ambities, maar dat betekent ook dat u moet bekennen dat daar geld bij moet. Daar hebben we dus privaat kapitaal voor nodig, maar ook publieke investeringen. Dus daarom is het goed om te melden dat het belangrijk is om naar het totaal te kijken. En dat gaat dan om huurregulering, om de betaalbaarheidseisen, de hoge bouw- en ontwikkelkosten en al die fiscale maatregelen die u neemt, die landen in zo'n projectacceptatie. Je kan niet aan een afzonderlijke knop draaien en verwachten dat de woningbouw gewoon doorgaat. Op een gegeven moment zijn projecten gewoon niet meer haalbaar. En wat dan helemaal niet helpt, is dat de spelregels veranderen. Neem nou eens de overdrachtsbelasting. Voor woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt, ging het tarief in 2021 van 6% naar 8%. In 2023 ging dat tarief van 8 naar 10,4%. Dit jaar gaat het weer terug naar 8% en volgend jaar, en dat is een goede stap hoor, dat het naar 7% gaat. Maar het zijn wel 4 tarieven in 5 jaar. En voor investeringen met een lange doorlooptijd is dat eigenlijk heel onvoorspelbaar. En daarom is het eigenlijk vooral belangrijk, dat is de les die erachter zit, hè, of het nou 6% moet worden of 7%. De vraag is, maak een keuze en houd daar langjarig aan vast. Dat biedt de stabiliteit die de sector nodig heeft. En tegelijkertijd zeg ik, reken je als overheid niet rijk. Een hoger belastingtarief leidt niet automatisch tot een evenredig hogere opbrengst. Want belastingmaatregelen veranderen het effect. Dat blijkt ook uit de evaluatie van de Belastingdienst van de verhoging van die overdrachtsbelasting. Die is niet doelmatig, die is niet effectief. En uiteindelijk leidt het tot minder opbrengsten, want er zijn minder aankoop en verkoop geweest vanuit investeerders. Kijk daarom dus niet alleen wat een fiscale maatregel op papier oplevert voor de schatkist, maar ook naar het effect op investeringen in woningbouw. En datzelfde geldt andersom. Dan ga ik afronden, voorzitter. Er is al heel veel gezegd, dus ik ga niet herhalen wat mijn voorgangers hebben gezegd over de ATAD-regelgeving. Dat is inmiddels wel bekend. Maar met de huidige condities, de grote wens om veel goedkope nieuwbouwwoningen te bouwen, heeft de woningmarkt echt veel meer publieke financiering nodig om maatschappelijke ambities waar te maken. En private partijen moeten tegelijkertijd voldoende perspectief hebben om voor langer tijd in woningbouw te investeren. Dus wij vragen vooral om een stabiel investeringsklimaat en duidelijke keuzes voor de lange termijn. Eigenlijk kom ik weer terug bij het begin. Rust, reinheid en regelmaat. Dank u wel.
1: Dank u wel. Dan ga ik naar uw buurman, de heer Korevaar van de Erasmus Universiteit.
2: Ja, dank u wel voor de uitnodiging om over dit belangrijke thema te spreken. Ik denk dat mijn position paper dat één ding denk ik bovenaan staat. Hè, vorm nou als politiek een overkoepelende visie op wonen en maak dan ook de instrumenten, de fiscale instrumenten, daar consistent mee. Hè, want er is een lappendeken aan beleid en ik vind het heel moeilijk om die twee dingen daarin te herkennen. He, die visies zullen verschillen, dat is denk ik ook politiek. Laat ik in mijn toelichting me nu vooral op de huurkant richten. De vorige sessie ging al heel veel over de effectiviteit van het stimuleren van koop. En die punten van mij daar zijn denk ik bekender. En eigenlijk liggen mijn zorgen nu het meest bij de mensen die wat ik noem het minst goed kunnen wonen. Dus een volkshuisvestelijk ideaal is eigenlijk dat iedereen goed moet kunnen wonen. Nou, in 1901 begonnen we met de woningwet. Toen betaalden arbeiders misschien maar 15% van hun inkomen aan huur. Maar ze woonden bar slecht. Dus het Het idee was eigenlijk dat volkshuisvesting ervoor zou zorgen dat die huishoudens beter konden wonen. En dat deden we met investeringen, met gegarandeerde leningen. Later objectsubsidies en de huurtoeslag. Zodat een betere prijskwaliteit voor al die mensen mogelijk werd. En de afgelopen jaren zie ik dat we betaalbaarheid minder zijn gaan zien als een uitkomst van voldoende investeringen. Maar steeds meer als iets wat je afdwingt ten koste van investeringen. In de private sector, maar ik zie dat vooral in de corporatiesector. En daar maak ik me zorgen over. En in de corporatiewoning was eigenlijk decennielang ongeveer 15% goedkoper dan een private woning van vergelijkbare kwaliteit. En onder druk van passend toewijzen huurverlagingen is dat gat gestegen tot 30%. En dat is heel fijn voor zittende huurders. Die betalen minder van hun inkomen aan huur. Het drukt fiscaal de toeslaguitgaven. Maar ook des te groter het gat, des te langer de wachtrij en des te exclusiever de toegang. Dus de prijs wordt betaald door de huishoudens die nog niet zo'n woning hebben. En voor corporaties, straks zal de vennootschapsbelasting aan bod komen. Dat is een expliciete belasting bovenop deze impliciete belasting, zoals dat heet. Want dat drukt gewoon de huurinkomsten enorm. Ik schat dat verschilt met 2015 op 4 miljard euro per jaar. En eerst zagen we dat omdat die corporaties beperkt konden investeren, private beleggers in dat gat sprongen. Die hebben op grote schaal woningen toegevoegd in dat lage segment, maar natuurlijk voor enorme rendementen. Dat heeft beleid nu een halt aan toegeroepen. Maar de vraag is, wie bouwt nu voor deze mensen? Dus dat is denk ik de eerste vraag. Er moet investeringscapaciteit komen. En de tweede is ook, fiscaliteit is ook herverdeling. En we herverdelen denk ik nu steeds meer buiten de fiscaliteit om. Ik schat dat op die 8 miljard per jaar. Binnen de corporatiesector, omdat mensen met de minste woningen vaak evenveel betalen als mensen met de beste woningen. Maar ook tussen de segmenten, omdat iemand in de private sector veel meer betaalt voor dezelfde woning of slecht woont. En ik denk dat dat uiteindelijk belangrijk is, dat het toch een relatie is tussen wat de huur opbrengt en wat de kwaliteit is. En volgens mij moet je een debat voeren over de mate waarin dat mag leiden tot hogere woonlasten en in hoeverre je dat moet dekken met publieke investeringen. Dat is aan u, maar ik denk dat deze trend veel meer debat verdient. Dank u wel.
1: Dank voor uw bijdrage en dan tot slot mevrouw Spies.
3: Dank u wel en heel veel dank voor de uitnodiging. En laat één ding duidelijk zijn. Wij gaan de wooncrisis alleen maar oplossen met een verbetering van het investeringsklimaat. En mijn collega's hebben al gewezen op de afspraken die we daarin met elkaar binnen de woonalliantiepartijen hebben gemaakt. En eigenlijk zou ik met een knipoog tegen u willen zeggen, hoe mooi zou het zijn als er ook een hele brede kamermeerderheid zou ontstaan die het investeringsklimaat voor alle partijen op de woningmarkt verbetert. Om ervoor te zorgen dat die gebiedsontwikkelingen en die grote nood aan meer woningen in alle segmenten ook daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt. Investeringscapaciteit schiet echt tekort. In het bijzonder geldt dat ook voor de woningcorporaties. Wij liggen op schema om van 25.000 naar 30.000 woningen, nieuwbouwwoningen per jaar toe te gaan. Maar die startmotor die dreigt stil te vallen. En die dreigt vooral stil te vallen omdat onze investeringscapaciteit voor de komende jaren tekort gaat schieten. En dat maakt dat als we daarin niet nu interveneren, raden van commissarissen, directeur-bestuurders, maar ook toezichthouders gaan zeggen, jullie kunnen over 4-5 jaar de rekening, de rente en de aflossing van de leningen die jullie moeten gaan, niet meer betalen. En dat betekent dat er nu al op de rem gestaan wordt. En dat is het slechtste nieuws wat we aan al die woningzoekenden moeten vertellen op dit moment. En u bent bij machten door een verbetering van het investeringsklimaat daar iets aan te doen. En dan denk ik natuurlijk in de eerste instantie aan het terugbrengen van de vennootschapsbelasting naar nul. Dit kabinet zet een eerste stap om met een 25% verlaging van de vennootschapsbelasting te komen. Dat is mooi, maar onze investeringscapaciteit schiet 31 miljard tekort. En dat betekent dat we 115.000 nieuwe woningen niet meer zouden kunnen bouwen. Ontfermt u zich dus, zou mijn oproep zijn, over die vennootschapsbelasting. Een winstbelasting die over niet behaalde winsten betaald moet worden. Daar zit één hele praktische bij die u geen geld kost. Neem de afbouw van de vennootschapsbelasting alsjeblieft al op in het belastingplan 2027. Hij hoeft niet naar voren getrokken te worden, 1 januari 28, maar als hij in het belastingplan 27 een plek krijgt, dan doet hij mee in onze meerjarenramingen. Dan mogen we hem van de accountants ook in gaan rekenen, ook al gaat hij pas vanaf 1 januari 28 in. Het is een hele aantrekkelijke optie die geen geld kost voor de korte termijn, zeg ik dan ook maar even. Binnen de vennootschapsbelasting is de ATAD natuurlijk een doorn in het oog. Dat heeft eigenlijk ook de Europese Commissie met zoveel woorden al erkend en benoemd. Omdat ze, zeker voor de social housing, eigenlijk zeggen, ja, dat is een nationale kop op een Europese regel die er gisteren al af had gekund. Dus binnen de VPB zou die ATAD-last in ieder geval zo snel mogelijk naar nul toe moeten. Heel kort en goed komt het erop neer. Kiest u voor de woningzoekenden? Kiest u voor meer wonen, voor meer economische ontwikkeling, bedrijvigheid, btw-inkomsten, of voor het heffen van een winstbelasting op winsten die alleen maar op papier gemaakt worden? Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u. Met de beëindiging van met een prikkelende stelling. En dan kijk ik naar links naar de collega's die ongetwijfeld vragen zullen hebben aan u vier. We beginnen met de heer Van Leyen.
4: Dankjewel, voorzitter. En dank ook aan alle sprekers. Mijn eerste vraag is aan mevrouw Maarsen van IVBN. U had het over de buitenlandse pensioenfondsen. Vind ik ook een heel relevant onderwerp. Ik heb er zelf ook kamervragen over gesteld. Nu zegt u, eigenlijk zouden ze een vergelijkbare fiscale behandeling moeten krijgen dan nationale pensioenfondsen. Ik begrijp dat dat kan, maar dat dat heel erg lang duurt. Dus dat je dat bij de Belastingdienst moet aanvragen, dat je dan vergelijkbaar gezien moet worden en dat je daar minimaal een paar jaar voor nodig hebt, wat natuurlijk niet opschiet als je snel wilt investeren. Wat ik ook begrijp is dat dat repareerbaar is door het besluit buitenlandse rechtsvormen aan te passen. Is dat een pleidooi wat u steunt? Denkt u dat dat zou kunnen helpen?
5: Ja, het klopt, hè, dat de huidige oplossing ruling aanvragen bij de Belastingdienst is. Dat is echt wel heel tijdrovend en ingewikkeld. Eigenlijk zeggen we dat de wet niet hoeft te worden aangepast. Hè, dus het gaat om dat de huidige vergelijkbaarheidstoets, die is heel erg toegespitst op Nederlandse juridische en institutionele kenmerken van pensioenfondsen. En buitenlandse pensioenfondsen kunnen vaak niet aan de criteria voldoen. En daardoor vallen ze eigenlijk buiten de boot. Maar je zou kunnen toewerken aan objectieve, functionele vergelijkingstoets. Waarbij je dus zegt van hoe kwalificeert een pensioenfonds in het buitenland? Is het een onder toezichthoudend staande instelling bijvoorbeeld? De IORP-wetgeving in de EU biedt eigenlijk al een perfect aanknopingspunt. Dus het gaat helemaal niet over aanpassing van wetgeving. Het is een vrij eenvoudige maatregel. En eigenlijk roepen we hier op van pas nou Europees beleid toe.
1: De heer Gimwis.
6: Voorzitter, dank ook weer aan alle sprekers en voor de kundige bijdrage. Ook conceptueel interessant. Ik heb een vraag over een specifiek punt van de overdrachtsbelasting, waar zowel mevrouw Maarsen als de heer Korenvaar iets over hebben gezegd dan wel geschreven. En ik snap het pleidooi om hem af te schaffen. Tegelijkertijd, als wij een belastingplan binnenkort moeten aanpassen, dan hebben wij te maken met opbrengstneutraliteit. En moeten wij aan knoppen draaien die ook per 1 januari 2027 uitvoerbaar zijn, dan wel iets aankondigen voor langere termijn. En mijn vraag is, zou het al in ieder geval een verbetering zijn als we dus budgetneutraal, want dat is de spelregel waar ik mee moet dealen, de overdrachtsbelasting helemaal zouden uniformeren. Helemaal uniformeren, dan kom je uit op een percentage van 2,7%. Terwijl je nu op 0,27 vanaf 27 en 10,4 zit. En als je dan de startersvrijstelling zou willen houden, dan kom je op 3,6 uit. Is dat een stap vooruit? Of is dat slecht uitlegbaar? Want dan gaat de vraagstimulering natuurlijk bij een deel gaat een beetje weg, want dan wordt aan de onderkant het tarief hoger. Maar je krijgt wel een eenvoudiger uitvoerbaar belasting, voordeel, plus er wordt niet meer gediscrimineerd in tarief.
5: Als ik daarop mag reageren, wij komen een aantal. De heer Mias gaf al even aan uit wat voor fluctuatie we komen qua overdrachtsbelasting. Maar een aantal jaar geleden hadden we zo'n systeem. En volgens mij is dat in die zin een helpvolle stap.
2: Als ik dan kort mag aanvullen. Kijk, ik denk dat het helpt in de zin van dat het maakt die fiscale verschillen tussen huur en koop kleiner. Dat is denk ik een verbetering. Ik denk dat in dit geval dan evident is, hè, dat de koopstarter is degene die hier het meest nadeel van ondervindt. Laat ik ook toelichten waarom ik overdrachtsbelasting over het algemeen geen goed idee vind. Ik snap dat het heel goed uitvoerbaar is. Het is heel makkelijk. Maar uiteindelijk is het in zekere zin... Ja, er is vanuit de economie geen goede rechtvaardiging. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan dat het gewoon heel verstorend werkt. Dus zeg maar een verhoging van de consumptieve belasting op wonen. Je kan denken aan het eigen woningforfait in de koopsector, maar je kunt ook op een andere knoppen draaien. Dat is denk ik uiteindelijk beter voor iedereen in de woningmarkt, omdat je dan ook de doorstroom weer wat meer op gang brengt. Lagere overdrachtsbelasting is meer doorstroom in het private segment, in het koopsegment.
1: De heer Nobel.
7: Ja, voorzitter, dank. Ik wil graag de vraag stellen aan de heer Minjas. Het komt omdat hij eindigde met rust, reinheid en regelmaat. En als kersverse vader ben je dan meteen wakker.
8: Ga je dat alle drie niet?
7: Dit blokje gaat ook nadrukkelijk over woningbouw. En daar gaat mijn vraag over. Want hier in Den Haag hebben we het heel erg veel over woningbouw. Maar die woningen worden natuurlijk gerealiseerd in gemeenten en gebouwd door partijen waar de heer Minjas onder andere nu het woord voor mag voeren. En ik vroeg me af of hij iets kan vertellen over lokale koppen binnen gemeenten, want dat is ook iets wat we vaak in de Kamer bespreken, en in hoeverre dat de woningbouw stagneert.
0: Dat is een hele brede kop, voorzitter. Dus als ik niet uitkijk, dan kan ik hier de rest van het blok mee volmaken. Maar ik denk dat, ik hoorde zojuist de spreker in de vorige ronde zeggen, ja, nieuwbouw zou uit kunnen. Kijk, we hebben bij de totstandkoming van de wet betaalbare huur uitvoerig onderzoek laten doen, samen met IVBN, door een externe partij, in dit geval door Brink Groep. En er zijn botsproeven uitgevoerd. Op basis van die botsproeven zijn we tot de conclusie gekomen dat het woningwaarderingsstelsel in combinatie met allerlei andere regelgeving, het energielabel bijvoorbeeld, dat dat tot een maakbaar product leidt in combinatie met een nieuwbouwopslag. En de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat dat leidt tot vaak hele kleine nieuwbouwwoningen. En wat we zien, gemeentes die waren groot voorstander van de wet betaalbare huur, maar die zijn ondertussen heel veel lokale koppen aan het introduceren, want die zeggen, ja, maar ik wil toch wel ook een woning van 70 vierkante meter. En dat kan, maar het probleem is wel dat je dus met heel veel verschillende regimes te maken hebt, en dan heb ik het nu alleen nog maar over een oppervlakte-eis. Maar er zijn ook nog gemeentes die stellen eisen aan hoeveel van die woningen moet je dan bijvoorbeeld maken? Dus we hebben landelijk 2/3 betaalbaar. Maar er zijn grote gemeentes waar de grootste bouwopgave ligt, die hebben aanvullende eisen. Dus dan moet je heel veel goedkope woningen maken. Amsterdam, 40, 20, jullie kennen het allemaal wel. Eindhoven werkt ook met een soortgelijke regeling. Daar komt ook nog bij dat gemeentes aanvullende bouwtechnische kwaliteitseisen stellen. En als ik het coalitieakkoord lees, dan is dat eigenlijk best wel helder. Daar staat gewoon in, daar moeten we vanaf. En als u daar snel afstand van neemt, dan kunnen we nieuwbouwwoningen in het middensegment volgens de huidige systematiek bouwen en exploiteren. Maar dat moet dan wel voldoen aan de afspraken die we hebben gemaakt met de wet betaalbare huur. En dan kunnen geen lokale koppen zoals oppervlakte-eisen aan worden gesteld.
1: Mevrouw Wiesma.
9: Ja, ik heb een vraag van mevrouw Spies. En ik wil haar vragen waarom het pakket dat het kabinet op dit moment voorstelt, waarom dat volgens haar onvoldoende is voor de corporaties. En kan zij ook schetsen wat het volledig afschaffen bijvoorbeeld van de VPB zou opleveren?
3: Dank. Wij gaan als corporatiesector in de komende jaren van een belastingafdracht van zo'n 600 miljoen op dit moment naar 1,5 miljard. Wat een toename is in harde euro's. En iedere euro die wij aan belasting betalen staat gelijk aan 30 euro investeringscapaciteit voor nieuwbouwwoningen. Dus als wij deze belasting niet meer hoeven te betalen, dan levert dat 115.000 nieuwbouwwoningen op. Of zoveel een equivalent daarvan in termen van renovatie, verduurzaming of weet ik veel wat. Nou, dan kunt u zelf ook uitrekenen dat daar waar het kabinet 25% van die 1,5 miljard... nu als tegemoetkoming in de coalitieakkoordstukken heeft opgenomen, zo'n 35.000 woningen ongeveer extra oplevert. Maar de ambitie is natuurlijk dat we 100.000 nieuwe woningen per jaar gaan bouwen, waarvan 30.000 sociale huurwoningen, ook gebaseerd op de wet regie. Dat we toegroeien naar zo'n 5.000 middenhuurwoningen per jaar. En die ambitie wordt onmogelijk als de investeringscapaciteit niet verder wordt verruimd. Dus het kabinet zet een eerste stap, maar die is nog te klein.
1: Ja, mooi man.
10: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk als vervolg hierop, duidelijk denk ik ook vanuit het betoog vanuit Edes en de position paper, dat de VPB voor woningbouwcorporaties moet worden afgeschaft. De 115.000 woningen zijn er natuurlijk veel. Tegelijkertijd wordt ook gesteld van ja, voorkom nou dat het belastingvoordeel van een eventuele afschaffing en de invoering van een herbestedingsreserve, iets dat mijn fractie ook zeker ondersteunt, dat weer wordt uitgehold door de ATAD. En kunt u daar nog wat toelichting over geven?
3: Nou, de ATAD is feitelijk een onderdeel van de totale VPB-last. En de ATAD is de Anti-Tax Avoidance Directive die ooit bedacht is om financiële rendementen die in Nederland worden behaald niet weg te laten vloeien naar het buitenland, om niet in Nederland aan belasting te hoeven betalen. Wij mogen niks in het buitenland doen. Het is ook volstrekt bijzonder dat de sociale huursector onder die ATAD-regeling is gebracht. Dus als onderdeel van die VPB-last naar nul, die ATAD daar ook volledig in moeten worden afgebouwd. Dat is overigens in lijn met het voorstel wat de Europese Commissie doet. Maar Nederland is heel afwachtend en terughoudend daarin tot op heden. Dus het zou heel mooi zijn als dat verder naar voren wordt gehaald. En misschien toch ook nog goed die 115.000 woningen. Hè? We zien heel veel in gebiedsontwikkelingen dat het natuurlijk niet alleen gaat om die 30% sociaal, maar ook om die 2/3 betaalbaar en dat deelvrije sector. En als dat mandje niet meer rondgerekend kan worden, omdat in dit geval de corporatiesector de 30% niet kan leveren, dan ligt het natuurlijk, de schade zou nog veel groter kunnen zijn dan die 115.000 woningen. Omdat we met elkaar in die gebiedsontwikkelingen, nou, je zag gisteren 5 nieuwe steden of 5 nieuwe woonwijken gepresenteerd worden. Ja, daar moet ook dat totaal van die som van die 30% sociaal, 2/3 betaalbaar en dat deelvrije sector ontwikkeld gaan worden. Nou, als de een niet meer kan, dan gaat de rest ook niet meer van de wal komen.
1: Mevrouw Beckerman.
11: Dank u wel. Dank ook wederom aan alle sprekers en ook voor de nuttige position papers. Ik moet zo iets eerder weg, daarvoor excuses. En mijn vraag is voor de heer Korevaar. In het blok hiervoor zette de heer Gijsberts van Nibud eigenlijk uiteen hoe er een tweedeling op, nou ja, zoals sommigen noemen, woningmarkt is ontstaan. Liet ook zien dat op papier mensen moeten kunnen rondkomen, maar in praktijk dat steeds moeilijker wordt. Waarbij huurders het in veel gevallen zwaar hebben. De heer Korevaar laat zien. Er is ook een andere realiteit, namelijk betaalbaarheidseisen drukken investeringscapaciteit. Dat zijn twee waarheden die allebei tegelijkertijd waar zijn. En waar zit nou de juiste oplossing hierin? Waarbij je bij voorkeur natuurlijk zorgt dat die ongelijkheid niet nog verder verdiept.
2: Ja, dank u wel voor deze vraag. Ik denk dat het ook een terechte vraag is. Hè? Ook omdat ik me juist zorgen maak dat betaalbaarheidsbeleid zelf ook tot die ongelijkheid kan leiden. En dus ik denk dat het eerste wat belangrijk is wat je eigenlijk ziet. Ik heb dat ook laten zien in wetenschappelijk onderzoek naar de private sector. Maar je ziet bijvoorbeeld dat de rendementen op verhuur het hoogst liggen in het lage segment. En je ziet ook dat in de corporatiesector juist door het passend toewijzen eigenlijk de huur nauwelijks meestijgt met de kwaliteit, waardoor ook relatief het hoogste rendement behaald wordt op die goedkoopste woningen. Dus ik vind dat daar eigenlijk de grootste problemen liggen. En je zou kunnen zeggen dat die mensen hebben geen goede woning en ze hebben ook nog niet in zoveel inkomen. Dus daar zie ik echt de problemen. Dan is de vraag, ja, hoe moet je hiermee omgaan? De eerste vraag die ik denk is, waarom wil je herverdelen via woningen en waarom wil je herverdeling op basis van het inkomen? Dus ik denk dat over het algemeen je de meeste inkomenspolitiek via de belastingen moet vorderen en ondersteuning en sociale zekerheid. Ik denk dat de reden, en dat komt eigenlijk terug op een vraag die je in de vorige sessie stelde, en volgens mij een reden waarom je via het corporatiebeleid in stenen wil herverdelen, is dat je eigenlijk zegt, ja, we willen ook dat mensen met een niet zo grote portemonnee op plekken kunnen wonen die veel kansen en mogelijkheden bieden. En wat ik nu opmerk is eigenlijk dat we betaalbaarheidsbeleid niet meer op die manier zijn gezien. We zeggen eigenlijk iedereen moet een lage huur krijgen, in plaats van dat je gericht met die corporatiewoningen mensen eigenlijk kansen probeert te geven die ze anders niet gehad hebben. En dat is denk ik hoe ik betaalbaarheidsbeleid zie. Dat je het wel met een gedachte moet doen en een visie. Dank u wel.
1: Mevrouw Steen.
12: Dank u wel. Ook mijn vraag is aan de heer Korevaar. Kun je überhaupt een stabiel middensegment creëren zolang fiscale prikkels tussen koop en huur zo uit elkaar liggen?
2: Ja, dank u wel. Ik ben daar relatief pessimistisch over. Want we zagen al voordat we begonnen met bijvoorbeeld het dwingend maken van de wetbetaalbare huur, dat er best wel grote verschillen waren tussen koop en huur in Nederland. En ik heb nog overwogen dat in de position paper op te schrijven, maar het werd te veel. Maar je ziet eigenlijk dat het nogal afhangt van wie de verhuurder is, wat de effectieve belastingdruk is en hoeveel de schuldfinanciering is. Dat loopt soms echt wel uit elkaar. Dat zeg maar een koper bij wijze van spreken een voordeel heeft van 2% van de woningwaarde per jaar of 3%, zeker bij box 3 verhuur. En ik denk dat zolang je dat niet enigszins wat gelijker maakt, kan private verhuur nooit competitief zijn. He, dus dan krijg je altijd, denk ik, een klein privaat huursegment. En daar kun je politiek over twisten hoe belangrijk dat is. Maar ik denk wel dat voor de mobiliteit het hebben van enige vorm van private verhuur die direct beschikbaar is, naast dat corporatiestelsel, belangrijk is.
1: Heer De Hoop.
13: Ja, dank voorzitter. De heer Korevaar heeft zijn geluksdag, want ik heb ook een vraag aan hem. Allereerst de oproep, ook in zijn betoog, maar ook in de position paper, dat fiscale maatregelen ook politieke visies moeten dienen, heeft mij zeer aangegrepen. Daar ben ik het ook hartstikke mee eens. Dus dank daarvoor, ook die oproep. Waar ik een vraag aan over heb, is dat hij ook in zijn position paper behoorlijk kritisch is over fiscale maatregelen die eigen woningbezit bijvoorbeeld aanmoedigen. Maar hij noemt daar wel concreet ook dat die groep starters die echt grote financiële problemen heeft, dat daar wel specifiek maatregelen voor genomen zouden moeten worden. En ik zou hem willen uitdagen om dat wat concreter te maken, wat voor maatregelen je juist voor die groepen wel kunt nemen, zonder dat het echt een prijsopdrijvend effect heeft.
2: Ik denk het eerste dat je... Er is heel veel onderzoek naar woonbeleid. En ik heb ook altijd wel veel respect voor politici in zekere zin. Het is heel moeilijk om goed woonbeleid te maken, laat ik dat voorop stellen. En ik denk dat er ook niet heel veel onderzoeken zijn die zeggen, dit is nou de beste manier om starters te ondersteunen. Ik denk dat je eerst een beetje terughoudend moet zijn en zeggen, het is heel moeilijk om dat eigen woningbezit te bevorderen. Hetgeen wat ik nu opmerk is dat we in Nederland de stimulering van koop heel breed doen. Dus eigenlijk iedereen heeft een laag eigen woningforfait. Er is heel lang recht op hypotheekrenteaftrek. Daar zit geen beperkingen op. Als je dat gerichter wilt maken, dan wil je dat volgens mij doen voor de mensen die zonder die steun geen koopwoning zouden kunnen kopen. Dus op het moment dat je zegt, noem maar die verlaging van de overdrachtsbelasting of het hebben van hypotheekrente, het recht op hypotheekrenteaftrek. Als je dat richt, bijvoorbeeld als je daar een maximum op zet, zeg maar je mag geen hypotheekrenteaftrek meer krijgen of hypotheken boven een 500.000, ja, dan wordt het al veel gerichter. Dus ik denk dat je veel meer het beleid moet richten op de mensen die zonder die steun er niet tussen komen. En dan denk ik dus dat een limiet op de hypotheekrenteaftrek een goed idee is, want dan geef je eigenlijk het voordeel alleen aan de huurder. Dan kun je zeggen, dat mag je alleen doen bijvoorbeeld voor de eerste woning die je koopt. Het is heel moeilijk om te zeggen wat de juiste route is, want het hangt van zoveel dingen samen. Maar ik denk dat de richting vooral moet zijn om het gerichte te maken op de mensen die er anders niet tussen komen en niet zo breed.

0: Ik open de vergadering van dinsdag 8 september 2026. Aan de orde is het mondelinge vragenuur. En daarvoor geef ik het eerst het woord aan de heer Wilders voor zijn mondelinge vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bij afwezigheid van de minister van Asiel en Migratie. En ik heet haar natuurlijk van harte welkom in vak K. Meneer Wilders, als u zover bent, heeft u het woord.
1: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, eind mei ontving de politie een melding. In een woning in Amsterdam-Oost waren twee vrouwen overvallen door drie Syrische mannen. De vrouwen werden door de Syriërs aan hun haren getrokken, in hun gezicht geslagen en met een mes bedreigd. Eén vrouw kreeg zelf het mes op haar keel. Ze werden beroofd van hun sieraden, telefoons, geld, paspoort en uiteindelijk werden ze bebloed door de politie aangetroffen. En de verdachte Syriërs, voorzitter, Laït A, Kier al-Din B en Mohammed K, stonden vorige week voor de rechter. Mohammed K is nu 18 jaar oud. Hij kwam 4 jaar geleden op zijn 14e naar Nederland. En sindsdien, in de afgelopen 4 jaar, verzamelde hij maar liefst 114 politieregistraties. U gelooft het niet.
0: Ik schors de vergadering een enkel ogenblik en ik verzoek de beveiliging de gast van de tribune te evacueren. Ik heropen het woord. De vergadering is geschorst. We hebben dit eenmaal eerder meegemaakt. En toen heb ik bij de derde keer besloten om de tribune te evacueren en de aanwezigen de gelegenheid te geven om deze vergadering op een andere plek bij te wonen. Als dit nu, zeg ik nogmaals, als dit nu nog één keer gebeurt, dan schors ik de vergadering en dan zullen de aanwezige gasten deze vergadering op een andere plek in het gebouw moeten bijwonen. Want we gaan deze plenaire vergadering niet onderbreken, omdat er vanaf de publieke tribune de volksvertegenwoordiging niet in staat wordt gesteld om het werk te doen. U bent gewaarschuwd. Het woord is aan de heer Wilders.
1: Dank u wel, meneer de voorzitter. Sindsdien, zei ik net, verzamelde hij, Mohammed K, maar liefst 114 politieregistraties. 114, vooral.
0: De vergadering is geschorst. En ik verzoek de beveiliging de tribune te evacueren.

0: Ik heropen de vergadering. Er was helaas een verstoring, enkele verstoringen vanaf de publieke tribune, waardoor we helaas hebben moeten verzoeken de publieke tribune te ontruimen. Gasten zullen worden begeleid naar een plek waar de vergadering op een andere plek kan worden bijgewoond. En journalisten, geaccrediteerde journalisten, blijven gewoon op de publieke tribune plaatsnemen om de plenaire vergadering te volgen. Ik stel voor dat we het mondelinge vragenuur opnieuw beginnen. Ik geef het woord aan de heer Wilders voor zijn bijdrage en zijn vragen aan de staatssecretaris. Het woord is aan de heer Wilders.
1: Dank u, voorzitter, en dank u dat ik opnieuw mag beginnen. Voorzitter, eind mei ontving de politie een melding. In een woning in Amsterdam-Oost waren twee vrouwen overvallen door drie Syrische mannen. De vrouwen werden door de Syriërs aan hun haren getrokken, in hun gezicht geslagen en met een mes bedreigd. Eén vrouw kreeg zelfs het mes op haar keel. Ze werden beroofd van hun sieraden, telefoons, geld, paspoort, en de vrouwen werden uiteindelijk bebloed door de politie aangetroffen. En de verdachte Syriërs heten Laït A., Kier Aldin B. en Mohammed K. En vorige week stonden ze voor de rechter. Mohammed K. is nu 18 jaar oud. Hij nam 4 jaar geleden, kwam hij op zijn 14e naar Nederland. En sindsdien verzamelde hij maar liefst 114 politieregistraties. 114, voorzitter, u hoort het goed. Vaak voor diefstal. 114 in 4 jaar tijd. En mijn vraag is, wat leven we eigenlijk in de bananenrepubliek dat iemand met 114 politieregistraties nog steeds in Nederland zit en zijn gang kon gaan? Hij zit vast, voorzitter, voor deze gewelddadige overval. Maar zover had het natuurlijk nooit mogen komen. Die minister had dit gaaiers nooit Nederland mogen binnenlaten. En had deze Mohammed K., na het eerste misdrijf van die 114 meldingen, had hij niet meteen natuurlijk het land uit moeten worden gezet? Waarom is dat niet gebeurd? Vraag ik aan de staatssecretaris. En kloppen de berichten dat deze crimineel nu doodleuk van plan is om zijn ouders en broertjes uit Syrië naar Nederland te halen? En dat ze hebben gezegd dat ze op zoek zijn naar een gaan, zodra ze hier zijn, naar een leuke woning in Amsterdam. Dat zullen, voorzitter, dan waarschijnlijk 2 sociale huurwoningen zijn. Waarschijnlijk met voorrang, want Mohammed heeft inmiddels ook zijn vriendin bezwangerd. Voorzitter, in wat voor ziek land leven we? Hoeveel diefstallen? Hoeveel overvallen? Hoeveel messen op de keel? Hoeveel slachtoffers moeten er nog volgen voordat dit kabinet eindelijk voor de Nederlanders opkomt, onze grenzen sluit en een asielstop invoert? Mohammed K., laat dat helder zijn, hoort niet in Nederland. Hij moet ons land uit. Net als al die andere Syriërs die er niets te zoeken hebben. Daarom vraag ik aan de staatssecretaris. 1. Hoe heeft het in hemelsnaam zover kunnen komen? Niemand in Nederland snapt dit. Iedereen die dit hoort is daar woest over. 2. Gaat u Mohammed K., als hij wordt veroordeeld, na zijn verdiende straf onmiddellijk een land uitzetten, en als die niet wordt veroordeeld, voor die 114 meldingen meteen het land uitzetten? Waarom gaat u dat, heeft u dat niet gedaan en gaat u dat doen? En gaat u ervoor zorgen dat hij en zijn familie niet naar Nederland mag laten overkomen en er dus ook geen woningen aan hem worden verstrekt? En wanneer begint u met het uitzetten van de Syriërs? Wanneer komt eindelijk, voorzitter, die asielstop?
0: Het woord is aan de staatssecretaris.
2: Voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de vragensteller in dit geval, want het zijn natuurlijk berichten die we lezen, die we ook allemaal meenemen en waar het volgens mij heel goed is dat we daar nu de tijd voor hebben om de antwoorden op te geven. Het is natuurlijk wel zo dat in zijn algemeenheid op individuele casuïstiek niet ingegaan wordt, maar ik vind het wel belangrijk om heel duidelijk te zijn hier. Overlast en crimineel gedrag door asielzoekers is onacceptabel. We treden daar normerend tegenop en dat zullen we blijven doen. Wanneer een asielzoeker is veroordeeld voor een misdrijf, wordt er altijd onderzocht of de asielvergunning ingetrokken kan worden, of dat de verblijfsaanvraag asiel afgewezen kan worden op grond van de openbare orde. De bestaande nationale aanpak van overlast bestaat uit 4 pijlers. Sneller beslissen over kansarme aanvragen, maatwerk in de opvang, lik op stuk beleid in de openbare ruimte en een stevige inzet op terugkeer. Want in de asielprocedure werken juist het IND en DTMV samen om bij een negatieve beschikking het vertrektraject ook zo snel mogelijk op te starten. Op 12 juni jongstleden, dat is voor uw Kamer geen nieuws, is het Europese Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En dat eveneens onze grip op migratie gaat verstevigen. Bijvoorbeeld met de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en het werken aan asielaanvragen buiten de Europese Unie. Op die manier spant onze minister zich in om de overlast merkbaar terug te dringen, meer rust te brengen in de migratieketen. En aanstaande donderdag is er een commissiedebat asiel en migratie, waar u ook nader met de minister over in gesprek zal gaan over deze onderwerpen.
0: Meneer Wilders.
1: Ja, voorzitter, zelden zo'n waardeloos antwoord gehoord. Normerend optreden, zegt de staatssecretaris. Wij treden normerend op. U doet helemaal niks. Er zit iemand die hier 114 keer een politieregistratie heeft gehad, waaronder ook diefstal, misdrijven. Doordat u niks heeft gedaan, heeft hij vrouwen kunnen beroven, vrouwen kunnen mishandelen, vrouwen met een mes tot bebloedens toe kunnen behandelen. Dat is niet normerend optreden, dat is helemaal niets doen. En als u niets doet wat u blijkbaar heeft gedaan, als u dat soort mensen niet alleen binnenlaat omdat u de grenzen wenst te sluiten, maar ook nog een keer zorgt dat ze niet weggaan, dan keert u zich tegen de Nederlandse bevolking, voorzitter. En dan is het goed dat dit kabinet hopelijk heel snel zijn biezen pakt. Dank u wel.
0: Dank u wel. Staatssecretaris.
2: Voorzitter, dank u wel. Alle begrip voor de verontwaardiging als het gaat over zo'n individuele casus. Eind 2024 is uw Kamer ook geïnformeerd door toenmalig minister Faber over aanscherping, juist ook van de openbare orde casuïstiek in asielbeleid. Daarbij is een beleidsaanscherping aangekondigd die nog steeds onverkort van kracht is. En na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling onderzoekt het IND steeds of aan de voorwaarden voor weigering of voor intrekking van de asielvergunning is voldaan. Daar is niets aan veranderd. Daarbij hebben we te maken met hoge eisen van het Europese Unierecht. En indien een verblijfsvergunning niet kan worden ingetrokken, dan betekent dat ook dat rechten die daaruit voortvloeien, bijvoorbeeld die gaan over gezinshereniging, niet onthouden kunnen worden. Dat is wat de kwalificatierichtlijn van ons eist. En dat is het meest belangrijke wat we dus ook in stand kunnen houden. Nogmaals, alle begrip voor de verontwaardiging in deze individuele casus.
0: Meneer Elian. Voorzitter.
3: Sorry, voorzitter. Dit laatste deel ontgaat me. Want iemand met 114 politieregistraties kan volgens datzelfde Europees recht gewoon uitgezet worden. En dat had al moeten gebeuren. Maar de vraag die collega Wilders stelde, voorzitter, die ik graag herhaal. Het kan toch niet zo zijn dat deze man nu beroep doet op nareis? Dat is toch ongelooflijk? Dat is niet uit te leggen aan de samenleving en aan slachtoffers en nabestaanden. Dus een simpel antwoord, gaat het kabinet daar werk van maken? Ja of nee?
0: Staatssecretaris.
2: Voorzitter, daar maken wij zeker al werk van. Het gaat over een individuele casus waar ik niet op inga, maar in zijn algemeen, het heb ik u gezegd, na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling onderzoekt het IND altijd of de voorwaarden voor weigeren of intrekken van de asielvergunning juist ook of eraan kan worden voldaan. En dat zal ook in zo'n geval het geval zijn.
0: Mevrouw van der Plas.
4: Ja, voorzitter, dit is echt. Ja, het is gewoon bijna niet te doen, deze antwoorden. Aflezend van een papiertje wat voorbereid is door de ambtenaren. Maar leg dat papiertje nou eens even weg. En vertel zich gewoon eens een keer in gewone, klare taal, gewone mensentaal, wat hier precies aan de hand is. Iemand met 114 politieregistraties, die dan ook nog recht heeft op nareis. Ik herhaal ook de vraag van de heer Wilders. Leg dat eens uit in klare taal aan de mensen in Nederland die hier totaal niets van begrijpen.
0: Dus de staatssecretaris vervangt vandaag de minister van Asiel en Migratie. Gaat uw gang, staatssecretaris.
2: Zeker, voorzitter, en met liefde. En ik kan vanuit mijn hart ook deze antwoorden geven. Namelijk, op het moment dat er sprake is van strafrechtelijke veroordeling onherroepelijk, dan zijn er voldoende mogelijkheden om te zeggen, we trekken de vergunning in. Op een individuele casus, dat is altijd zo in deze Kamer, kan ik niet ingaan. Dat zou de minister ook niet doen. Donderdag aanstaan is een commissiedebat asiel en migratie. Dan is het heel goed om door te vragen over welke wet en regelgeving nu in een specifieke casus geldt. Daar kunt u het debat ook met de minister over aan. Maar op dit individuele geval ga ik niet in. En in zijn algemeenheid is het zo, een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling heeft wel degelijk consequenties in Nederland.
0: Meneer Seder.
5: Ja, volgens mij zijn we het met elkaar eens. Dat als je 114 keer in een procedure in aanraking komt met de politie, dan is Nederland misschien niet jouw thuis. Als jij met messen vrouwen bedreigt, is Nederland niet jouw thuis. Als je in een AZC te een recht komt, gastvrij wordt behandeld en vervolgens bekeerde christenen met de dood gaat bedreigen, is Nederland gewoon niet voor jou. En de goede lijden onder de kwade. En mijn vraag aan de staatssecretaris is... is hij bereid om te kijken of die regeling aangescherpt kan worden? Want het kan toch niet zo zijn dat na 114 keer... je alsnog een verblijfsvergunning, een paspoort krijgt?
0: Staatssecretaris.
2: We hebben hier te maken met hoge eisen van het Europese Unierecht. Dus het is niet zo dat wij als land daar zomaar invloed op kunnen uitoefenen. Volgens mij is het belangrijk dat wat ik nu juist gezegd heb... dat als er redenen zijn en strafrechtelijke veroordelingen onherroepelijk zijn... dat er wel degelijk een grond is om dit aan te pakken. En tegelijkertijd, en dat begrijp ik ook heel goed... de verontwaardiging, zoals ik het nu een aantal keer gezegd heb... de verontwaardiging over individuele casuïstiek, over dit soort voorbeelden... die deel ik natuurlijk, die deelt het kabinet ook met u. En tegelijkertijd hebben we te maken met wet en regelgeving... hebben we te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan in Nederland. En we doen er alles aan in dit kabinet om te zorgen dat we ook als het gaat over het handhaven van de openbare orde en deze mensen die het recht niet zo nauw nemen in ons land, dat we daar ook hard tegen optreden.
0: Meneer Van Asten.
6: Ja, voorzitter, ik schrik heel erg van iemand van 18 die al 114 keer is gepakt en een politieregistratie heeft, terwijl die pas vanaf zijn 14 in Nederland is. Dan is daar echt iets behoorlijks misgegaan. Nou worden 14-jarigen en minderjarigen door het NIDOS begeleid en er zit ook een hele escalatie in welke begeleiding ze krijgen. En ik vraag aan de staatssecretaris, is die specialistische NIDOS begeleiding voor jongeren die waar het helemaal mis mee gaat, dan wel de gespecialiseerde jeugdzorg, is die voldoende om ervoor te zorgen dat we nooit tot deze 114 komen?
0: Staatssecretaris.
2: Laat ik in zijn algemeenheid zeggen dat als er sprake is van zo'n hoog aantal verdenkingen, zo'n hoog aantal momenten dat een jeugdige met de politie in aanraking komt, dat we dan iets te doen hebben als samenleving. En ik geloof dat NIDOS daar zijn keiharde best voor doet. Ik geloof ook dat het niet altijd eenvoudig is. En ik denk dat het belangrijk is ook dat gesprek met de minister te kunnen blijven voeren. Omdat wat er nodig is om juist deze jongeren goed te laten landen in de Nederlandse samenleving, dat we daar ook alles aan kunnen doen. Want dan kunnen we voorkomen dat we in dit soort situaties terechtkomen.
0: Meneer Keulemans.
7: Ja, voorzitter, dit gaat echt je voorstellingsvermogen compleet te buiten. De staatssecretaris heeft het over openbare orde en de openbare orde criterium. Dit stuk ellende is gewoon één grote wandelende bedreiging voor de openbare orde met zijn 114 politieregistraties. En hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat de staatssecretaris zegt dat zelfs zo iemand met zoveel registraties dat daar niets tegen te doen is verblijfsrechtelijk?
0: Staatssecretaris.
2: Voorzitter, zonder in herhaling te willen vallen, is het zo dat na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling in zijn algemeenheid de IND de mogelijkheden heeft om de voorwaarden voor weigeren of intrekking van de asielvergunning wel degelijk ter tafel te brengen. Dus dat is in Nederland gewoon het geval. Dat kan gewoon. Op deze individuele casus kan ik niet ingaan en dat zal ik ook niet doen. Maar in zijn algemeenheid zijn er wel degelijk mogelijkheden.
0: Meneer Keulemans.
7: Voorzitter, de staatssecretaris gaat voorbij aan het punt van de openbare orde. Maar laat ik het dan zo stellen. Dat hij hier is, dat is al schandalig genoeg. Maar dat hij ook nog eens even zijn gezin laat overkomen, dat is natuurlijk helemaal aan niemand uit te leggen. Is er op dit moment een beletsel, of het nou nationale of Europese wetgeving is, dat het belet dat als de referent een bedreiging voor de openbare orde is, om de gezinshereniging of nareis of wat het ook is, te stoppen? Is de staatssecretaris bereid om tot het uiterste te gaan om in ieder geval dat niet door te laten gaan?
0: Staatssecretaris.
2: Voorzitter, ik spreek weer in algemeenheden, maar in zijn algemeenheid is het zo dat als een verblijfsvergunning niet kan worden ingetrokken, en dat ga ik niet op deze individuele casus in, maar in zijn algemeenheid, dan betekent dat die rechten die daarmee gemoeid zijn, zoals bijvoorbeeld gezinshereniging, dat vloeit voort uit die verblijfsvergunning, dat we daar niet zomaar een stop op kunnen zetten. Dus dat is in zijn algemeenheid hoe we daar in Nederland mee omgaan. Dat is ook een hoge eis die aan ons gesteld wordt vanuit het Europees Unierecht. Dus daar gaan wij als Nederland ook niet zomaar andere wet en regelgeving op los kunnen laten.
0: Mevrouw Vondeling.
8: Ja, het is onbegrijpelijk dat deze minister zich verschuilt achter wetten en regelgeving om criminele Syriërs uit te zetten. Want Duitsland en Oostenrijk, die zetten criminele Syriërs gewoon uit naar Syrië. Dus waarom doet het kabinet dat dan nog niet?
0: Staatssecretaris.
2: Voorzitter, dat lijkt me een relevante en uitstekende vraag om ook in het commissiedebat met de minister te bespreken. Ik denk dat het belangrijk is dat als het gaat over randvoorwaarden en allerlei aanvullende maatregelen die wel of niet mogelijk zijn, dat het belangrijk is om daar ook de minister in het commissiedebat over te bevragen. Hij zal met liefde de antwoorden ook geven. Op dit moment, in deze casus, zijn dit de antwoorden die ik u heb kunnen geven.
0: Minister Huis.
9: Ja, voorzitter. Even een vraag vanuit het veld. Politiemensen die zijn diep verontwaardigd dat ze iemand in dit geval 114 keer, maar regelmatig mensen vele malen moeten aanhouden. Is er niet een oplossingsrichting dat je bij de eerste keer snel recht toepast, gelijke veroordeling en gelijk uit het hele systeem wordt gegooid? Die versnelling, daar ben ik naar op zoek. Want dit is een situatie die is uitzichtloos. Ook voor de mensen in de uitvoering.
0: Staatssecretaris.
2: Voorzitter, natuurlijk heeft de heer Struijs groot gelijk. En we hebben ook een nationale aanpak die gaat over dat likopstukbeleid. Ontstaan er dan ook nog situaties zoals nu als voorbeeld worden gegeven? Ja, ongetwijfeld. En tot mijn eigen grote verontwaardiging en tot het verdriet van het kabinet. Wat kunnen we dan binnen de bestaande wet en regelgeving, naast dat we al zeggen we moeten sneller beslissen op kansarme aanpakken, we moeten die lik op stuk zo snel mogelijk die zaken behandelen. Dit zijn allemaal mogelijkheden die ook het OM dagelijks oppakken, om maar even zo te zeggen. En alle begrip, voorzitter, dat er een grote frustratie kan leven als we zien dat het aantal overtredingen, misdrijven toeneemt en dat we daarin als samenleving dus echt iets anders te doen hebben. En of dat nou is wat de heer Asten als voorbeeld geeft, of dat we daar op een andere manier nationaal mee om kunnen gaan, dat lijkt mij een uitstekend gesprek ook om met de minister te voeren tijdens het commissiedebat, voorzitter.
0: Meneer Struijs.
9: Ja, ik voel veel steun voor de motie die eraan komt. Dank u.
0: Mevrouw Keijzer.
8: Ja, voorzitter. Ik hoor deze staatssecretaris als vertegenwoordiger van de bestuurlijke en politieke elite in dit land zich verschuilen achter wetten en verdragen. Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Maar zullen we het eens hebben over de rechten van Nederlanders? Het recht op leven, om niet verkracht en vermoord te worden door zo'n type. Het recht op gezinsleven, als je op zoek bent naar een betaalbare huurwoning en nu weer een Syrisch gezin voorrang krijgt.
0: Ja.
8: Wanneer gaat D66 en het CDA en al die mensen, pro'ers die hier allemaal achter staan, zich eens in Brussel inzetten voor aanpassing van dat verdrag?
0: Staatssecretaris.
2: Voorzitter, elke dag. Dat doen we elke dag. Dit kabinet werkt er ontzettend hard aan, op nationaal, op internationaal, op Europees niveau, om juist ook te zorgen dat we dit soort excessen niet tegenkomen, dat we er het hoofd kunnen bieden, en tegelijkertijd hebben we te maken met een rechtsstaat, met Europese regelgeving, met Nederlandse wet en regelgeving, en alles wat we kunnen doen dat bijdraagt aan de veiligheid voor Nederlanders, dat zullen we doen.
0: Meneer Ruscher.
10: Dank, voorzitter. Ik heb gemerkt dat de staatssecretaris graag in algemeenheden spreekt, en dat gaat nu de hele tijd over één specifieke casus van Mohammed K. die 114 politieregistraties op zijn kerfstok heeft. En dan heb ik een vrij algemene vraag. Heeft de staatssecretaris inzichtelijk hoeveel statushouders, hoeveel asielzoekers zich in Nederland bevinden waarbij hetzelfde mogelijk het geval is? Dus die meerdere politieregistraties op hun naam hebben, waarbij het niet lukt om ze uit te zetten en waarbij ze mogelijk zelfs hun gezin naar Nederland kunnen halen?
0: Staatssecretaris.
2: Voorzitter, die cijfers die heb ik nu niet bij mij. Ik denk dat het heel goed is als die vraag donderdag tijdens het commissiedebat nog leeft en er ook antwoorden gegeven kunnen worden die meer in detail gaan, dat u dan ook de antwoorden op die vragen zult krijgen. En voorzitter, ik begrijp de vraag.
0: Dank u wel. Ik dank de staatssecretaris voor de beantwoording van de gestelde vragen. En geef het woord aan mevrouw Moorman voor haar vragen namens de fractie van PRO. Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die ik van harte welkom heet in ons midden. Het woord is aan mevrouw Moorman.
11: Ja, voorzitter, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij dat ik de gelegenheid krijg om vragen te stellen, want het is nogal wat. Vanochtend zagen wij de nieuwe PISA-scores. PISA is het internationaal vergelijkend trendonderzoek naar onder andere de leesvaardigheid van onze 15-jarigen. En waar het de vorige keer in 2022 al dramatisch was, 1 op de 3 15-jarigen die onvoldoende kon lezen, is het nog erger geworden. Bijna 2 op de 5 15-jarigen kan niet genoeg lezen om mee te komen in de samenleving. Dat betekent dat je geen bijsluiter kan lezen bij een medicijn, dat je geen betalingsherinnering kan lezen, met alle gevolgen van dien. En dat dat in een rijk land als Nederland kan bestaan, dat is toch eigenlijk om je helemaal kapot te schamen. Want elk kind in Nederland moet natuurlijk gewoon kunnen leren lezen. En dat zou ook helemaal niet moeten uitmaken naar welke school je gaat of je dat leert. De beste school zou gewoon de school om de hoek moeten zijn. Maar in Nederland maakt het enorm uit naar welke school je gaat. Sterker nog, de schoolverschillen in Nederland zijn de grootste van Europa. En u snapt dat ik, maar ik neem aan velen met mij, hier zeer, zeer, zeer verontrust over zijn. Dus ik heb daarover Een aantal vragen aan de staatssecretaris. Uiteraard wil ik als eerste weten, voorzitter, hoe kijkt de staatssecretaris nou naar de uitkomsten van deze PISA-scores? We hebben al gehoord voor de zomer dat zij zei, lezen moet op één. Dat is op zich een hele mooie uitspraak. Maar we weten helemaal niet hoe ze dat gaan invullen en wat dat dan in de

0: de staatssecretaris het nou naar de uitkomsten van deze PISA-scores? We hebben al gehoord voor de zomer dat zij zei, lezen moet op één. Dat is op zich een hele mooie uitspraak. Maar we weten helemaal niet hoe ze dat gaan invullen en wat dat dan in de praktijk precies betekent. Dus voorzitter, daar zou ik graag een antwoord op krijgen van de staatssecretaris.
1: Het woord is aan de staatssecretaris.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan mevrouw Moorman voor het stellen van deze vraag. Want ik ben het helemaal met haar eens. De PISA-scores laten zien dat maar bijna 40% van de 15-jarigen inderdaad onvoldoende in staat is om teksten te lezen. En mevrouw Moorman noemde al het voorbeeld van een bijsluiter. Maar ook contact opnemen met de overheid of met de bank. Dat kan allemaal niet als je niet goed bent in taalvaardigheid. Dus ook ik schrok van de cijfers die vanochtend gepresenteerd zijn door PISA. Om twee redenen. Punt 1, omdat die taalvaardigheid zo belangrijk is. Niet alleen voor het kunnen lezen, maar ook voor al die andere basisvaardigheden die belangrijk zijn. Rekenen, burgerschap, digitale geletterdheid. Alles begint met taal. En het is gewoon wel zorgwekkend dat zoveel kinderen van 15 dat onvoldoende kunnen. Wat moeten we dus doen? Ja, ik denk dat we moeten doen wat waar wel al de ingang is gezet de afgelopen jaren, maar wat echt beter moet. En dat betekent focus op taal. Taal als de basis van alle basisvaardigheden. En dat betekent dat taal in alle vakken terug moet komen. Daar hebben we gelukkig ook met uw Kamer kerndoelen voor vastgesteld. Dat betekent dat scholen beter weten wat leerlingen moeten kunnen en kennen om die taal vaardig te worden. Dat gaat enorm helpen. Heel veel scholen zijn er ook al mee bezig. En ik zie ook scholen die daar hard mee bezig zijn, dat dat ook zijn vruchten afwerpt. En met elkaar ook de verwachtingen hoger leggen. De verwachtingen van leerlingen, maar ook van leraren, van scholen en ook van onszelf. Dus wat mij betreft moet de lat omhoog om echt te zorgen dat we deze trend keren. En zorgen dat het lezen in Nederland weer beter wordt. Omdat de leervaardigheid en daarmee onze ontwikkeling ook als samenleving vooruit kan.
1: Mevrouw Moorman.
0: Ja, voorzitter, de staatssecretaris zegt dat ze geschrokken is. En ik ben natuurlijk blij dat zij hier ook echt mee aan de slag wil. En tegelijkertijd merk ik dat heel veel mensen niet geschrokken zijn, omdat we dit al lang weten. De lerarentekorten in Nederland zijn gigantisch. De verschillen tussen scholen in lerarentekorten zijn gigantisch. We hebben een groot probleem met onze lerarenopleiding, met de bijscholing. We doen niks aan die grote verschillen tussen scholen. Wat zou helpen is als we bijvoorbeeld gaan ongelijk investeren voor gelijke kansen. Daar worden al goede resultaten mee gehaald in het land. Voorzitter, is de staatssecretaris bereid om ook naar een integrale visie te gaan in plaats van alleen maar een focus op een vaardigheid te leggen?
1: Staatssecretaris.
2: In mijn beleving gaat het juist over een integrale visie. Omdat het begint, ook als je je kind naar school doet, dan zeg je eigenlijk, ja, mijn kind gaat nu leren lezen en schrijven en rekenen. Dat is zeg maar een beetje de kern van ons onderwijs. En daarom is het ook zo belangrijk dat we dit ook daadwerkelijk naar een hoger niveau gaan brengen. En dat heeft te maken met heel veel factoren. Mevrouw Moorman noemt er een aantal. De verschillen tussen scholen zijn inderdaad nergens ter wereld zo groot in kwaliteit als in Nederland. En die schoolverschillen moeten kleiner. En dan wel in mijn beleving met dat ze allemaal ook beter worden. Dan helpt focus. Dan helpt het ook om met iedereen die hoge verwachtingen zo te ervaren. En dat vind ik wel positief in die zin. Dat als je kijkt naar wat de sectorraden erover zeggen, wat de bonden erover zeggen, wat ouders erover zeggen in reactie op de PISA-scores, dat dit echt iets is waar we allemaal de schouders onder moeten zetten. En waar ik graag een richting aan geef, maar wat ik zeker niet alleen kan en waar blij ben dat we de urgentie en het omarmen van dit probleem, maar zeker ook de oplossingsrichting met z'n allen moeten doen.
0: Voorzitter, de staatssecretaris zegt het zelf. De verschillen tussen scholen in Nederland zijn het grootst van de wereld. Het grootst van de wereld. Dus waar wij het ideaal hebben van gelijke kansen, maakt het dus enorm uit naar welke school je gaat. En vaak staan die scholen die minder goed presteren met veel grotere lerarentekorten precies in de wijken waar kinderen al veel minder meekrijgen van thuis. Waar kinderen in armoede opgroeien, waar de taal minder goed wordt gesproken, waar geen boeken in huis zijn. En juist die kinderen zijn zo afhankelijk van het onderwijs. Voor hun moet onderwijs het verschil maken. Moeten wij dan niet ongelijk gaan investeren juist in die scholen? Voorzitter, ik heb tot nu toe nog geen enkele actie, geen enkele poging gezien van de staatssecretaris om juist te investeren op die plek.

0: waar het het hardst nodig is. Wat gaat ze daaraan doen, voorzitter?
1: Staatssecretaris.
2: En dat, wat mevrouw Moorman nu zegt, daar kan ik me toch niet helemaal in vinden. Want op dit moment al wordt er ongelijk geïnvesteerd. He, scholen die, waar veel leerlingen zijn vanuit een achterstandssituatie, krijgen ook meer geld. Niet alleen om te zorgen dat er een veilig schoolklimaat is en een stevige sociale basis, maar ook om die basisvaardigheden. Dus we zien al en we weten al en we werken ook al met die scholen in die situaties, dat er wat er extra nodig is om daar goed op te richten. Dus daar zijn we mee bezig. En er zijn ook scholen die ondanks die achterstand echt vooruitstreven en tot de beste horen. Dus laten we niet proberen nu een soort van tweedeling te creëren in het scholenlandschap, maar laten we vooral de handen in elkaar steken met iedereen die daarbij betrokken is. Schoolleiders, leraren, schoolbesturen en ook de politiek. En met mij daarin zeker ook een rol. Om dat samen ook te verbeteren en alle kwaliteit omhoog te krijgen. Om te zorgen dat leesvaardigheid, maar zeker ook rekenvaardigheid gewoon op een hoog niveau komt.
1: Mevrouw Moorman.
0: Ja, voorzitter, ik krijg nu precies het antwoord waar ik al bang voor was. Ik hoor namelijk, we doen het al. Maar als we het al doen, hoe zijn we hier dan beland? He, het land met de grootste schoolverschillen, met 2 op de 5 kinderen die niet voldoende kan lezen. Voorzitter, ik vraag echt meer en ik vraag geen actieplan. Ik vraag niet nog een tafel. Nee, ik vraag een integrale visie die begint bij de voorkant. Waar we juist de leraar en de schoolleider opeenzetten.
1: Dank u wel.
0: Want zij maken goed onderwijs. En graag wil ik daarop een reactie en vooral actie van de staatssecretaris.
1: Staatssecretaris.
2: Ja, voorzitter, om heel eerlijk te zijn, mevrouw Moorman vroeg om ongelijk investeren. En ik heb gezegd, dat doen we al. Dus ik zeg niet, we doen al dingen en is al goed. Maar mevrouw Moorman stelde mij een vraag. Ik zeg, dat doen we al. Alleen dat blijkt niet genoeg. Wat nodig is, is inderdaad een integrale visie waarbij we allemaal het bewustzijn hebben hoe belangrijk het is dat die lees- en taalvaardigheid omhoog gaat voor elk kind. Zodat inderdaad als ouder, je stuurt je kind naar een school dat je weet dat de onderwijskwaliteit hoog is. En dat betekent met elkaar focus, dezelfde richting, niet tegen elkaar inpraten, maar met elkaar allemaal taal in alle vakken neerzetten. Dat hebben we met de kerndoelen geregeld. Met gerichte bekostiging ook zorgen dat effectieve, waarvan we weten uit de praktijk en uit de wetenschap, effectieve methodes worden toegepast. En zo met elkaar allemaal vooruit. Om inderdaad te hopen dat over 3 jaar, niet alleen te hopen, maar er hard aan te werken, dat over 3 jaar we zien dat 15-jarigen echt beter kunnen lezen. Want dat hebben ze de rest van hun leven profijt van.
1: Meneer Klaassen.
3: Voorzitter, waar het Nederlands onderwijs kapot aan gaat, is visies. Dus laten we dat vooral niet doen. En het is eigenlijk ook in Limburg, het is gigantisch. Hè? Dus het is in heel Nederland een probleem. Het probleem is dat scholen de kerntaken niet op orde hebben. Ze houden zich met te veel onzinnige dingen bezig. Tweede is dat het ook afhankelijk is van welk schoolbestuurder zit. En het derde is dat, waar mevrouw Moorman het over had, die kansongelijkheid wordt gevoed doordat we een beetje de verwachtingen gaan aanpassen. Ja. Dat moeten we niet doen. De vraag aan de minister is, voorzitter.
1: Ja.
3: Staatssecretaris is, ik zeg altijd minister.
4: Ja.
3: Dan komen ze ook nog met het plan.
4: Nee, dat is geen vraag.
3: Dan komen ze met het plan om ook nog met anderstalig te gaan opleiden. In de basisschool. Dat is funest voor juist de PISA-score. Is de staatssecretaris bereid dat onwerkelijke plan, ondeugdelijke plan, gekke plan naar de prullenbak te wijzen?
2: Ja, het plan waar meneer Klaassen naar verwijst is geen plan. ik heb daar ook wat berichtgeving over gezien. Maar alles is erop gericht om de Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Met rijkere teksten en ook leesplezier. He, het is niet alleen belangrijk dat je bijsluiters kan lezen of met de bank kan communiceren. Het is ook belangrijk dat je kan genieten van taal en lezen. En daar zijn zeg maar de kerndoelen op ingericht. Zodat ook in alle vakken de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.
1: Mevrouw Armoet.
5: Ja, dank voorzitter. Als je een rondje loopt op een school, dan valt 1 ding op. En dat is dat heel vaak zo is dat boeken totaal of een beetje plaats hebben gemaakt voor laptops. En we weten dat leerlingen beter leren uit boeken en stof ook beter weten te onthouden als ze het opschrijven. Dus het is ook een slechte zaak wat het CDA betreft dat die boeken steeds meer uit het klaslokaal verdwijnen. En ik vind het wel goed dat deze staatssecretaris bezig is bijvoorbeeld met de versterkingsagenda taal en andere basisvaardigheden. Mijn vraag is of ze daarin ook echt expliciet wil meenemen dat we dat schermgebruik terugdringen en dat boeken en schrijven weer de norm worden op
1: school. Staatssecretaris.
2: Daar ben ik zeker toe bereid. Ook omdat we ook in dit PISA-onderzoek zien dat inderdaad het gebruik van laptops en mobiele schermen, waar het is teruggedrongen. Hè, er zijn al heel veel scholen waar thuis of in de kluis geldt. Dat betekent geen mobieltjes in de klas, geen mobieltjes in de aula, geen mobieltjes op het schoolplein. Dat die scholen daadwerkelijk beter presteren, onder andere op het gebied van taalvaardigheid. Dus we zullen zeker ook aandacht besteden aan hoe we daarmee om moeten gaan.
1: Mevrouw Rodekerk.
5: Ja, voorzitter. Het PISA-onderzoek kwam opnieuw hard binnen. Want de daling zet zich voort. En dat was geen verrassing. Want we zien natuurlijk al tijden dat het leesplezier daalt. Dat het aantal boeken dat kinderen lezen daalt. En dat het nu dus tot dit niveau is gekomen. Maar we zien ook dat het anders kan. Bij lezen gaat het niet goed. Maar bij rekenen en natuurwetenschappen zien we dat de daling gestopt is. En we kunnen hiermee door met het nieuwe curriculum.
1: Uw vraag.
5: Met extra geld voor onderwijs. Mijn vraag aan de staatssecretaris is daarom: zorg zij ervoor dat er een nationale aanpak komt, samen met scholen, met leraren, met ouders, met iedereen die dit aangaat, om samen het lezen en schrijven te verbeteren.
1: Dank u wel, staatssecretaris.
2: Ja, dat is ook de essentie van die versterkingsagenda. Daarom is die er ook nog niet, omdat ik die niet in mijn eentje, zeg maar, op een kamer ergens in een ministerie ga lopen verzinnen. Maar om die inderdaad samen, en daarom verwees ik er al naar. Ik ben heel blij, zeg maar, dat de sectorraden, dus de onderwijsbesturen, de leraren, de ouders, de scholieren zelf ook een reactie hebben gegeven op het PISA, waaruit wat mij betreft heel duidelijk blijkt: we moeten dit samen doen. Iedereen heeft daar een rol in. En hoe we die rol richten op het verbeteren van taal en de andere basisvaardigheden, dat zijn we aan het opschrijven.
1: Mevrouw Beckerman.
4: Ja, voorzitter, bijna 40% van de 15-jarigen die niet voldoende kan lezen. Dat is een schande. We horen de staatssecretaris zeggen: de lat moet hoger voor leerlingen en leraren. Daarmee leg je ook bij hen de schuld. Terwijl de lat voor het kabinet, denk ik, omhoog moet. De vorige keer, voorzitter,
1: ja,
4: de vorige keer kwam het kabinet met een masterplan. En dit keer komen ze met een actieplan, voorzitter. Is dat niet veel te mager? Moeten we niet veel fundamenteler kijken naar het onderwijs? Kleinere klassen, meer leraren, meer regie en bovenal die gigantische ongelijkheid tussen scholen aanpakken. En zo leg je de lat voor jezelf volgens mij echt veel hoger.
1: Staatssecretaris.
2: Volgens mij heb ik expliciet gezegd. Voor schoolbesturen, voor leraren, voor leerlingen, maar ook voor ons. Hè, dus dat kunt u teruglezen in de handelingen. Dus daadwerkelijk ben ik het met mevrouw Beckerman eens dat we dat met z'n allen moeten doen om te zorgen dat we beter kunnen. Of de versterkingsagenda aan de verwachtingen gaat voldoen van mevrouw Beckerman, dat weet ik niet. Ik zie er al schudden. Maar daarin komt samen hoe we focus aanbrengen, hoe we zorgen dat bijvoorbeeld een van de schoolvormen waar ik me erg zorgen maak, zeker als je kijkt naar taalvaardigheid, het VMBO, hoe we daar, zeg maar, ook gaan zorgen dat de kinderen die daarop zitten daadwerkelijk taalvaardiger worden en daarmee ook beter opgeleid om zeg maar het vervolgonderwijs of gewoon de samenleving in te kunnen. Dus ik denk eigenlijk dat we heel erg aan dezelfde kant staan en ik hoop dat ik dat mevrouw Beckerman kan laten zien in de versterkingsagenda.
1: Meneer Kisteman.
6: Ja, voorzitter. Vorige week kwam ook het ESB-onderzoek naar buiten waarin ze aangeven dat het aantal miljarden wat extra het onderwijs enorm is gestegen. Het aantal leerlingen blijft gelijk. Nu de PISA-scores waarin de kwaliteit van het onderwijs enorm afneemt, is de staatssecretaris het met de VVD eens dat het huidige systeem van de lump sum het nagenoeg onmogelijk is om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs? En wat gaat de staatssecretaris dan naast de wetgerichte bekostiging doen om meer grip te krijgen op die sturing?
1: Staatssecretaris.
2: Het begint met definiëren wat kwaliteit is eigenlijk. En als het gaat over taalvaardigheid en leesvaardigheid, hebben we samen met uw kamers de afgelopen tijd gewerkt aan de kerndoelen, waarin we vastleggen wat kinderen moeten kunnen en kennen als het gaat om taal. Daar staat veel meer concreter in en dan ook daar betere verwachtingen ten opzichte van de oude kerndoelen, die overigens uit 2006 stamden. Toetsen op die kwaliteit is heel belangrijk en ook daar geldt dat we daar scherp op moeten zijn, moeten zorgen dat het omhoog gaat. Maar het gaat niet alleen om de lat hoger leggen, het gaat ook om zorgen dat iedereen er ook overheen kan. En daar is het onderwijs op gericht. En kwaliteit is daar cruciaal in. En we proberen dat met gerichte bekostiging. En dus dat betekent dat scholen ook verantwoording afleggen over wat ze met het geld voor die basisvaardigheden doen. En wat het heeft opgeleverd, om daar ook meer grip op te krijgen.
1: Meneer Dassen.
7: Ja, voorzitter, een van de punten uit de studie is dat kinderen die kunstmatige intelligentie, AI, gebruiken om essays te schrijven of om samenvattingen te maken, dat die nog 20 punten lager scoren dan gemiddeld. En dat staat gelijk aan 1 jaar leren. Dat vind ik een hele zorgwekkende ontwikkeling. En ik ben benieuwd wat de staatssecretaris daaraan gaat doen. Aangezien we zien dat AI steeds meer onderdeel wordt van onze samenleving. Dat het steeds toegankelijker wordt en steeds makkelijker gebruikt wordt. Daar heb ik nog niks over gehoord.
1: Staatssecretaris.
2: En die zorgen die deel ik heel erg. Hè. Ook juist als zo'n uitgebreid onderzoek inzichtelijk maakt. Wat het in een jaar leerachterstand is echt gigantisch. Ik denk dat het gebruik van AI ook zijn voordelen kan hebben. Maar dat we dat niet aan scholen en leraren zelf moeten laten. Omdat het te ingewikkeld is, omdat het te grote impact heeft en omdat het ook voortdurend verandert. Dus daarom heb ik al eerder met de Kamercommissie afgesproken dat we met een regieplan komen met hoe digitalisering en AI in het funderend onderwijs, dus op de basisscholen en middelbare scholen en speciaal onderwijsscholen, hoe dat goed ingezet kan worden, waarbij we moeten voorkomen dat AI leervermogen gaat schaden. Want dat is zeg maar waar meneer Dassen naar verwijst. De manier waarop je AI inzet. Dus liever ter ondersteuning van de leraar om het onderwijs te verbeteren en minder voor de leerling om, ik geloof dat het in een van de reportages die ik de afgelopen weken heb gezien, afsnijdbewegingen oplevert. Dus die zorgen deel ik.
1: Meneer Dassen?
7: Ja, voorzitter, dat is heel zorgwekkend natuurlijk. En het gemak waarmee het ook te gebruiken is, is het natuurlijk ook moeilijk om op te sturen. Dus ik snap dat de staatssecretaris zegt van ja, oké, ik kom met een regieplan, we gaan daar naar kijken hoe het de leerkracht kan ondersteunen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we leerlingen ook leren hoe om te gaan met AI. Dat ze daar ook daadwerkelijk in geletterd worden. Maar ik ben ook benieuwd hoe de staatssecretaris daarin meeneemt. Hoe we bedrijven die dit soort programma's op de markt brengen, hoe we die daar ook verantwoordelijk voor houden.
1: Staatssecretaris.
2: Dat is onderdeel van het plan uiteindelijk. Ik denk dat we, en nu moet ik een beetje vooruitlopen, dus dat is het wat vager dan misschien meneer Dassen verwacht op details. Maar ik denk dat we moeten kunnen kijken, ook met de experts, die ook in bedrijven zitten en ook bij de uitgevers enzovoort, hoe we dat zeg maar die synergie kunnen vinden in inderdaad digitale geletterdheid, waar ook kunstmatige intelligentie bij hoort, maar die mag het leervermogen niet in de weg staan. En dat zal ook te maken hebben met op welke manier bied je het aan in lessen? Op welke manier sta je wel of niet toe dat leerlingen het gebruiken? Op welke manier sta je wel en niet toe dat leraren het gebruiken? Maar allemaal gericht om leervermogen omhoog te krijgen, maar digitale geletterdheid niet links te laten liggen.
1: Van Moorman.
0: Ja, voorzitter, regieplan, masterplan, actieplan, het duizeltje. Ik ben ook heel bang voor de versnippering, maar daar moeten we het misschien op een later moment over hebben. Eén ding blijft bij als een gaat in de keel hangen. En dus dat de staatssecretaris heeft gezegd dat met die grote verschillen tussen scholen we het al doen, dat ongelijk investeren. Maar blijkbaar doen we dat dan dus niet genoeg, want die verschillen tussen scholen worden alleen maar groter. Moeten we niet veel meer ongelijk investeren, bijvoorbeeld om leraren meer salaris te geven in moeilijke wijken?
1: Staatssecretaris.
2: Het is geen kwestie van geld, voorzitter. Dit gaat over focus, over kwaliteit. En het platslaan op puur financieel investeren en daarmee schoolverschillen verkleinen gaat denk ik echt totaal voorbij aan alle inzichten die dit PISA-rapport voor ons geeft. En die we verder zullen verrijken omdat het belangrijk genoeg is om die trend te keren.
1: Ik dank de staatssecretaris voor de beantwoording van de gestelde vragen. Ik geef het woord aan de heer Bickers voor zijn vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de fractie van de VVD. En ik heet de minister van harte welkom in de Tweede Kamer. Het woord is, als u zover bent, aan de heer Bickers.
8: Dank u wel, voorzitter. De automobilist krijgt inmiddels het gevoel dat Rijkswaterstaat pas in beweging komt als de auto stilstaat. En dat beeld dat is ontstaan uit de problemen op de A28, de A50, de Norgerbrug. Pas als de weg wordt afgesloten, een spitsstrook dicht blijft of een brug maandenlang niet gebruikt kan worden, komt de overheid in actie. En sinds gisteren is de A28 bij Nijkerk volledig afgesloten. Rond de pijlers van de Hardenbergenbrug zijn zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat kan de veiligheid daardoor niet meer garanderen. En laat ik daarover duidelijk zijn. Als de veiligheid in geding is, dan moet de weg dicht. Veiligheid staat altijd voorop. Maar juist daarom heb ik vragen wat daaraan vooraf ging. Rijkswaterstaat wist namelijk al eerder van de uitspoeling. Herstel stond pas in november geplaatst. En vragen die dan oprijzen is: wanneer is dit probleem precies voor het eerst vastgesteld? Hoe is het risico sindsdien gemonitord? En vooral, waarom werd er ervan uitgegaan dat er nog maanden gewacht kon worden? En wanneer verwacht de minister dat de brug weer veilig open kan? En wat wordt er ondertussen gedaan om te voorkomen dat Nijkerk en de omliggende gemeenten volledig vastlopen door omleidingen en sluipverkeer?
1: Het woord is aan de minister.

0: Gaat u gang.
1: Dank u wel, voorzitter. Ja, bij een inspectie is vastgesteld dat de constructieve veiligheid van de Hardenbergenbrug niet langer kan worden gegarandeerd. En daarom is de brug in beide richtingen afgesloten en is de brug ook inderdaad voor scheepvaart gestemd. Want de heer Bikkers zei het al, veiligheid staat altijd voorop. Deze brug wordt in verband met ouderdom regelmatig geïnspecteerd. Dat noemen we het zogenaamde verhoogd inspectieregime. En datzelfde geldt voor vergelijkbare bruggen en dat zullen we ook blijven doen. En dat hebben we ook de Kamer gemeld in de staat van de infra. En ook deze specifieke brug wordt daarin vermeld. En waar we verwachten vergelijkbare situaties aan te treffen, controleren we ook extra. Deze brug is afgesloten sinds maandag begin van de middag. Toen is besloten om de brug te sluiten, omdat door lage waterstanden van de afgelopen maanden, we hebben natuurlijk zoals bekend te maken gehad van intensieve droogte. En intensieve scheepvaart ook daardoor. Grind en zand is weggespeeld, waardoor de damwanden van de brug te weinig tegendruk krijgen. En sinds het moment van afsluiting zijn alle inspanningen erop gericht de brug zo snel mogelijk weer open te krijgen. En as we speak zijn werkschepen aan het werk. En ik heb net nog een paar foto's gekregen om het zand en het grind de vaarweg weer in te krijgen. En er wordt non-stop, dat betekent dag en nacht, 24 uur per dag, doorgewerkt totdat het af is. Zodat uiterlijk, en dat verwacht ik deze donderdagavond om 8 uur en zo mogelijk eerder, de brug weer open kan en het verkeer weer over de A28 kan doorrijden. Dat over de brug. Maar laat me in het algemeen nog zeggen, voorzitter, deze brug stamt uit de jaren 60, net zoals heel veel infrastructuur in Nederland, en moet daarom in het komende decennium vervangen worden. En dit is een van de meer dan 100 infrastructurele objecten die extra geïnspecteerd moeten worden, omdat ze tegen het eind van hun levensduur zijn. En hier zullen we de komende jaren ook flink in moeten investeren om Nederland bereikbaar en economisch gezond te houden. En dat is waarom de staatssecretaris en ik 3 maanden na ons aantreden zijn begonnen met de grootste verbouwing van het mobiliteitsfonds ooit, waarbij we miljarden verschuiven van nieuwe aanleg naar vernieuwing en onderhoud. Dat zijn geen leuke keuzes, maar dat zijn wel noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat Nederland door kan blijven rijden en de economie door kan blijven draaien.
0: Meneer Bikkers.
2: Ja, voorzitter, helder verhaal. Maar dit incident staat natuurlijk niet op zichzelf. Op de A50 bleef een spitsstrook dagenlang dicht omdat overhangende takken het zicht van camera's blokkeerden. Precies hetzelfde probleem deed zich een jaar eerder al voor, dus het was te voorzien. Bij Assen blijft de Norgebrug waarschijnlijk tot begin 2027 dicht omdat een boerenzwaluw onder de brug is gaan broeden. Voorzitter, het beeld dat hierdoor ontstaat is natuurlijk ongemakkelijk. Pas als een spitsstrook dicht moet, wordt er gesnoeid. Pas als een brug niet meer veilig is, wordt er gerepareerd. En pas als een wegverbinding maandenlang wordt afgesloten, wordt duidelijk hoe groot de gevolgen voor inwoners, ondernemers, binnenvaart en omliggende gemeenten is. En mijn vraag aan de minister is daarom niet zozeer alleen wat gaan we vandaag doen aan dit huidige probleem, maar het is een breder en fundamentele vraag. Wilt de minister dat hier sprake lijkt van een structureel probleem met vooruitkijken en preventief handelen bij onze infrastructuur? En wanneer zorgt hij ervoor dat Rijkswaterstaat niet langer pas in beweging komt als de auto stilstaat en de problemen voorkomt voordat de wegverkeersborden naar buiten moeten waarop staat weg afgesloten?
0: Nee, de minister.
1: Ja, voorzitter, ik denk dat we daar juist wel vandaag keuzes voor moeten maken. Omdat alle keuzes die wij vandaag maken en ook de keuzes die 10 jaar geleden gemaakt zijn, die merken wij vandaag. En de keuzes die wij vandaag maken, merken ze over 10 jaar. Dus om te voorkomen dat over 10 jaar... ik neem aan dat de heer Bikkers dan nog in de Tweede Kamer zit. Ik weet niet of ik dan nog minister van Infrastructuur en Waterstaat ben. Maar om die situatie te voorkomen, zullen we moeten investeren en uiteindelijk veel meer geld moeten steken in onderhoud en vernieuwing. Want als we dat niet doen, dan weten we ook, en dat staat ook, dat is ook meerdere malen door Rijkswaterstaat gemeld in de staat van de infrastructuur. Je krijgt steeds meer verstoringen, steeds meer afsluitingen. Omdat de veiligheid natuurlijk, en dat zal ook dan het geval zijn, altijd voorop staat. Dus we moeten nu zorgen dat we goed investeren in vernieuwing en onderhoud om te voorkomen dat we in de toekomst nog meer problemen krijgen.
0: Meneer Bikkers.
2: Voorzitter, ik had dit antwoord natuurlijk wel verwacht. Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe zorgen we nu voor dat we dit soort problemen voor zijn? Hoe zorgen we ervoor met betere inspecties, misschien kan de minister daar iets over zeggen, dat we niet op het moment dat het echt niet meer gaat, dat de brug echt onveilig is, er doorheen zakken. Want voorzitter, als we kijken naar de bruggen, en dan heb ik het alleen nog maar over de bruggen. De Giessenbrug, de Hardenbergenbrug, de Norgebrug, de Papendrechtsebrug, de Zeelandbrug, de Tweezwanenbrug en in de planning ook nog de Haringvlietbrug en de Brien-Noordbrug. Voorzitter, alles gaat eruit. Hoe zorgen we ervoor dat Nederland economisch vooruit blijft gaan?
0: Minister.
1: Ja, voorzitter, kijk, heel veel infrastructuur is inderdaad, dat zei ik al, gebouwd in de jaren 60. Toen waren er ongeveer nog 250.000 auto's in Nederland. Inmiddels zijn het er miljoenen en zijn ze ook een heel stuk zwaarder dan toen het geval was. Dus die infrastructuur die toen is aangelegd, is niet gemodelleerd op de huidige belasting die het elke dag krijgt. Dat betekent ook een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid. Dus ik kan niet garanderen dat we dit soort zij-invliegers, zoals we dat noemen, nooit meer zullen krijgen. We doen niet voor niets heel frequent het inspecteren van verouderde infrastructuur om te voorkomen dat dit soort situaties plaatsvinden. En nog één ding over die tak. Toen ik hoorde over die tak, die tak heeft het niet heel lang volgehouden sinds dat bericht op mijn bureau kwam. Dus die tak is geschiedenis. Hadden we beter moeten aanpakken bij Rijkswaterstaat en daar leren we ook van.
0: Meneer Wickers.
2: Ja, voorzitter. Denk een mooi voorbeeld, die tak. De vraag natuurlijk is, hoe zorgen we ervoor dat die tak daar niet meer gaat komen? Hoe zorgen we ervoor dat we aan de voorkant weten wat er gaat gebeuren, zodat dit soort maatregelen niet meer nodig zijn? Dank u wel.
0: Minister.
1: Ja, die tak gaat er niet meer komen. Dat kan de tak vergeten.
0: U heeft hem zelf weggesnoeid.
1: Ja, als het niet langer had geduurd, had ik het zelf gedaan. Ja.
0: Daadkracht. Minister Stoffer.
3: Ja, voorzitter. De mensen in het land die denken eigenlijk van, kunnen ze in Den Haag daar nu helemaal niks? Ik was afgelopen vrijdag in Zwartsluis. De Kolksluis zit daar al, ik weet niet hoe lang, dicht. De Merwedebrug, het is me echt een doorn in het oog. En met mij vele transportondernemers. En dan nu de brug bij Nijkerk. Ja, de vraag is eigenlijk, want de minister refereerde zojuist aan de staat van de infrastructuur. Kan hij op basis daarvan al voorspellen wat de volgende brug wordt die we af gaan sluiten?
0: De minister.
3: Maar veel belangrijker. Nou, dat is eigenlijk een retorische vraag, voorzitter. Veel belangrijker, hoe krijgen we hier grip op? En ik wil graag een richting geven. Ja. Is de minister met mij eens dat uit de politiek gewoon extra structureel budget van miljarden vrijgespeeld moet worden om dit te doen? Want alleen maar roepen van Rijkswaterstaat, want er komt in beweging, dat helpt niet. Is de minister met mij eens dat daar gewoon structureel extra geld bij moet?
0: En fors geld. Nee, de minister.
1: Ja, en dat zijn we ook aan het doen. Dus we zijn ook veel meer geld aan het vrijmaken voor onderhoud en vernieuwing. We staan op de vooravond van de grootste verbouwing van het mobiliteitsfonds ooit. En dat weet de heer Stoffer, dat weet ook de heer Ginwis, dat weten heel veel mensen hier in deze Kamer dat we daarmee bezig zijn. We hebben daar een aantal debatten over met elkaar over gevoerd. En dat is nodig. Dat zal wel pijnlijke keuzes vergen. Want dat betekent dat nieuwe wegprojecten of nieuwe spoorprojecten, waar we misschien al jarenlang van dromen, iets minder prioriteit krijgen. Omdat wij dat noodzakelijk onderhoud en die noodzakelijke vernieuwing moeten doen. Maar om een voorbeeld te geven, het gemaal bij IJmuiden, de Haringvlietbrug en een aantal andere cruciale infrastructuur die ontzettend oud is, die is nog van 0 euro dekking voorzien in het mobiliteitsfonds. Als we die situatie laten ontstaan, dan kan ik u op een briefje geven dat we hier een jaar lang met elkaar kunnen debatteren over dit soort situaties. Want op een gegeven moment zal Rijkswaterstaat dat soort wegen moeten afsluiten, omdat de veiligheid altijd voorop zal staan.
0: Minister, kort en bondig. Kort en bondiger dan zojuist.
3: Ik doe een poging, voorzitter. In de uitgelekte stukken zien we dat er nu 1,5 miljard incidenteel extra is toegevoegd aan de rijksbegroting. Of het waar is of niet, zien we volgende week. Maar mijn vraag aan de minister is dit niet een druppel op de gloeiende plaat? En moeten wij als Kamer breed gewoon niet extra miljarden jaarlijks structureel toevoegen om überhaupt gewoon rijdende te blijven?
0: Minister.
1: Ja, voorzitter, ik ga niet reageren op uitgelekte stukken rondom Prinsjesdag.
0: Mevrouw Bosma-Hoekstra.
3: Voorzitter,
0: nee,
3: punt van orde.
0: Dat waren de twee.
3: Punt van orde.
0: Een punt van orde.
3: Ik heb niet gevraagd of de minister wil reageren op die uitgelekte stukken. Ik zei, dat zien we dinsdag.
0: En wat is het
3: gaat mij om het tweede, of het structureel nodig is om niet incidenteel geld erbij te doen, maar structureel veel miljarden erbij.
0: Wat gaat er mis met de orde? Want u maakt een punt van orde. Volgens mij gaat het niet
3: over de orde. Dat mijn vraag wordt weggeduwd en ik geen antwoord krijg op de vraag die ik stel.
0: U gaat over uw vraag, maar de minister gaat over de antwoorden en u kunt daar vervolgens uw conclusies uit trekken. Mevrouw Bosma-Hoekstra.
4: Voorzitter, vraag voor de minister. En dat gaat over de veiligheid. We hebben heel veel voorbeelden van bruggen net gehoord. Maar wat mij opvalt, en dat ik zal het als voorbeeld noemen, de Merwedebrug. We hebben reguliere inspecties. We hebben de staat van de infrastructuur. En dan toch moet er op stelle sprong een brug afgesloten worden, omdat daar een extra inspectie in verband met die vervanging is. En onze zorg van het CDA is, hebben we wel grip op de staat van alle bruggen, zodat er geen onveilige situaties ontstaan. Want was die Merwede niet vervangen, dan was die inspectie ook niet gedaan.
0: Minister.
1: Nee, voorzitter, en daarom hebben we natuurlijk ook, en deze is boven het licht gekomen, aan het licht gekomen door een inspectie. Omdat hij onder een verhoogd inspectieregime valt. Dus op die manier zorgen we natuurlijk dat we de juiste informatie op tijd boven water krijgen. En hier is het geval dat door extreme droogte, lage waterstanden, dat schroeven van schepen dichter bij de bodem komen. Daardoor schepen ook minder belading kunnen meenemen, waardoor ze vaker moeten varen. Dus je krijgt meer doorgangen door die vaart, waardoor er steeds meer zand wordt weggespoeld door die schroeven van die schepen. Krijg je in feite dat er bodemdaling plaatsvindt, dat er minder tegendruk is voor die pilaren. Dat is even in feite de samenvatting wat hier aan de hand is. Dat we wisten dat in algemene zin dat erosieproces plaatsvond, maar het heeft zich versneld door de droogte. En daarom hebben we er nu ook op, is er op geïnspecteerd en is er nu ook naar gehandeld.
0: Mevrouw van der Plas.
5: Ja, voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk dezelfde als de heer Stoffer. Over het structurele geld. Het is allemaal toch, het klinkt veel. 1 miljard, 1,5 miljard. Maar ik zit inmiddels ruim 5 jaar in deze Kamer en ik kan me nog mijn allereerste technische briefing herinneren in 2021 van Rijkswaterstaat, die toen al de noodklok luidde over de investeringen die gedaan zouden moeten worden op het gebied van bruggen en wegen.
0: Uw vraag.
5: Nou weet ik, die komt. Ik weet dat er in het Klimaatfonds nog ongeveer 13,5 miljard onbesteden middelen zit. Ik zou willen voorstellen aan de minister om een flinke greep te doen in het Klimaatfonds, om ervoor te zorgen dat we onze bruggen en wegen, ja, en ook voor de scheepvaart, dat we dat veilig kunnen houden en niet besteden, ja, aan windparken, ja, ja, ja, zonnepanelen, ja, en warmtepompen.
0: Ja, ja. De minister.
1: Ja, maar voorzitter, ik ga hier niet even in de mondeling vragenuur een greep in de kast doen van het fonds van een collega. Dat zal mevrouw van der Plas begrijpen dat ik dat niet doe. Maar de essentie is hier wel, is dat dit wel prioriteit moet krijgen. Vernieuwing en onderhoud op het Rijkswegennet en overigens ook op het spoorwegennet in Nederland en het hoofdvaarwegennet evenzo. Dat zijn we dus ook aan het doen. Dus daarvoor zullen ook noodzakelijke keuzes onvermijdelijk zijn. We sturen daarover binnen een paar weken een brief naar de Kamer met de uitkomsten van de herprioritering op basis van het afwegkader wat wij samen met de Kamer hebben gemaakt. Dus, en daar zal uit volgen dat we natuurlijk veel meer miljarden gaan besteden aan vernieuwing en onderhoud om dit soort situaties te voorkomen. Over de vraag, moet daar bovenop nog meer geld? Nou, elke bewindspersoon zal altijd zeggen, natuurlijk, die zal dat altijd verwelkomen, meer geld. Tegelijkertijd, als ik kijk naar de talkshows en als ik kijk naar de inlopen van partijen die spreken met onder andere premier of de minister van Financiën, ik heb er geen één op misschien een paar partijen na infrastructuur horen noemen. Dus die geef ik wel even mee terug. Uiteindelijk is dit een totale politieke keuze die we met elkaar maken.
0: Mevrouw Beckerman.
6: Ja, voorzitter, sinds 2010 hebben we 6 VVD-kabinetten, 7 VVD-ministers van INW. Deze minister doet alsof dit een serie incidenten zijn, alsof dat 80 miljard tekort toevallig is ontstaan. Wil deze minister niet ook ergens erkennen dat er hier sprake is van VVD-falen en dat we weer toe moeten naar een overheid die structureel durft te investeren in de samenleving en dus ook in wegen?
0: Minister, kort en bondig.
1: Nee, voorzitter, want dit gaat om brede politieke afwegingen die je met elkaar maakt. Bovendien, dat zijn niet alleen VVD-ministers geweest, zeker niet in het recente verleden. En bovendien kan ik die ook niet zo heel veel verwijten. Die hebben ook geprobeerd zo goed mogelijk met deze situatie om te gaan. Je hebt te maken met prijsstijgingen, stikstofproblematiek, heel veel andere redenen waarom we nu in deze situatie zitten. En ik zou dit niet, zeker niet aanrekenen aan één partij.
0: Meneer Gimwis.
7: Voorzitter, de ChristenUnie heeft zich tijdens de bijzondere begrotingsbesluitvorming, kunnen we wel zeggen, ingespannen voor extra geld voor infrastructuur en voor woningbouw. Dus laat dat duidelijk zijn. De vraag die ik heb is, we worden iedere keer weer verrast door en de minister ook, door een brug die er dan weer uitgaat. Is er voor elke brug die nu risico loopt, op dit moment voldoende capaciteit bij Rijkswaterstaat en voldoende geld om deze bruggen aan te pakken? En dan heb ik het niet over structureel geld op de korte, op de lange termijn, maar echt, is er nu hands-on geld beschikbaar en capaciteit beschikbaar om alles te doen? Wanneer is het een brug te ver voor de minister? Wanneer komt hij over de brug?
0: Minister.
1: Nou, daar ben ik mee begonnen met het lopen over de brug vanaf moment 1. En ik ben er bijna, zou ik tegen de Gimwis willen zeggen. Alleen we moeten met elkaar wel een aantal keuzes maken. En dat geef ik wel de Kamer mee, dat dat dus ook pijnlijke keuzes zullen zijn. He, want het geld komt helaas ook bij INW niet uit de hemel vallen. Dus we zullen daar keuzes in moeten maken. En als het gaat om de korte termijn, heeft Rijkswaterstaat altijd de capaciteit en de middelen om acute onveilige situaties op te lossen. Maar op de lange termijn, heb ik ook al gezegd, Haringvlietbrug heeft nog 0 euro dekking. Dus daar zullen we keuzes voor moeten maken. Terwijl dat een brug is die ongeveer 24/7 bij elkaar wordt gelast door Hollandia op dit moment. Dus kunnen we ook niet voor altijd zo laten voortbestaan. Dus, ja. Maar dat gesprek gaan we nog met elkaar voeren natuurlijk.
0: Meneer De Hoop.
8: Ja, voorzitter, als de heer Kallemans niet oppast, dan wordt hij zometeen nog de minister van instortingsgevaar en wegafsluiting. En dat is volgens mij niet de bedoeling, maar daar begint het wel een beetje op te lijken. Want er gaat bijna geen week meer voorbij dat we nieuwsberichten zien vanwege die afgesloten worden bruggen waar grote problemen zijn. En ik vind eigenlijk dat de Kamer daar beter over geïnformeerd moet worden. En dat we dat niet elke keer in het nieuws moeten lezen. Dus ik zou de minister willen verzoeken of hij een maandelijkse rapportage met de Kamer wil delen, waarin Rijkswaterstaat schetst waar grote problemen zijn met betrekking tot wegafsluitingen of veiligheid, zodat we dat niet meer telkens in het nieuws hoeven.
0: De minister?
1: Nou, ik respecteer natuurlijk altijd de informatievraag. Alleen ik denk dat meer rapporten hier het probleem niet gaan oplossen, als ik heel eerlijk ben. En dezelfde mensen die rapporten moeten schrijven, moeten ook die problemen oplossen. Dus ik zou juist willen aanbevelen om die mensen aan het werk te houden, handen uit de mouwen aan het verbeteren en het vernieuwen van onze bruggen, in plaats van het tikken van meer rapporten.
0: Ik dank de minister voor de beantwoording van de gestelde vragen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen aan het mondelinge vragenuur. Ik schors de vergadering voor een enkel ogenblik en dan zullen we aanvangen met de herdenking naar aanleiding van het overlijden van koning Harald V van Noorwegen. De vergadering is voor een enkel ogenblik geschorst.

Ik heropen de vergadering. Mag ik u verzoeken uw plaats in te nemen? Aan de orde is de herdenking van Zijne Majesteit Koning Harald V van Noorwegen. Ik heet de Kamerleden welkom, het publiek op de tribune en de mensen die online meekijken. En een bijzonder warm welkom aan de heer Erling Riemenstad, ambassadeur van Noorwegen in Nederland. Ik verzoek u allen, voor zover dat mogelijk is, om te gaan staan. Vandaag herdenken wij Harald, koning de vijfde van Noorwegen. Harald was 3 jaar oud toen Duitse troepen in april 1940 Noorwegen binnenvielen. Samen met zijn moeder en zijn 2 zussen moest hij zijn land verlaten. Eerst naar Zweden, daarna naar de Verenigde Staten. Zijn vader, kroonprins Olaf, en zijn grootvader, koning Haakon de zevende, verbleven tijdens de oorlog in Groot-Brittannië. Pas na de bevrijding, 5 jaar later, keerde het gezin terug naar Noorwegen. Het jongetje dat zijn land in oorlogstijd had moeten verlaten zou later meer dan 3 decennia koning van datzelfde land zijn. Op 17 januari 1991 volgde Harald zijn vader op als koning. Hij koos daarbij hetzelfde devies als zijn vader en zijn grootvader. Alt for Norge. Alles voor Noorwegen. Maar het Noorwegen waarvan koning Harald koning werd, veranderde. En Harald veranderde mee. Dat werd misschien nergens zo zichtbaar als in 2016, het jaar waarin hij 25 jaar koning was. Harald en Sonja nodigden 1500 mensen uit het hele land uit in de Paleistuin in Oslo. De koning keek naar zijn gasten en vertelde wie volgens hem samen Noorwegen vormde. Mensen uit alle delen van het land, met verschillende achtergronden, geloven en religies. Zijn boodschap was eenvoudig. Noorwegen, dat zijn jullie. Noorwegen, dat zijn wij. Dat vermogen om met zijn land mee te bewegen, zonder zijn eigen rol uit het oog te verliezen, kenmerkte zijn koningschap. Ook wanneer Noorwegen getroffen werd door groot verdriet. Op 22 juli 2011 werden in Oslo en op het eiland Utøya 77 mensen vermoord. Een paar dagen later stond koning Harald voor een land dat probeerde te bevatten wat er was gebeurd. Hij sprak over verdriet en over de leegte die zoveel families was aangedaan. Maar ook over het Noorwegen dat daarna weer verder moest. Over een samenleving waarin vrijheid sterker moest zijn dan angst. Op zulke momenten werd zichtbaar wat een koning in een constitutionele monarchie kan betekenen. Niet degene die politieke antwoorden geeft, maar wel degene die er staat. Die woorden probeert te vinden wanneer woorden tekortschieten. En die een land eraan kan herinneren wat het juist op zo'n moment wil zijn. Er was ook een andere Harald. Een man die het liefst buiten was. Die van de zee hield en vooral van zeilen. Hij vertegenwoordigde Noorwegen 3 keer op de Olympische Spelen en droeg in 1964 in Tokio de Noorse vlag tijdens de openingsceremonie. Later werd hij wereldkampioen zeilen. En ook toen hij al lang koning was, bleef hij wedstrijden varen. Die liefde voor het water brengt hem misschien ook wat dichter bij ons. Want Nederland en Noorwegen delen natuurlijk veel meer dan een voorliefde voor de zee. Onze landen zijn al lange tijd bondgenoten en handelspartners. We werken samen aan onze veiligheid, aan energie en op de Noordzee. We delen een sterke gehechtheid aan democratie en de internationale rechtsorde. Maar tussen onze koningshuizen bestond daarnaast een heel persoonlijke band. Koning Harald en koningin Sonja bezochten Nederland. Toenmalig koningin Beatrix was de gast in Noorwegen. En ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima werden er door Harald en Sonja ontvangen.
Tijdens het staatsbezoek van ons koningspaar aan Noorwegen in 2021 sprak koning Harald met bijzondere warmte over die relatie. Over Nederland, maar ook over zijn persoonlijke vriendschap met prinses Beatrix. En zelfs bij een officieel staatsbanket kon hij het niet laten om over voetbal te beginnen. Over Nederlandse supporters die dachten dat Noorse supporters Holland riepen, terwijl ze eigenlijk Haaland riepen. Hij wenste Nederland veel succes met de volgende wedstrijd. Maar, voegde hij eraan toe, ook weer niet te veel succes. Het zegt misschien iets over de vanzelfsprekendheid die in de loop van vele jaren tussen onze landen en onze koningshuizen was ontstaan. Na zijn overlijden schreven koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix over hun bijzondere vriendschap met Harald. Zij herinnerden zich hun gezamenlijke tochten door Oslo en verder naar het noorden. En zij schreven hoe dankbaar zij waren voor de manier waarop hij Nederland en de Nederlanders omarmde. Geachte leden, koning Harald werd geboren in 1937. Het Noorwegen van zijn jeugd bestaat niet meer. Hij zag zijn land bezet worden en bevrijd worden. Hij zag het veranderen, welvarender worden en veelkleuriger. Hij maakte momenten van groot nationaal geluk mee, maar stond ook naast zijn landgenoten wanneer zij rouwden. Het jongetje dat Noorwegen ooit noodgedwongen moest verlaten, werd een koning die zijn leven lang probeerde te dienen wat dat land geworden was. Namens de Tweede Kamer wens ik het Noorse volk, koningin Sonja en alle andere nabestaanden van koning Harald V alle sterkte toe met dit verlies. Ik geef het woord aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens het kabinet.

0: Leden van de Kamer, ambassadeur en andere aanwezigen op de tribune. Vandaag herdenken wij Zijne Majesteit koning Harald V van Noorwegen. Met het overlijden van koning Harald verliest Noorwegen een staatshoofd dat een bijzondere plaats heeft ingenomen in de Noorse harten. Ook in Nederland staan we met groot respect en medeleven stil bij dit verlies. Koning Harald stond bekend als koning van het volk, benaderbaar en dicht bij de mensen. Zijn koningschap liet zien dat een moderne monarchie meer is dan traditie en ceremonie. Hij was als koning dienstbaar aan de samenleving en vertegenwoordigde de Noorse staat op een manier die menselijk, warm en toegankelijk was. Hij toonde dezelfde nuchterheid als liefhebber van de zee en van de zeilsport. Daarover zei hij zelf: "Een van de dingen die ik leuk vind aan zeilen is dat het voor de wind niet uitmaakt wie je bent of wat je bent." In zijn persoonlijke keuzes toonde koning Harald moed en overtuiging. Zijn huwelijk met zijn koningin Sonja, zonder adellijke of koninklijke afkomst, was in de jaren 60 in Noorwegen geen vanzelfsprekende keuze. Toch koos hij voor de liefde en voor de overtuiging dat persoonlijke verbinding zwaarder weegt dan een oude gewoonte. Daarmee gaf hij een moderne invulling aan de monarchie. Namens de regering spreek ik ons diepe medeleven uit aan de Noorse koninklijke familie, aan de Noorse regering en aan het Noorse volk. Wij delen in hun verdriet. We spreken daarnaast onze grote waardering uit voor de zorgzaamheid waarmee koning Harald zich heeft ingezet voor zijn land, voor zijn volk en voor de verbondenheid tussen Noorwegen en Nederland. Hij leeft voort in de herinnering van de vele mensen die hij heeft geraakt. Dank u wel.
1: Mag ik u nu verzoeken om een moment van stilte?

0: Ik heropen de vergadering. Mag ik u verzoeken uw plaats in te nemen? Er zijn geen berichten van verhindering. Ik stel voor dadelijk ook te stemmen over de aangehouden motie Hogeveen, kamerstuk 32.140, nummer 324. En ik geef het woord aan meneer Wilders. Meneer Wilders.
1: Dank u wel, voorzitter. Er zijn bij agenda punt...
0: Wat is het? 13.
1: 13 zijn al, zie ik, een aantal... Of een paar één hoofdelijke stemming, geloof ik. Maar hoe dan ook, mijn fractie wil over de motie De Roon Wilders... op stuk nummer 791 ook een hoofdelijke stem.
0: Over motie 791 onder agenda punt 13 zal hoofdelijk worden gestemd. Meneer Seder.
2: Ja, voorzitter. En ook onder 13, ik had een hoofdelijke stemming aangevraagd, 792. Maar wat ons betreft kan het gewoon fractiegewijs.
0: Motie nummer 792 onder 13 zal niet hoofdelijk, maar fractiegewijs over worden gestemd.

We gaan stemmen. Kijken of we het nog kunnen. Over moties ingediend bij 2 minuten debat, zienswijze procedure, WO-verzoeken, emissiegegevens. 32.802 nummer 148. Motie van de Plassen over onderzoek naar de impact en kosten voor derden van wie informatie openbaar gemaakt wordt in het kader van WO-besluiten. Wie is voor de motie? SP, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Markshouwer, PVV, FVD. Verworpen 149 van de Plas over agrariërs weer individueel informeren over WO-besluiten en aanschrijven voor de zienswijzeprocedure. Wie is voor de motie? SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Markshouwer, PVV, FVD. Verworpen 150 van de Plas over niet zonder wettelijke verplichting emissiegegevens van bedrijven inwinnen en emissiegegevens zonder bewaarplicht waar mogelijk vernietigen. Wie is voor de motie? SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Markshouwer, PVV, FVD. Verworpen 151 van de Plas over onderzoeken of tot adressen herleidbare gegevens op een hoger abstractieniveau openbaar gemaakt kunnen worden. Wie is voor de motie? SP, 50+, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Markshouwer, PVV, FVD. Aangenomen 152 van de Plas over strafrechtelijke en bestuursrechtelijke opvolging gelijkelijk uitzonderen van de WO. Wie is voor de motie? SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Markshouwer, PVV, verworpen. 4. Stemming over moties ingediend bij 2 minuten debat. Besluit statusverlening Nationaal Park Hollandse Duinen. 33.576, nummer 522. De motie van de Plas over de verleende status van Nationaal Park Hollandse Duinen ongedaan maken. Wie is voor de motie? SGP, BBB, Lid Keizer, Groep Markshouwer, PVV, FVD. Verworpen 523 van de Plas over nooit meer nationale parken aanwijzen zolang de gevolgen niet vooraf onafhankelijk en integraal in kaart zijn gebracht. Wie is voor die motie? SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Groep Markshouwer, PVV, FVD. Lid Keizer niet? Lid Keizer ook. Verworpen 524 van de Plas over voortaan geen nieuwe nationale parken aanwijzen of bestaande uitbreiden voordat de Tweede Kamer een oordeel heeft kunnen geven. Wie is voor de motie? SP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Markshouwer, PVV, FVD, SGP. Verworpen. 5 stemmingen over moties ingediend bij het debat over de wolf in Nederland. 33.576, nummer 525 van de Plas ten Hove over het netto-effect van de wolf op de Nederlandse biodiversiteit en Natura 2000-doelen laten onderzoeken. Wie is voor de motie? SP, 50+, D66, CDA, DENK, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21,

0: 21 BBB, lid Keizergroep, Marco Sauer, FVD. Aangenomen. 526 van de plas CS over in kaart brengen welke roedels in Nederland structureel betrokken zijn bij aanvallen op gehouden dieren. Wie is voor die motie? 50PLUS, D66, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizer, Groep Marcus Sauer, FVD. Aangenomen. 527 van de plas CS over zich in Europees verband ervoor inzetten dat bij de beoordeling van de gunstige staat van instandhouding de grensoverschrijdende wolvenpopulatie als geheel helpend kan zijn. Wie is voor die motie? 50PLUS, D66, Volt, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizergroep, Marcus Sauer, FVD. Aangenomen. 528 van de plas over een aanpak van de plas CS over een aanpak om wolven individueel herkenbaar en volgbaar maken. Wie is voor die motie? 50PLUS, D66, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizergroep, Marcus Sauer, FVD. Aangenomen. 529 Beckerman over een landelijke totaalaanpak voor preventieve maatregelen. Wie is voor de motie? Pro, SP, 50PLUS, Volt, Partij voor de Dieren, Denk, ChristenUnie, PVV. Verworpen. 530 Beckerman over het organiseren van gastlessen en het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal over wolven en hoe te handelen. Wie is voor de motie? Pro, SP, 50PLUS, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, PVV. Aangenomen. 533 Vellinga Beemsterboer CS over onderzoeken hoe de middelen in regelingen zoveel mogelijk ingezet kunnen worden voor veebescherming in plaats van voor schadevergoeding. Wie is voor de motie? Pro, SP, 50PLUS, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, PVV. Aangenomen. 534 Vellinga Beemsterboer CS over een landelijk kader voor gebiedsgericht wolvenbeleid als basis voor provinciale soortenmanagementplannen. Wie is voor de motie? Pro, SP, 50PLUS, D66, Volt, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizer, Groep Marcus Sauer. Aangenomen. 535 Ginwis CS over actief aansluiten bij de Duitse aanpak in de uitwerking van het Nederlandse wolvenbeleid. Wie is voor die motie? 50PLUS, D66, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizer, Groep Marcus Sauer, FVD. Aangenomen. 536 Boomsma CS over een zo eenvoudig mogelijk protocol voor het verjagen van wolven en aversieve conditionering. Wie is voor de motie? Pro, SP, 50PLUS, D66, CDA, Denk. Niet, VVD wel, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizer, Groep Marcus Sauer, FVD. Aangenomen. 537 Boomsma CS over delen van Nederland als risicogebied of snelle wolfinterventiezone aanwijzen. Wie is voor deze motie? SP, 50PLUS, D66, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizer, Groep Marcus Sauer. Aangenomen. 538 Kostic over tegemoetkomingen voor vermijdbare wolvenschade koppelen aan naleving van een duidelijke preventienorm. Wie is voor die motie? Pro, SP, 50PLUS, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk, VVD, ChristenUnie, PVV. Aangenomen. 539 Kostic over onafhankelijke wetenschappelijke monitoring van effecten van het Nederlandse wolvenbeleid borgen. Wie is voor die motie? Pro, SP, Volt, Partij voor de Dieren, Denk, PVV. Worpen. 540 kost iets over voor 2027 met een overzichtelijk preventieplan komen. Wie is voor die motie? Pro, SP, Volt, Partij voor de Dieren, Denk, PVV. Verworpen. 541 Ten Hove CS over alle data met betrekking tot DNA-onderzoek naar wolven openbaar maken. Wie is voor de motie? SP, 50PLUS, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizer, Groep Marcus Sauer, PVV, FVD. Aangenomen. 542 Den Hollander CS over onderzoeken op welke onderdelen van het wolvenbeleid een landelijk uniform basiskader wenselijk is. Wie is voor die motie? Pro, SP, 50PLUS, D66, Volt, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizer, Groep Marcus Sauer. Aangenomen. 543 Van Meijeren over onafhankelijk onderzoek naar de structuren, netwerken en financiële banden die het wolvenbeleid beïnvloeden. Wie is voor die motie? BBB, lid Keizer, Groep Marcus Sauer, PVV, FVD. Verworpen. 544 Van Meijeren over geen publieke middelen meer besteden aan projecten die gericht zijn op rewilding. Wie is voor deze motie? BBB, lid Keizer, Groep Marcus Sauer, PVV, FVD. Verworpen. 6 stemmingen over aangehouden motie ingediend bij het 2-minuten-debat. Verward onbegrepen gedrag en veiligheid. 25.424 nummer 806 Westerveld over een plan voor een landelijk dekkend aanbod van vroegtijdig gespecialiseerde psychosezorg. Wie is voor de motie? Pro, SP, 50PLUS, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizer, PVV, FVD. Aangenomen. 7. Stemming over moties ingediend bij 2 minuten debat toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. 24.170 nummer 423 van de Plas over onderzoeken hoe er weer voldoende artsen medisch advies kunnen worden opgeleid. Wie is voor die motie? Pro, SP, 50+, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lidkeizer, PVV, FVD. Aangenomen 424 van de Plas over de compensatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte landelijk in plaats van via de gemeente regelen. Wie is voor die motie? Pro, SP, 50+, Volt, Partij voor de Dieren, Denk, SGP, ChristenUnie, BBB, Lidkeizer, PVV. Verworpen. 425 Dobbe over verschillen tussen gemeenten rondom regels voor de gehandicapte parkeerkaart terugdringen. Wie is voor die motie? Pro SP 50+, Volt, Partij voor de Dieren, Denk, SGP, ChristenUnie, BBB, Lidkeizer, PVV. Verworpen. 426 Dobbe over de gevolgen van bezuinigingen op de gehandicapte zorg voor de kwaliteit van leven en de druk op mantelzorgers in kaart brengen. Wie is voor die motie? Pro SP 50+, Volt, Partij voor de Dieren, Denk, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lidkeizer, PVV, FVD. Aangenomen 427 Seinhaven over duidelijke landelijke minimumeisen voor betekenisvol lokaal inclusiebeleid en lokale inclusieagenda's. Wie is voor de motie? Pro, SP, 50+, 66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, Lidkeizer, PVV. Aangenomen. 428 Westerveld Dobbe over een plan van aanpak gericht op preventie, laagdrempelige hulp en ondersteuning bij misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Wie is voor deze motie? Pro SP 50+, 66 Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lidkeizer, PVV, FVD. Aangenomen. 429 Maier over mensen met een complexe ondersteuningsvraag hun vaste cliënten ondersteunen laten behouden bij de overgang van WMO naar WLZ. Wie is voor deze motie? Pro SP 50+, Partij voor de Dieren, Denk, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Groep Markersauer, PVV, FVD, aangenomen. Mevrouw Keizer.
1: Ja, voorzitter, foutje bedankt. Onder 427 had ik tegen moeten stemmen.
0: We hebben het gecorrigeerd. Dank u wel. Stemming over motie 430, de motie Maier, over in beeld brengen hoeveel mensen met een VG6 of VG7 profiel wachten op passende zorg. Wie is voor deze motie? Pro SP 50+, Partij voor de Dieren, Denk, ChristenUnie, BBB, Lidkeizer, Groep Markersauer, PVV, FVD. Verworpen. 8. Stemming over moties ingediend bij 2 minuten debat PGB. De heer Diederik van Dijk verzoekt zijn motie op stuk nummer 388 aan te houden. Mevrouw Wendel wenst haar motie op stuk nummer 382 te wijzigen. Stemming over motie 25.657 nummer 382 Wendel Koenradi. Over dat zorgaanbieder en vertegenwoordiger niet dezelfde persoon of organisatie mogen zijn, tenzij het een mantelzorger betreft. Wie is voor deze motie? Pro, SP, D66, Volt, CDA, VVD, ChristenUnie, JA21, BBB, Lidkeizer, FVD. Aangenomen. 384 Seinhaven CS over de bestaande pilot uit het actieonderzoek bij Eindhoven uitbreiden in 2027. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50+, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Groep Markersauer, PVV, FVD. Aangenomen 386 Moana Diederik van Dijk over administratieve lasten. Uitvoerbaarheid en toegankelijkheid van het PGB meenemen in de evaluatie van de wetaanpassing regeling dienstverlening aan huis. Wie is voor deze motie? Pro SP 50+, 66 Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lidkeizer, Groep Markersauer, PVV, FVD. Aangenomen 390 Diederik van Dijk over het uitgangspunt van de eigen regie van de budgethouder blijven waarborgen. Wie is voor deze motie? Pro SP 50+, Partij voor de Dieren, Denk, SGP, ChristenUnie, BBB, Lidkeizer, Groep Markersauer, PVV, FVD. Verworpen 391 Westerveld over borgen dat de keuze tussen PGB en zorg in natura wordt bepaald door wat passend is voor bewoners. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50+, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, BBB, JA21, Lidkeizer, Groep Markersauer, PVV, FVD. Aangenomen 393 Maier Diederik van Dijk over het niet weigeren van het PGB enkel vanwege de beschikbaarheid van zorg in natura. Wie is voor deze motie? Pro SP 50+, Volt, Partij voor de Dieren, Denk, SGP, ChristenUnie, BBB, Lidkeizer, Groep Markersauer, PVV, FVD.
2: Die kunnen we niet vaststellen.
0: Nog één keer. En dan hoeft daar niet hoofdelijk over te worden gestemd als die opnieuw kan worden vastgesteld conform de motie Oosterhuis. Ik zeg het maar vast, als er geen hoofdelijke stemming over wordt aangevraagd. Motie 393, Maier Diederik van Dijk over het niet weigeren van het PGB enkel vanwege de beschikbaarheid van zorg in natura. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50+, Volt, Partij voor de Dieren, Denk, SGP, ChristenUnie, BBB, Lidkeizergroep Markersauer, PVV, FVD. De motie is verworpen. 394, Hamstra, Tijmstra. Over de Kamer informeren over de verbetering van het PGB-systeem langs twee sporen. Wie is voor de motie? Pro, 50+, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk, VVD, ChristenUnie, Ja 21, BBB, Groep Markersauer, FVD. Aangenomen, 395 van Houwelingen over een onderzoek naar de effecten van privaat gefinancierde zorg. Wie is voor deze motie? Denk, PVV, Groep Markersauer, FVD. Groep Markersauer niet. Verworpen. 9 stemmingen over aangehouden motie. Ingediend bij 2 minuten debat fiscaliteit. 32.140, nummer 324. Hogeveen over het realisatieregime. Eventueel als zelfstandig wetsvoorstel indienen. Wie is voor deze motie? 50+, VVD, SGP, ChristenUnie, Ja 21, BBB, Lid Keizer, Groep Markersauer, PVV, FVD. Aangenomen. 10. Stemming over moties ingediend bij 2 minuten debat innovatie. De heer Vermeer trekt zijn motie op stuk nummer 186 in. Mevrouw Nallinga wenst haar motie op stuk nummer 189 te wijzigen. 33.009 nummer 182 van der Lee over opties voor structurele financieringsvormen voor kennisvalorisatie. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50+, D66, Volt, CDA, Denk, SGP, ChristenUnie, Ja 21, BBB, Lid Keizer, Groep Markersauer. Aangenomen 183, Schenk, over inventariseren welke nationale regels en verplichtingen er in de praktijk toe leiden dat ondernemers investeringen in innovatie uitstellen of achterwege laten. Wie is voor deze motie? 50+, SGP, ChristenUnie, Denk, BBB, Lid Keizer, Groep Markersauer, PVV, FVD. Verworpen 184, Schenk, over betere ondersteuning voor procesinnovatie in het MKB binnen de bestaande innovatieregelingen. Wie is voor deze motie? SP, Denk, BBB, Groep Markersauer, FVD. Verworpen 185, Walhaj van der Lee over een uniforme, vergelijkbare en openbaar toegankelijke set kernindicatoren voor valorisatie door universiteiten. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50+, 66, Volt, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, BBB, Lid Keizer, Groep Markersauer. Aangenomen 187, Vermeer, over AgriFood expliciet meenemen bij de uitwerking van innovatiegerichte inkopen en de launching customer aanpak. Wie is voor deze motie? SGP, ChristenUnie, BBB, Lid Keizer, Groep Markersauer, PVV, FVD. Verworpen 188, Vermeer, over de sectorale uitsluitingscriteria van InvestNL binnen AgriFood inzichtelijk maken. Wie is voor deze motie? SGP, Ja 21, BBB, Lid Keizer, ChristenUnie, Groep Markersauer, PVV, FVD. Verworpen 189, gewijzigde motie Nanninga over een tijdelijke regulatory sandbox waarin start-ups en scale-ups zonder extra administratieve lasten van aangewezen regels kunnen afwijken. Wie is voor deze motie? 50+, D66, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, Ja 21, BBB, Lid Keizer, Groep Markersauer, FVD, Volt. Aangenomen. 11 stemmingen over moties ingediend bij 2 minuten debat midden- en kleinbedrijf. De heer Kisteman met zijn motie op stuk nummer 769 te wijzigen. 32.637, nummer 766 van der Lee over de realisatie van de juridische status van sociale ondernemingen. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50+, D66, Volt, Partij voor de Dieren, Denk, ChristenUnie, BBB. Verworpen. 767, Schenk, over bezien of een MKB-uitzondering of vrijstelling mogelijk is bij nieuwe regelgeving met substantiële gevolgen. Wie is voor deze motie? SP, Denk, SGP, ChristenUnie, BBB, Lid Keizer, Groep Markersauer, PVV, FVD. Verworpen 768, Schenk, over in de regeldrukmonitor inzichtelijk maken welk deel van de toe- en afname van regeldrukkosten neerslaat bij het MKB. Wie is voor deze motie? SP, Denk, SGP, ChristenUnie, BBB, Lid Keizer, Groep Markersauer, PVV, FVD. Verworpen 769, Kisteman, CS, over het schrappen van de innovatie- en regio-stimuleringstaak als taak van de Kamer van Koophandel. Wie is voor deze motie? D66, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, Ja 21, Lid Keizer, Groep Markersauer, PVV, FVD. Aangenomen. 770, Kisteman, schoon is over maatregelen tegen oververzekeringen. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50+, 66, Volt, CDA, Denk, Partij voor de Dieren, VVD, SGP, ChristenUnie, Lid Keizer, PVV. Aangenomen. 771, Prikaarts over een landelijke minimale vergunningsduur van 10 jaar voor schaarse vergunningen in de ambulante handel. Wie is voor deze motie? SGP, ChristenUnie, Denk, ja, BBB, Groep Markersauer, Lid Keizer, PVV, FVD. Verworpen 772, Prikaarts over geen nieuwe nationale koppen invoeren die leiden tot extra lasten of rapportageverplichtingen voor het MKB. Wie is voor deze motie? 50+, VVD, SGP, BBB, Lid Keizer, JA21, Groep Markkensauer, PVV, FVD. Verworpen 773 prikkaarts over onderzoeken of een renteplafond voor zakelijke financieringen tot 250.000 euro wenselijk en uitvoerbaar is. Wie is voor deze motie? SP, 50+, DENK, ChristenUnie, BBB, PVV. Verworpen. 12 stemmingen over moties ingediend bij het debat over het rapport Wenning, de route naar toekomstige welvaart. De heer Van der Lee wenst zijn motie op stuk nummer 8 te wijzigen. 36.630, nummer 5. Jimmy Dijk, CS, over een begrotingssystematiek die de baten van investeringen correct waardeert. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50+, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, DENK, SGP, ChristenUnie, BBB, Lid Keizer, Groep Markkensauer, FVD. Aangenomen 6. Jimmy Dijk-Keizer over nog voor 1 december 2026 met een voorstel komen om het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers te vervangen door een collectieve voorziening. Wie is voor deze motie? Pro SP 50+, Volt, Partij voor de Dieren, DENK, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Markkensauer, PVV, FVD. Aangenomen 7. Van der Lee over de nationale investeringsinstelling zo vormgeven dat zij marktfalen kan helpen oplossen door voldoende ruimte te hebben om niet marktconform te hoeven handelen. Wie is voor deze motie? Pro SP, 50+, Volt, DENK, ChristenUnie, BBB, FVD. Pro. Verworpen. 8. De gewijzigde motie van de Leeuwenhatsch over bij de NADI naar Duits voorbeeld voorwaarden hanteren om waardecreatie zoveel mogelijk in Nederland en Europa te houden. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50+, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, DENK, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Markkensauer, FVD. Aangenomen. 10. De motie Dassen over onderzoeken hoe investeringen buiten de reguliere uitgavenkaders kunnen worden geplaatst. Wie is voor deze motie? Pro SP 50+, Volt, Partij voor de Dieren, DENK, SGP, ChristenUnie, BBB, Lid Keizer, FVD. Verworpen. 11. Dassen over de rol als launching customer bij Europese AI-bedrijven gebruiken om een verantwoorde Europese AI-industrie te stimuleren. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50+, D66, Volt, CDA, DENK, VVD, SGP, ChristenUnie, BBB, Lid Keizer, Groep Markkensauer, PVV, FVD. Aangenomen 12. Dassen van der Lee over eerst kiezen welke bestaande economische plannen wel of geen uitvoering krijgen en daarna pas nieuwe plannen maken. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50+, D66, Volt, CDA, DENK, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Markkensauer, FVD. Aangenomen. 13. Vermeer, Jimmy Dijk over fysieke mobiliteitsinfrastructuur meenemen als strategische economische basisinfrastructuur bij de uitwerking van het rapport Wenning. Wie is voor deze motie? SP, 50+, Pro, Volt, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Markkensauer, PVV, FVD. Aangenomen. 14. Vermeer Schenk over Food en Agri een volwaardige en herkenbare positie geven bij de uitwerking van het rapport Wenning. Wie is voor deze motie? SGP, ChristenUnie, BBB, Lid Keizer, Groep Markkensauer, PVV, FVD. Verworpen. 15. Nanninga over parallel aan de uitwerking van de nationale investeringsinstelling een plan voor de verbetering van de kapitaalmarkt naar de Kamer sturen. Wie is voor deze motie? Pro, 50+, D66, CDA, DENK, Volt, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Markkensauer, FVD. Aangenomen. 16. Nanninga Keizer over beleid omtrent geslacht, afkomst of culturele achtergrond geen investeringscriterium laten zijn bij de nationale investeringsinstelling. Wie is voor deze motie? 50+, SGP, ChristenUnie, VVD, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Markkensauer, PVV, FVD. Aangenomen. 17. Ginwis Vlag over verkennen hoe bedrijven gedurende de terugverdientijd van grote investeringen beter kunnen worden gevrijwaard van beleidsrisico's met een grote negatieve impact op die tijd. Wie is voor deze motie? SP, 50+, D66, CDA, DENK, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Markkensauer, PVV, FVD. Aangenomen. 18. Bühler over de doorbraakaanpak voor investeringsprojecten onderdeel laten maken van de opdracht aan de Taskforce Toekomstige Welvaart en Vestigingsklimaat. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50+, D66, Volt, CDA, DENK, VVD, SGP niet, ChristenUnie wel, BBB, Lid Keizer, Groep Markkensauer, FVD. Aangenomen. 20. Schenk Vermeer over de ontwikkeling van de welvaart van de Nederlandse bevolking leidend maken bij het toewerken naar 1,5% structurele economische groei. Wie is voor deze motie? 50+, DENK, SGP, ChristenUnie, BBB, Lid Keizer, Groep Markkensauer, PVV, FVD. verworpen. 21 prikaarts over geen voorkeursbehandeling geven aan specifieke sectoren bij het verbeteren van het ondernemingsklimaat. Wie is voor deze motie? SGP, BBB, Lidkeuze, Groep Maxar, PVV, FVD. Verworpen 22 Keizer over nog voor de behandeling van het belastingplan met opties komen die op korte termijn verlichting bieden voor vermogen en aandelen in box 3. Wie is voor deze motie? 50PLUS, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Mark Sauer, PVV, FVD. Verworpen 23 Walhatsch over tenminste één innovatiecluster aanwijzen als versnelde vergunningszone. Wie is voor deze motie? Pro 50PLUS, D66, Volt, CDA, VVD, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Mark Sauer. Aangenomen 24. De motie van Brenk over het thema vermindering, regeldruk, stroomlijnen en promoveren tot een ambitieuze taskforce met haalbare en meetbare doelen. Wie is voor deze motie? 50PLUS, ChristenUnie, BBB, Denk, Lid Keizer, Groep Mark Sauer, PVV, FVD. Verworpen. Meneer Seder.
3: Voorzitter, bij de volgende stemming zou ik nog even 792 willen aanhouden.
0: Welk nummer zegt u?
3: 792. 792. Onder 13.
0: 792, dat was de aanvankelijk hoofdelijke stemming waarover we fractiegewijs zouden stemmen. En u verzoekt die nu om die aan te houden.
3: Ik hou het graag nog even spannend, ja.
0: Motie 792 wordt aangehouden. Meneer Van Baarlen.
4: Ja, voorzitter. Ik was bij motie nummer 23 te laat met het opsteken van mijn hand. Dus graag voor de handelingen worden wij geacht daarvoor te hebben gestemd.
0: We hebben het voor u genoteerd. Dank u wel. We gaan stemmen over de moties ingediend bij het 2-minuten-debat tijdelijk sanctiebesluit onrechtmatige nederzettingen in de door Israël bezette gebieden. De heer Stoffer verzoekt om een hoofdelijke stemming over zijn motie op stuk nummer 785. De heer Seder houdt zijn motie 792 aan. Stemming over 23.432, nummer 775. De motie Piri over het sanctiebesluit over onrechtmatige nederzettingen in door Israël bezette gebieden voortvarend implementeren. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50PLUS, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk, VVD, FVD. Aangenomen. 776. De motie Piri-CS over zo spoedig mogelijk de handel in diensten met en investeringen in de illegale nederzettingen verbieden. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50PLUS, D66, Volt, Partij voor de Dieren, Denk, FVD. Verworpen. 777. Piri-CS over voorkomen dat Nederlandse bedrijven kunnen meedingen in de aanbestedingsprocedure voor het E1-project. Wie is voor deze motie? Pro, SP, D66, Volt, Partij voor de Dieren, Denk, FVD. Verworpen. 778. Dobbe CS over spoedige en stevige EU-maatregelen tegen Israël als het E1-project wordt voorgezet. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50PLUS, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk. Aangenomen. 779. Dobbe CS over een algeheel wapenembargo op Israël. Wie is voor deze motie? Pro, SP, Volt, Partij voor de Dieren, Denk, FVD. Verworpen. 780 Van Baarle over een reclameverbod voor producten en diensten uit illegale nederzettingen onderzoeken. Wie is voor deze motie? Pro, SP, D66, Volt, Partij voor de Dieren, Denk, FVD. Verworpen. 781 Van Baarle over een communicatiecampagne over de inhoud en gevolgen van het sanctiebesluit. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50PLUS, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk, VVD, ChristenUnie, FVD. Aangenomen. 782 Van Baarle Dobbe over boycott, desinvestering en sancties hanteren als uitgangspunt van het Nederlandse beleid. Wie is voor deze motie? SP, Partij voor de Dieren, Denk. Verworpen. 783 Van Baarle CS over onderzoek naar het uitsluiten van bedrijven die handelen met illegale nederzettingen van samenwerkingen met de Nederlandse overheid en andere vormen van overheidssteun. Wie is voor deze motie? Pro, SP, Volt, Partij voor de Dieren, Denk, FVD. Verworpen. 784. Rajkowski over onderzoek naar het uit de ANVB halen van de Golanhoogte en Oost-Jeruzalem. Wie is voor deze motie? VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lid Keizer, Groep Mark Sauer. Verworpen. 785. Hoofdelijke stemming over de motie Stoffer-CS over het tijdelijk sanctiebesluit per direct intrekken. Verzoek de griffier de namenlijst op te lezen. En de leden tot stilte. Ja.
5: nummer.
0: Ik verzoek de griffier te beginnen met 125, naamnummer 125 op de ledenlijst. En mag ik de leden verzoeken om stilte?
6: Schuts. Sneller. Steen.

0: Stoffer.
1: Voor.
0: Steuteler.
1: Voor.
0: Straatman.
1: Tegen.
0: Struis.
1: Tegen.
0: Stultiens.
1: Tegen.
0: Seinaven.
1: Tegen.
0: Teunissen.
1: Tegen.
0: Tijmstra.
1: Tegen.
0: Tsagai.
1: Tegen.
0: Vellinga Beemsterboer.
1: Tegen.
0: Verkuilen.
1: Tegen.
0: Vermeer.
1: Voor.
0: Vervuurd.
1: Tegen.
0: Vliegendhart.
1: Tegen.
0: Vlottes.
1: Voor.
0: Vondeling.
1: Voor.
0: Wendel. Van der Werf.
1: Tegen.
0: Westerveld.
1: Tegen.
0: Wiersma.
1: Voor.
0: Wilders.
1: Voor.
0: Salinjan.
1: Tegen.
0: Zwinkels.
1: Tegen.
0: Elabassi.
1: Tegen.
0: Abdi.
1: Tegen.
0: Van Ark.
1: Tegen.
0: Armoed.
1: Tegen.
0: Van Asten.
1: Tegen.
0: Van Baarle.
1: Tegen.
0: Baminga.
1: Tegen.
0: Becker.
1: Tegen.
0: Beckerman.
1: Tegen.
0: De Beer.
1: Tegen.
0: Belhiers,
1: tegen.
0: Van den Berg,
1: voor.
0: Biekman,
1: tegen.
0: Bikker,
1: voor.
0: Bikkers,
1: tegen.
0: Albiati,
1: tegen.
0: Bolsma Hoekstra,
1: tegen.
0: Bolhuis,
1: tegen.
0: Bontemal,
1: tegen.
0: Boomsma,
1: voor.
0: Boon,
1: voor.
0: Martin Bosma,
1: voor.
0: El Bujani, Bujaini,
1: tegen.
0: Brekelmans,
1: tegen.
0: Van Brink,
1: tegen.
0: Thijs van den Brink,
1: tegen.
0: Bromet, Bühler,
1: tegen.
0: Bushof,
1: tegen.
0: Van Kampen,
1: tegen.
0: Van Houwelingen,
1: tegen.
0: Ten Hove,
1: tegen.
0: Huidekoper,
1: tegen.
0: Huizinga,
1: tegen.
0: Jachtenberg,
1: tegen.
0: Chris Janssen,
1: tegen.
0: Katman,
1: tegen.
0: Keizer,
1: tegen.
0: Kisteman,
1: tegen.
0: Klaver,
1: tegen.
0: Klos,
1: tegen.
0: Korevaar,
1: tegen.
0: Kops, De Kort,
1: tegen.
0: Keuze,
1: tegen.
0: Kostic,
1: tegen.
0: Kreuger,
1: tegen.
0: Krul,
1: tegen.
0: Lammers,
1: tegen.
0: Van Landschot,
1: tegen.
0: Van der Lee,
1: tegen.
0: Van Leijen,
1: tegen.
0: Lohman,
1: tegen.
0: Van der Maas,
1: tegen.
0: Maier,
1: tegen.
0: Maas,
1: tegen.
0: Marcus Sauer, Martens Amerika,
1: tegen.
0: Matluti, Van Metelen, Van Meijeren, Meulenkamp, Michon Derksen, Mohandis, Wana, Mooiman, Moorman, Edgar Mulder, Müller, Mutluer, Nanninga, Nijenhuis, Nobel, Van Oosterhout, Oosterhuis, Wallach, Ouwehand, Paternotte, Patijn, Paulusma, Piri, Van der Plas, Pot, Poortman, Pickaerts, Raaier, Rajkowski, Rodekerk, De Roon, Rusher, Schenk, Schilder,
2: Voor.
0: Schoon is. Ja? Ik ben rond.

0: Ja. Ik kijk even naar de heer Seder. Heeft u uw stem uitgebracht? Er mist een pagina. Save the best for less. Zullen we die laatste pagina dan nu maar gelijk doen? Gaan we doen. Ik verzoek u wel om stil te zijn, zodat we uw stem ook kunnen noteren. Dan hebben we er ook nog wat aan. Ik verzoek de griffier de laatste pagina ook op te lezen. Gaat u gang.
1: Seder. Keulemans. Klaassen. Klemmink. Koenradi. Dassen. Dekker. Tony van Dijk. Hira Dijk. Jimmy Dijk. Diederik van Dijk. Emiel van Dijk. Inge van Dijk. Dobbe. Van Duivenvoorde. Oosterhuis. Nee, die heb ik gehad, sorry.
2: Eertmans.
1: Eertmans.
0: Heeft de heer Heutinkes zijn stem nog niet uitgebracht?
3: Ik begrijp dat u heel graag van mij af zou willen, maar nooit. Ik zou toch heel graag willen stemmen.
0: Gaat uw gang.
3: Nou, dan voor.
0: Voor.
1: Ja, van voorzitter.
0: Nee. Ja, ik. Eertmans nog niet.
2: Nee, het viel te ons verder lopen.
0: Nee, we gaan het opnieuw doen. Ja. Het spijt me. We gaan het opnieuw doen.
4: Voorzitter.
0: Meneer Klaver heeft vast een goed idee. Nou, meneer Klaver.
4: Voorzitter, het kan gebeuren. Volgens mij hebben we wel de indruk gekregen hoe de verhoudingen in de Kamer liggen. Is ook het punt gemaakt, denk ik, met het hoofdelijk stemmen. Dus ik zou een overweging willen geven dat we nu fractiegewijs stemmen.
0: Ik kijk naar de heer Stoffer of dat fractie. Hij schudt nee, dus we doen het toch nog een keer hoofdelijk. Ik verzoek de leden opnieuw tot stilte en de griffier de namenlijst op te lezen. En te beginnen bij naam nummer 40 op de ledenlijst.
1: Jimmy Dijk. Diederik van Dijk. Emiel van Dijk. Inge van Dijk. Dobbe. Van Duivenvoorde. Eertmans. Van Eyck, Ergin, Faber, Vlag, Goudzwaard, Graus, Grinwis, Peter de Groot, Hamstra, Heutink, Den Hollander, Hogeveen, De Hoop, Van Houwelingen, Ten Hove, Huidekoper, Huizinga, Jachtenberg, Chris Jansen, Katman, Keizer, Kisteman, Klaver, Klos, Korevaar, Kops, De Kort, Keuze, Kostic, Kreuger, Krul, Lammers, Van Lanschot, Van der Lee, Van Leyen, Lohman, Van der Maas, Maier, Maas, Marcus Sauer, Martens Amerika, Matluti, Van Metelen, Van Meijeren, Meulenkamp, Michon Derksen, Mohandis, Morna, Mooiman, Moorman, Edgar Mulder, Müller, Mutluer, Nanninga, Nijenhuis, Nobel, Van Oosterhout, Oosterhuis, Wallach, Ouwehand, Paternotte, Patijn, Paulusma, Piri, Van der Plas, Pot, Poortman, Prikaert, Raaier, Rajkowski, Rodekerk, De Roon, Ruscher, Schenk, Schilder,
5: Voor,
1: Schoonis, Schütz, Sneller, Steen, Stoffer, Steuteler, Straatman, Struis, Stultiens, Zijnhaven, Teunissen, Tijmstra, Tsegay, Vellinga-Beemsterboer, Verkuilen, Vermeer, Vervuurt, Vliegendhart, Vlottes, Vondering, Wendel, Van der Werf, Westerveld, Wiersma, Wilders, Salinjan, Zwinkels, Ellebassi, Abdi, Van Ark, Armoed, Van Asten, Van Baarle, Bamenga, Bekker, Bekkerman, De Beer, Belhiers, Van den Berg, Biekman, Bikker, Bikkers, Albiati, Boelsma Hoekstra, Bolhuis, Bontenbal, Boomsma, Boon, Martin Bosma, El Boudjaini, Brekelmans, Van Brenk, Thijs van den Brink, Bromet, Buller, Bushof, Van Kampen, Ceder, Keulemans, Klaassen, Klemmink, Koenradi, Dassen, Dekker, Tony van Dijk, Hira Dijk.
0: Meneer Elian.
6: Tegen.
0: De heer Elian noteert tegen. Voor de motie hebben gestemd 45 leden, tegen de motie 104. Daarmee is zij verworpen. We gaan verder met motie 786 Dassen-Teunissen over onderzoek naar het uitsluiten van fiscale faciliteiten voor bedrijven die aantoonbaar economische activiteiten ontplooien in illegale nederzettingen. Wie is voor deze motie? Pro, SP, D66, Volt, Partij voor de Dieren, DENK. Verworpen 787 Dassen over onderzoek naar het opschorten van de visumvrijstelling voor Israëlische kolonisten. Wie is voor deze motie? Pro, SP, Volt, Partij voor de Dieren, DENK. FVD, verworpen 788 Dassen over met buurlanden omzeiling van het sanctiebesluit via hun grondgebied tegengegaan. Wie is voor deze motie? Pro, SP, 50PLUS, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, DENK, VVD, FVD, aangenomen 789 Teunissen CS over bedrijven die diensten aanbieden in illegale nederzettingen niet langer gebruik laten maken van fiscale voordelen en subsidies. Wie is voor deze motie? Pro, SP, Volt, Partij voor de Dieren, DENK. Verworpen 97 Teunissen over afbouwen van de Nederlandse afhankelijkheid van bedrijven en fabrikanten die een joint venture hebben met de Israëlische wapenindustrie. Wie is voor deze motie? Pro, SP, Volt, Partij voor de Dieren, DENK. Verworpen. Motie 791, hoofdelijke stemming, de Roon Wilders over uitspreken dat Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem aan het Joodse volk en de Israël en aan de staat Israël toebehoren en sancties derhalve onzinnig, ongepast en onacceptabel zijn. Hoofdelijke stemming. En ik verzoek de griffier de namenlijst op te lezen en te beginnen bij naam nummer 96 op de ledenlijst. En ik verzoek de leden om stilte, zodat we het goed kunnen noteren.
1: Manna. Mooiman. Moorman. Edgar Mulder. Müller. Mutluer. Nanninga. Nijenhuis, Nobel, Van Oosterhout, Oosterhuis, Wallach, Ouwehand, Paternotte, Patijn, Paulusma, Piri, Van der Plas, Pot, Poortman, Prikaert, Raaier, Rajkowski, Rodekerk, De Roon, Ruscher, Schenk, Schilder,
5: voor.
1: Schoonis, Schut, Sneller, Steen, Stoffer, Steuteler, Straatman, Struis, Stultiens, Seinhaven, Teunissen, Tijmstra, Tsegai, Vellinga-Beemsterboer, Verkuilen, Vermeer, Vervuurd, Vliegendhart, Vlottes, Vondeling, Wendel, Van der Werf, Westerveld, Wiersma, Wilders, Salinjan, Zwinkels, Ellebassie, Abdi, Van Ark, Armoed, Van Asten, Van Baarle, Baminga, Bekker, Bekkerman, De Beer, Belhiers, Vandenberg, Biekman, Bikker, Bikkers, Albiatti, Boelsma-Hoekstra, Bolhuis, Bontemol, Boomsma, Boon, Martin Bosma, El Boujaini, Brekelmans, Van Brenk, Thijs van den Brink, Bromet, Buller, Bushoff, Van Kampen, Zeder, Keulemans, Klaassen, Klemmink, Koenradi, Dassen, Dekker, Tony van Dijk, Ira Dijk, Jimmy Dijk, Diederik van Dijk, Emiel van Dijk, Inge van Dijk, Dobbe, Van Duivenvoorde, Eertmans, Van Eyck, Elian, Ergin, Faber, Vlag, Goudzwaard, Graus, Grinwis, Peter de Groot, Hamstra, Heutink, Den Hollander, Hogeveen, De Hoop, Van Houwelingen, Ten Hove, Huidekoper, Huizinga, Jachtenberg, Chris Jansen, Katman, Keizer, Kisteman, Klaver, Klos, Korevaar, Kops, De Kort, Keuze, Kostic, Kreuger, Krul, Lammers, Van Landschot, Van der Lee, Van Leijen, Lohman, Van der Maas, Maier, Maas, Marcus Sauer, Martens Amerika, Matluti, Van Metelen, Van Meijeren, Meulenkamp, Michon Derksen, Mohandis.

Voor de motie hebben gestemd 33 leden tegen de motie 116. Daarmee is zij verworpen. Stemming over motie 23.432.793 Hogeveen-Ceder over extern juridisch advies inwinnen over nationale handelsbeperkingen op goederen uit Israëlische nederzettingen. Wie is voor deze motie? VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizer, groep Mark Sauer. Verworpen. 14 stemmingen in verband met stemming in verband met 36.774 voorstel van wet van het lid Bushoff tot wijziging van de mededingingswet in verband met de uitbreiding van het concentratietoezicht. De wet inroepbevoegdheid ACM. 36.774. Vandaag zullen wij alleen over de ingediende amendementen en de artikelen stemmen. De eindstemming over het wetsvoorstel zal op dinsdag 22 september aanstaande plaatsvinden. Stemming over het amendement Bühler, nummer 12. Wie is voor dat amendement? Pro, 50+, D66, Volt, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizer, FVD. Aangenomen. Amendement Bühler, nummer 13. Wie is voor dat amendement? Pro, 50+, D66, Volt, CDA. VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizer, FVD. Aangenomen het gewijzigd amendement Klaassen, nummer 14. Wie is voor dat amendement? JA21, BBB, lid Keizer, SGP, 50+, groep Markersauer, FVD. Verworpen. Het gewijzigd amendement Prikaerts, nummer 20. Wie is voor dat amendement? Pro, SP, 50+, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, Denk, SGP, ChristenUnie, BBB, lid Keizer, groep Markersauer, PVV, FVD. Aangenomen. 15 stemmingen over moties ingediend bij de wet inroepbevoegdheid ACM 36.774 nummer 16 van der Lee over een invoeringstoets houden. Wie is voor de motie? Pro, SP, 50+, D66, Volt, CDA, Denk, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizer, groep Mark Sauer, PVV, FVD, Partij voor de Dieren. Aangenomen. 17 Bühler CS over de wet niet in werking laten treden voordat de ACM de conceptleidraad in openbare consultatie heeft gebracht. Wie is voor deze motie? Pro, 50+, Volt, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, lid Keizer, FVD. Aangenomen. 18 Kistenman over het wetsvoorstel laten toetsen op de brede economische gevolgen alvorens de wetsbehandeling voor te zetten. Wie is voor deze motie? 50+, VVD, SGP, JA21, BBB, lid Keizer, FVD. Verworpen. 19 Kistenman over het wetsvoorstel voorleggen aan het adviescollege toetsing regeldruk alvorens de wetsbehandeling voor te zetten. Wie is voor deze motie? 50+, VVD, SGP, JA21, BBB, lid Keizer, FVD. Verworpen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen. Dank u allen voor uw medewerking. Ik schors een kort ogenblik en dan gaan we verder met de regeling van werkzaamheden.

0: Ik heropen de vergadering. Op de tafel van de griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. Aan de orde is de regeling van werkzaamheden op verzoek van de fractie van de VVD. Benoem ik in de vaste commissie voor asiel en migratie het lid Rajkowski tot lid in de bestaande vacature. Ik deel aan de Kamer mee dat voor een aantal debatten de termijn voor toekenning is verlengd en dat een aantal debatten is komen te vervallen. Op verzoek van een aantal leden stel ik voor enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. De bijzonderheden zullen in de handelingen worden opgenomen. Ik stel voor toe te voegen aan de agenda het 2 minuten debat IVD aangelegenheden met als eerste spreker het lid Van Baarle. Het 2 minuten debat Celibon met als eerste spreker het lid Tsagai. Het 2 minuten debat ontwerp natuurplan met als eerste spreker het lid Kostic. En het 2 minuten debat kans spelen met als eerste spreker het lid Bikker. En dan geef ik het woord aan mevrouw Moorman voor haar eerste verzoek namens de fractie van Pro. En zoals u weet, u kunt uw verzoek doen. Vervolgens brengen we dat in stemming. En de toegiften vinden niet plaats, want dan is de volgende spreker alweer. Het woord is aan mevrouw Moorman.
1: Dank u wel, voorzitter. Heer voorzitter, we hadden er net ook al mondelinge vragen over. Maar ik denk dat de beantwoording van de mondelinge vragen het ook wel liet zien. En zeker ook de interesse van de Kamerleden dat we er langer over moeten praten. We zijn vanochtend opgeschrikt met het nieuws dat 2 op de 5 15-jarigen niet voldoende kan lezen. Dat de leesvaardigheid onder het basisniveau is. En dat er grote verschillen zijn tussen scholen. Zelfs het grootste van de wereld, ja, zoals de staatssecretaris net zei. Het lijkt me heel goed om daar met elkaar een plenair debat over te
0: voeren. Ik kijk of daar een meerderheid voor is. Meneer Kisteman.
2: Steunen, laten we er vaart mee maken.
0: Mevrouw Rodekerk.
3: Steun. Er staat ook nog een debat op de rol over de dalende leerprestaties in het onderwijs. Verzoek is om die heel snel in te plannen. Wellicht zou deze er ook aan toe kunnen worden gevoegd.
0: Meneer Van Duivenvoorde.
4: Steun.
0: Lid Kostic.
5: Van harte steun.
0: Mevrouw Armoet.
6: Ja, steun. En ook voor het voorstel van mevrouw Rodekerk.
0: Meneer Klaassen.
7: Nou, voorzitter, er werd net een voorstel gedaan om het bij een ander debat te doen. Volgens mij kan het daar prima. En de ellende zullen we met nog zo'n plenair debat over specifiek dit onderwerp niet oplossen.
0: Heer Jimmy Dijk.
8: Steun.
0: Mevrouw Keizer.
9: Ja, voorzitter, deze ellende komt vooral omdat het onderwijs het afvuurputje geworden is van allerlei beleid. Dus als we dat gaan schrappen, dan heeft dit debat zin. Maar dat betekent wel, zeker voor progressief links, dat ze zullen moeten bewegen.
0: Mevrouw Dassen. Meneer Dassen.
10: Steun, voorzitter.
0: Meneer Kuilenbans.
11: Steun.
0: Meneer Seder.
12: Steun.
0: Mevrouw van der Plas.
13: Ja, voorzitter, de Kamer heeft net voorgestemd om lespakketten over de wolf op scholen te doen. Laten we alsjeblieft tijd besteden aan lezen, leesvaardigheid. Dus steun voor dit debat. En laten we al die lespakketten afschaffen.
0: U heeft de meerderheid. Het woord is aan de heer Van Baarle namens DENK.
14: Ja, voorzitter, dank u wel. Een grote groep mensen heeft weer een oproep gedaan aan het kabinet om sancties tegen Israël, om het beleid aan te passen. Het beleid van wegkijken terwijl er een genocide wordt gepleegd op het Palestijnse volk. En voorzitter, terwijl de misdaden van Israël zich nog steeds opstapelen, zien we dat het niet verder komt dan het besluit dat we vorige week hebben besproken. Dus graag een debat hierover met de minister van Buitenlandse Zaken.
0: Ik kijk of u meerderheid heeft. Mevrouw Teunissen.
15: Ja, voorzitter, ik snap heel goed dat mensen boos zijn. Want ze hoopten dat met het kabinet Jetten er toch iets zou veranderen. Dat de druk op Israël zou worden opgevoerd. Maar we zien nauwelijks wijzigingen in het beleid. Dus daarom van harte steun voor dit debat.
0: Meneer de Roon.
16: Geen steun.
0: Mevrouw Piri.
17: Steun.
0: Mevrouw Keizer.
9: China, Azerbeidzjan, noem ze allemaal maar op. Vanochtend is er weer iemand opgehangen in Iran. Daar moeten we het zeker over hebben. Maar deze obsessie met Israël moet een keer stoppen.
0: Meneer Dassen.
12: Steun.
0: Meneer Heutink.
12: Geen steun.
0: Mevrouw Dobbe.
6: Steun.
0: Meneer Stoffer.
8: Geen steun.
0: Mevrouw Armoet.
6: Geen steun.
0: Meneer Keulemans.
11: Geen steun.
0: Meneer Seder.
18: Ja, dit is precies waar ik voor waarschuw. We hebben net gestemd dat het sanctiebesluit door moet gaan. En nu al moeten er meer maatregelen komen. Het houdt dus niet op. Geen steun.
0: De heer Vervuurt.
19: Ja, voorzitter. De heer Van Baarle verwees er al naar. We hebben de afgelopen donderdag ook al uitgebreid over gedebatteerd. Dus geen steun.
0: Mevrouw Rajkowski.
1: Geen steun.
0: Meneer Vermeer.
20: Rupsje nooit genoeg. Geen steun.
0: U heeft geen meerderheid, meneer Van Baarle. Het woord is aan mevrouw Teunissen voor haar verzoek namens de Partij voor de Dieren.
21: Ja.
15: Dank u wel, voorzitter. De snikhete zomer staat nog op ons netvlies. En we hebben gehoord afgelopen week dat de aarde 1,5 graad is opgewarmd. Politici in Den Haag zeggen, koop maar een airco. Maar de mensen die zaterdag de straat op gaan voor het klimaat, die verwachten veel meer van het kabinet. Want iedereen heeft baat bij een gezond klimaat. Beter en goedkoper openbaar vervoer, meer groen, goed geïsoleerde huizen. Maar op dit moment kost burgers de klimaatcrisis en ondernemers handenvol geld. En daarom wil de Partij voor de Dieren dat het kabinet met een crisisaanpak komt. Ja. Daarover willen wij met de premier en voormalig klimaatrammer Rob Jetten in debat.
0: Ik ga kijken of u een meerderheid heeft, mevrouw Bromet.
4: Ja, voorzitter, namens Pro van harte steun.
0: Armoed.
5: Geen steun.
0: Meneer Vermeer.
20: We hebben al genoeg klimaatkamikazebeleid. Stop hiermee, inzetten op adaptatie.
0: Meneer Heutink.
8: Ja, wat heel veel geld kost, voorzitter, is klimaatbeleid. Dus geen steun.
0: Meneer Dassen.
10: Voorzitter, van harte steun.
0: Mevrouw Dobbe.
11: Steun.
0: Mevrouw Müller.
12: We hebben in september een commissiedebat voortgang klimaatbeleid.
0: Meneer Keulemans.
16: Geen steun.
0: Mevrouw Seinhaven.
17: Het kabinet is vol aan de slag. Er komen een aantal grote klimaatdebatten aan, dus geen steun.
0: Mevrouw Keizer.
21: Nog zo'n obsessie. Geen steun.
0: Meneer Kops.
10: Geen steun.
0: U heeft geen meerderheid. Het woord is aan mevrouw Dobbe voor haar verzoek namens de SP. Gaat uw gang.
22: Dank u wel, voorzitter. De zorg van de naar schatting 100.000 mensen in Nederland zonder zorgverzekering is niet goed geregeld. Met die boodschap.

0: Gaat uw gang.
1: Dank u wel, voorzitter. De zorg van de naar schatting 100.000 mensen in Nederland zonder zorgverzekering is niet goed geregeld. Met die boodschap kwam de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd afgelopen december. En mensen weten vaak niet waar ze terecht kunnen, worden regelmatig weggestuurd bij zorginstellingen en de juiste zorg is vaak niet beschikbaar. En daardoor gaat de gezondheid van deze mensen onnodig achteruit.
0: Uw verzoek.
1: Situatie die we niet mogen accepteren. En daarom hebben wij hier vorig jaar al een debat over aangevraagd. Die is ook gesteund door de Kamer, maar helaas is het debat verlopen. En daarom vraag ik hierover vandaag opnieuw een debat aan met de minister van VWS.
0: Kijken of u meerderheid heeft, meneer Bussel.
2: Steun.
0: Mevrouw Armoets.
3: Geen steun.
0: De heer Vervuurt.
4: Ja, voorzitter, we hebben er sinds de eerste aanvraag al uitgebreid over gedebatteerd. In de begrotingsbehandeling, meerdere commissiedebatten, dus geen steun.
0: De heer Klaassen.
5: Geen steun.
0: Lid Kostic.
6: Steun.
0: Mevrouw Wendel.
7: Ik sluit me aan bij D66, geen steun.
0: Mevrouw Maaier.
8: Geen steun.
0: De heer Ellebassi.
9: Steun.
0: U heeft geen meerderheid. De volgende verzoek.
1: Jammer, voorzitter. Mag het tafeltje iets lager? Want zo laag,
0: ja,
1: zo
0: ga ik gelijk ben... voor u regelen.
1: Dank u wel. Een derde van de tijd van zorgverleners gaat op aan administratie. En dat weten wij al heel erg lang. En tegelijkertijd lopen de personeelstekorten en de wachtlijsten in de zorg op. Toch houden we een systeem in stand waarin marktwerking, winstbejag en wantrouwen jegens zorgverleners, hen opzadelen met een enorme regeldruk. En als we dat niet aanpakken, is het dweilen met de kraan open in de zorg. En mensen in de zorg moeten hun werk kunnen doen, zorgen voor mensen die dat nodig hebben, in plaats van in een kantoorbaan geduwd worden achter een bureau. Iedereen vindt dit, maar toch verandert er niks.
0: En daarom
1: is het belangrijk om hierover in debat te gaan met de minister van VWS. Het was al eerder toegezegd, maar helaas mocht dit ook niet meer verlengd worden.
0: Ik kijk of u een meerderheid heeft, meneer Bussel.
2: Steun.
0: Mevrouw Wiersma.
6: Helemaal steun. Dit moeten we echt aanpakken.
0: Meneer Klaassen?
5: Als waar zou het tovermiddel zijn om het op te lossen. Gaat het niet oplossen, ben ik bang. Dus goed dat we daar een debat over voeren.
6: Dank je wel.
0: Mevrouw Armoet.
3: Geen steun.
0: Lid Kostic.
6: Steun.
0: Mevrouw Maaier.
8: Steun.
0: Mevrouw Albiati.
7: Steun.
0: Heer Ellebassi.
9: Steun.
0: Mevrouw Seinhaven.
10: Ook hierbij geldt sinds de vorige aanvraag verschillende debatten over gevoerd. Geen steun.
0: Mevrouw Wendel.
7: Geen steun.
0: Meneer Stoffer.
11: Steun.
0: U heeft geen meerderheid. Uw volgende verzoek.
1: Wel 30 leden?
0: Ja.
1: Dank u wel.
0: We zetten op de lijst als dat verzoek is.
1: Dank u wel. Ja, graag.
0: Ja, bij deze.
1: Nederland doet te weinig om de rechten van vrouwen te garanderen. Er is nu weer een rapport die dat stelt. Er gebeurt te weinig om vrouwen te beschermen tegen geweld. Vrouwen worden nog altijd gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en zorgtaken belanden te vaak vrijwel alleen bij vrouwen. We moeten dus flink aan de slag om de positie van vrouwen te verbeteren. Omdat als we het hebben over de rechten en de gelijkheid van vrouwen, het belangrijk is dat het niet alleen bij woorden blijft, maar ook bij daden. Daar moeten we wat aan doen. En het debat wat ik hierover eerder had aangevraagd werd ook door de Kamer gesteund.
0: Ja.
1: Maar kon helaas ook niet meer worden verlengd. Het probleem is niet kleiner geworden, maar groter. Dus daarom wederom een nieuw debat met de minister van Justitie en de staatssecretaris van Onderwijs en Emancipatie.
0: Ik kijk of u een meerderheid heeft. Mevrouw Armoet.
3: Daarom opnieuw steun.
0: Mevrouw Müller.
7: Laten we dit betrekken bij het WGO-emancipatie.
0: Mevrouw Vondeling.
6: Geen steun.
0: Meneer Ellebassi.
9: Steun.
0: Mevrouw Seinhaven.
10: Steun.
0: Lid Kostic.
6: Steun.
0: Mevrouw Vliegendhart.
6: Steun.
0: U heeft geen meerderheid. Het woord is aan mevrouw Bromet voor haar verzoek namens PRO. Gaat uw gang.
12: Ja, voorzitter, we hebben voor het reces hebben gedebatteerd over het nieuwe stikstofbeleid van het kabinet. En de doorrekening van dat beleid is vorige week gekomen. Het lijkt mij goed om, voordat de wetsvoorstellen die uitvloeisel zijn van de beleidsbrief van de minister, toch nog even een keer hier te debatteren over die doorrekeningen van het planbureau voor leefomgeving.
0: Ik kijk of u meerderheid heeft, mevrouw Van het Plas.
13: Ja, zeker steun. Het rapport was vernietigend, hoewel de minister een halleluja-verhaal heeft gelezen. Dus het lijkt me goed om daarover te debatteren.
0: Meneer Korevaar.
14: Ik ga er niet voor liggen, maar ik ga morgen bij de regeling of bij de procedurevergadering voorstellen om het debat van 22 september, de EU-landbouwraad, om die om te buigen naar een wat breder stikstofdebat.
0: Dat kan allemaal, maar steunt u dit verzoek? Of
14: steunt steun ik dit verzoek, maar ik heb liever een langer, groter debat in de commissie.
0: Maar steunt u het niet? U steunt het wel.
14: Steun het wel.
0: U steunt het maar wel, maar u neemt ons mee in uw hersenprinsel. Dank u wel, meneer Chris Jansen.
11: En nog meer stikstofonzin, geen steun.
0: Lid Kostic.
6: Steun.
0: Mevrouw ten Hoven.
15: Ja, steun, maar ik wil ook een brief. Want de Kamer heeft al meerdere malen verzocht om de openbaar...

0: waarmaking van de natuurmonitoring, de LMF, en die hebben we nog steeds niet. Ja. Dus voorafgaand aan het debat, die openbaar graag.
1: De heer Vervuurt.
2: Steun.
1: De heer Jimmydijk.
3: Steun.
1: Mevrouw Keizer.
4: Ja, kaalslag op het platteland en nog worden de doelen niet gehaald. Steun voor dit verzoek, maar ook steun voor het verzoek van mevrouw Van Hoven.
1: Meneer Rusher.
4: Praten vindt niks.
1: Ja.
2: Steun.
1: Meneer Stoffer.
3: Steun.
1: Meneer Keulemans.
2: Steun.
1: Mevrouw den Hollander.
5: Voorzitter, steun, maar als het eerder kan in de commissie dan graag.
1: Maar u heeft de meerderheid. Ja, maar de verdediging toegift meer. U heeft de meerderheid voor uw debat.
6: Maar ik wil ook een brief.
1: Informatieverzoek geleiden wij door naar het kabinet. Dank u wel. Het woord is aan meneer Stultiens voor zijn verzoek namens PRO.
7: Dank u, voorzitter. Eigenlijk is het bizar dat ik hier moet staan vandaag. Want we hadden het verzoek vorige week ingediend en toen hadden we al steun van de meerderheid. Maar het wordt geweigerd door de minister van Financiën. Namelijk inzicht in de wijzigingen van het coalitieakkoord. De coalitie heeft het al, de pers heeft het al, alleen de oppositie niet. Wij willen weten hoe de plannen worden betaald, dus per omgaande informatie naar de Kamer.
1: U doet een informatieverzoek, dus ik kan dit stenogram doorgeleiden naar het kabinet, maar ik zie...
7: Nou, ik hoop ook dat u als voorzitter namens de Kamer ook aangeeft dat het niet kan dat er wordt geweigerd. Als wel de coalitie mag weten en de pers en partijen die langskomen krijgen ook informatie, is toegezegd.
1: Zeker.
7: Maar de rest hier in de Kamer niet. Dat kan niet. Ik hoop ook dat u het kan aangeven aan het kabinet.
1: Nou, ja, zeker, maar op zich heeft u mij daar niet eens voor nodig. Want
7: nou,
1: u kunt gewoon een informatieverzoek doen
7: op basis
1: van uw constitutionele rechten. En blijkbaar zijn er ook nog collega's die daar graag ook nog even wat over willen zeggen. Daar geef ik ruimte voor. Meneer Heutink.
8: Nou ja, ik steun natuurlijk voor. Kijk, toen hier een oud-collega drie woorden riep, artikel 68. Ja, toen, noem het ook bewust even zo, want zo is het destijds uitgesproken. Toen was het hele kabinet stond op de achterste benen en wisten we als Kamer niet of we wel of niet de informatie zouden krijgen. En uiteindelijk is die informatie er toe gewoon gekomen. Als hier een meerderheid van deze Kamer al gevraagd heeft om informatie, ja, sorry voorzitter, dan had die informatie hier al lang en breed moeten zijn.
1: Mevrouw Keizer.
4: Ja, voorzitter, dit is gewoon het punt. Dus daarom loop ik even naar voren. Want ik weet hoe dit werkt. Dan gaat zo'n stenogram door. Oh, vinkje, laat maar. Volgens mij moeten wij hier gewoon allemaal dit verzoek steunen. Want ja, wat zijn we hier anders aan het doen als we die stukken niet officieel gewoon krijgen?
1: Meneer Vermeer.
2: Steun.
1: De heer Jimmydijk.
9: Ja, voorzitter, ik kan niet wachten op dat vrijdagochtend gewoon alles uitgelekt is, zodat we het allemaal kunnen gaan lezen. Maar ik zou het best wel sympathiek vinden van heel veel andere partijen, coalitiepartijen, als ze gewoon ook dit verzoek steunen, ook richting het kabinet zeggen, geef Dijk en andere oppositiepartijen ook gewoon de gelegenheid voor die twee extra dagen om zich daarin te kunnen verdiepen. Dan hebben we ook een beetje gelijke monniken, gelijke kappen. Ik denk dat het ook best lukt om hard oppositie te voeren zonder, maar het gaat beter met.
1: Wat Teunissen?
6: Ja, voorzitter, zoals u heeft gezegd, dit is gewoon een informatieverzoek. Het is een recht van de Kamer, dus van harte steun.
1: Meneer Van Baarle.
10: Voorzitter, door dat selectieve gelek is de Kamer gepiepeld. Doordat sommige partijen in de Kamer meer weten dan andere partijen, worden bepaalde partijen in deze Kamer gepiepeld. Door nu een verzoek van de meerderheid van de Kamer weg te wuiven, worden we gepiepeld. We moeten ons niet laten piepelen. Dus dit verzoek wil ik steunen.
1: Ja, meneer Steuteler.
2: Steun.
1: Meneer Struijs.
11: Steun.
1: Meneer Rusher.
2: Steun.
1: We zullen het stenografisch verslag inclusief alle uitspraken doorgeleiden naar het kabinet.
2: Dank.
1: Het woord is aan het lid Kostic voor haar verzoek namens de Partij voor de Dieren.
12: Gaat gaan. Voorzitter, we worden aan alle kanten gepiepeld. Want ons zwemwater is sterk vervuild met landbouwgif, PFAS en andere kankerverwekkende stoffen. Geen enkele onderzochte locatie voldeed aan de normen. Dus terwijl onze kinderen verkoeling zoeken tijdens de steeds heter wordende zomers, als gevolg van de klimaatcrisis, wordt ze langzamerhand steeds zieker gemaakt door ons zwemwater. De bescherming van ons water moet nu echt prioriteit krijgen. En daarom, ik hoop dat de Kamer het daarmee eens is en daarom het debatverzoek met de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
1: Ik kijk of u daar een meerderheid voor heeft. Meneer Bikkers.
13: Kan tijdens het commissiedebat Leefomgeving 6 oktober en dat zeg ik mede namens CDA.
1: Mevrouw Wiersma.
14: De meest gevonden stof is overigens imidaclopride en dat komt niet van landbouw, maar van vlooibanden. Excuus, het zwemseizoen is voorbij, dus kan prima bij commissiedebat water in november, wat mij betreft.
1: Meneer Heutink.
8: Ja, inderdaad, steun voor het commissiedebat in november. Commissiedebat water en geen steun voor een plenair debat.
1: Mevrouw Bromet.
15: Ja, voorzitter, zwemmen in vlooiengif, het is te gek voor woorden, dus van harte steun.
1: Meneer Vuurt.
2: Voorzitter, kan ook in het commissiedebat leefomgeving, heb ik begrepen, dus geen steun.
1: De heer Christiansen.
2: Zijn meerdere commissiedebatten geen steun.
1: Mevrouw Keizer.
4: Water is nog nooit zo schoon geweest, voorzitter. Geen steun.
1: De heer Jimmy Dijk.
3: Steun.
1: Mevrouw Armoed.
11: Steun.
1: De heer Elawassi.
2: Steun.
1: U heeft geen meerderheid. Ja, 30 leden. We zetten hem op de lijst. Het woord is aan de heer Klaassen namens de groep Marcus Sauer.
16: Voorzitter, het huidige beleid op de woningmarkt maakt ook onze jongeren, jongvolwassenen kapot. Studenten blijven langer thuis, gaan niet trouwen, gaan niet samenwonen, krijgen geen kinderen. Allerlei problemen. En ja, daar zien ze het dus ook van af. En mijn vraag is, wil de Kamer hier nu eens eindelijk plenair over praten in plaats van het af te doen naar een commissiedebat waar ook helemaal niks wordt veranderd? Ja. De bijdrage van mevrouw Dobbe vorige week als steun voor mijn debat verzoek over wonen was een eye-opener. Ik hoop dat dat vandaag ook is, dat we eindelijk eens een keer over dit onderwerp een goed gesprek kunnen hebben plenair.
1: Ik kijk of u daar een meerderheid voor heeft. Mevrouw Seinhaven.
17: Belangrijk onderwerp en toch is het commissiedebat een stuk sneller, dus geen steun.
1: Meneer Bickers.
13: Daar sluit ik me bij aan.
1: Mevrouw Armoed.
11: Geen steun.
1: Mevrouw Albiati.
14: Steun.
1: Heer Jimmy Dijk.
3: Ja, voorzitter, zolang ik in de stad Groningen ben gaan wonen, zien we ieder jaar overal huisjesmelkers die studenten helemaal kaal plukken. En volgens mij is dat niet alleen in Groningen, maar gebeurt het in het hele land. Dat loopt echt spuigaten uit. We moeten een plan maken voor betaalbare woningen voor onze studenten, voor onze werkende jongeren. En dus heel goed naar een debat over te voeren.
1: Mevrouw Keizer. Mevrouw Keizer.
11: Steun.
1: Meneer Struijs.
2: Steun.
1: Meneer Keulemans.
3: Steun.
1: Heeft geen meerderheid, meneer Klaassen. Ook geen 30 leden. Nee, het woord is aan mevrouw Zalinian. Namens Pro. Gaat uw gang.
18: Ja, dank voorzitter. Extreme regenval, langdurige droogte en hitte zorgen voor steeds meer schade aan onze leefomgeving en aan onze woningen. En afgelopen zomer hebben we het ook weer gezien dat de hitte echt in onze huizen is geslopen. En vooral de wijken waar al problemen waren, werden het hardst geraakt. En verzekeraars waarschuwen nu ook dat er verzekeringen in de toekomst misschien niet meer mogelijk zijn. Dus daarom zou ik heel graag een debat willen hierover.
1: Ik kijk of u een meerderheid heeft. Mevrouw Keizer.
4: Ja, voorzitter, het einde der tijden is weer nabij. Toch geen steun, maar volgens mij valt het wel mee.
1: Mevrouw Teunissen.
11: Ja, voorzitter, klimaatverandering kost klauwen met geld en we hebben meer groen in de buurt nodig, dus van harte steun voor dit debat.
1: Vervuurt.
19: Voorzitter, vorige week heeft mevrouw Bromet een debat aangevraagd over droogte. Wat ons betreft horen alle weersextremen kunnen daarbij, dus geen steun voor dit debat.
1: Meneer Klaas.
16: Ja, voorzitter, ik heb overleg met de woordvoerder INW, waar dat veel beter bij zou passen. Dus vanuit de aanvraag die nu ligt, kan ik echt geen steun geven.
1: De heer Bickers.
13: Geen steun.
1: Mevrouw Armoed.
11: Geen steun.
1: Mevrouw Dobbe.
11: Steun.
1: U heeft geen meerderheid. Het woord is aan de heer Thijs van den Brink voor zijn verzoek namens het CDA. Gaat uw gang.
20: Meneer de voorzitter, de samenleving is geschokt door de gebeurtenissen in Overasselt. Met grof geweld vond daar een poging tot liquidatie plaats. Die leidde tot de tragische dood van een beveiliger die gewoon zijn werk deed. In het kielzog van die gebeurtenissen is een maatschappelijk debat ontstaan over de vraag wat de invloed is van drugsgebruik door wat we voor het gemak maar even de bovenwereld noemen. Wij vinden dat dat debat ook hier gevoerd moet worden. Zeker gezien een brief die minister Hermans deze zomer naar de Kamer stuurde, waarin ze tot haar en onze spijt moest melden dat de campagne die tot doel heeft drugsgebruik minder normaal te maken, niet heeft gewerkt. Daarom willen we heel graag snel in gesprek met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid over de vraag hoe nu verder.
1: Ik kijk of u meerderheid heeft, mevrouw Vondeling.
4: Steun voor een debat.
1: Mevrouw Schilder.
11: Steun.
1: Meneer Seder.
2: Steun.
1: Meneer Stoffer.
2: Steun.
1: Mevrouw van der Plas.
21: Ja, voorzitter, er is op 15 oktober een commissiedebat over georganiseerde criminaliteit, ondermijning, criminaliteitsbestrijding. Dus dat zou wel de snelste manier zijn. Maar ik proef hier al een meerderheid ontstaan voor steun voor een plenair debat. Ik steun het niet, omdat ik vind dat je op 15 oktober over een paar weken gewoon veel sneller bent.
1: Dank
21: Dit debat gaat weer maanden duren en daar hebben de mensen niks aan.
1: Mevrouw Martens Amerika.
22: Ja, voorzitter, dank. Ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Van der Plas. En daarnaast hebben we morgen een debat over de politie. Dus echt grote spoed is ook daar te bespreken.
1: Mevrouw
17: Seinhaven. Sluit ik me bij aan.
1: Meneer Keulemans.
3: Steun voor het verzoek.
1: Mevrouw Keizer.
4: Volgens mij hebben we echt een gigantisch drugsprobleem in dit land, voorzitter. Met alle criminaliteit die erachter weg komt. Steun voor dit verzoek.
1: U heeft geen meerderheid, meneer Van der Brink. Het woord is aan de heer Marcus Sauer in de persoon van de heer Heutink namens de groep Marcus Sauer.
8: Voorzitter, hoe veilig zijn onze kinderen nog? Een gezinshuis hoort een veilige plek te zijn voor kwetsbare kinderen. Maar in Friesland zijn meerdere kinderen met spoed weggehaald nadat meisjes aan de bel trokken over zedenmisdrijven. Zedenmisdrijven, voorzitter. Echt schokkend. Genoeg reden voor een debat, lijkt ons zo, met de ministers van Justitie en Veiligheid en de minister van Langdurige Zorg.
1: Ik kijk of u een meerderheid heeft, meneer Bikkers.
13: Voorzitter, voor het reces heeft mevrouw Westerveld een verzoek gedaan om voor een plenair debat over de jeugdbescherming. Volgens mij kunnen we het daar prima bespreken.
1: Mevrouw Steijnhaven.
17: Geen steun. Verschrikkelijk wat hier gebeurd is. Schriftelijke vragen overgesteld. 30 september is het jeugddebat.
1: Mevrouw Vondeling.
0: Zou er ook nog een commissiedebat zeden? Daar kan het ook bij betrokken.
1: Mevrouw Westerveld.
5: Het lijkt ons ook slim om te hebben over het stelsel en niet allerlei incidenten, hoe ontzettend verschrikkelijk ook. En wij stellen daar ook vragen over, maar om die afzonderlijk in de Kamer te behandelen. En ook omdat we heel veel informatie over nog niet hebben.
1: Mevrouw Albiati.
0: Steun.
1: Meneer Elabassi.
7: Steun.
1: Mevrouw Armoet.
23: Ja, geen steun. Ik sluit me aan bij de woorden dat het inderdaad in een commissiedebat kan.
1: Mevrouw Keizer.
24: Ja, voorzitter, als het 30 september een jeugddebat is, lijkt het mij beter om het daar dan te behandelen.
1: Mevrouw van der Plas.
25: Debat jeugdbescherming. 12 november is ook een commissiedebat slachtofferbeleid. En 9 december is er een commissiedebat zeden. Dus dat lijkt mij allemaal veel sneller. Mensen hebben er niks aan om hier snel debatten willen inplannen. Maar die vervolgens maanden duren om ingepland te worden.
1: Mevrouw Dobbe.
26: Ik sluit mij aan bij de woorden van mevrouw Westerveld, dus geen steun.
1: U heeft geen meerderheid, meneer Heutink. Het woord is aan mevrouw Vliegendhart. Waar verzoek namens Pro.
27: Voorzitter, recent werd bekend dat er opnieuw een massadonor actief is die ondertussen al minimaal 199 kinderen verwekt heeft. Een afschuwelijke situatie voor ouders en donorkinderen. En dat terwijl verschillende instanties zoals het ministerie en de inspecties al jaren op de hoogte waren en voormalig minister VWS zelfs een ambtelijk advies heeft geweigerd, genegeerd om een onderzoek te starten. En er is over 2 maanden al een commissiedebat medische ethiek, maar met de minister willen wij graag in gesprek nu over dit onderwerp, over de onderwerpen, hoe het mogelijk is dat deze donor zijn gang kon gaan, terwijl zoveel instanties op de hoogte waren, wat we gaan doen om deze slachtoffers te helpen en hoe we dit ook nog gaan voorkomen in de
1: toekomst. Ik kijk of u een meerderheid heeft, mevrouw Wendel.
28: Ja, voorzitter, terecht natuurlijk dat mevrouw Vliegendhart zich hier hard voor maakt. Dat hebben we ook samen gedaan door schriftelijke vragen te stellen. Maar ik wil echt de antwoorden op die schriftelijke vragen afwachten. En volgens mij kunnen we dit dan heel goed behandelen in het commissiedebat medische ethiek van volgende maand. Dus geen steun, sorry.
1: Meneer Klaassen.
7: Wat net werd gezegd.
1: Lid Kostic.
0: Steun.
1: Meneer Elabassi.
7: Steun.
1: Mevrouw Albiati.
0: Steun.
1: Mevrouw Maaier.
5: Steun.
1: Mevrouw Steijnhaven.
17: Geen steun,
1: commissie. Mevrouw Armoet. Medische
23: ethiek. Geen steun.
1: Meneer Struijs.
2: Steun.
1: U heeft geen meerderheid. Het woord is aan mevrouw Ten Hove namens Groep Marcus Sauer.

0: De Europese Unie heeft de invoer van Braziliaans rundvlees, kippenvlees, eieren en honing tijdelijk opgeschort. Omdat deze aantoonbaar niet voldoen aan de Europese regels rond antibiotica gebruik. Resistentie is een groot probleem. Infecties worden steeds moeilijker te behandelen en kunnen zelfs dodelijk zijn. En dit zorgt voor veel leed en hoge kosten. De Europese Commissie en de RIVM hebben resistentie daarom als een grote bedreiging voor de volksgezondheid aangemerkt. Terwijl onze eigen Nederlandse boeren wel voldoen aan deze standaarden, staat Nederland op het punt de veestapel te halveren. Ja. En zetten we hiermee niet alleen onze economie, de voedselzekerheid, maar ook onze gezondheid op het spel.
1: En daar wil u een debat over?
0: DNA wil heel graag een debat met de minister van LVVN.
1: Ik ga kijken of u een meerderheid heeft. Meneer Vervuurt.
2: Voorzitter, er komen een heleboel commissiedebatten aan waar dit in behandeld kan worden, dus geen steun.
1: Meneer Lohman.
3: Deze week rond de tafel, over 2 weken voedselzekerheidscommissiedebat, dus geen steun.
1: Mevrouw van der Plas.
4: Voorzitter, in de jaren dat ik hier zit, hebben wij hier steeds voor gewaarschuwd. Ook met het verdrag van Mercosur. Het werd allemaal weggewuifd. Het verdrag is gewoon gaan gelden. Dankzij het harde werken van onze Europese fractie van de BBB is dit verbod er gekomen. Ja. Dus ik wil hier ook heel graag een plenair debat over. Ik steun dit debat.
1: Mevrouw Den Hollander.
5: Voorzitter, geen steun kan in de commissie.
1: Mevrouw Albiati.
6: Steun.
1: Mevrouw Bromet.
7: Geen steun.
1: De heer Christiansen.
8: Commissie sneller, geen steun.
1: Lid Kostic.
9: Belangrijk, toont weer aan hoe bizar het is, al die handelsverdragen die we met zulke landen sluiten. Maar het kan ook in een commissiedebat.
1: U heeft geen meerderheid. Het woord is aan mevrouw Raaier namens de PVV. Gaat u gang?
10: Ja, dankjewel, voorzitter. Voorzitter. We hebben allemaal gezien in de PISA dat het heel slecht gaat met de leesvaardigheid van onze jongeren. En wat stond er nou een artikel in de krant dat we gaan inzetten om de thuistaal in de klas te laten plaatsvinden. Het idee aan zich is al schandalig om maar steeds groepen te bedienen die zich totaal niet inzetten om het Nederlands te leren. Op school spreken de Nederlandse taal en alleen maar de Nederlandse taal. En daar willen wij dus een debat over.
1: Ik kijk of u daar een meerderheid voor heeft, meneer Klaassen.
11: Ja, als het zo zou zijn, want de minister zei het er straks in mondeling vragenuur dat er eigenlijk helemaal geen plannen waren, dus ik weet niet wat het wel is, zouden we daar een debat over moeten voeren. Maar om het snel te doen, er komen een heleboel debatjes aan de komende week op OCW. Ja. Laten we het daar doen en gaan we daar lekker samen optrekken tegen, als het de plannen zijn, ridicule plannen.
1: Mevrouw Seinhaven.
12: Geen steun.
1: Mevrouw Wendel.
7: Geen steun.
1: Mevrouw Armoed.
7: Geen steun.
1: Mevrouw van der Plas.
4: Ik snap het punt wat hier gemaakt wordt. Maar we willen graag de Friese taal wel behouden in het onderwijs. Dus geen steun voor dit debat. Dit kunnen we inderdaad ook in commissiedebatten bespreken.
1: Meneer Van Baarle.
13: Bij mij op school werd keurig Rotterdams gesproken. Maar voor dit gechargeerde verzoek, wat totaal uit zijn context en uit de waarheid is getrokken, geen steun.
1: Meneer Keulemans.
14: Wel steun.
1: Meneer Stoffer.
8: Steun.
1: Mevrouw Albiati.
6: Steun.
1: Mevrouw Vliegendhart.
7: Geen steun.
1: Meneer Seder.
15: Ja, we hebben het hier best wel vaak over. En de discussies zijn ook volgens mij uitgewisseld. Dus ik ben geneigd geen steun te geven, omdat de posities van de Kamer wel al bekend zijn.
1: U heeft geen meerderheid. Het woord is aan de heer Seder voor zijn verzoek namens de ChristenUnie. En dat doet hij kort en bondig.
16: Ja. Voorzitter, 4 Syrische christenen lieten zich in Vlissingen dopen. En daarna volgden ernstige bedreigingen. Een van hen kreeg een ijzeren staaf tegen zijn keel gedrukt, een ander sliep uit angst buiten. En zo zijn er veel meer verhalen. En afgelopen weekend schreef ook het Nederlands Dagblad over doodsbedreigingen tegen christelijke asielzoekers. Ook LHBTI'ers, Yazidis en atheïsten moeten in de opvang ontgelden. Voorzitter, wie in Nederland om bescherming vraagt en anderen vervolgens met de dood bedreigt, verspilt het recht op bescherming.
1: Ja.
16: We hebben hier nog geen plenair debat over gehad als zodanig, als één onderwerp. En daarom zou ik hier graag plenair ook over de situatie van minderheden in asielzoekerscentra's willen praten.
1: Ik kijk of u een meerderheid heeft, meneer Keulemans.
17: Ja, er zijn in alle opzichten heel veel zorgelijke zaken aan de gang in het asielzoekerscentra. Steun voor het verzoek. Ik denk wel dat het handigst is om dit te voegen bij het plenaire debat over asiel wat al op de planning staat en waarvan het denk ik goed is dat het zo snel mogelijk ingepland wordt.
1: Meneer Heutink.
18: Ja, ook al is de positie van de Kamer wel bekend, toch steun.
1: Mevrouw Armoed.
7: Ja, schokkend artikel, steun voor dit verzoek.
1: Meneer Vervuurt.
2: Ja, voorzitter, het is vreselijk. Maar we hebben elke week praktisch een commissiedebat... asiel en migratie, waar dit prima bij kan. Dus geen steun.
1: Mevrouw van der Plas?
4: Zeker hebben wij hier ook een commissiedebat over. Althans deze week, asiel en migratie. Maar ik wil dit aparte debat over minderheden... en de positie van minderheden, waaronder christenen... wel graag steunen. Ik denk dat hier gewoon een apart debat over nodig is.
1: Mevrouw Vondeling?
6: Ja, het gaat niet alleen om minderheden. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ook Nederlandse vrouwen worden aangevallen door asielzoekers. Ga zo maar door. Donderdag hebben we een debat. En dan kunnen we het heel snel bespreken.
1: Mevrouw Wendel?
12: Geen steun.
1: Meneer Van Baarle?
13: Voorzitter, ieder lid van een minderheid die lastig wordt gevallen in een asielzoekerscentrum is er één te veel. Dat is walgelijk. We kunnen er echt veel sneller over hebben dan een apart plenair debat aanvragen. Dus ik zou het goed vinden als de regering wellicht nog met een brief komt om hier nader op in te gaan. Wellicht wat aanscherping in het beleid, maar geen steun voor een apart debat. Deze week al een debat en later ook nog veel meer.
1: Uw informatieverzoek geleiden we door naar het kabinet. Mevrouw Albiati.
12: Steun.
1: Meneer Stoffer.
8: Steun.
1: Meneer Struijs.
14: Steun.
1: Mevrouw Westerveld.
19: Voorzitter, ook steun voor het informatieverzoek. Het lijkt me heel goed om van de minister te vragen hoe hij wil zorgen dat asielopvang een veilige plek biedt voor alle minderheden. Ik zou de heer Seder misschien adviseren om dit probleem aan te kaarten in het volgende commissiedebat donderdag of het plenaire debat. Wat ons betreft hoeft daar geen apart debat over, omdat we zoveel mogelijkheden hebben.
1: Dank u wel. U heeft geen meerderheid.
20: Wel 30 leden?
1: Ja, 30 leden heeft u.
15: Ik zet er graag op.
1: Bij deze, het woord is aan mevrouw Meijer voor verzoek namens de PVV.
21: Dank u, voorzitter. Voorzitter, afgelopen weekend verscheen het bericht dat een 83-jarige dementerende vrouw uren na haar noodoproepen uitgedroogd op de vloer naar huis is gevonden tussen de zakken ontlasting. Het is echt werkelijk te verschrikkelijk voor woorden. En ik wil hier heel graag een debat over met de minister van Langdurige Zorg over hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar vooral ook hoe dit voorkomen gaat worden. Ook gelet op de maatregelen die het kabinet wil gaan nemen, zoals het schrappen van de huishoudelijke hulp, de invoering van de eigen bijdrage in de wijkverpleging, waardoor er nog minder mensen achter de voordeur zullen komen met alle gevolgen van dien.
1: Ik kijk of u meerderheid heeft voor uw verzoek. Meneer Ruscher.
2: Steun.
1: En meneer Stoffer.
8: Steun.
1: Mevrouw Dobbe.
22: Steun, ja. Ik zag het bericht ook. Ik vond het echt hartverscheurend. Ik denk inderdaad dat het ook wel goed is om het wat breder te trekken dan alleen dat we het hebben over één incident. Dat lijkt me niet verstandig. Maar dat we het breder trekken, omdat er natuurlijk veel meer ouderen nu in een kwetsbare positie zitten. En ook ja, nu risico lopen om te vereenzamen, et cetera. Dus steun en verbreding.
1: Mevrouw Seynhaven.
23: Deze misstand is verschrikkelijk. En wat ons betreft bespreken we hem daarom in het commissiedebat langdurige zorg. Dus geen steun.
1: Meneer Ellebassi.
5: Steun.
1: Lid Kostic.
7: Van harte steun.
1: Mevrouw Wiersma.
7: Ook steun.
1: Mevrouw Wendel.
6: Wij bespreken het graag bij het commissiedebat langdurige zorg. Geen steun.
1: Meneer Struijs.
8: Steun.
1: Meneer Heutink.
18: Bij het commissiedebat ouderenzorg.
1: Mevrouw Armoet.
19: Geen steun, kan inderdaad bij het commissiedebat.
1: Mevrouw Vliegendhart.
7: Steun.
1: U heeft geen meerderheid.
21: Wel 30 leden?
1: Ja.
21: Nou, laten we hem graag.
1: Bij deze. Het woord is aan de heer Bushoff voor een vooraankondiging in de persoon van mevrouw Vliegendhart.
21: We zouden graag een vooraankondiging willen doen van 2 minuten debat Eurogroep Ecofinraad van 18 en 19 september. Graag deze week in te plannen.
1: Wij gaan er rekening mee houden. Het woord is aan mevrouw Elboudjani namens D66. Gaat uw gang.
24: Ja, voorzitter. Gisteren hebben we WGO gehad over de uitvoeringswet verordening cyberweerbaarheid. En daarin hebben we de amendementen besproken. En er moet ook nog gestemd worden over deze wet. En dit zouden we graag zo snel mogelijk willen doen. Dus daarom het verzoek om aanstaande donderdag dus dit al in stemming te brengen. Anders moeten we weer 2 weken wachten. En we zijn eigenlijk al te laat met deze wet. Dus om dat te voorkomen en mede namens JA21, CDA en PRO.
1: Ik kijk of u daar een meerderheid voor heeft, meneer Heutink.
18: Ja, ik begrijp de haast eigenlijk niet. Dus wat mij betreft kunnen we gewoon volgende week dinsdag, of inderdaad de week daarna, naar Prinsjesdag stemmen. Maar ik begrijp echt de urgentie niet. Dus geen steun.
1: Mevrouw Van der Plas.
4: Nee, ik snap de urgentie ook niet. Er wordt wel gezegd, ja, we zijn al te laat. Maar ik heb geen enkele onderbouwing van waarom we dan te laat zijn. Dus met deze argumentatie, we zijn al te laat, dan kan ik het niet steunen. Want ik zie de urgentie ook niet.
1: Mevrouw Swinkels.
6: Ja, dank voorzitter. Ja, ik zie de urgentie wel. Steun voor het verzoek.
1: Lid Kostic.
7: Steun.
1: Meneer Stoffer.
8: Steun.
1: U heeft de meerderheid. Meneer Struijs, nog.
18: Steun.
1: Meneer Jimmy Dijk wil zich ook nog... Nee, die doet het laatste verzoek. U heeft de meerderheid, mevrouw Elbojani. Tot slot is het woord aan de heer Jimmy Dijk... die ons altijd helpt met een spoedige kameragenda. Gaat uw gang.
0: Dank u wel, voorzitter. Ja, kort geleden, ondanks werd de salderingsregeling afgeschaft. Dat was al een teken van een zeer onbetrouwbare overheid. En nu zien wij dat sportclubs, buurthuizen, wijkcentra echt in de problemen komen door gemiddeld 6.500 euro meer aan energielasten. Maar ook huurders met gemiddeld 25 tot 50 euro per maand aan hogere energielasten.
1: Ja.
0: En het zou mij een lief ding waard zijn als we dit debat over 1,5 maand of 2 maanden inplannen. En waarom een apart debat en niet een commissiedebat? Omdat ik vind dat deze Kamer concrete oplossingen voor juist deze problemen moet vinden. En daar hebben we een plenair debat voor nodig. En niet ergens in een commissie tussen allerlei andere onderwerpen.
1: Ik
0: heb korte tijd, maar ik ben ervan overtuigd dat we hier oplossingen kunnen vinden.
1: Ik kijk of u een meerderheid heeft. Mevrouw Teunissen.
3: Voorzitter, het is precies hoe je klimaatsteun ondermijnt. Dus van harte steun voor dit debat.
1: Meneer Keulemans.
17: Ja, voorzitter, ik denk toch dat er echt het snelst deze maand nog een commissiedebat energie voor huishoudens en voortgang klimaatbeleid. Ik denk dat het gewoon de snelste en handigste manier is om het daar aan te kaarten.
1: Meneer Huitink.
18: Toen ik een aantal maanden het verzoek of de oproep deed om de salderingsregeling toch niet te beëindigen, toen viel de halve Kamer over mij en onze fractie heen. Dus van harte steun, SP niet, maar dit is wat je ervan krijgt, dus van harte steun.
1: Mevrouw Vliegendhart.
3: Steun.
1: Mevrouw Wendel.
12: Geen steun.
1: Meneer Elabassi.
8: Steun.
1: Meneer Vervuurt.
14: Kan een commissiedebat. Geen steun.
1: Mevrouw Armoed.
12: Geen steun.
1: U heeft geen meerderheid. Meneer Struijs. Ja, je weet het nooit.
20: Excuus, 50 plus, hè, altijd iets te laat. Maar steun.
1: U heeft geen meerderheid. 30 leden, dus we zetten hem op de lijst. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden. Ik schors een heel kort ogenblik. En dan vangen we aan met de wijziging van de... behandeling van de wijziging van de wet luchtvaart, et cetera. Ik schors heel kort de vergadering.

0: Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de behandeling van de wijziging van de wet luchtvaart in verband met de verankering van de maatschappelijke raad Schiphol 36.655. En vandaag zullen we alleen de eerste termijn van de zijde van de Kamer behandelen. En daarvoor geef ik allereerst het woord aan mevrouw Van der Plas voor haar inbreng namens de BBB, maar niet voordat ik de minister van Infrastructuur en Waterstaat van harte welkom heb geheten. Het woord is aan mevrouw Van der Plas.
1: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Schiphol is veel meer dan een luchthaven alleen. Het is een belangrijke toegangspoort tot de wereld en voor Nederlandse bedrijven, voor onze handel, voor onze kennis en innovatie, maar ook voor mensen die familie of vrienden in het buitenland hebben. En achter al die vliegtuigen staan mensen, piloten, monteurs, beveiligers, bagagemedewerkers, schoonmakers, cateraars, vrachtvervoerders en duizenden andere werknemers en ondernemers. En BBB vindt daarom dat we zuinig moeten zijn op onze luchtvaart. Nederland heeft maar één luchthaven met zo'n groot internationaal netwerk. En als dat netwerk eenmaal verdwijnt, bouw je het niet zomaar weer op. Maatschappijen vertrekken, investeringen gaan naar andere landen en reizigers wijken uit naar luchthavens over de grens. Dat hebben we ook al gezien dat dat gebeurt. De vliegtuigen verdwijnen daarmee niet. Ze vertrekken alleen vanaf een andere luchthaven. Maar de banen en de economische voordelen zijn we dan wel kwijt. Tegelijkertijd hoort bij zo'n grote luchthaven ook verantwoordelijkheid voor de omgeving, vanzelfsprekend. Mensen die rondom Schiphol wonen moeten serieus genomen worden. Er moet goed worden geluisterd naar zorgen over geluid, leefbaarheid en gezondheid. En daar kan een maatschappelijke raad Schiphol een nuttige rol in spelen. Maar voorzitter, een overlegorgaan moet wel een middel blijven en geen doel op zich worden. We hebben rond Schiphol al gezien wat er gebeurt als iedereen het eerst met elkaar eens moet worden voordat de overheid een besluit durft te nemen. De voormalige omgevingsraad Schiphol die liep uiteindelijk vast. De belangen lagen te ver uit elkaar en echte compromissen werden steeds moeilijker. De maatschappelijke raad Schiphol moet de politiek helpen om betere besluiten te nemen. De raad mag adviseren, zorgen benoemen en oplossingen aandragen. Maar uiteindelijk moet de regering belangen afwegen en besluiten nemen. Kan de minister daarom bevestigen dat adviezen van de maatschappelijke raad Schiphol niet bindend zijn en dat de regering zelf verantwoordelijkheid blijft nemen voor de uiteindelijke keuzes? En kan de minister garanderen dat noodzakelijke besluiten over veiligheid, infrastructuur, verduurzaming en vlootvernieuwing niet vastlopen omdat er telkens weer een nieuw overleg moet worden opgestart? Voorzitter, een maatschappelijke raad moet daadwerkelijk de maatschappij vertegenwoordigen. Ook als het om Schiphol gaat. Juist bij dit soort inspraak bestaat het risico dat vooral mensen deelnemen die al heel actief zijn in actiegroepen, bewonersorganisaties en overlegstructuren. En daar is op zichzelf niks mis mee, maar zij spreken niet automatisch namens de hele regio. De vader die 's ochtends vroeg op Schiphol begint met zijn dienst, de ondernemer die afhankelijk is van internationale klanten of het gezin dat weinig hinder ervaart, meldt zich misschien minder snel aan voor zo'n vergadering. En als we daar niet op letten, krijgen we geen maatschappelijke raad, maar vooral een raad van mensen die toch al het luidst aan de vergadertafel zitten. Mijn vraag aan de minister is: hoe voorkomt de minister dat zelfselectie de maatschappelijke raad Schiphol eenzijdig maakt? Hoe wordt ervoor gezorgd? Sorry, ik stel hem opnieuw, want ik zeg het woord verkeerd. Hoe voorkomt de minister dat zelfselectie de maatschappelijke raad Schiphol eenzijdig maakt? Hoe wordt ervoor gezorgd dat ook werknemers, jongeren, ondernemers, reizigers en inwoners met een gematigde of positieve houding tegenover Schiphol worden bereikt? BBB wil daarom dat regelmatig openbaar gemaakt wordt welke groepen en belangen vertegenwoordigd worden in de maatschappelijke raad Schiphol. Niet alleen op basis van bijvoorbeeld leeftijd en woonplaats, maar vooral op basis van belangen en verschillende opvattingen over Schiphol. Kan de minister deze toezegging doen? Voorzitter, de regering heeft terecht voorgesteld om niet langer automatisch mensen uit te sluiten omdat zij in de luchtvaart of reisbranche werken. Dat is goed, Want daarmee komen de perspectieven en inzichten aan tafel die ook waardevol zijn. Namelijk de dagelijkse praktijk van hardwerkende, normale burgers die bij Schiphol werken. Niet de directie of de luchtvaartmaatschappijen, maar monteurs, bagagemedewerkers en schoonmakers.
0: Ik stel voor dat we interrupties in maximaal tweeën doen. Niet maximeren, maar interrupties in maximaal tweeën. Meneer Huitink.
2: Ja, dank voor de bijdrage in de richting van BBB. Tegelijkertijd zien we de nota van wijziging naar aanleiding van een motie van oud-lid Boutkam, die eigenlijk het verzoek doet om medewerkers, dus inderdaad die monteurs, een nadrukkelijke rol te geven in de maatschappelijke raad. Nu zien we het kabinet dat ze een iets tegemoet zijn gekomen in de nota van wijziging. En de vraag die ik heb aan mevrouw Van der Plas, is dat voldoende? Of moeten we die monteurs nog een veel nadrukkelijkere stem kunnen geven in de maatschappelijke raad?
0: Mevrouw Van der Plas.
1: Nou, ik denk dat het nadrukkelijker moet. Dat is ook, hè, dus niet alleen die monteurs, maar gewoon een heel scala aan mensen wat ook gewoon op Schiphol werkt. En wat eigenlijk, dat vergeten mensen wel eens, het is niet alleen hun werk, maar eigenlijk is het een heel sociaal leven. Hè. Ze hebben een collega, ze maken vrienden daar vaak, hè, werken mensen daar al lange tijd. Dus het gaat net zo goed hun aan. Dus wat mij betreft mag dat wel een tandje meer.
0: U vervolgt.
1: Voorzitter, er ligt een amendement dat de bepaling over belangen van alle omwonenden weer uit het wetsvoorstel haalt. Dit amendement, zo lees ik het in ieder geval, heeft als doel om te voorkomen dat luchtvaartpartijen als vertegenwoordiger onderdeel worden van de maatschappelijke kolom. En BBB begrijpt wel dat een directeur of belangenbehartiger van een luchtvaartmaatschappij een andere positie heeft dan een bewonersvertegenwoordiger. Maar dit amendement roept ook een belangrijke vraag op. Wat betekent het voor de duizenden gewone mensen die rond Schiphol wonen en in de luchtvaart werken? Een monteur, een schoonmaker of een bagagemedewerker is niet automatisch een vertegenwoordiger van een bedrijf. Deze mensen zijn ook omwonenden en hun stem telt ook. Dat zeg ik nu ook nog even tegen de heer Huitink. Kan de minister daarom bevestigen dat iemand die bij Schiphol, een luchtvaartmaatschappij of een ander luchtvaartbedrijf werkt, niet automatisch wordt uitgesloten? En kan de minister duidelijk maken wat dit amendement precies betekent voor gewone werknemers die op persoonlijke titel willen deelnemen? Voorzitter, ook bij de adviezen zelf moet het volledige verhaal op tafel liggen. De Maatschappelijke Raad Schiphol kijkt terecht naar de leefomgeving, maar de regering moet breder kijken. Naar banen, naar bereikbaarheid, vrachtvervoer, veiligheid en economische ontwikkeling en de internationale positie van Nederland. Want een maatregel kan lokaal misschien hinder verminderen, maar tegelijkertijd verbindingen laten verdwijnen. Banenkosten of investeringen in stillere vliegtuigen minder aantrekkelijk maken. Dan moet de minister ook eerlijk laten zien wat die maatregel Nederland kost. Kan de minister daarom toezeggen dat hij bij belangrijke adviezen van de Maatschappelijke Raad Schiphol, dat hij ook steeds kijkt naar de gevolgen voor werkgelegenheid, internationale verbindingen, ondernemers en verduurzaming? En kan hij bevestigen dat een advies van de Maatschappelijke Raad Schiphol nooit op zichzelf voldoende is om de capaciteit of bereikbaarheid van Schiphol te beperken? Voorzitter, we moeten voorkomen dat dat beleid achter de hedendaagse technologie en innovatie aanloopt. Luchtvaartmaatschappijen investeren miljarden in nieuwere vliegtuigen die minder geluid maken en minder uitstoten. En als de modellen waarmee de overheid of de Maatschappelijke Raad Schiphol werkt nog zijn gebaseerd op oudere toestellen, ontstaat er gewoon een verkeerd beeld van de werkelijke situatie. Kan de minister daarom toezeggen dat bij ieder belangrijk advies van de Maatschappelijke Raad Schiphol duidelijk wordt vermeld welke cijfers, metingen en modellen zijn gebruikt, hoe actueel die zijn en welke onzekerheden daarbij horen? En kan de minister ervoor zorgen dat Schiphol, luchtverkeersleiding, luchtvaartmaatschappijen en werknemers feitelijke fouten of onuitvoerbare voorstellen kunnen signaleren voordat een advies definitief wordt? Voorzitter, tot slot. BBB staat voor een sterke en toekomstbestendige luchtvaart. Een luchtvaart die Nederland bereikbaar houdt, mensen werk biedt en kan blijven investeren in innovatie, veiligheid en stillere vliegtuigen. Daar hoort goed contact met omwonenden bij. Maar die omgeving bestaat uit meer dan alleen tegenstanders van Schiphol of mensen die hinder ondervinden. Dat is een belangrijk deel van het verhaal. Maar het is niet het hele verhaal. Werknemers, ondernemers, reizigers, inwoners die het belang van de luchthaven zien, zijn net zo goed onderdeel van onze samenleving en omgeving rond Schiphol. De Maatschappelijke Raad Schiphol moet daarom geen nieuwe hindermacht worden rond Schiphol en geen extra slot op de deur. Laat de raad luisteren, kennis verzamelen en verschillende belangen zichtbaar maken. En laat daarna de politiek doen waarvoor zij gekozen is, belangen afwegen, keuzes maken en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Het woord is aan de heer Peter de Groot voor zijn inbreng in eerste termijn namens de VVD.

0: Gaat uw gang.
1: Dank, voorzitter. Schiphol is van grote betekenis voor Nederland. Voor onze bereikbaarheid, onze economie en daarmee onze welvaart. En de vele mensen die direct en indirect van de luchtvaart afhankelijk zijn. Schiphol heeft ook gevolgen voor mensen die rond de luchthaven wonen. Ze ervaren namelijk geluid, maken zich zorgen over hun gezondheid en willen weten wat de veranderingen in het gebruik van banen en vliegroutes voor hun leefomgeving betekenen. En daarom is het vanzelfsprekend dat omwonenden een serieuze en herkenbare stem hebben in de besluitvorming. De VVD steunt dat uitgangspunt. En met het wetsvoorstel krijgt de Maatschappelijke Raad Schiphol een wettelijke basis. Ook worden de commissies voor regionaal overleg bij andere nationale luchthavens versterkt. Dat kan bijdragen aan vroegtijdige participatie, betere informatie en uiteindelijk betere besluiten. Maar voorzitter, een wettelijke verankering schept ook verplichtingen. Als een organisatie wettelijk de stem van de omgeving vertegenwoordigt, moeten we zeker weten dat die organisatie daadwerkelijk representatief, toegankelijk en pluriform is. We moeten weten wie er kan meepraten, wie er wordt uitgesloten en of er verschillende geluiden uit de omgeving werkelijk doorklinken. En juist daar heeft de VVD zorgen over. Het oorspronkelijke uitgangspunt van de MRS was dat omwonenden die werken in de luchtvaart of reisbranche geen bewonersvertegenwoordiger konden worden. Maar een omwonende houdt natuurlijk niet op om omwonende te zijn zodra hij of zij bij Schiphol, een luchtvaartmaatschappij of de luchtverkeersleiding werkt. Laat ik het vergelijken met een buurtcommissie. Stel dat de gemeente een buurtcommissie instelt om te adviseren over leefbaarheid, verkeersdrukte en geluid. En in die buurt staat een supermarkt. De bevoorrading van die supermarkt zorgt natuurlijk voor die vrachtwagens, die geluid en die drukte. En vervolgens bepaalt de gemeente dat een buurtbewoner niet in die commissie mag zitten, alleen omdat hij bij die supermarkt werkt. En tegelijkertijd mag een bewoner die al jaren actie voert tegen het laden en lossen en de overlast ervan van die supermarkt wel gewoon mag deelnemen. Ja, dat is toch iets dat we niet evenwichtig met elkaar zouden vinden. Beide mensen wonen namelijk in die buurt. Beide ervaren wat er gebeurt en beide brengen een bepaald perspectief met zich mee. En van allebei mag worden verwacht dat zij open zijn over hun belangen. Maar het is niet logisch om de een vanwege de werkgever bij voorbaat uit te sluiten en het belang van de ander kennelijk niet problematisch te vinden. Toch is dat in feite de discussie die we vandaag voeren over de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een omwonende die op Schiphol werkt, blijft een omwonende. Een grondmedewerker hoort thuis dezelfde vliegtuigen als zijn buurman. Een luchtverkeersleider kan dezelfde zorgen hebben over de nachtrust van zijn of haar kinderen. En iemand die bij een luchtvaartmaatschappij werkt, kan net zo goed hinder ervaren en goede ideeën hebben om die hinder te verminderen. Een beroep doet dus niets af aan iemands ervaring als bewoner. Voorzitter, dat wordt nergens duidelijker dan in Haarlemmermeer. De gemeente waarin Schiphol ligt. De gemeente van Haarlemmermeer nam op 27 februari 2025 de motie een echte Maatschappelijke Raad Schiphol aan. Niet met een minimale meerderheid, maar met 27 stemmen voor en 9 tegen. Die motie werd gesteund door een brede lokale meerderheid van onder andere CDA, D66, HAP, de lokale partij en VVD. En de gemeenteraad stelde vast dat maar liefst 37% van de werkzame inwoners van Haarlemmermeer in de luchtvaartsector werkt. Ook liggen 7 van de 10 vertegenwoordigende MRS-gebieden geheel of gedeeltelijk binnen Haarlemmermeer. Juist de volksvertegenwoordigers die het dichtst bij Schiphol, de werknemers en de omgeving staan, zeggen dus: sluit deze mensen niet uit. Geef alle inwoners, ongeacht hun beroepsachtergrond, een eerlijke stem. Laat werknemers zich kandidaat stellen, mits zij binnen de MRS optreden als onafhankelijk burgers. Ik hoor graag ook hoe onder andere de landelijke fracties van CDA en D66 tegen deze oproep aankijken. Want hun lokale volksvertegenwoordiger steunde deze oproep. Delen zij de opvatting van hun eigen raadsleden dat uitsluiting afbreuk doet aan representativiteit en democratische legitimiteit van de MRS.
2: Meneer Huiting.
3: Ja, voorzitter, ik ben het eigenlijk helemaal eens met de VVD en dat gebeurt niet vaak. Tegelijkertijd moeten we dan wel even boter bij de vis gaan doen. We hebben een amendement ingediend op deze wet. En die zegt eigenlijk dat een vertegenwoordiger ook een medewerker van de luchtvaartsector kan zijn. Dat is iets aangescherpt ten opzichte van wat er nu in de wet staat. En ik wil eigenlijk een uitnodiging doen aan de VVD om met mij samen dat amendement in te dienen. En dan samen zaken te doen.
0: Meneer de Goud.
1: En voorzitter, kijk, het gaat erom is dat iedereen die in die omgeving woont, maakt niet uit waar die werkt. Of dat in de luchtvaartsector is, dus of het bij een reisbranche is. Het maakt eigenlijk de VVD niet zoveel uit dat die gewoon kan deelnemen. En die mogelijkheid moet geborgd zijn in de wet. Ja. Dat is het uitgangspunt van de VVD. En ik ga goed naar het amendement kijken van de heer Heuting, voorzitter. Om te kijken of we die zullen steunen. Het lijkt me een heel goed voorstel.
0: Afrondend.
3: Deelt de VVD dan de mening dat de wijze waarop nu de wet is geformuleerd, namelijk dat we zoveel mogelijk de belanghebbenden in positie moeten brengen, zo wordt het volgens mij in mijn hoofd geformuleerd in de wet, is dat dan voldoende en geeft dat dan niet te veel ruimte aan bijvoorbeeld andere partijen in het huis of andere mensen in het veld om daar een andere interpretatie aan te geven als het gaat om specifiek de medewerkers van Schiphol?
0: Meneer de Goud.
1: Ja, voorzitter, misschien dat we daar niet helemaal hetzelfde kijken naar over welke mogelijkheden de wetsvoorstel zoals die er nu ligt biedt. Volgens mij is iedereen, dus ook mensen die op Schiphol werkzaam zijn, zijn welkom om in de maatschappelijke raad Schiphol deel te nemen. Ook mensen die dat niet zijn. En volgens het VVD moet daar dus ook gewoon een evenwicht in zitten. Dat is eigenlijk het betoog. Het moeten ook niet alleen maar mensen zijn die actief zijn in de luchtvaartsector. Het zou heel gek zijn als we die kant op gaan. Dus volgens mij biedt de wet op zichzelf voldoende ruimte om dat goed te organiseren.
0: Volgt.
1: Dank u wel. Het werd al eerder gezegd, de motie Boutkan is eerder aangenomen in deze Kamer en heeft verzocht om die omwonenden die werkzaam zijn in de luchtvaart gerelateerde organisaties dus niet uit te sluiten. En zo is dat ook verwerkt in volgens mij de nota van wijziging. Er ligt nu ook een amendement van onder andere de leden Grimwit, Stoffer, De Hoop, ook mede ondertekend door de heer Keuze van D66, om juist deze wettelijke waarborg weer te schrappen. En ik zeg het scherp, voorzitter, dat amendement is eigenlijk een klap in het gezicht van de mensen die iedere dag in de luchtvaart werken en rondom Schiphol wonen. Deze mensen zorgen ervoor dat vliegtuigen namelijk veilig vertrekken en landen. Ze helpen reizigers, onderhouden toestellen, beveiligen de luchthaven, laden bagage, begeleiden het verkeer en houden Schiphol dagelijks draaiende. En vervolgens gaan wij dus hier in Den Haag dan bepalen, volgens dit amendement, dat ze vanwege dat werk wat ze doen niet voorwaardig namens hun eigen woonomgeving zouden mogen meepraten. Ja, voorzitter, wat de VVD betreft is dat dus niet uit te leggen.
0: Meneer Keuze.
4: Ja, voorzitter, ik hoor de heer Peter de Groot spreken over een klap in het gezicht van de bewoner. Maar als we kijken naar de situatie, dan zien we juist dat de MRS een van de weinige, of misschien wel de enige formeel orgaan is via waar omwonenden die last hebben van de leefomgeving door Schiphol en de luchtvaart hun zeggenschap kunnen hebben. En juist de omwonenden die eigenlijk al vertegenwoordigd zijn in de luchtvaart hebben al heel veel kanalen en weten zowel de heer Peter de Groot als mij te benaderen. Dus voor wie is die klap in het gezicht nou echt als we ook nog de sector in de MRS laten dringen?
0: Meneer de Groot.
1: En voorzitter, precies zoals ik zeg. Het is een klap in het gezicht van mensen die werkzaam zijn op Schiphol en die wonen in de omgeving. Want voorzitter, via u, de heer Keuze, zegt dus met het abonnement, U werkt in de bagagekelder van Schiphol. Als bewoner van de omgeving wilt u misschien meepraten over de overlast die ook Schiphol met zich meebrengt. En dat mag dus niet. Dat is een klap in het gezicht. Want wellicht is het zo dat die medewerker die in de bagagekelder werkt, in het dagelijks leven met zijn of haar gezin heel veel overlast ervaart en daarover zou willen meepraten in de MRS. En dat kan dus niet volgens het voorstel van de heer Keuze. Ja, ik vind dat echt een klap in het gezicht, voorzitter.
0: Afrondend.
4: Nou, ik denk dat er geen zorgen gemaakt hoeft te worden over dat laatste. Ik denk dat die klachten over geluidsoverlast en uitstoot, dat nu echt wel goed zit met de huidige situatie. En ik ben ook wel benieuwd. Laat ik het even daarbij houden, voorzitter.
0: Wens u daar nog op te reageren, meneer de Goud?
1: Ja, ik heb de cijfers ook genoemd. 7 van de 11 gebieden in de gemeente Haarlemmermeer. 37% van die mensen zijn dus werkzaam in de luchtvaartsector. 37%. We sluiten daarmee 37% van de mensen die dus werkzaam zijn in de luchtvaartsector in Haarlemmermeer uit om mee te mogen praten over hun eigen woonomgeving. Ja, sorry, voorzitter. Ik vind dat heel heftig.
0: Ja, meneer Gimwis.
5: Nou ja, voorzitter, ten opzichte van de eerste dag dat ik de heer De Groot leerde kennen, tot nu is er wel iets ontwikkeld. Hij is zich ontwikkeld tot een enorme drama queen. Want er is gewoon een heel duidelijk advies van Pieter van Geel. Dat advies is in het oorspronkelijke wetsvoorstel verwerkt. 3 kolommen met ook een duidelijke spelregel voor de maatschappelijke raad Schiphol. Namelijk van, als je in de luchtvaartsector werkt in deze raad voor omwonenden, is het niet handig en verstandig om deze mensen in de raad zelf te zetten. Ze mogen wel lid zijn van organisaties die in die raad zitten. Dus, en toen kwam er een motie van oud-collega Boutkan. Die is ternauwernood met de hoofdelijke stemmen aangenomen. Ik zeg, nee, dat is niet netjes. We moeten ons aan het advies van Vergeel houden. En mijn oproep is aan de VVD. Waarom houdt de VVD zich als, die voorheen toch bekend stond als een ordentelijke bestuurderspartij, aan nette bestuurlijke adviezen?
0: Meneer De Groot.
1: Ja, voorzitter, om de reden die ik net heb aangedragen. Als je 37% van de mensen die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de gemeente Haarlemmermeer, waar 7 van de 11 gebieden van de MRS in liggen, ja, dan is de vraag of je een brede afspiegeling in de MRS actief hebt over vanuit bewonersparticipatie. Dat is de grote vraag. Ik ga er zo nog wel iets meer over zeggen. Maar de VVD vindt gewoon dat er een brede participatie in de MRS moet zijn vanuit bewoners over alle onderwerpen waar de MRS zich zal adviseren. En het is wat dat betreft, hè, ik zou bijna aan tegen de heer Gimmers willen zeggen, mijn voorbeeld over de supermarkt. Het is toch gek, hè? Dat als je een buurtcomité opricht dat je, en je werkt bij de supermarkt, dat je niks mag zeggen over die supermarkt, terwijl je in diezelfde wijk woont. Dat zouden we in de gemeente ook niet toestaan. Dat is een heel gek principe.
0: Meneer Gimmers, tot slot.
5: Voorzitter, stel je voor dat die supermarkt uit het voorbeeld van de heer De Groot een geschiedenis heeft met enorm veel overlast veroorzaken. Met eigenlijk niet tot unanimiteit komen met duidelijke adviezen. En dat eigenlijk de bron van de overlast die supermarkt is. Dan zou dat in het voorbeeld van de heer De Groot best wel wat veranderen. En dat is de situatie die we hier aantreffen namelijk ook. Daarvoor is er een ander overlegorgaan geweest, die Omgevingsraad Schiphol. En we moesten tot de conclusie komen, ja, dat functioneerde niet. Daarop is eigenlijk een verlegenheidsadvies, zou je het bijna kunnen noemen, van de heer Van Geel gekomen. Die zegt, doe het nou zo. Eerst de beste motie van de PVV, die werd aangenomen, wordt verwerkt via nota van wijziging. En wij zeggen heel simpel als amendementindieners, hou je nou aan het advies van Van Geel. Dat is niet voor niks gekomen. Daar is goed over nagedacht. Het is niet uit de lucht komen vallen. En dat wil ik toch de heer De Groot heel graag meegeven.
0: Meneer De Groot.
1: Dank, voorzitter. Ja, u kunt me meegeven wat u wilt, maar u neemt gewoon die bagagemedewerker die op Schiphol werkt en zich ook zorgen maakt over zijn omgeving, graag een stem heeft in de MRS, niet serieus. En dat weegt de VVD echt zwaarder in dit geval dan het advies waar u het over heeft.
0: Maar ik heb het nergens over. U doelt waarschijnlijk.
1: Ja, zeker. Ik heb wel heel vaak meneer Gimwis gezegd, inderdaad. Maar dat moet ik zeker blijven doen.
0: Ja.
1: Voorzitter, via u aan de heer Gimwis. Ik zou dat aan de heer Gimwis willen meegeven, is dat de VVD dat echt zwaar weegt. Want die medewerker van de bagagekelder kan ook zorgen hebben over de leefomgeving. En ja, dat heeft nu geen plek. En dat is niet een goede representativiteit.
0: U vervolgt uw betoog. Interrupties in 2 hadden we gezegd. U vervolgt uw betoog.
6: Ja.
0: U vindt vast de creativiteit om nog een keer naar voren te lopen straks. U vervolgt.
1: Dank, voorzitter. Ja, het is altijd leuk om met de heer Gimwis in vele, niet alleen in 2, maar vaker te debatteren. Dus dat komt vast goed, voorzitter. Het is niet alleen een klap in het gezicht van de medewerkers, de mensen die op Schiphol werken. Het is ook een klap in het gezicht van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Die hebben zich toch met ruime meerderheid tegen deze uitsloting uitgesproken. En het gaat in tegen, nou ja, we hebben het er eerder al over gehad, tegen de aangenomen uitspraak in deze Kamer. En ik begrijp de zorg van de indieners, in dit geval de leden Grimwis en Stoffer, et cetera, best. De MRS moet geen verkapte sectortafel worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Schiphol en luchtvaartmaatschappijen hoeven als organisatie geen vaste zetel te krijgen in een raad die de leefomgeving vertegenwoordigt. Maar dat is echt iets anders, fundamenteel anders, dan individuele bewoners uitsluiten vanwege hun beroep. De VVD zegt daarom, beoordeel mensen niet op een visitekaartje van hun werkgever. Zorg voor een transparantie over functies en belangen. Stel een heldere gedragscode vast. Regel dat iemand zich onthoudt wanneer een concreet persoonlijk of zakelijk belang aan de orde is. En pas die regels ook dan toe. Niet alleen iemand die in de luchtvaart werkt, maar ook iemand die actief is bij een actiegroep, een politieke partij, een overheid of een andere belangenorganisatie. Transparantie over de mogelijke belangen, ja, dat is echt terecht. Daar ben ik het met de heer Gimmers over eens. Categorale uitsluiting op basis van iemands werkgever, ja, dat ben ik dus niet met de heer Gimmers eens.

0: Maar ook iemand die actief is bij een actiegroep, een politieke partij, een overheid of een andere belangenorganisatie. Transparantie over de mogelijke belangen, ja, dat is echt terecht. Daar ben ik het met de heer Grimmis over eens. Categorale uitsluiting op basis van iemands werkgever, ja, dat ben ik dus niet met de heer Grimmis eens. Dan nog een vraag aan de minister. Kan de minister bevestigen dat hij de noten van wijzigingen en het uitgangspunt dat alle omwonenden vertegenwoordigd moeten kunnen worden onverkort verdedigt? En kan hij helder uiteenzetten waarom hij het amendement Grinwis, CS, wel of niet verenigbaar acht met een representatieve MRS? Voorzitter, omdat er zulke fundamenteel verschillende beelden bestaan over de representativiteit en samenstelling van de MRS, heeft de VVD ook een amendement opgesteld voor een gerichte evaluatie na 1 jaar. En dat is heel bewust een korte termijn. Want de MRS functioneert immers al sinds juli 2023 en we beginnen dus niet vanaf nul. Er is al ervaring opgedaan met de werkwijze, verkiezingen, vertegenwoordiging en advisering. We hoeven daarom niet nog eens 3 of 4 jaar te wachten op te beoordelen of de samenstelling voldoende representatief is. En met ons amendement vragen we niet om na 1 jaar het hele Schipholbeleid af te rekenen. We vragen om een gerichte evaluatie van het functioneren van de MRS, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de samenstelling en representativiteit. Wie neemt het deel? Welke bewoners worden bereikt? Zijn er verschillende gebieden en opvattingen zichtbaar? Kunnen omwonenden met uiteenlopende achtergronden volwaardig meedoen? Nou, ik kan alle vragen opnoemen, maar dat zouden de vragen wat de VVD betreft zijn die tenminste aan de orde moeten komen in de evaluatie. En dit amendement is ook geen motie van wantrouwen tegen de MRS, wil ik stellig hier neerleggen. Het is een opdracht om vertrouwen te verdienen en te onderhouden. Het is tegelijkertijd een duidelijk signaal. Wettelijke verankering is geen blanco cheque. Kan de minister toezeggen dat de evaluatie niet alleen kijkt naar het aantal uitgebrachte adviezen, maar expliciet naar representativiteit, samenstelling, verkiezingsprocedure, toegankelijkheid en diversiteit van de standpunten? En kan er toezeggen dat de Kamer de onderliggende gegevens ontvangt en niet alleen een bestuurlijke samenvatting? Voorzitter, dan nog even de bredere overlegstructuur rond Schiphol. Want de VVD waarschuwt namelijk al langer voor een woud aan afzonderlijke overlegstructuren. Met een maatschappelijke kolom, een bestuurlijke kolom en een sectorkolom. En die scheiding kan duidelijkheid geven, maar kent ook zeker risico's. Iemand praat binnen zijn eigen overleg, terwijl de verschillende belangen pas op het bureau van de minister bij elkaar komen. En dat is precies de reden waarom de VVD eerder heeft voorgesteld in 2024... om een gezamenlijke luchtvaarttafel voor Schiphol in te richten. Een tafel met omwonenden, regionale overheden, Schiphol, luchtvaartmaatschappijen, LVNL, het Rijk en natuurlijk de MRS. En die gedachte is opnieuw actueel. Want de nieuwe directeur van LVNL heeft onlangs wederom gepleit voor een gezamenlijk overleg tussen bewoners, gemeenten, maatschappelijke organisaties en de luchtvaartsector. En niet om terug te keren naar een model waarin iedereen een veto heeft en iedereen besluit volgens volledige consensus, want we weten dat dat in het verleden is vastgelopen, maar wel om ervoor te zorgen dat partijen elkaar spreken voordat standpunten verharden. Om informatie te delen, om te toetsen of voorstellen veilig en uitvoerbaar zijn en om zichtbaar te maken welke gevolgen een maatregel heeft voor hinder, capaciteit, bereikbaarheid en de dagelijkse operatie. De MRS kan aan zo'n tafel een krachtig en zelfstandige bewonersstem vertegenwoordigen. Regionale overheden vertegenwoordigen hun bestuurlijke verantwoordelijkheid. De sector en LVNL brengen operationele kennis in. En de minister blijft verantwoordelijk voor de integrale belangenafweging en het parlement voor de democratische controle. Is de minister daarom bereid om de wettelijke verankering van de MRS te verbinden aan zo'n gezamenlijke luchtvaarttafel? En hoe voorkomt hij dat de nieuwe tafel alleen maar bovenop de bestaande overleggen wordt geplaatst? Welke overlegstructuren kunnen worden samengevoegd of beëindigd? Voorzitter, ik ga afsluiten. De VVD staat dus positief tegenover een stevig en wettelijk geborgde stem voor omwonenden. Maar die stem moet wel werkelijk representatief zijn. Niet alleen de hardste of best georganiseerde stemmen moeten worden gehoord, niet iemands beroep, maar het feit dat iemand bewoner is, moet het vertrekpunt zijn. En daarom verdedigen wij het uitgangspunt dat alle omwonenden vertegenwoordigd moeten kunnen worden. Daarom vragen wij om transparantie en gelijkwaardige regels voor belangen. En daarom willen wij na 1 jaar toetsen hoe de MRS functioneert en of haar samenstelling, de praktijk, werkelijk representatief is. En daarom willen wij dat bewoners, bestuurders en de luchtvaartsector niet alleen naast elkaar, maar ook weer met elkaar spreken. Want goede participatie is meer dan een stoel aan een afzonderlijke tafel. Goede participatie betekent dat verschillende perspectieven vroegtijdig bij elkaar komen. Dat belangen zichtbaar worden afgewogen en dat uiteindelijk duidelijk is wie verantwoordelijk is voor dat besluit. Dank u wel.
1: Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Elabassi voor zijn inbreng namens DENK in eerste termijn.

0: Zo, de zomervakantie is voorbij. Voorzitter, vandaag hebben we het onder andere over de vastlegging van de maatschappelijke raad Schiphol. En het is goed. Het is goed dat de positie van omwonenden van Schiphol daarmee wettelijk wordt verankerd. Mensen die namelijk dagelijks de hinder van de luchtverkeer ervaren, die verdienen dat hun zorg serieus genomen wordt. Maar voorzitter, tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten dat er ook andere belangen spelen. Denk aan de luchtvaartreizigers. Mensen die familie in het buitenland willen bezoeken, op vakantie willen of om andere redenen afhankelijk zijn van betaalbare en bereikbare luchtvaart. En dan heb je ook nog eens, het werd hiervoor al genoemd, de duizenden werknemers van Schiphol. Al deze belangen dienen een plek aan tafel te krijgen en moeten ook meegewogen worden. En daarom is het ook belangrijk om bij dit soort wetswijziging kritisch te kijken naar wat er precies verandert en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. In eerdere debatten heb ik reeds aandacht gevraagd voor het feit dat vliegen vanuit Nederland heel duur is en steeds duurder wordt. Nederland kent inmiddels de hoogste vliegbelasting binnen de Europese Unie en die belasting die wordt alleen maar steeds meer verhoogd. Uitleg van de minister is dat de verhoging in belangrijke mate een budgettaire maatregel is. En voorzitter, de gevolgen daarvan die zien we in de praktijk. Nederlanders stappen in de auto, rijden 2 uur of langer naar België of Duitsland en vertrekken vervolgens vanaf Brussel, Düsseldorf of andere buitenlandse luchthavens. Daar bestaat inmiddels ook een term voor, het weglek-effect. De minister had mij in ieder geval in het debat toegezegd om te praten met zijn collega's in België en Duitsland om de vliegbelasting gelijk te trekken. Van de minister zou ik dan ook graag willen weten wat de stand van zaken daaromtrent is. Zijn de buurlanden van plan om ook exorbitante vliegtaxen te vragen of gaat Nederland milder worden hierin? Voorzitter, Nederland raakt reizigers kwijt. Economische activiteit die verschuift naar onze buurlanden en onze eigen luchthaven wordt minder aantrekkelijk. En daarom wil ik dit voorstel ook bekijken vanuit die vraag. Wat zit er straks aan tafel wanneer over Schiphol wordt geadviseerd? En zojuist heb ik het ook over de MRS gehad. Volgens de toelichting is dat een overlegorgaan bestaande uit omwonenden, belangenorganisaties en deskundigen. Het is de bedoeling dat zij meepraten over de ontwikkeling van Schiphol. En vervolgens dienen zij onze minister te adviseren over het verminderen van hinder en het verbeteren van de leefomgeving. Uit de stukken begrijp ik dat mensen en maatschappelijke organisaties niet zomaar lid kunnen worden van de MRS. Zij moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen die opgenomen zijn ook in de wetswijziging. En er zijn een beperkt aantal zetels beschikbaar. Voorzitter, als ik de toelichting ook zo lees, dan wordt de indruk gewekt dat op een bepaald moment ook zo kan zijn dat niet alle relevante belangen worden vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld die van luchtvaartreizigers of zelfs werknemers van Schiphol. Kan de minister uitleggen wat we precies verstaan onder maatschappelijke organisaties? Vallen daar ook de belangen van luchtvaartreizigers onder? In de nood naar aanleiding van het verslag lees ik bijvoorbeeld dat reizigersvereniging Rover deelneemt aan de MRS. Maar Rover die richt zich natuurlijk op het openbaar en duurzaam vervoer en niet zozeer op de luchtvaart. Dan, voorzitter, de experimenten. Het wetsvoorstel die maakt het mogelijk om bij wijze van experiment af te wijken van bestaande voorschriften. Dit wanneer de MRS aangeeft dat zo'n experiment een gunstig effect kan hebben op de hinderbeleving. En het is logisch dat we zoeken naar manieren om hinder te beperken. Tegelijkertijd geldt ook hier dat we moeten kijken naar het totaalplaatje. Tijdens het eerdere Schiphol-debat heb ik al gewezen op het risico van een nachtsluiting of een vermindering van nachtvluchten zonder dat het totaal aantal vluchten evenredig afneemt. Want wat gebeurt er als je evenveel vliegtuigen in minder uren probeert te proppen? Want dan krijg je meer vliegtuigen in de vroege ochtend. Je krijgt meer vliegtuigen in de late avond. En meer reizigers tegelijk. Meer auto's tegelijk. Meer drukte en juist meer hinder op de momenten waarop de luchthaven wel open is. En dat is de piekbelasting waar ik eerder aandacht voor heb gevraagd. Ik vraag de minister dan ook om hier een bredere beoordeling. Wordt er naast een theoretische vermindering van hinder ook gekeken naar piekbelasting, verkeersstromen, capaciteit en de feitelijke hinderbeleving op andere momenten van de dag. Voorzitter, wat betreft de evaluatietermijn vind ik 4 jaar te lang. We hebben al gezien dat bewonersvertegenwoordigers hun taken hebben neergelegd, omdat ze vonden dat de MRS onvoldoende invloed had en door het ministerie niet serieus genomen werd. Ik begrijp dat een evaluatietermijn van 1 jaar natuurlijk weer te kort is, maar 4 jaar wachten om te beoordelen of de MRS in de praktijk daadwerkelijk functioneert en voldoende invloed heeft, vind ik wel erg lang. Verder is het ook begrijpelijk dat de Kamer vooraf betrokken wordt bij experimenten op Schiphol. Experimenten kunnen namelijk gevolgen hebben voor omwonenden, capaciteit van Schiphol, luchtvaartmaatschappijen en de bereikbaarheid van Nederland. Ik vind het dan ook belangrijk dat beide Kamers tenminste 4 weken de tijd krijgen om kennis te nemen van een voorgenomen experiment. Dit zodat zij zich kunnen uitspreken voordat de regeling wordt vastgesteld. En daarmee versterken we wat mij betreft ook de parlementaire controle, zonder dat voor ieder experiment per se voorafgaande toestemming van de Kamer nodig is. Tot slot, voorzitter, ik onderschrijf het belang van maatschappelijke participatie rondom Schiphol. En daarbij kunnen echter niet alleen hinder en leefomgeving worden meegenomen. Ook betaalbaarheid, mobiliteit, werkgelegenheid, bereikbaarheid en de belangen van luchtvaartreizigers verdienen een volwaardige plek in de belangenafweging. Voorzitter, wat mij betreft hou ik het hierbij. Dank u wel.
1: Dank u wel. U heeft nog een interruptie van meneer Gauws. En interrupties doen we in 2. Gaat uw gang.
2: Meneer de voorzitter, ik heb iets van huishoudelijke aard. Oké. Dus dat meneer Albassi kan gaan zitten. Mevrouw Kostic en ik moeten dadelijk naar een ander debat toe. En waar ik ook voorzitter ben geweest in de eerste termijn al. Dus ik wilde vragen, ik heb geen inbreng. Ik had sowieso maar 5 minuten. Maar ik hoef eigenlijk maar 1 of 1,5 minuut even iets te zeggen. En dan kan ik gaan voorzitten weer. Als de leden dus mij daartoe staan.
1: Eigenlijk ongebruikelijk. Maar dan.
2: Maar dat is de eerste keer in 20 jaar dat ik het vraag.
1: Dus ja, maar ja, eens is de eerste keer. Ik kijk even rond of daar een bezwaar tegen is. Ik zie daar geen bezwaar. Dus dat geldt voor de heer Gauws en lid Kostic?
2: Maar Kostic stond sowieso al nu gepland als voortvoerder.
1: Ja, Kostic dus zou dan nu spreken en dan zou meneer Gauws daarna spreken.
2: Nee, ik nu, want ik moet gaan voorzetten dadelijk en daarna Kostic. Ja, en daarna gaan we.
1: Oké.
2: Maar mag ik het vlug doen?
1: Ik zie duimen, ik zie akkoord. Het is een beetje ongebruikelijk, maar vooruit. Alleen. Ja, ik nodig u uit. U heeft het voor elkaar. Dat is toch die gunfactor, meneer Gauws.
2: Ja, nou,
1: gaat u gang.
2: Dankjewel aan de ambtsgenoten allemaal. Ik zal het extra kort houden. Uiteraard bewaak ik de lijn Boutkan, die ook al een paar keer is aangehaald. Daar blijft de PVV op. We zijn ook nooit tegen die maatschappelijke raad geweest. Zeggenschap van omwonenden. Ik wil me wel aansluiten van het betoog van mevrouw van der Plas korteshalve. Want het gaat ook over de samenstelling. Ook de heer Heuting, die heeft er ook al iets over gezegd. Ik zal ook zeker de amendementen van El Abassi, is heel sympathiek, hè? Waar dat ook die luchtvaartreizigers vertegenwoordigd moeten zijn. En ook lid Heuting, hè, voor die evenwichtige samenstelling. Die zal ik ook zeker steunen. En ook zal ik ook een positief stemadvies aan de fractie geven. En ook voor meneer De Groot, de motie voor die jaarlijkse evaluatie. Inderdaad, het is al gezegd. En dat herhaal ik altijd. Schiphol is onmisbaar voor Nederland. Zowel financieel, economisch en sociaal maatschappelijk. En ook al zeg ik vaak tegen mensen, dat is een beetje flauw vaak, meneer de voorzitter, van als mensen zeggen, ja, maar we wonen daar. Ik zeg, ja, maar Schiphol ligt er al langer dan 100 jaar. En ik ben bij Schiphol gaan wonen. Dat heb ik wel eens gezegd, maar uiteraard zijn er mensen die veel meer overlast ervaren dan vroeger. En die moeten ook gehoord worden. Dank u wel. Dat was het voor mij.
1: En u heeft nog wel een interruptie van meneer Heuting.
3: Nou ja, gewoon een korte opmerking. Kijk, als meneer Gauws vaker amendementen en moties van onze fractie gaat steunen, mag hij nog veel vaker eerder, hoor.
1: Nou, kijk eens aan.
2: Dat is toch een beetje de PVV-lightline, hè, altijd. Hè? Dus daar kunnen we nooit echt helemaal tegen zijn.
1: Het is goed dat u elkaar altijd nog weer weet te vinden.
2: Ja.
1: Toch?
2: Je ziet, duidelijk om alles goed.
1: Mooi.
2: Hey, collega's, bedankt allemaal. Lid Kostic, succes en tot zometeen. En ik sluit dadelijk weer aan, voorzitter. Hè,
1: dan gaat u niet weer eerder, hoor. Als u er daarna terug bent, dan houden we ons gewoon aan de sprekerslijst.
2: We komen dadelijk beide gewoon weer terug hier naar dit debat.
1: We wensen u succes met de voortzetting van uw parlementaire werk en zien u straks graag weer terug. Succes. Het woord is aan lid Kostic namens de Partij voor de Dieren.

0: Voorzitter, waar kun je nog naartoe als zelfs je eigen slaapkamer geen rustige plek meer is? Dat is de werkelijkheid van mensen die onder de vliegroutes van Schiphol wonen. In Limmen, Kastrikum, Uithoorn, Landsmeer en vele andere plaatsen raast soms elke 2 minuten een vliegtuig over de hoofden van mensen. Bewoners vertellen hoe ze 's nachts wakker schrikken van het lawaai. Hoe ze slapen met een koptelefoon op, ondanks 3-dubbele isolatie. Hoe ze kortademigheid ervaren door de schadelijke uitstoot. Mensen die al 50 jaar in Alsmeer wonen vertellen hoe ze hun dorp hebben zien veranderen in een centrum van vliegtuiglawaai. In de ochtend, overdag en tot laat in de avond gaat het lawaai van overvliegende Boeings dwars door hun huis heen. De vrijheid van mensen in hun eigen huis, in hun eigen slaapkamer, wordt ze gewoon ontnomen. En dat al jarenlang. En ik vind het eigenlijk heel gek dat de partijen met vrijheid in hun naam het hier nooit over hebben. Voorzitter, ik was laatst bij mijn vader thuis met mijn kind, vlakbij Diemen. En als mijn dochter met mijn vader probeert te praten in de tuin, dan moeten ze tegen elkaar schreeuwen. Elke 5 minuten ongeveer vliegt daar een vliegtuig voorbij en je kunt elkaar gewoon niet verstaan. Zoveel lawaai. Als ze zo in Den Haag zouden vliegen, dan zouden we dit debat niet kunnen voeren. Voorzitter, dit is geen kwestie van voor of tegen vliegen. Dit gaat om bescherming van mensen, van kinderen. Om durven kiezen voor ruimte voor mensen, wonen, voor veilig klimaat en natuur, boven de winsten van de luchtvaartlobby. En zeker 16 jaar lang mocht Schiphol via gedoogconstructies en rekentrucs illegaal groeien en schade toebrengen aan natuur, klimaat en gezondheid. Met hulp van de overheid. Niet in het belang van de Nederlandse reizigers, want daarvoor kan Schiphol prima flink krimpen. Maar puur in het belang van die luchtvaartbobo's. Mensen voelen zich machteloos tegenover zo'n overheid. Deze mensen willen gewoon kunnen slapen. Zij willen dat de overheid hun gezondheid eindelijk een keer zwaarder weegt dan de belangen van de luchtvaart. Die mensen weten dat de luchtvaartlobby maandelijks koffie drinkt met het ministerie. En zij willen ook eindelijk echt invloed krijgen op de luchtvaartbesluiten die hun leven raken. Daar is de maatschappelijke raad Schiphol voor bedoeld. En daar gaat het voorliggende wetsvoorstel over. De kernvraag is wat ons betreft niet of een maatschappelijke raad Schiphol wettelijk verankerd moet worden. De kernvraag is hoeveel invloed die raad werkelijk krijgt. Want we moeten voorkomen dat de raad vooral wordt gebruikt om te kunnen zeggen dat omwonenden zijn gehoord, om vervolgens volledig genegeerd te worden door het Rijk. En dat is helaas wel wat we afgelopen jaren in de meeste gevallen hebben gezien. Uit de evaluatie van MRS blijkt ook dat MRS nog maar weinig invloed krijgt op beleid. Als het gaat om een van de belangrijkste taken van MRS, het realiseren van verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, zijn geen concrete resultaten geboekt. Voor nu lijken adviezen van MRS dus wel netjes ontvangen te worden door het kabinet, maar daarna rustig naar de prullenbak verwezen. De minister doet er niets wezenlijks mee. Dit terwijl de vette vingerafdrukken van de luchtvaartlobby op alle luchtvaartbesluiten zitten. We zien dit volgens de evaluatie van de MRS bijvoorbeeld bij de voorgenomen wijziging van de luchthavenverkeersbesluit Schiphol. Een van de belangrijkste wetswijzigingen in de recente geschiedenis op luchtvaart. Het doel had moeten zijn om de belangen van omwonenden veel beter te beschermen in de wet. Maar wat voorligt beschermt vooral de belangen van de luchtvaart. MRS adviseerde om met een nieuw voorstel te komen waarin gezondheid, leefomgevingskwaliteit en klimaat een betere uitwerking krijgen. Maar ook daar wordt niets mee gedaan. De minister dendert gewoon door op zijn eigen weg. De evaluatie van MRS wijst op dit proces van het luchthavenverkeersbesluit als voorbeeld waarin de minister MRS ook te laat heeft betrokken. MRS kon pas reageren nadat de beleidsstukken grotendeels waren afgerond en richting de Kamer gestuurd. Kan de minister toezeggen dat hij in overleg met MRS met verbeterstappen komt, onder andere door te borgen dat de MRS altijd tijdig en in de vroege fase van beleidsvorming wordt betrokken? Voorzitter, we moeten dit debat ook voeren tegen de achtergrond van de rechterlijke uitspraak over Schiphol. De rechter was in 2024 namelijk duidelijk. Meerdere kabinetten hebben de belangen van Schiphol steeds boven de belangen van omwonenden gesteld en daarmee zijn mensenrechten geschonden. Laat dat even tot je doordringen. De Nederlandse overheid heeft mensenrechten van burgers geschonden. De boodschap van de rechter was: herstel dat en richt je weer op de belangen van omwonenden. Op hun gezondheid, op de gezondheid van hun leefomgeving, op de gezondheid van hun kinderen. En we zien dat het kabinet nu wel veel doet alsof ze de belangen van omwonenden weer goed meenemen in besluitvorming. Maar we zien eigenlijk weinig stevige resultaten waar omwonenden echt blij van worden. En dat is jammer. In de nota van beantwoording bij deze voorliggende wetswijziging staat dat bij iedere wet- of regelgevingsinitiatief de minister actief en op dezelfde wijze de sector omwonenden en mede-overheden betrekt. De partijen worden geïnformeerd over het voornemen, krijgen de kans om hierover in gesprek te gaan en worden op de hoogte gehouden van de voortgang. Klinkt heel mooi. Het probleem is dat het in praktijk heel anders loopt. De luchtvaartlobby krijgt veel meer kans om niet alleen bij de ambtenaren, maar ook met de minister te spreken. Het zijn niet de gewone burgers van Castricum, Linnen, Leiden, Amsterdam, Uithoorn, Alsmeer en al die andere plekken waar ze knettergek worden van het vliegtuiglawaai die het 06-nummer van deze minister hebben. Het zijn de CEO's en andere luchtvaartbobo's. Voorzitter, de luchtvaartsector krijgt nog steeds disproportioneel veel kans om haar belangen te behartigen. In augustus had de minister meerdere gesprekken met mensen uit de luchtvaartsector. Onder andere met de CEO van Corendon, de CEO van Schiphol en de CEO van Air France KLM. Meerdere malen en ook nog met ministers van Financiën en Economische Zaken. Nou, deze koninklijke behandeling krijgen gewone burgers die gewoon hun gezondheid willen beschermen. Niet. Een gesprek met omwonenden heb ik niet gezien op het lijstje van de minister. Ook geen gesprek met de natuur- en milieuorganisaties overigens. Hoe vaak heeft de minister met omwonenden gesproken sinds zijn aantreden? Aanstaande zondagmiddag is in Castricum met symposium luchtvaart en nachtvluchten. Wat doen die met onze gezondheid? Is de minister bereid om zich te laten bijpraten door artsen en gezondheidswetenschappers over de gevolgen van luchtvaart en in het bijzonder nachtvluchten voor de gezondheid tijdens dit symposium? Is hij bereid zich te laten informeren over de impact van de huidige omvang van Schiphol op de gezondheid van burgers, op de slaap van mensen en op de longen van kinderen? Want daar hoor ik de minister helaas letterlijk nooit over. Is de minister bereid wat minder bij de luchtvaartbobo's te plakken en vaker de omwonenden te spreken, waaronder de vertegenwoordigers van MRS? Voorzitter, afgelopen 2 jaar zijn er 5 ministers van INW geweest. De evaluatie van MRS benoemt dat de mate van samenwerking tussen de ministerie en MRS erg uiteenliep. Goede contacten met omwonenden en vertegenwoordiging van de belangen van omwonenden en hun gezondheid zou niet afhankelijk moeten zijn van welke politieke wind waait. Dat moet de minister goed borgen in beleid. Is de minister het daar met ons eens? Deze minister sprak dus meerdere malen met de luchtvaart-CEO's, maar pas 1 keer, naar ons weten, met de Maatschappelijke Raad Schiphol. Is hij bereid toe te zeggen dat hij meerdere keren per jaar in gesprek zal gaan met MRS, zoals hij dat met de luchtvaartsector ook doet? De voortdurende verstoring van rust doet wat met je als mens. De overlast leidt tot aanhoudend stress bij veel omwonenden. Volgens onderzoek van de GGD's hebben 100.000 Nederlanders dagelijks veel last van vliegtuiglawaai en slapen daardoor slecht. Op termijn kan de combinatie van stress en slecht slapen leiden tot een hoge bloeddruk en een grote kans op bijvoorbeeld een hartinfarct. Daarom heb ik een aantal amendementen ingediend om het belang van de gezondheid van omwonenden in de wet te verduidelijken. En om de informatiepositie van de Maatschappelijke Raad Schiphol te versterken, zodat zij hun wettelijke taken onafhankelijk en inhoudelijk goed kunnen vervullen. Voorzitter, de MRS moet onafhankelijk kunnen werken en de maatschappelijke steun moet daar een zelfstandige stem krijgen, los van de overheden en de sector.
1: U heeft een interruptie van mevrouw Keijzer. Interrupties in 2. Gaat u gang.
2: Ja, voorzitter. Neemt het lid Kostits ook in haar overwegingen mee wat het effect op de gezondheid is als je je baan kwijtraakt en afhankelijk wordt van uitkeringen? Want in de betogen van de Partij van de Dieren komt het altijd erop neer dat Schiphol dat moet aanzienlijk minderen, de chemische industrie moet aanzienlijk minderen, de agrarische sector moet aanzienlijk minder. Oliebedrijven in Rotterdam moeten aanzienlijk minder. Waar gaan wij in dit land ons geld nog aan verdienen?
1: Lid Kostic.
0: Wat een gebrek aan innovatievermogen in het hoofd van mevrouw Keizer. Want we hebben prachtige bedrijven, ondernemers, die juist schoon kunnen produceren, die schoon kunnen werken en die goed kunnen zorgen voor hun werknemers, anders dan Schiphol. En daar is voldoende werkgelegenheid voor. Alleen, het wordt nu geblokkeerd omdat wij allerlei achterhaalde fossiele bedrijven in de benen houden. Voor een deel genoemd door mevrouw Keizer. En dat blokkeert de weg voor echt groene bedrijven en hun werknemers om aan de slag te kunnen gaan. En dat is volgens mij waar we allemaal ziek van worden. We weten in ieder geval als het gaat om Schiphol, daar zijn onderzoeken naar gedaan, de huidige omvang van Schiphol veel te veel is. Niet alleen maar voor de gezondheid, maar ook als het gaat om ruimtegebruik. We kunnen veel minder woningen daardoor gaan bouwen. En natuurlijk ook als het gaat om onze economie. We kunnen met een veel kleiner Schiphol en een gezonde omgeving hebben en voldoende werkgelegenheid en gewoon een goede economie. Dat kan allemaal.
1: Afrondend.
2: Ik wou zo graag ook in deze sprookjeswereld leven, voorzitter. Het lijkt me zo heerlijk rustig. In Duitsland kan je zien wat er gebeurt met een economie en met de werkgelegenheid als je zonder na te denken over hoe je concurrentie overwint, dus dat je die strijd kunt winnen, wat er dan gebeurt met je industrie en met je werkgelegenheid. Dus ik zou het nog een keer aan mevrouw Kostisch willen vragen. Wil zij alsjeblieft in haar afwegingen dit ook meenemen? En als het antwoord daarop nee is, hoop ik dat deze minister op al deze vragen nee zegt.
3: Lid Kostisch.
0: Nou, voorzitter, volgens mij heeft de Partij voor Dieren heel vaak laten zien en heel consequent anders dan mevrouw Keizer en de vele partijen waar ze heeft gezeten, dat we altijd naast mensen staan, naast gewone mensen. Of ze nou werknemers zijn bij Schiphol, ik heb er nog een motie ingediend, die is uiteindelijk gelukkig aangenomen om die gezondheid van werknemers te beschermen tegen de kankerverwekkende uitstoot van Schiphol. Wij staan altijd naast die mensen. En of het nou de omwonenden zijn die ik net schetste, die last hebben van het lawaai en de uitstoot thuis, die niet normaal in hun eigen tuin en slaapkamer kunnen slapen. Wij staan naast ze allemaal. De grote problemen zitten hier in het kabinet en de kabinetten daarvoor, die juist de belangen van gewone mensen, de omwonenden, hun gezondheid, hun leefomgeving, lange termijn perspectief waren vergeten en dus maandelijks koffie drinken met de luchtvaartsector.
1: Meneer Huitink.
4: Voorzitter, het enige waar het lid Kostisch en haar Partij voor de Dieren consequent in is, is namelijk dat ze een hekel heeft aan vliegen en niks meer aan het doen is dan iedereen bang maken voor Schiphol, voor de luchtvaart. En het blijkt maar weer eens, voorzitter. Want zodra Partij voor de Dieren de kans krijgt, dan vliegen de termen alweer over de oren heen. Kankerverwekkende uitstoot van Schiphol. Je moet ook maar durven, voorzitter. Dus ik heb één echt klemmend beroep op de Partij voor de Dieren. Stop met die bangmakerij. Stop met het besje van een parel in onze economie en laat de luchtvaartsector met rust.
1: Lid Kostisch.
0: Ja, voorzitter, dit vind ik zo jammer. In plaats van dat we kijken hoe we Nederland verder kunnen brengen en hoe we Nederland gezonder kunnen maken. Ik heb net geschetst, honderden duizenden mensen hebben te maken met stress, te veel geluid, gezondheidsklachten. Dat is iets wat blijkbaar de partij van Mark Zouwer graag negeert. Maar wij staan naast die honderdduizenden mensen die zich terecht ook zorgen maken. En dat zeggen de GGD's ook. Dus daar blijf ik bij. En daarnaast, als je je zorgen maakt over de economie, ook daar zijn rapporten over. Een veel kleinere Schiphol is juist ook beter voor de economie. Nou, het is gewoon een win-win situatie. Dus het is eigenlijk gewoon echt absurd en onbegrijpelijk dat een deel van deze Kamer daar niks meer wil.
5: Meneer De Groot.
6: Ja, voorzitter, ik heb een vraag aan lid Kostisch over de uitspraak van net. Lid Kostisch zegt, wij staan naast de mensen die werkzaam zijn op Schiphol. Deze mensen zouden wel eens beveiligers, die mensen die in de bagageruimte werken, die zouden wel eens in de omgeving kunnen wonen. Ik ben benieuwd, voorzitter, wat lid Kostisch zegt over tegen die mensen als zij zich zorgen maken over hun leefomgeving en dat willen uiten in de maatschappelijke raad Schiphol.
1: Lid Kostisch.
0: Ja, en dat is een hele terechte vraag. Door de lessen van het verleden weten we dat je die belangen heel strikt moet gaan scheiden. Dus dat er niet een schijn moet gaan ontstaan dat er toch luchtvaartbelangen in de MRS zitten. Die is echt bedoeld voor de bescherming van de leefomgeving. Burgers die daarbij horen, maatschappelijke organisaties. De sectorbelangen zijn oververtegenwoordigd, hebben we ook al gezegd. En de overheidsbelangen ook. Tegelijkertijd kunnen die mensen waar mijn collega van de VVD het over heeft, en die heb ik ook gesproken, terecht bij de vakbonden die wel in de MRS vertegenwoordigd kunnen zijn. Dus die belangen kunnen ook via die route worden vertegenwoordigd. Via de route van de sector en via de route van de vakbonden. Of andere organisaties waar ze bij terecht kunnen. Dus ook voor die mensen is het belangrijk dat we de adviezen van het verleden, dat we dat opvolgen. Dat we niet straks opnieuw in een oneindige chaos belanden. En dat we doorgaan met een beter, sterker en uiteindelijk, dat was mijn betoog, echt invloedrijker MRS die er is voor de gezondheid van mensen.
1: Meneer de Groot, afrondend.
6: Ja, voorzitter, maar dat is toch een volledige ongelijke behandeling. Dat is toch niet naast de mensen staan die werkzaam zijn op Schiphol en daar wonen. Die mensen wonen daar, die hebben ook gezinnen. Die hebben bezwaren over wellicht wat de luchthaven doet voor hun leefomgeving. Hebben misschien ook wel hele goede ideeën, voorzitter. En dan zegt dat dit kost is, ja, die mogen niet plaatsnemen. Dat mogen alleen andere mensen. Dat is toch volstrekt een ongelijke behandeling. Wees gewoon eerlijk en zeg, ik sta niet naast die mensen, want ze mogen van ons niet in de MRS plaatsvinden. Via voorzitter, vraag ik aan lid Kosties. Neem gewoon die stap en zeg gewoon, die mensen zijn van harte welkom met hun ideeën en bezwaren in de MRS.
1: Lid Kosties.
0: Ja, voorzitter, het is wel jammer dat het VVD dit theaterstukje opvoert, zogenaamd voor de gewone mensen, terwijl ze jarenlang die gewone mensen keihard laten vallen, erop bezuinigen en nu weer. Dit is gewoon een toneelstukje. Dit is niet iets wat ik zelf heb bedacht, of de Partij voor de Dieren heeft bedacht. We hebben in het verleden gezien dat het niet werkt als je die belangen niet goed scheidt. Daarom is er een belangrijk advies geweest van Giel, die zei, je moet dat strikter scheiden. En daar is dit uit voortgekomen. Maar het blijft wel zo dat mensen die in de luchtvaartsector werken ook in de MRS hun belangen kunnen doorgeven via de organisatie zoals de vakbonden die daar zitten. Het lijkt me heel netjes en heel goed dat die mensen dat gaan doen. Ik spreek die mensen ook en ik vind het belangrijk om van ze te horen. Maar dit theaterstukje van de VVD, totaal ongeloofwaardig. Ik zou zeggen, ga met ons samenwerken om die vrijheid van gewone mensen weer terug te pakken van die luchtvaartbobo's waar de VVD elke week koffie mee drinkt.
1: Mevrouw van der Plas.
3: Ja, voorzitter, lid Kosties gebruikt wel allemaal hele grote woorden hoor. Inderdaad, kankerverwekkende uitstoot van Schiphol. De luchtvaartbobo's waarmee de VVD wekelijks kopjes koffie mee drinkt. Ik vind het ook nogal beschuldigingen, alsof zij onkoopbaar zouden zijn of zo. Dat moeten we niet doen. Maar mijn vraag is eigenlijk ook, welke van die honderdduizenden mensen staat lid Kostic of de Partij voor de Dieren nou precies naast? Want er is hier echt al een aantal keren aangegeven dat mensen die bijvoorbeeld op de luchthaven werken, die hebben daar ook een leven. Hè? Dat is niet alleen hun werk, dat is ook hun leven. Dat zijn geen luchtvaartbobo's. Dat zijn mensen die gewoon daar werken en leven.
1: Ja, lid Kostic.
0: Ja, voorzitter, volgens mij heb ik dat uitgebreid toelicht. En ik wil echt af van dat theater van partijen die hier nu zeggen op te komen voor de gewone mensen. Ik heb benadrukt waar we al decennia lang mee zitten. De gewone burgers, maar ook die werknemers. Dat hun belang als het gaat om gezondheid, hun eigen gezondheid, gezondheid van hun leefomgeving, wat uiteindelijk ook hun gezondheid raakt, gezondheid van hun kinderen, dat structureel niet wordt meegewogen in beleid. Dat is ook erkend door de rechter. De rechter zei, kabinet, jullie schenden gewoon mensenrechten. Waarom hoort de BBB daar niet over? En nu gaan ze een beetje een technisch debat proberen hier te voeren. Ik heb daar van alles over gezegd. Voor mij en de Partij voor de Dieren staat vast, we staan keihard voor goede bescherming van gezondheid van mensen en hun leefomgeving boven de belangen van die megalomane luchtvaartlobby die maar steeds meer en meer wil. Het is genoeg geweest. Ja. We kunnen prima met een kleiner Schiphol, maar wel gezonder Schiphol.
1: Afrondend.
3: Nou, voorzitter, volgens mij staat gezondheid is juist heel belangrijk. Dat
0: zeker
3: heeft volgens mij ook iedereen gezegd in hun inbreng, dat gezondheid natuurlijk belangrijk is. Maar wij spreken, kijk, er wordt een beetje gedaan alsof wij dan met de CEO's van Schiphol spreken en dat wij dan een soort van murf gebeukt door hun lobby knikkend naar buiten gaan en niks meer durven te zeggen wat zij inbrengen. Wij spreken namelijk ook met de mensen die op Schiphol werken. En die hebben letterlijk ook tegen ons gezegd, pas nou op met al die regelgeving rondom de luchthaven. Want dit is gewoon, dit is ons leven, ons werk. Het zijn mensen die misschien al wel 30 jaar op Schiphol werken. Hoeveel, weet mevrouw Kostis, lid Kostis, weet zij hoeveel mensen afhankelijk zijn van Schiphol voor hun baan? Niet alleen op Schiphol zelf, maar ook in alle toeleverende bedrijven.
1: Ja, lid Kostis.
0: Ja, voorzitter, nog even terugkomend op wat BBB zei, dat ik mensen beschuldig dat ze koffie drinken met de CEO's. Dat is gewoon na te lezen op de website van het Rijk. De afspraak is die deze minister heeft op 17 augustus... een afspraak met de CEO van Corendor. Op 21 augustus een afspraak met de CEO van KLM. Een afspraak met de CEO van Schiphol, et cetera, et cetera. Het gaat maar door. Er staat niet een afspraak met werknemers, schoonmakers van Schiphol. Er staat niet een afspraak met omwonenden van Schiphol die niet eens normaal in een slaapkamer kunnen slapen en met hun kinderen in de tuin kunnen spelen. Niks daarvan. Dat is wat ik probeer naar voren te brengen.
1: Mevrouw Keizer.
2: Ja, voorzitter. En Partij van de Dieren heeft afspraken met Wakker Dier, MOB, al dat soort organisaties. Wat is het verschil?
1: Lid Kostic.
0: Ten eerste, ik ben niet de minister, helaas. Ik maak ook niet het beleid, helaas. Want dan zou het er anders uitzien, wat ik zei. Dan zouden we een gezondere economie hebben. Schonere economie, schonere mensen, schonere natuur. Maar goed, dat is dus niet. En al die mensen, die honderdduizenden mensen waar ik het over had, die letterlijk ziek worden van een luchtvaartlawaai, die zijn afhankelijk van deze minister hier, het kabinet en uiteindelijk ook de Tweede Kamer. Ook van mevrouw Mona Keizer.
2: Ja, voorzitter, al dat soort organisaties hebben ook gewoon gesprekken op ministeries. Dus daar kan dezelfde vraag voor gesteld worden. Maar even over die mensenrechten, want daar had het lid Kostic het over. Weet het lid Kostic ook dat het recht op eigendom een mensenrecht is? Dus het recht om een bedrijf op te richten en te voeren. Weet zij dat het recht op familieleven, namelijk zorgen dat je in je levensonderhoud kunt voorzien van jou en je gezin, dat dat ook een mensenrecht is? En dat dus de Partij van de Dieren die heeft af te wegen voor elkaar. En niet alleen maar één kant van mensenrechten kan wegen.
1: Lid Kostic, en dan gaan we weer ook weer terug even naar het onderwerp van het wetsvoorstel. Lid Kostic.
0: Voorzitter, mevrouw Keizer had het over het recht op familieleven en het recht op eigendom. Dat is precies wat ik aankaart in mijn verhaal. En niemand het over heeft. Het recht om in je eigendom, in je eigen huis, in je eigen tuin, in je eigen slaapkamer veilig en gezond te kunnen leven. Dat recht, dat onvoldoende wordt meegewogen. Het recht op familieleven. Het recht om met je kind, in dit geval mijn eigen dochter, dit met haar eigen opa niet normaal in een kleine tuin kan spelen. En tegen elkaar, dat ze tegen elkaar moeten schreeuwen omdat er elke 5 minuten een vliegtuig overvliegt. De kern van mijn boodschap is, we weten uit onderzoeken dat die Schiphol de luchtvaart kleiner kan. Op een gezonde manier, goed voor de economie, goed voor de mensen. Mijn vraag, simpele vraag is, waarom kiezen we er dan niet voor?
1: Ja.
0: Dat is mijn wedervraag. Niemand beantwoordt hem.
1: Mevrouw van der Plas dan nog een keer.
3: Ja, voorzitter, ik sla toch nog even aan op dat zogenaamde gelobby. Het is natuurlijk volstrekt logisch dat de minister gewoon gesprekken heeft met voor ons ook cruciale partijen. Dat is volstrekt logisch. Dat heeft de Partij voor de Dieren, wat voor hun cruciaal is, heeft dat op dezelfde manier. Maar kijk, waar het mij om gaat, en dat schijnt niet helemaal door te dringen tot lid Kostic, dat is, die gezondheid wordt dan helemaal voorop gesteld. Maar ondertussen, als je de hele lijst bekijkt van waar de Partij voor de Dieren allemaal van af wil, dat betekent gewoon honderdduizenden werkelozen erbij.
1: Ja, dank u wel.
3: En we weten ook uit onderzoeken, en dat weet lid Kostic ook, dat ook er onderzoeken zijn dat het welzijn van mensen zich goed voelen, ook gezond zijn. En daar hoort werk en een sociaal leven wel bij.
1: Dank u wel, lid Kostic.
0: Zeker goed, gezond. Gezond, zeg ik maar erbij, want dat is bij Schiphol niet altijd het geval. Werk is heel belangrijk. En met de plannen van de Partij voor je Dieren is er voldoende werkgelegenheid. We helpen ook mensen in transitie als ze naar een andere baan zouden moeten kunnen. Nogmaals, met onze plannen, onderbouwd met onder andere CEDELFT, is de economie goed. Is er voldoende werkgelegenheid? Is de leefomgeving groen en gezond? En worden mensen niet steeds aangetast in de privacy, ja, en de veiligheid van hun eigen huis? Maar ik wil nog even ingaan op de stelling dat de minister met iedereen mag spreken, want de lobby hoort erbij. Ik ben het daarmee eens. De lobby hoort erbij. Iedereen mag met de minister spreken. Maar ik heb proberen aan te kaarten, dus de uitdaging is, luister even goed, de disbalans. Het hele tijd maar op de schoot zitten van die luchtvaartbody. Ik heb hier alleen maar maand augustus enkele intensieve gesprekken met een enkele CEO's. Niks van die omwonenden.
1: Dank u wel. Afrondend, kort en bondig.
3: Ja, voorzitter, woorden doen het toe, hebben ze wel eens gezegd. Kijk, nu ook weer zeggen, kijk, een minister die kan zichzelf ook goed verdedigen straks in de tweede termijn. Klopt. Maar weer te zeggen op schoot zitten, dat impliceert dat wij of bewindspersonen soort van willoze figuren zijn die eigenlijk maar alles doen wat de lobby zegt. Misschien heeft de minister wel hele kritische gesprekken met Schiphol. Daar is lid Kostic helemaal niet bij. Maar ik wil nog even één ding ter afronding zeggen. Ja. Want lid Kostic die heeft de mond vol over de privacy en de veiligheid in je eigen huis. Nou, er zijn duizenden boeren, ja, die dankzij de MOB, nee, over lobby gesproken, ja, heeft hier wel mee te maken, die dankzij MOB helemaal niet meer veilig zijn in eigen huis.
1: Dank u wel.
3: Maar dat mag wel van Partij voor de Dieren, maar iets anders mag niet. Het, ja, is geen hypocrisie ten top.
1: Lid Kostic.
0: Ja, voorzitter, wat een vreselijke jijbak dat niet bijdraagt bij constructief gesprek. Ja, ik heb geen idee waar de BBB het over heeft. Ik weet in ieder geval dat het kabinet niet maandelijks met de MOB koffie drinkt. Verre van zelfs. Of andere natuur- en milieuorganisaties. Dus ja, ik werp alles wat de BBB net heeft gezegd verder van me. Echt absurd. En ja, volgens mij heeft niemand in Nederland iets aan dit soort praatjes.
1: Een interruptie over het wetsvoorstel van de heer De Groot.
6: Ja, voorzitter, ik werd net door dit Kostic van twee dingen beticht. En dat ik alleen maar naar de luchtvaartlobby luister. En dat ik hier een kunststukje sta op te voeren voor de gewone mensen. Ik vraag u, voorzitter, of het lid Kostic, net als ik, op werkbezoek geweest is in Haarlemmermeer. Onlangs op werkbezoek is geweest bij de beveiligers van Schiphol. Twee keer afgelopen anderhalf jaar bij de werknemers die in de bagagekelder werken, die ook in de omgeving wonen, op werkbezoek is geweest. Maar dat is het eerlijke verhaal waar ik de informatie vandaan haal over inwoners en bewoners, ja, en wat zij graag zouden willen, voorzitter.
1: Lid Kostic.
6: Dus ik vraag aan lid Kostic of zij die werkbezoeken ook aflegt, net als dat ik ook, ja, bij de MRS op bezoek ben geweest.
1: Lid Kostic.
0: Volgens mij heb ik dat net gezegd, dat ik dat ook doe en dat ik mij ook heb ingezet voor die werknemers als het gaat om hun zorgen over de kankerverwekkende uitstoot door Schiphol. Het heeft me vrij veel moeite gekost om VVD aan onze kant daarin te krijgen. Ik vraag me zelfs af of de VVD daarvoor heeft gestemd, want uiteindelijk heeft die motie het wel gehaald. Er komt op zijn minst nu onderzoek naar de impact van die kankerverwekkende stoffen op die werknemers. Dus ja, ik spreek ze. En ik zou ook de VVD willen uitdagen om ook te spreken met ook andere mensen. Die, wat ik zei, dat ze met de koptelefoon af en toe moeten slapen, terwijl ze hun huis goed geïsoleerd hebben, omdat ze gewoon knettergek worden van
1: het afgrond.
6: Ja, voorzitter, ik laat het me dus ook niet aanleunen aan dat soort klassificaties. Dat het een kunststukje is, of dat ik bij de luchtvaartlobby op schoot zou zitten, of wat voor termen dan ook. Ik laat het me niet aanleunen. Ik ben bij de mensen geweest en ik weet hoe ze erover denken.
0: En ik blijf zeer zeker bij mijn woorden, want ik kijk naar daden van partijen en ik zie daar echt een dikke -5 voor de VVD. Maar als de VVD zegt, bij deze, we gaan ons leven beteren en we gaan echt kijken naar de gezondheid van omwonenden, nou, dan vindt u in ons een hele goede partner.
1: Bent u daarmee aan het einde gekomen van uw inbreng?
0: Nou, ik ga naar het slot.
1: Gaat u gaan.
0: Het advies van Geel was ook dat het essentieel is dat informatie over Schiphol en zijn omgeving transparant, centraal, vindbaar, begrijpelijk, compleet is. Dat is er nog niet. Hoe en op welke termijn gaat de minister zorgen voor resultaten op dit gebied? Daarnaast wijst de evaluatie van MRS dat MRS nauwelijks toekomt aan haar taak om de ongevraagde adviezen te geven, mede door een gebrek aan capaciteit op het bureau. De evaluatie concludeert dat het niet in lijn is met de beoogde werking uit het advies van Geel. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat MRS wel voldoende capaciteit krijgt? Voorzitter, voor veel Nederlanders is Schiphol geen beleidsdossier. Het is het lawaai dat hun tuin en slaapkamer elke dag doorboort. Het is de nachtrust die wordt verstoord. En het is de vraag, hoe lang houd je dit nog vol? En dat is waarom het concept van de MRS ertoe doet. Omdat mensen die iedere dag met de gevolgen van luchtvaart leven een plek moeten hebben waar hun stem terechtkomt en doorvertaald wordt naar beleid. Maar voorzitter, de MRS moet een instrument worden waarmee bewoners daadwerkelijk invloed krijgen. De vraag die het kabinet en de Kamer zich steeds moeten stellen...

0: is niet alleen heeft MRS een advies gestuurd, maar ook hebben wij er iets fundamenteels mee gedaan. Is het leven van mensen er beter op geworden? Kunnen zij weer slapen? Kunnen zij weer rustig met hun kleinkinderen in de tuin spelen? Voelen zij zich weer veilig in eigen huis en tuin? En wordt hun gezondheid eindelijk zwaarder gewogen dan de financiële belangen van de luchtvaartlobby? Dank u wel.
1: Dank u wel. Het woord is aan de heer Heutink namens de groep Marcus Sauer in eerste termijn.

0: Voorzitter, vandaag bespreken we in de grootste maatschappelijke raad van het land de verankering van de maatschappelijke raad van Schiphol. Het verschil tussen hier en daar is dat wij hier met elkaar alles mogen vinden. Niemand wordt uitgesloten, ja, soms in een coalitie, maar verder wordt hier normaal gesproken niemand uitgesloten. En hoe fundamenteel we het ook met elkaar oneens mogen zijn, je mening doet ertoe. En hoe anders is dat bij de maatschappelijke raad Schiphol? Want daar mag je dus niet meedoen zodra je werkt op Schiphol en toevallig in de buurt woont. Dan doet je mening er niet toe. En voorzitter, dat is wat ons betreft vandaag de kern van dit debat. Want voorzitter, het gaat nogal ergens om. Want wie door Schiphol loopt, ervaart Nederland in het klein. Gezinnen die op vakantie gaan, zakenreizigers met hun laptop onder de arm, mensen die afscheid nemen en mensen die thuiskomen. Allemaal dagelijkse kost. En we zouden er verdorie met z'n allen hier trots op moeten zijn. En voorzitter, op de achtergrond werken duizenden medewerkers die Schiphol elke dag opnieuw draaiende houden. Een prachtig gezicht en het is, voorzitter, van essentieel belang voor Nederland en haar economie. En daarom is het des te mooi dat we hier vandaag weer over kunnen praten. Maar wie een paar kilometer verderop van deze luchthaven woont, kan eigenlijk heel anders naar deze luchthaven kijken. En dat ontkennen wij ook niet. Het gaat niet per se over de economische voordelen voor Nederland of over de vakanties van miljoenen Nederlanders. Nee, daar gaat het over zaken zoals leefbaarheid en geluidsoverlast. Want ja, zoals alles in dit land zijn er voor- en tegenstanders te vinden. En dat mag. Sterker nog, wij vinden dat dat zelfs zou moeten. In een democratie zoals de onze. En voorzitter, maar dat is wel de reden waarom het debat over Schiphol al jarenlang zo ingewikkeld is. Iedereen, inclusief wij hier zelf vandaag, vinden overal maar het zijne of hare van. Ja, ga dan maar eens de overeenstemming vinden. En toch hebben we, polderaars als dat we zijn, jarenlang geprobeerd om alle belangen rondom Schiphol te verenigen en te vormen tot één gezamenlijk standpunt. En iedereen die hier al enige tijd in deze Tweede Kamer rondloopt, zou moeten weten, dat is niet zo makkelijk. Zoveel belangen, zoveel wensen en iedereen die vindt dat zijn eigen belang het enige is wat juist is. En voorzitter, daarom is het goed dat we vandaag spreken over een wetsvoorstel die de besluitvorming rondom Schiphol een handje zal gaan helpen. Niet langer hoeven de omwonenden de maatschappelijke tak bezig te zijn met het vinden van overeenstemming. Verschillende standpunten mogen met dit wetsvoorstel en dus ook met die commissie, met die maatschappelijke raad naast elkaar bestaan. Dat is goed, zo hoort het ook. En voorzitter, dat maakt het wel wrang dat we in dit huis een discussie voeren over de toelaatbaarheid van bepaalde groepen. In de uitwerking van het advies van Geel is ervoor gekozen om mensen die werkzaam zijn in de luchtvaartsector uit te sluiten van het lidmaatschap van de MRS. Om zodoende de zogenaamde onafhankelijkheid van de raad te waarborgen. En dat zou betekenen, voorzitter, dat omwonenden die werken bij Schiphol of in de luchtvaartsector in zijn geheel niet gewend zijn in die raad. En dat is eigenlijk heel erg onlogisch. Ik denk dat meneer De Groot van de VVD dit nog iets beter heeft kunnen verwoorden dan ik. Dus ik ga mij daar rechtshalve even bij aansluiten. En het huidige voorstel biedt juist ruimte om verschillende perspectieven en standpunten naast elkaar zichtbaar te maken in de adviezen van de MRS. Daarna is het aan de minister om die verschillende belangen te wegen en een besluit te nemen. En dat betekent dus, voorzitter, dat het helemaal niet nodig is om bepaalde groepen op voorhand van deelname uit te sluiten. De minister, voorzitter, is immers uiteindelijk zelf aan zet. Wat wij hier ook vinden, voorzitter. En ook wat de MRS dan ook vindt. Het is en blijft een adviesorgaan. En dus, voorzitter, het is heel goed dat de minister dit heeft willen tackelen in een nota van wijziging. Nota bene van een geliefd oud-collega Boutkam. Voorzitter, daarin werd vastgelegd dat bij de samenstelling van de MRS zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de belangen van de omwonenden. En zo hoort het ook. En hoewel dat voor ons een stap in de goede richting is, gaat dat voor ons nog niet ver genoeg. De discussie en het advies van Geel geven namelijk aan dat er een discussie bestaat en er ook mogelijk blijft bestaan over de deelname van mensen die op Schiphol werken. En om te zorgen dat deze groep omwonenden niet worden gediscrimineerd, ik zeg maar gewoon even zoals dat het is, op basis van hun werkzaamheden, en om te zorgen dat zij ook nog enige zeggenschap houden over hun eigen leefomgeving, wil mijn fractievoorzitter een aangepaste en stevige tekst opnemen in de wet. En we hebben hierover dan ook een amendement ingediend. En het is voor ons, voorzitter, belangrijk dat deze groep omwonenden te alle tijden en ook allereerst worden beschouwd als gewoon omwonenden. Want dat zijn het gewoon. En dat hun werkzaamheden, voorzitter, zijn daarbij van ondergeschikt belang. Want, voorzitter, worden omwonenden die toevallig lid zijn van een milieubeweging of regelmatig deelnemen aan demonstraties die Schiphol kunnen schaden of sterker nog Schiphol gaan bezetten, ook per definitie worden die ook uitgesloten van de MRS? Ik denk het niet, voorzitter, maar toch hoor ik het graag van de minister. Voorzitter, zoals ik net al zei, ook hier in de Tweede Kamer is het moeilijk consensus vinden over dit onderwerp. En ik benijd de minister dan ook niet. Maar voorzitter, toch wil onze fractie in de toekomst bescherming bieden aan alle belangen van omwonenden van Schiphol. Dus ook aan de medewerkers van Schiphol. Zoals ik al zei, in de eerste plaats zijn zij omwonenden en hebben zij wat te zeggen over waar zij wonen. En dus willen wij door middel van een tweede amendement regelen dat wijzigingen ten aanzien van de taken en de samenstellingen van de MRS worden voorgehangen aan beide kamers. Zodat er in elk geval altijd een vinger aan de pols gehouden kan worden door de Staten-Generaal. Voorzitter, daar wil ik het graag bij laten. Dank u wel.
1: Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Keuze voor zijn inbreng namens D66 in de eerste termijn.

0: Gaat uw gang.
1: Dank u wel, voorzitter. De luchtvaartsector is goed georganiseerd en weet hoe je de weg vindt naar Den Haag en Brussel. Omwonenden hebben dat niet. Zij hebben één wettelijk adviesorgaan. De Maatschappelijke Raad Schiphol. En die raad is niet voor niets opgericht. Niet om de luchtvaartsector nog een podium te geven, daar hebben zij er al genoeg van, maar om wonenden die zich zorgen maken om de leefomgevingskwaliteit rond Schiphol een stem te geven. En dat is geen toeval, voorzitter. Dat is een bewuste keuze geweest. De heer Van Geel, die een rapport schreef over deze kwestie, koos bewust voor drie gescheiden kolommen. Het Rijk, de sector en de samenleving. Dat was niet voor niets. In het oude model zaten al deze belangen aan één tafel door elkaar. Dat leidde tot spanningen, het vertrek van stakeholders en tot een belangenafweging die vastliep. En de voorliggende wijziging staat haaks op wat het rapport van Van Geel voorstelde. De Maatschappelijke Raad Schiphol is de enige formele plek voor omwonenden waar hun zorgen daadwerkelijk kunnen bijdragen aan beter beleid rondom de luchthaven. En voorzitter, we kunnen vaststellen dat de luchtvaartsector genoeg wordt gehoord. Dit instituut, de Maatschappelijke Raad Schiphol, is een van de weinige plekken waar omwonenden zich kunnen uitspreken over leefomgevingskwaliteit. De enige plek waar niet enkel aan economisch gewin hoeft te worden gedacht, omdat ze daarvoor ook helemaal niet bedoeld zijn. Bovendien is de Maatschappelijke Raad Schiphol geen gesloten systeem. Wanneer bij een specifiek vraagstuk kennis van de luchtvaartsector nodig is, kan de sector altijd worden uitgenodigd. En laten we heel eerlijk zijn over wat hier nu voor ligt. De wijziging stelt voor om ook voor omwonenden die afhankelijk zijn van luchtvaart mee te laten praten over diezelfde leefomgevingskwaliteit. Dat klinkt onschuldig, dat is het niet. Dat is geen inspraak, dat is belangenverstrengeling. De luchtvaart kan niet tegelijk belanghebbende en onafhankelijke beoordelaar zijn van de gevolgen van haar eigen groei. Dat is geen kwestie van goede wil of integriteit van individuele mensen, maar dat gaat erom dat je niet tegelijkertijd de scheidsrechter en de keeper kan zijn in dezelfde wedstrijd. Daarom dienen wij het amendement van de heer Gimwis en CS mee in dat die wijziging schrapt, omdat wij naast de omwonenden gaan staan. De Maatschappelijke Raad Schiphol moet zijn onafhankelijkheid behouden. Voer je de voorgestelde wijziging van het kabinet toch door, dan tekent u het doodsvonnis van de Maatschappelijke Raad Schiphol. Het rapport van Van Geel was helder. Je moet de sector en het maatschappelijke vraagstuk van elkaar scheiden om een onafhankelijk geluid te kunnen behartigen van omwonenden die elke dag overlast ervaren van de luchtvaart. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan, zoals Van Geel zei. En diezelfde les geldt nu. Laten we niet teruggrijpen naar het model waarvan we al weten dat het niet werkte. Voorzitter, omwonenden die vragen niet om een podium. Ze vragen om één plek waar hun stem niet wordt overstemd. Laten we die plek intact houden. Dank u wel.
0: Mevrouw Van der Plas.
2: Voorzitter, ik vraag me af, wat is er met D66 gebeurd? Wat is er met die partij gebeurd? Ik kende D66 vroeger. Ik heb er nooit op gestemd, gelukkig. Maar wel inspraak, referenda. Mensen moeten meedoen, mensen moeten kunnen meepraten. Maar nu komen er mensen aan tafel die onwelgevallig zijn. Die worden gewoon de mond gesnoerd. Die worden gewoon de mond gesnoerd. Want dan wordt het ineens de sector. Maar wat is er met D66 gebeurd? Met alle inspraak, halleluja, van de afgelopen jaren.
0: Meneer Keuze.
1: Nou, voorzitter, het doet mij allereerst zeer goed dat mevrouw Van der Plas ons als die partij kent. Want dat is precies waar wij voor staan. Juist voor die omwonenden, juist voor inspraak. En dat is nu wat er vanuit deze rechterkant van de Kamer ter sprake gesteld wordt. Door in die belangen. De MRS is de enige formele kanaal voor omwonenden die last hebben van wat er allemaal aan ze gedaan wordt door de leefomgevingskwaliteit te verminderen, de uitstoot, de geluidsoverlast. Het enige formele kanaal waar zij zeggenschap hebben. En ik maak me nog niet zo erg zorgen om de sector, want die vindt ons wel. Die vindt mij en mevrouw Van der Plas en eigenlijk alle Kamerleden hier wel. Al is het de Vereniging voor Cabinepersoneel, de Vereniging voor Verkeersvliegers, Luchtverkeersleiding, Schiphol, KLM, ze zijn hier allemaal al geweest. Maar de MRS is de enige formele kanaal waar de omwonenden die hier last van hebben hun stem kunnen laten gelden op een wettelijke basis. En dat is waar wij als D66 voor staan. En daarom kent mevrouw Van der Plas ons als die partij die daarvoor staat. Dus dat is goed om te horen.
0: Afrondend.
2: Maar wat als nou zeg maar de teamleider van de cateraarorganisatie of de teamleider van de bagagemedewerkers ook wil meepraten? Omdat het ook om hun belang gaat. Hè, er worden dan belangen genoemd. Ja, een belang is ook werk houden. Een belang is ook gewoon elke dag brood op de plank kunnen brengen en geld te kunnen sparen zodat je kind kan studeren. En dan hebben die mensen hebben daar gewoon werk bij. Uit het onderzoek wat Lid Kostic noemde, bleek bijvoorbeeld dat 1400 tot 5400 mensen direct bij een kleinere Schiphol, bij een kleinere luchtvaart, direct hun werkbaan kwijt zouden raken en ook niet in een andere baan kunnen doorstromen. Dat is toch gewoon belangrijk dat die mensen ook dat geluid kunnen horen. Anders wordt het toch gewoon een echoput, zo'n maatschappelijke raad.
1: Ja, voorzitter, wat denk ik mevrouw Van der Plas nu door elkaar haalt, is waar de MRS voor dient. En de MRS dient zich niet voor een economisch of groei van Schiphol. Dat gaat erom om de kwaliteit van de leefomgeving. Dus de geluiden die hier verteld worden door mevrouw Van der Plas zullen toch op een andere plek moeten. Dit gaat om de leefomgevingskwaliteit. En zoals ik net opnoemde, al die verenigingen, brancheorganisaties, die tolken dat geluid al. Dus daar zou de persoon waar hij het over heeft, zou daar, waarschijnlijk is hij al aangesloten, en waarschijnlijk weet hij die weg heel goed te vinden.
0: Meneer de Goud.
3: Ja, voorzitter. Op 27 februari werd er een motie in Haarlemmermeer aangenomen over de echte maatschappelijke Raad Schiphol. Het ging erom dat 7 van de 10 vertegenwoordigende MRS-gebieden in Haarlemmermeer liggen en maar liefst 37% van de werkzame inwoners van Haarlemmermeer in de luchtvaartsector werken. En daar stond D66, de handtekening van D66 onder. Omdat D66 daar aangaf, wij komen op voor de mensen die in dit gebied wonen en die moeten ook een stem krijgen. Waarom staat de heer Keuze hier namens D66 niet naast die mensen, maar de lokale fractie van D66 wel?
0: Meneer Keuze.
1: Voorzitter, het is een goed recht van een lokale fractie, waar overigens ook gewoon afstemming mee is, om het gemeentebelang, want ze zitten in het gemeentebestuur, daar te vertolken. Dus ik snap het vanuit die overweging, kan ik het begrijpen als ze dat vanuit de gemeenteraad zo over gedacht hebben. En dat is een goed recht in een democratie. En vanuit het landsbelang, waar ik naar kijk, en het bredere plaatje, om al de redenen die ik net gegeven heb, omdat ik echt voor die omwonenden in heel Nederland wil staan, in de breder, ook buiten de gemeente Haarlemmermeer, juist daarom is het zo belangrijk dat ik er zo in sta en dat we juist die, nou, die bijna waardigheid zou ik willen zeggen van de MRS, dat we die behouden. En dat we dat kanaal wat het vormt voor mensen die overlast hebben, dat we dat niet laten overschreeuwen door andere geluiden.
0: Afrondend.
3: Ja, voorzitter, maar het kan toch zo zijn, en dat is een vraag aan de heer Keuze, dat die 37% wat over ontzettend veel inwoners gaat, hè, dat daar mensen tussen zitten die graag ook iets willen zeggen over de overlast die zij ervaren. Dat zij ook graag een bijdrage willen leveren aan het geluid van de MRS. Dat zij ook graag met de kennis en ervaring die ze hebben, omdat ze werkzaam zijn in de luchtvaartsector, waarbij ze volgens mij heel duidelijk moeten aangeven dat ze werkzaam zijn in de luchtvaartsector en dat het ook transparant is, juist hun mening kunnen geven in de MRS. Dat is toch juist een heel belangrijk goed in Nederland.
0: Meneer Keus.
1: Zeker belangrijk om, nou, wat ik net met mevrouw Van der Plas over had, om die mening te kunnen geven. Maar ik kan natuurlijk nog een paar trappen boven gaan. Ik kan ook zeggen, vanuit het rapport van de GGD Goor, dat die 500.000 mensen die ernstig verstoord zijn door overlast hebben, en waarvan 200.000 ernstige slaapverstoringen hebben... dat die ook een goed recht hebben om vertegenwoordigd te worden door een MRS dat onafhankelijk functioneert. En laten we even wel zijn, het is net ook al genoemd, de commissie van Geel heeft hier al naar gekeken. En die heeft toen al gezegd, toen die belangen door elkaar zaten daar, het werkte niet en het kan niet, dus het moet zoals het wel kan. En dat is door eigenlijk die drie kolommen, hè, waarvan de MRS er eentje is, die echt puur gaat om die leven.

0: verzorging hebben, dat die ook een goed recht hebben om vertegenwoordigd te worden door een MRS dat onafhankelijk functioneert. En laten we even wel zijn, het is net ook al genoemd, de commissie van Geel heeft hier al naar gekeken. En die heeft toen al gezegd, toen die belangen door elkaar zaten daar, het werkte niet en het kan niet, dus het moet zoals het wel kan. En dat is door eigenlijk die drie kolommen, hè, waarvan de MRS er eentje is, die echt puur gaat om die leefomgeving en omwonenden die last hebben van de situatie. En dat is nou precies waar eigenlijk naar gehind wordt om weer terug te gaan. Terug naar de situatie waarvan de commissie van Geel zei, die werkt eigenlijk niet, daar moet je vanaf. Nou, en daar ben ik geen voorstander van, voorzitter.
1: Meneer Elbassi.
2: Voorzitter, D66 lijkt hier toch echt de indruk te wekken dat er al lobbyorganisaties zijn, maar niet alleen dat, maar dat er lobbyorganisaties zijn die vergelijkbaar zijn met een MRS, hè, die al voor hun belangen kunnen opkomen. Maar dat is niet wat deze wet zegt. Deze wet heeft het niet over zomaar een lobbyorganisatie. We kunnen een lobbyorganisatie in het leven roepen voor bijvoorbeeld de omwonenden. En daar kunnen we hem ook mee afsluiten. Dit gaat veel verder, voorzitter. Dit is echt een orgaan dat meedoet aan beleid. Wat aan tafel zit en die de minister adviseert. Kan de heer Keuze aangeven of er ergens anders dan in de wet staat waar een andere lobbyorganisatie ook deze macht heeft?
1: Meneer Keuze.
0: Nou, voorzitter, ik begrijp de vraag niet helemaal goed. Maar ik denk dat dat precies de reden is waarom ik nu sta voor wat ik zeg. Namelijk dat we die zuiverheid van de MRS behouden. Zorgen dat mensen die zich zorgen maken om de leefomgeving daar hun zeggenschap in kunnen doen. En niet dat we dat... En dit is het enige formele adviesorgaan die dat heeft. Hè, dus even los van lobby. En dat we zorgen dat dat niet, zoals de commissie van Geel adviseerde, overschreeuwd wordt en niet gaat werken met andere belangen die erin zitten. Dat we dat zuiver houden. Dat is juist de reden waarom ik dit zo wil.
1: Afrondend.
2: En dat is precies wat ik wil zeggen. Zo zuiver is het niet. He, want die andere belangenorganisaties, denk bijvoorbeeld aan organisaties die opkomen voor de mensen die gebruik willen maken van de luchtvaart, de reizigers. Als we het daarover hebben, dan hebben zij die plek niet aan tafel bij MRS. En dat geldt wel voor die andere organisaties. En dat is juist wat we recht willen trekken. Dat is wat D66 wil voorkomen.
0: Voorzitter, ik zie dat toch heel anders. Ik zie niet dat de MRS bestaat uit organisaties. Ik zie dat het bestaat uit omwonenden. En dat is ook heel mooi verdeeld over de verschillende banen. En er zijn omwonenden die daar zitten. Dat is precies, en dat, dank heer Elbassi voor die vraag die dat eigenlijk duidelijk maakt. Dat is precies de reden waarom de MRS zo uniek is en waarom we daar niet aan moeten tornen.
1: Ik dank u wel. Het woord is aan mevrouw Kreuger voor... Oh, mevrouw Keizer heeft nog een interruptie voor u. Gaat u gang.
3: Ja, voorzitter, is het dan relevant waar de mensen die straks in deze raad komen, waar die werken?
1: Meneer Keuze.
3: Want ja, op het moment dat iemand omwonende is, maar bijvoorbeeld bij de KLM werkt of bij een andere organisatie werkt, doet dat er dan toe?
1: Meneer Keuze.
0: Nou, voorzitter, hier hebben wij... Ik kom er nu voor de derde keer op terug. De commissie van Geel heeft hier naar gekeken. En die heeft gezien dat als die verschillende belangen door elkaar zitten, dat het systeem niet werkt. Toen is geadviseerd om het te scheiden in drie kolommen. Waaronder dus de MRS een van is, die puur gaat over die leefomgeving. Wanneer we daar, wat mevrouw Keizer lijkt te suggereren, mensen in gaan stoppen en toelaten die daar toch een belang bij hebben, dat die lucht, die voor hun brood afhankelijk zijn van de luchtvaart, ja, dan gaat het natuurlijk niet werken als we een instantie hebben voor de leefomgeving waar mensen afhankelijk zijn van de luchtvaart. Dan zou ik ook een oogje dichtknijpen. Maar er zijn ook mensen die hier ernstige slaapverstoring van hebben, die je juist wil helpen via deze manier. Dus dat doet het wel degelijk toe.
1: Afrond.
3: Maar voorzitter, als dan iemand die rondom Schiphol woont werkzaam is bij MOB of bij Greenpeace, kan dat dan wel? Want dan heb je toch belang bij de andere kant van het verhaal. En als het antwoord daarop is, ja, maar dat is geen probleem, want dat is maatschappelijk of zo. Ondergraaf je dan daarmee niet uiteindelijk de afgewogen advisering?
1: Meneer Keuze.
0: Nou, voorzitter, wat ik denk dat belangrijk is, is dat er daar omwonenden in komen die zich zorgen maken op een zo objectief mogelijke manier om de leefomgeving. En dat ze vanuit die rol, zonder belangenverstrengeling, een advies kunnen uitbrengen. En omdat je vanuit die rol misschien zegt, hey, ik voel me tot de ene partij aangetrokken of ik heb een lidmaatschap, het zou niet moeten uitmaken, wat mij betreft. Maar het is wel belangrijk dat die omwonenden objectief naar die omgevingskwaliteit kan kijken. En hoe die dat dan op een spectrum links of rechts zit, zou niet hoeven uitmaken. Dat zou verspreid moeten.

0: zijn.
1: Dank u wel, meneer Keuze. Het woord... Een punt van... Ja, dat is geen punt van orde. Het vervelende is, u gaat over uw vragen, maar de collega's gaan over hun antwoorden. En als dat antwoord onbevredigend is, dan kunt u daar met andere instrumenten ook... We hebben ook nog een heel avondprogramma. De zaal is tot 11:00 volgeboekt met 2 minuten debatten. Dus interrupties in tweeën zijn niet gemaximeerd. Er is ook veel ruimte voor. U maakt er ook terecht gebruik van, want die ruimte is er. Maar dat doen we het wel in tweeën. Ik zie nog een interruptie van meneer De Groot.
2: Ja, kijk, er wordt toch door de heer Keuze, voorzitter, een beeld neergezet dat mensen die op Schiphol werken, en ik heb daar natuurlijk in mijn betoog ook al iets over gezegd, niets zouden kunnen zeggen over hun eigen leefomgeving. Hè, dus de MRS is echt voor de leefomgeving. Ja, de mensen die ik heb gesproken in de bagagekelder van Schiphol maken zich soms ook zorgen over hun leefomgeving. Maar het is toch de keuze van de heer Keuze, in dit geval, voorzitter, om dan te zeggen, ja, maar zij mogen niet in de maatschappelijke
1: raad Keuze.
2: Ja. Dat is toch niet te rijmen?
3: Ja, voorzitter, dat is niet mijn keuze. Dat is een onafhankelijk advies wat heeft gezegd, het hele omgevingshuis van Schiphol richten we zo in. Want dat is de beste manier. Want die luchtvaartsector en die mensen die daar werkzaam zijn, die hebben een bepaalde... Het is niet dat er niks anders is dan de MRS. Alsof dit de enige raad is die we hebben. Sterker nog, dit is de enige raad waar omwonenden een zegje kunnen doen. En juist dat willen we gaan afpakken. En dat vind ik juist niet kunnen.
1: Afrondend.
2: Ja, voorzitter, kijk, wij zijn hier gewoon vrij van last. Doen wij ons werk hier ook. En adviesrapporten zijn heel welkom. Die omarmen wij ook. Die kijken we ook naar. Dat is heel belangrijk. Maar het is ook goed om zelf de beoordeling te kunnen doen van wat betekent dit dan? En als 7 van de 10 gebieden in Haarlemmermeer liggen en in Haarlemmermeer 37% van de inwoners daarmee uitgesloten worden voor deelname in de MRS, dan is er sprake, voorzitter, van een grote uitsluiting van mensen die daar wonen, leven en misschien wel een input hebben op de MRS. Dat zijn de feiten.
1: Meneer Keuze.
3: Voorzitter, nogmaals, we doen alsof de MRS het enige vertegenwoordigende orgaan is voor bewoners. Maar zoals ik al eerder bepleitte, de hele lobby van de luchtvaartsector, daar maak ik me echt geen zorgen om. Die geluiden die benaderen ons echt wel, die komen echt wel bij ons terecht. Maar vanuit de MRS, als we hieraan gaan tornen, tegen het advies ingaan, gaan we weer gewoon terug. Dan gooien we dat rapport eigenlijk door de shredder en gaan we gewoon terug naar een situatie die letterlijk onwerkbaar was.
1: Mevrouw Keizer.
4: Ja, dank voorzitter. Herhaling van de vraag. Een omwonende die bij de bagageafhandeling werkt, mag niet in deze maatschappelijke raad. Maar iemand die bij Greenpeace werkt en procedeert tegen de overheid, mag wel in deze raad. Klopt dat?
1: Meneer Keuze.
3: Voorzitter, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat omwonenden los van... Dus ik bepaal niet wie er wel en...
4: Jawel, dat bepaalt u wel.
1: Nee, mevrouw Keizer. Laten we elkaar hier uitspreken. Meneer Keuze.
3: Voorzitter, ik bepaal niet wie er nou wel of niet per se in de gaten moeten. Of dat nou wel die organisatie is of niet. Ja, we kunnen zo ver gaan. Dat ben ik met mevrouw Keizer eens. Het gaat erom dat omwonenden die er juist voor de omgevingskwaliteit zitten, dat die daar op een onafhankelijke manier gaan zitten en dat daar geen belangenverstrengeling voor mij is. Ik snap dat als iemand een hart heeft voor de leefomgeving, dat hij misschien ook bij een andere organisatie is. Ben ik het met mevrouw Keizer eens dat het misschien zuiverder is als dat niet is? Zeker, maar geen enkel mens is niet gekleurd. Dus al is het van de rechtse kant of de linkse kant van het spectrum, zou mij niet heel veel moeten uitmaken. Ik wil dat daar mensen zitten voor de leefomgeving. En vanuit de andere kant, het economische, of het groeiperspectief waar hier heel erg naar suggereerd wordt, daar zit dat zit in de andere kolom. Dat is er al. Het is niet dat de MRS de enige platform daarvoor is.
1: Afrondend.
4: Echt, voorzitter. Wat een onzin. We hebben het hier over een wet. Dus we gaan hier over wie er in die raad komt. En het is niet zo dat de leefomgeving iets objectief is. De leefomgeving is wat iemand ervaart. En dus D66 kiest er dus voor dat de leefomgeving, zoals die gezien wordt door een omwoner die toevallig bij MOB of bij Greenpeace werkt, die mag er wel in. Maar iemand die een andere leefomgeving heeft, namelijk een leefomgeving waar we op een vliegtuig kunnen stappen en waar iemand zijn brood verdient, die mag er niet in. Maar zo zijn we weer bij elkaar, voorzitter. Nee. Want zo herkennen we D66 weer. Kan gewoon fuseren met Partij voor de Dieren.
1: En de keuze?
3: Voorzitter, dat is eigenlijk pas onzin. Er wordt heel zwart-wit gemaakt. Alsof we aan de ene kant hebben we... Aan de ene kant Alsof we daar de lobby hebben vanuit de vliegsector. En aan de andere kant hebben we organisaties Greenpeace en MOB en noem het maar op. Dat vind ik echt een hele zwart-wit, eigenlijk een beetje een modelwerkelijkheid waarin we gaan redeneren. De wereld is een stuk grijzer dan dat, mevrouw Keizer. Ja, ik weet dat dat wat oproept.
1: Volgens mij heeft u het uitgedebatteerd. Ik dank meneer Keuze. En nu heb ik begrepen dat mevrouw Kreuger liever aan het einde wil... Is dat waar? Aan het eind? Begin? Nee. Dan geef ik meneer Ginwis het woord voor zijn inbreng namens de ChristenUnie in eerste termijn. Ja, ik heb een sprekerslijst gekregen, maar iedereen wil wat anders. Ja, mevrouw Kreuger had het aangegeven. Dus nu is het woord aan de heer Ginwis. Mevrouw Kreuger komt na mevrouw Swinkels. Dus het woord is nu aan de heer Ginwis. Dan mevrouw Keizer. Dan mevrouw Swinkels en dan mevrouw Kreuger. Meneer Ginwis, gaat u gang.
0: Ja, voorzitter. Nou ja, dan moet u eens voordat ze naar de modellenwerkelijkheid van mevrouw Keizer gaan... met mij doen. Ik kan er niks anders van maken. Het belang van omwonenden van Schiphol is stelselmatig ondergeschikt gemaakt aan de luchtvaart. Dat zeg ik niet alleen. Dat is de kraakheldere conclusie van de rechtbank van Den Haag. En voor mensen rondom Schiphol is de overlast van vliegtuigen aan de orde van de dag. Wie onder de aanvliegroutes van Schiphol woont, weet dat vliegtuigen geen beleidsstuk zijn, geen model. Ze komen niet op papier over, maar over je hoofd. En ze verstoren je gesprek in de tuin, de nachtrust en soms gewoon de rust in huis. Omwonenden vragen geen voorkeursbehandeling. Ze vragen iets veel eenvoudigers, dat hun belangen eindelijk net zo serieus worden genomen als die van de luchtvaart. Jarenlang was de groei van de luchtvaart het uitgangspunt. De leefomgeving moest zich daaraan aanpassen en daarom is het zo belangrijk dat het geluid van omwonenden serieus wordt genomen en serieus wordt meegenomen. En dat de zorgen over geluidsoverlast, gezondheid en slaapverstoring niet aan de kant worden geschoven, maar zichtbaar worden gemaakt. De bewoners zaten ook aan tafel bij de oude Omgevingsraad Schiphol. Maar die gesprekken liepen vast. En niet één keer, maar definitief in 2019. Doordat er veel belangen botsten en het belang van de luchtvaart te vaak de overhand kreeg. De motoren van de vakantievluchten overstemden de stemmen van hen die de dupe waren. De commissie van Geel moest daar een eind aan maken en hij stelde een nieuw begin voor. Met een heldere drieslag. Een bestuurlijke kolom, een sectorale kolom en een maatschappelijke kolom. Niet om mensen uit elkaar te spelen, maar juist om verschillen zichtbaar te maken. En al die geluiden te laten horen in aparte kolommen en niet aan dezelfde tafel, want dat model dat was mislukt. Want onder de geluidsdeken van unanimiteit verstomde het geluid van omwonenden. En de maatschappelijke raad Schiphol is er om die geluiden de ruimte te geven. Niet als overlegorgaan van alle belangen, zoals eerder, maar om de ruimte daaraan te geven. Het is de plek waar omwonenden, maatschappelijke organisaties en onafhankelijke deskundigen kunnen spreken vanuit het belang van de leefomgeving. En zo is het ook opgeschreven in het advies van de commissie van Geel. En dat was ook de gedachte van het oorspronkelijke wetsvoorstel, zonder nota van wijziging. Maar met de motie Boutkan, die met 73 stemmen werd aangenomen, en de daaropvolgende nota van wijziging, ik heb nog nooit minister Matlener zo snel een motie zien uitvoeren, is de hoeksteen onder dit fundament weggetrokken. Door mensen werkend in de luchtvaartsector direct toe te laten tot de raad, ondergraaf je de balans in het advies. En daarmee vervagen opnieuw de rollen en zet je iedereen weer aan dezelfde tafel. En zo loop je opnieuw het gevaar dat de stem van omwonenden raakt ondergesneeuwd. Natuurlijk moeten de belangen van werkenden in de luchtvaartsector, zoals de bagagemedewerker van de heer De Groot. Ik wou dat de VVD ook bij sociale zaken zo voor deze bagagemedewerker opkwam, maar dat er zeide. Maar dus ook de stem van de bagagemedewerker van de heer De Groot moet worden gehoord. Maar de luchtvaartsector spreekt al met het ministerie, met bestuurders en aan verschillende overlegtafels. En daarnaast kunnen omwonenden die werken in de luchtvaartsector lid zijn van een van de bewonersorganisaties die wel in de raad zit en direct ook invloed uitoefenen op wie verkozen wordt in die maatschappelijke raad. Ook kunnen ze lid worden van werkgeversorganisaties of vakbonden die wel in de raad kunnen worden vertegenwoordigd. Ze kunnen alleen niet zelf in de raad zitten, omdat zij mogelijk ook andere belangen vertegenwoordigen. De MRS is enkel en alleen bedoeld om de belangen van de leefomgeving te waarborgen. En als we die stem opnieuw vermengen met sectorbelangen, wat blijft er dan nog over van de kern van het advies van Van Geel? Vandaar dat ik vorig jaar direct na het verschijnen van de nota van wijziging een amendement heb ingediend om deze terug te draaien samen met de collega Stoffer en De Hoop destijds. En inmiddels zijn ook de leden Keuze en Kostiets aangeschoven. En zo worden de oorspronkelijke adviezen van de commissie van Geel daadwerkelijk geëerbiedigd. Ik vraag dan ook aan de minister, onderschrijft hij nog steeds de kernanalyse van Geel? En zo ja, waarom houdt hij dan vast aan de nota van wijziging die precies die scheidslijnen weer doet vervagen? Ik roep in ieder geval mijn collega's op. Neem de omwonenden serieus en breng de maatschappelijke raad Schiphol op vlieghoogte en steun ons amendement. Voorzitter, over de werking van de MRS nog even. Want de raad heeft een adviserende en vertegenwoordigende rol, maar dan moet er wel naar die raad worden geluisterd. Ze mag geen praatclub zijn waarvan adviezen ergens in een la verdwijnen. Het is dan ook goed dat de minister binnen 8 weken moet reageren op adviezen die naar buiten worden gebracht. Maar papier is geduldig. In de praktijk hebben we gezien dat termijnen worden overschreden en reacties op zich laten wachten. Zo wordt er nu al 15 weken gewacht op een brief terug van de minister over de nachtsluiting. Wat is een appreciatieverplichting waard als omwonenden maanden moeten wachten op een antwoord? Kan de minister toezeggen dat hij deze termijn voortaan eerbiedigt en wel zal halen? En belangrijker nog, hoe garandeert hij dat de inbreng niet slechts wordt aangehoord, maar daadwerkelijk zijn weg vindt in besluiten over Schiphol? Immers, die drie kolommen van Geel, die moet het Rijk netjes wegen en niet 1 of 2 kolommen negeren. Want als de rechtbank constateert dat de belangen van omwonenden jarenlang ondergeschikt zijn gemaakt aan die van de luchtvaart, dan is een tijdige reactie alleen niet genoeg. Dat moet ook zichtbaar zijn. Dan moet ook zichtbaar zijn dat de stem van omwonenden eindelijk volwaardig gewicht krijgt in de besluitvorming van de minister. Tot zover, voorzitter, in eerste termijn.
1: Mevrouw Keijzer.
4: Dank u wel, voorzitter. Dat advies over nachtsluiting bij Schiphol, is het niet eigenlijk heel raar om dat te vragen aan zo'n maatschappelijke raad waar mensen in zitten die eromheen wonen en die last hebben van het geluid? Terwijl dat een verstrekkend politiek besluit is met grote consequenties voor economie en werkgelegenheid.
1: Meneer Gimbis.
0: Nou ja, voorzitter, als die maatschappelijke raad dan zo'n advies geeft, dan is het wel netjes dat de minister binnen de gestelde termijn reageert. Dat is het punt wat ik maak. En ik vind het helemaal niet zo vreemd, want nachtvluchten raakt, en dus ook nachtsluiting, wel of niet, dat raakt nogal het belang van de leefomgeving en van de omwonenden.
1: Afrondend.
4: Dat is correct, voorzitter. Maar juist daarom zou dat iets moeten zijn waar een brede afweging over gemaakt moet worden hier in deze maatschappelijke raad.
1: Zo is dat.
4: De Tweede Kamer. De opmerking
1: precies
4: over de termijnen, voorzitter. Hiermee, dit is dus wat je organiseert. Door de overheid maar steeds groter en groter en groter te maken, tot aan wettelijke voorschriften van reactietermijnen aan toe, heb je elke keer weer een falende overheid. Is het niet vele malen verstandiger om eens een beetje af te slanken, waardoor je ook niet meer op een gegeven moment tegen een minister kunt zeggen, u heeft zich weer niet aan een wet gehouden? Want ja, we hebben inmiddels zoveel verplichtingen, waardoor we inmiddels 170.000 Rijksambtenaren hebben, moet het niet een beetje minder?
1: Meneer Gimbis.
0: Oh ja, voorzitter, daar is met de ChristenUnie zeker over te praten. Wij zijn erg voor eenvoudige stelsels. Tegelijkertijd weten wij dat we leven in dit ondermaanse en dat dit advies van Geel in het ondermaanse tot stand is gekomen, waarin hij een situatie heeft aangetroffen die niet bepaald perfect liep. Die omgevingsraad die functioneerde niet. Die belangen die daar botsten, die moesten tot unanimiteit komen en dat werkte niet. Dit is eigenlijk een verlegenheidsoplossing. Maar alsjeblieft, die verlegenheidsoplossing is er wel gekomen na heel goed nadenken en met gesprek met veel betrokkenen. En dan is mijn oproep aan het kabinet, houd vast aan, om zo te zeggen, die verlegenheidsoplossing die vast ligt voor wat betreft de maatschappelijke raad Schiphol in een wetsvoorstel. En houdt vast aan de ongewijzigde vorm. En vandaar, omdat die herstellen, die ongewijzigde vorm, heb ik een amendement ingediend. Niks meer, niks inder. Is het allemaal perfect? Wordt het hiermee het paradijs op aarde? Met heel weinig ambtenaren? Nee. Dat geef ik gelijk, collega Keijzer, gelijk gewonnen. Maar ik probeer hier gewoon als volksvertegenwoordiger recht te doen aan het advies van Geel. En dat, dat geef ik ook in overweging aan mijn collega's om dat te doen.
1: Meneer
0: en ook
1: Groot
0: aan de minister.
1: Ja.
2: Ja, dank voorzitter. Kijk, de heer Gimbis zei iets fundamenteels over waar de discussie hierover gaat. Hij gaf aan dat de bagagekeldermedewerker, mag ook een beveiliger zijn of iemand anders, dat hij wel vertegenwoordigd wordt door zijn werkgever. Maar dat is een andere kolom. Voorzitter, ik praat namens VVD over de kolom dat die medewerker woont in de omgeving van Schiphol, wil praten over de kolom leefomgeving, een bijdrage wil leveren en uitgezonderd wordt met dit voorstel. Ik praat in dezelfde kolom als de heer Gimbis. Waarom is de heer Grimmis dan zo overtuigd dat het fout gaat? Want als je transparant bent over waar je werkt en vanuit welke hoedanigheid je spreekt, dan is het ook helemaal geen probleem om die mensen ook te laten toetreden tot de MRS.
0: Meneer Grimmis,
2: niet uitsluiten.
0: Voorzitter, ik sluit hier helemaal niet uit dat iemand die bij Schiphol werkt de pet goed kan scheiden. En dat het wel zo goed zou kunnen gaan. We hebben alleen een situatie aangetroffen die totaal is vastgelopen en uiteindelijk heeft gefaald in volgens mij uiteindelijk 2019... van een omgevingstafel, een omgevingsraad, waar al die belangen aan tafel zitten. En dat ging gewoon niet goed. Ten lange leste hebben wij de gewaardeerde Pieter van Geel uit de mottenballen getrokken en die heeft een wijs advies gegeven. En dan is mijn verzuchting: laten we dan alsjeblieft vasthouden aan het advies en niet vasthouden aan een fata morgana dat werkelijk iedereen in die maatschappelijke raad zijn zegje moet kunnen doen. Want voor je het weet zit je weer in de situatie van voor 2019.
1: Afrondend.
0: Niks meer, niks minder.
1: Afrondend,
2: voorzitter. Ja, het gaat wel over 37% van de inwoners van Haarlemmermeer. Is niet niks, hè? Is niet zomaar iets. En als je dan toch de reflex doet, ja, die mensen die verzorgen dat die maatschappelijke raad Schiphol niet werkt, kan je dan niet beter zeggen, u bent welkom, want ik sluit niemand uit. Maar ik stel hele duidelijke voorwaarden voor uw deelname. Transparantie, integriteit, helderheid over de functie. En ook dat er echt gestuurd wordt vanuit de maatschappelijke raad Schiphol als het fout gaat, dat het direct op gestuurd wordt. Maar het is een hele rigoureuze maatregel, voorzitter, om dan maar direct te zeggen, al die mensen, u bent niet welkom, ik sluit u uit voor de maatschappelijke raad Schiphol. En ja, ik zou dat de heer Grimmis mee willen geven.
0: Ja, voorzitter, ik begrijp heus wel dat meneer De Groot dit zegt, maar ik ben het gewoon niet met hem eens. Bovendien is de invloed wel degelijk mogelijk, hè, in de verkiezing, bij openbare dialogen en themabijeenkomsten. Kan die stem wel degelijk gehoord worden. Maar uiteindelijk is het denk ik verstandig om in deze vast te houden aan de lijn van het advies van de heer Van Geel. En dat is niet omdat de ene bewoner van Haarlemmermeer meer of minder is, maar dat is wel om die belangen die nu geadviseerd wordt om in 3 kolommen in te richten, om dat op die manier te doen. Omdat juist het verleden heeft geleerd dat als je er één amalgaam van maakt, potpourri van al die belangen, dat uiteindelijk niks, dat we niet verder komen en dat uiteindelijk dan de omgevingskwaliteit en het belang van omwonenden dan sneuvelt in de enorme strijd van belangen. En dat is het enige wat we volgens mij vandaag hebben te regelen. En laten we dat als medewetgever zorgvuldig doen. En dat is mijn reactie, meneer De Groot. En ik hoop u weer tegen te komen bij andere debatten waar u het net zo opneemt voor deze medewerkers van Schiphol die geraakt worden door de sociale zakenmaatregelen die de VVD heeft voorgenomen. Maar dat is een beetje flauw, want hij kan nu niks meer terugzeggen.
1: Dank u wel. Dat heeft u goed gezien, meneer Grimmis. Het woord is aan mevrouw Keizer voor haar inbreng namens lid Keizer in de eerste termijn.
4: Ja, dank voorzitter. Namens een kleine 112.000 Nederlanders, voorzitter, voor ik hier het woord. Voorzitter, Nederland is al eeuwenlang een handelsland. Een land dat zijn welvaart niet heeft opgebouwd door zich af te sluiten van de wereld, maar juist door verbindingen te leggen. Via havens, binnenvaart, spoorwegverbindingen en natuurlijk onze nationale luchthaven Schiphol. Voor miljoenen reizigers uit binnen- en buitenland is Schiphol de eerste kennismaking met Nederland. Het is een visitekaartje van ons land. Een luchthaven die wereldwijd bekend staat om haar bereikbaarheid, efficiëntie en kwaliteit van dienstverlening. Maar helaas gaat hier steeds vaker het debat, als we over Schiphol spreken, uitsluitend over beperking, afbouw, krimp. Terwijl andere Europese en internationale luchthavens investeren in groei, bereikbaarheid en concurrentiekracht, lijkt in Nederland het steeds maar weer te gaan over het verder opleggen van beperkingen. Dat is geen strategie voor een land dat zijn welvaart grotendeels verdient met handel, kennis en internationale samenwerking. Internationale bereikbaarheid is namelijk geen luxe. Voor een handelsland is het een economische randvoorwaarde. En juist een zelfbewust land investeert in zijn strategische infrastructuur en kiest niet voor de voortdurende zelfbeperking. Natuurlijk begint vertrouwen in bedrijven niet door besluiten over mensen te nemen, maar door mensen ook daadwerkelijk bij die besluitvorming te betrekken. Maar laten we toch alsjeblieft eens een keer ophouden met net te doen alsof mensen pas meetellen, hun mening pas meetelt wanneer Den Haag een raad voor ze heeft opgericht. Alsof een stem pas serieus is wanneer zij door een voorzitter, een secretariaat, een bestuursreglement en een wettelijk advies naar de minister wordt geleid. Dat is de reflex waarin de Haagse politiek is vastgelopen. Er is een maatschappelijk vraagstuk, of in dit geval dan een gebrek aan consensus. Ja, wat had je gedacht, voorzitter, in zo'n discussie? Dan vraagt Den Haag om een adviesrapport. Uit dat rapportje komt een overlegtafel. Die overlegtafel wordt een raad. Die raad krijgt geld, mensen en bevoegdheden. Vervolgens komen er rapportages, evaluaties, adviezen en uiteindelijk wettelijke verplichtingen. En uiteindelijk wordt die nieuwe raad zelf onderdeel van het probleem dat Den Haag lijkt te willen oplossen. In het interruptiedebat met de ChristenUnie besprak ik dat net al. Dan wordt er een advies gegeven, daar wordt weer niet op tijd op gereageerd. Hup, de overheid heeft weer gefaald. En we hebben binnenkort weer een aantal vacatures op de website voor het aantrekken van nieuwe medewerkers bij INW. Want ja, al die adviezen moeten natuurlijk wel tijdig van brieven worden voorzien. Voorzitter, daarom ben ik niet alleen terughoudend over de wettelijke verankering van de Maatschappelijke Raad Schiphol. Ik ben ook tegen de gedachte erachter. Ik ben bekend met de geschiedenis van de CROS, de ORS en nu de MRS. Mijn bezwaar zit echter dieper. Het wetsvoorstel maakt van de MRS een wettelijk orgaan met omschreven taken. Dat is niet inwoners een stem geven, dat is hun stem, want hun stem wordt allang uitgebreid gehoord. Dat is hun stem door een Haagse trechter halen, zodat er een adviesstuk uitkomt waarop het ministerie dan een ambtelijk geformuleerd antwoord moet geven. Daarna kan iedereen dan zeggen dat zorgvuldig is geparticipeerd. Er is immers vergaderd, het is op papier gekomen, het is geadviseerd, er is gereageerd. Alleen blijft de vraag wel liggen, zijn we er nou met z'n allen beter van geworden? Het is vooral fijn voor Den Haag. Want Den Haag adviseert Den Haag. Den Haag financiert dan uiteindelijk ook dit Den Haag. En wanneer niemand meer precies weet wie verantwoordelijk is, en die dag gaat ook hier komen, komt er een nieuw adviesverzoek met een commissie en een rapport. Laat ik vooropstellen, Schiphol is geen willekeurig bedrijf. Het is een staatsdeelneming en de overheid draagt verantwoordelijkheid voor de belangenafweging tussen economie, leefomgeving en gezondheid. Maar uit die verantwoordelijkheid volgt niet automatisch dat iedere maatschappelijke discussie moet eindigen in een wettelijk verankerde adviesraad, een secretariaat, een adviesstructuur en weer nieuwe procedures. Dat is nou precies de reflex waar wij vanaf moeten. De overheid beschermt omwonenden door heldere normen te stellen voor geluid, gezondheid en uitstoot, door vergunningen te handhaven, door besluiten te nemen en door aanspreekbaar te zijn op die besluiten. Niet door verantwoordelijkheid onder te brengen in een nieuwe bestuurlijke laag. Sterker nog, de praktijk laat zien wat er gebeurt wanneer Den Haag maatschappelijke vraagstukken via wettelijk verankerde raden gaat organiseren. De MRS adviseert inmiddels een volledige nachtsluiting voor Schiphol tussen 11 en 7 uur en stelt daarnaast dat ook overdag minder gevlogen zou moeten worden. Dat zijn geen technische aanbevelingen, voorzitter. Ik heb het net al bij de interruptiemicrofoon gezet. Dat zijn politieke keuzes met grote gevolgen voor economie, werkgelegenheid en internationale bereikbaarheid van Nederland. Die afweging hoort hier. Die hoort niet in een zaaltje waar de Maatschappelijke Raad Schiphol gaat vergaderen.
2: Mevrouw Kreuger.
5: Het is dan ook een adviesraad en geen besluitraad, zeg ik tegen mevrouw Keizer. Dus het is een advies en inderdaad, dat besluit valt hier. Dat ben ik geheel met haar eens. Er was een opsomming over hoe de overheid burgers moet beschermen, wetten moet handhaven, regels moet stellen. Is mevrouw Keizer van mening dat in de afgelopen, zeg ik, 15 jaar omwonenden van Schiphol of afdoende zijn beschermd?
2: Mevrouw Keizer.
4: Ja, voorzitter, de vraag is welke omwonenden bedoelt, mevrouw Kreugen? Dat is hier de grote vraag. Want als je kijkt naar de mensen die zich melden bij de verschillende klachtengremia, blijkt gewoon dat heel veel meldingen door dezelfde mensen worden gedaan. De Nederlanders die in de omgeving wonen en werken in bij Schiphol, daar hebben we het bijna nooit over. Sterker nog, die worden nu buiten deze raad gehouden.
1: Afgerond.
5: Erkent mevrouw Keizer dat de rechter een uitspraak heeft gedaan dat het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is geschonden en dat de GGD hele heldere adviezen heeft gegeven over gezondheidsschade door onder andere de nachtvluchten? En dan nogmaals de vraag aan mevrouw Keizer. Vindt zij dat de afgelopen 15 jaar mensen, omwonenden rond Schiphol, zijn beschermd?
1: Mevrouw Keizer.
4: Voorzitter, in zijn algemeenheid is het antwoord op die vraag absoluut ja. Maar deze vraag gaat over iets anders. Deze vraag gaat over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En een verdrag wat na de Tweede Wereldoorlog ontstaan is, naar aanleiding van de afschuwelijke, nou ja, welke woorden moet ik daarvoor vinden, gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, heeft geleid tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat inmiddels, dat doen wij onszelf trouwens ook aan, hè, door ideële, meestal door de overheid gesubsidieerde organisaties gebruikt wordt om anno nu een hele bedrijfstak de nek om te draaien, is ook een feit. En het is dus niet zonder reden dat er inmiddels een interpretatieprotocol is voor artikel 3 en artikel 8 van het EVRM in het kader van migratie, oftewel het recht op gezinsleven en het recht om niet gefolterd te worden, om ervoor te zorgen dat we verstandig asielbeleid kunnen gaan voeren. En ditzelfde zou moeten gebeuren voor dit onderwerp. Want die belangenafweging gaat niet alleen over de vraag, ben jij in jouw gezondheid, namelijk de precieze gezondheid die gaat over geluidsoverlast, voldoende beschermd, maar zou moeten gaan over de belangenafweging die dus hier gemaakt moet worden. Dat mensen een onderneming kunnen starten, ook een mensenrecht. Dat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, vind ik namelijk ook onderdeel van het recht op leven, voorzitter. Maar dat is niet wat er gebeurt. En dat hebben we onszelf aangedaan, omdat al die organisaties in het kader van algemeen belang mogen procederen. Terwijl ze spreken niet namens mij, voorzitter.
1: Ja. U vervolgt.
4: Ja, voorzitter. Waar was ik gebleven? Mijn bezwaar is daarom principieel. Een overheid die na iedere maatschappelijke discussie een raad opricht, lost geen democratisch tekort op. Ze creëert een nieuwe laag tussen burger en politiek. De minister moet luisteren, afwegen en besluiten. De Tweede Kamer controleert dat. Daar heeft hij geen wettelijk verankerde commissie voor nodig. Dat is namelijk gewoon besturen. Dat is verantwoordelijkheid nemen. Dat is precies waarvoor de kiezer uiteindelijk naar de stembus gaat, waarom wij hier allemaal gekozen en geïnstalleerd zijn en waarom er uiteindelijk een regering komt. En Schiphol die kan prima zelf participatie organiseren. Zo zit het trouwens ook in de omgevingswet opgenomen, voorzitter. Door participatie vorm te geven met omwonenden en andere stakeholders. Daar heb je geen extra wettelijk orgaan voor nodig. Lost een wettelijke raad een probleem op, of verschuift zij het politieke debat weer naar een nieuwe overlegtafel? Is een vraag die ik aan de minister stel. Ik heb nog een paar vragen aan hem. Welk concreet probleem kan volgens de minister niet worden opgelost en vereist dus nieuwe wettelijke adviesrechten, nieuwe wettelijke informatieplichten, nieuwe procedures, nieuwe evaluaties en nieuwe verplichtingen voor de overheid en dus weer meer ambtenaren? Hoeveel geld gaat in totaal naar de MRS en de ambtelijke ondersteuning die nodig is om alle adviezen, informatieverzoeken, appreciaties, jaarverslagen en evaluaties weer te verwerken? En hoeveel ambtenaren houden zich hier nu mee bezig? En dan bedoel ik gewoon, als het even kan in uren, maar als dat niet lukt in FTE's. Hoeveel externen worden er ingehuurd? Want dat is namelijk wat we tegenwoordig ook heel vaak doen. En kan de minister niet gewoon een aantal van zijn 16.000 ambtenaren op het werk zetten wat zo'n adviesraad doet? Voorzitter, ik rond af.
1: Dank u wel.
4: Nou ja, bijna. Maar ik zie iemand staan bij de interruptiemicrofoon.
1: Met een keuze.
3: Hij staat er al, ja. Voorzitter, ik schrik toch een beetje van wat er net gezegd werd. Er wordt eigenlijk heel makkelijk gezegd, zijn omwonenden voldoende beschermd? Ja. En het wordt heel erg vanuit één kant bekeken. En goed recht, hè? Ook die mensen moeten beschermd worden die er werken. Maar legt mevrouw Keijzer nou uitspraak van de rechter, hè, voor het vernietigen van het LVB, de commissie Mer die zegt dat het niet voldoende blijkt dat omwonenden beschermd zijn. Legt zij dat nou allemaal naast zich neer en laat ze al die mensen, 500.000 volgens de GGD Goor, waarvan 200.000 ernstige slaapstoornissen hebben, legt zij die nou allemaal aan de kant en zegt ze, die mensen doen er even niet
6: toe? Mevrouw Keijzer.
4: Nee, voorzitter. Ik zei in zijn algemeenheid. En wat ik daarmee bedoel is dat ik uiteindelijk een belangenafweging maak. Ik maak een belangenafweging tussen aan de ene kant mensen die gestoord worden in hun rust en slaap door Schiphol, wat absoluut waar is. Ik heb zelf 22 jaar in een dorp gewoond waar af en toe ook een vliegtuig overheen. Dus ik weet wat het is als je in de tuin zit en je moet even stoppen met praten. Versus aan de andere kant het belang van werkgelegenheid en economie. En die afweging maak ik en dat is uiteindelijk een andere afweging dan die van de fractie van D66.
1: Afrondend.
3: Ja, voorzitter, ik kan niet anders dan concluderen dat mevrouw Keijzer met hele mooie woorden zegt, ze noemt de belangenafweging, maar gewoon zegt, ik vind die mensen minder belangrijk dan de mensen die bij Schiphol werken. En dat vind ik geen belangenafweging, dat vind ik heel zwart-wit. En dat is niet wat we met elkaar moeten willen.
1: Mevrouw Keijzer.
4: Ja, volgens mij heet dit populistisch, voorzitter, in de kringen van D66. Je maakt een belangenafweging en je weegt gewoon belangen af. Dat is wat je hier uiteindelijk doet. En dat is trouwens ook de enige manier om ervoor te zorgen dat al die grote bedrijven, of het nou gaat over de chemische industrie, de olieindustrie, de luchtvaart, de agrarische sector, om hier nog iets over te houden, anders dan de IT-sector, voorzitter. Voorzitter, ik was bij mijn laatste alinea's aangekomen. Ik heb nog 3 minuten, dus ik mag nog even, voorzitter. Nederland is groot geworden door vrije mensen die verantwoordelijkheid namen voor hun gezin, hun onderneming en de gemeenschappen waar ze onderdeel van zijn. Maar kapot gemaakt door een overheid die te groot is geworden door systemen, rekenmodellen en een verstikkend woud van wetten. Een sterke samenleving ontstaat niet doordat steeds meer zaken juridisch worden vastgelegd. Een sterke samenleving ontstaat doordat mensen verantwoordelijkheid nemen, ondernemers kunnen ondernemen en een overheid durft te vertrouwen op de kracht van die samenleving. Niet alles wat nuttig is, en dat is eer inspraak zeker, voorzitter, hoeft vastgelegd te worden in een wet. De keuze zou niet moeten zijn tussen of economie of leefomgeving, niet tussen bereikbaarheid of draagvlak. Nederland heeft gewoon beide nodig. Wij moeten bouwen aan luchtvaart die stiller wordt, slimmer wordt en innovatiever wordt. Voorzitter, ik zie dat zeker ook. Maar ook aan een Schiphol dat sterk genoeg blijft om Nederland verbonden te houden met de wereld. Een zelfbewust Nederland kijkt namelijk niet naar binnen, maar staat open voor de wereld en durft te vertrouwen op de kracht van de samenleving in plaats van weer een wettelijke verankering. Dank u wel.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Zwinkels namens het Christendemocratisch Appel in eerste termijn.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Wie rond Schiphol woont, weet dat luchtvaart over veel meer gaat dan alleen bereikbaarheid en economie. Het gaat ook over geluid boven je huis, over de gezondheid en over de vraag of mensen zich gehoord voelen bij de besluiten die hun leefomgeving raken. Daarom vindt de CDA-fractie het goed dat de Maatschappelijke Raad Schiphol, de MRS, met dit wetsvoorstel eindelijk juridisch wordt verankerd in de wet luchtvaart. De MRS functioneert inmiddels enkele jaren, maar doet dat nog via een tijdelijke juridische constructie. Voorzitter, vanaf 1 juli 2023 is de toenmalige Omgevingsraad Schiphol, de ORS, omgevormd tot de Maatschappelijke Raad Schiphol. In de ORS kwamen onder meer de bewoners, regionale overheden, werknemersorganisaties, milieuorganisaties en partijen uit de luchtvaartsector samen. De evaluatie van de ORS in december 2019 liet zien dat dit poldermodel om tot gezamenlijke besluitvorming te komen niet meer werkte. Uit het advies van Schiphol vernieuwd verbinden van de commissie van Van Geel kwam namelijk naar voren dat de materie te complex was, de verhoudingen verstoord waren en er onvoldoende bereidheid was om compromissen te sluiten. De commissie van Geel adviseerde daarom om belangen en verantwoordelijkheden duidelijker van elkaar te scheiden. In dit alternatieve model moesten maatschappelijke partijen zelfstandig hun perspectieven kunnen formuleren, hadden regionale overheden een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid en bracht de luchtvaartsector afzonderlijk zijn kennis en belangen in. De uiteindelijke afweging van al deze afzonderlijke belangen was uiteindelijk aan de minister, onder controle van de Kamer. Het werd net al gezegd. Uit deze aanbevelingen is in 2023 de Maatschappelijke Raad Schiphol ontstaan. En met het wetsvoorstel dat vandaag voor ligt, wordt die maatschappelijke kolom structureel in de wet luchtvaart verankerd. Omwonenden verdienen een onafhankelijke en herkenbare positie in de beleidsvorming en belangenafweging rond Schiphol. Tegelijkertijd moet duidelijk blijven dat de MRS adviseert. De uiteindelijke besluitvorming en de politieke verantwoordelijkheid blijven bij de minister en de Kamer. En voorzitter, tegen deze achtergrond kijkt de CDA-fractie kritisch naar de nota van wijziging. Waar het ons oorspronkelijke wetsvoorstel goed invulling gaf aan het advies om te zorgen voor een duidelijke scheiding van belangen en een afzonderlijke maatschappelijke kolom, wordt daar in de nota van wijziging afscheid van genomen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werden omwonenden die werkzaam zijn bij overheidsorganen of in de luchtvaartsector uitgesloten van deelname aan de MRS om belangenverstrengeling te voorkomen. En dat was niet zonder reden. In de ORS was het namelijk niet meer goed mogelijk om door partijen met verschillende belangen tot een gezamenlijk besluit te komen. Het advies was daarom ieder deelbelang duidelijk zichtbaar te maken en in afzonderlijke kolommen te scheiden. Door omwonenden die bij overheidsorganen en in de luchtvaartsector uitsluiten, wordt in ieder geval voorkomen dat de schijn van belangenverstrengeling ontstaat. Bovendien worden de belangen van de overheid en van de luchtvaartsector op andere plekken al vertegenwoordigd. En voorzitter, daarmee zeg ik niet dat iemand die bij Schiphol of een luchtvaartmaatschappij of een overheid werkt geen hinder kan ervaren of geen belang heeft bij een gezonde leefomgeving. Maar deze keuze raakt wel aan een fundamentele keuze uit het advies van Geel. Het voorkomen dat maatschappelijke vertegenwoordiging en sectorbelangen opnieuw door elkaar gaan lopen. Voorzitter, de CDA-fractie voelt daarom veel meer voor het oorspronkelijke wetsvoorstel van de voor de nota van wijziging, waarin deze belangen wel duidelijk werden gescheiden. We zullen daarom het amendement Gindis steunen. Dat amendement schrapt bij de nota van wijziging de toegevoegde bepaling over de samenstelling van de MRS en bewaakt daarmee het uitgangspunt van advies van Geel. Een herkenbare onafhankelijke maatschappelijke kolom zonder vermenging van sectorbelangen. Daarmee zijn we weer waar we moeten zijn. Het oorspronkelijke wetsvoorstel. Voorzitter, de keuze voor een duidelijke scheiding tussen deze belangen roept bij de CDA-fractie ook nog wat vragen op over een ander onderdeel van dit wetsvoorstel. De commissies regionaal overleg bij de overige burgerluchthavens van nationale betekenis. Voorzitter, het is goed dat omwonenden, overheden en exploitanten binnen de CRO met elkaar in gesprek zijn. Maar we moeten realistisch zijn over de verschillen in kennis, capaciteit en slagkracht tussen partijen. Hoe zorgt de minister ervoor dat de CRO effectief blijft, alle partijen voldoende zijn uitgerust en de overlegstructuur niet vooral extra administratieve lasten oplevert in plaats van daadwerkelijke invloed? In een CRO zitten vertegenwoordigers van bewoners, regionale overheden, milieuorganisaties, de luchthavenexploitant en gebruikers van de luchthaven gezamenlijk aan tafel. Zij moeten daar niet alleen informatie uitwisselen, maar ook proberen afspraken te maken over onderwerpen als geluidhinder, klachtenafhandeling, duurzaamheid en de regionale inbedding van de luchthaven. Daarmee lijkt de inrichting van de CRO's uiteindelijk best wel veel op het model waarvan juist rond Schiphol is vastgesteld dat het niet goed functioneerde. Hoe kijkt de minister daarnaar? In hoeverre zitten er risico's aan deze keuze? Voorzitter, ik begrijp dat een CRO niet precies hetzelfde is als een voormalige ORS. De CRO's gaan over de overige burgerluchthavens van nationale betekenis en richten zich op operationele aangelegenheden die van invloed zijn op het milieu en de gezondheid in de regio. Maar de onderliggende vraag blijft dezelfde. Wat kunnen en mogen we verwachten van een overleg waarin bewoners, overheden, commerciële sectorpartijen gezamenlijk tot afspraken moeten komen? Graag hoor ik van de minister hoe hij hier naar kijkt. Ik hoor daarbij ook graag welke lessen uit het vastlopen van de ORS concreet zijn toegepast bij de inrichting en werkwijze van die CRO's. En wat er gebeurt als blijkt dat het straks in de praktijk toch niet lukt om in die CRO's tot gezamenlijke afspraken te komen. Voorzitter, voor de CDA-fractie staat één uitgangspunt centraal. Goede participatie betekent niet dat de overheid uiteenlopende belangen bij elkaar aan tafel zet en vervolgens van de deelnemers verwacht dat zij de politieke keuze oplossen. Participatie vraagt om heldere rollen, maar ook om het serieus nemen van de geleverde inbreng en een duidelijke terugkoppeling over de manier waarop die in het uiteindelijke besluit zijn meegewogen. Zo moet voor betrokkenen navolgbaar zijn hoe een besluit tot stand is gekomen. De uiteindelijke afweging en politieke verantwoordelijkheid blijven daarbij de minister onder controle van de Kamer. Dat is voor ons de belangrijkste les uit de geschiedenis van de ORS. Als Kamer hebben we de plicht om die les serieus te nemen bij het verankeren van de Maatschappelijke Raad Schiphol. Dank u wel.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Kreuger als laatste spreker van de zijde van de Kamer in eerste termijn. En dat doet zij namens de fractie van PRO. Gaat u gang.
2: Dank u wel, voorzitter. En vandaag spreken we over de Maatschappelijke Raad Schiphol en over enkele weken over de toekomst van de luchthaven, als we het luchthavenverkeersbesluit ook in deze plenaire zaal bespreken. Maar deze twee debatten kunnen eigenlijk niet los van elkaar gezien worden. Schiphol heeft alleen echt een toekomst als er ook draagvlak in de omgeving is. Als de stem en zorgen van omwonenden serieus genomen worden. En die zorgen die zijn groot. Overlast, luchtvervuiling, slaapverstoring en gezondheidsschade. Dat zijn geen meningen, dat zijn feiten, dat zijn adviezen van de GGD over hoe de impact is van de luchtvaart op de gezondheid van mensen. En we weten al allemaal dat dit decennia lang op dit moment die zorgen niet genoeg meegenomen worden. Er was eindeloos overleg, er werd gepolderd en dan toch kon de luchthaven steeds maar doorgroeien. Al pratend groeide Schiphol door tot het gigantische aantal van 500.000 vliegbewegingen dat nu als een recht wordt beschouwd door de sector en ook door de minister. En ik kan me goed voorstellen dat veel omwonenden hun vertrouwen in de luchtvaart, in de overheid en in de inspraak zijn kwijtgeraakt. Maar dat vertrouwen, dat hebben we heel, heel hard nodig. In een klein land als Nederland, waarin we zoveel economische activiteit hebben met grote impact op de leefomgeving, is vertrouwen cruciaal. Waarin onze natuur, het water en de lucht vervuild is. Waarin een van de grootste luchtvaarthubs ter wereld in een van de meest dichtgevolkte gebieden ter wereld ligt. Dan is vertrouwen echt cruciaal. Voorzitter. Nogmaals, de toekomst van Schiphol hangt af van draagvlak. En voor dat draagvlak is het vertrouwen van omwonenden dat ze serieus genomen worden cruciaal. En de participatie van omwonenden in het dossier Schiphol heeft een lange, lange geschiedenis. En ik zit zelf nu 9 jaar in de Kamer en ik heb ook 9 jaar eigenlijk dat debat gevolgd en gevoerd. En gezien eigenlijk hoe dat vertrouwen ook geschaad is. Lang is er gepolderd in de ORS, waarbij omwonenden steeds vaker het gevoel kregen dat de stemmen van de luchtvaartsector het best gehoord werden. De belofte om overlast te verminderen werd vooral uitgewerkt door deze telkens net een beetje anders over de omgeving uit te smeren en zo alle verschillende steden en dorpen tegen elkaar op te zetten. En die kwamen ook tegenover elkaar te staan. En dat heeft geleid tot het ondermijnen van het vertrouwen in de georganiseerde inspraak, in de intenties van Schiphol en ook in de overheid. En de luchtvaartpartijen waren immers niet alleen vertegenwoordigd in de ORS, maar schoven ook zeer regelmatig aan op het ministerie. Ik herinner mij van, pak een beet 6 jaar geleden, een WOP-verzoek. Toen heette het nog een WOP-verzoek. Waaruit bleek dat antwoorden op Kamervragen mede door de KLM geschreven waren. Debat hier in de plenaire zaal over dat gegeven. Tegelijkertijd voelen veel bewoners zich juist helemaal niet gehoord. En dat is precies de basis geweest van het advies van Van Geel om die verschillende belangen echt helder te scheiden en zo ook daardoor veel helderder te krijgen. Bestuurders aan de ene kant, sector aan de andere kant en de omwonenden, alle drie apart. Nou ja, de collega's hebben dat net al uitgebreid besproken. En mijn fractie was het dan ook eens met het besluit om de Omgevingsraad Schiphol, waarin die verschillende belangen met elkaar polderend uit zouden moeten komen, te vervangen voor de huidige structuur. De bewoners hebben hun eigen plek, kunnen daarin samenwerken, ook met andere maatschappelijke partners, advies vragen, onderzoek laten doen en de minister adviseren over alles wat de leefomgeving van Schiphol aangaat. En nogmaals, het gaat om adviseren. Daar gaat het om. En dan vervolgens de uiteindelijke belangenafweging vindt uiteraard plaats hier in de Kamer. Op basis van ook waar de minister mee komt. Maar goed, dan is het wel nodig dat die maatschappelijke raad Schiphol dat ook serieus kan doen. En dat er voldoende rechten en middelen zijn om dat te doen. Dat er wordt geluisterd en dat de raad stevig in de wet verankerd is. Voor een luchtvaart met draagvlak, voor het herstel van vertrouwen is een stevige MRS hard nodig. En een van de expliciete wettelijke taken van de MRS is het adviseren op de experimenteerbepalingen die afwijken van wettelijke regelingen. En dat is een heel zwaar belang. Immers, Schiphol vloog jarenlang volgens het NNAS op een experimenteerregel zonder die wettelijke basis en zonder rechtsbescherming. En er waren rechtszaken voor nodig en een beroep op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens om een legale regeling af te dwingen. Ik zou heel graag eigenlijk van de minister een reactie willen, niet in dit debat misschien, maar schriftelijk, op de evaluatie waar we recent over in de media hebben kunnen lezen, van hoe die NNAS is gebruikt. En waarbij ook eigenlijk het evaluerende bureau zegt, hier zijn echt de rechten van omwonenden dusdanig geschonden. Er zou sprake moeten zijn van excuses over hoe mensen behandeld zijn. Voorzitter. Wij willen dus graag dat die rol van de MRS verstevigd wordt. Alleen met voldoende draagvlak heeft Schiphol echt een toekomst. En daarom hebben wij 3 amendementen ingediend. De MRS heeft een wettelijke rol waarin advies wordt gevraagd, maar zou ook ongevraagd advies moeten kunnen geven over alles wat met het luchtvaartbeleid te maken heeft. En dat zouden wij graag in de wet steviger willen hebben staan. Er zit veel expertise en daar willen we ook, zouden we gebruik van moeten maken in een adviesorgaan. De minister moet dan met redenen omkleed op die adviezen reageren. Ook dat heb ik in een amendement willen specificeren, zodat het duidelijk is dat, dat het een serieus reactie moet zijn op een advies. En dan tot slot, voorzitter, zou het goed zijn als de minister regelmatig overleg heeft met de MRS. Zo verstevigen we namelijk de rol van de MRS en wordt het een serieuze gesprekspartner voor de minister. En kan hij echt de adviezen ophalen om hoe hij het luchtvaartbeleid vormgeeft.
1: Bent u daarmee aan het einde van uw eerste termijn?
2: Nee.
1: Ik stel voor dat u even afrondt en dan geef ik ruimte voor een interruptie.
2: Helemaal goed. Omdat wij de MRS belangrijk vinden, omdat we willen dat dat een stevig orgaan is en dat de minister het ook als een stevig orgaan behandelt. En wij het ook echt een stevige plek willen hebben. Staan wij ook onder het amendement van de ChristenUnie om eigenlijk het wetsvoorstel weer terug te brengen naar de oorspronkelijke vorm en daarmee de nota van wijziging ongedaan te maken. De MRS is het gremium waarin verschillende omwonende organisaties vertegenwoordigd zijn, met gekozen leden, met inzet op het verbeteren van de leefomgeving. Dat is in de memorie van toelichting ook goed omschreven. Dat was in het oorspronkelijke wetsvoorstel bewust zo geregeld en dat zien wij heel graag weer terug. De sector heeft haar eigen overlegstructuur en andere wegen om haar economische belangen in te brengen. En de brede afweging tussen leefomgeving en bedrijvigheid is uiteindelijk natuurlijk een politieke. Maar wij hechten aan het advies van Van Geel om juist na al die jaren van een heel niet functionerende situatie onder de ORS te komen tot deze duidelijke verdeling. Dan tot slot, voorzitter, wil ik dit moment ook gebruiken om een hele korte vraag te stellen over een ander element wat denk ik van groot belang is voor de toekomst van de luchtvaart. En dat is het feit, we komen net uit een ongelooflijk hete zomer. We hebben echt aan de lijve allemaal kunnen ondervinden wat de klimaatcrisis voor ons in petto heeft. En ik ben benieuwd waar het staat met het CO2-plafond en wanneer het wetsvoorstel naar de Kamer komt. Misschien kan de minister daar kort op reageren.
1: Interruptie van mevrouw Keizer.
3: Ja, voorzitter. Organiseer je nou niet op deze manier weer teleurgestelde burgers. Want bijvoorbeeld het adviesraad om Schiphol te sluiten tussen 's avonds 11 en 7 uur. Dat kan elke zichzelf respecterende minister van Infrastructuur en Waterstaat, zeker van VVD-huizen, gezien de belangen van economie en werkgelegenheid, kan hij natuurlijk niet anders dan naast zich neerleggen. Dus je weet van tevoren al dat straks weer heel veel mensen teleurgesteld zijn. Ziet mevrouw Kreuger dat ook?
1: Mevrouw Kreuger.
2: Ja, voorzitter, ik probeer te begrijpen wat mevrouw Keizer nu echt zegt. Bedoelt zij nou dat we geen advies moeten vragen aan omwonenden, omdat hun advies wellicht niet één op één overgenomen gaat worden en deze meegenomen wordt in een brede belangenafweging, zoals wij dat doen in dit huis? Volgens mij weet iedereen die advies geeft dat dat een advies is, dat er inderdaad een belangenafweging plaatsvindt. Dat is op basis van partijen die in dit huis zitten, op basis van een politiek debat. Maar ik wil toch even, het advies rond de nachtsluiting komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dat advies komt uit stevig onderzoek, ook advisering vanuit de GGD over wat nachtvluchten voor schade teweeg brengen, wat de gezondheidseffecten zijn. En op basis daarvan komen deze omwonenden met dit advies.
1: Afrondend.
2: En mijn partij is heel erg blij met dit advies, aangezien wij denken en al heel veel langer pleiten voor een nachtsluiting.
1: Afrondend.
3: Ja, voorzitter, dat weet ik. GroenLinks, PvdA, Pro, die zijn kritisch op heel veel bedrijven en daarmee wat mij betreft duizendstreus voor de werkgelegenheid. Maar daar ging mijn vraag niet om. Mijn vraag ging erover dat je hier dus door dit wettelijk te verankeren en door te zeggen dat je erop moet reageren, dat je daarmee nu al weet dat straks deze mensen weer teleurgesteld zijn. Dus je tuigt constant iets op waarbij je van tevoren al weet dat vragen over vragen is. En dan elke keer weer zijn mensen teleurgesteld. Dus daarmee ben je eigenlijk aan het werken aan een overheid die faalt. Ja. Dat amendement, daar heb ik ook nog even een vraag over. Dat hoorde ik mevrouw Kreuger nou zeggen. Een amendement dat de minister met reden ontkleed gaat reageren op het advies. Mevrouw Kreuger weet toch wel met mij dat dat al lang voorgeschreven is door alle wetten die we hebben in
1: mevrouw
3: dit land.
1: Mevrouw Kreuger.
2: Voorzitter, eigenlijk hoor ik mevrouw Keizer hier zeggen, we moeten maar geen advies meer vragen als we niet van plan zijn het één op één over te nemen. Ik vind dat een eigenaardige redenering. Ik vind het heel belangrijk dat wij ons laten adviseren. Zeker als het gaat om mensen wiens directe situatie een enorme effect is vanuit het beleid wat hier gemaakt wordt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de minister en Den Haag en wij allen ons laten adviseren door de mensen die direct geraakt worden door de besluiten die we hier nemen. En daar gaat het hier om. En ik denk dat het echt een schande is hoe in de afgelopen 15 jaar omwonenden van Schiphol behandeld zijn. Het werkwoord Schiphollen is niet voor niets ontstaan. Het is continu zijn mensen met een kluitje in het riet gestuurd. Zijn mensen, uiteindelijk zijn hun belangen niet gehoord.
1: Dank u wel.
2: Het antwoord op de vraag van mevrouw Keizer is nee, ik denk dat wij juist de MRS moeten verstevigen en op die manier ook de democratie verstevigen. En over het amendement met redenen omkleed, dat is opdat wij dan vervolgens als Kamer op het moment dat een reactie van de minister niet op de markt is, dat wij de minister al kunnen zeggen, wij vinden dat dit onvoldoende is.
1: Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn van de zijde van de Kamer. De voortzetting van dit debat zal binnen enkele weken plaatsvinden. Ik heb al ergens gehoord met potlood in rond 23 september in uw agenda. En ik schors tot 7:45 voor de dinerpauze. De vergadering is geschorst.

0: Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het 2 minuten debat Fiches Simplificatie NIS2-richtlijn en Herziening Cyber Security Act. En ik heet van harte welkom in ons midden de minister van Justitie en Veiligheid in vak K. En ik geef als eerste het woord aan mevrouw Katman. Abdi. Mevrouw Abdi, namens Pro. Gaat uw gang.
1: Ja, dank voorzitter. Vandaag doe ik deze inbreng inderdaad namens collega Katman, die helaas door een privé situatie familie niet aanwezig kan zijn. In Europa moet het gebeuren. Progressief Nederland verwacht van dit kabinet een keiharde aanpak aan onze burgers en bedrijven om die digitaal te beschermen en dat we alles op alles zetten om de cyberwetgeving van de EU op dit punt aan te scherpen. En het vraagt om 2 dingen. Ruimte om als ambitieus land extra eisen te kunnen stellen voor cyberveiligheid en een manier om bij publieke aanbestedingen voorkeur autonome Europese spullen te kunnen kopen. Op dit punt kan de Nederlandse inzet steviger en daarom dien ik de volgende motie in. De Kamer gehoord bij raadslaging constateren dat de Europese Commissie nu geen ruimte laat aan EU-lidstaten om zelf extra eisen te stellen aan de maatregelen die entiteiten nemen om te voldoen aan hun zorgplicht voor cyberveiligheid. Verzoekt de regering om Europees verband te pleiten voor een nationaal bevoegdheid om aanvullende eisen te stellen aan de zorgplicht onder artikel 21 van de NIS2-richtlijn. En de Kamer blijft te informeren over deze inzet en gaat over door de orde van de dag samen met collega Katman. Volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat de afhankelijkheid van monopolisten uit niet-Europese landen een kwetsbaarheid zijn voor de cyberveiligheid. Overwegen dat het effectief kan zijn om een bewezen afgebakende definitie van autonomie op te nemen als criterium voor Europese IT-aanbestedingen. Verzoekt de regering om een Europees verband te pleiten voor een scherp en objectieve definitie van autonomie als criterium voor IT-aanbestedingen in de EU. En welwillend te staan tegenover initiatieven die de inkoop van Europese digitale diensten bevorderen. En gaat over door de orde van de dag. Dank u wel.
0: Dank u wel. Dan is het woord aan mevrouw Zwinkels namens het CDA.

0: Dank u wel, voorzitter. Onze telecomnetwerken, energievoorziening en andere vitale diensten leunen op digitale apparatuur en software van een beperkt aantal leveranciers. En dat maakt ons kwetsbaar. Het CDA wil daarom dat Europa risicovolle afhankelijkheden afbouwt en gezamenlijk kan optreden wanneer een leverancier een veiligheidsrisico vormt. De Europese Commissie stelt hiervoor stevige bevoegdheden voor. Het kabinet heeft daar terecht kanttekeningen bij. Een leverancier of zelfs een heel land kan als hoog risico aangewezen worden. En dat heeft grote gevolgen. Volgens het kabinet moet daarom steeds worden gekeken naar het concrete product, waar het wordt gebruikt en welk risico daar daadwerkelijk aan vastzit. In juni schreef het kabinet dat de Europese criteria daarvoor nog te ruim en onduidelijk waren. Hoe staat het daar nu mee? Is het voorstel inmiddels voldoende risicogericht en heeft Nederland in de Raad meestanders gevonden voor deze inzet? Een tweede punt is onze afhankelijkheid zelf. Stel dat er apparatuur uit een telecomnetwerk moet worden vervangen. Dan helpt het weinig als vervolgens maar één of twee andere leveranciers overblijven. Het kabinet deelt die zorg en wil diversificatie en het voorkomen van lock-ins met ons regelen. Voor het CDA is het een belangrijke voorwaarde voor digitale autonomie. Kan de minister toezeggen dat Nederland en in Europa erop aandringt dat bij verplichte uitfasering ook wordt gekeken of er genoeg betrouwbare alternatieven zijn en of we daardoor niet opnieuw afhankelijk worden van een klein groepje leveranciers? Dank u wel.
1: Dank u wel. Tot slot is het woord aan de heer Van den Berg namens Jaar 21.
2: Ja, voorzitter, ik ga het voor de verandering maar eens kort houden. Ik heb twee moties. De Kamer gehoord de beraadslaging. Constaterende dat de voorgestelde herziening van de Cybersecurity Act voorziet in een eerste evaluatie 5 jaar na de inwerkingtreding. Constaterende dat de implementatie van de voorgestelde wijzigingen naar verwachting circa 1,5 jaar in beslag neemt. Overwegende dat cybersecurity dreigingen, technologie en de geopolitieke context zich snel ontwikkelen. En overwegende dat daarvoor al voor een evaluatie na 5 jaar kan blijken dat bepaalde maatregelen in de praktijk ondoelmatig, disproportioneel of onnodig belastend zijn. Overwegende dat het kabinet heeft aangegeven open te staan voor een kortere eerste evaluatietermijn, bijvoorbeeld 3 jaar, verzoekt de regering zich in de Europese onderhandelingen actief in te zetten voor een eerste evaluatie van de herziene Cybersecurity Act uiterlijk 3 jaar na de volledige toepassing ervan, en de Kamer over de Nederlandse inzet en de uitkomst daarvan te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. De Kamer. Gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgestelde herziening van de Cybersecurity Act voorziet in de mogelijkheid om leveranciers uit derde landen als hoogrisicoleverancier aan te merken. Mijn collega zei het zojuist al. Constateren dat het kabinet heeft aangegeven dat het voorstel onvoldoende duidelijkheid biedt over de criteria voor verwijdering van de leverancier van de hoogrisicolijst en over de wijze waarop periodieke herbeoordeling plaatsvindt. Overwegend dat een aanwijzing als hoogrisicoleverancier ingrijpende economische en operationele gevolgen kan hebben. Overwegend dat het daarom van belang is dat een dergelijke aanwijzing niet langer voortduurt dan noodzakelijk en dat voor betrokken leveranciers een duidelijke en transparante mogelijkheid bestaat om aan te tonen dat het vastgestelde risico niet langer aanwezig is. Verzoekt de regering zich in de Europese onderhandeling ervoor in te zetten dat de Cybersecurity Act voorziet in een duidelijk, transparant en periodiek herbeoordelingsmechanisme voor hoogrisicoleveranciers, waarbij in ieder geval wordt vastgelegd op welke criteria een leverancier van de hoogrisicolijst kan worden verwijderd, met welke regelmaat en aanwijzingen wordt beoordeeld, op welke wijze een leverancier om herbeoordeling kan verzoeken, welke informatie en waarborgen daarbij gelden en binnen welke termijn een besluit over voortzetting of beëindiging van de aanwijzing wordt genomen. En gaat over tot de orde van de dag. 5 seconden. Dank u wel, voorzitter.
1: Ja, ik dacht dat u zei dat u het kort ging houden.
2: Dat dacht ik ook, ja. Maar ik probeer het niet te ratelen. Ja.
1: Dank u wel. Ik wacht een enkel ogenblik totdat de bodes de moties hebben rondgedeeld en de minister heeft aangegeven meteen door te kunnen met de appreciaties. De vergadering is een heel enkel ogenblik geschorst.

0: Gaat uw gang.
1: Iets lager.
2: Dank.
1: Ja.
3: Dank voorzitter en dank aan de leden. En ik besef mij terdege dat we aan het begin staan van een marathon van 7-2 minuten debatten. Dus ik zal daar in mijn lengte van de appreciaties rekening mee proberen te houden.
0: Hooglijk gewaardeerd.
3: Maar eerste vraag van mevrouw Swinkels. Haar eerste vraag. We hebben geschreven dat die criteria voor de risicobeoordeling te ruim en onduidelijk waren. Hoe staat het nu met die onderhandelingen? Die zijn net begonnen in de Raad en die gaan de komende maanden nog voortduren. En informeel hebben we al een paar medestanders gevonden om het raamwerk te verbeteren. Onder andere door het risicogerichter en concreter te maken. Dus dat traject loopt nu. Uw tweede vraag, kunnen we toezeggen dat Nederland er in Europa op aandringt dat bij verplichte uitfasering, et cetera, ook de afhankelijkheid van een bepaalde kleine groep leveranciers wordt voorkomen? Ja, dat kan ik toezeggen. Wij onderschrijven die zorg van het CDA over risico van eventuele vendor lock-ins bij uitfasering en we zetten ook in op diversificatie en dat nemen we mee in de relevante EU-werkgroepen en ontwikkelingen. Dan de moties. Motie 1 van mevrouw Kapman, Oordeelkamer. Motie 2, Oordeelkamer. Motie 3, Oordeelkamer. En motie 4, Oordeelkamer.
4: Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit 2-minuten-debat.
3: Ik garandeer niet dat ze allemaal zo kort gaan.
4: Wat zegt u? Nou, laat dat onze inzet zijn. Ik zie dat de betreffende leden aanwezig zijn. Dus ik stel voor dat we meteen doorgaan met het 2-minuten-debat strafrechtelijke onderwerpen. En ik geef daarvoor het woord aan mevrouw Faber namens de fractie van de PVV.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb één motie. En dat is de Kamer gehoord te beraadslagen en constateren dat de Nederlandse straten en stranden worden geterroriseerd door grote groepen jongeren die onder andere vrouwen lastigvallen en overgaan tot vernieling en geweld. Constaterende dat de politie enkel preventief mag fouilleren bij een concrete verdenking of vermoeden van de strafbaar feit of indien een gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Overwegen dat preventief fouilleren een effectieve maatregel is om overlast in te dammen en de veiligheid te waarborgen, verzoekt de regering met een wettelijke regeling te komen waarin is opgenomen dat de politie altijd de bevoegdheid heeft om preventief te fouilleren, gaat over tot de orde van de dag.
4: Dank u wel. Het woord is aan meneer Elian namens de VVD. Dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Straatman namens het CDA. Gaat u gang.
6: Dank u wel, voorzitter. Zojuist in het commissiedebat hebben we ook gesproken over de verkeersboetes, maar ook in het commissiedebat strafrechtelijke onderwerpen hebben we aandacht gevraagd voor de problematiek van die verkeersboetes. En laten we het simpel houden. Iedereen is erover eens dat ze te hoog zijn, maar tot nu toe komen we niet verder dan een discussie over de financiële dekking. En dat toont ook wel de beperkingen van de politiek aan. En wij willen graag van een kan niet naar een kan wel houding. Blijven zoeken naar mogelijkheden om een doorbraak te forceren. Want laten we eerlijk zijn, het mag niet zo zijn dat we moeten wachten totdat de Hoge Raad ons dwingt om onder stoom en kokend water beleid aan te passen. Verantwoord bestuur vraagt dat wij dat tijdig doen aan de voorkant. En daar zal ik me de komende tijd samen met Pro voor blijven inzetten. En inmiddels zijn de signalen uit de rechtspraak ook helder. Zowel de basisboetebedragen als de verhogingen bij niet-betaling zijn juridisch drijfzand. En hoe kan het dan dat de minister en de staatssecretaris alsnog aangeven op dit moment geen stappen te zullen te zetten en te wachten op uitspraken van hogere rechters? Dat betekent dus nu heel concreet dat je wanneer je een boete krijgt en bij rechter A aanklopt, je een andere uitkomst krijgt dan dat je in beroep gaat bij rechter B. Dus mijn vraag aan de minister en de staatssecretaris, wat betekent dit volgens hen voor de rechtsgelijkheid? En de reactie van de minister en de staatssecretaris om op dit moment niets te doen, dat klinkt ook wel enigszins door alsof ze verbaasd zijn over deze rechterlijke uitspraken. Maar hoe reflecteren zij in dit kader op de geluiden vanuit de rechtspraktijk en breed in de sector die al jarenlang unaniem stellen dat het verkeersboetebeleid in Nederland niet functioneert? Dank u wel.
4: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Abdi namens Pro.
6: Ja,
0: Ja, dank voorzitter. Ik hou het ook kort, want ik heb natuurlijk ook een plenair debat hierover aangevraagd. Maar ik wil op een paar punten even terugkomen. En ik sluit me ook aan bij het betoog van collega Straatman. Want het zal jullie niet verbazen als het gaat om verkeersboetes. Het advies van de AG was behoorlijk stevig. En mij bereiken signalen dat de Hoge Raad eigenlijk dit najaar al uitspraak gaat doen hierover. En de kans is vrij groot dat de Hoge Raad dat ook opvolgt. Ik ben benieuwd of de staatssecretaris en minister even toelichting kunnen geven of ze wel of niet de Kamer gaan informeren over welke scenario's nu daadwerkelijk klaar liggen. U kunt ervoor kiezen om de Kamer daarin niet mee te nemen. Dat kan. Ik denk dat het wenselijk is om de Kamer wel te betrekken bij deze oplossing. En wij zullen daar natuurlijk heel constructief tegenover staan. Maar ik denk dat het fijn is dat er voor de uitvoering ook duidelijkheid komt. Welke scenario's liggen op tafel? Wat betekent dit? Wat zijn de financiële implicaties ook als advies voor opvolg voor de Hoge Raad? En tot slot kijken we ook na over hoe we dit het liefst eigenlijk... Sorry, ik moet even blenken. Het liefst eind dit jaar dat we daar ook weer terugkomen. Excuus. Dankjewel.
4: Dank u wel. Het woord staat de heer Ellian namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

0: constateren dat het opsporingsberichtgeving succesvol wordt ingezet, bijvoorbeeld via de campagne Game Over en Opsporing Verzocht. Overwegen dat de opsporingsberichtgeving, zoals Opsporing Verzocht, op dit moment nog niet wordt gebruikt om criminele vermogensbestanddelen te achterhalen. Van mening dat misdaad nooit mag lonen en de overheid alles op alles moet zetten om criminele machtsstructuren af te breken en crimineel verdiend vermogen af te pakken, verzoekt de regering om de inzet van opsporingsberichtgeving uit te breiden naar criminele vermogensbestanddelen en de noodzakelijke kaders hiervoor te creëren en of aan te passen, en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gooit de beraadslaging, constaterende dat de Kamer eerder heeft verzocht te onderzoeken of in de wet politiegegevens ruimte kan worden gecreëerd om informatie die mogelijk relevant is voor het oplossen van cold cases te filteren en te bewaren. Van mening dat de aanpassing van de wet politiegegevens en indien nodig de wet justitiële en strafwoordelijke gegevens de juiste grondslag kan creëren om politiegegevens ten behoeve van een specifiek doel, zoals bijvoorbeeld ook georganiseerde criminaliteit, femicide en ernstige zeden- en geweldsdelicten, langer te bewaren, verzoekt de regering om een wetswijziging in gang te zetten die het toestrekt de bewaartermijnen van politiegegevens te verlengen ten behoeve van een specifiek doel en in de tussentijd niet over te gaan tot vernietiging van die betreffende politiegegevens. Mede namens collega's Struis, Mutluer en Straatman, en dat waardeer ik enorm. En dan een laatste motie, voorzitter. De Kamer gooit de beraadslaging, constaterende dat twee Kamermoties over de verhoging van tipgelden voor personen op de nationale opsporingslijst zijn aangenomen, waaronder verhogingen naar bedragen van minimaal 1 miljoen euro. Constaterende dat de minister zelf de tipgeldbedragen op deze lijst moet kunnen verhogen, verzoekt de minister de circulaire bijzondere opsporingsgelden zo aan te passen dat de minister zelf bij voortvluchtigen op de nationale opsporingslijst het tipgeld gaat vaststellen en gaat over tot de orde van de dag. En bij die laatste, voorzitter, begrijp ik dat het voor de minister makkelijker is als dat om personen gaat die al veroordeeld zijn. Maar ik wacht even af wat hij daarover zegt.
1: Dank u wel. Tot slot is het woord aan de heer Ellebassi namens DENK.

0: Ik ga meteen beginnen, voorzitter. De Kamer gehoord op raadslaging constateren dat het kabinet verkeersboetes opnieuw met 2,7% wil verhogen. Overwegend dat verkeersboetes bedoeld zijn om verkeersveiligheid te bevorderen en niet om gaten in de begroting te dichten. Overwegend dat boetes proportioneel moeten zijn en in verhouding moeten staan tot de ernst van de overtreding, verzoekt de regering af te zien van de voorgenomen verhoging van verkeersboetes en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat organisaties en netwerken openlijk haat, intimidatie en geweld tegen asielzoekers, moslims en bestuurders aanjagen. Van mening dat de overheid tekortschiet wanneer extremistische netwerken bijdragen aan bedreiging, ontmenselijking en geweldsescalatie, verzoekt de regering te bevorderen dat de strafrechtketen hard en zichtbaar optreedt tegen rechtsextremistische organisaties en netwerken die structureel haat, intimidatie of geweld aanjagen, gaat over tot de orde van de dag. Dan mijn laatste motie, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat VN-rapportages, openbare berichtgeving en beelden op social media ernstige aanwijzingen bevatten voor oorlogsmisdrijven, seksueel geweld, marteling en andere schendingen van het internationaal recht tegen Palestijnen. Constateren dat Nederlanders zich hebben aangesloten bij of steun hebben verleend aan de Israëlische strijdkrachten, overwegende dat Nederlanders die redelijkerswijs verdacht worden van betrokkenheid bij internationale misdrijven niet straffeloos mogen blijven, verzoekt de regering te bevorderen dat signalen over betrokkenheid van Nederlanders bij oorlogsmisdrijven en andere internationale misdrijven in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden actief worden verzameld en beoordeeld door het Openbaar Ministerie met het oog op strafrechtelijke volging, gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij prima binnen de tijd.
1: Zeker, dank u wel. De minister heeft aangegeven direct door te kunnen gaan met de beantwoording, maar ik schors toch een kort ogenblik totdat de bode de moties ronddeelt aan de leden. De vergadering is een heel kort ogenblik geschorst.

0: emotions.
1: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de minister.
2: Dank u wel, voorzitter. En dank aan de leden voor hun inbreng. Ik zal één vraag beantwoorden van mevrouw Straatman. De staatssecretaris zal een vraag van mevrouw Abdi beantwoorden. En dan zal ik alle moties appreciëren. Dat doe ik dus voordat ik de staatssecretaris de vraag van mevrouw Abdi beantwoord met u welnemen. De rechtsgelijkheid. Mevrouw Straatman vroeg, op dit moment kun je dus bij verschillende rechters op verschillende manier een uitslag krijgen. Daar waar het gaat om de aanvankelijke hoogte van de verkeersboetes. Dat klopt. Ja, dat is ook hoe ons rechtssysteem werkt. En wat we dan als overheid doen is wachten op een uitspraak van een hogere rechter om uiteindelijk uitsluitsel te geven. En dit gaat best wel een fundamentele vraag. Namelijk, mag de regering zelf gaan over de hoogte van boetes of niet? En die vraag zien wij graag beantwoord door een hoge rechtsmacht. En vandaar dat we dat op zijn beloop laten. Dat staat los van het traject van de Hoge Raad. Daar waar het gaat om de ophoging van de verkeersboetes. En daar komt de staatssecretaris zo op terug.
1: Ik sta één vervolgvraag toe, gelet op de volle agenda. Gaat uw gang, mevrouw Straatman.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. En in principe begrijp ik dat systeem. Dat we hebben een lagere rechter en we wachten tot wat een hogere rechter zegt. Maar gegeven het feit dat werkelijk waar iedere partij in deze sector zegt, ja, het boetesysteem werkt op dit moment niet. En nu ook de rechters gaan zeggen, de boetebesluiten niet van dit jaar, nee, uit 2024 worden onverbindend verklaard. Uit 2025 worden onverbindend verklaard. Ja, dan zijn we toch wel een beetje categorie struisvogelpolitiek als we daar niet op voortborduren en op voorschaken.
1: De minister.
2: Dat ben ik dus niet met u eens. Het gaat om een fundamentele vraag, namelijk wie bepaalt de hoogte van verkeersboetes. Bovendien is het niet zo dat ons boetesysteem as such niet werkt. Waar de discussie over gaat, is of het in balans is. En daarom zien we dat de autonome verhoging die op de verkeersboetes zijn toegepast niet altijd op de OM-boetestelsel zijn toegepast. En daardoor is die scheefgroei bestaan. Die kan je op verschillende manieren opheffen. Om dat te doen door de verkeersboetes omlaag te brengen, dat kost een paar honderd miljoen. En die heb ik niet. En daarom wacht ik af. Mevrouw Faber, motie nummer 1, die moet ik ontraden. De politie opereert onder gezag van de burgemeester en die kan dat veiligheidsrisicogebied aanwijzen als hij dat nodig acht.
1: Motie 1 ontraden. 1 vervolgvraag van mevrouw Faber. Gaat uw gang.
4: Ja, dank u, voorzitter. Ja, de minister geeft aan dat de burgemeester dat kan instellen. Maar we kunnen daar toch gewoon een wet voor laten maken, zodat dat gewoon altijd kan gelden.
1: Minister.
2: Nou, het is niet nodig, mevrouw Faber, want onder het lokaal gezag kan niet al toe besloten worden, als dat nodig is.
1: Motie 2, Elian.
2: Motie, die geef ik Ordo Kamer. En ik kom terug op de wijze wat er mogelijk is in een halfjaarbrief ondermijning, zeg ik tegen de heer Elian. Motie 3, daar ga ik u geen korte duiding geven. En dat komt omdat dit onderwerp een hele lange baard heeft inmiddels. Dus de duiding die ik aan de Orde Kamer toevoeg, is hier wel van belang. Ik geef u dus Orde Kamer. Ik begrijp de wens van uw Kamer en ik voel ik sterk mee met de intentie van deze motie. Dat heb ik ook vaker uitgesproken hier in de Kamer. Tegelijkertijd gaat het in deze motie om zeer grote hoeveelheden uiteenlopende politiegegevens, veelal van burgers die niet worden verdacht van een strafbaar feit. Maar dat gaat hier niet om gegevens die al in verband zijn gebracht met een cold case onderzoek. Die zitten namelijk al in het onderzoeksdossier en daarvoor geldt een langere bewaartermijn. De persoonlijke levenssfeer van burgers verdient ook bescherming. En de politie kan niet onbeperkt enorme hoeveelheden gegevens van niet verdachte burgers bewaren. Het langer bewaren daarvan vraagt om een stevige juridische onderbouwing en moet proportioneel zijn. Dat is een grote uitdaging, want voor alle gegevens moet een relatie worden aangetoond met het doel voor de langere bewaring. Dit terwijl ik op basis van de aangeleverde politiecijfers niet heb kunnen vaststellen in hoeverre oude politiegegevens een cruciale rol spelen bij het oplossen van cold cases. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar echt intensief gezocht naar de juridische mogelijkheden en daarover gesproken met onder meer de Raad van State en met de autoriteit persoonsgegevens. En tot nu toe heb ik geen juridische aanknopingspunten gevonden. En daarom kan ik nu ook geen wetgevingstraject starten, omdat ik niet zou weten waar ik moet beginnen met iets dat uiteindelijk de toets der kritiek kan doorstaan. Maar ik hoor wel de oproep van de Kamer. En daarom stel ik voor om als volgt opvolging te geven aan uw motie. Ten eerste, ik laat in 4 omringende EU-lidstaten een vergelijkend onderzoek doen. Ten tweede, ga ik opnieuw in gesprek met de nieuwe voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens over dit onderwerp. En ten derde, laat ik de politie verder werken aan een gefaseerd sorteringsplan met de omgang van politiegegevens. En zolang deze acties nog lopen, zal ik de politie vragen om de bedoelde gegevens te bewaren. Ook wil ik de Kamer vragen om zelf ook met de Raad van State, de autoriteit persoonsgegevens en de relevante organisaties in gesprek te gaan om met mij te zoeken naar alternatieve aanknopingspunten. En alleen als deze inspanningen nieuwe juridische aanknopingspunten opleveren, is het daadwerkelijk starten van een wetgevingstraject zinvol. Ik wijs er wel op dat deze aanpak, ook die ik nu voorstel, niet overeenkomt met de zienswijze van de autoriteit persoonsgegevens. En het is goed mogelijk dat de autoriteit persoonsgegevens mogelijk handhavend zal gaan optreden, waaronder ook het verbeuren van dwangsommen. Deze motie, de appreciatie en de verdere zoektocht die ik voorstel, die schort dat niet op. Dat is dus een risico wat ik met u deel en wat we dan ook min of meer in gezamenlijkheid nemen. En met die kanttekeningen geef ik de motie oordeel.
1: Meneer Elian, kunt u als eerste indiener leven met deze appreciatie? Gaat u gang.
0: Dank dat u mij dit toestaat, voorzitter. En namens de indieners, ja. Ik denk dat het ook goed is dat ik namens de indieners aangeef dat wij beseffen ons dat er gevolgen kunnen zijn. Maar dan zetten we dit traject samen in gang en hopelijk vinden we dan een oplossing.
1: Dank u wel. Met die interpretatie krijgt motie 3 oordeelkamer. Motie 4.
2: Motie 4, oordeelkamer. Daar kan ik korter over zijn.
1: Motie 5.
2: Motie 5, die moet ik ontraden. Daar zit geen dekking bij.
1: Motie 6.
2: Motie 6 over de strafrechtketen. Die kan ik oordeelkamer geven met dien verstande dat uiteindelijk het aan de, het OM zelf is om tot vervolging over te gaan bij strafbare feiten. Maar ik snap de teneur van de motie.
1: De heer Elabassi knikt, zie ik. Daarmee krijgt zij oordeelkamer. Tot slot, motie 7.
2: Motie 7, die moet ik ontraden. Het internationaal recht moet natuurlijk worden nageleefd door een ieder. En straffeloosheid op internationale misdrijven is onaanvaardbaar. En natuurlijk geldt dat ook voor gevallen waarbij Nederlanders mogelijk verdachten in beeld komen. Maar als dat zo is, dan is het telkens aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of er sprake is van voldoende bewijs van mogelijke individuele strafbare betrokkenheid bij internationale misdrijven en of opsporing. En vervolgens of vervolging ook opportun is.
1: Dank u wel. Het woord is aan de staatssecretaris voor de beantwoording van de resterende vraag.
5: Voorzitter, dank u wel. En voor mij rest nog een vraag die gesteld is door mevrouw Abdi en gaat over de prejudiciële procedure die nu loopt ten aanzien van de ophoging van de verkeersboetes. Die zaak die loopt en wat we natuurlijk gezien hebben is dat de advocaat-generaal daar een conclusie op geschreven heeft. Wat wel zo is, is dat we naar aanleiding van zo'n conclusie natuurlijk nog geen conclusies trekken. Dus het belangrijkste is dat we ons voorbereiden op de uitspraak van de Hoge Raad. En wat ik graag wil doen is hier toezeggen dat op het moment dat die er is, en er is aanleiding toe, want het kan natuurlijk nog alle kanten op, maar er is aanleiding toe om uw Kamer te informeren over de verschillende scenario's. En natuurlijk ook de financiële consequenties en in de uitvoering de consequenties die het in zich heeft, dat ik dan per omgaande de Kamer ook zal informeren.
1: Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit 2-minuten-debat. Ik stel voor dat we meteen doorgaan met het 2-minuten-debat Justitieketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. En daarvoor geef ik als eerste het woord aan de heer Ceder namens de fractie van de ChristenUnie. Eenmaal, andermaal. Dan geef ik eerst het woord aan de heer Elian namens de VVD. Gaat u gang.
0: Dank voorzitter. Het commissiedebat was weer een tijdje geleden. Tijdens dat commissiedebat kwamen verschillende onderwerpen langs, waaronder de eenmalige bijdrage die wij geven aan Sint Maarten voor de bouw van een nieuwe gevangenis. Ik kan dat tot op zekere hoogte volgen. Maar dat betekent wel, vind ik, dat we eisen moeten stellen aan die gevangenis. Daarom deze motie met collega Schilder, de Kamer gehoord, de beraadslaging, constaterende dat Nederland eenmalig 30 miljoen euro bijdraagt aan de bouw van een nieuwe gevangenis in Sint Maarten, terwijl justitie in beginsel een landsaangelegenheid is, constaterende dat de Point Blanche gevangenis berucht was en voortgezet crimineel handelen in het Caribisch deel van het Koninkrijk nauwelijks aandacht heeft, verzoekt de regering om bij de bouw van de nieuwe gevangenis op Sint Maarten de nieuwste inzichten ter zake voortgezet crimineel handelen uit detentie toe te passen en erop aan te dringen dat de autonome landen in het Koninkrijk de aangescherpte maatregelen uit de penitentiaire beginselenwet overnemen en gaat over tot de orde van de dag. Dus mede namens collega Schilder. Dank u wel.
1: Dank u wel. Ik kijk naar de pro-fractie, want mevrouw Westerveld staat op de lijst, maar mevrouw Mütler zal het woord voeren. Zij heeft het woord als ze zover is.
6: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal moties. De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat er al geruime tijd zorgen zijn over de toename van jeugdcriminaliteit in Caribisch Nederland, overwegend dat diverse ministeries en de openbare lichamen een inzet plegen, maar dat een samenhangende aanpak van jeugdcriminaliteit waarbij heldere doelstellingen zijn geformuleerd ontbreekt, verzoekt de regering om een gerichte aanpak van jeugdcriminaliteit in Caribisch Nederland op te stellen, waarbij heldere doelen worden geformuleerd en de Kamer hierover te informeren. Gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door mevrouw Westerveld. En dan nog een motie over huiselijk en relationeel geweld. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat het aantal adviesvragen en meldingen over huiselijk en relationeel geweld in Caribisch Nederland sterk is toegenomen. Constateren dat niet duidelijk is hoeveel meldingen daadwerkelijk leiden tot hulp en bescherming voor slachtoffers. Van mening dat slachtoffers die de moeilijke stap zetten om hulp te zoeken erop kunnen vertrouwen dat daar ook daadwerkelijk iets mee gebeurt. Verzoekt de regering om bij de monitoring van huiselijk geweld in Caribisch Nederland niet alleen bij te houden hoeveel meldingen worden gedaan, maar ook hoeveel meldingen leiden tot hulp, bescherming en verdere opvolging in de Kamer hierover periodiek te informeren. En deze heb ik mede ingediend met de heer Matlouti. En tot slot wil ik een toezegging van de minister, want ik weet dat hij binnenkort ook het gesprek gaat voeren in het justitieel vierpartijenoverleg over bestrijding van grensoverschrijdende drugscriminaliteit. En ik wil van hem de toezegging dat hij gaat kijken in hoeverre er expertise, ondersteuning nodig is, een mogelijke capaciteit vanuit Nederland om deze partijen te ondersteunen om grensoverschrijdende drugscriminaliteit aan te pakken. En ik wil heel graag dat hij toezegt dat hij ons gaat informeren over de behoeften van de landen, de aangeboden ondersteuning en de vervolgstappen richting een gezamenlijke aanpak. Ik ga bewust geen motie indienen, voorzitter, maar ik wil wel een hele concrete toezegging.
1: We gaan kijken of u die krijgt. Dank u wel, mevrouw Mütler. Het woord is aan de heer Seder namens de ChristenUnie. En ik wijs erop, over voor alle leden, dat moties en inleidingen allemaal binnen de 2 minuten moeten.
7: Nou, doe mijn best.
1: Anders stellen ze niet mee.
7: Voor de volgende is er overleg geweest binnen de voorzitters.
1: Maar ik volg alles, meneer Seder. Gaat u gaan.
7: Dank u wel. De Kamer gehoorde beraadslaging constateert dat in het Caribisch deel van het Koninkrijk TBS en andere forensische maatregelen kunnen worden opgelegd, terwijl niet in alle gevallen passende voorzieningen beschikbaar zijn om deze maatregelen daadwerkelijk ten uitvoer te kunnen leggen. Overwegend dat dit niet alleen een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke landen is, maar dat het ontbreken van passende forensische voorzieningen ook gevolgen kan hebben voor de veiligheid binnen het Koninkrijk, zoekt de regering op binnen het programma voor forensische zorg concrete afspraken te maken over de beschikbaarheid en de uitvoering van forensische maatregelen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, waaronder de beschikbaarheid van passende hoogbeveiligde forensische zorg. Echt over tot de orde van de dag. Seder, de Kamer gehoorde beraadslaging constateert dat mensenhandel ook op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voorkomt en de aanpak hiervan bijzondere aandacht vraagt vanwege de kleinschaligheid en de kwetsbaarheid van de eilanden. Constateert dat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen al in 2017 heeft gewezen op het ontbreken van de bevoegdheid om volwaardig over mensenhandel op de Besseiland te rapporteren. Zoekt de regering om de benodigde wet en regelgeving en bestuurlijke afspraken voor te bereiden om de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in staat te stellen volwaardig en onafhankelijk te rapporteren over mensenhandel op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Zoekt de regering tevens te inventariseren welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de signalering, registratie, bescherming van slachtoffers en strafrechtelijke aanpak van mensenhandel op de Besseiland te versterken en de Kamer hiervoor voor 1 juli 2027 te informeren. Echt over de orde van de dag. En tot slot, voorzitter, de Kamer gehoorde beraadslaging constateert dat de consumentenbescherming in Caribisch Nederland rond incasso-dienstverlening geen gelijke tred houdt met de consumentenbescherming in Europees Nederland. Verzoekt de regering in kaart te brengen welke bescherming consumenten in Caribisch Nederland kennen rond incasso-dienstverlening, het principe van comply or explain hierop toe te passen en de Kamer over de uitkomsten informeren en gaat over tot de orde van de dag. En voorzitter, omdat ik zo snel was, zou ik graag nog op het punt van de brandweerwagens en het gebrek aan capaciteit op Bonaire een toezegging willen vragen. Dat was vorig jaar een probleem, ook tot levensgevaarlijke situaties dreigen, of u kunt toezeggen bij uw eerstvolgende bezoek na te vragen of dat probleem over de brandweercapaciteit is verholpen. Dank u wel.
1: Dank u wel. U kunt het wel binnen de tijd. Dank u wel, meneer Seder. Tot slot is het woord aan de heer Matlouti namens D66.
8: Dank, voorzitter. Voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterende dat de strafrechtketen in Caribisch Nederland met verschillende uitdagingen kampt, waaronder een schaarste politie- en detentiecapaciteit en structurele tekorten binnen de jeugdbescherming als ook de forensische zorg. Overwegende dat de Raad van de Rechtshandhaving aangeeft dat de bescherming van de rechtsorde in Caribisch Nederland een samenhangend stelsel van uitvoering, toezicht en bestuurlijke verantwoordelijkheid vereist. Een gezamenlijk plan hierhang kan bijdragen, verzoekt de regering een plan ter voorbereiding van de strafrechtketen in Caribisch Nederland op te stellen met daarin concrete en meetbare doelen, een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en een tijdspad, en de Kamer hierover te informeren. En gaat over tot de orde van de dag.
1: Dank u wel. Ik schors heel kort totdat de moties zijn rondgedeeld. En dan is het woord aan de minister.

0: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de minister, de staatssecretaris.
1: Voorzitter, dank. We gaan op chronologische volgorde beginnen bij motie 1. Die is van de heer Elian en gaat over de gevangenis in, op Sint Maarten en ook de rol die Nederland daarin heeft, waarvan wij zeggen zeker, detentie is een landse aangelegenheid. De heer Elian zei het zelf ook al. Maar tegelijkertijd aandacht vragen voor voortgezet crimineel handelen in detentie en juist ook de penitentiaire beginselenwet, van hoe we dat op een bepaalde manier toch ook op deze autonome eilanden van toepassing kunnen verklaren, al is het alleen al in gedachten, zeg ik oordeel Kamer.
0: Motie 1, oordeel Kamer. Motie 2.
1: Dan motie 4, die gaat over alle forensische en TBS-maatregelen en de zorg die daaromtrent georganiseerd wordt van de heer Seder. Daarvan zeg ik dat die afspraken worden gemaakt in het JVO. Dit is een steun in de rug, ook oordeel Kamer.
0: Motie 4. Oordeel Kamer.
1: En dan de laatste motie van de heer Seder, die gaat over het in kaart brengen van de bescherming van consumenten in Caribisch Nederland.
0: Nummer 6, denk ik.
1: 6, sorry.
0: Ja.
1: Ja. Motie 6, en die zegt dat is ook oordeel Kamer.
0: Motie 6, oordeel Kamer. Ik dank de staatssecretaris. Ik geef het woord aan de minister.
2: Dank. En voordat ik de resterende moties behandel, ga ik eerst even in op de vraag van mevrouw Mütleur. Ik had een vooruitziende blik, want de JVO was afgelopen week. Maar we hebben het daar uitgebreid gehad over grensoverschrijdende criminaliteit en ondermijning. In het verslag zal ik ook meegeven wat daar concreet is besproken. We hebben onder andere een nieuwe bestuurlijke aanpak met elkaar afgesproken. We leveren al expertise om de landen daarbij te helpen. En uiteraard, maar wat er gebeurde in Overasselt, was het ook tijdens het JVO een zeer belangrijk en indringend onderwerp, waar ook de landen zich mee konden vereenzelvigen. Wat betreft de brandweerwagens, ook daar kom ik op terug in het verslag van het JVO. Ik kan u wel van zijn tipje van de sluier opleveren dat de problemen die er destijds waren inmiddels zijn opgelost. Dan motie nummer 2 van mevrouw Mütleur over jeugdcriminaliteit, oordeel Kamer. Motie nummer 3 over huiselijk geweld, oordeel Kamer. We zullen dat samen met VWS oppakken, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. En motie nummer 5 over mensenhandel van de heer Seder, die bestaat uit twee delen. Wat betreft het deel van de motie op de uitbreiding van het mandaat van de nationaal rapporteur, die moet ik ontraden, omdat de nationaal rapporteur heeft gezegd dat alleen te kunnen doen bij uitbreiding van de financiering. Die financiering zit niet bij deze motie. Daarom is die ongedekt en ontraad ik dat deel van de motie. Ten aanzien van het deel dat ziet op de inventarisatie van de aanvullende maatregelen, geef ik om oordeel Kamer.
0: Maar daarmee moet u de motie denk ik toch ontraden, want het verzoek staat er nog in. Tenzij de heer Seder zegt, ik schrap mijn eerste dictum. Meneer Seder, ja, één interruptie.
3: Ja, voorzitter. Ik snap dat het geld kost. Ik dacht dat het zo weinig was dat het wel onderling te regelen was tussen u en ik. Maar als het niet zo is, kunt u aangeven hoeveel ton dat kost dat hij ook daar zijn werkzaam mee kan doen? Volgens mij...
0: Ik kan dat niet, maar u doelt waarschijnlijk op de minister.
3: Via de minister bedoel ik uiteraard, ja. Voorzitter. Omdat ik dacht dat we dat onderling wel konden regelen. Maar als het niet kan, hoor ik graag.
0: In de plenaire zaal is het niet onderling.
2: Ik ga hier ook geen foute grappen maken, voorzitter. Ik zeg de heer Seder toe dat ik voor de begrotingsbehandeling kom met een bedrag wat de uitbreiding zou kosten.
0: Dan constateer ik voor de handelingen dat de motie in zijn huidige vorm wordt ontraden, maar wanneer Seder hem in stemming brengt en daarbij het eerste dictum schrapt, de motie aan het orde van de Kamer wordt gelaten. Dank u wel.
2: Motie nummer 7, oordeel Kamer.
0: Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit 2-minuten debat. En ik stel voor dat we gewoon meteen nog doorgaan naar het volgende 2-minuten debat. En dat betreft het 2-minuten debat criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. En daarvoor geef ik als eerste het woord aan mevrouw Koenradi namens JA 21. Ja. Gaat uw gang.
4: Gehoord de beraadslagen constateren dat de groep jongeren zich herhaaldelijk schuldig maakt aan ernstige criminaliteit en ondanks eerdere interventie blijft ontsporen. Overwegend dat voor deze jongeren stevige aanpak nodig is die duidelijke grenzen en discipline combineert met onderwijs, gedragsverandering en perspectief op werk, verzoekt de regering een model te ontwikkelen voor een intensief heropvoedingstraject waarin ernstig ontspoorde minderjarigen verplicht kunnen deelnemen, waar nodig gesloten kunnen worden geplaatst en waarin discipline, onderwijs, gedragsverandering en vakopleiding centraal staan. Verzoekt de regering daarbij bewezen effectieve elementen en best practices uit binnen- en buitenland te betrekken en te onderzoeken wat nodig is om hiermee pilots te starten. Gaat over belofte tot orde van de dag, mede ondertekend door Van der Plas. Gehoord de beraadslager en constateren dat stranden, recreatiegebieden en andere druk bezochte locaties te maken kunnen krijgen met ernstige ordeverstoring door grote en wisselende groepen jongeren. Overwegende dat bestaande persoonsgerichte maatregelen onvoldoende uitkomst kunnen bieden wanneer vooraf niet vaststaat welke individuele personen de openbare orde zullen verstoren. Overwegende dat gemeenten hierdoor bij ernstige en voorzienbare ordeverstoringen aangewezen kunnen zijn op tijdelijke noodbevoegdheden, verzoekt de regering in overleg met betrokken gemeenten te onderzoeken welke structurele openbare ordebevoegdheden nodig zijn om ernstige groepsgewijze ordeverstoringen op druk bezochte locaties preventief tegen te gaan zonder telkens noodbevoegdheden in te zetten en zo nodig met voorstellen tot wetswijziging te komen. Gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door Van der Plas. Gehoord de beraadslager constateren dat samenwerking tussen jeugdgevangenis en defensie kan bijdragen aan het bijbrengen van discipline, structuur, vakvaardigheden en verantwoordelijkheid bij jeugdige delinquenten. Overwegende dat DEI en defensie beschikken over kennis en ervaring op het gebied van discipline, structuur, opleiding, vakmanschap en verantwoordelijkheid, verzoekt de regering samen met DEI en defensie een landelijk programma te ontwikkelen waarin geschikte jeugdige delinquenten tijdens en aansluitend op detentie verplicht kunnen deelnemen aan een intensief traject gericht op discipline, fysieke vorming, opleiding en arbeid, waarbij voor geschikte deelnemers ook perspectief kan worden geboden op een toekomstig traject richting een functie binnen defensie. En gaat over tot orde van dag, mede ondertekend door Van der Plas. Gehoord beraadslager constateren dat in Nederland voor preventieve wapencontroles eerst besluitvorming door de burgemeester in het Openbaar Ministerie nodig is. Overwegend dat de politie in Zweden en Denemarken zelf tijdelijke veiligheidszones kan instellen en in Noorwegen rechtstreeks preventieve wapencontroles kan inzetten, verzoekt de regering naar voorbeeld van deze landen te onderzoeken hoe ook de Nederlandse politie bij een acuut en objectief onderbouwde dreiging van ernstig wapengeweld zelfstandig tijdelijk preventieve wapencontroles kan inzetten of een tijdelijke veiligheidszone kan instellen en hiervoor zo nodig met voorstellen tot een wetswijziging te komen. En gaat over tot orde van dag, mede ondertekend door Van der Plas.
0: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Faber namens de PVV. En dit was slechts 5 seconden over tijd. Gaat u gaan.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaag constateren dat kerken en christelijke symbolen in Nederland worden vernield en in brand worden gestoken. Overwegen dat dit geen ongelukken betreft, maar acties met voorbedachte raden. Verzoekt de regering de oorzaken, de motivatie en de achtergrond van de daders die de kerken en christelijke symbolen vernielen nader te onderzoeken en de Kamer te informeren over de resultaten en over tot de orde van de dag. Dan de Kamer gehoort de beraadslaag constateren dat de woordvoerder van de nationale politie niet uitsluit dat de indruk kan ontstaan dat de politie het toedoen van het doen van aangifte ontmoedigt, verzoekt de regering op toe te zien dat de politie voldoet aan haar wettelijke verplichtingen om aangiftes op te nemen. Gaat het over tot de orde van de dag. Dan de Kamer gooit de beraadslager van mening dat drugscriminaliteit hard moet worden aangepakt en hoge straffen de norm dienen te zijn, constateren dat de rechtbank Haarlem heeft besloten drugscouriers milder te straffen in plaats van zwaarder te straffen, verzoekt de regering minimumstraffen in te stellen voor strafbare feiten gelieerd aan drugs en gaat over tot de orde van de dag.
0: Dank u wel, mevrouw Faber. Dan is het woord aan mevrouw Straatman namens het CDA.

0: Voorzitter, het dorpje van mijn oma leek vorige week wel op een scène uit de Netflix-serie Narcos. Wat in Overasselt is gebeurd is onacceptabel en mogen we nooit normaal gaan vinden. En dat betekent dus dat we de strijd tegen de georganiseerde misdaad voort moeten zetten en we de duimschroeven moeten aandraaien. Bijvoorbeeld op het gebied van het afpakken van crimineel verdiend vermogen. Dus het CDA blijft herhalen, maak zo snel mogelijk werk van de confiscatierichtlijn. Maar ook mogen we onze ogen niet sluiten voor het feit dat drugsgebruik deze maffiapraktijken financiert. We kunnen niet genoeg zeggen wat vorig jaar in Rotterdam in het straatbeeld te lezen was. Want jouw lijntje is zijn liquidatie. En in de media gaf de minister aan dat hij dit verband ook ziet en wil helpen drugs te denormaliseren. En wat ons betreft start die landelijke antidrugscampagne vandaag nog. Dus hoe ziet de minister dit voor zich en wanneer starten we met deze campagne? En ook aan de voorkant moeten we het criminelen zo moeilijk mogelijk maken. Niet alleen om te voorkomen dat er pillen worden verkocht, maar ook voorkomen dat er überhaupt verkopers worden geworven. En daarom willen wij nu echt vaart zetten achter het afpakken en herbestemmen van crimineel verdiend vermogen. Met name in de kwetsbare wijken die hoog scoren op de ondermijningskaart. Kan de minister toezeggen om bij nieuwe herbestemmingsinitiatieven prioriteit te geven aan deze kwetsbare wijken? En kan hij de Kamer meenemen welke aanvullende initiatieven lopen of worden opgestart?
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Martens Amerika namens de VVD.
2: Dank u wel, voorzitter. De beelden uit Overasselt staan ons nog vers op het netvlies. Gemasselde, zware criminelen die met wapens door onze straten lopen. Burgemeesters die terecht aangeven dat ze wellicht niet alles in huis hebben om te zorgen dat ze kunnen zorgen dat wij veilig kunnen blijven. En ik wil ook nog het grote compliment maken aan het optreden van de politie van afgelopen week. Ik wil eigenlijk een motie indienen met twee voorstellen. Enerzijds om te vragen, om te zorgen dat de burgemeesters woningen sneller kunnen sluiten dan op dit moment mogelijk is. En anderzijds, als het echt zo is dat een burgemeester een woning niet permanent sluiten kan, in dit geval wanneer dit al 4 keer gesloten is geweest, te zorgen dat het wel mogelijk is om te zorgen dat zij veilig blijven. Tot slot, voorzitter, de tweede motie. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat burgemeesters geen wettelijke mogelijkheid hebben een woning permanent te sluiten en dit uitzonderlijke gevallen zoals in Overasselt wel wenselijk kan zijn. Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat burgemeesters meer mogelijkheden krijgen om een woning te sluiten, om indien nodig een woning permanent te sluiten. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door mevrouw Straatman. En dan tot slot, voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat het dreigingsbeeld ondermijning Nederlands kleine zeehavens benoemd als een concentratiepunt die extra aantrekkelijk zijn voor criminele samenwerkingsverbanden en dat criminele netwerken steeds vaker naar deze havens uitwijken nu de beveiliging bij de mainports is aangescherpt. Constaterende dat gemeenten aangeven dat de politie, douane, kustwacht nog steeds onvoldoende zijn versterkt om drugsmokkel en ondermijning in kleinere zeehavens effectief aan te pakken. Overwegende dat geld voor een platform zonder camera's, voldoende mensen van de politie, douane en kustwacht op kade en op het water havens niet veiliger maakt. Verzoekt de regering in kaart te brengen welke aanvullende handhavingscapaciteit van de politie, douane en kustwacht nodig is voor een effectieve aanpak van ondermijning in kleinere zeehavens en de Kamer hierover te informeren in het eerste kwartaal van 2027. En gaat over tot de orde van de dag.
1: Dank u wel. Tot slot is het woord aan mevrouw Schilder namens de groep Marcus Sauer.

0: Gaat uw gang. Ik zal het volume een beetje hoger zetten.
1: Voorzitter, op karakter dan maar.
2: Heel goed.
1: De Kamer hoort de beraadslaging constateren dat minderjarigen door criminelen worden ingezet voor onder meer drugshandel, explosies en zware criminaliteit. Overwegend dat criminelen bewust gebruik maken van jonge uitvoerders om hun eigen handen schoon te houden en minderjarigen het vuile werk laten opknappen. Van mening dat iemand die bewust een minderjarige de criminaliteit intrekt extra verwijtbaar handelt en daarvoor ook extra zwaar moet worden gestraft, verzoekt de regering met een voorstel te komen waardoor het bewust rondslof inzetten van een minderjarige voor het plegen van strafbare feiten leidt tot forsere strafverzwaring voor degene die minderjarig rondslot of inzetten. Gaat over het orde van de dag.
0: Nou, karakter kan u niet worden ontzegd.
1: Volgende. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateert dat minderjarigen worden geronseld en ingezet voor onder meer drugshandel, explosies en andere vormen van georganiseerde criminaliteit. Constateren dat het minister stelt dat het huidige strafrechtelijke instrumentarium en de handhaving voor de aanpak van criminele ronselaars voldoen, overwegend dat niet duidelijk is hoeveel van de personen de minderjarige ronseling aansturen daadwerkelijk worden opgespoord, vervolgd en veroordeeld. Van mening dat niet alleen de minderjarige uitvoerder, maar ook juist de crimineel achter de schermen die een werf betaalt en aanstuurt, keihard moet worden aangepakt. Verzoekt de regering meer inzicht te verkrijgen in de modus operandi waar ronselaars die online minderjarige ronselen voor criminele activiteiten, de inzet van opsporing en handhaving hierop af te stemmen en de Kamer over te informeren. Gaat over tot orde van de dag.
0: Dank u wel. Ik schors een heel enkel ogenblik totdat de moties worden rondgedeeld. De vergadering is kort geschorst.

0: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de minister.
1: Dank, voorzitter. En wederom dank voor de leden voor hun inbreng, vragen en moties. Ik begin even met de vraag van mevrouw Straatman. Die begon met de landelijke antidrugscampagne. Ja, drugsgebruik is mijn doorn in het oog. En ik neem ook elke gelegenheid te baat om te vertellen dat alles wat we nu zien gebeuren, ook in Overasselt, zonder afname, zonder markt, hier niet zou voorkomen. Er is een directe lijn tussen die liquidatie en dat lijntje, om het zo maar te zeggen. Ik vind het ook onbestaanbaar dat door alle lagen van de bevolking het zo genormaliseerd is om drugs te nemen. Of dat nu gaat om flakka, om ecstasy, om cocaïne of anderszins. Dat is echt een probleem. Die normalisatie zorgt voor een markt. En die markt begint bij het dealertje, maar die eindigt bij Bolle Jos in Sierra Leone. Dus ook zeer groot voorstander van een landelijke antidrugscampagne. Maar we moeten dat wel doen op de doelgroep die we echt proberen te bereiken. Daarom hebben we nu voor het tweede jaar op rij, vorig jaar een pilot, dit jaar een bredere campagne samen met de minister van VWS. Met name op festivals, studentenontgroeningen, et cetera. Ingezet op een campagne die jongeren confronteert met de nadelige effecten van drugs. Van inderdaad criminaliteit, maar ook tot milieuschade en anderszins. Wat we zagen uit de pilot is dat de angst dat je hiermee drugsgebruik zou normaliseren, die is niet waarheid gebleken. Dat vertellen de instituten ons vaak. Maar in dit geval is daar geen sprake van geweest. De boodschap komt echt aan. In die zin heeft het mensen die nog niet gebruikten ook gesterkt om dat niet te doen. Zo lezen we uit het onderzoek. Het zorgwekkende is wel dat degenen die al wel gebruiken, ondanks dat ze de boodschap tot zich nemen, dat niet leidt tot aantoonbaar ander gedrag. Dat is natuurlijk wel zorgelijk, hè? Die normalisatie is dus zo ver doorgedrongen dat zelfs als je weet wat de nadelige effecten zijn, dat dat dan nog niet direct een verandering van gedrag tot gevolg heeft. Nou, daar blijf ik achteraan zitten. Dat doe ik samen met de minister van VWS. En to be continued, zou ik willen zeggen. Dan de Europese confiscatierichtlijn. We hebben daar inmiddels het advies van de Raad van State binnen. En we werken nu heel hard om dat advies te verwerken. En we hopen het zo snel mogelijk te kunnen indienen bij de Kamer. Dus het zal zeker nog dit najaar zijn. En hoe eerder, hoe beter. Want ik vind dit ook een zeer belangrijk wetsvoorstel. Dan maatschappelijk herbestemmen. Kan ik toezeggen om prioriteit te geven aan kwetsbare wijken? Ja, dat ga ik u toezeggen. Een heel belangrijk sluitstuk van de aanpak van georganiseerde misdaad om iets negatiefs in een wijk om te zetten in iets positiefs. Dat is waar mensen ofwel het goede voorbeeld zien ofwel het slechte voorbeeld. Dus ik wil nadrukkelijk daarbij kijken om de mensen daar een steuntje in de rug te geven. Kan ik daar ook de Kamer in meenemen? Welke aanvullende initiatieven daarbij lopen? Dat ga ik ook doen in de volgende halfjaarbrief ondermijning. Op dit moment werk ik aan verschillende projecten. Ik ga daar ook langs binnenkort. Bijvoorbeeld het opnieuw inrichten van het voorplein van het sportcomplex in Nieuwegein. En we treffen ook voorbereidingen voor een plan in Rotterdam, waar met de opbrengst van een afgepakt pand een herbestemmingsproject zal worden gefinancierd. En dan kom ik bij de moties, voorzitter. Motie 1 van mevrouw Koenradi. We hebben daar al vaker van gedachten gewisseld over het heropvoedingstraject. De WODC-evaluatie liet zien dat dit soort kampen juist een negatief effect op de recidive hadden. En daarom ontraad ik hem.
0: Motie 1 ontraden. Motie 2?
1: Motie 2, de openbare orde bevoegdheden. We hadden natuurlijk net al even over met mevrouw Faver over het preventief fouilleren. Deze is wat breder opgesteld en daarom wil ik deze oordeelkamer geven.
0: Motie 2, oordeelkamer.
1: Motie 3, die moet ik ontraden. Het ernstig personeelstekort bij de DEI zorgt ervoor dat ze echt nu gericht zijn alleen op een passend aanbod aan jongeren tijdens de detentie. Hier is geen ruimte voor op dit moment, dus die ontraad ik. Motie 4 ontraad ik, want dat is gewoon niet in lijn met de Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling, waarbij de politie altijd onder gezag van burgemeester dan wel OM optreedt.
0: Motie 4 ontraden.
1: Motie 5, mevrouw Faber, ik wil kijken of ik hier in een volgend halfjaarbericht iets aan kan wijden. Daar waar daders gepakt worden van vernielingen, wordt altijd gekeken naar de achtergrond van de vernieling en de daad. Of dat geregistreerd wordt op deze wijze. En of dat een omvang heeft dat je daar iets mee zou kunnen, dat weet ik niet. Maar ik wil er wel naar kijken. Dus oordeelkamer.
0: Motie 5, oordeelkamer.
1: 6, die ontraad ik. Niet omdat aangiftes niet worden opgenomen, maar gewoon omdat ik het hele signaal niet herken. Iedereen die aangifte doet, kan dat gewoon doen.
0: Motie 6 ontraden. 1 vervolgvraag van mevrouw Faber.
2: Ja, voorzitter, daar gaan toch echt wel geluiden op dat de aangiftes niet worden aangenomen. Kijk, en het kan toch niet zo zijn dat de politie zou duiken voor hun wettelijke taak. Dus ik begrijp niet dat de minister in deze dat ontraadt. Want dan gaat de minister, lijkt mij dan, mee te gaan in het niet uitvoeren van de wettelijke taken. Dat kan toch niet, vraag ik u via de voorzitter.
0: Minister.
1: Nee, ik ga niet mee in de indruk die de motie wekt dat de politie haar wettelijke taak niet uitvoert en daardoor via een motie op haar wettelijke taak zou moeten worden gewezen. Dus daarom ontraad ik.
0: Motie 7.
1: Motie 7, minimumstraffen, daar hebben we eerder in het debat vandaag ook over gehad. Ik ben er volgens nog geen voorstander van en geen van de instanties in de strafrechtketen. Daar waar zwaardere straffen niet worden opgelegd, moeten we het debat aangaan over waarom die niet worden opgelegd. En dat doen we bijvoorbeeld daar waar het gaat om geweld tegen hulpverleners.
0: Daarmee is het oordeel ontraden?
1: Ja.
0: Motie 7 ontraden.
1: Motie 8, mevrouw Martens Amerika over het sluiten van burgemeesterswoningen. Als de motie zo mag interpreteren dat we niet alleen kijken naar meer en nieuwe mogelijkheden, maar ook of bestaande mogelijkheden voor meer permanente sluiting benut kunnen worden, dan kan ik hem oordeelkamer geven. Ik denk dat daar, zeker voor kleine gemeentes, met een beetje steun wel meer te doen is.
0: Ik kijk of dat mag. Ik zie mevrouw Martens Amerika knikken. Daarmee krijgt motie 8 oordeelkamer. Motie 9.
1: Motie 9 oordeelkamer.
0: Motie 10.
1: Motie 10, sympathie voor wat u zegt en een groot probleem met ronselen. Ik ontraad hem wel, omdat we binnen het strafrecht op dit moment al een strafverzwaring kunnen opleggen voor het uitbuiten van minderjarigen. En de OM en de politie zeggen dat ze daarmee uit de voeten kunnen met de casuïstiek die ze tegenkomen.
0: Motie 10 ontraden, tot slot motie 11.
1: Oordeelkamer.
0: Motie 11, oordeelkamer. Ik dank de minister wederom. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit 2-minuten debat. En ik stel voor dat we meteen doorgaan met het 2-minuten debat. Terrorisme, extremisme. En daarvoor geef ik het eerst het woord aan mevrouw Van der Plas namens de BBB.

0: Mevrouw van der Plas, gaat uw gang.
1: Ja, dank u wel. Voorzitter, BBB staat er nog steeds versteld van dat de minister in het commissiedebat beweerde dat de acties van Extinction Rebellion geen geweld omvatten. We hebben het over het gooien met boterzuur, waardoor mensen onwel worden en medische hulp nodig hebben, het vernielen en bekladden van eigendom en het doelbewust ontregelen van spoorwegen en andere vitale infrastructuur. Hoe kan de minister blijven zeggen dat XR geen geweld gebruikt, terwijl hij wel toegeeft dat bij de acties van Extinction Rebellion strafbare feiten worden gepleegd, waaronder acties waarbij mensen lichamelijk worden geraakt? En wat betekent dit voor zijn eerdere oordeel dat Extinction Rebellion vooral een activistische organisatie is? Dan heb ik nog twee moties. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat boeren en andere agrarische ondernemers te maken krijgen met bedreiging, doxing, intimidatie en illegale erf- en stalbetredingen. Verzoekt de regering minimaal 2 keer per jaar overleg te voeren met de deelnemers van het meldpunt agro-intimidatie en de daaruit verkregen signalen actief te betrekken bij de informatiepositie van de politie, het Openbaar Ministerie en de NCTV. En gaat over tot orde van de dag. Alsjeblieft. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat Extinction Rebellion herhaaldelijk strafbare feiten pleegt en vitale infrastructuur ontregelt om politieke besluitvorming te beïnvloeden. Overwegen dat de minister erkent dat deze acties in sommige gevallen kunnen aanschuren tegen extremisme, verzoekt de regering het structurele patroon van acties van Extinction Rebellion te laten beoordelen aan de hand van de criteria voor extremisme en de Kamer hierover te informeren. En gaat over tot de orde van de dag. En dan heb ik nog een aanvullende vraag. Vandaag is het pand van de Tweede Kamer beklad door extremisten. Ik zou daar graag een reactie van willen hebben van de minister. En ik kijk ook even naar de voorzitter, hoewel het misschien niet helemaal gebruikelijk is. Ik zou wel graag willen dat de Kamer geïnformeerd wordt hoe deze mensen, die al heel lang hier dit soort acties voeren, gewoon een totaalverbod kunnen krijgen op toegang tot de Tweede Kamer. Het is ongehoord dat deze mensen continu dit soort dingen doen en zelfs de Tweede Kamer hebben beklad het gebouw. Dus dat is aan de voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Van der Plas. En in eerdere gevallen hebben we pandverboden opgelegd en aangifte gedaan. We bekijken nu eerst wat er is gebeurd vandaag en zullen dienovereenkomstig handelen. Dan is het woord aan mevrouw Faber voor haar inbreng namens de Partij voor de Vrijheid.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegen dat uitreizigers die zich hebben aangesloten bij terroristische organisaties zoals ISIS een direct gevaar vormen voor de Nederlandse samenleving. Overwegen dat in het dreigingsbeeld terrorisme in Nederland meerdere malen is gewaarschuwd rondom de risico's van terugkeer van uitreizigers naar Nederland, verzoekt de regering uitreizigers en hun kinderen onder geen enkele omstandigheid te repatriëren naar Nederland. Gaat over tot de orde van de dag, Faber en Vondeling. Dan gehoord de beraadslaging. Constateer dat teruggekeerde jihadisten en terreurverdachten vrij rondlopen in Nederland en een direct gevaar vormen voor de Nederlandse bevolking. Overwegen dat dit alles in werking moet worden gesteld om terreuraanslagen te voorkomen, verzoekt de regering om administratieve detentie mogelijk te maken en gaat over tot de orde van de dag, Faber en Vondeling. Dank u wel.
0: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Martens Amerika namens de VVD.
3: Dank, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterende dat vroege signalering van extremistische online netwerken zoals de Comnetwerk essentieel is om radicalisering van jongeren tegen te gaan, constaterende dat politieeenheden terughoudendheid ervaren bij geautomatiseerde contentanalyses vanwege juridische onduidelijkheden over toelaatbaarheid en reikwijdte. Overwegende dat AI-ondersteunende analyse en geautomatiseerde filtering noodzakelijke instrumenten zijn voor een effectieve aanpak van snel evolutionerende netwerken zoals COM-netwerken. Verzoekt de regering in afstemming met de politie en het OM een handelingskader op te stellen dat verduidelijkt welke vormen van geautomatiseerde contentanalyse zijn toegestaan en de Kamer hierover voor het einde van 2026 te informeren en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door mevrouw Straatman. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat extremistische online netwerken zoals COM-netwerken Gewelddadige aanslagen in de hand werken en blijvende psychische schade bij jongeren veroorzaken. Constaterende dat de ATKM uitsluitend bevoegd is tot het uitvaardigen van verwijderingsbevelen voor terroristische online inhoud en geen bevoegdheden heeft ten aanzien van gewelddadige extremistische content in online netwerken. Overwegende dat online extremisme steeds diffuser wordt en de ATKM juist in het schemergebied tussen criminaliteit en terrorisme effectiever moet kunnen optreden, verzoekt de regering om bij lopende evaluatie over de uitvoeringswet TOI een concreet voorstel uit te werken waarmee het mandaat van de ATKM wordt uitgebreid naar gewelddadige extremistische content en de Kamer hierover te informeren uiterlijk bij de aanbieding van de evaluatie hierover. Mede ondertekend door mevrouw Straatman. En de laatste, iets minder lang. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat extremistische online netwerken zoals Comnetwerk opereren in een afgeschemerde online omgeving die voortdurend van platform wisselen om opsporing te ontwijken en daarvoor structurele monitoring vereisen. Constateren dat de grens tussen open observaties en interactieve monitoring en digitale infiltratie in de praktijk niet altijd scherp is en dat dit leidt tot terughoudendheid bij de politie bijna, voorzitter. Overwegende dat de explicieter wettelijk onderscheid tussen observatie, interactieve monitoring en digitale infiltratie het handelingsvermogen van de politie vergroot en tegelijkertijd de rechtsbescherming borgt, verzoekt de regering in overleg met de politie en het OM een wettelijke afbakening uit te werken tussen de verschillende vormen van digitale observatie in context van online extremistische netwerken en de Kamer hierover voor het einde van 2026 te informeren. Gaat over tot orde van de dag. Hou het in bij de volgende.
0: Nou, volgende keer echt kort, mevrouw Marts Amerika. Want moties zijn, weet u, conform het reglement van orde, kort en overzichtelijk en begrijpelijk. En dit was echt te lang. Het woord is aan mevrouw Straatman namens het CDA.

0: Dank, voorzitter. Twee moties van mijn kant. De eerste. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat de ATKM nog geen wettelijke bevoegdheid heeft om verwijderde bevelen uit te bevaardigen voor online extremistische content, zoals extreem geweld, zelfverminking en manifesten van veroordeelde terroristen. Constaterende dat andere landen een autoriteit hebben aangewezen die een vragende instructie kan uitvaardigen aan platforms voor het verwijderen van extremistische content, maar Nederland dit niet heeft, verzoekt de regering om in aanvulling op het onderzoek naar het mandaat van de ATKM een vraag in de bevoegdheid te creëren om online platforms te vragen extremistische online content offline te halen, en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend op mevrouw Belhiers en Martus Amerika. En de tweede, de Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat in samenwerking met Meta een pilot is gestart om jongeren die online in aanraking komen met radicaliserende content om te leiden naar antiradicaliseringscontent, en dat de eerste resultaten positief zijn. Constaterende dat jongeren ook op andere online platforms actief zijn waarop zij radicaliserende of andere gewelddadige content kunnen zien, zoals gamingplatforms, verzoekt de regering te onderzoeken of de redirect-methode ook kan worden ingezet op andere online platforms zoals gamingplatforms en hier bij ook zeer gewelddadige content te betrekken. Verzoekt de regering de Kamer hierover te informeren en gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door mevrouw Belhiers.
1: Dank u wel. Het woord is aan de heer Mohandis namens PRO.
2: Voorzitter, dank u wel. Collega Belhiers zal mede namens ons ook een motie indienen over de Center for Counterterrorism. En het gaat om de expertise en de belangrijke rol die zij vullen in de aanpak. Dus op dat punt geen motie. Ik wil ook nog steun in ieder geval. Ja, er zijn verschillende moties ingediend over het ATKM en de bevoegdheden om die uit te breiden. Daar hebben we het ook over gehad in het debat. Dat spreekt ons zeer aan, dus wij kijken daar welwillend naar. Voorzitter, tot slot een punt wat ik in het debat heb gemaakt. Dat gaat over het dreigingsrapport Terrorisme in Nederland. We hebben ingezoomd op hoe rechtsextremisme zich ontwikkelt. En met name de terminologie die daar wordt gebezigd. Het gaat om omvolking. Volgens het rapport een eufemisme voor het streven naar een blanke etnostaat, remigratie. Deportatie ook gericht op mensen met een Nederlandse nationaliteit, maar die dan volgens deze extremistische groep een verkeerde huidskleur hebben. Wij volgen deze ontwikkelingen nauw. Morgen is er ook een debat over de politie. Ook met het oog op wat wij recent hebben gezien als het gaat om defendgroepen die toch het recht in eigen hand nemen om in hun optiek de veiligheid te waarborgen bij een kermis. Wij volgen deze ontwikkelingen nauw. We maken ons zorgen. En ik ben het niet eens met de minister die eerder heeft geantwoord op dit onderwerp als het gaat om dat die ventgroepen niet zo georganiseerd zijn. Dat zijn ze steeds meer. Dat blijkt ook uit onderzoek. Ze hebben chapters. Ze weten heel goed wat ze aan het doen zijn. En dit vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. En daar zullen wij de komende tijd op terugkomen, voorzitter. Voor nu geen moties. Dank u wel.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Belhiers namens D66. Gaat uw gang.
3: Dank u wel, voorzitter. Al 15 jaar bouwt het ICCT aan kennis over terrorisme, radicalisering en extremisme. Die kennis mogen we niet zomaar laten verdwijnen. Op een moment waarop radicalisering en extremisme nieuwe vormen aannemen en de dreiging voortdurend verandert, is het van groot belang dat Nederland kan blijven beschikken over eigen expertise en een sterke kennispositie. Daarom dien ik de volgende motie in. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat de kennis en expertise over terrorisme, radicalisering en terrorismebestrijding essentieel zijn voor een effectieve aanpak van terrorisme. Constaterende dat de International Center for Counterterrorism, ICCT, internationaal een belangrijke rol vervult in het ontwikkelen en delen van kennis en expertise op het gebied van terrorisme en radicalisering. Overwegende dat het verloren gaan van deze gespecialiseerde kennis en expertise een verzwakking kan betekenen van de Nederlandse en internationale kennisinfrastructuur op het gebied van terrorismebestrijding, verzoekt de regering om zich in te spannen om bij het ICCT aanwezige kennis en expertise voor Nederland te behouden en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door Straatman en Moetler.
1: Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Ellebassi namens DENK.

Voorzitter, en ook nu meteen beginnen. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat moslimhaat toeneemt en moskeeën steeds vaker doelwit zijn van bedreiging, bekladding, vernieling en intimidatie. Constaterend dat incidenten tegen moskeeën en islamitische instellingen niet landelijk en centraal worden geregistreerd. Overwegend dat betrouwbare gegevens nodig zijn voor een goede dreigingsanalyse en effectieve bescherming, verzoekt de regering om samen met moskeekoepels, gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en islamitische organisaties te verkennen hoe incidenten tegen moskeeën en islamitische instellingen centraal en landelijk kunnen worden geregistreerd en de Kamer binnen 6 maanden te informeren over de mogelijkheden en vervolgstappen en gaat over tot de orde van dag. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat onder andere rond AZC sprake is van intimidatie, bedreiging, vernieling en

0: incidenten tegen moskeeën en islamitische instellingen centraal en landelijk kunnen worden geregistreerd in de Kamer binnen 6 maanden te informeren over de mogelijkheden en vervolgstappen en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat onder andere rond AZC sprake is van intimidatie, bedreiging, vernieling en geweld. Overwegend dat zulke daden angst en onveiligheid veroorzaken in de Nederlandse samenleving. Overwegend dat de overheid iedereen in Nederland moet beschermen tegen haat, intimidatie en extremistisch geweld, verzoekt de regering om samen met de politie, OM en gemeente binnen 6 maanden met een gerichte aanpak te komen tegen rechtsextremistische intimidatie en geweld rond AZC en moskeeën. En de Kamer hierover te informeren gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat bij meerdere anti-AZC-acties sprake was van geweld, bedreiging, opruiming en extreemrechtse symboliek. Overwegend dat zicht nodig is op personen, netwerken en organisaties die dergelijke acties aanjagen, organiseren of financieren, verzoekt de regering te onderzoeken hoe beter zicht kan worden verkregen op de organisatoren, aanjagers en financiers van gewelddadige anti-AZC-acties. En de Kamer hierover te informeren gaat over tot de orde van dag. En dan mijn laatste motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat acties tegen AZC's gepaard gaan met intimidatie, bedreiging en geweld tegen bestuurders, politieagenten en betrokkenen. Constateren dat rechtsextremistische groepen, waaronder DIF en Netherlands en Voorpost, deze acties mede aanwakkeren en organiseren. Overwegend dat politiek gemotiveerde intimidatie en geweld gericht op beïnvloeding en democratische besluitvorming zeer ernstig zijn, verzoekt de regering te bezien of rechtsextremistische groepen en netwerken die structureel intimidatie, bedreiging of geweld aanjagen binnen bestaande wetgeving kunnen worden aangepakt als terroristische organisatie of verboden rechtspersoon, en de Kamer hierover te informeren gaat over tot de orde van de dag.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Koenraadi als laatste spreker van de zijde van de Kamer in de 2 minuten debat. En dat doet ze namens Ja 21.
2: Gehoord de beraadslaging constateren dat het kabinet heeft vastgesteld dat verschillende en soms beperkte informatieposities van betrokken organisaties ertoe leiden dat de risico's van terrorisme veroordeelden met een hoog dreigingsprofiel zonder rechtmatig verblijf niet altijd eenduidig kunnen worden ingeschat en maatregelen niet altijd optimaal op elkaar aansluiten. Constateren dat het kabinet in 2026 is gestart met de vormgeving van een integrale werkwijze voor uniforme risicotaxatie voor deze doelgroep. Overwegende dat vanaf 2027 opnieuw terrorisme veroordeelden met een hoog dreigingsprofiel uit detentie zullen vrijkomen, verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de uniforme risicotaxatie voor terrorisme veroordeelden met een hoog dreigingsprofiel veel zonder rechtmatig verblijf uiterlijk voor de in 2027 voorziene nieuwe vrijlating operationeel is en door de betrokken partners kan worden toegepast en gaat over tot de orde van de dag. Gehoord de beraadslaging constateren dat het kabinet als uitgangspunt hanteert dat uitgereisde IS-terroristen niet naar Nederland worden teruggehaald. Constateren dat het kabinet tegelijkertijd in iedere individuele casus de mogelijkheid openhoudt om alsnog tot repatriëring over te gaan. Overwegen dat het terughalen van uitgereisde IS-terroristen risico's voor de nationale veiligheid met zich meebrengt. Overwegen dat personen die ervoor hebben gekozen zich aan te sluiten bij islamitische staat een toekomst in Nederland hebben verspeeld, verzoekt de regering het uitgangspunt dat uitgereisde IS-terroristen niet actief naar Nederland worden teruggehaald om te zetten in een vast beleidslijn en de mogelijkheid van actieve repatriëring op grond van een individuele afweging volledig uit te sluiten. Gaat over tot de orde van de dag.
1: Dank u wel. Dan kijk ik even naar de minister. Ik schors 5 minuten.

0: Ik heropen de vergadering. En ik geef het woord aan de minister van Justitie en Veiligheid.
1: Dank, voorzitter. En ik hoop dat ik door de bomen het bos nog kan zien in mijn omvangrijke administratie. Zo niet, dan duidt me niet euvel. Laat ik even beginnen met een reactie op wat vandaag gebeurde hier tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Volstrekt ontoelaatbaar. Het verstoren van een vergadering hier, het roepen van leuzen naar Kamerleden, het bekladden van dit gebouw, vernielingen, dat zijn allemaal zaken die niet door de beugel kunnen. Ik heb de voorzitter gehoord wat betreft het inventariseren van wat hier gebeurd is en de mogelijkheden voor vervolgstappen. En daar schaar ik me van harte achter. Schandelijk. Zo doen we dat niet. Demonstreren mag, maar wel binnen de regels van de wet. En dat was dit niet. Dan de moties.
0: Dat leidt toch tot een vervolgvraag van mevrouw Faber.
2: Dank u wel, voorzitter. Even een korte vraag, maar dat geldt dan toch ook voor de raadzaal in Utrecht die bestormd is?
1: Dat klopt, en daar worden ook mensen voor vervolgd, ja. Nee, maar ik ben dat met u eens. Ik veroordeel elk overtreding van de wet. Het verstoren van een raadsvergadering is het overtreden van de wet. Uiteindelijk is het aan het OM om vervolgens dan ook vervolging op te pakken. In dit geval heeft het OM besloten om te gaan voor diegenen die de burgemeester hebben belemmerd om terug te keren. Dat is een opportuniteitskeus geweest.
0: U vervolgt.
1: Dan de moties. Motie 1 van mevrouw Van der Plas. Om 2 maal per jaar overleg te voeren met agro-intimidatie en dat mee te nemen. Op 24 september vindt er een gesprek plaats met brancheorganisaties naar aanleiding van de toezegging die ik eerder heb gedaan. En daarin heb ik ook toegezegd om u te informeren over de uitkomst van die gesprekken in het volgende halfjaarbericht. En die worden voor het einde van 2026 naar uw Kamer gestuurd. Als ik daarmee naar uw mening invulling geef aan de motie, dan kan ik hem orde Kamer geven. Als u heel strikt vasthoudt aan de 2 maal... per jaar overleg, dan moet ik hem in dit geval ontraden.
0: 1 vervolgvraag van mevrouw Van der Plas.
3: Kan de minister zijn voorstel nog even herhalen, want het ging me net iets te snel.
1: Ja, dus op 24 september vindt er een gesprek met de brancheorganisaties plaats. Dat is een toezegging die ik eerder heb gedaan in het debat. En ik heb ook toegezegd om u te informeren over de uitkomst van die gesprekken in het volgende halfjaarbericht. En dat komt dus voor het einde van dit jaar naar uw Kamer toe. Ik ben bereid om te kijken wat die gesprekken hebben opgeleverd voor het vervolg. Maar daarmee wil ik nog niet strikt ingaan op de 2 maal per jaar regulier overleg. Ik wil eerst kijken wat hier uitkomt.
0: Kunt u leven met die appreciatie?
3: Ja, ik vind het wel lastig, eerlijk gezegd, zal ik erbij zeggen. Want 2 keer per jaar is niet zo heel veel. En ik weet ook dat dit soort gesprekken vaak op ambtelijk niveau plaatsvinden. Wat niet erg is, want we hebben ambtenaren ook om gesprekken te voeren. Dus ik zou eigenlijk wel willen om die 2 maal per jaar vast te houden, maar misschien dan aan de motie toe te voegen ambtelijk in gesprek te gaan. Dat is misschien wat minder druk voor de minister. Nee. Ja, ik kan altijd een motie wijzigen.
0: Ja, maar ambtelijk in dicta toevoegen, we voeren hier het debat met de vertegenwoordiging van de regering. Dus dit is volgens mij de context die de minister schetst, waarbinnen hij tegemoet kan komen aan de motie. En dan is de vraag, kunt u leven met die interpretatie? Als dat wel zo is, dan krijgt de motie orde Kamer. Als dat niet zo is, dan wordt die ontraden.
3: Ik ga daar even over nadenken, maar dan heb ik wel een korte vraag over dat ik zeg en de daaruit verkregen signalen actief te betrekken bij de informatiepositie van politie, OM en NCTV. Dan ga ik ervan uit dat dat ook in dat halfjaarbericht misschien ofwel iets over gezegd wordt, ofwel dat dat deel van de motie wel wordt uitgevoerd.
0: Kan de minister daar iets op zeggen?
1: Ik rapporteer daarover in het halfjaarbericht.
0: En vervolgd.
1: Als u niet bevalt, kunt u altijd weer een nieuwe motie indienen voor het vervolg.
0: Motie dus daarmee is de motie in strikt inhoudige vorm ontraden. Ja. En ik kijk even naar mevrouw Van der Plas. Kan zij leven met alles wat de minister heeft gezegd over het interpreteren van deze motie? Zij denkt erover na. Dus in de huidige vorm krijgt de motie de appreciatie ontraden. Motie 2.
1: Ja, motie 2 geef ik orde op Kamer. Wij leggen continu acties, ook gewelddadig, langs de lat van extremisme dan wel activisme. Dat is een schaal. Dat is ook geen wet van mede en persen. Dat geldt ook voor acties van Extinction Rebellion. En daar waar die grens wordt overschreden, wordt daar ook over gerapporteerd in de daarover bestaande documenten, zoals het DTN.
0: Motie 2, orde Kamer. Motie 3.
1: Motie 3, orde Kamer.
0: Civier.
1: Oh, wacht even. Ik zit even. Zie je, hier wreekt die administratie zich. Mevrouw Faber kwam bijna Faber, weg met de orde op kamer.
0: Drie is Faber vondeling ten aanzien van uitreizigers en hun kinderen onder geen enkele omstandigheid repatriëren naar Nederland.
1: Ja, en dat laatste kunnen wij niet toezeggen. Ik moet die motie ontraden. U weet wat de bestaande beleid zijn in. Wij zijn daar zeer terughoudend in. Wij beoordelen elk geval op zijn individuele merites, waarbij nationale veiligheid een zeer zware rol speelt. Maar je kunt nooit in algemene zin, los van de individuele beoordeling, zeggen dat dit nooit zal plaatsvinden. Dat is niet mogelijk, ook juridisch niet.
0: Motie 3 ontraden. Motie 4, administratieve detentie.
1: Ja, administratieve detentie. Detentie is aan de rechter. En als wij bestuurlijke detentie opleggen, dan moet dat altijd zijn met een zicht op een aanstaand vertrek of anderszins. Anders zal de rechter de bestuurlijke detentie onmiddellijk weer opheffen. En daarom is de motie in deze vorm niet mogelijk en daarom ontraden.
0: Motie 4 ontraden. Motie 5.
1: Dan motie 5, oordeelkamer.
0: Motie 6.
1: Motie 6, oordeelkamer.
0: Motie 7.
1: Oordeelkamer.
0: Motie 8.
1: Ja, motie 8 geef ik oordeelkamer. Als ik eerst mijn beleidsverkenning mag afronden, dan neem ik dan de vraag van de motie ook in mee. Want daar kijk ik al naar de mogelijkheid van de TKM om dit te doen door uitbreiding voor het mandaat, maar ook naar andere organisatorische mogelijkheden.
0: En kunt u daar een tijdspad bij formuleren?
1: Nee.
0: Oké. Mevrouw Straatman. Ja, het is wel duidelijk.
4: De voorzitter kon mijn gedachten inderdaad lezen. Wat is de termijn? Want ik zag dat er gisteren ook de evaluatie van de uitvoeringswet TOI naar buiten is gekomen. En die zegt ook dat er alle wettelijke ruimte al is voor die vragende instructie. Dus ik zou wel echt expliciet de oproep willen doen aan de minister. Wacht niet met die verkenning. Want laten we dit gewoon zo snel mogelijk regelen. Wij kunnen op Instagram ook een signaal afgeven van raar materiaal. Laten we zo'n autoriteit die daarop ingericht is dat ook alsjeblieft laten doen.
0: Minister.
1: Ja, alleen die beleidsverkenning ben ik aan het afronden, dus dat duurt niet lang. Ik zeg u dat toe voor het einde van het jaar. Maar ik wil nog even ook de optie ophouden om het op de andere wijze te doen.
0: Kan mevrouw Straatman leven met die tijdshorizon? Ik zie dat dat het geval is. Daarmee krijgt motie 8, oordeelkamer. Motie 9.
1: Oordeelkamer.
0: Motie 10.
1: Ja, oordeelkamer. Als ik hem zo mag lezen, dat ik me inspan om de... Nou, hoe moet ik het zeggen? We zijn een traject gestart met ICCT om te kijken of zij een alternatief verdienmodel kunnen hebben buiten subsidie om. Dat wil zeggen dat ik heel graag wil meedenken met ICCT naar aanleiding van hun plan wat daaruit komt en hoe wij kunnen helpen bij de instandhouding daarvan. Zonder dat ik me nu al wil vastleggen op een keuze over een eventuele subsidie in plaats daarvan. Als ik hem zo mag lezen, geef ik hem orde.
0: Mevrouw Belgiers knikt. Daarmee krijgt motie 10 oordeelkamer. Motie 11.
1: Motie 11 van de heer Elabassi geef ik oordeelkamer, want we hadden al eerder toegezegd dat wij zelf zouden kijken naar de omvang van dit probleem.
0: Motie 12.
1: Motie 12, die ontraad ik. Dit is altijd aan het lokaal gezag.
0: Motie 13.
1: Die is overbodig, want dit is staande praktijk. Dat onderzoek wordt gedaan naar dit soort netwerken.
0: Motie 13 overbodig. Motie 14?
1: Die is ontijdig. Die zou ik heel graag de heer Alabassi willen laten aanhouden tot wij komen met het bestuurlijk verbod op organisaties waar ik aan werk. En ik denk dat dat mogelijkheden geeft voor de acties zoals hij die in het dictum zou willen zien. Die hebben we op dit moment niet. Nu heeft alleen de OM die mogelijkheden.
0: En hoe ziet de heer Alabassi dat in de tijd? Vraag ik de minister. Kan dat... Hoe? Tot wanneer verzoekt u de heer Elabassi de motie ongeveer aan te houden?
1: Ja, ik hoop voor het einde van het jaar te komen met een concept wetsvoorstel, maar...
0: Ik kijk naar meneer Elabassi.
1: Het hele wetstraject is natuurlijk veel langer. Dus als hij daar niet op wil wachten, dan moet ik hem onthouden.
0: Hij denkt erover na, maar in principe ontijdig. Motie 15.
1: Motie 15 van mevrouw Koenradi, die wil ik orde kamer geven. We hebben namelijk gezegd dat de pilot al in 2027 start. Dus daarmee geven we daar invulling aan.
0: Tot slot.
1: Motie 16, die ontraad ik met verwijzing naar de motivatie bij mevrouw Fabers motie.
0: Dank u wel. Bent u daarmee aan het einde gekomen van uw beantwoording in dit debat? Dat is het geval. Ik zie nog, mevrouw Van der Plas, nog één vraag. En dan gaan we verder. Gaat u gang.
3: Nou, geen vraag. Ik heb erover nagedacht. Ik kan akkoord gaan met de interpretatie van de minister op de eerste of het eerste of tweede motie was het.
0: Oh.
3: Dus dan heeft hij oordeelkamer.
0: Dat is motie 1.
3: Ja.
0: Daarmee krijgt...
3: Nee, dat was de motie over het in gesprek gaan. Dat was motie 2. Ja. Of was die 1? Nou,
0: motie
3: hoe
0: 1.
3: Dan ook.
0: Het agro.
3: Het aangaan
0: meldpunt
3: van...
0: Meldpunt agro in...
3: Agro-intimidatie. Ja, dus dan heeft hij oordeelkamer.
0: Dat is motie 1. En daarmee krijgt hij... Mevrouw van der Plas kan akkoord gaan met de interpretatie van de minister.
3: Ja.
0: Daarmee krijgt motie 1 oordeelkamer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit 2-minuten debat. Maar we zijn nog niet van elkaar af. Want we gaan meteen verder met het 2-minuten debat. Nationale veiligheid, weerbaarheid, brandweer en crisisbeheersing. En ik zie de heer Matluti en ik geef hem het woord. Want hij staat te popelen om zijn bijdrage te leveren namens D66.
5: Dank u wel. Voorzitter, 2 moties. De Kamer hoort de beraadslaging constaterende dat tussen de veiligheidsregio's van de brandweer, informatiesysteem en materieel niet altijd voldoende op elkaar is afgestemd. Overwegende dat landelijke coördinatie tijdens grootschalige crisis van belang kan zijn voor onder andere het verdelen van capaciteit, verzoekt de regering een vorm van landelijke regie op te zetten die regio-overstijgende samenwerking kan coördineren bij meerdere gelijktijdige branden en daarmee in ieder geval te werken aan 1 gezamenlijke informatiestructuur voor de veiligheidsregio's, een gezamenlijke inzet van middelen die op elkaar af zijn gestemd, duidelijke verantwoordelijkheden en prioritering bij gelijktijdige bosbranden en landelijke eisen vast te stellen voor opleiding, oefening en specialistisch materiaal en de Kamer hierover te informeren en gaat over tot de orde van de dag. Tweede, voorzitter, de Kamer hoort de beraadslaging constaterende dat de paraatheid van de brandweer onder druk staat door beperkte beschikbaarheid van brandweermensen. Overwegende dat de brandweer van essentieel belang is voor de veiligheid en weerbaarheid van Nederland en een essentiële rol vervult tijdens een crisis. Het werven en behouden van beroepskrachten en vrijwilligers aandacht vraagt met ruimte voor lokaal maatwerk. Verzoekt de regering in samenwerking met het Veiligheidsberaad te komen tot een aanpak gericht op het werven en behouden van brandweermensen met bijzondere aandacht voor vrijwilligers en gaat over tot de orde van de dag. En die dien ik samen in met collega's Martens Amerika en collega Straatman.
0: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw van der Plas. Namens de BBB.

0: Dank u wel. Ik ga gelijk van start. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegend dat bij bovenregionale crisis vooraf duidelijk moet zijn wie welke verantwoordelijkheden heeft. Verzoekt de regering in de wet veiligheidsregio's duidelijk vast te leggen wie welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft bij regio-overstijgende rampen en crisis. Gaat over tot de orde van de dag, alsjeblieft. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat grote rampen en crisis de grenzen van veiligheidsregio's kunnen overstijgen en specialistische kennis mensen en materieel vereisen. Overwegende dat met 5 STH-teams, dat zijn specialisme technische, daar ben ik even kwijt, teams al succesvol boven regionale specialistische brandweercapaciteit is georganiseerd. Overwegende dat ook voor andere bovenregionale risico's, waaronder grote natuurbranden, specialistische capaciteit noodzakelijk is, verzoekt de regering 30 miljoen euro uit het defensiebudget beschikbaar te stellen voor het opzetten van landelijk inzetbare specialistische brandweerteams voor grote nationale en bovenregionale crisis. En gaat over tot de orde van de dag, alsjeblieft. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat van burgers wordt gevraagd zich voor te bereiden om bij grote crisis 72 uur zelfstandig te kunnen functioneren. Overwegende dat brandweerkazernes juist tijdens een nationale crisis operationeel moeten kunnen blijven. Overwegende dat reguliere uitval van een kazerne iets anders is dan een grootschalige nationale crisis, omdat veiligheidsregio's bij reguliere uitval terugvallen op het netwerk van omliggende kazernes. Overwegende dat voorbereiding op een nationale crisis een nationale verantwoordelijkheid is en daarom ook nationaal bekostigd moet worden, verzoekt de regering uit het defensiebudget middelen beschikbaar te stellen om alle Nederlandse brandweerkazernes in staat te stellen zich voor te bereiden om tijdens een nationale crisis tenminste 72 uur zelfstandig operationeel te kunnen blijven. En gaat over tot de orde van de dag, alstublieft. En daarbij wil ik nog één ding opmerken. Bij de natuurbranden van dit jaar stonden boeren met trekkers, watertanks en gebiedskennis zij aan zij met de brandweer. En dat is naberschap in de praktijk. Ik wil de boeren daarvoor bedanken. En de brandweer natuurlijk ook voor de samenwerking. Want dit mag ook wel eens gezegd worden. Dank u wel.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Straatman. Namens het CDA.

0: Voorzitter, één motie van mijn kant. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat de inspectie Justitie en Veiligheid concludeert dat de brandweer structureel onvoldoende in staat is om grootschalige incidenten bovenregionaal of landelijk gezamenlijk effectief te bestrijden. Onder meer door tekorten aan personeel en materieel en ontbreken van eenduidige regie. Overwegende dat het risico op grootschalige natuur- en bosbranden toeneemt en deze incidenten zich niet aan de grenzen van veiligheidsregio's houden. Overwegende dat voldoende bovenregionale capaciteit en coördinatie voor de bestrijding van grootschalige natuur- en bosbranden noodzakelijk zijn voor de nationale veiligheid. En verzoekt de regering te onderzoeken wat organisatorisch nodig is om toe te werken naar een bovenregionaal samenwerkingsverband met voldoende mensen en middelen dat gespecialiseerd is in de aanpak van bos- en natuurbranden en vervolgens met een plan van aanpak te komen om dat te realiseren. Gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door mevrouw Mütleur. En dan begrijp ik nog één opmerking aan de minister. Ik was in de zomer op werkbezoek bij de brandweer en toen ging het ook veel over de operationele slagkracht. En de vrees en de angst en de zorgen die leven bij veel brandweermensen ziet op die 20-jaarstermijn. Dat brandweermensen maar 20 jaar mogen werken. Nu weet ik dat de minister daar niet direct over gaat. Maar laat dit nog een oproep zijn hier breed ook aan de veiligheidsregio's om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan alle brandweermensen.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Martens Amerika namens de VVD.
2: Streng kijken, voorzitter. Ik zal me houden aan de spreektijd. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het kabinet werkt aan een landelijk risicoprofiel en een dekkingsplan voor de brandweer. Moet blijken of de huidige capaciteit toereikend is voor de bestrijding van natuurbranden. Overwegende dat Nederland afgelopen zomer een beroep heeft moeten doen op buitenlandse bijstand bij de bestrijding van natuurbranden. Verzoekt de regering zodra het landelijk dekkingsplan een tekort in capaciteit en het vermogen voor natuurbranden blijkt, zich actief in te spannen om een oplossing te zoeken en de Kamer hierover begin volgend jaar te informeren, gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door de heer Matluti.
1: Dank u wel. Dan is het woord aan mevrouw Mütleur. Als laatste spreker tijdens dit 2 minuten debat. En dat doet zij namens PRO. Gaat u gang.
3: Dank, voorzitter. Hebben onze brandweermensen wel voldoende middelen om ons te beschermen en beschermen wij hen wanneer zij door hun werk worden beschadigd? En ik vrees dat ik een antwoord op geef waar ik niet zo heel erg blij van word, namelijk niet altijd. Oh, niet goed. Vandaar ook 2 moties. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateerde dat de nieuwe PTSS-regeling voor brandweermensen pas na 3 jaar formeel wordt geëvalueerd, overwegende dat er nu al signalen zijn over knelpunten in de praktijk, en verzoekt de regering om voor de formele evaluatie bij werkgevers, vakbonden en personeelsvertegenwoordigers signalen op te halen over de werking van de regeling en de Kamer hierover in het voorjaar van 2027 te informeren. En gaat over tot de orde van de dag. En deze heb ik met collega Straatman ingediend, met wie ik overigens volgende maand ook een initiatiefnota over PTSS, overigens ook met de heer Matluti ga verdedigen. Een belangrijk onderwerp die we niet uit het oog mogen verliezen. En nog een motie, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterend dat specialistische brandweercapaciteit voor incidenten met gevaarlijke stoffen is geconcentreerd van 25 naar 6 teams. Overwegend dat bij incidenten met gevaarlijke stoffen snel specialistisch optreden noodzakelijk kan zijn om slachtoffers te redden en verdere escalatie te voorkomen, verzoekt de regering in kaart te brengen of met de huidige specialistische capaciteit in heel Nederland tijdig en veilig kan worden opgetreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen. En waar dat niet kan, worden gegarandeerd met voorstellen te komen om de landelijke dekking te versterken, en gaat over tot de orde van de dag. Deze lijkt een beetje op de motie van mevrouw Van der Plas. Behalve de dekking. Ik denk dat als je met een dekking wil komen, dat je dat gewoon bij de begroting moet doen. Dus ik denk dat we de begroting even moeten afwachten met alle amendementen, met financiële voorstellen. Vandaar deze motie.
1: Dank u wel. Ik kijk naar de minister. Die zegt meteen door te kunnen gaan met de beantwoording. Ik schors heel kort totdat we de moties uitdelen. De vergadering is heel kort geschorst.

0: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de minister.
1: De ene laatste voorzitter. Maar ze zijn me uiteraard allemaal dierbaar. Ik ga meteen over tot de moties. De heer Magluti, motie nummer 1. Die geef ik orde op Kamer. Ik geef daar een stukje duiding bij. Dat gaat vooral om de informatievoorziening. Het is belangrijk dat de beschikbare capaciteit bij meerdere gelijktijdige incidenten zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. En daarvoor is samen met de veiligheidsregio's een knooppunt coördinatie Rijkregio's, afgekort KCR2, in oprichting en functioneert specifiek voor de brandweer ook een landelijk actiecentrum. Eenduidige operationele informatie is cruciaal voor de veiligheid en effectiviteit van incidentbestrijding. En daarom ben ik bereid om dit doel bespreekbaar te maken bij het Veiligheidsberaad. Of de vorm van één informatiearchitectuur uiteindelijk het meest doeltreffend is, dat kan ik u nog niet zeggen. Maar met die kant, de enige kanttekening, kan ik de rest van de motie oordeel Kamer geven.
0: De heer Magluti steekt zijn duim op. Dus daarmee krijgt motie 1 oordeel Kamer. Motie 2.
1: Motie 2 van de heer Magluti kan ik orde op Kamer geven. Ook daar geef ik een stuk duiding bij. Uiteraard verdient de paraatheid van de vrijwillige brandweer continu aandacht. Maar het werven en behouden van vrijwilligers is een werkgeversverantwoordelijkheid. Dat ligt dus echt bij de besturen van de veiligheidsregio. Het NIPV heeft in 2023 geconcludeerd dat de uitdagingen van de werving en de behoud heel divers zijn. Dat verschilt echt per regio. En er is ook niet één magic bullet om dat op te lossen. Maar ik wil wel samen met veiligheidsregio's in gesprek gaan om te kijken welke aanpak die we gezamenlijk kunnen doen in aanvullingen op het lokale maatwerk van meerwaarde zouden kunnen zijn. Als ik hem zo mag interpreteren, geef ik ook die orde op Kamer.
0: Opnieuw non-verbale instemming. Daarmee krijgt motie 2 orde op Kamer. Motie 3.
1: Motie 3 orde op Kamer. Op basis van de consultatie zijn we nu bezig met de laatste hand aan het leggen aan het wetsvoorstel. En ik wil het nog dit jaar naar de Raad van State sturen.
0: Motie 4.
1: Motie 4 van mevrouw Van der Plas, die moet ik ontraden. We zijn nu eerst de noodzaak in kaart aan het brengen van de landelijke risico's. En ik weet dus ook nog niet of noodzakelijk is wat mevrouw Van der Plas hier vraagt. En u zult me ook begrijpen dat ik geen uitspraak kan doen over het defensiebudget ter dekking daarvan.
0: Motie 4 ontraden. Motie 5.
1: Motie 5 ontraden. Deels om dezelfde reden, namelijk de dekking vanuit de defensiebegroting. Maar daarnaast is de continuïteit van de brandweerinzet echt een zaak van de veiligheidsregio's en de brandweer zelf. Die zijn ook bezig met de voorbereiding op 72 uur zelfstandig operationeel zijn. Dus ze hebben deze handschoen als regio's en brandweer zelf al opgepakt.
0: Motie 5 ontraden, motie 6?
1: Motie 6. Die geef ik orde op Kamer.
0: Motie 7.
1: Die geef ik orde Kamer.
0: Motie 8.
1: Die geef ik orde op Kamer. Dat zeg ik tegen mevrouw Muutluur. Als ik het zo mag interpreteren, dat ik in gesprek ga met de werkgevers hierover. Ik kan niet actief signalen ophalen. Dat is te dwingend in de relatie die we hebben tot de werkgevers. Die heb ik namelijk niet, die formele relatie.
0: Mevrouw Muutluur, mag dat?
2: Als het mag. We vragen iets meer dan het gesprek voeren. Volgens mij spreekt het dictum voor zich. En ik wil er verder aan toevoegen dat onder die motie uiteraard de heer Magluti niet mag ontbreken, gelet op onze samenwerking ten aanzien van PTSS. Dus nogmaals, de inspanningsverplichting die in de motie staat, die gaat iets verder dan wat de minister nu aangeeft te wensen te doen.
0: Tot welk definitief oordeel leidt dat?
1: Dan moet ik hem ontraden. Juist vanwege de juridische verhouding die wij tot elkaar hebben.
0: Motie 8 ontraden en we zullen de heer Magluti als mede-ondertekenaar toevoegen. Tot slot motie 9.
1: Motie 9, die kan ik orde op Kamer geven. Daar waar het gaat om het in kaart brengen en zoals de motie vraagt om een voorstel te komen. Ik kan nog niet vooruitlopen over eventuele dekking daarvan. Maar dat begrijpt mevrouw Muutluur.
0: Motie 9, orde op Kamer. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van dit 2 minuten debat. En gaan we gelijk door met het laatste 2 minuten debat van deze avond. En dat betreft het 2 minuten debat mensenhandel en prostitutie. En daarvoor geef ik als eerste het woord aan mevrouw Faber namens de PVV.
3: Ja, dank u voorzitter. Om illegale prostitutie tegen te gaan, kom ik met de volgende motie. Hoort de beraadslaging overwegen dat illegale en gedwongen prostitutie bestreden moet worden van mening dat dit eenvoudig te bestrijden is door verplicht te stellen dat de sekswerker in loonwerk is of werkt als zzp'er, zodat controle efficiënter kan worden uitgevoerd op illegaliteit en gedwongen prostitutie? Verzoekt de regering om verplicht te stellen dat sekswerkers in loondienst is bij een bedrijf of de werkzaamheden uitvoert als zzp'er, zeg maar over tot de orde van de dag. Dan de Kamer gehoort de beraadslaging overwegen dat daders van mensenhandel in de regel honderdduizenden euro's verdienen over de ruggen van de slachtoffers. Overwegen dat de slachtoffers dikwijls worden afgescheept met zeer lage bedragen, welke niet in verhouding staan met de door hen opgebrachte verdiensten. Verzoekt de regering de opbrengsten van de opgelegde boetes en de afgenomen verdiensten van de slachtoffers uit te keren aan het betreffende slachtoffer, zodat het slachtoffer een nieuw leven kan opbouwen zonder dat de maatschappij opdraait voor deze kosten, en gaat over tot de orde van de dag.
0: Dank u wel. Het woord is aan de heer Boomsma namens jaar 21.
4: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb er vier. De Kamer gehoord de beraadslaging om constateren dat de Nationaal Rapporteur al jaren constateert dat er nauwelijks zicht is op minderjarige slachtoffers. Constateren dat het kabinet werkt aan een nationaal verwijzingsmechanisme op grond van de herziene EU-richtlijn dat Greta heeft aanbevolen er in een aparte route voor kinderen op te nemen. Overwegend dat bescherming van een minderjarig slachtoffer niet afhankelijk mag zijn van de aangiftebereidheid of van de vraag of een kind formeel als slachtoffer is geregistreerd, verzoekt de regering binnen het Nationaal Verwijzingsmechanisme een afzonderlijke kindgerichte route voor minderjarige slachtoffers vast te leggen, waarin is bepaald wie de regie heeft, wie over veiligheid en opvang beslist en hoe schoolcontinuïteit en nazorg wordt geborgd. En daarbij ook de aansluiting van vertrouwelijke online hulpverlening te regelen. En gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door de heer Van den Brink en mevrouw Bikker. Dan, de Kamer gehoort de beraadslaging. Constateren dat seksuele uitbuiting zich steeds vaker afspeelt via seksadvertentieplatforms en Europol en de Nationaal Rapporteur waarschuwen voor de groei van online mensenhandel. Constateren dat de DSA voor veel platforms niet geldt en Nederland daarvoor zelf wetgeving kan maken. Overwegen dat in België voor platforms en seksadvertenties een meld- en informatieplicht geldt, waarbij identiteitsgegevens, telefoonnummer en betaalgegevens van adverteerders worden vastgelegd, verzoekt de regering een wettelijke grondslag uit te werken voor een identificatieplicht van adverteerders met een zwaarwegende zorgplicht om advertenties van minderjarigen en van mogelijke slachtoffers van mensenhandel te weren en een meldplicht van signalen van uitbuiting aan de politie. En gaat over de orde van de dag. Mede ingediend door mevrouw Bikker. Dan, de Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterende dat al geruime tijd het voornemen bestaat om de minimumleeftijd voor sekswerkers te verhogen naar 21 jaar, gezien het risico op dwang en uitbuiting en de verhoogde kwetsbaarheid op jonge leeftijd. Constaterende dat de minister heeft aangegeven dat klanten vanaf 16 jaar wettelijk gebruik mogen maken van de diensten van een prostituee, terwijl ze die zelf straks minimaal 21 moeten zijn. Overwegend dat deze discrepantie een vorm van ongelijkheid en disbalans behelst en het zeer onwenselijk is dat minderjarigen hier aan deelnemen, zeker ook gezien de vele misstanden in de sector, verzoekt de regering te inventariseren hoe ook voor klanten van prostitutie wettelijk minimumleeftijd van in ieder geval 18 jaar zo mogelijk 21 jaar kan worden vastgesteld en daartoe een voorstel voor te leggen aan de Kamer. Gaat over tot de orde van de dag. Menigde mevrouw Bikker. En dan tot slot, de Kamer gehoord de beraadslaging. Constateren dat een actiedag waarbij politie en partners uit het Vierde Lokaland aanpak met profielen online maar liefst 65 mannen hebben betrapt die een betaalde seksafspraak met een minderjarige wilden doorzetten. Constateren dat het kabinet bekijkt of het haalbaar is om een dergelijke actie te herhalen. Overwegen dat het cruciaal is dat smeerlappen die de wet overtreden door minderjarigen in chatrooms op te sporen om ze te betalen voor seks worden afgeschrikt en ontmoedigd. Verzoekt de regering voortvarend verder te gaan met het organiseren van dergelijke acties met lokprofielen op online platforms door in ieder geval dit jaar nog een nieuwe actiedag te organiseren en deze ook volgend jaar verder vorm te geven. Gaat over tot de orde van vandaag. Mede ingediend door mevrouw Bikker.
0: Ja, en ook tegen u zeg ik, meneer Boomsma, moties moeten ook echt binnen die 2 minuten worden ingediend. En een halve minuut eroverheen gaan, dan had het een 2,5 minuten debat geheten. En het heet een 2 minuten debat. Dus een volgende keer kan het ook maar zo zijn dat hij buiten de orde van de vergadering wordt verklaard. Het woord is aan mevrouw Bikker namens de ChristenUnie.
5: Ja, voorzitter, dank u wel. En naar aanleiding van het commissiedebat een tweetal moties. En u heeft gehoord dat ik een aantal moties heb mede ondertekend. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat slachtoffers van mensenhandel bescherming en opvang moeten krijgen. Overwegende dat in 2026 er 160 opvangplekken waren voor 900 slachtoffers. En dat er reeds in 2025 de Kamer verzocht heeft om een centrale aansturing en financiering van de opvang voor deze slachtoffers. Voorts overwegende dat hierdoor zelfs minderjarige slachtoffers geen passende opvangplek hebben. Verzoekt de regering om de verantwoordelijkheid te nemen om nog dit jaar alles op alles te zetten om minderjarige slachtoffers van mensenhandel voldoende passende opvang te geven. Verzoekt de Kamer in lijn met de motie Boomsma van Nispe te informeren over de benodigde zorg, financiën en doelstellingen voor de komende jaren om voldoende opvang voor alle slachtoffers te organiseren. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega's Boomsma en Van den Brink. En de tweede motie, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat de minister van Justitie en Veiligheid in Nederland de rol van Nationaal Coördinator voor de Bestrijding van Mensenhandel invult in opvolging van artikel 19a van de richtlijn EU 2024/1712. Overwegen dat uit studies blijkt dat Nederland de coördinerende taak niet in nadere wet of regelgeving heeft belegd. Fors overwegen dat keer op keer duidelijk is geworden dat er zeer veel signalen zijn van mensenhandel, maar dat slechts 5-6% opvolging krijgt, verzoekt de regering de invulling van de taak als nationaal coördinator mensenhandel ook cijfermatig te onderbouwen, met daarbij doelstellingen om de opvolging in de komende jaren te verbeteren en tweejaarlijks de Kamer over de voortgang te informeren. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega Boomsma. Dank u wel.
0: Dank u wel. Het woord is aan de heer Mohandis namens PRO. Gaat u gang.
6: Moesten 7 moties?
0: 1 motie. Als het maar binnen de 2 minuten is.
6: 1 motie, ik zal het u niet aandoen.
0: Gaat u gang.
6: Voorzitter, we hebben in het commissiedebat ook stilgestaan bij het voornemen als het gaat om de leeftijdsverhoging van 18 naar 21. Ik wees daar ook eerder op een advies van de Raad van State dat we niet, waar we niet blind voor moeten zijn. We snappen ook alle argumentatie. We hebben ook in het debat gedeeld dat we, denk ik, dat er consensus is over hoe we illegaliteit, misstanden aanpakken, maar dat we niet overgaan tot maatregelen die wellicht de illegaliteit vergroten. Vandaar de volgende motie, voorzitter. De Kamer hoort de beraadslegging overwegende dat de regering voornemens is om de minimumleeftijd voor prostitutie wettelijk te verhogen van 18 naar 21. Overwegende dat de regering hiermee beoogde kwetsbaren in de prostitutie wil beschermen. Overwegende dat de afdeling advisering van de Raad van State er eerder al op wees dat door de verhoging van de minimumleeftijd het zeer aannemelijk is dat illegale prostitutie en daarmee ook de kans op misstanden kan toenemen. Overwegende dat onder andere ook de branche van sekswerken zorgen heeft over de verhoging van de minimumleeftijd, van mening dat een verhoging van de minimumleeftijd geen negatieve effecten mag hebben op veiligheid, gezondheid en werkomstandigheden van sekswerkers, verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de effecten van de verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 en de uitkomsten daarvan mee te nemen bij het wetsvoorstel ter verhoging van die leeftijd, en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
0: Dank u wel. Het woord is aan de heer Thijs van der Brink namens het CDA.
7: Meneer de voorzitter, ik heb 1 vraag en 1 motie. In België geldt voor platforms met digitale seksadvertenties een meld- en informatieplicht richting de politie bij signalen van misstanden. Aanbieders moeten identiteitsgegevens, een recente foto, een telefoonnummer en betalingsinformatie vastleggen. Dit maakt het moeilijker voor mensenhandelaren om anoniem te opereren. In het commissiedebat leek de minister positief over dit idee, maar we hebben geen concrete toezegging gehoord. Daarom de vraag: kan de minister toezeggen te verkennen of een vergelijkbaar systeem in Nederland mogelijk is en de Kamer hierover te informeren? Dan de motie, die gaat over de leeftijdsverhoging van sekswerk en prostitutie na 21 jaar naar aanleiding van het commissiedebat. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat de regering werkt aan een wetsvoorstel om de minimumleeftijd voor prostitutie te verhogen van 18 naar 21 jaar, maar dat toch onduidelijk is of dit ook geldt voor sekswerk. Overwegende dat niet alleen prostitutie, maar ook sekswerk ingrijpende gevolgen kan hebben voor kwetsbare jongvolwassenen in de persoonlijke levenssfeer, mentale gezondheid en veiligheid. Overwegende dat juist deze kwetsbaarheid ertoe kan leiden dat jongvolwassenen binnen de sekswerkbranche gemakkelijke slachtoffer worden van misstanden, grensoverschrijdend gedrag, dwang of uitbuiting. Overwegende dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat de minimumleeftijd voor sekswerk wordt verhoogd naar 21 jaar, verzoekt de regering in de uitwerking van het wetsvoorstel de verhoging van de minimumleeftijd van 18 naar 21 jaar niet alleen toe te passen op prostitutie, maar ook op sekswerk, en de Kamer te informeren over hoe dit wordt uitgevoerd in de praktijk, en gaat over tot orde van de dag.
0: Dank u wel. Dan is het woord aan mevrouw Bel Hirsch namens D66.
8: Dank u wel, voorzitter. De Kamer gehoort beraadslaging constateren dat het kabinet de minimumleeftijd sekswerk verhoogt van 18 naar 21 jaar. Overwegend dat de leeftijdsverhoging als doel heeft personen te beschermen en daarom moet worden voorkomen dat personen overstappen naar het onbeschermde circuit. Overwegend dat sekswerk zijn illegaliteit een aanzienlijk grote risico lopen op uitbuiting, geweld en slechte arbeidsomstandigheden, verzoekt de regering in overleg te treden met relevante ketenpartners en gezamenlijk te bezien welke aanvullende inzet nodig is om illegaliteit, uitbuiting en andere misstanden tegen te gaan, en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door Bickers. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat uit onderzoek blijkt dat exploitanten de voorwaarden van opting-inregeling, die zien in autonomie, privacy en vrijwilligheid van sekswerkers, geregeld schenden. Overwegen dat sekswerkers recht hebben op een veilige werkomgeving en volwaardige arbeidsrechtelijke bescherming. Overwegen dat de opting-inregeling in haar huidige vorm dit doel niet bereikt, zolang naleving van de voorwaarden niet effectief wordt gehandhaafd. Verzoekt de regering overleg met sekswerkbranche de opting-inregeling en het bijbehorende voorwaardenpakket te herzien. Daarbij concrete handhavingsinstrumenten uit te werken en de Kamer hierover binnen een jaar te informeren en gaat over tot de orde van de dag.
0: Dank u wel. Ik schors 5 minuten voor de beantwoording van de minister.

0: Ik heropen de vergadering. En ik geef het woord aan de minister.
1: Dank, voorzitter. Laatste 2 minuten debat voor vandaag. Laat ik beginnen met de vraag van de heer Van der Brink over België en te onderzoeken of dat ook hier mogelijk zou zijn. Dat gaan we doen. Dus die toezegging kan ik u doen. Motie 1 van mevrouw Faber, die moet ik ontraden. Dit is wel erg rigoureus voor de hele sector. En we denken dat er ook andere manieren zijn om de misstanden op te lossen.
0: Eén vervolgvraag. Gaat uw gang.
2: Ja, maar voorzitter, waarom zou dit rigoureus zijn? Want men moet ook een vergunning hebben om dat werk te kunnen verrichten. Dat kan je toch gewoon hieraan koppelen? Want dan kan je in ieder geval het heel makkelijk controleren of iemand wel dan niet illegaal is.
1: Ja, maar er zijn ook andere constructies waarin op dit moment gewerkt worden, die op zich niet bijdragen aan de misstanden in de sector. Dus uw scope die u overlaat voor de mogelijkheden met loondienst of ZZP, die zijn gewoon te klein. En dat geeft grote impact op de sector, vandaar dat ik hem ontgaan.
0: Motie 2.
1: Motie 2. Orde op Kamer, dit kan al. De rechter volgt het traject ook al. Dus die kan ik Orde op Kamer geven.
0: Motie 3.
1: Motie 3 van de heer Boomsma. Als ik de motie zo mag interpreteren dat er binnen het nationaal verwijzingsmechanisme een aparte kindgerichte route wordt ingericht waarin aandacht is voor de rechten van het kind als het gaat om hulp, onderwijs en veiligheid, dan kan ik hem Orde op Kamer geven.
0: Ik zie dat dat mag, daarmee krijgt motie 3 Orde op Kamer. Motie 4.
1: Motie 4. Die gaat over de zorg- en informatieplicht. Ik moet alleen nog even checken of dit een overeenstemming is met de Europese regelgeving. Maar dan kan ik hem Orde op Kamer geven.
0: En kunt u daar schriftelijk op terugkomen voor de stemmingen?
1: Ja, ik zal hem op dit moment ontijdig moeten maken. Want ik heb voor de stemmingen red ik dat niet.
0: Oké, motie 4 ontijdig. Houdt u de motie aan? Motie 4 is aangehouden. Motie 5.
1: Dank. Motie 5. Die geef ik Orde op Kamer.
0: Motie 5 Orde op Kamer. Motie 6.
1: Ja. Motie 6. De afschrikcampagnes, die geef ik Orde op Kamer. En dat doe ik omdat er al een afspraak is om jaarlijks zo'n actiedag te houden. Strikt gezien kan ik dat de politie natuurlijk niet opdragen. Maar die afspraak is er en daarom Orde op Kamer.
0: Motie 7.
1: Motie 7 van mevrouw Bikker. Die moet ik ontraden. Dat doe ik ook mede namens de minister voor langdurige jeugd. Nee, niet.
0: Ja, langdurige jeugd willen we allemaal. Ik denk langdurige zorg.
1: Langdurige zorg, jeugd en sport. Zo, ja. Dan heb ik het volgens mij. Voor minderjarigen is het niet zozeer een aparte vorm van opvang nodig, maar vooral expertise bij hulpverleners en goede samenwerking tussen de verschillende organisaties in de hele keten. Dat is onderdeel van het actieplan Mensenhandel. En de collega's spannen zich ook op dit moment in samen met de VNG voor verbetering in het opvanglandschap voor minderjarige slachtoffers. Zoals in commissiedebat toegezegd wordt eind dit jaar een inhoudelijk kader voor dit opvanglandschap gedeeld. En verdere uitwerking van dit kader, bijvoorbeeld door financiering en governance, is de volgende stap. En daar wordt die einde van het jaar in de volgende voortgangsbrief van het actieplan over geïnformeerd.
0: Mevrouw Bikker.
3: Ja, voorzitter, daar wil ik nou precies een beetje vaart in. Want dan komt dat verzoek om geld pas weer na de begrotingsbehandeling. Ik heb heel bewust gekozen voor de woorden passende opvang. Dus niet aparte opvang, passende opvang. Dus ik hoop dat de minister met die toelichting bedenkt van hey, dit is eigenlijk een enorm goede uitgestoken hand van de Kamer.
1: Ja, en toch vraag ik hier ook op het oordeel van de collega. Dus ik hou hem bij ontraden met de duiding die ik heb gegeven. Daar kan ook iedereen dan kennis van nemen.
0: Motie 8.
1: Motie 8. Dat is van mevrouw Bikker. Die geef ik oordeel Kamer. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel blijft verantwoordelijk voor de monitoring. Dus dat zijn de cijfers zoals die er komen. Maar artikel 19 van de herziene richtlijn biedt ook ruimte om dat zo in te delen. En over de resultaten van de bestrijdingsmaatregelen wordt de Kamer in het kader van de veiligheidsagenda en de voortgangsbrief Mensenhandel gerapporteerd. Dus ik zie hem in die zin als een aanmoediging, ook in mijn nieuwe formele rol.
0: Motie 8, Orde Kamer. Motie 9.
1: Motie 9 van de heer Mohandas. Die geef ik Orde Kamer. We gaan dit direct in gang zetten bij het WODC in het kader van de nulmeting.
0: Motie 10.
1: Motie 10, die geef ik Orde Kamer.
0: Motie 11.
1: Motie 11. Geef ik Orde Kamer.
0: Tot slot motie 12.
1: Orde Kamer.
0: Motie 12 Orde Kamer. Mevrouw Bikker, omdat het vandaag uw verjaardag is, geef ik u gelegenheid voor nog een interruptie.
3: Voorzitter, ik dacht even dat de minister een compliment maakte toen hij had dat over langdurige jeugd, maar ik heb een heel andere vraag. Die zit op de motie van collega Mohandas ten aanzien van dat onderzoek. Volgens mij is dit al vanaf Balkenende 4 onderzocht. Dus moeten we dit nog een keer onderzoeken? En als de minister daarop antwoordt ja, dan zou ik hem willen vragen om daarbij in ieder geval te betrekken dat de G4-steden al de leeftijd naar 21 hebben gedaan. En wat de gevolgen zijn voor al die 18-jarigen die nu te werk worden gesteld in omliggende plaatsen tegen miserabele omstandigheden. Dus ik hoop dat de minister zegt, eigenlijk hebben we al best veel onderzoek, kunnen het geld beter besteden. Ik beluister een beetje dat hij dat niet gaat doen, maar betrek dan alsjeblieft de realiteit in plaats van de gedroomde realiteit.
0: Minister.
1: Ja, ik noem het ook een nulmeting. Omdat we nu aan het begin staan, nog voor het wetgevingstraject, natuurlijk zullen we daar de beschikbare informatie bij betrekken.
0: Dank aan de minister. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van dit 2 minuten debat. Eerder dan verwacht, waardoor mevrouw Bikker op haar verjaardag toch nog wat eerder thuis zou kunnen zijn. Over de 66 ingediende moties in de afgelopen 2 uur ingediend zal op 22 september worden gestemd. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze vergaderdag van 8 september 2026. Ik sluit de vergadering. Ja.

verzoeken uw plaatsen in te nemen. Aan de orde is de herdenking van Zijne Majesteit Koning Harald V van Noorwegen. Ik heet de Kamerleden welkom, het publiek op de tribune en de mensen die online meekijken. En een bijzonder warm welkom aan de heer Erling Riemenstad, ambassadeur van Noorwegen in Nederland. Ik verzoek u allen, voor zover dat mogelijk is, om te gaan staan.

Bijzonder warm welkom aan de heer Erling Riemenstad, ambassadeur van Noorwegen in Nederland. Ik verzoek u allen, voor zover dat mogelijk is, om te gaan staan. Vandaag herdenken wij Harald, koning de vijfde van Noorwegen. Harald was 3 jaar oud toen Duitse troepen in april 1940 Noorwegen binnenvielen. Samen met zijn moeder en zijn 2 zussen moest hij zijn land verlaten. Eerst naar Zweden, daarna naar de Verenigde Staten. Zijn vader, kroonprins Olaf, en zijn grootvader, koning Haakon de Zevende, verbleven tijdens de oorlog in Groot-Brittannië. Pas na de bevrijding, 5 jaar later, keerde het gezin terug naar Noorwegen. Het jongetje dat zijn land in oorlogstijd had moeten verlaten, zou later meer dan 3 decennia koning van datzelfde land zijn. Op 17 januari 1991 volgde Harald zijn vader op als koning. Hij koos daarbij hetzelfde devies als zijn vader en zijn grootvader. Alt for Norge. Alles voor Noorwegen. Maar het Noorwegen waarvan koning Harald koning werd, veranderde. En Harald veranderde mee. Dat werd misschien nergens zo zichtbaar als in 2016, het jaar waarin hij 25 jaar koning was. Harald en Sonja nodigden 1500 mensen uit het hele land uit in de Paleistuin in Oslo. De koning keek naar zijn gasten en vertelde wie volgens hem samen Noorwegen vormde. Mensen uit alle delen van het land, met verschillende achtergronden, geloven en religies. Zijn boodschap was eenvoudig. Noorwegen, dat zijn jullie. Noorwegen, dat zijn wij. Dat vermogen om met zijn land mee te bewegen, zonder zijn eigen rol uit het oog te verliezen, kenmerkte zijn koningschap. Ook wanneer Noorwegen getroffen werd door groot verdriet. Op 22 juli 2011 werden in Oslo en op het eiland Utøya 77 mensen vermoord. Een paar dagen later stond koning Harald voor een land dat probeerde te bevatten wat er was gebeurd. Hij sprak over verdriet en over de leegte die zoveel families was aangedaan. Maar ook over het Noorwegen dat daarna weer verder moest. Over een samenleving waarin vrijheid sterker moest zijn dan angst. Op zulke momenten werd zichtbaar wat een koning in een constitutionele monarchie kan betekenen. Niet degene die politieke antwoorden geeft, maar wel degene die er staat. Die woorden probeert te vinden wanneer woorden tekortschieten. En die een land eraan kan herinneren wat het juist op zo'n moment wil zijn. Er was ook een andere Harald. Een man die het liefst buiten was. Die van de zee hield en vooral van zeilen. Hij vertegenwoordigde Noorwegen 3 keer op de Olympische Spelen en droeg in 1964 in Tokio de Noorse vlag tijdens de openingsceremonie. Later werd hij wereldkampioen zeilen. En ook toen hij al lang koning was, bleef hij wedstrijden varen. Die liefde voor het water brengt hem misschien ook wat dichter bij ons. Want Nederland en Noorwegen delen natuurlijk veel meer dan een voorliefde voor de zee. Onze landen zijn al lange tijd bondgenoten en handelspartners. We werken samen aan onze veiligheid, aan energie en op de Noordzee. We delen een sterke gehechtheid aan democratie en de internationale rechtsorde. Maar tussen onze koningshuizen bestond daarnaast een heel persoonlijke band. Koning Harald en koningin Sonja bezochten Nederland. Toenmalig koningin Beatrix was te gast in Noorwegen. En ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima werden er door Harald en Sonja ontvangen. Tijdens het staatsbezoek van ons koningspaar aan Noorwegen in 2021 sprak koning Harald met bijzondere warmte over die relatie. Over Nederland, maar ook over zijn persoonlijke vriendschap met prinses Beatrix. En zelfs bij een officieel staatsbanket kon hij het niet laten om over voetbal te beginnen. Over Nederlandse supporters die dachten dat Noorse supporters Holland riepen, terwijl ze eigenlijk Haaland riepen. Hij wenste Nederland veel succes met de volgende wedstrijd. Maar, voegde hij eraan toe, ook weer niet te veel succes. Het zegt misschien iets over de vanzelfsprekendheid die in de loop van vele jaren tussen onze landen en onze koningshuizen was ontstaan.
Na zijn overlijden schreef

koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix over hun bijzondere vriendschap met Harald. Zij herinnerden zich hun gezamenlijke tochten door Oslo en verder naar het noorden. En zij schreven hoe dankbaar zij waren voor de manier waarop hij Nederland en de Nederlanders omarmde. Geachte leden, koning Harald werd geboren in 1937. Het Noorwegen van zijn jeugd bestaat niet meer. Hij zag zijn land bezet worden en bevrijd worden. Hij zag het veranderen, welvarender worden en veelkleuriger. Hij maakte momenten van groot nationaal geluk mee, maar stond ook naast zijn landgenoten wanneer zij rouwden. Het jongetje dat Noorwegen ooit noodgedwongen moest verlaten, werd een koning die zijn leven lang probeerde te dienen wat dat land geworden was. Namens de Tweede Kamer wens ik het Noorse volk, koningin Sonja en alle andere nabestaanden van koning Harald V alle sterkte toe met dit verlies. Ik geef het woord aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens het kabinet.

0: Leden van de Kamer, ambassadeur en andere aanwezigen op de tribune. Vandaag herdenken wij Zijne Majesteit koning Harald V van Noorwegen. Met het overlijden van koning Harald verliest Noorwegen een staatshoofd dat een bijzondere plaats heeft ingenomen in de Noorse harten. Ook in Nederland staan we met groot respect en medeleven stil bij dit verlies. Koning Harald stond bekend als koning van het volk, benaderbaar en dicht bij de mensen. Zijn koningschap liet zien dat een moderne monarchie meer is dan traditie en ceremonie. Hij was als koning dienstbaar aan de samenleving en vertegenwoordigde de Noorse staat op een manier die menselijk, warm en toegankelijk was. Hij toonde dezelfde nuchterheid als liefhebber van de zee en van de zeilsport. Daarover zei hij zelf: "Een van de dingen die ik leuk vind aan zeilen is dat het voor de wind niet uitmaakt wie je bent of wat je bent." In zijn persoonlijke keuzes toonde koning Harald moed en overtuiging. Zijn huwelijk met zijn koningin Sonja, zonder adellijke of koninklijke afkomst, was in de jaren 60 in Noorwegen geen vanzelfsprekende keuze. Toch koos hij voor de liefde en voor de overtuiging dat persoonlijke verbinding zwaarder weegt dan een oude gewoonte. Daarmee gaf hij een moderne invulling aan de monarchie. Namens de regering spreek ik ons diepe medeleven uit aan de Noorse koninklijke familie, aan de Noorse regering en aan het Noorse volk. Wij delen in hun verdriet.
1: Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die ik van harte welkom heet in ons midden. Het woord is aan mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij dat ik de gelegenheid krijg om vragen te stellen, want het is nogal wat. Vanochtend zagen wij de nieuwe PISA-scores. PISA is het internationaal vergelijkend trendonderzoek naar onder andere de leesvaardigheid van onze 15-jarigen. En waar het de vorige keer in 2022 al dramatisch was, 1 op de 3 15-jarigen die onvoldoende kon lezen, is het nog erger geworden. Bijna 2 op de 5 15-jarigen kan niet genoeg lezen om mee te komen in de samenleving. Dat betekent dat je geen bijsluiter kan lezen bij een medicijn, dat je geen betalingsherinnering kan lezen, met alle gevolgen van dien. En dat dat in een rijk land als Nederland kan bestaan, dat is toch eigenlijk om je helemaal kapot te schamen. Want elk kind in Nederland moet natuurlijk gewoon kunnen leren lezen. En het zou ook helemaal niet moeten uitmaken naar welke school je gaat of je dat leert. De beste school zou gewoon de school om de hoek moeten zijn. Maar in Nederland maakt het enorm uit naar welke school je gaat. Sterker nog, de schoolverschillen in Nederland zijn de grootste van Europa. En u snapt dat ik, maar ik neem aan velen met mij, hier zeer, zeer, zeer verontrust over zijn. Dus ik heb daarover een aantal vragen aan de staatssecretaris. Uiteraard wil ik als eerste weten, voorzitter, hoe kijkt de staatssecretaris nou naar de uitkomsten van deze PISA-scores? Wij hebben al gehoord voor de zomer dat zij zei: lezen moet op 1. Dat is op zich een hele mooie uitspraak. Maar we weten helemaal niet hoe ze dat gaan invullen en wat dat dan in de praktijk precies betekent. Dus voorzitter, daar zou ik graag een antwoord op krijgen van de staatssecretaris.
1: Het woord is aan de staatssecretaris.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan mevrouw Moorman voor het stellen van deze vraag. Want ik ben het helemaal met haar eens. De PISA-scores laten zien dat maar bijna 40% van de 15-jarigen inderdaad onvoldoende in staat is om teksten te lezen. En mevrouw Moorman noemde al het voorbeeld van een bijsluiter. Maar ook contact opnemen met de overheid of met de bank. Dat kan allemaal niet als je niet goed bent in taalvaardigheid. Dus ook ik schrok van de cijfers die vanochtend gepresenteerd zijn door PISA. Om 2 redenen. Punt 1, omdat die taalvaardigheid zo belangrijk is, niet alleen voor het kunnen lezen, maar ook voor al die andere basisvaardigheden die belangrijk zijn. Rekenen, burgerschap, digitale geletterdheid. Alles begint met taal. En het is gewoon wel zorgwekkend dat zoveel kinderen van 15 dat onvoldoende kunnen. Wat moeten we dus doen? Ja, ik denk dat we moeten doen wat waar wel al de ingang is gezet de afgelopen jaren, maar wat echt beter moet. En dat betekent focus op taal. Taal als de basis van alle basisvaardigheden. En dat betekent dat taal in alle vakken terug moet komen. Daar hebben we gelukkig ook met uw Kamer kerndoelen voor vastgesteld. Dat betekent dat scholen beter weten wat leerlingen moeten kunnen en kennen om die taal vaardig te worden. Dat gaat enorm helpen. Heel veel scholen zijn er ook al mee bezig. En ik zie ook scholen die daar hard mee bezig zijn, dat dat ook zijn vruchten afwerpt. En met elkaar ook de verwachtingen hoger leggen. De verwachtingen van leerlingen, maar ook van leraren, van scholen en ook van onszelf. Dus wat mij betreft moet de lat omhoog om echt te zorgen dat we deze trend keren. En zorgen dat het lezen in Nederland weer beter wordt. Omdat de leervaardigheid en daarmee onze ontwikkelingen ook als samenleving vooruit kan.
1: Mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, de staatssecretaris zegt dat ze geschrokken is. En ik ben natuurlijk blij dat zij hier ook echt mee aan de slag wil. En tegelijkertijd merk ik dat heel veel mensen niet geschrokken zijn, omdat we dit al lang weten. De lerarentekorten in Nederland zijn gigantisch. De verschillen tussen scholen in lerarentekorten zijn gigantisch. We hebben een groot probleem met onze lerarenopleiding, met de bijscholing. We doen niks aan die grote verschillen tussen scholen. Wat zou helpen is als we bijvoorbeeld gaan ongelijk investeren voor gelijke kansen. Daar worden al goede resultaten mee gehaald in het land. Voorzitter, is de staatssecretaris bereid om ook naar een integrale visie te gaan in plaats van alleen maar een focus op een vaardigheid te leggen?
1: Staatssecretaris.
3: In mijn beleving gaat het juist over een integrale visie. Omdat het begint, hè, ook als je je kind naar school doet, dan zeg je eigenlijk, ja, mijn kind gaat nu leren lezen en schrijven en rekenen. Dat is zeg maar een beetje de kern van ons onderwijs. En daarom is het ook zo belangrijk dat we dit ook daadwerkelijk naar een hoger niveau gaan brengen. En dat heeft te maken met heel veel factoren. Mevrouw Moorman noemt er een aantal. De verschillen tussen scholen zijn inderdaad nergens ter wereld zo groot in kwaliteit als in Nederland. En die schoolverschillen moeten kleiner. En dan wel, in mijn beleving, met dat ze allemaal ook beter worden. Dan helpt focus. Dan helpt het ook om met iedereen die hoge verwachtingen zo te ervaren. En dat vind ik wel positief in die zin. Dat als je kijkt naar wat de sectorraden erover zeggen, wat de bonden erover zeggen, wat ouders erover zeggen in reactie op de PISA-scores, dat dit echt iets is waar we allemaal de schouders onder moeten zetten. En waar ik graag een richting aan geef, maar wat ik zeker niet alleen kan en waar blij ben dat we de urgentie en het omarmen van dit probleem, maar zeker ook de oplossingsrichting met z'n allen moeten doen.
2: Voorzitter, de staatssecretaris zegt het zelf. De verschillen tussen scholen in Nederland zijn het grootst van de wereld. Het grootst van de wereld. Dus waar wij het ideaal hebben van gelijke kansen, maakt het dus enorm uit naar welke school je gaat. En vaak staan die scholen die minder goed presteren met veel grotere lerarentekorten precies in de wijken waar kinderen al veel minder meekrijgen van thuis. Waar kinderen in armoede opgroeien, waar de taal minder goed wordt gesproken, waar geen boeken in huis zijn. En juist die kinderen zijn zo afhankelijk van het onderwijs. Voor hun moet onderwijs het verschil maken. Moeten wij dan niet ongelijk gaan investeren juist in die scholen? Voorzitter, ik heb tot nu toe nog geen enkele actie, geen enkele poging gezien van de staatssecretaris om juist te investeren op die plekken waar het het hardst nodig is. Wat gaat ze daaraan doen, voorzitter?
1: Staatssecretaris.
3: En dat, wat mevrouw Moorman nu zegt, daar kan ik me toch niet helemaal in vinden. Want op dit moment al wordt er ongelijk geïnvesteerd. Scholen die, waar veel leerlingen zijn vanuit een achterstandssituatie, krijgen ook meer geld. Niet alleen om te zorgen dat er een veilige schoolklimaat is en een stevige sociale basis, maar ook om die basisvaardigheden. Dus we zien al en we weten al en we werken ook al met die scholen in die situaties dat er wat er extra nodig is om daar goed op te richten. Dus daar zijn we mee bezig. En er zijn ook scholen die ondanks die achterstand echt vooruitstreven en tot de beste horen. Dus laten we niet proberen nu een soort van tweedeling te creëren in het scholenlandschap, maar laten we vooral de handen in elkaar steken met iedereen die daarbij betrokken is. Schoolleiders, leraren, schoolbesturen en ook de politiek. En met mij daarin zeker ook een rol. Om dat samen ook te verbeteren en alle kwaliteit omhoog te krijgen. Om te zorgen dat leesvaardigheid, maar zeker ook rekenvaardigheid gewoon op een hoog niveau komen.
1: Mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, ik krijg nu precies het antwoord waar ik al bang voor was. Ik hoor namelijk, we doen het al. Maar als we het al doen, hoe zijn we hier dan beland? Het land met de grootste schoolverschillen, met 2 op de 5 kinderen die niet voldoende kan lezen. Voorzitter, ik vraag echt meer. En ik vraag geen actieplan. Ik vraag niet nog een tafel. Nee, ik vraag een integrale visie. Die begint bij de voorkant. Waar we juist de leraar en de schoolleider op één zetten.
1: Dank u wel.
2: Want zij maken goed onderwijs. En graag wil ik daarop een reactie en vooral actie van de staatssecretaris.
1: Staatssecretaris.
3: Ja, voorzitter, om heel eerlijk te zijn, mevrouw Moorman vroeg om ongelijk investeren. En ik heb gezegd, dat doen we al. Dus ik zeg niet, we doen al dingen en dat is al goed. Maar mevrouw Moorman stelde mij een vraag. Ik zeg, dat doen we al. Alleen dat blijkt niet genoeg. Wat nodig is, is inderdaad een integrale visie waarbij we allemaal het bewustzijn hebben hoe belangrijk het is dat die lees- en taalvaardigheid omhoog gaat voor elk kind. Zodat inderdaad als ouder, je stuurt je kind naar een school dat je weet dat de onderwijskwaliteit hoog is. En dat betekent met elkaar focus, dezelfde richting, niet tegen elkaar inpraten, maar met elkaar allemaal taal in alle vakken neerzetten. Dat hebben we met de kerndoelen geregeld. Met gerichte bekostiging ook zorgen dat effectieve, waarvan we weten uit de praktijk en uit de wetenschap, effectieve methodes worden toegepast. En zo met elkaar allemaal vooruit. Om inderdaad te hopen dat over 3 jaar, niet alleen te hopen, maar er hard aan te werken, dat over 3 jaar we zien dat 15-jarigen echt beter kunnen lezen. Want dat hebben ze de rest van hun leven profijt van.
1: Meneer Klaas.
4: Voorzitter, waar het Nederlands onderwijs kapot aan gaat, is fysisch. Dus laten we dat vooral niet doen. En het is eigenlijk ook in Limburg, het is gigantisch. Hè? Dus het is in heel Nederland een probleem. Het probleem is dat scholen de kerntaken niet op orde hebben. Ze houden zich met te veel onzinnige dingen bezig. Tweede is dat het ook afhankelijk is van welk schoolbestuur er zit. En het derde is dat, waar mevrouw Moorman het over had, die kansongelijkheid wordt gevoed doordat we een beetje de verwachtingen gaan aanpassen. Ja. Dat moeten we niet doen. De vraag aan de minister is, voorzitter. Ja. Staatssecretaris is, ik zeg altijd minister.
5: Ja.
4: Dan komen ze ook nog met het plan.
5: Nee, dat is geen vraag.
4: Dan komen ze met het plan om ook nog met anderstalig te gaan opleiden. In de basisschool. Dat is funest voor juist de PISA-score. Is de staatssecretaris bereid dat werkelijke plan, ondeugelijke plan,
5: ja,
4: gekke plan naar de prullenbak te
5: wijzen. Ja,
3: het plan waar meneer Klaassen naar verwijst is geen plan. ik heb daar ook wat berichtgeving over gezien. Maar alles is erop gericht om de Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Met rijkere teksten en ook leesplezier. Het is niet alleen belangrijk dat je bijsluiters kan lezen of met de bank kan communiceren. Het is ook belangrijk dat je kan genieten van taal en lezen. En daar zijn zeg maar de kerndoelen op ingericht. Zodat ook in alle vakken de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.
1: Mevrouw Armoed.
6: Ja, dank voorzitter. Als je een rondje loopt op een school, dan valt één ding op. En dat is dat heel vaak zo is dat boeken totaal of een beetje plaats hebben gemaakt voor laptops. En we weten dat leerlingen beter leren uit boeken en stof ook beter weten te onthouden als ze het opschrijven. Dus het is ook een slechte zaak wat het CDA betreft dat die boeken steeds meer uit het klaslokaal verdwijnen. En ik vind het wel goed dat deze staatssecretaris bezig is bijvoorbeeld met de versterkingsagenda taal en andere basisvaardigheden. Mijn vraag is of ze daarin ook echt expliciet wil meenemen dat we dat schermgebruik terugdringen en dat boeken en schrijven weer de norm worden op school.
1: Staatssecretaris.
3: Daar ben ik zeker toe bereid. Ook omdat we ook in dit PISA-onderzoek zien dat inderdaad het gebruik van laptops en mobiele schermen, waar het is teruggedrongen. Hè. Er zijn al heel veel scholen waar thuis of in de kluis geldt. Dat betekent geen mobieltjes in de klas, geen mobieltjes in de aula, geen mobieltjes op het schoolplein. Dat die scholen daadwerkelijk beter presteren, onder andere op het gebied van taalvaardigheid. Dus we zullen zeker ook aandacht besteden aan hoe we daarmee om moeten gaan.
1: Mevrouw Rodekerk.
6: Ja, voorzitter. Het PISA-onderzoek kwam opnieuw hard binnen. Want de daling zet zich voort. En dat was geen verrassing. Want we zien natuurlijk al tijden dat het leesplezier daalt. Dat het aantal boeken dat kinderen lezen daalt. En dat het nu dus tot dit niveau is gekomen. Maar we zien ook dat het anders kan. Bij lezen gaat het niet goed. Maar bij rekenen en natuurwetenschappen zien we dat de daling gestopt is. En we kunnen hiermee door met het nieuwe curriculum, met extra geld voor onderwijs. Mijn vraag aan de staatssecretaris is daarom, zorg zij ervoor dat er een nationale aanpak komt, samen met scholen, met leraren, met ouders, met iedereen die dit aangaat, om samen het lezen en schrijven te verbeteren.
1: Dank u wel, staatssecretaris.
3: Ja, dat is ook de essentie van die versterkingsagenda. Daarom is die er ook nog niet, omdat ik die niet in mijn eentje zeg maar op een kamer ergens in een ministerie ga lopen verzinnen. Maar om die inderdaad samen, en daarom verwees ik er al naar, ik ben heel blij zeg maar, dat de sectorraden, dus de onderwijsbesturen, de leraren, de ouders, de scholieren zelf ook reactie hebben gegeven op het PISA, waaruit wat mij betreft heel duidelijk blijkt, we moeten dit samen doen. Iedereen heeft daar een rol in. En hoe we die rol richten op het verbeteren van taal en de andere basisvaardigheden, dat zijn we aan het opschrijven.
1: Mevrouw Beckerman.
5: Voorzitter, bijna 40% van de 15-jarigen die niet voldoende kan lezen. Dat is een schande. We horen de staatssecretaris zeggen de lat moet hoger voor leerlingen en leraren. Daarmee leg je ook bij hen de schuld. Terwijl de lat voor het kabinet, denk ik, omhoog moet. De vorige keer... Voorzitter,
1: ja,
5: de vorige keer
1: woord,
5: kwam het kabinet met een masterplan. En dit keer komen ze met een actieplan, voorzitter. Is dat niet veel te mager? Moeten we niet veel fundamenteler kijken naar het onderwijs? Kleinere klassen, meer leraren, meer regie. En bovenal die gigantische ongelijkheid tussen scholen aanpakken. En zo leg je de lat voor jezelf volgens mij echt veel hoger.
1: Staatssecretaris.
3: Volgens mij heb ik expliciet gezegd. Voor schoolbesturen, voor leraren, voor leerlingen. Maar ook voor ons. Hè, dus dat kunt u teruglezen in de handelingen. Dus daadwerkelijk ben ik het met mevrouw Beckerman eens dat we dat met z'n allen moeten doen. Om te zorgen dat we beter kunnen. Of de versterkingsagenda aan de verwachtingen gaat voldoen van mevrouw Beckerman. Dat weet ik niet. Ik zie er al schudden. Maar daarin komt samen hoe we focus aanbrengen. Hoe we zorgen dat bijvoorbeeld een van de schoolvormen waar ik me erg zorgen maak. Zeker als je kijkt naar taalvaardigheid. Het VMBO. Hoe we daar zeg maar ook gaan zorgen dat de kinderen die daarop zitten, daadwerkelijk taalvaardiger worden en daarmee ook beter, hoe noem je dat, opgeleid om zeg maar het vervolgonderwijs of gewoon de samenleving in te kunnen. Dus ik denk eigenlijk dat we heel erg aan dezelfde kant staan en ik hoop dat ik dat mevrouw Beckerman kan laten zien in de versterkingsagenda.
1: Meneer Kisterman.
7: Ja, voorzitter. Vorige week kwam ook het ESB-onderzoek naar buiten waarin ze aangeven dat het aantal miljarden wat extra het onderwijs enorm is gestegen. Het aantal leerlingen blijft gelijk. Nu de PISA-scores waarin de kwaliteit van het onderwijs enorm afneemt. Is de staatssecretaris het met de VVD eens dat het huidige systeem van de lump sum het nagenoeg onmogelijk is om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs? En wat gaat de staatssecretaris dan naast de wetgerichte bekostiging doen om meer grip te krijgen op die sturing?
1: Staatssecretaris.
3: Het begint met definiëren wat kwaliteit is eigenlijk. En als het gaat over taalvaardigheid en leesvaardigheid hebben we samen met uw kamers de afgelopen tijd gewerkt aan de kerndoelen waarin we vastleggen wat kinderen moeten kunnen en kennen als het gaat om taal. Daar staat veel meer concreter in en dan ook daar betere verwachtingen ten opzichte van de oude kerndoelen die overigens uit 2006 stamden. Toetsen op die kwaliteit is heel belangrijk en ook daar geldt dat we daar scherp op moeten zijn en moeten zorgen dat het omhoog gaat. Maar het gaat niet alleen om de lat hoger leggen. Het gaat ook om zorgen dat iedereen er ook overheen kan. En daar is het onderwijs op gericht. En kwaliteit is daar cruciaal in. En we proberen dat met gerichte bekostiging. En dus dat betekent dat scholen ook verantwoording afleggen over wat ze met het geld voor die basisvaardigheden doen. En wat het heeft opgeleverd om daar ook meer grip op te krijgen.
1: Meneer Dassen.
8: Ja, voorzitter, een van de punten uit de studie is dat kinderen die kunstmatige intelligentie, AI, gebruiken om essays te schrijven of om samenvattingen te maken, dat die nog 20 punten lager scoren dan gemiddeld. En dat staat gelijk aan 1 jaar leren. Dat vind ik een hele zorgwekkende ontwikkeling. En ik ben benieuwd wat de staatssecretaris daaraan gaat doen, aangezien we zien dat AI steeds meer onderdeel wordt van onze samenleving, dat het steeds toegankelijker wordt en steeds makkelijker gebruikt wordt. Daar heb ik nog niks over gehoord.
1: Staatssecretaris.
3: En die zorgen die deel ik heel erg. Hè. Ook juist als zo'n uitgebreid onderzoek inzichtelijk maakt wat het in een jaar leerachterstand is, echt gigantisch. Ik denk dat het gebruik van AI ook zijn voordelen kan hebben, maar dat we dat niet aan scholen en leraren zelf moeten laten, omdat het te ingewikkeld is, omdat het te grote impact heeft en omdat het ook voortdurend verandert. Dus daarom heb ik al eerder met de Kamercommissie afgesproken dat we met een regieplan komen met hoe digitalisering en AI in het funderend onderwijs, dus op de basisscholen en middelbare scholen en speciaal onderwijsscholen, hoe dat goed ingezet kan worden, waarbij we moeten voorkomen dat AI leervermogen gaat schaden, want dat is zeg maar waar meneer Dassen naar verwijst. De manier waarop je AI inzet. Dus liever ter ondersteuning van de leraar om het onderwijs te verbeteren en minder voor de leerling om, ik geloof dat het in een van de reportages die ik de afgelopen weken heb gezien, afsnijdbewegingen oplevert. Dus die zorgen deel ik.
1: Meneer Dassen?
8: Ja, voorzitter, dat is heel zorgwekkend natuurlijk. En het gemak waarmee het ook te gebruiken is het natuurlijk ook moeilijk om op te sturen. Dus ik snap dat de staatssecretaris zegt van ja, oké, ik kom met een regieplan, we gaan daar naar kijken hoe het de leerkracht kan ondersteunen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we leerlingen ook leren hoe om te gaan met AI. Dat ze daar ook daadwerkelijk in geletterd worden. Maar ik ben ook benieuwd hoe de staatssecretaris daarin meeneemt hoe we bedrijven die dit soort programma's op de markt brengen, hoe we die daar ook verantwoordelijk voor houden.
1: Staatssecretaris.
3: Dat is onderdeel van het plan uiteindelijk. Ik denk dat we, en nu moet ik een beetje vooruitlopen, dus dat is het wat vager dan misschien meneer Dassen verwacht op details. Maar ik denk dat we moeten kunnen kijken, ook met de experts, die ook in bedrijven zitten en ook bij de uitgevers enzovoort, hoe we dat, zeg maar, die synergie kunnen vinden in inderdaad digitale geletterdheid, waar ook kunstmatige intelligentie bij hoort, maar die mag het leervermogen niet in de weg staan. En dat zal ook te maken hebben met op welke manier bied je het aan in lessen? Op welke manier sta je wel of niet toe dat leerlingen het gebruiken? Op welke manier sta je wel en niet toe dat leraren het gebruiken? Maar allemaal gericht om leervermogen omhoog te krijgen, maar digitale geletterdheid niet links te laten liggen.
1: Mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, regieplan, masterplan, actieplan, het duizeltje. Ik ben ook heel bang voor de versnippering, maar daar moeten we het misschien op een later moment over hebben. Eén ding blijft bij als een gaat in de keel hangen. En dus dat dat de staatssecretaris heeft gezegd dat met die grote verschillen tussen scholen we het al doen, dat ongelijk investeren. Maar blijkbaar doen we dat dan dus niet genoeg, want die verschillen tussen scholen worden alleen maar groter. Moeten we niet veel meer ongelijk investeren, bijvoorbeeld om leraren meer salaris te geven in moeilijke wijken?
1: Staatssecretaris.
3: Het is geen kwestie van geld, voorzitter. Dit gaat over focus, over kwaliteit. En het platslaan op puur financieel investeren en daarmee schoolverschillen verkleinen gaat denk ik echt totaal voorbij aan alle inzichten die dit PISA-rapport voor ons geeft. En die we verder zullen verrijken, omdat het belangrijk genoeg is om die trend te keren.
1: Ik dank de staatssecretaris voor de beantwoording van de gestelde vragen.
9: Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Welkom bij dit persmoment over de besluitvorming met betrekking tot Ongehoord Nederland. We zijn hier bij AZ. Onze collega's hebben dit ter beschikking gesteld, omdat hier de mediafaciliteiten voor jullie dus wat beter is, zijn dan bij ons bij OCW. Zojuist is er een brief aan de Kamer gestuurd door de minister over de besluitvorming. En zij gaat het toelichten. Daarna is er plenair, enkel plenair, mogelijkheid tot het stellen van vragen. Graag beperken tot 2 per persoon, zodat alle collega's de gelegenheid krijgen. Minister, aan u het woord.
11: Welkom allemaal. Fijn dat u er bent. Nederland is een vrij land. In ons land mag je zeggen wat je vindt. Kunnen verschillende overtuigingen naast elkaar bestaan en verdienen ook schurende en scherpe geluiden een plek. Juist daarom hebben wij een publieke omroep die van en voor iedereen is. Een publieke omroep waarin verschillende stemmen te horen zijn en waarin ook voor iedereen dezelfde regels gelden. Ik heb zojuist Ongehoord Nederland en de Tweede Kamer laten weten dat ik van plan ben de omroepstatus van Ongehoord Nederland in te trekken. Dat is een verstrekkend besluit. Het is bovendien het zwaarste middel dat ik als minister tot mijn beschikking heb. En zo'n middel zet je dan ook niet lichtvaardig in. Maar vrijheid kan alleen bestaan als we de instituties die haar dragen ook beschermen. En wie onderdeel wil zijn van onze publieke omroep en daarvoor ook publiek geld ontvangt, heeft zich te houden aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken. En die regels gelden voor iedere omroep, zonder uitzondering. Bij Ongehoord Nederland gaat het niet om 1 incident of 1 misstap. Het gaat om problemen die zich herhaaldelijk hebben voorgedaan. En nee, daarmee bedoel ik nadrukkelijk niet de redactionele inhoud, want die is niet aan mij als minister en maakt dus ook geen onderdeel uit van mijn voorgenomen besluit om de erkenning in te trekken. Ik neem dit besluit op 3 gronden. 1. Het commissariaat voor de media heeft als onafhankelijk toezichthouder geconcludeerd dat ON niet meer voldoet aan de eisen van goede inrichting, sturing en beheersing van bedrijfsprocessen. Dat is ernstig. Het gaat om het patroon van tekortkomingen bij een organisatie die werkt met publiek geld. En op basis van deze grondslag stelt de wet dat ik moet ingrijpen. Tweede grondslag, het bestuur van de Nederlandse publieke omroep, de NPO, heeft mij verzocht in te grijpen. ON is volgens hen structureel onvoldoende bereid tot samenwerking. De derde grondslag, er liggen twee sancties van het commissariaat voor de media binnen 1 jaar. Sancties wegens belangenverstrengeling, overtreding van het redactiestatuut en gebrekkige informatievoorziening over de financiële administratie. Dan komt er een moment waarop je als overheid moet optreden. En dat moment is nu. Ik heb vandaag met Peter Flemmings, de directeur van Ongehoord Nederland, gesproken en hem persoonlijk verteld over mijn voorgenomen besluit. En ik besef heel goed dat dit besluit hard aankomt bij de kijkers van Ongehoord Nederland en bij alle medewerkers en iedereen die verder betrokken is bij de omroep. Hiermee is de procedure nog niet afgerond. Nederland is een democratische rechtsstaat. Dat verplicht ons om de besluiten die wij nemen met grote zorgvuldigheid te nemen. En Ongehoord Nederland krijgt daarom ook de gelegenheid om op mijn voornemen te reageren in een hoor- en wederhoortraject. En die reactie zal ik zorgvuldig wegen voordat ik overga tot een definitief besluit. Een vrije publieke omroep vraagt om ruimte voor verschil, om debat, om geluiden die botsen en soms schuren. Maar die vrijheid blijft alleen sterk als iedereen zich houdt aan de regels die haar ook beschermen.
10: Dank u wel. Er komt een microfoon aan. En ik wil als eerste Ongehoord Nieuws de gelegenheid geven voor het stellen van een vraag.
12: Ja, mevrouw Letschert, wat zegt u tegen alle kijkers en leden van Ongehoord Nederland die nu een geluid zien verdwijnen van de NPO, die ook, als het op deze manier blijft, ook niet meer terugkomt en ook niet meer vertegenwoordigd gaat zijn in het publieke bestel?
11: Ja, tegen de kijkers van Ongehoord Nederland zeg ik dat ik op basis van de grondslagen die ik net heb toegelicht moet constateren dat met name de interne organisatie van Ongehoord Nederland niet op orde is. En dat dat de reden is waarom deze omroep dat geluid niet meer kan verantwoorden, vertonen. Dat wil niet zeggen dat dat geluid er niet mag zijn. Maar nogmaals, in de uitleg die ik net gaf, is vandaag de grens getrokken voor deze organisatie.
12: Maar dat is natuurlijk wel een gevolg van uw beslissing, dat dat geluid niet meer vertegenwoordigd is op de NPO. U zei afgelopen weekend bij Buitenhof dat een taak is voor andere omroepen om dat op te pakken. Maar ziet u dat voor zich?
11: Dat is echt aan de andere omroepen. Ik ga niet over de inhoud en de programmering van de omroep. Dat is aan de NPO en aan het college van omroepen om daar met elkaar over het gesprek aan te gaan. Ik sta voor de pluriformiteit van ons bestel en ook de verschillende geluiden die daarin gehoord moeten worden. Maar nogmaals, dat is aan de omroepen om daar keuzes in te maken.
12: Ja, en u heeft het over de. U heeft het over de. Dat NPO heeft het verzoek tot intrekken van de licentie gedaan. Op 24 augustus zegt de NPO nog in een brief van dat er vergeleken 2023 een hoop verbeterd is als het gaat over persoonlijke interacties. Ja, houdt die argumentatie dan wel stand? En toen hadden ze niet toen was er voor hun niet genoeg aanleiding om dat verzoek tot intrek van de licentie te doen.
11: Ja, toen was het voor mijn voorganger niet voldoende grond om tot intrekking te gaan. Het verzoek is toen wel gedaan.
12: Maar deze brief gaat van 24 augustus.
11: Ja, wat de brief van 24 augustus, die ook net naar de Kamer is gestuurd, met ook mijn onderbouwing van deze drie gronden, die heeft eigenlijk twee dingen gedaan. Die heeft aan de ene kant aangegeven dat de NPO geen ruimte meer ziet voor verbetering van die samenwerking binnen dat bestel. En tegelijkertijd ook eigenlijk een vraag aan mij stelde over een verduideling van de juridische interpretatie van die grondslag die NPO heeft. En eigenlijk een soort status quo op mijn bord had gelegd. Dus enerzijds samenwerking niet meer mogelijk. Anderzijds, er was een besluit van uw voorganger. En die juridische interpretatie maakt ons aan het twijfelen of we die kunnen inroepen. Ze hadden in die brief ook aangegeven om daar desgewenst een mondelinge toelichting op te geven. Daar ben ik op ingegaan. En daar heb ik, naar aanleiding van dat gesprek, ben ik met hen, heb ik een brief gestuurd. Die brief is ook net openbaar gemaakt. En heb ik de juridische interpretatie zoals die in het besluit van mijn voorganger al stond, op papier gezet. En dat was de technische duiding die daarbij hoorde. En daar is afgelopen maandag dan hun, ja, als het ware, eindconclusie getrokken. Ja.
10: We gaan naar de NOS.
13: Ja, mevrouw Letschert, een deel van de samenleving zal dit toch zien als censuur.
11: Nou, ik hoop dat ik voldoende hier ook heb aangegeven dat dit niet gaat over een inhoudelijke beoordeling van de journalistieke programmering en inhoud van Ongehoord Nederland. Maar dat het hier gaat over drie grondslagen die volgens mij in de wet ook heel duidelijk inkaderen, waar je wel en niet naar mag kijken. Het gaat dus heel veel ook echt over die interne organisatie en of je je aan die regels houdt. En niet over de, ja, nogmaals, de inhoud van die programmering. Daar gaat het hier niet over. Dus dat is aan mij nu ook om de komende tijd steeds te blijven herhalen. Want nogmaals, ik ben ook heel blij eigenlijk dat die wet dat zo heel strak heeft ingekaderd, zodat ook een minister daar niet op kan ingrijpen.
13: Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Betekent het dat de drempel in de toekomst lager is om dit soort dingen opnieuw te doen?
11: Nee. Ik zou niet weten waarom. Er is volgens mij heel veel gebeurd, zoals u ook in de hele onderbouwing en ook in alles wat er de afgelopen periode is gebeurd. Dus die drempel is heel hoog. En dat is maar goed ook, want dit is een ingrijpend besluit. Dat besef ik me als geen ander. Dus die drempel ligt eerlijk gezegd heel erg hoog. En dat is maar goed ook.
13: Waarom vindt u het zo'n ingrijpend besluit?
11: Omdat je een omroep die uit het bestel haalt. En wat u net ook van een van die collega's hoort, het is ook een omroep die een geluid vertegenwoordigt van een groep mensen die daar ook die vertegenwoordiging in willen zien. Maar ook zo'n omroep moet zich houden aan de regels die wij met elkaar hebben vastgesteld. En dat geldt voor iedereen die in dat bestel werkzaam is en met publiek geld betaald wordt.
13: Nou zeggen onderzoekers dat deze omroep een geluid vertolkt, dat door andere omroepen niet vertolkt wordt. Hoe moet dat daar met dat geluid dan verder?
11: Ja, dat is uiteindelijk aan NPO en het College van Omroepen om daar met elkaar het gesprek over te gaan. Uiteindelijk staan we voor de pluriformiteit van ons bestel. En ook dat staat ook verankerd in onze publieke mediaopdracht. Ook in die wet verankerd. Maar dat is niet aan mij als minister om daar inhoudelijke sturing op te geven.
13: Okay. Nog één vraag namens het Jeugdjournaal. Ja, daarna, okay. Dat is echt de laatste. Dus kinderen van 12 moeten dit ook begrijpen. Betekent het nu ook dat andere programma's, zoals bijvoorbeeld het Jeugdjournaal, verboden kunnen gaan worden?
11: Als omroepen, nogmaals, gaat niet over de programma's zich niet houden aan de regels die we in dit land, in de wet, via een democratisch proces hebben afgesproken, dan kunnen ook andere omroepen te maken gaan krijgen met sancties. En eventueel intrekking. Maar nogmaals, dan hebben we dus te maken met een situatie waarin je de wet overtreedt, stelselmatig.
10: Okay. Algemeen Dagblad.
14: Mevrouw Letschert, Ongehoord Nederland ligt al lange tijd onder vuur. En toch constateer ik dat er eigenlijk sinds de afgelopen 2 weken, misschien 3, iets is veranderd. Commissariaat van de Media is ineens van mening veranderd. Die hebben andere dingen ingebracht. En de omroepen ook. Heeft u contact met hen gehad voor deze persconferentie of voor uw besluit?
11: Nee, ik heb, ja, behalve dat gesprek, hè, waar ik net naar heb verwezen. Als ik de chronologie mag schetsen. Toen ik binnenkwam in mijn positie als minister, lagen er 2 sancties. En werd er ook verteld, er komt een evaluatierapport van een evaluatiecommissie die om de zoveel jaar ook de omroepen, of het stelsel eigenlijk evalueert, inclusief de aspirant omroepen. Daar zijn een aantal constateringen in gedaan. Daar hebben de leden omroepen ook een reactie op gegeven. Toen heb ik ook voor de zomer gezegd tegen NPO, nou, ik wil ook een reactie van jullie op die bevindingen van die evaluatiecommissie. Want uiteindelijk is het een rapport wat ook in opdracht van NPO is gemaakt. De ledenomroepen gingen zich al meer roeren. Die werden steeds ongelukkiger met de situatie. We hebben voor de zomer brieven gestuurd, zijn na de zomer brieven gaan sturen. Ja, en ik neem nu een besluit op basis van het hele feitenrelaas wat er op mijn bureau is gekomen, inclusief een brief vorige week van het commissariaat van de media, waarin ze mij de gedwongen bevoegdheid die in die wet zit opleggen. En u kunt in de brief van het commissariaat verder lezen wat daarin hun motivering is geweest.
14: Heeft u dan nog afgelopen weekend contact gehad met de NPO? Of hebben uw ambtenaren contact gehad met de NPO? Want het is wel opvallend dat afgelopen vrijdag vanuit de NPO eigenlijk nog helemaal geen sprake was om hun mening daarin te herzien. Als organisatie, bedoel ik.
11: Ja, ik wil toch dat woord herzien, wil ik toch wel graag op reageren. Er is een brief van NPO geweest. Mm-hmm. Die is van eind augustus. Waarin zij die status quo op papier hebben gezet. Ja. Dat heb ik net uitgelegd. En daar hebben zij aangegeven dat ze dat desgewenst mondeling wilde toelichten. Daar ben ik op ingegaan. Dus dat gesprek heeft plaatsgevonden. Daar heb ik die technische duiding gegeven van die interpretatie die in het besluit al van een voorganger stond. Niet mijn interpretatie, de interpretatie die daar ook al in stond, die ik ook deel. Op basis daarvan heeft NPO opnieuw heeft van mij een brief gekregen. Die brief is ook openbaar. En heb ik geen contact meer met NPO gehad over wat zij daar verder mee doen. Dat zij nu deze brief sturen, ja, dat moet u echt aan NPO vragen.
14: Nee, het is dus niet zo, want er gingen namelijk ook geluiden rond dat u misschien afgelopen week, u of uw ambtenaren, contact heeft gehad met de NPO als organisatie. Van, joh, help me nou. Want als jullie hier ook achter komen staan, dan is dat voor mij wel heel handig. Kijk, dan kan ik dit besluit doorzetten.
11: Nee, iedereen moet daar ook zuiver in zijn rollen blijven. We hebben onafhankelijke toezichthouders. Ik ben als minister verantwoordelijk. Ik maak niet de afweging ten aanzien van de bepalingen waar zij zelf dan uiteindelijk een grondslag in zien. Dat doet in dit geval NPO of een commissariaat van de media. En ik weeg het totaal en neem nu een besluit.
14: De laatste vraag. Denkt u dat het besluit stand houdt bij de rechter?
11: We gaan eerst een hoor- en wederhoorfase in, voordat er een definitief besluit komt. Dus ik wil ook daar de zorgvuldigheid betrachten. Dat heb ik ook vanmiddag gezegd tegen de directeur van Ongehoord Nederland. Dat die ook de kans krijgen om hun visie en feiten op tafel te leggen. Dus ik ga niet vooruitlopen wat er dan daarna nog bij de rechter wel of niet zou kunnen gebeuren.
10: Dan even het rijtje af, Hart van Nederland.
13: Ja, mevrouw Letschert, dit besluit komt na eigenlijk vrij kort geleden een fragment waarin Hitler werd getoond bij Ongehoord Nederland. Dat was deze zomer. Toch zegt de wet, de politiek mag zich absoluut niet bemoeien met de inhoud van wat de publieke omroepen uitzenden. Treedt u hier dan niet toch buiten uw boekje?
11: Nee, volgens mij heb ik net aangegeven in de chronologie van dit jaar welke feiten er zijn gepasseerd en hoe ook de toezichthouder en NPO als zelfstandig bestuursorgaan daarop gereageerd hebben. Dat allemaal samen leidt tot 3 grondslagen in de wet die mij of de verplichting opleggen om in te grijpen of de mogelijkheid. Die weging heb ik gemaakt. Daar hoort geen ander element in thuis als zijnde een fragment of een uitzending. Dat is niet onderdeel van die weging. Dus nou, nee, het antwoord is nee.
13: Ja, volgens de wet mag het inderdaad wel op gebied van wanbeleid. U noemt zelf ook de voorbeelden. Nou hebben die allemaal eerder plaatsgevonden. Dus waarom is er dan niet ook eerder al tot dit besluit overgegaan, maar is dit pas na dat fragment eigenlijk allemaal in werk gezet?
11: Wat ik net aan u aangaf, hè, toen ik hier binnenkwam, lagen er 2 sancties. Binnen in mijn rol als minister lagen er 2 sancties. Wist ik dat er een rapport van de evaluatiecommissie zou komen, die mogelijkerwijs ook iets zou zeggen over de aspirant omroepen en hun bijdrage aan het bestel. Daar zijn grote woorden ook en grote zorgen geuit, ook over de journalistieke kwaliteit. Daarvan heb ik gezegd, het is belangrijk dat de NPO daar een reactie op geeft. Die reactie heb ik na de zomer ontvangen. Nou, dat heb ik eigenlijk net allemaal al verteld. Dus nee, wat er in de zomer is gebeurd is niet doorslaggevend voor de versnelling in het proces en maakt ook geen onderdeel uit van mijn besluitvorming zoals ik die vandaag met u deel.
13: Toch ziet iedereen die stroomversnelling. We hebben ook na dat fragment omroepdirecteuren op tv gezien die daar wel ook naar refereerden. U heeft het zelf, geloof ik, ook nog een kantelpunt genoemd. Nee. Ja, begrijpt u dan dat mensen wel toch het beeld hebben dat dit met elkaar gerelateerd is? Of kunt u echt zeggen dat heeft 0,0 met elkaar te maken?
11: Dat heeft in mijn afweging en in mijn voornemen tot dit besluit geen rol gespeeld. En ik heb het ook niet een kantelpunt genoemd.
10: Telegraaf.
15: Mevrouw Letschert, ruim 40% van de Nederlanders vindt dat er binnen de publieke omroep ruimte moet zijn voor het geluid van Ongehoord Nederland. U bent ook bezig met de hervorming van de publieke omroep. Vindt u zelf ook dat die ruimte er nog steeds moet zijn?
11: Ik vind als we het hebben over de pluriformiteit van ons bestel en ook als je kijkt naar de plannen die er liggen voor de hervorming van het stelsel, dan wordt daar ook heel duidelijk in verankerd dat dat een hele belangrijke kernwaarde is van ons bestel. Ik ga niet over de bepaling wat dan die verschillende geluiden zijn. Dat is ook aan het publieke bestel zelf. Dus de minister zal nooit zeggen geluid A, B, C, D, F, 40%, 20%, 30% van mensen, dat moet er dan in. Dat is aan de omroep zelf om dat met elkaar in acht te nemen. Daar worden ze ook op geëvalueerd, ook door een evaluatiecommissie om te bepalen of aan die pluriformiteit recht wordt gedaan.
15: Tegelijkertijd bent u wel bezig met de omroephuizen. Heeft u een bepaald omroephuis in gedachten waar u dat geluid voor zich ziet?
5: Nou, maar dat nogmaals, dat vind ik ook echt niet aan de minister om daar een antwoord op te geven. Dan zou ik precies doen wat ik niet behoor en wil doen.
15: Was er eigenlijk een andere sanctie mogelijk?
5: In het licht van het totale dossier wat er op mijn bureau ligt, nee.
10: RTL.
14: Minister Letschert, heeft u er wakker van gelegen?
5: Ja.
14: Want u zegt het is geen licht besluit, maar ja, het heeft u dus veel bezig gehouden over.
5: Ja, het is het oprecht wat ik net ook zei in mijn inleiding. Het is een ingrijpende voornemen tot een besluit. Dat besef ik me maar al te goed. Dus ja, nou, wakker lig ik niet zo gauw wakker. Maar ja, dit is niet een besluit wat je lichtzinnig neemt. Volgens mij heb ik dat de afgelopen periode in verschillende momenten ook met u gedeeld. Ik kreeg ook wel de kritiek. Je bent wel heel veel aan het wikken en wegen. Ja, maar het gaat ook ergens om.
14: Ja, want is het wikken en wegen? In de zin van, zegt u, ik kan vandaag dit besluit nemen? Of zegt u, de wet laat mij geen andere keuze dat ik dit besluit neem?
5: Het is nu een combinatie. Die drie grondslagen die ik net schetste. Eén daarvan geeft mij een gebonden bevoegdheid. Twee geven een discretionaire bevoegdheid. Dus daar heb ik nog wegingen te maken. En dat allemaal samen. Maar sinds de brief van het commissariaat van de media van vorige week zit daar dus ook die gebonden bevoegdheid in.
14: Ja, dus u zegt, ik kan eigenlijk niet anders vandaag.
5: Ja.
10: Laatste vraag, ja. Ja.
14: Wanneer gaat Ongehoord Nederland van de buis?
5: Nou, we gaan nu een traject in van hoor en wederhoor. En dat betekent dat ik daar ook met zorgvuldigheid ga kijken naar wat Ongehoord Nederland met mij gaat delen. Rondom de feiten die er op tafel liggen. Dan zal er weer een nieuwe fase komen van of een definitief besluit of een intrekking van dit voornemen. Dat gaat een aantal weken duren. De omroep heeft daar ook tijd voor nodig. Ik heb dat ook vanmorgen met ze besproken. Dat daar ook voldoende tijd voor moet kunnen zijn. En tot die tijd zal ook Omroep Nederland nog in de lucht zijn.
14: Ja, nog één laatste vraag. U zegt, u heeft de afgelopen weken gezegd, als ik dit doe, dan moet het juridisch dicht zijn. Dan kan het niet lekker, ik doe dit niet maar zo. Hoe zeker bent u ervan dat dit juridisch sluitend is, uw keuze?
5: Vrij zeker.
14: Vrij zeker.
10: Ik ga de achterste rij, of de rijen erachter, trouw.
16: Ja, bedankt. Om even door te gaan ook op het proces van hoor en wederhoor. Ik ben wel benieuwd, u heeft dit besluit nu onderbouwd met drie belangrijke punten. In hoeverre is er dan nog een reëel scenario dat Ongehoord Nederland met nieuwe bevindingen komt, waardoor dat besluit eventueel anders uit kan vallen?
5: Ja, dat laat ik uiteraard helemaal bij de omroep. Die krijgen van mij de onderbouwing, zowel de juridische onderbouwing als de feiten die daaronder liggen. Die door de toezichthouders bij mij op tafel zijn gelegd. En daar gaat de omroep de gelegenheid krijgen om daar hun nogmaals visie en feiten tegenover te stellen. En dat zal ik gaan wegen. Dus daar kan ik echt geen antwoord op geven. Maar ik ga daar wel met zorgvuldigheid naar kijken. Het is wel ook in het kader ook van procedurele rechtvaardigheid. En ook het feit dat we een rechtsstaat zijn, een heel belangrijk traject. En dat heb ik vanmorgen ook tegen de directeur zo benadrukt.
16: Ja, want het klinkt als een meer theoretische mogelijkheid, omdat het ook voor een deel gaat over, nou ja, gewoon dingen waar feiten over bekend zijn. Zoals dat er sancties eerder ook al zijn opgelegd. Ik ben gewoon een beetje zoekende naar wat voor soort gesprek dat wordt.
5: Nou ja, kijk, in een hoor- en wederhoortraject gaat in dit geval de omroep het totale pakket aan feiten en overwegingen en wegingen die ik heb gemaakt tot zich krijgen en daar een reactie op mogen geven. En dat is heel goed dat we dat ook hebben. Okay. En wat daaruit gaat komen, daar ga ik niet op vooruitlopen.
10: Nieuwsuur.
17: Ja, daar toch op voortborduren, want acht u het realistisch dat u tot een ander besluit komt als u die hoor- en wederhoor heeft toegepast?
5: Ja, dat is speculeren en daar waag ik me niet aan. Want ik weet niet wat Ongehoord Nederland in dat traject ten aanzien van de feiten die zij nog gaan krijgen, gaat inbrengen. Dus daar wil ik ook helemaal niet op vooruitlopen of op speculeren. Het zou niet zorgvuldig zijn.
17: U refereerde ook al in uw eerste statement ook al aan. Een aantal jaar geleden speelde deze discussie ook. Toen lagen de kaarten ook min of meer hetzelfde. De NPO had ook al gevraagd om intrekking. Er lagen ook sancties. Wat maakt het voor u nu anders dat u zegt, ik kon eigenlijk niet anders dan overgaan tot deze intrekking?
5: Nou, de situatie was toen ook echt anders. Dat kunt u ook lezen in het besluit wat toen door mijn voorganger is genomen om dat verzoek niet in te willigen. Daar werd onder andere ook verwezen naar De jonge status van de aspirantomroep die net in het bestel was gekomen. Dus in die zin ook nog een soort lerende mogelijkheid kreeg. Daar lag niet de grondslag die gebonden bevoegdheid in zich heeft. Dus er was wel echt een ook ander feitenrelaas dan dat er nu ligt.
17: U denkt niet, terugkijkend, had mijn voorganger, even mijn voorgangers, maar een ander besluit genomen. Het ligt nu op mijn bordje. Of geldt dan toch met name, de omroep was toen 2 jaar oud, zijn een aantal jaar verder, dan weegt het zwaarder?
5: Ik ben nu minister en ik weeg wat er nu op mijn bureau ligt. En dat is wat ik doe.
10: Okay. ANP?
18: U zei net al dat u het gaat afwachten en zorgvuldig het hoor en wederhoor nog veel afwachten. Maar heeft u vertrouwen in uw voorgenomen besluit, dat dit er vertrouwen in dat het juridisch stand gaat houden?
5: Ik heb de feiten zoals ik die tot mij heb gekregen en de weging die ik heb gemaakt op basis van die 3 grondslagen, dat leidt niet voor niets tot een voornemen tot dit besluit, tot dit ingrijpende besluit. En tegelijkertijd gaat er nu een proces van hoor en wederhoor plaatsvinden, waarin de omroep ook de gelegenheid moet krijgen om daar hun zienswijze in te brengen. En daarna ga ik met u weer verder in gesprek. En tot die tijd is dit ook nu de situatie.
18: Ja, dat snap ik. Maar voor nu heeft hij dus vertrouwen in u.
5: Anders zou ik niet een voorgenomen besluit hier wereldkundig maken met dusdanige gevolgen voor omroep, medewerkers en kijkers.
18: Yes. En het gesprek net met Flemmings, hoe was dat? Hoe was het gesprek?
5: Kort, want wat ik daarin gedaan heb is eigenlijk schetsen op basis van welke grondslagen ik dit voornemen ga nemen. Of ga nemen. Ik heb hem meegenomen in het traject van hoor en wederhoor. Het was een rustig gesprek. Ik durf zelfs te zeggen respectvol over en weer. Maar kort, want ja, het hoor en wederhoor traject start op het moment dat de hele schriftelijke onderbouwing aan hen wordt toegezonden.
10: Okay. Nu.nl en dan naar Jair.
19: Ja, minister Letschert, ik ga toch nog even verder op vragen die mijn collega-journalisten hebben gesteld. Want u zegt nadrukkelijk dat de redactionele inhoud geen onderdeel is geweest van dit besluitvormingsproces. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar het document wat de commissariaat van de media heeft opgestuurd, daar wordt wel verwezen naar redactionele inhoud. En ook de NPO wijst op het overtreden van de journalistieke normen. Dan kan u toch niet zeggen dat het helemaal geen onderdeel is geweest van het besluitvormingsproces?
5: Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat zal ik ook blijven zeggen. Want als ik even bij de NPO beginnend. Wat zij aangeven is dat bij herhaalde overtredingen van de journalistieke code, en dat is een code die de sector zelf met elkaar afspreekt, en ook zelf instrumenten heeft ingeregeld, zoals een ombudsman, die dan kijkt of daar overtredingen worden begaan. Dat doet niet ik, dat doet niet een commissariaat van de media, doet in dit geval een ombudsman. Dan is het feit dat stelselmatig dat soort overtredingen worden gepleegd ten aanzien van die journalistieke code, kan indirect bijdragen tot de situatie dat die samenwerking onmogelijk is. En dat is de interpretatie die ook in het besluit een paar jaar geleden is gegeven en die ik ook aanhang. Dus dat gaat niet over dat NPO kijkt wat is de inhoud van dit programma en dat vinden we, daar vinden we iets van. Nee, het gaat erover of je gedrag ten aanzien van regels die je moet handhaven, of die je niet moet overtreden, of je dat type gedrag niet meer laat zien. En dat is wat we hier hebben liggen. Dus niet een inhoudelijke disqualificatie van programmering of inhoud van Ongehoord Nederland, maar de gedragingen ten aanzien van continu diezelfde overtredingen op die journalistieke code. En ten aanzien van het commissariaat van de media baseer ik mij op hun analyse en bevindingen ten aanzien van de deugdelijke inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen. Okay. Dat is wat u...
10: Laatste vraag.
19: Het commissariaat van de media verwijst al expliciet naar het fragment waar deze zomer heel veel over is gegaan.
5: Ja, en nogmaals, in mijn weging, wat ik ook met de omroep zal delen en schriftelijk verder zal onderbouwen, baseer ik mij op wat zij hebben aangegeven. Een hele trits aan feiten en overtredingen die gaan over die deugdelijke inrichting.
19: Maar dit is
5: ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat. Dat ook is. Dat is ook de weging die de wet daarin geeft.
19: Laatste vraag nog. Hoe gaat u als minister op toezien dat ook dit geluid gehoord blijft? Want u zegt wel inderdaad, dat is aan de NPO. Maar goed, u bent eindverantwoordelijke. Hoe gaat u hier de komende tijd op toezien?
5: Ja, daar hebben we dat instrument van de evaluatiecommissie voor. Die beoordeelt of het bestel en de omroepen en het bestuur, zoals een NPO, voldoen aan de publieke mediaopdracht, waarin die pluriformiteit als belangrijke kernwaarde is opgenomen. En die evalueert dat. Dat is niet, nogmaals, niet aan mij of aan de politiek. Dus dat komt op enig moment weer terug in dat proces.
20: Ja, toch nog even over dat geluid. Want daar hoor ik de politici, of veel politici gesproken, ook over. Ik vraag toch nog een keer, welke omroep moet dat geluid dan toch over gaan nemen? Want u trekt nu die licentie in, of althans, dan bent u voornemens. Dan valt dat geluid weg. U heeft het over een pluriforme omroep. Welke omroep, gewoon concreet, moet dat dan gaan overnemen? Of gaat u daarop toezien? Hoe gaat dat er dan uitzien?
5: Wat ik net schets, is wat we in het bestel hebben ingeregeld, is dat de omroepen daar zelf over gaan en dat er een externe evaluatiecommissie is die dat toetst. En dat is niet de minister en dat is niet de politiek.
20: Ja, u heeft wel de bevoegdheid om dit geluid weg te trekken. Dan kun je er ook als politiek op toezien dat geluid weer terugkomt, toch dan?
5: Ik heb de bevoegdheid om een wet toe te passen die kijkt onder andere naar hoe ga je om met de regels die we daarin met elkaar hebben ingesteld.
20: Ja.
5: En het is niet een interventie om een geluid uit te sluiten.
20: Ja. Dan stel ik hem anders. Vindt u dat dit geluid of iets wat daarop lijkt moet terugkeren bij de publieke omroep?
5: Ook dat is nogmaals niet aan mij als minister om daar nu een uitspraak over te doen. Het is aan de omroepen om een pluriform mediabestel met elkaar in te richten.
20: Als je dan een pluriforme omroep hebt, stel ik aan u de vraag. Ja, hoort dat geluid er dan bij of niet?
5: Nogmaals, ik blijf me in herhaling treden. Nee,
20: u gaat er niet over, maar u trekt wel die licentie in. Dat geluid valt dan weg.
5: We allemaal hier met elkaar voor die persvrijheid. En wat u nou wil, is dat ik mij toch ga laten verleiden om uitspraken te doen waar ik nogmaals me niet toe wil laten leiden. Ik sta voor die persvrijheid, dat is in ieders belang. Ik sta ook voor de wet. En die wet die geeft aan dat als je daar de regels die erin staan stelselmatig overtreedt, dan kan of moet de minister ingrijpen. Dat is wat ik nu doe. En al het andere rondom de pluriforme geluiden, nogmaals, dat is aan het bestel zelf om daar nu rekenschap van te geven. Dus niet aan mij om daar nu een uitspraak over te doen. Dat vind ik ook echt niet passen bij de rol die ik als minister daarin moet en mag nemen.
10: Laatste vraagje hier.
20: Ik kan me voorstellen, als je zo'n besluit neemt, dan krijg je een hoop bagger over je heen. En ik zag volgens mij een Instagram bericht van u op zondag, waarin u zei, ook zoiets suggereerde volgens mij. Wat heeft u allemaal over u heen gekregen?
5: Nou, ik ben nu vooral binnen hier geweest vandaag. Dus ik heb nog niet op enig social media account gekeken. Dat er mensen zijn die dit een hele moeilijke beslissing vinden, dat begrijp ik. Wat ik heb willen aangeven is dat als je mij het graf in wil rijden, dat niet per se de toon is die hoort bij het kritiek geven op mijn besluiten of mijn beleid. Dat mag altijd. Maar dat doen we wel zonder doodsbedreigingen. Dat past niet in een democratische rechtsstaat.
20: En die heeft u vele gehad? Of die,
5: Nou, ik heb vandaag niet meer gekeken.
10: We gaan geen tweede rondje doen, maar Hart van Nederland had nog één brandende vraag die vergeten was. Dus ik kan de microfoon nog even naar voren en dan gaan we daarna afsluiten.
21: U zei dat u geen kantelpunt had gezegd. Ik heb nog even teruggezocht of u dat inderdaad niet had gezegd over dat Hitler-fragment. Dat klopt. Wat u wel heeft gezegd is dat het een keerpunt was. En de druppel. Wat waren die woorden dan waard?
5: Wat ik gezegd heb is dat ik de afschuw vanuit de samenleving op dat fragment heel goed begrijp. Trouwens, Ongehoord Nederland zelf ook, want ze hebben het offline gehaald. Dus dat is volgens mij een gedeelde observatie. Maar dat voor mij geen element is in de weging om tot een intrekking wel of niet te komen.
21: Het was voor u een keerpunt en de druppel.
5: Ja, nee. Dat is
21: niet hoe geeft toch een heel duidelijk signaal af?
5: Ik heb in het vragenuurtje gezegd dat ik me de afschuw die je in de samenleving hebt gehoord ten aanzien van dat fragment goed kan voorstellen. Dat ik daar zelf ook onpasselijk van werd toen ik het zag.
21: Ja, een keerpunt. Maar
5: ja,
21: dat hebt u gezegd, ik heb het even teruggezocht. Dat hebt u gezegd.
5: Nou ja, dan gaan we debatteren over wat ik wel en niet heb gezegd, terwijl ik dat fragment nou niet voor ogen heb. Maar wat ik in datzelfde debat heb gezegd, de weging om te komen tot een besluit op deze drie grondslagen hebben niks te maken met een fragment wat in een zomer voorbij is gekomen. Dat is wat ik zeg. Dat is ook niet wat de wet mij toestaat, want die wet geeft heel duidelijk aan waar je naar mag kijken om tot deze ingrijpende keuze te komen.
21: Nou, ik begrijp dat u dat nu niet wilt zeggen, maar is dat dan vooral omdat het een juridische reden heeft dat u die inhoud niet ook mag benoemen, terwijl dat in het hoofd wel mee heeft gespeeld afgelopen tijd?
5: Nee, want dat hoort bij die persvrijheid waar we volgens mij met z'n allen voor staan.
10: Okay. Dank u wel. Als er, de minister gaat zo weg, we zijn nu klaar hier. Als er nog andere vragen zijn over de inhoud, dan is woordvoerder Joris Schouten van dienst om die nog te beantwoorden. Ja, dank u wel.
0: Heel veel dank.

0: Dank u wel. Als er, de minister gaat zo weg. We zijn nu klaar hier. Als er nog andere vragen zijn over de inhoud, dan is woordvoerder Joris Schouten van dienst om die nog te beantwoorden. Ja, dank u wel.
1: Heel veel dank.
2: Wat was de boodschap, meneer Flemmings?
3: Ja, dat was kort maar krachtig. De minister heeft ons juist meegedeeld dat ze het voorgenomen besluit hebben om de licentie te gaan intrekken. En heeft daarbij gezegd dat we op dit moment niet daar verder over de inhoud gaan praten. Dus daarom zijn we weer snel hier. En ja, dat is natuurlijk een hele zorgwekkende dag voor de Nederlandse publieke omroep. En blijkbaar D66 zegt 10 steden te gaan bouwen. Maar dat doen ze niet. Maar omroepen slopen blijkbaar wel.
1: Heeft u al gezegd waarom?
3: We hebben de stukken nog niet ontvangen. Die komen volgende week. Maar zoals ik toen straks al zei, zullen wij uiteraard in het belang van een ieder die ons geluid, maar ook de publieke omroep in brede zin en een rechtsgeluid daar een warm hart toe draagt, ons niet neerleggen zomaar bij deze zaak.
2: Wat gaat u nu doen?
4: Het voelt een beetje als trapsgewijs dat jullie nu, hè, over 10 dagen dan weer, ziet u daar een methodiek in? Of is dit de procedure?
3: Ja, we krijgen de stukken over 10 dagen. Dat is ons net medegedeeld. Ja, dat zijn stappen blijkbaar. Ja. Ja.
1: Maar ze heeft niet gezegd waarom nog?
3: Er zijn 3 gronden. Er is ook een Kamerbrief opgesteld. En er zijn 3 gronden genoemd die ze aanhaalt daarvoor. Het gaat te ver om nu op de juridische inhoud in te gaan, vind ik. Maar het heeft te maken met de brief die het commissariaat heeft neergelegd. En ook andere discretionaire bevoegdheden die ze heeft.
2: Het ging onder meer om...
5: toelegde over de pluriformiteit van het bestel. In hoeverre ze daar rekening mee heeft gehouden met dit besluit?
3: Nee, we hebben dat nog aangegeven net, hè, dat natuurlijk zorgwekkend is. Maar daar ging ze nu niet op in.
6: Er wordt gewoon de mediawet wordt gewoon gevolgd en dat wordt afgevinkt. Maar het is natuurlijk treurig dat in de democratie een omroep eruit wordt gehaald. Heel triest. En dat er ook zo'n enorme brede politieke consensus is voor mensen met eigenlijk allemaal politieke opvattingen die tegen die omroep ingaan. Dat is treurig. Dus dat is toch een beetje een donker moment voor de Nederlandse parlementaire democratie, zou ik zeggen.
2: Wat gaat u nu doen, meneer Flemmings?
3: Het is historisch, hè? Want dat is nooit gebeurd. Dus uiteraard zullen wij daarom onszelf gaan verdedigen waar mogelijk.
2: Sorry? U overweegt een rechtszaak.
7: Nou, u zei, we komen in verzet. Wij leggen ons hier niet bij neer.
3: Nee.
7: Wat houdt dat nou concreet in?
3: Nou, concreet dat wij gaan kijken hoe wij hier tegen kunnen procederen. En wat de stukken precies zijn, de gronden. En ons verweer daarop voeren. Want er zijn echt hele aparte dingen gebeurd de afgelopen weken. 2 weken geleden zei de NPO nog tegen mij in een brief... tegen mij, maar ook in een brief aan de minister... dat er geen gronden waren om licentie in te trekken. 2 weken later zouden die in één keer wel zijn. Gisteren, dat is toch heel merkwaardig.
7: Toch was er hele brede steun. U staat er nu
3: steun?
7: Na dit besluit...
3: Ja, maar wat zegt vanuit... dat steun? Vanuit wie?
7: Nou ja, onder andere de Tweede Kamer was er brede steun. U staat er nu na dit besluit. Wat is er nou misgegaan?
3: Ja, maar de politiek gaat daar in zekere zin niet over. En op hebben ze ook geen reden om een erkenning in te trekken. Dus we moeten wel echt bij de feiten blijven. En die gaan wij goed bestuderen.
2: U zou niet handelen volgens de journalistieke code. Hoe verdedigt u zich daartegen?
3: Nou, Paul, je hebt daar uitvoerige stukken over geschreven de afgelopen jaren.
2: Nou ja, valt het eens samen dan?
6: Door te zeggen dat wij natuurlijk de journalistieke code volledig volgen. Deze omroep is opgericht omdat wij ontevreden zijn over het functioneren van de Nederlandse journalistiek. En ook de gang van zaken in omroepsland. Daar zijn we voor opgericht.
2: Maar het zou te eenzijdig zijn. U pleegt geen hoor en wederhoor. Zijn dat zaken waar u zich door aangesproken voelt?
3: Ja, maar dat klopt gewoon niet. We laten ook niet vergeten, we moeten wel in die zin bij de feiten blijven, dat de ombudsman, dat blijkt gewoon uit WOP-stukken die wij in 22 hebben opgevraagd. Het toenmalig bestuursvoorzitter van de NPO, dat er al overleg was en er ook gezegd is, ga kijken of je Ongehoord Nederland kan aanpakken. En toen heeft de ombudsman ook nog gezegd, ik voel me een beetje vooruitgeschoven post, maar we kunnen dit maar één keer goed doen. Dat staat gewoon allemaal zwart op wit. En dat lijkt nu wel eens vergeten te worden, dat in 23 jaar ook al een verzoek tot intrekkinglicentie lag over ons.
2: Ja, maar met redenen ook. Maar u zegt al van, ik herken me daar niet in.
3: Sorry.
1: Het commissariaat voor de media die zei het Hitlerfragment dat was de druppel. Hoe ziet u dat?
3: Ja, interessant. Een kantelmoment. Wij vragen ons af wat juridische houdbaarheid van kantelmomenten is. Ja, maar we gaan het verder allemaal bestuderen.
6: En overigens, dat is natuurlijk al gekanteld. Er is natuurlijk helemaal geen sprake geweest van Hitlerverheerlijking. Helemaal niet. En dat kan niemand beweren die de moeite neemt om een half uur naar dat filmpje te kijken. Niet door Niemuller, niet door Blommestein, niet door Adriani.

0: Er zijn geen Hitler-verheerlijkers. Maar er is een soort van historie ontstaan. En dat is allemaal nagepraat tot op de dag van vandaag. Maar je ziet nu al een beetje het omslagpunt. Okay. Hè? Dus kijk nu eens naar die uitzending van Arjen Lubach van gisteravond. Kijk naar hoe er nu over in de Volkskrant wordt gesproken. Nu is het omslagpunt er al. Maar helaas zit deze beslissing nu van de minister zit nog voor dat omslagpunt. Dus dat is ook een beetje tragisch. En ook een beetje tragisch voor de kwaliteit van de democratie. Ook een beetje tragisch voor de partij D66.
1: Maar u
2: en
1: staat dus nog wel achter dat
2: Ongehoord Nieuws, die heeft donderdag weer uitzending. Hoe gaat het verder?
3: Sorry, de uitzendingen gaan voorlopig gewoon door, Elja. Want eerst krijg je zienswijzen en dan potentieel bezwaartermijnen. Dus voorlopig zijn we gewoon op de buis. Ja? Oké, laat het voor nu even bij. Dank u wel,
1: Anne.
4: Ik open de vergadering van dinsdag 8 september 2026. Aan de orde is het mondelinge vragenuur. En daarvoor geef ik het eerst het woord aan de heer Wilders voor zijn mondelinge vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bij afwezigheid van de minister van Asiel en Migratie. En ik heet haar natuurlijk van harte welkom in vak K. Meneer Wilders, als u zover bent, heeft u het woord.
5: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, eind mei ontving de politie een melding. In een woning in Amsterdam-Oost waren twee vrouwen overvallen door drie Syrische mannen. De vrouwen werden door de Syriërs aan hun haren getrokken, in hun gezicht geslagen en met een mes bedreigd. Eén vrouw kreeg zelf het mes op haar keel. Ze werden beroofd van hun sieraden, telefoons, geld, paspoort en uiteindelijk werden ze bebloed door de politie aangetroffen. En de verdachte Syriërs, voorzitter, Laid A, Kir al-Din B en Mohammed K, stonden vorige week voor de rechter. Mohammed K. is nu 18 jaar oud. Hij kwam 4 jaar geleden op zijn 14e naar Nederland. En sindsdien, in de afgelopen 4 jaar... verzamelde hij maar liefst 114 politieregistraties. U gelooft het niet.
4: Ik schors de vergadering een enkel ogenblik en ik verzoek de beveiliging de gast van de tribune te evacueren. Ik heropen de vergadering. Er was helaas een verstoring, enkele verstoringen vanaf de publieke tribune, waardoor we helaas hebben moeten verzoeken de publieke tribune te ontruimen. Gasten zullen worden begeleid naar een plek waar de vergadering op een andere plek kan worden bijgewoond. En journalisten, geaccrediteerde journalisten, blijven gewoon op de publieke tribune plaatsnemen om de plenaire vergadering te volgen. Ik stel voor dat we het mondelinge vragenuur opnieuw beginnen. Ik geef het woord aan de heer Wilders.
5: 114 in 4 jaar tijd. En mijn vraag is, wat leven we eigenlijk in de bananenrepubliek dat iemand met 114 politieregistraties nog steeds in Nederland zit en zijn gang kon gaan? Hij zit vast, voorzitter, voor deze gewelddadige overval. Maar zover had het natuurlijk nooit mogen komen. Die minister had dit gaaiers nooit Nederland mogen binnenlaten. En had deze Mohammed K., na het eerste misdrijf van die 114 meldingen, had hij niet meteen natuurlijk het land uit moeten worden gezet? Waarom is dat niet gebeurd? Vraag ik aan de staatssecretaris. En kloppen de berichten dat deze crimineel nu doodleuk van plan is om zijn ouders en broertjes uit Syrië naar Nederland te halen? En dat ze hebben gezegd dat ze op zoek zijn naar een gaan, zodra ze hier zijn, naar een leuke woning in Amsterdam. Dat zullen, voorzitter, dan waarschijnlijk 2 sociale huurwoningen zijn. Waarschijnlijk met voorrang, want Mohammed heeft inmiddels ook zijn vriendin bezwangerd. Voorzitter, in wat voor ziek land leven we? Hoeveel diefstallen? Hoeveel overvallen? Hoeveel messen op de keel? Hoeveel slachtoffers moeten er nog volgen voordat dit kabinet eindelijk voor de Nederlanders opkomt, onze grenzen sluit en een asielstop invoert? Mohammed K., laat dat helder zijn, hoort niet in Nederland. Hij moet ons land uit. Net als al die andere Syriërs die er niets te zoeken hebben. Daarom vraag ik aan de staatssecretaris. 1. Hoe heeft het in hemelsnaam zover kunnen komen? Niemand in Nederland snapt dit. Iedereen die dit hoort is daar woest over. 2. Gaat u Mohammed K., als hij wordt veroordeeld, na zijn verdiende straf onmiddellijk het land uitzetten en als die niet wordt veroordeeld voor die 114 meldingen meteen het land uitzetten? Waarom gaat u dat, heeft u dat niet gedaan en gaat u dat doen? En gaat u ervoor zorgen dat hij zijn familie niet naar Nederland mag laten overkomen en er dus ook geen woningen aan hem worden verstrekt? En wanneer begint u met het uitzetten van de Syriërs? Wanneer komt eindelijk, voorzitter, die asielstop?
4: Het woord is aan de staatssecretaris.
1: Voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de vragensteller in dit geval. Want het zijn natuurlijk berichten die we lezen, die we ook allemaal meenemen. En waar het volgens mij heel goed is dat we daar nu de tijd voor hebben om de antwoorden op te geven. Het is natuurlijk wel zo dat in zijn algemeenheid op individuele casuïstiek niet ingegaan wordt. Maar ik vind het wel belangrijk om heel duidelijk te zijn hier. Overlast en crimineel gedrag door asielzoekers is onacceptabel. We treden daar normerend tegenop en dat zullen we blijven doen. Wanneer een asielzoeker is veroordeeld voor een misdrijf, wordt er altijd onderzocht of de asielvergunning ingetrokken kan worden, of dat de verblijfsaanvraag asiel afgewezen kan worden op grond van de openbare orde. De bestaande nationale aanpak van overlast bestaat uit 4 pijlers. Sneller beslissen over kansarme aanvragen. Maatwerk in de opvang, lik op stuk beleid in de openbare ruimte en een stevige inzet op terugkeer. Want in de asielprocedure werken juist het IND en DTNV samen om bij een negatieve beschikking het vertrektraject ook zo snel mogelijk op te starten. Op 12 juni jongstleden, dat is voor uw Kamer geen nieuws, is het Europese Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En dat eveneens onze grip op migratie gaat verstevigen. Bijvoorbeeld met de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en het werken aan asielaanvragen buiten de Europese Unie. Op die manier spant onze minister zich in om de overlast merkbaar terug te dringen, meer rust te brengen in de migratieketen. En aanstaande donderdag is er een commissiedebat asiel en migratie, waar u ook nader met de minister over in gesprek zal gaan over deze onderwerpen.
4: Meneer Wilders.
5: Ja, voorzitter, zelden zo'n waardeloos antwoord gehoord. Normerend optreden, zegt de staatssecretaris. Wij treden normerend op. U doet helemaal niks. Er zit iemand die hier 114 keer een politieregistratie heeft gehad, waaronder ook diefstal, misdrijven. Doordat u niks heeft gedaan, heeft hij vrouwen kunnen beroven, vrouwen kunnen mishandelen, vrouwen met een mes tot bebloedens toe kunnen behandelen. Dat is niet normerend optreden, dat is helemaal niets doen. En als u niets doet wat u blijkbaar heeft gedaan, als u dat soort mensen niet alleen binnenlaat omdat u de grenzen mensen sluiten, maar ook nog een keer zorgt dat ze niet weggaan, dan keert u zich tegen de Nederlandse bevolking, voorzitter. En dan is het goed dat het kabinet hopelijk heel snel zijn biezen pakt. Dank u wel.
4: Dank u wel. Staatssecretaris.
1: Voorzitter, dank u wel. Alle begrip voor de verontwaardiging als het gaat over zo'n individuele casus. Eind 2024 is uw Kamer ook geïnformeerd door toenmalig minister Faber over aanscherping, juist ook van de openbare orde casuïstiek in asielbeleid. Daarbij is een beleidsaanscherping aangekondigd die nog steeds onverkort van kracht is. En na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling onderzoekt het IND steeds of aan de voorwaarden voor weigering of voor intrekking van de asielvergunning is voldaan. Daar is niets aan veranderd. Daarbij hebben we te maken met hoge eisen van het Europese Unierecht. En indien een verblijfsvergunning niet kan worden ingetrokken, dan betekent dat ook dat rechten die daaruit voortvloeien, bijvoorbeeld die gaan over gezinshereniging, niet onthouden kunnen worden. Dat is wat de kwalificatierichtlijn van ons eist. En dat is het meest belangrijke wat we dus ook in stand kunnen houden. Nogmaals, alle begrip voor de verontwaardiging in deze individuele casus.
4: Meneer Elian. Voorzitter.
6: Sorry, voorzitter. Dit laatste deel ontgaat me. Want iemand met 114 politieregistraties kan volgens datzelfde Europees recht gewoon uitgezet worden. En dat had al moeten gebeuren. Maar de vraag die collega Wilders stelde, voorzitter, die ik graag herhaal. Het kan toch niet zo zijn dat deze man nu beroep doet op nareis? Dat is toch ongelooflijk? Dat is niet uit te leggen aan de samenleving en aan slachtoffers en nabestaanden. Dus een simpel antwoord, gaat het kabinet daar werk van maken? Ja of nee?
4: Staatssecretaris.
1: Voorzitter, daar maken wij zeker al werk van. Het gaat over een individuele casus waar ik niet op inga, maar in zijn algemeen, het heb ik u gezegd, na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling onderzoekt het IND altijd of de voorwaarden voor weigeren of intrekken van de asielvergunning juist ook of eraan kan worden voldaan. En dat zal ook in zo'n geval het geval zijn.
4: Mevrouw van der Plas.
7: Ja, voorzitter, dit is echt. Ja, het is gewoon bijna niet te doen, deze antwoorden. aflezend van een papiertje wat voorbereid is door de ambtenaren. Maar leg dat papiertje nou eens even weg en vertelt u gewoon eens een keer in gewone klare taal, gewone mensentaal, wat hier precies aan de hand is. Iemand met 114 politieregistraties die dan ook nog recht heeft op nareis. Ik herhaal ook de vraag van de heer Wilders. Leg dat eens uit in klare taal aan de mensen in Nederland die hier totaal niets van begrijpen.
4: Dus de staatssecretaris vervangt vandaag de minister van Asiel en Migratie. Gaat uw gang, staatssecretaris.
8: Zeker, voorzitter, en met liefde. En ik kan vanuit mijn hart ook deze antwoorden geven. Namelijk, op het moment dat er sprake is van strafrechtelijke veroordeling onherroepelijk, dan zijn er voldoende mogelijkheden om te zeggen, we trekken de vergunning in. Op een individuele casus, dat is altijd zo in deze Kamer, kan ik niet ingaan. Dat zou de minister ook niet doen. Donderdag aanstaan is een commissiedebat asiel en migratie. Dan is het heel goed om door te vragen over welke wet en regelgeving nu in een specifieke casus geldt. Daar kunt u het debat ook met de minister over aan. Maar op dit individuele geval ga ik niet in. En in zijn algemeenheid is het zo, een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling heeft wel degelijk consequenties in Nederland.
4: Meneer Seder.
9: Ja, volgens mij zijn we het met elkaar eens. Dat als je 114 keer in een procedure in aanraking komt met de politie, dan is Nederland misschien niet jouw thuis. Als jij met messen vrouwen bedreigt, is Nederland niet jouw thuis. Als je in een AZC te een recht komt, gastvrij wordt behandeld en vervolgens bekeerde christenen met de dood gaat bedreigen, is Nederland gewoon niet voor jou. En de goede lijden onder de kwade. En mijn vraag aan de staatssecretaris is, is hij bereid om te kijken of die regeling aangescherpt kan worden? Want het kan toch niet zo zijn dat na 114 keer je alsnog een verblijfsvergunning, een paspoort krijgt?
4: Staatssecretaris.
8: We hebben hier te maken met hoge eisen van het Europese Unierecht. Dus het is niet zo dat wij als land daar zomaar invloed op kunnen uitoefenen. Volgens mij is het belangrijk dat wat ik nu juist gezegd heb, dat als er redenen zijn en strafrechtelijke veroordelingen onherroepelijk zijn, dat er wel degelijk een grond is om dit aan te pakken. En tegelijkertijd, en dat begrijp ik ook heel goed, de verontwaardiging, zoals ik het nu een aantal keer gezegd heb, de verontwaardiging over individuele casuïstiek, over dit soort voorbeelden, die deel ik natuurlijk. Die deelt het kabinet ook met u. En tegelijkertijd hebben we te maken met wet en regelgeving, hebben we te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan in Nederland. En we doen er alles aan in dit kabinet om te zorgen dat we ook als het gaat over het handhaven van de openbare orde en deze mensen die het recht niet zo nauw nemen in ons land, dat we daar ook hard tegen optreden.
4: Meneer Van Asten.
10: Ja, voorzitter, ik schrik heel erg van iemand van 18 die al 114 keer is gepakt en een politieregistratie heeft, terwijl die pas vanaf zijn 14 in Nederland is. Dan is daar echt iets behoorlijks misgegaan. Nou worden 14-jarigen en minderjarigen door NIDOS begeleid en daar zit ook een hele escalatie in welke begeleiding ze krijgen. En ik vraag aan de staatssecretaris, is die specialistische NIDOS begeleiding voor jongeren die waar het helemaal mis mee gaat, dan wel de gespecialiseerde jeugdzorg, is die voldoende om ervoor te zorgen dat we nooit tot deze 114 komen?
4: Staatssecretaris.
8: Laat ik in zijn algemeenheid zeggen dat als er sprake is van zo'n hoog aantal verdenkingen, zo'n hoog aantal momenten dat een jeugdige met de politie in aanraking komt, dat we dan iets te doen hebben als samenleving. En ik geloof dat NIDOS daar zijn keiharde best voor doet. Ik geloof ook dat het niet altijd eenvoudig is. En ik denk dat het belangrijk is ook dat gesprek met de minister te kunnen blijven voeren. Omdat wat er nodig is om juist deze jongeren goed te laten landen in de Nederlandse samenleving, dat we daar ook alles aan kunnen doen. Want dan kunnen we voorkomen dat we in dit soort situaties terechtkomen.
4: Mevrouw Keizer.
11: Ja, voorzitter. Ik hoor deze staatssecretaris als vertegenwoordiger van de bestuurlijke en politieke elite in dit land zich verschuilen achter wetten en verdragen. Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Maar zullen we het eens hebben over de rechten van Nederlanders? Het recht op leven, om niet verkracht en vermoord te worden door zo'n type. Het recht op gezinsleven, als je op zoek bent naar een betaalbare huurwoning en nu weer een Syrisch gezin voorrang krijgt.
4: Ja.
11: Wanneer gaat D66 en het CDA en al die mensen, pro'ers die hier allemaal achter staan, zich eens in Brussel inzetten voor aanpassing van dat verdrag?
4: Staatssecretaris.
8: Voorzitter, elke dag. Dat doen we elke dag. Dit kabinet werkt er ontzettend hard aan, op nationaal, op internationaal, op Europees niveau, om juist ook te zorgen dat we dit soort excessen niet tegenkomen, dat we er het hoofd, dat we het hoofd kunnen bieden en tegelijkertijd hebben we te maken met een rechtsstaat, met Europese regelgeving, met Nederlandse wet en regelgeving en alles wat we kunnen doen dat bijdraagt aan de veiligheid voor Nederlanders, dat zullen we doen.
4: Meneer Ruscher.
12: Dank, voorzitter. Ik heb gemerkt dat de staatssecretaris graag in algemeenheden spreekt. En dat gaat nu de hele tijd over één specifieke casus van Mohammed K. die 114 politieregistraties op zijn kerfstok heeft. En dan heb ik een vrij algemene vraag. Heeft de staatssecretaris inzichtelijk hoeveel statushouders, hoeveel asielzoekers zich in Nederland bevinden waarbij hetzelfde mogelijk het geval is? Dus die meerdere politieregistraties op hun naam hebben, waarbij het niet lukt om ze uit te zetten en waarbij ze mogelijk zelfs hun gezin naar Nederland kunnen halen?
13: Staatssecretaris.
8: Voorzitter, die cijfers die heb ik nu niet bij mij. Ik denk dat het heel goed is als die vraag donderdag tijdens het commissiedebat nog leeft en er ook antwoorden gegeven kunnen worden die meer in detail gaan, dat u dan ook de antwoorden op die vragen zult krijgen. En voorzitter, ik begrijp de vraag.

0: En dat ging over de omgang met critici, met tegendenkkracht. Was het tegendenken binnen het kabinet op enige wijze ook structureel georganiseerd?
1: Het tegendenken dat we dus van buiten het kabinet dat toeliet, dat werd wel echt gestimuleerd en georganiseerd. Er kwam op een gegeven moment ook dat red team ingezet. Nou goed, ik heb ook wel van een getuige gehoord dat die zei, ja, maar er werd weinig komen van onze adviezen terecht. Nou ja, goed, daar blijf ik even buiten, want dan ga ik ook buiten mijn expertise. Dat werd dus buiten, naar buiten toe gestimuleerd. Ik zei u, ik ben zelf ook echt met veel branches. Ik heb ze opgeschreven, de hele lijst, met de horeca, de bioscoopbranche, de evenementenbranche, de grootwinkelbedrijven, ja, de luchtballonnenbranche. Heb ik allemaal uiteraard georganiseerd door mijn ambtenaren opgezocht om hun verhalen te horen en nou, wat is er mogelijk en dergelijke. In het kabinet was tegenspraak op de maatregelenpakketten zeker mogelijk. En we hebben, dat is vorige keer uitvoerig in orde geweest, heel lang met elkaar en uitvoerig gesproken en ook nagesproken over bijvoorbeeld de avondklok. Maar ook eerder in oktober 20, toen het zo oplaaide, hebben we ook echt, zowel in het Catshuis als daarna in de MCC, zeer uitvoerig. En waren er ook mensen die heel andere ideeën. Dat liep uit.
0: U schetst het beeld. U heeft natuurlijk goed laten informeren door verschillende maatschappelijke stakeholders. Is intensief gesproken met het kabinet. Mijn vraag ging over het verankeren van dat tegendrenken. Ook vanuit de optiek dat het kabinet ook heeft aangegeven, juist in het begin van die crisis, we varen in de mist, we hebben niet alle kennis. Was dat wenselijk geweest met het oog op een volgende crisis?
1: Ja, ik vind dat echt heel glad ijs.
0: Waarom?
1: Omdat ik denk wel dat je in een deskundige team, in dit geval een outbreak management team, moet op de een of andere manier daarin moet een meer wat maatschappelijk sociologische component ook zitten. Dat is wel wat ik er van geleerd heb, of hoe je dat wil noemen. Dus ik zou maar zeggen, Kim Putters, of zijn nou nu niet meer, maar zijn opvolger, hè, zou daar dan in moeten zitten. Maar ik vind het heel glad ijs om te zeggen, ja, moet je al vanaf het begin ook allerlei instanties of mensen die een alternatief model hebben allemaal de ruimte geven. Want uiteindelijk wil de overgrote meerderheid gewoon dat je het probleem oplost.
0: Ja, nou, de exacte vormgeving hoeven we hier ook niet nu te bespreken. Ik constateer dat u heeft aangegeven dat er verschillende informatiebronnen waren, maar dat er niet structureel een vorm van tegendenken was georganiseerd.
1: Nou ja, dus maar wel op het punt van dat red team en
0: dat
1: dergelijke.
0: Is dat
1: maar
0: is
1: niet echt op het punt van organisaties die bijvoorbeeld, of mensen die de crisis ontkenden of het virus bagatelliseerde. Ik geef toe dat we daar niet veel ruimte aan gegeven hebben. Ik zelf in ieder geval niet.
0: Nou, mooi dat u dat heeft toegelicht. Dank u wel.
2: Ja, dan kunnen we naar het volgende onderwerp en daarvoor geef ik collega Lammers het woord.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. En dan willen we nogmaals doorpraten met u over berichtenverkeer met u en de heer De Jonge. Daarin is meermaals sprake van opvallend taalgebruik. Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad, ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend. Hoe verklaart u dit woordgebruik?
1: Laat ik vooropstellen, dit was allemaal binnenkamers onderling. Het verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. Maar het was af en toe een afreageren van, denk ik, frustraties over situaties die ontstonden. De laatste opmerking, heeft veel meer te maken met echt een ontwikkeling die er in het Veiligheidsberaad de volgende dag, een belangrijke vergadering, en men had aangegeven, we gaan deze kant op. En ik heb gezegd, ja, ik vertrouw er helemaal niks van. En ja, ik zeg heel eerlijk, hè, kwalificaties, nou, dat is gewoon niet netjes, ook al is het onderling. Maar het heeft overigens, het heeft in ieder geval als een, hoe noem je zoiets ook alweer, uitlaatklep kunnen werken, want het heeft het zakelijk verkeer en zelfs het persoonlijke verkeer nooit beïnvloed.
3: Ja, want wat zegt dit woordgebruik over uw ontvankelijkheid voor tegenspraak van collega, bewindslieden en burgemeesters?
1: Nou, niets. Het zegt dat ik af en toe, daar sta ik misschien ook wel een beetje bekend om, maar af en toe fors uitdruk. Ik heb met alle mensen die u noemt altijd tot en met 10 januari 2022 met af en toe kritische noten over en weer, maar wel gewoon heel goed samengewerkt. Dus ja, je hebt, in iedere relatie komt wel eens voor dat je, in mijn leven in ieder geval, dat je eventjes niet gelukkig bent, als ik het maar nu wel netjes zeg.
3: Ja, nou, wij zien in ons onderzoek heel veel van dit soort berichten. En de vraag is dus ook, van, ja, nam u dan deze mensen nog wel serieus als u zulke berichten stuurde?
1: Ja, absoluut. En ik weet niet wat heel veel zijn. Ik heb van tevoren 60.000 stukken van uw commissie gekregen om te bestuderen. En dat heb ik allemaal gek wordens toe, heb ik het allemaal gelezen. En er zullen zeker af en toe dit soort ergernismailtjes in zitten. Zeker als het, denk dat ik in januari, februari 2021, dat het mij behoorlijk boven mijn hoofd liep. Dat hebt u ook al gemerkt de vorige keer. Nou, het spijt me. Dat is allemaal niet zo kwaad bedoeld. Maar wat belangrijker is, het was waarschijnlijk voor mij een manier om er ook echt vanaf te zijn.
3: Ja, en dan willen we nog een ander bericht aan u voorleggen. Tijdens een debat in de Eerste Kamer hebt u naar de heer De Jonge dat u diepe minachting heeft voor deze geriatrische beunhazerij.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ik weet niet wat het over
3: ging. Stond u op dat moment dan nog open voor bijdragen vanuit het parlement?
1: Ja, ik ben daar. Ik weet niet hoe vaak geweest. En er zijn zeker af en toe dingen gezegd door leden van het parlement, waar ik in het licht van die crisis weinig tot geen inhoudelijk begrip van had. En dat is wat hier ongeveer staat.
3: Stoorde u zich ook aan de manier waarop de Tweede Kamer haar controlerende rol tijdens de pandemie vervulde?
1: Nee, maar u moet niet door elkaar halen. Er zal misschien ook wel, ik zal ook wel eens een keer misschien zoiets gecommuniceerd hebben over iemand van de Tweede Kamer. Ik bedoel, je mag wel, en nogmaals, het is, ik noem het maar steeds weer binnenskamers. Je kunt wel af en toe gewoon hebben dat je wat iemand zegt, gewoon inhoudelijk volstrekt niet aan de maat vindt. En dat in straattaal heet dat onzin. Ja, nou ja, goed, daar heeft u gelijk aan. Dat ik had ook kunnen opschrijven, ik vind dit inhoudelijk zeer onder de maat. Het is wat beeldender.
3: Wij hebben uw perspectief gehoord en wij nemen dat mee. Dank u wel.
0: In het vorige verhoor heb ik met u gesproken over het onderscheid dat u op een gegeven moment ook maakte tussen complotdenkers en criminele demonstranten en vreedzame demonstranten die om begrijpelijke redenen ook bedenkingen kunnen hebben bij het beleid. Ik zou even specifiek willen inzoomen op die laatste groep. Hoe hield u oog op de zorgen en wensen van deze groep mensen?
1: Dat lag in het kabinet niet primair bij mij, maar bij collega's om in, ook in hun diverse beleidsonderdelen daar, laat ik zeggen, contact te zoeken of te houden met dat soort dergelijke groepen. Ik heb zelf niet veel gesprekken gevoerd, ik zeg maar rustig, bijna geen gesprekken gevoerd met groeperingen die, zoals u dat noemt, vreedzaam er tegenover stonden. En misschien is dat iets wat we voor de volgende keer, dat we echt moeten zeggen, oké, je moet wel zorgen dat je de mensen die misschien niet meedoen, maar leidzaam niet meedoen, dat je die wel op de een of andere manier goede aandacht geeft.
0: Is er onvoldoende aandacht voor geweest?
1: Nou, dat, ik, dat vraag ik me af, maar ik zat zelf, maar dat heeft te maken met de achtergrond van mijn ministerie. Ik zat zelf natuurlijk heel erg op de groeperingen die, waar ik de vorige keer ook wat over heb gezegd, die werden aangestuurd, of in ieder geval beïnvloed, gesponsord, noem het maar op, door de zware criminaliteit en de statelijke actoren. En nogmaals, daar zijn, ik heb het vorige keer gezegd, maar daar kunt u navraag op doen, ik niet, maar daar zijn ook rapportages van de inlichtingendiensten. En dat wil ik hier echt, dat mag ik hier wel zeggen. Dat breed gewortelde anti-overheidssentiment is mij toen wel duidelijk geworden. Wordt ook heel erg door groepen met heel andere belangen aangestuurd. Statelijke actoren, georganiseerde misdaad.
0: Ja, dat punt heeft u inderdaad gemaakt en dat is een belangrijk punt.
1: En dat zit meer in mij, dat zat meer bij justitie en veiligheid. Dus ik heb daar, zeg ik onmiddellijk, aan die vreedzame groepen heb ik weinig aandacht besteed. Of dat in het kabinet voldoende is gebeurd, vind ik dus lastig te beoordelen.
0: Want u doet in die tijd, en dat is gericht op de relschoppers, dat zeg ik er onmiddellijk bij, maar een aantal stevige uitspraken. U noemt het misdadig. U zegt, we gaan er keihard tegen in. U spreekt van ASO's, waar het mensen die zich niet aan de geldende maatregelen houden betreft. Is in die, die stevige woorden, is die middengroep, dus de groep die daar niet kwam om redden te schoppen, maar die oprechte zorg hadden over het beleid, is die groep, echt die grijze nuance, is die toen verloren geraakt?
1: Nee, want dit was echt wel, dit waren niet mensen die alleen, je had natuurlijk per ongeluk regels overtreden, die hadden expres regels overtreden, maar dit waren mensen die gewelddadig, dat moeten we niet vergeten, in juni 2020 zijn er, en onder andere in Den Haag, echt heel gewelddadige protesten geweest. In januari 21 in Eindhoven is een heel gewelddadig acties zijn daar geweest, waar hooligans een belangrijke rol in speelden. En toen is daar ook het hele stationsgebouw en een supermarkt daar, ik weet niet, het is allemaal vernield en geplunderd. En dat staat helemaal niet meer op het spectrum van gematigd of zeer sterk tegen corona. Dat is gewoon criminaliteit. En daarom zei ik, daar heb ik mij heel erg op gericht. Misschien juist wel om dat af te zonderen van de mensen die ook bij mij door de straat in grote drommen op weg naar het Museumplein heel vreedzaam liepen. Hè? En daar het echt, misschien is dat goed om dat nog te zeggen. Ik mocht dan mijn huis niet uit, maar daar kunnen we ons iets bij voorstellen. En dan gingen ze grote groepen vreedzaam naar het Museumplein, waar mensen met echt geen kwade bedoelingen. En dan hoorde ik natuurlijk toch later dat er op het Museumplein gewelddadige groepen tussen waren gekomen. Maar dan konden die vreedzame mensen niks aan doen.
0: Voormalig minister Schouten was hier deze week ook te gast. En die gaf in haar reflectie aan dat het kabinet het toen, naar haar mening, te veel vanuit handhavingsperspectief heeft bekeken. Dus het signaal van die rellen was, we moeten meer handhaving gaan organiseren. Maar ze gaf daarbij ook toe, eigenlijk het signaal dat, de zorgen die achter dat beleid vandaan kwamen, die had zij in ieder geval op dat moment ook onvoldoende in beeld. Deelt u dat?
1: Nou ja, ik denk dat de waar ik in januari, februari erg op gericht was, was het aanpakken van de mensen die bijvoorbeeld in Rotterdam, en die in die ene week met 6 dagen dat er in verschillende steden rellen waren, waren allemaal verschillende soorten groepen. De ene keer Zolle waar het 14, 15-jarigen in Den Bosch 20. Heel erg, de plunderingen, allemaal dat soort dingen. Daar heb ik mij op gericht. En ja, dus dan verschil ik daar misschien toch een beetje van mening met de collega. Ik heb juist, dat heb ik u eerder vandaag geschetst, als burgemeesters wat gas terugnamen met handhaving op bepaalde punten, daar nooit veel aangedaan, behalve waar we het een tijdje over gehad hebben. Dus
0: weet u wel van collega's die zich verder hebben verdiept in de verschillende motivaties van burgers die
1: naar ja, maar we hebben daar wel degelijk ons in. Maar daar hebben we ons wel degelijk in verdiept. En daar gaan die geheime rapporten ook over, voor een deel. Maar wat ik in ieder geval probeer duidelijk te maken is dat nou in ieder geval één, ik zat zelf gewoon, ja, moet ik zeggen, qua verantwoordelijkheid was ik veel meer gericht op de echte foute, gewelddadige railschoppers en weet ik veel wat. En die groepen vreedzame, die werden daardoor af en toe ongewild mee besmet. Ik denk wel dat we daar aandacht voor hebben gehad, ook via dat DG COVID-19. Maar ik ben zelf niet betrokken geweest bij het benaderen van dat soort, of spreken met dat soort groepen. Omdat ik ook een beetje het affiche had van dat ik achter de geweldschoppers aanging.
2: Meneer de Jonge, u bent opgeroepen als getuige voor het tweede coronaverhoor met u. In het kabinet Rutte 3 was u minister van Volksgezondheid. Deze week, maar ook volgende week, staan in het teken van reflecteren en vooruitkijken. Er zijn al een aantal onderwerpen in het eerste verhoor aan bod gekomen. Het kan zijn dat we daarop doorgaan, maar er komen ook een aantal nieuwe onderwerpen in dit openbare verhoor aan bod. U heeft ervoor gekozen om de eed af te leggen. En daarmee bent u gehouden aan de gehele waarheid en niets dan de waarheid. En ik wil u verzoeken om te gaan staan en uw rechterhand en eerste twee vingers omhoog te houden. En zegt u mij na, zo waarlijk helpe mij God almachtig.
4: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
2: U staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
5: Ik heb toch nog even de behoefte om, omdat u zelf erover begon, de brandweer en het brandblussen waar u het net over had. Ik neem aan dat de brandweer dan u bent. En brandblussen, dat zal dan de coronavirus zijn. Want ja, wij hebben in een audiobericht van de ochtend van 23 februari 2021 het een en ander beluisterd in aanloop naar een debat in de Eerste Kamer. Dan zegt u ook tegen minister Grapperhaus, het debat van straks, dat is ruk. En wat later zegt u, ooit zullen ze hiervoor gestraft worden in het hiernamaals en misschien ook wel eerder. Dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden deze crisis.
4: Nou,
5: hoe verklaart u die woordkeuze?
4: Nou, laat ik er eerst van zeggen dat het niet erg gepast is. Maar ja, hoe verklaar ik het? Gewoon ja, frustratie. Kijk, wat we hebben gedaan.
5: Voelde u zich gehinderd in uw werk door het parlement en die Kamerleden?
4: Nou, het was gewoon, en dat heb ik al eerder gezegd, het was gewoon enorm intensief. U moet zich voorstellen dat we, ik denk, 55 debatten in de Tweede Kamer hebben gehad. En ik meen 11 in de Eerste Kamer hebben gehad. En het is zelfs in weken voorgekomen dat je en in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer een debat had. En het punt is dat het was sowieso, was het 7 dagen lang, 3 dagdelen per dag werken. Maar als je de ene dag in de Tweede Kamer zit en nog een andere dag in de week in de Eerste Kamer zit, ja, dat betekent het dat je al je werk moet je in de randen van de nacht doen. Al je werk in de zin van al je executieve werk. En Natuurlijk, debatteren is onderdeel van je werk, dat is zo. En nogmaals, ik denk dat we juist iets heel moois hebben weten te bereiken. Namelijk dat die parlementaire controle bij alle maatregelen gewoon overeind is gebleven. Hoe lastig dat soms ook was. Maar dat het intensief was, ja, natuurlijk. En dat ten koste ging van de tijd die je had om daadwerkelijk maatregelen te kunnen voorbereiden, et cetera. Ja, natuurlijk. En dat maakt overigens, dat is een verklaring van deze tekst. Dat is op geen enkele manier een rechtvaardiging voor de woordkeuze. Laat ik dat ook helder zeggen.
5: Ja, als we een dergelijke audiobericht horen waarbij wordt aangegeven... dat gaat over een Eerste Kamerdebat. We gaan daar gewoon het beste van maken. We gaan dat afraffelen en we gaan het kort doen. En dat u vervolgens zegt, ooit zullen ze gestraft worden in het hiernamaals... dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden, deze crisis. Dan is het toch niet raar of gek dat als we zoiets lezen dat we denken, nou, de minister voelde zich blijkbaar gehinderd door de Kamer die ook een controlerende taak wenst te vervullen.
4: Ja, die woordkeuze is gewoon misplaatst, hè, dus laat ik dat ook nog een keer onderstrepen. Maar laat ik ook onderstrepen dat de intensiteit waarmee tussen Kamer en kabinet het verkeer was, dat die intensiteit gewoon heel hoog was. En dat die absoluut ook op het departement soms echt ondoenlijk was. Hè? Dat er zo ongelooflijk dat zoveel tijd vroeg. Dat was echt ondoenlijk. Ik zou ook geen ander land weten waar iedere twee weken een coronadebat is geweest. Dat is echt een iets heel Nederlands. En het mooie daarvan is dat daardoor alle maatregelen die je hebt genomen allemaal democratisch gelegitimeerd zijn geweest. Maar het moeilijke was om dat allemaal te doen, terwijl je daarnaast ook nog al je executieve werk had te doen. En wat ik mij achteraf... wat ik achteraf denk, wat hadden we moeten doen? Uw allereerste vraag was, is er eigenlijk wel eens gesproken tussen Kamer en Kabinet over hoe je met elkaar wilde samenwerken en hoe je die debatten wilde doen? Nou, wel dus rondom de vaststelling van die tijdelijke wet. Hè, dat was net na de zomer van 2020 hebben we dat gesprek echt wel met elkaar gevoerd. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de praxis van je neemt als kabinet een besluit. En daarna heb je het Kamerdebat erover. En dat is ongeveer een ritmiek van eens in de twee weken. Maar waar ik me wel na afloop van heb gedacht, van wat misschien ook wel een les zou kunnen zijn voor een volgende keer, is toch om dat gesprek explicieter te voeren. Kijk, mopperen in de richting van collega Grapperhaus, dat helpt natuurlijk niet. Maar dat gesprek voeren met de Kamer zelf, van dit is voor ons te intens. Dit gaat ten koste van onze mensen op het departement. Dit gaat ten koste van de brandweer, terwijl de brandweer moet blussen. Had misschien ook best een fair gesprek geweest tussen Kamer en kabinet. Je moet ook niet eens uitsluiten dat de Kamer dat ook had ingewilligd. Maar kennelijk voelde ik daarvoor niet de ruimte. Ik weet nog wel, het is toen geopperd, ook wel door een aantal mensen op het departement, van zou dat gesprek niet eens een keer voeren, of over minder schriftelijke vragen bijvoorbeeld. Er zijn duizenden, ik geloof al 700 zoveel sets of zo, er zijn duizenden Kamervragen gesteld in die coronatijd. Moesten allemaal worden beantwoord, zijn ook allemaal keurig beantwoord, maar het kostte ongelooflijk veel tijd. Is het recht van de Kamer? Jazeker, het is het recht van de Kamer. Alleen, ja, het moet allemaal wel een beetje doenlijk blijven. En ik denk dat de les voor een volgende keer is, als er weer zo'n crisis uitbreekt, is dat je, denk ik, op voorhand met elkaar gewoon het open gesprek voert van hoe wil de Kamer de parlementaire controle inrichten? En ook, wat kost dat qua effort aan de kant van het departement of aan de kant van de bewindspersonen? En kunnen we dat leveren? In welke mate zou ook een te hoge intensiteit ook ten koste kunnen gaan van de crisisbestrijding?
5: Dank
4: en kun je dan
5: wel
4: ergens in het midden uitkomen? En dat hadden we eigenlijk moeten doen. En dat zou misschien ook wel, nou ja, het is aan uw commissie natuurlijk om daarover te adviseren.
5: Dank voor deze reflectie.
4: Zou best wel eens een oplossing kunnen zijn.
0: Ja, want u sprak net, ik vroeg u aan het begin van dit blok naar de verhoudingen binnen het viertal. Nou, u sprak daar ook, nam daarbij het woord loyaliteit ook in de mond. En wat ons opvalt in ook berichten die u heeft gestuurd, onder andere een bericht verkeerd tussen u en de heer Hoekstra. Daar zegt u nadat een van uw collega bewindslieden kritiek heeft geleverd, zegt u, sorry hoor, dit is zo extreem oncollegiaal. Er was geen andere mogelijkheid dan vandaag besluiten. In 1 à 2 dagen moet je duizenden gremia meenemen die allemaal op de bagagedrager zitten in plaats van op de trappers. Zag u kritiek van collega-bewindslieden als deloyaal gedrag?
4: Nee, in generiek opzicht niet. Nee, maar in dit geval kennelijk wel. Ik denk dat ik weet waar dit over gaat, maar dit gaat, denk ik, over een ministerraadsbesluit. En dat maakt ook dat ik er niet over kan uitweiden. Maar ja, laat ik zeggen, kijk, nee, niet in generieke zin. Dus in generieke zin juist niet, want we hebben heel erg veel debat gehad, normaal collegiaal debat gehad, zoals dat altijd gaat in de ministerraad. Alleen ja, als het uur u nadert, namelijk dinsdag rond de lunch, moet de hamer wel vallen om een besluit te kunnen voorbereiden, ook communicatief te kunnen voorbereiden, om die avond ook naar buiten te brengen. Ja, dan mag je wel van collega's verwachten dat ze zich daar ook toe verhouden, tot die ritmiek ook verhouden. En kennelijk was dit een uiting van de frustratie daarover dat het niet gebeurde.
0: Ja, want u zegt in dat berichtenverkeer nog iets interessants. Overigens reageert de heer Hoekstra daar ook op met: volgens mij moet je het niet zo zien. Het gaat niet over loyaliteit. Er zit gewoon echt veel onvrede vanwege de impact. Dus die reageert daar ook op dat het niet loyaliteit betreft. Maar u zegt daarin nog iets interessants. U zegt namelijk: in 1 à 2 dagen moet je 1000 gremia meenemen die allemaal op de bagagedrager zitten in plaats van op de trappers. Zag u de verschillende overleggen die u moest voeren als een last in die tijd?
4: Nou, ook weer niet generiek. Natuurlijk niet. Namelijk als een noodzaak, want anders kun je niet tot besluiten komen. Maar wel in de context van dat de besluitvorming in een hele korte termijn moest plaatsvinden. En wat zich een beetje wreekt is dat ik niet op de inhoud van dit voorbeeld kan ingaan. Want dan had ik het denk ik makkelijker kunnen toelichten. Dus ik moet het een beetje abstract houden. Kijk, je mag van collega's ook verwachten dat zij hun eigen sector meenemen, toch? In het eerste blokje stelde u de vraag: waar trok VWS niet te veel naar zich toe? Nou, dat probeerde VWS niet te doen, maar er kwam wel veel op het bordje van VWS terecht. En dat zou alleen maar meer worden als collega's niet ook gewoon zelf af en toe hun eigen sector meenamen. En daar zat wel eens frictie natuurlijk. Dus heel veel collega's overigens hebben dat ongelooflijk goed gedaan. Dus bijvoorbeeld het overleg met het onderwijs is echt altijd gewoon via Arie Slob en Ingrid van Engelshoven verlopen bijvoorbeeld. Maar er was natuurlijk ook wel eens dispuut met een collega. Dat wij zeiden van ja, hallo, we moeten dinsdag tot een besluit komen. Je weet dat jouw sector daar onderdeel van is. Ga dat overleg nou voeren, want anders gaan ze straks chagrijnig in de krant. Omdat ze uit de krant hebben moeten vernemen wat er was besloten. Dus kom eens op de trappers in plaats van op de bagagedrager. Ja, en dat is de frustratie die hierachter zit. Ja, dat is dus een beetje ministers at work, denk ik, toch?
0: Ja, dus u vond zelf dat uw ontvankelijkheid voor kritiek, voor andere geluiden, dat die op orde was?
4: Ja, dat is ook weer zo generiek. Ik denk dat er best wel eens kritiek was waarvan ik dacht: jee, maar hoe kun je daar nou mee komen? Of dat ik daar, laten we zeggen, defensief op reageerde. Of dat ik daar totaal niet op zat te wachten, omdat we nog maar een hele korte tijd hadden om tot een besluit te komen. Dus ik dacht, ja, misschien heb je wel gelijk, maar nu even niet. Dat zal best, hè? Daar ga ik vanuit. Dus ik ga niet zeggen dat ik generiek altijd open stond voor crisis. Kijk, ik leidde de crisisaanpak. Ik leidde niet een debatcentrum. Hè? Dus nee, je zit niet altijd op kritiek te wachten. Maar feit is dat kritiek er is. En dat je je daartoe hebt te verhouden. En dat heb ik gedaan. En soms ja, gaat het op een manier dat het even botst. Maar altijd volgens mij uiteindelijk juist ook in goede verhouding. Volgens mij, dat is het bijzondere, denk ik. Dat je in zo'n crisistijd, dat het gewoon lukt om de club bij elkaar te houden. Min 1 dan, maar goed bij elkaar te houden. En eigenlijk juist heel veel grote belangen te overstijgen. Dat is denk ik juist wat is gelukt in deze crisistijd.
5: Dit gaat over een, om even dit voorbeeld aan te halen, gaat over een minister. Die is de hoeder van de grondwet. Die gaf in haar eigen verhoor aan toen over de avondklok dat ze het gevoel had dat ze als landverrader werd gezien. Dat was haar emotie en gevoel. U noemt haar een bak grind in de machine van ieders besluitvormings. En dat roept gewoon de vraag op. In hoeverre ben je, even los of je ontvankelijk bent voor iemands input, dat je ook die input meeneemt en serieus neemt?
4: Nou, gewoon absoluut. Hè. Dus natuurlijk kon het af en toe botsen, maar hier zat gewoon een team professionals zijn werk te doen. En ik heb al vaker gezegd, het is natuurlijk logisch dat iedereen daar vanuit zijn eigen perspectief aan tafel zat. Het is ook zo dat in een hele korte tijd er hele ingewikkelde besluiten moesten worden genomen. En het is ook zo dat er soms echt eventjes voor armpje gedrukt moest worden. Nou, en volgens mij Is dit blijk, geeft deze berichtgeving er blijk van dat ik kennelijk het niet voor elkaar kreeg om het besluit dat ik graag had willen nemen, om dat te kunnen nemen. En daar uit ik mijn frustratie over in woorden die ik niet moet gebruiken. Hè, dat is waar. En tegelijkertijd, ja, soms gebruikten we WhatsApp wel eens als ventiel voor frustratie. Hadden we misschien niet moeten doen, was misschien niet verstandig.
5: Is dat uw kwalificatie van al die appberichtjes die zijn gestuurd? Want wij hebben natuurlijk meerdere appberichtjes gezien. Waaronder ook het dat u een andere minister vermoeiend vindt, niet te nassen. We hebben de heer Grapperhaus gisteren gehoord en een aantal berichten voorgelegd die aan u, naar u toe zijn gestuurd. Ja, is dat een uiting van frustratie?
4: Ja, ik denk het wel.
5: En niet iets anders? In hoeverre neem je dan collega's serieus als je ze op deze wijze kwalificeert?
4: Heel serieus. Het is ook een selectie uit vele duizenden berichten. Ik zou het ook absoluut niet willen zien als een illustratie van de onderlinge verhoudingen. Wel als een illustratie van frustratie die gewoon optreedt als ministers in een hele moeilijke tijd onder een hele hoge druk hele moeilijke besluiten moeten nemen. En dat vooral in een heel kort tijdsbestek moeten doen. Waardoor er eigenlijk voor het overleg wat je normaal kunt hebben om tot een besluit te komen, eigenlijk gewoon onvoldoende tijd is.

verzoeken uw plaats in te nemen. Aan de orde is de herdenking van zijn majesteit koning Harald V van Noorwegen. Ik heet de Kamerleden welkom, het publiek op de tribune en de mensen die online meekijken. En een bijzonder warm welkom aan de heer Erling Riemenstad, ambassadeur van Noorwegen in Nederland. Ik verzoek u allen, voor zover dat mogelijk is, om te gaan staan. Vandaag herdenken wij Harald, koning de vijfde van Noorwegen. Harald was 3 jaar oud toen Duitse troepen in april 1940 Noorwegen binnenvielen. Samen met zijn moeder en zijn 2 zussen moest hij zijn land verlaten. Eerst naar Zweden, daarna naar de Verenigde Staten. Zijn vader, kroonprins Olaf, en zijn grootvader, koning Haakon de Zevende, verbleven tijdens de oorlog in Groot-Brittannië. Pas na de bevrijding, 5 jaar later, keerde het gezin terug naar Noorwegen. Het jongetje dat zijn land in oorlogstijd had moeten verlaten zou later meer dan 3 decennia koning van datzelfde land zijn. Op 17 januari 1991 volgde Harald zijn vader op als koning. Hij koos daarbij hetzelfde devies als zijn vader en zijn grootvader. Alt for Norge. Alles voor Noorwegen. Maar het Noorwegen waarvan koning Harald koning werd, veranderde. En Harald veranderde mee. Dat werd misschien nergens zo zichtbaar als in 2016, het jaar waarin hij 25 jaar koning was. Harald en Sonja nodigden 1500 mensen uit het hele land uit in de Paleistuin in Oslo. De koning keek naar zijn gasten en vertelde wie volgens hem samen Noorwegen vormde. Mensen uit alle delen van het land, met verschillende achtergronden, geloven en religies. Zijn boodschap was eenvoudig. Noorwegen, dat zijn jullie. Noorwegen, dat zijn wij. Dat vermogen om met zijn land mee te bewegen, zonder zijn eigen rol uit het oog te verliezen, kenmerkte zijn koningschap. Ook wanneer Noorwegen getroffen werd door groot verdriet. Op 22 juli 2011 werden in Oslo en op het eiland Utøya 77 mensen vermoord. Een paar dagen later stond koning Harald voor een land dat probeerde te bevatten wat er was gebeurd. Hij sprak over verdriet en over de leegte die zoveel families was aangedaan. Maar ook over het Noorwegen dat daarna weer verder moest. Over een samenleving waarin vrijheid sterker moest zijn dan angst. Op zulke momenten werd zichtbaar wat een koning in een constitutionele monarchie kan betekenen. Niet degene die politieke antwoorden geeft, maar wel degene die er staat. Die woorden probeert te vinden wanneer woorden tekortschieten. En die een land eraan kan herinneren wat het juist op zo'n moment wil zijn. Er was ook een andere Harald. Een man die het liefst buiten was. Die van de zee hield en vooral van zeilen. Hij vertegenwoordigde Noorwegen 3 keer op de Olympische Spelen en droeg in 1964 in Tokio de Noorse vlag tijdens de openingsceremonie. Later werd hij wereldkampioen zeilen. En ook toen hij al lang koning was, bleef hij wedstrijden varen. Die liefde voor het water brengt hem misschien ook wat dichter bij ons. Want Nederland en Noorwegen delen natuurlijk veel meer dan een voorliefde voor de zee. Onze landen zijn al lange tijd bondgenoten en handelspartners. We werken samen aan onze veiligheid, aan energie en op de Noordzee. We delen een sterke gehechtheid aan democratie en de internationale rechtsorde. Maar tussen onze koningshuizen bestond daarnaast een heel persoonlijke band. Koning Harald en koningin Sonja bezochten Nederland. Toenmalig koningin Beatrix was de gast in Noorwegen. En ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima werden er door Harald en Sonja ontvangen. Tijdens het staatsbezoek van ons koningspaar aan Noorwegen in 2021 sprak koning Harald met bijzondere warmte over die relatie. Over Nederland, maar ook over zijn persoonlijke vriendschap met prinses Beatrix.
En zelfs bij een officieel staatsbanket kon hij het niet laten om over voetbal te beginnen. Over Nederlandse supporters die dachten dat Noorse supporters Holland riepen, terwijl ze eigenlijk Haaland riepen. Hij wenste Nederland veel succes met de volgende wedstrijd. Maar, voegde hij eraan toe, ook weer niet te veel succes. Het zegt misschien iets over de vanzelfsprekendheid die in de loop van vele jaren tussen onze landen en onze koningshuizen was ontstaan. Na zijn overlijden schreven koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix over hun bijzondere vriendschap met Harald. Zij herinnerden zich hun gezamenlijke tochten door Oslo en verder naar het noorden. En zij schreven hoe dankbaar zij waren voor de manier waarop hij Nederland en de Nederlanders omarmde. Geachte leden, koning Harald werd geboren in 1937. Het Noorwegen van zijn jeugd bestaat niet meer. Hij zag zijn land bezet worden en bevrijd worden. Hij zag het veranderen, welvarender worden en veelkleuriger. Hij maakte momenten van groot nationaal geluk mee, maar stond ook naast zijn landgenoten wanneer zij rouwden. Het jongetje dat Noorwegen ooit noodgedwongen moest verlaten, werd een koning die zijn leven lang probeerde te dienen wat dat land geworden was. Namens de Tweede Kamer wens ik het Noorse volk, koningin Sonja en alle andere nabestaanden van koning Harald V alle sterkte toe met dit verlies. Ik geef het woord aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens het kabinet.

Leden van de Kamer, ambassadeur en andere aanwezigen op de tribune. Vandaag herdenken wij Zijne Majesteit koning Harald V van Noorwegen. Met het overlijden van koning Harald verliest Noorwegen een staatshoofd dat een bijzondere plaats heeft ingenomen in de Noorse harten. Ook in Nederland staan we met groot respect en medeleven stil bij dit verlies. Koning Harald stond bekend als koning van het volk, benaderbaar en dichtbij de mensen. Zijn koningschap liet zien dat een moderne monarchie meer is dan traditie en ceremonie. Hij was als koning dienstbaar aan de samenleving en vertegenwoordigde de Noorse staat op een manier die menselijk, warm en toegankelijk was. Hij toonde dezelfde nuchterheid als liefhebber van de zee en van de zeilsport. Daarover zei hij zelf: "Een van de dingen die ik leuk vind aan zeilen is dat het voor de wind niet uitmaakt wie je bent of wat je bent." In zijn persoonlijke keuzes toonde koning Harald moed en overtuiging. Zijn huwelijk met zijn koningin Sonja, zonder adellijke of koninklijke afkomst, was in de jaren 60 in Noorwegen geen vanzelfsprekende keuze. Toch koos hij voor de liefde en voor de overtuiging dat persoonlijk

0: of wat je bent. In zijn persoonlijke keuzes toonde koning Harold moed en overtuiging. Zijn huwelijk met zijn koningin Sonja, zonder adellijke of koninklijke afkomst, was in de jaren 60 in Noorwegen geen vanzelfsprekende keuze. Toch koos hij voor de liefde en voor de overtuiging dat persoonlijke verbinding zwaarder weegt dan een oude gewoonte. Daarmee gaf hij een moderne invulling aan de monarchie. Namens de regering spreek ik ons diepe medeleven uit aan de Noorse koninklijke familie, aan de Noorse regering en aan het Noorse volk. Wij delen in hun verdriet.
1: Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die ik van harte welkom heet in ons midden. Het woord is aan mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij dat ik de gelegenheid krijg om vragen te stellen, want het is nogal wat. Vanochtend zagen wij de nieuwe PISA-scores. PISA is het internationaal vergelijkend trendonderzoek naar onder andere de leesvaardigheid van onze 15-jarigen. En waar het de vorige keer in 2022 al dramatisch was, 1 op de 3 15-jarigen die onvoldoende kon lezen, is het nog erger geworden. Bijna 2 op de 5 15-jarigen kan niet genoeg lezen om mee te komen in de samenleving. Dat betekent dat je geen bijsluiter kan lezen bij een medicijn, dat je geen betalingsherinnering kan lezen, met alle gevolgen van dien. En dat dat in een rijk land als Nederland kan bestaan, dat is toch eigenlijk om je helemaal kapot te schamen. Want elk kind in Nederland moet natuurlijk gewoon kunnen leren lezen. En dat zou ook helemaal niet moeten uitmaken naar welke school je gaat of je dat leert. De beste school zou gewoon de school om de hoek moeten zijn. Maar in Nederland maakt het enorm uit naar welke school je gaat. Sterker nog, de schoolverschillen in Nederland zijn de grootste van Europa. En u snapt dat ik, maar ik neem aan velen met mij, hier zeer, zeer, zeer verontrust over zijn. Dus ik heb daarover een aantal vragen aan de staatssecretaris. Uiteraard wil ik als eerste weten, voorzitter, hoe kijkt de staatssecretaris nou naar de uitkomsten van deze PISA-scores? We hebben al gehoord voor de zomer dat zij zei, lezen moet op 1. Dat is op zich een hele mooie uitspraak. Maar we weten helemaal niet hoe ze dat gaan invullen en wat dat dan in de praktijk precies betekent. Dus voorzitter, daar zou ik graag een antwoord op krijgen van de staatssecretaris.
1: Het woord is aan de staatssecretaris.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan mevrouw Moorman voor het stellen van deze vraag. Want ik ben het helemaal met haar eens. De PISA-scores laten zien dat maar bijna 40% van de 15-jarigen inderdaad onvoldoende in staat is om teksten te lezen. En mevrouw Moorman noemde al het voorbeeld van een bijsluiter. Maar ook contact opnemen met de overheid of met de bank. Dat kan allemaal niet als je niet goed bent in taalvaardigheid. Dus ook ik schrok van de cijfers die vanochtend gepresenteerd zijn door PISA. Om 2 redenen. Punt 1, omdat die taalvaardigheid zo belangrijk is. Niet alleen voor het kunnen lezen, maar ook voor al die andere basisvaardigheden die belangrijk zijn. Rekenen, burgerschap, digitale geletterdheid. Alles begint met taal. En het is gewoon wel zorgwekkend dat zoveel kinderen van 15 dat onvoldoende kunnen. Wat moeten we dus doen? Ja, ik denk dat we moeten doen wat waar wel al de ingang is gezet de afgelopen jaren, maar wat echt beter moet. En dat betekent focus op taal. Taal als de basis van alle basisvaardigheden. En dat betekent dat taal in alle vakken terug moet komen. Daar hebben we gelukkig ook met uw Kamer kerndoelen voor vastgesteld. Dat betekent dat scholen beter weten wat leerlingen moeten kunnen en kennen om die taal vaardig te worden. Dat gaat enorm helpen. Heel veel scholen zijn er ook al mee bezig. En ik zie ook scholen die daar hard mee bezig zijn, dat dat ook zijn vruchten afwerpt. En met elkaar ook de verwachtingen hoger leggen. De verwachtingen van leerlingen, maar ook van leraren, van scholen en ook van onszelf. Dus wat mij betreft moet de lat omhoog om echt te zorgen dat we deze trend keren. En zorgen dat het lezen in Nederland weer beter wordt. Omdat de leervaardigheid en daarmee onze ontwikkeling ook als samenleving vooruit kan.
1: Mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, de staatssecretaris zegt dat ze geschrokken is. En ik ben natuurlijk blij dat zij hier ook echt mee aan de slag wil. En tegelijk.

0: tijd merk ik dat heel veel mensen niet geschrokken zijn, omdat we dit al lang weten. De lerarentekorten in Nederland zijn gigantisch. De verschillen tussen scholen in lerarentekorten zijn gigantisch. We hebben een groot probleem met onze lerarenopleiding, met de bijscholing. We doen niks aan die grote verschillen tussen scholen. Wat zou helpen is als we bijvoorbeeld gaan ongelijk investeren voor gelijke kansen. Daar worden al goede resultaten mee gehaald in het land. Voorzitter, is de staatssecretaris bereid om ook naar een integrale visie te gaan in plaats van alleen maar een focus op een vaardigheid te leggen?
1: Staatssecretaris.
2: In mijn beleving gaat het juist over een integrale visie. Omdat het begint, hè, ook als je je kind naar school doet, dan zeg je eigenlijk, ja, mijn kind gaat nu leren lezen en schrijven en rekenen. Dat is zeg maar een beetje de kern van ons onderwijs. En daarom is het ook zo belangrijk dat we dit ook daadwerkelijk naar een hoger niveau gaan brengen. En dat heeft te maken met heel veel factoren. Mevrouw Moorman noemt er een aantal. De verschillen tussen scholen zijn inderdaad nergens ter wereld zo groot in kwaliteit als in Nederland. En die schoolverschillen moeten kleiner. En dan wel in mijn beleving met dat ze allemaal ook beter worden. Dan helpt focus. Dan helpt het ook om met iedereen die hoge verwachtingen zo te ervaren. En dat vind ik wel positief in die zin. Dat als je kijkt naar wat de sectorraden erover zeggen, wat de bonden erover zeggen, wat ouders erover zeggen in reactie op de PISA-scores, dat dit echt iets is waar we allemaal de schouders onder moeten zetten. En waar ik graag een richting aan geef, maar wat ik zeker niet alleen kan en waar ik blij ben dat we de urgentie en het omarmen van dit probleem, maar zeker ook de oplossingsrichting met z'n allen moeten doen.
0: Voorzitter, de staatssecretaris zegt het zelf. De verschillen tussen scholen in Nederland zijn het grootst van de wereld. Het grootst van de wereld. Dus waar wij het ideaal hebben van gelijke kansen, maakt het dus enorm uit naar welke school je gaat. En vaak staan die scholen die minder goed presteren met veel grotere lerarentekorten precies in de wijken waar kinderen al veel minder meekrijgen van thuis. Waar kinderen in armoede opgroeien, waar de taal minder goed wordt gesproken, waar geen boeken in huis zijn. En juist die kinderen zijn zo afhankelijk van het onderwijs. Voor hun moet onderwijs het verschil maken. Moeten wij dan niet ongelijk gaan investeren juist in die scholen? Voorzitter, ik heb tot nu toe nog geen enkele actie, geen enkele poging gezien van de staatssecretaris om juist te investeren op die plekken waar het hardst nodig is. Wat gaat ze daaraan doen, voorzitter?
1: Staatssecretaris.
2: En dat, wat mevrouw Moorman nu zegt, daar kan ik me toch niet helemaal in vinden. Want op dit moment al wordt er ongelijk geïnvesteerd. Scholen die, waar veel leerlingen zijn vanuit een achterstandssituatie, krijgen ook meer geld. Niet alleen om te zorgen dat er een veilig schoolklimaat is en een stevige sociale basis, maar ook om die basisvaardigheden. Dus we zien al en we weten al en we werken ook al met die scholen in die situaties dat er wat er extra nodig is om daar goed op te richten. Dus daar zijn we mee bezig. En er zijn ook scholen die ondanks die achterstand echt vooruitstreven en tot de beste horen. Dus laten we niet proberen nu een soort van tweedeling te creëren in het scholenlandschap, maar laten we vooral de handen in elkaar steken met iedereen die daarbij betrokken is. Schoolleiders, leraren, schoolbesturen en ook de politiek. En met mij daarin zeker ook een rol. Om dat samen ook te verbeteren en alle kwaliteit omhoog te krijgen. Om te zorgen dat leesvaardigheid, maar zeker ook rekenvaardigheid gewoon op een hoog niveau komen.
1: Mevrouw Moorman.
0: Ja, voorzitter, ik krijg nu precies het antwoord waar ik al bang voor was. Ik hoor namelijk, we doen het al. Maar als we het al doen, hoe zijn we hier dan beland? Het land met de grootste schoolverschillen, met 2 op de 5 kinderen die niet voldoende kan lezen. Voorzitter, ik vraag echt meer en ik vraag geen actieplan. Ik vraag niet nog een tafel. Nee, ik vraag een integrale visie die begint bij de voorkant, waar we juist de leraar en de schoolleider op één zetten.
1: Dank u wel.
0: Want zij maken goed onderwijs. En graag wil ik daarop een reactie en vooral actie van de staatssecretaris.
2: Ja, voorzitter, om heel eerlijk te zijn, mevrouw Moorman vroeg om ongelijk investeren. En ik heb gezegd, dat doen we al. Dus ik zeg niet, we doen al dingen, dat is al goed. Maar mevrouw Moorman stelde mij een vraag. Ik zeg, dat doen we al. Alleen dat blijkt niet genoeg. Wat nodig is inderdaad een integrale visie waarbij we allemaal het bewustzijn hebben hoe belangrijk het is dat die lees- en taalvaardigheid omhoog gaat voor elk kind. Zodat inderdaad als ouder, je stuurt je kind naar een school dat je weet dat de onderwijskwaliteit hoog is. En dat betekent met elkaar focus, dezelfde richting, niet tegen elkaar inpraten, maar met elkaar allemaal taal in alle vakken neerzetten. Dat hebben we met de kerndoelen geregeld. Met gerichte bekostiging ook zorgen dat effectieve, waarvan we weten uit de praktijk en uit de wetenschap, effectieve methodes worden toegepast. En zo met elkaar allemaal vooruit. Om inderdaad te hopen dat over 3 jaar, niet alleen te hopen, maar er hard aan te werken, dat over 3 jaar we zien dat 15-jarigen echt beter kunnen lezen. Want dat hebben ze de rest van hun leven profijt van.
1: Meneer Klaas.
3: Voorzitter, waar het Nederlands onderwijs kapot aan gaat, is visies. Dus laten we dat vooral niet doen. En het is ook in Limburg, het is gigantisch. Hè? Dus het is in heel Nederland een probleem. Het probleem is dat scholen de kerntaken niet op orde hebben. Ze houden zich met te veel onzinnige dingen bezig. Tweede is dat het ook afhankelijk is van welk schoolbestuurder zit. En het derde is dat, waar mevrouw Moorman het over had, die kansongelijkheid wordt gevoed doordat we een beetje de verwachtingen gaan aanpassen. Ja. Dat moeten we niet doen. De vraag aan de minister is, voorzitter. Ja. Staatssecretaris is, ik zeg altijd minister. Dan komen ze ook nog met het plan.
4: Nee, dat is geen vraag.
3: Dan komen ze met het plan om ook nog met een anderstalig te gaan opleiden in de basisschool. Dat is funest voor juist de PISA-scoren. Is de staatssecretaris bereid dat onwerkelijke plan, ondeugelijke plan, gekke plan naar de prullenbak te wijzen?
2: Ja, het plan waar meneer Klaassen naar verwijst is geen plan. ik heb daar ook wat berichtgeving over gezien. Maar alles is erop gericht om de Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Met rijkere teksten en ook leesplezier. Het is niet alleen belangrijk dat je bijsluiters kan lezen of met de bank kan communiceren. Het is ook belangrijk dat je kan genieten van taal en lezen. En daar zijn zeg maar de kerndoelen op ingericht. Zodat ook in alle vakken de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.
1: Mevrouw Armoet.
5: Ja, dank voorzitter. Als je een rondje loopt op een school, dan valt één ding op. En dat is dat heel vaak zo is dat boeken totaal of een beetje plaats hebben gemaakt voor laptops. En we weten dat leerlingen beter leren uit boeken en stof ook beter weten te onthouden als ze het opschrijven. Dus het is ook een slechte zaak wat het CDA betreft dat die boeken steeds meer uit het klaslokaal verdwijnen. En ik vind het wel goed dat deze staatssecretaris bezig is bijvoorbeeld met de versterkingsagenda taal en andere basisvaardigheden. Mijn vraag is of ze daarin ook echt expliciet wil meenemen dat we dat schermgebruik terugdringen en dat boeken en schrijven weer de norm worden.
4: Staatssecretaris.
2: Daar ben ik zeker toe bereid. Ook omdat we ook in dit PISA-onderzoek zien dat inderdaad het gebruik van laptops en mobiele schermen, waar het is teruggedrongen. Hè, er zijn al heel veel scholen waar thuis of in de kluis geldt. Dat betekent geen mobieltjes in de klas, geen mobieltjes in de aula, geen mobieltjes op het schoolplein. Dat die scholen daadwerkelijk beter presteren. Onder andere op het gebied van taalvaardigheid. Dus we zullen zeker ook aandacht besteden aan hoe we daarmee om moeten gaan.
1: Mevrouw Rodekerk.
6: Ja, voorzitter. Het PISA-onderzoek kwam opnieuw hard binnen. Want de daling zet zich voort. En dat was geen verrassing. Want we zien natuurlijk al tijden dat het leesplezier daalt. Dat het aantal boeken dat kinderen lezen daalt. En dat het nu dus tot dit niveau is gekomen. Maar we zien ook dat het anders kan. Bij lezen gaat het niet goed. Maar bij rekenen en natuurwetenschappen zien we dat de daling gestopt is. En we kunnen hiermee door met het nieuwe curriculum, met extra geld voor onderwijs. Mijn vraag aan de staatssecretaris is daarom, zorg ze ervoor dat er een nationale aanpak komt. Samen met scholen, met leraren, met ouders, met iedereen die dit aangaat, om samen het lezen en schrijven te verbeteren.
1: Dank u wel, staatssecretaris.
2: Ja, dat is ook de essentie van die versterkingsagenda. Daarom is die er ook nog niet, omdat ik die niet in mijn eentje zeg maar op een kamer ergens in een ministerie ga lopen verzinnen. Maar om die inderdaad samen, en daarom verwees ik er al naar. Ik ben heel blij zeg maar, dat de sectorraden, dus de onderwijsbesturen, de leraren, de ouders, de scholieren zelf ook een reactie hebben gegeven op het PISA, waaruit wat mij betreft heel duidelijk blijkt, we moeten dit samen doen. Iedereen heeft daar een rol in. En hoe we die rol richten op het verbeteren van taal en de andere basisvaardigheden, dat zijn we aan het opschrijven.
1: Mevrouw Beckerman.
7: Ja, voorzitter, bijna 40% van de 15-jarigen die niet voldoende kan lezen. Dat is een schande. We horen de staatssecretaris zeggen, de lat moet hoger voor leerlingen en leraren. Daarmee leg je ook bij hen de schuld. Terwijl de lat voor het kabinet, denk ik, omhoog moet. De vorige keer, voorzitter, de vorige keer kwam het kabinet met een masterplan. En dit keer komen ze met een actieplan, voorzitter. Is dat niet veel te mager? Moeten we niet veel fundamenteler kijken naar het onderwijs? Kleinere klassen, meer leraren, meer regie en bovenal die gigantische ongelijkheid tussen scholen aanpakken. En zo leg je de lat voor jezelf. volgens mij echt veel hoger.
1: Staatssecretaris.
2: Volgens mij heb ik expliciet gezegd. Voor schoolbesturen, voor leraren, voor leerlingen. Maar ook voor ons. Hè, dus dat kunt u teruglezen in de handelingen. Dus daadwerkelijk ben ik het met mevrouw Beckerman eens dat we dat met z'n allen moeten doen om te zorgen dat we beter kunnen. Of de versterkingsagenda aan de verwachtingen gaat voldoen van mevrouw Beckerman, dat weet ik niet. Ik zie er al schudden. Maar daarin komt samen hoe we focus aanbrengen. Hoe we zorgen dat bijvoorbeeld een van de schoolvormen waar ik me erg zorgen maak, zeker als je kijkt naar taalvaardigheid, het VMBO. Hoe we daar zeg maar ook gaan zorgen dat de kinderen die daarop zitten daadwerkelijk taalvaardiger worden en daarmee ook beter opgeleid om zeg maar het vervolgonderwijs of gewoon de samenleving in te kunnen. Dus ik denk eigenlijk dat we heel erg aan dezelfde kant staan en ik hoop dat ik dat mevrouw Beckerman kan laten zien in de versterkingsagenda.
1: Meneer Kisteman.
4: Ja, voorzitter. Vorige week kwam ook het ESB-onderzoek naar buiten waarin ze aangeven dat het aantal miljarden wat extra het onderwijs enorm is gestegen. Het aantal leerlingen blijft gelijk. Nu de PISA-scores waarin de kwaliteit van het onderwijs enorm afneemt. Is de staatssecretaris het met de VVD eens dat het huidige systeem van de lump sum het nagenoeg onmogelijk is om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs? En wat gaat de staatssecretaris dan naast de wetgerichte bekostiging doen om meer grip te krijgen op die sturing?
1: Staatssecretaris.
2: Het begint met definiëren wat kwaliteit is eigenlijk. En als het gaat over taalvaardigheid en leesvaardigheid hebben we samen met uw kamers de afgelopen tijd gewerkt aan de kerndoelen waarin we vastleggen wat kinderen moeten kunnen en kennen als het gaat om taal. Daar staat veel meer concreter in en dan ook daar betere verwachtingen ten opzichte van de oude kerndoelen die overigens uit 2006 stamden. Toetsen op die kwaliteit is heel belangrijk en ook daar geldt dat we daar scherp op moeten zijn en moeten zorgen dat het omhoog gaat. Maar het gaat niet alleen om de lat hoger leggen. Het gaat ook om zorgen dat iedereen er ook overheen kan. En daar is het onderwijs op gericht. En kwaliteit is daar cruciaal in. En we proberen dat met gerichte bekostiging. En dus dat betekent dat scholen ook verantwoording afleggen over wat ze met het geld voor die basisvaardigheden doen. En wat het heeft opgeleverd om daar ook meer grip op te krijgen.
1: Meneer Dassen.
8: Ja, voorzitter, een van de punten uit de studie is dat kinderen die kunstmatige intelligentie, AI, gebruiken om essays te schrijven of om samenvattingen te maken, dat die nog 20 punten lager scoren dan gemiddeld. En dat staat gelijk aan 1 jaar leren. Dat vind ik een hele zorgwekkende ontwikkeling. En ik ben benieuwd wat de staatssecretaris daaraan gaat doen, aangezien we zien dat AI steeds meer onderdeel wordt van onze samenleving, dat het steeds toegankelijker wordt en steeds makkelijker gebruikt wordt. Daar heb ik nog niks over gehoord.
1: Staatssecretaris.
2: En die zorgen die deel ik heel erg. Hè. Ook juist als zo'n uitgebreid onderzoek inzichtelijk maakt wat het in een jaar leerachterstand is, echt gigantisch. Ik denk dat het gebruik van AI ook zijn voordelen kan hebben, maar dat we dat niet aan scholen en leraren zelf moeten laten, omdat het te ingewikkeld is, omdat het te grote impact heeft en omdat het ook voortdurend verandert. Dus daarom heb ik al eerder met de Kamercommissie afgesproken dat we met een regieplan komen met hoe digitalisering en AI in het funderend onderwijs, dus op de basisscholen en middelbare scholen en speciaal onderwijsscholen, hoe dat goed ingezet kan worden, waarbij we moeten voorkomen dat AI leervermogen gaat schaden, want dat is zeg maar waar meneer Dassen naar verwijst. De manier waarop je AI inzet. Dus liever ter ondersteuning van de leraar om het onderwijs te verbeteren en minder voor de leerling om, ik geloof dat in een van de reportages die ik de afgelopen weken heb gezien, afsnijdbewegingen oplevert. Dus die zorgen deel ik.
1: Meneer Dassen?
8: Ja, voorzitter, dat is heel zorgwekkend natuurlijk. En het gemak waarmee het ook te gebruiken is, is het natuurlijk ook moeilijk om op te sturen. Dus ik snap dat de staatssecretaris zegt van ja, oké, ik kom met een regieplan, we gaan er naar kijken hoe het de leerkracht kan ondersteunen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we leerlingen ook leren hoe om te gaan met AI. Dat ze daar ook daadwerkelijk in geletterd worden. Maar ik ben ook benieuwd hoe de staatssecretaris daarin meeneemt hoe we bedrijven die dit soort programma's op de markt brengen, hoe we die daar ook verantwoordelijk voor houden.
1: Staatssecretaris.
2: Dat is onderdeel van het plan uiteindelijk. Ik denk dat we, en nu moet ik een beetje vooruit lopen, dus dat is het wat vager dan misschien meneer Dassen verwacht op details. Maar ik denk dat we moeten kunnen kijken ook met de experts, die ook in bedrijven zitten en ook bij de uitgevers enzovoort, hoe we dat zeg maar die synergie kunnen vinden in inderdaad digitale geletterdheid, waar ook kunstmatige intelligentie bij hoort, maar die mag het leervermogen niet in de weg staan. En dat zal ook te maken hebben met op welke manier bied je het aan in lessen? Op welke manier sta je wel of niet toe dat leerlingen het gebruiken? Op welke manier sta je wel en niet toe dat leraren het gebruiken? Maar allemaal gericht om leervermogen omhoog te krijgen, maar digitale geletterdheid niet links te laten liggen.
1: Mevrouw Moorman.
9: Ja, voorzitter, regieplan, masterplan, actieplan, het duizeltje.
0: Ik ben ook heel bang voor de versnippering, maar daar moeten we het misschien op een later moment over hebben. Eén ding blijft bij als een graat in de keel hangen. En is dat de staatssecretaris heeft gezegd dat met die grote verschillen tussen scholen we het al doen, dat ongelijk investeren. Maar blijkbaar doen we dat dan dus niet genoeg, want die verschillen tussen scholen worden alleen maar groter. Moeten we niet veel meer ongelijk investeren, bijvoorbeeld om leraren meer salaris te geven in moeilijke wijken?
1: Staatssecretaris.
2: Het is geen kwestie van geld, voorzitter. Dit gaat over focus, over kwaliteit. En het platslaan op puur financieel investeren en daarmee schoolverschillen verkleinen gaat denk ik echt totaal voorbij aan alle inzichten die dit PISA-rapport voor ons geeft. En die we verder zullen verrijken, omdat het belangrijk genoeg is om die trend te keren.
1: Ik dank de staatssecretaris voor de beantwoording van de gestelde vragen.
9: Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Welkom bij dit persmoment over de besluitvorming met betrekking tot Ongehoord Nederland. We zijn hier bij AZ. Onze collega's hebben dit ter beschikking gesteld, omdat hier de mediafaciliteiten voor jullie dus wat beter is zijn dan bij ons bij OCW. Zojuist is er een brief aan de Kamer gestuurd door de minister over de besluitvorming. En zij gaat het toelichten. Daarna is er plenair, enkel plenair, mogelijkheid tot het stellen van vragen. Graag beperken tot 2 per persoon, zodat alle collega's de gelegenheid krijgen. Minister, aan u het woord.
11: Welkom allemaal. Fijn dat u er bent. Nederland is een vrij land. In ons land mag je zeggen wat je vindt. Kunnen verschillende overtuigingen naast elkaar bestaan en verdienen ook schurende en scherpe geluiden een plek. Juist daarom hebben wij een publieke omroep die van en voor iedereen is. Een publieke omroep waarin verschillende stemmen te horen zijn en waarin ook voor iedereen dezelfde regels gelden. Ik heb zojuist Ongehoord Nederland en de Tweede Kamer laten weten dat ik van plan ben de omroepstatus van Ongehoord Nederland in te trekken. Dat is een verstrekkend besluit. Het is bovendien het zwaarste middel dat ik als minister tot mijn beschikking heb. En zo'n middel zet je dan ook niet lichtvaardig in. Maar vrijheid kan alleen bestaan als we de instituties die haar dragen ook beschermen. En wie onderdeel wil zijn van onze publieke omroep en daarvoor ook publiek geld ontvangt, heeft zich te houden aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken. En die regels gelden voor iedere omroep, zonder uitzondering. Bij Ongehoord Nederland gaat het niet om 1 incident of 1 misstap. Het gaat om problemen die zich herhaaldelijk hebben voorgedaan. En nee, daarmee bedoel ik nadrukkelijk niet de redactionele inhoud, want die is niet aan mij als minister en maakt dus ook geen onderdeel uit van mijn voorgenomen besluit om de erkenning in te trekken. Ik neem dit besluit op 3 gronden. 1. Het commissariaat voor de media heeft als onafhankelijk toezichthouder geconcludeerd dat ON niet meer voldoet aan de eisen van goede inrichting, sturing en beheersing van bedrijfsprocessen. Dat is ernstig. Het gaat om het patroon van tekortkomingen bij een organisatie die werkt met publiek geld. En op basis van deze grondslag stelt de wet dat ik moet ingrijpen. Tweede grondslag, het bestuur van de Nederlandse publieke omroep, de NPO, heeft mij verzocht in te grijpen. ON is volgens hen structureel onvoldoende bereid tot samenwerking. De derde grondslag, er liggen 2 sancties van het commissariaat voor de media binnen 1 jaar. Sancties wegens belangenverstrengeling, overtreding van het redactiestatuut en gebrekkige informatievoorziening over de financiële administratie. Dan komt er een moment waarop je als overheid moet optreden. En dat moment is nu. Ik heb vandaag met Peter Flemmings, de directeur van Ongehoord Nederland, gesproken en hem persoonlijk verteld over mijn voorgenomen besluit. En ik besef heel goed dat dit besluit hard aankomt bij de kijkers van Ongehoord Nederland en bij alle medewerkers en iedereen die verder betrokken is bij de omroep. Hiermee is de procedure nog niet afgerond. Nederland is een democratische rechtsstaat. Dat verplicht ons om de besluiten die wij nemen met grote zorgvuldigheid te nemen. En Ongehoord Nederland krijgt daarom ook de gelegenheid om op mijn voornemen te reageren in een hoor- en wederhoor traject. En die reactie zal ik zorgvuldig wegen voordat ik overga tot een definitief besluit. Een vrije publieke omroep vraagt om ruimte voor verschil, om debat, om geluiden die botsen en soms schuren. Maar die vrijheid blijft alleen sterk als iedereen zich houdt aan de regels die haar ook beschermen.
10: Dank u wel. Er komt een microfoon aan. En ik wou als eerste Ongehoord Nieuws de gelegenheid geven voor het stellen van een vraag.
9: Ja, mevrouw Letschert, wat zegt u tegen alle kijkers en leden van Ongehoord Nederland die nu een geluid zien verdwijnen van de NPO, die ook, als het op deze manier blijft, ook niet meer terugkomt en ook niet meer vertegenwoordigd gaat zijn in het publieke bestel?
11: Ja, tegen de kijkers van Ongehoord Nederland zeg ik dat ik op basis van de grondslagen die ik net heb toegelicht moet constateren dat met name de interne organisatie van Ongehoord Nederland niet op orde is. En dat dat de reden is waarom deze omroep dat geluid niet meer kan verantwoorden, vertonen. Dat wil niet zeggen dat dat geluid er niet mag zijn. Maar nogmaals, in de uitleg die ik net gaf, is vandaag de grens getrokken voor deze organisatie.
9: Maar dat is natuurlijk wel een gevolg van uw beslissing, dat dat geluid niet meer vertegenwoordigd is op de NPO. U zei afgelopen weekend bij Buitenhof dat dat een taak is voor andere omroepen om dat op te pakken. Maar ziet u dat voor zich?
11: Dat is echt aan de andere omroepen. Ik ga niet over de inhoud en de programmering van de omroepen. Dat is aan de NPO en aan het college van omroepen om daar met elkaar over het gesprek aan te gaan. Ik sta voor de pluriformiteit van ons bestel en ook de verschillende geluiden die daarin gehoord moeten worden. Maar nogmaals, dat is aan de omroepen om daar keuzes in te maken.
9: Ja, en u heeft het over de dat NPO heeft het verzoek tot intrekken van de licentie gedaan. Op 24 augustus zegt de NPO nog in een brief van dat er vergeleken 2023 een hoop verbeterd is als het gaat over persoonlijke interacties. Ja, houdt die argumentatie dan wel stand? En toen hadden ze niet toen was er voor hun niet genoeg aanleiding om dat verzoek tot intrek van de licentie te doen.
11: Ja, toen was het voor mijn voorganger niet voldoende grond om tot intrekking te gaan. Het verzoek is toen wel gedaan.
9: Maar deze brief gaat van 24 augustus.
11: Ja, wat de brief van 24 augustus, die ook net naar de Kamer is gestuurd, met ook mijn onderbouwing van deze drie gronden, die heeft eigenlijk twee dingen gedaan. Die heeft aan de ene kant aangegeven dat de NPO geen ruimte meer ziet voor verbetering van die samenwerking binnen dat bestel. En tegelijkertijd ook eigenlijk een vraag aan mij stelde over een verduideling van de juridische interpretatie van die grondslag die NPO heeft. En eigenlijk een soort status quo op mijn bord had gelegd. Dus enerzijds samenwerking niet meer mogelijk. Anderzijds, er was een besluit van uw voorganger. En die juridische interpretatie maakt ons aan het twijfelen of we die kunnen kunnen inroepen. Ze hadden in die brief ook aangegeven om daar desgewenst een mondelinge toelichting op te geven. Daar ben ik op ingegaan. En daar heb ik, naar aanleiding van dat gesprek, heb ik een brief gestuurd. Die brief is ook net openbaar gemaakt. En heb ik de juridische interpretatie zoals die in het besluit van mijn voorganger al stond op papier gezet. En dat was de technische duiding die daarbij hoorde. En daar is afgelopen maandag dan hun, ja, als het ware, eindconclusie getrokken. Ja.
10: We gaan naar de NOS.
12: Ja, mevrouw Letschert, een deel van de samenleving zal dit toch zien als censuur.
11: Nou, ik hoop dat ik voldoende hier ook heb aangegeven dat dit niet gaat over een inhoudelijke beoordeling van de journalistieke programmering en inhoud van Ongehoord Nederland. Maar dat het hier gaat over drie grondslagen die volgens mij in de wet ook heel duidelijk inkaderen, waar je wel en niet naar mag kijken. Het gaat dus heel veel ook echt over die interne organisatie en of je je aan die regels houdt en niet over de, ja, nogmaals, de inhoud van die programmering. Daar gaat het hier niet over. Dus dat is aan mij nu ook om de komende tijd steeds te blijven herhalen. Want
7: nogmaals, ik ben ook heel blij eigenlijk dat die wet dat zo heel strak heeft ingekaderd, zodat ook een minister daar niet op kan ingrijpen.
12: Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Betekent het dat de drempel in de toekomst lager is om dit soort dingen opnieuw te doen?
7: Nee. Ik zou niet weten waarom. Er is volgens mij heel veel gebeurd, zoals u ook in de hele onderbouwing en ook in alles wat er de afgelopen periode is gebeurd. Dus die drempel is heel hoog. En dat is maar goed ook, want dit is een ingrijpend besluit. Dat besef ik me als geen ander. Dus die drempel ligt eerlijk gezegd heel erg hoog. En dat is maar goed ook.
12: Waarom vindt u het zo'n ingrijpend besluit?
7: Omdat je een omroep die uit het bestel haalt. En wat u net ook van een van die collega's hoort, het is ook een omroep die een geluid vertegenwoordigt van een groep mensen die daar ook die vertegenwoordigingen willen zien. Maar ook zo'n omroep moet zich houden aan de regels die wij met elkaar hebben vastgesteld. En dat geldt voor iedereen die in dat bestel werkzaam is en met publiek geld betaald wordt.
12: Nou zeggen onderzoekers dat deze omroep een geluid vertolkt dat door andere omroepen niet vertolkt wordt. Hoe moet dat daar met dat geluid dan verder?
7: Ja, dat is uiteindelijk aan NPO en het College van Omroepen om daar met elkaar het gesprek over te gaan. Uiteindelijk staan we voor de pluriformiteit van ons bestel. En ook dat staat ook verankerd in onze publieke mediaopdracht. Ook in die wet verankerd. Maar dat is niet aan mij als minister om daar inhoudelijke sturing op te geven.
12: Okay. Nog één vraag namens het Jeugdjournaal. Ja, daarna, okay. Dat is echt de laatste. Dus kinderen van 12 moeten dit ook begrijpen. Betekent het nu ook dat andere programma's, zoals bijvoorbeeld het Jeugdjournaal, verboden kunnen gaan worden?
7: Als omroepen, nogmaals, gaat niet over de programma's zich niet houden aan de regels die we in dit land, in de wet, via een democratisch proces hebben afgesproken, dan kunnen ook andere omroepen te maken gaan krijgen met sancties. En eventueel intrekking. Maar nogmaals, dan hebben we dus te maken met een situatie waarin je de wet overtreedt, stelselmatig.
10: Algemeen Dagblad.
13: Mevrouw Letschert, Ongehoord Nederland ligt al lange tijd onder vuur. En toch constateer ik dat er eigenlijk sinds de afgelopen 2 weken, misschien 3, iets is veranderd. Commissariaat van de Media is ineens van mening veranderd. Die hebben andere dingen ingebracht. En de omroepen ook. Heeft u contact met hen gehad voor deze persconferentie of voor uw besluit?
7: Nee, ik heb, ja, behalve dat gesprek, hè, wat ik, waar ik net naar heb verwezen. Als ik de chronologie mag schetsen. Toen ik binnenkwam in mijn positie als minister, lagen er 2 sancties. En werd er ook verteld, er komt een evaluatierapport van een evaluatiecommissie die om de zoveel jaar ook de omroepen, of het stelsel eigenlijk evalueert, inclusief de aspirant omroepen. Daar zijn een aantal constateringen in gedaan. Daar hebben de leden omroepen ook een reactie op gegeven. Toen heb ik ook voor de zomer gezegd tegen NPO, nou, ik wil ook een reactie van jullie op die bevindingen van die evaluatiecommissie. Want uiteindelijk is het een rapport wat ook in opdracht van NPO is gemaakt. De ledenomroepen gingen zich al meer roeren. Hè. Die werden steeds ongelukkiger met de situatie. We hebben voor de zomer brieven gestuurd, zijn na de zomer brieven gaan sturen. Ja, en ik neem nu een besluit op basis van het hele feitenrelaas wat er op mijn bureau is gekomen, inclusief een brief vorige week van het commissariaat van de media, waarin ze de, ja, eigenlijk mij de gedwongen bevoegdheid die in die wet zit opleggen. En u kunt in de brief van het commissariaat verder lezen wat daarin hun motivering is geweest.
13: Heeft u dan nog afgelopen weekend contact gehad met de NPO? Of hebben uw ambtenaren contact gehad met de NPO? Want het is wel opvallend dat afgelopen vrijdag vanuit de NPO eigenlijk nog helemaal geen sprake was om hun mening daarin te herzien. Als organisatie, bedoel ik.
7: Ja, ik wil toch dat woord herzien, wil ik toch wel graag op reageren. Er is een brief van NPO geweest. Mm-hmm. Die is van eind augustus. Waarin zij die status quo op papier hebben gezet. Ja. Dat heb ik net uitgelegd. En daar hebben zij aangegeven dat ze dat desgewenst mondeling wilde toelichten. Daar ben ik op ingegaan. Dus dat gesprek heeft plaatsgevonden. Daar heb ik die technische duiding gegeven van die interpretatie die in het besluit al van een voorganger stond. Niet mijn interpretatie, de interpretatie die daar ook al in stond, die ik ook deel. Op basis daarvan heeft NPO opnieuw heeft van mij een brief gekregen. Die brief is ook openbaar. En heb ik geen contact meer met NPO gehad over wat zij daar verder mee doen. Dat zij nu deze brief sturen, ja, dat moet u echt aan NPO vragen.
13: Nee, het is dus niet zo, want er gingen namelijk ook geluiden rond dat u misschien afgelopen week, u of uw ambtenaren, contact heeft gehad met de NPO als organisatie. Van, joh, help me nou. Want als jullie hier ook achter komen staan, dan is dat voor mij wel heel handig. Kijk, dan kan ik dit besluit doorzetten.
7: Nee, iedereen moet daar ook zuiver in zijn rollen blijven. We hebben onafhankelijke toezichthouders. Ik ben als minister verantwoordelijk. Ik maak niet de afweging ten aanzien van de bepalingen waar zij zelf dan uiteindelijk een grondslag in zien.
14: Dat doet in dit geval NPO of een commissariaat van de media. En ik weeg het totaal en neem nu een besluit.
13: Een laatste vraag. Denkt u dat het besluit stand houdt bij de rechter?
14: We gaan eerst een hoor- en wederhoorfase in. Voordat er een definitief besluit komt. Dus ik wil ook daar de zorgvuldigheid betrachten. Dat heb ik ook vanmiddag gezegd tegen de directeur van Ongehoord Nederland. Dat die ook de kans krijgen om hun visie en feiten op tafel te leggen. Dus ik ga niet vooruitlopen wat er dan daarna nog bij de rechter wel of niet zou kunnen gebeuren.
10: Dan hebben we het rijtje af. Hart van Nederland.
15: Ja, mevrouw Letschert, dit besluit komt na eigenlijk vrij kort geleden een fragment waarin Hitler werd getoond bij Ongehoord Nederland. Dat was deze zomer. Toch zegt de wet, de politiek mag zich absoluut niet bemoeien met de inhoud van wat de publieke omroepen uitzenden. Treedt u hier dan niet toch buiten uw boekje?
14: Nee, volgens mij heb ik net aangegeven in de chronologie van dit jaar welke feiten er zijn gepasseerd en hoe ook de toezichthouder en NPO als zelfstandig bestuursorgaan daarop gereageerd hebben. Dat allemaal samen leidt tot 3 grondslagen in de wet die mij of de verplichting opleggen om in te grijpen of de mogelijkheid. Die weging heb ik gemaakt. Daar hoort geen ander element in thuis als zijnde een fragment of een uitzending. Dat is niet onderdeel van die weging. Dus nee, het antwoord is nee.
15: Ja, volgens de wet mag het inderdaad wel op gebied van wanbeleid. U noemt zelf ook de voorbeelden. Nou hebben die allemaal eerder plaatsgevonden. Dus waarom is er dan niet ook eerder al tot dit besluit overgegaan, maar is dit pas na dat fragment eigenlijk allemaal in werk gezet?
14: Wat ik net aan u aangaf, hè, toen ik hier binnenkwam, lagen er 2 sancties. Binnen in mijn rol als minister lagen er 2 sancties. Wist ik dat er een rapport van de evaluatiecommissie zou komen die mogelijkerwijs ook iets zou zeggen over de aspirant omroepen en hun bijdrage aan het bestel. Daar zijn grote woorden ook en grote zorgen geuit, ook over de journalistieke kwaliteit. Daarvan heb ik gezegd, het is belangrijk dat de NPO daar een reactie op geeft. Die reactie heb ik na de zomer ontvangen. Nou, dat heb ik eigenlijk net allemaal al verteld. Dus nee, wat er in de zomer is gebeurd is niet doorslaggevend voor de versnelling in het proces en maakt ook geen onderdeel uit van mijn besluitvorming zoals ik die vandaag met u deel.
15: Toch ziet iedereen die stroomversnelling. We hebben ook na dat fragment omroepdirecteuren op tv gezien die daar wel ook naar refereerden. U heeft het zelf, geloof ik, ook nog een kantelpunt genoemd. Nee. Ja, begrijpt u dan dat mensen wel toch het beeld hebben dat dit met elkaar gerelateerd is? Of kunt u echt zeggen dat heeft 0,0 met elkaar te maken?
14: Dat heeft in mijn afweging en in mijn voornemen tot dit besluit geen rol gespeeld. En ik heb het ook niet een kantelpunt genoemd.
10: Telegraaf.
16: Mevrouw Letschert, ruim 40% van de Nederlanders vindt dat er binnen de publieke omroep ruimte moet zijn voor het geluid van Ongehoord Nederland. U bent ook bezig met de hervorming van de publieke omroep. Vindt u zelf ook dat die ruimte er nog steeds moet zijn?
14: Ik vind als we het hebben over de pluriformiteit van ons bestel en ook als ik kijk naar de plannen die er liggen voor de hervorming van het stelsel, dan wordt daar ook heel duidelijk in verankerd dat dat een hele belangrijke kernwaarde is van ons bestel. Ik ga niet over de bepaling wat dan die verschillende geluiden zijn. Dat is ook aan het publieke bestel zelf. Dus de minister zal nooit zeggen geluid A, B, C, D, F, 40%, 20%, 30% van mensen, dat moet er dan in. Dat is aan de omroep zelf om dat met elkaar in acht te nemen. Daar worden ze ook op geëvalueerd, ook door een evaluatiecommissie om te bepalen of aan die pluriformiteit recht wordt gedaan.
16: Tegelijkertijd bent u wel bezig met de omroephuizen. Heeft u een bepaald omroephuis in gedachten waar u dat geluid voor zich ziet?
14: Nou, maar dat nogmaals, dat vind ik ook echt niet aan de minister om daar een antwoord op te geven. Dan zou ik precies doen wat ik niet behoor en wil doen.
16: Was er eigenlijk een andere sanctie mogelijk?
14: In het licht van het totale dossier wat er op mijn bureau ligt, nee.
10: RTL.
17: Minister Letschert, heeft u er wakker van gelegen?
14: Ja.
17: Want u zegt het is geen licht besluit, maar ja, het heeft u dus veel bezig gehouden over.
14: Ja, het is het oprecht wat ik net ook zei in mijn inleiding. Het is een ingrijpende voornemen tot een besluit. Dat besef ik me maar al te goed. Dus ja, nou wakker lig ik niet zo gauw wakker. Maar ja, dit is niet een besluit wat je lichtzinnig neemt. Volgens mij heb ik dat de afgelopen periode in verschillende momenten ook met u gedeeld. Ik kreeg ook wel de kritiek. Je bent wel heel veel aan het wikken en wegen. Maar het gaat ook ergens om.
17: Ja, want is het wikken en wegen? In de zin van, zegt u, ik kan vandaag dit besluit nemen? Of zegt u, de wet laat mij geen andere keuze dat ik dit besluit neem?
14: Het is nu een combinatie. Die drie grondslagen die ik net schetste. Eén daarvan geeft mij een gebonden bevoegdheid. Twee geven een discretionaire bevoegdheid. Dus daar heb ik nog wegingen te maken. En dat allemaal samen. Maar sinds de brief van het commissariaat van de media van vorige week zit daar dus ook die gebonden bevoegdheid in.
17: Ja, dus u zegt, ik kan eigenlijk niet anders vandaag.
14: Ja.
10: Als vraag, ja. Ja.
17: Wanneer gaat Ongehoord Nederland van de buis?
14: Nou, we gaan nu een traject in van hoor en wederhoor. En dat betekent dat ik daar ook met zorgvuldigheid ga kijken naar wat Ongehoord Nederland met mij gaat delen. Rondom de feiten die er op tafel liggen. Dan zal er weer een nieuwe fase komen van of een definitief besluit of een intrekking van dit voornemen. Dat gaat een aantal weken duren. De omroep heeft daar ook tijd voor nodig. Ik heb dat ook vanmorgen met ze besproken. Dat daar ook voldoende tijd voor moet kunnen zijn. En tot die tijd zal ook Omroep Nederland nog in de lucht zijn.
17: Ja. Nog één laatste vraag. U heeft de afgelopen weken gezegd, als ik dit doe, dan moet het juridisch dicht zijn. Kan het niet lekker, ik doe dit niet maar zo. Hoe zeker bent u ervan dat dit juridisch sluitend is? Uw keuze?
14: Vrij zeker.
17: Vrij zeker.
10: Ik ga de achterste rij, of de rij erachter, trouw.
18: Ja, bedankt. Om even door te gaan ook op het proces van hoor en wederhoor. Ik ben wel benieuwd, u heeft dit besluit nu onderbouwd met drie belangrijke punten. In hoeverre is er dan nog een reëel scenario dat Ongehoord Nederland met nieuwe bevindingen komt, waardoor dat besluit eventueel anders uit kan vallen?
14: Ja, dat laat ik uiteraard helemaal bij de omroep. Die krijgen van mij de onderbouwing, zowel de juridische onderbouwing als de feiten die daaronder liggen. Die door de toezichthouders bij mij op tafel zijn gelegd. En daar gaat de omroep de gelegenheid krijgen om daar hun nogmaals visie en feiten tegenover te stellen. En dat zal ik gaan wegen. Dus daar kan ik echt geen antwoord op geven. Maar ik ga daar wel met zorgvuldigheid naar kijken. Want het is wel ook in het kader ook van procedurele rechtvaardigheid. En ook het feit dat we een rechtsstaat zijn, een heel belangrijk traject. En dat heb ik vanmorgen ook tegen de directeur zo benadrukt.
18: Ja, want het klinkt als een meer theoretische mogelijkheid, omdat het ook voor een deel gaat over, nou ja, gewoon dingen waar feiten over bekend zijn. Zoals dat er sancties eerder ook al zijn opgelegd. Ik ben gewoon een beetje zoekende naar wat voor soort gesprek dat wordt.
14: Nou ja, kijk, in een hoor- en wederhoortraject gaat in dit geval de omroep het totale pakket aan feiten en overwegingen en wegingen die ik heb gemaakt tot zich krijgen en daar een reactie op mogen geven. En dat is heel goed dat we dat ook hebben. Okay. En wat eruit gaat komen, daar ga ik niet op vooruit lopen.
10: Nieuwsuur.
19: Ja, daar heeft het toch op voortbordurend, want acht u het realistisch dat u tot een ander besluit komt als u die hoor- en wederhoor heeft toegepast?
14: Ja, dat is speculeren en daar waag ik me niet aan. Want ik weet niet wat Ongehoord Nederland in dat traject ten aanzien van de feiten die zij nog gaan krijgen, gaat inbrengen. Dus daar wil ik ook helemaal niet op vooruitlopen of op speculeren. Het zou niet zorgvuldig zijn.
19: U refereerde ook al even in uw eerste statement ook al aan. Een aantal jaar geleden speelde deze discussie ook. Toen lagen de kaarten ook min of meer hetzelfde. De NPO had ook al gevraagd om intrekking. Er lagen ook sancties. Wat maakt het voor u nu anders dat u zegt, ik kon eigenlijk niet anders dan overgaan tot deze intrekking?
14: Nou, de situatie was toen ook echt anders. Dat kunt u ook lezen in het besluit wat toen door mijn voorganger is genomen om dat verzoek niet in te willigen. Daar werd onder andere ook verwezen naar de jonge status van de aspirantomroep die net in het bestel was gekomen. Dus in die zin ook nog een soort lerende mogelijkheid kreeg. Er lag niet de grondslag die gebonden bevoegdheid in zich heeft. Dus er was wel echt een ook ander feiten helaas dan dat er nu ligt.
19: U denkt niet, terugkijkend, had mijn voorganger, even mijn voorgangers, maar een ander besluit genomen. Het ligt nu op mijn bordje. Of geldt dan toch met name, de omroep was toen 2 jaar oud, zijn een aantal jaar verder, dan weegt het zwaarder?
14: Ik ben nu minister en ik weeg wat er nu op mijn bureau ligt. En dat is wat ik doe.
10: Okay. ANP?
20: U zei net al dat u het gaat afwachten en zorgvuldig het hoor en wederhoor wil afwachten. Maar heeft u vertrouwen in uw voorgenomen besluit, er vertrouwen in dat het juridisch stand gaat houden?
14: Ik heb de feiten zoals ik die tot mij heb gekregen en de weging die ik heb gemaakt op basis van die drie grondslagen Dat leidt niet voor niets tot een voornemen tot dit besluit, tot dit ingrijpende besluit. En tegelijkertijd gaat er nu een proces van hoor en wederhoor plaatsvinden, waarin de omroep ook de gelegenheid moet krijgen om daar hun zienswijze in te brengen. En daarna ga ik met u weer verder in gesprek. En tot die tijd is dit ook nu de situatie.
20: Ja, dat snap ik. Maar voor nu heeft hij dus vertrouwen in u.
14: Anders zou ik niet een voorgenomen besluit hier wereldkundig maken met dusdanige gevolgen voor omroep, medewerkers en kijkers.
20: Yes. En het gesprek net met Flemmix, hoe was dat? Hoe was het gesprek?
14: Kort, want wat ik daarin gedaan heb is eigenlijk schetsen op basis van welke grondslagen ik dit voornemen ga nemen. Ik heb hem meegenomen in het traject van hoor en wederhoor. Het was een rustig gesprek. Ik durf zelfs te zeggen respectvol over en weer. Maar kort, want ja, het hoor en wederhoor traject start op het moment dat de hele schriftelijke onderbouwing aan hen wordt toegezonden.
10: Nu.nl en dan naar Jaïr.
3: Ja, minister Letchert, ik ga toch nog even verder op vragen die mijn collega-journalisten hebben gesteld. Want u zegt nadrukkelijk dat de redactionele inhoud geen onderdeel is geweest van dit besluitvormingsproces. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar het document wat de commissariaat van de media heeft opgestuurd, daar wordt wel verwezen naar redactionele inhoud. En ook de NPO wijst op het overtreden van de journalistieke normen. Ik kan u toch niet zeggen dat het helemaal geen onderdeel is geweest van het besluitvormingsproces?
14: Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat zal ik ook blijven zeggen. Want als ik even bij de NPO beginnend. Wat zij aangeven is dat bij herhaalde overtredingen van de journalistieke code, en dat is een code die de sector zelf met elkaar afspreekt, en ook zelf instrumenten heeft ingeregeld, zoals een ombudsman, die dan kijkt of daar overtredingen worden begaan. Dat doet niet ik, dat doet niet een commissariaat van de media, dat doet in dit geval een ombudsman. Dan is het feit dat stelselmatig dat soort overtredingen worden gepleegd ten aanzien van die journalistieke code, kan indirect bijdragen tot de situatie dat die samenwerking onmogelijk is. En dat is de interpretatie die ook in het besluit een paar jaar geleden is gegeven en die ik ook aanhang. Dus dat gaat niet over dat NPO kijkt wat is de inhoud van dit programma en dat vinden we, daar vinden we iets van. Nee, het gaat erover of je gedrag ten aanzien van regels die je moet handhaven, of die je niet moet overtreden, of je dat type gedrag niet meer laat zien. En dat is wat we hier hebben liggen. Dus niet een inhoudelijke disqualificatie van programmering of inhoud van Ongehoord Nederland, maar de gedragingen ten aanzien van continu diezelfde overtredingen op die journalistieke code. En ten aanzien van het commissariaat van de media baseer ik mij op hun analyse en bevindingen ten aanzien van de deugdelijke inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen. Dat is wat u.
10: Laatste vraag.
3: Het commissariaat van de media verwijst al expliciet naar het fragment waar deze zomer heel veel over is gegaan.
14: Ja, en nogmaals, in mijn weging, wat ik ook met de omroep zal delen en schriftelijk verder zal onderbouwen, baseer ik mij op wat zij hebben aangegeven. Een hele trits aan feiten en overtredingen die gaan over die deugdelijke inrichting.
3: Maar dit is
14: ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat. Dat is ook de weging die de wet daarin geeft.
3: Laatste vraag nog. Gaat u als minister op toezien dat ook dit geluid gehoord blijft? Want u zegt wel inderdaad, dat is aan de NPO. Maar goed, u bent eindverantwoordelijke. Hoe gaat u hier de komende tijd op toezien?
14: Ja, daar hebben we dat instrument van de evaluatiecommissie voor. Die beoordeelt of het bestel en de omroepen en het bestuur, zoals een NPO, voldoen aan de publieke mediaopdracht, waarin die pluriformiteit als belangrijke kernwaarde is opgenomen en die evalueert dat. Dat is niet aan mij of aan de politiek. Dus dat komt op enig moment weer terug in het proces.
21: Ja, toch nog even over dat geluid. Want daar hoor ik de politici, of veel politici gesproken, ook over. Ik vraag toch nog een keer, welke omroep moet dat geluid dan toch over gaan nemen? Want u trekt nu die licentie in, of althans dat bent u voornemens. Dan valt dat geluid weg. U heeft het over een pluriforme omroep. Welke omroep gewoon concreet moet dat dan gaan overnemen? Of gaat u daarop toezien? Hoe gaat dat er dan uitzien?
14: Wat ik net schets, is wat we in het bestel hebben ingeregeld, is dat de omroepen daar zelf over gaan en dat er een externe evaluatiecommissie is die dat toetst. En dat is niet de minister en dat is niet de politiek.
21: Ja, u heeft wel de bevoegdheid om dit geluid weg te trekken. Dan kun je er ook als politiek op toezien. Nee, van dat geluid weer terugkomt, toch dan?
14: Ik heb de bevoegdheid om
5: een wet toe te passen die kijkt onder andere naar hoe ga je om met de regels die we daarin met elkaar hebben ingesteld.
21: Ja.
5: En het is niet een interventie om een geluid uit te sluiten.
21: Ja. Dan stel ik hem anders. Vindt u dat dit geluid of iets wat daarop lijkt moet terugkeren bij de publieke omroep?
5: Ook dat is nogmaals niet aan mij als minister om daar nu een uitspraak over te doen. Het is aan de omroepen om een pluriform mediabestel met elkaar in te richten.
21: Als je dan een pluriforme omroep hebt, stel ik aan u de vraag. Ja, dan, hoort dat geluid er dan bij of niet?
5: Nogmaals, ik ga daar. Ik blijf me in herhaling treden. Nee,
21: u gaat er niet over, maar u trekt wel die licentie.
5: Gaan
21: en dat geluid
5: valt dan
21: weg. We
5: hier met elkaar voor die persvrijheid. En wat u nou wil, is dat ik mij toch ga laten verleiden om uitspraken te doen waar ik nogmaals me niet toe wil laten leiden. Ik sta voor die persvrijheid, dat is in ieders belang. Ik sta ook voor de wet. En die wet die geeft aan dat als je daar de regels die erin staan stelselmatig overtreedt, dan kan of moet de minister ingrijpen. Dat is wat ik nu doe. En al het andere rondom de pluriforme geluiden, nogmaals, dat is aan het bestel zelf om daar nu rekenschap van te geven. Dat is niet aan mij om daar nu een uitspraak over te doen. Dat vind ik ook echt niet passen bij de rol die ik als minister daarin moet en mag nemen.
10: Okay. Laatste vraag aan
21: je. Ik kan me voorstellen, als je zo'n besluit neemt, dan krijg je een hoop bagger over je heen. En ik zag volgens mij een Instagram bericht van u op zondag, waarin u zei, ook zoiets suggereerde volgens mij. Wat heeft u allemaal over u heen gekregen?
5: Nou, ik ben nu vooral binnen hier geweest vandaag. Dus ik heb nog niet op enig social media account gekeken. Dat er mensen zijn die dit een hele moeilijke beslissing vinden, dat begrijp ik. Wat ik heb willen aangeven is dat als je mij het graf in wil rijden, dat niet per se de toon is die hoort bij het kritiek geven op mijn besluiten of mijn beleid. Dat mag altijd. Maar dat doen we wel zonder doodsbedreigingen. Dat past niet in een democratische rechtsstaat.
21: En die heeft u vele gehad? Of die,
5: Ik heb vandaag niet meer gekeken.
10: We gaan geen tweede rondje doen, maar Hart van Nederland had nog één brandende vraag die vergeten was. Dus ik kan de microfoon nog even naar voren en dan gaan we daarna afsluiten.
15: U zei dat u geen kantelpunt had gezegd. Ik heb nog even teruggezocht of u dat inderdaad niet had gezegd over dat Hitlerfragment. Dat klopt. Wat u wel heeft gezegd is dat het een keerpunt was. En de druppel. Wat waren die woorden dan waard?
5: Wat ik gezegd heb is dat ik de afschuw vanuit de samenleving op dat fragment heel goed begrijp. Trouwens Ongehoord Nederland zelf ook, want ze hebben het offline gehaald. Dus dat is volgens mij een gedeelde observatie. Maar dat voor mij geen element is in de weging om tot een intrekking wel of niet te komen.
15: Dat was voor u een keerpunt en de druppel.
5: Ja, nee. Dat is niet
15: hoe dat geeft toch een heel duidelijk signaal af?
5: Ik heb in het vragenuurtje gezegd dat ik me de afschuw die je in de samenleving hebt gehoord ten aanzien van dat fragment goed kan voorstellen. Dat ik daar zelf ook onpasselijk van werd toen ik het zag.
15: Ja, een keerpunt. Maar,
5: ja,
15: dat hebt u gezegd. Ik heb het even teruggezocht. Dat hebt u gezegd.
5: Nou ja, dan gaan we debatteren over wat ik wel en niet heb gezegd, terwijl ik dat fragment nou niet voor ogen heb. Maar wat ik in datzelfde debat heb gezegd, de weging om te komen tot een besluit op deze drie grondslagen hebben niks te maken met een fragment wat in een zomer voorbij is gekomen. Dat is wat ik zeg. Dat is ook niet wat de wet mij toestaat, want die wet geeft heel duidelijk aan waar je naar mag kijken om tot deze ingrijpende keuze te komen.
15: Nou, ik begrijp dat u dat nu niet wilt zeggen, maar is dat dan vooral omdat het een juridische reden heeft dat u die inhoud niet ook mag benoemen, terwijl dat in het hoofd wel mee heeft gespeeld afgelopen tijd?
5: Nee, want dat hoort bij die persvrijheid waar we volgens mij met z'n allen voor staan.
10: Okay. Dank u wel. Als er de minister gaat zo weg, we zijn nu klaar hier. Als er nog andere vragen zijn over de inhoud, dan is de woordvoerder Joris Schouten van dienst om die nog te beantwoorden. Ja, dank u wel.
5: Heel veel dank.
6: Wat was de boodschap, meneer Flemmings?
22: Ja, dat was kort maar krachtig. De minister heeft ons juist meegedeeld dat ze het voorgenomen besluit hebben om de licentie te gaan intrekken. En heeft daarbij gezegd dat we op dit moment niet daar verder over de inhoud gaan praten. Dus daarom zijn we weer snel hier. En ja, dat is natuurlijk een hele zorgwekkende dag voor de Nederlandse publieke omroep. En blijkbaar D66 zegt 10 steden te gaan bouwen. Maar dat doen ze niet. Maar omroepen slopen blijkbaar wel.
0: Heeft maar u al gezegd waarom?
22: We hebben de stukken nog niet ontvangen. Die komen volgende week. Maar zoals ik toen straks al zei, zullen wij uiteraard in het belang van een ieder die ons geluid, maar ook de publieke omroep in brede zin en een rechtsgeluid daar een warm hart toe draagt, ons niet neerleggen zomaar bij deze zaak.
4: Wat gaat u nu doen?
8: Het voelt een beetje als trapsgewijs dat jullie nu, hè, over 10 dagen dan weer, ziet u daar een methodiek in? Of is dit de procedure?
22: Ja, we krijgen de stukken over 10 dagen. Dat is ons net medegedeeld. Ja, dat zijn stappen blijkbaar. Ja. Ja.
0: Maar ze heeft niet gezegd waarom nog?
22: Er zijn 3 gronden. Er is ook een Kamerbrief opgesteld. En er zijn 3 gronden genoemd die ze aanhaalt daarvoor. Het gaat te ver om nu op de juridische inhoud in te gaan, vind ik. Maar het heeft te maken met de brief die het commissariaat heeft neergelegd. En ook andere discretionaire bevoegdheden die ze heeft.
8: Heeft u toelegde over de pluriformiteit van het bestel? In hoeverre ze daar rekening mee heeft gehouden met dit besluit?
22: Nee, we hebben dat nog aangegeven net, hè, dat dat natuurlijk zorgwekkend is. Maar daar ging ze nu niet op in.
23: Er wordt gewoon de mediawet wordt gewoon gevolgd en dat wordt afgevinkt. Maar het is natuurlijk treurig dat in de democratie een omroep eruit wordt gehaald. Heel triest. En dat er ook zo'n enorme brede politieke consensus is voor mensen met eigenlijk allemaal politieke opvattingen die tegen die omroep ingaan. Dat is treurig. Dus dat is toch een beetje een donker moment voor de Nederlandse parlementaire democratie, zou ik zeggen.
4: Wat gaat u nu doen, meneer Flemmings?
22: Het is historisch, hè? Dat is nooit gebeurd. Dus uiteraard zullen wij daarom onszelf gaan verdedigen waar mogelijk.
4: Sorry? U overweegt een rechtszaak.
0: Nou, u zei, we komen in verzet. Wij leggen ons hier niet bij neer.
22: Nee.
0: Wat houdt dat nou concreet in?
22: Nou, concreet dat wij gaan kijken hoe wij hier tegen kunnen procederen. En wat de stukken precies zijn, de gronden. En ons verweer daarop voeren. Want er zijn echt hele aparte dingen gebeurd de afgelopen weken. 2 weken geleden zei de NPO nog tegen mij in een brief. Sorry, tegen mij, maar ook in een brief aan de minister. Dat er geen gronden waren om licentie in te trekken. 2 weken later zouden die in één keer wel zijn. Dat is toch heel merkwaardig.
0: Toch was er hele brede steun. U staat er nu
22: steun?
0: Na dit besluit.
22: Ja, maar wat zegt
0: vanuit
22: dat steun? Vanuit wie?
0: Nou ja, onder andere de Tweede Kamer was een brede steun. U staat er nu na dit besluit. Wat is er nou misgegaan?
22: Ja, maar de politiek gaat daar in zekere zin niet over. En op heeft ook geen reden om een erkenning in te trekken. Dus we moeten wel echt bij de feiten blijven. En die gaan wij goed bestuderen.
4: U zou niet handelen volgens de journalistieke code. Hoe verdedigt u zich daartegen?
22: Nou, Paul, je hebt daar uitvoerige stukken over geschreven de afgelopen jaren. Nou
4: ja, maar valt het eens samen dan?
23: Door te zeggen dat wij natuurlijk de journalistieke code volledig volgen. Deze omroep is opgericht omdat wij ontevreden zijn over het functioneren van de Nederlandse journalistiek. En ook de gang van zaken in omroepsland. Ja. Zijn we voor opgericht.
4: Maar het zou te eenzijdig zijn. U pleegt geen hoor en wederhoor. Zijn dat zaken waar u zich door aangesproken voelt?
22: Ja, maar dat klopt gewoon niet. We laten ook niet vergeten. We moeten wel in die zin bij de feiten blijven dat de ombudsman, dat blijkt gewoon uit WOP-stukken die wij in 22 al hebben opgevraagd, de toenmalig bestuursvoorzitter van de NPO, dat er al overleg was en er ook gezegd is, ga kijken of je Ongehoord Nederland kan aanpakken. En toen heeft de ombudsman ook nog gezegd, ik voel me een beetje vooruitgeschoven post, maar we kunnen dit maar één keer goed doen. Dat staat gewoon allemaal zwart op wit. En dat lijkt nu wel eens vergeten te worden, dat in 23 jaar ook al een verzoek tot intrekkinglicentie lag, hè, over ons.
4: Ja, maar met redenen ook. Maar u zegt al van, ik herken me daar niet in.
22: Sorry.
0: De commissariaat voor de media die zei het Hitlerfragment dat was de druppel. Hoe ziet u dat?
22: Ja, interessant. Een kantelmoment. We vragen ons af wat juridische houdbaarheid van kantelmomenten is. Ja, maar we gaan het verder allemaal bestuderen.
23: En dat is natuurlijk al gekanteld. Er is natuurlijk helemaal geen sprake geweest van Hitlerverheerlijking. Helemaal niet. En dat kan niemand beweren die de moeite neemt om 30 minuten naar dat filmpje te kijken. Niet door Niemuller, niet door Blommestein, niet door Adriani. Er zijn geen Hitlerverheerlijkers. Maar er is een soort van hysterie ontstaan. En dat is allemaal nagepraat tot op de dag van vandaag. Maar je ziet nu al een beetje het omslagpunt. Okay. Hè? Dus kijk nu eens naar die uitzending van Arjen Lubach van gisteravond. Kijk naar hoe er nu over in de Volkskrant wordt gesproken. Nu is het omslagpunt er al. Maar helaas zit deze beslissing nu van de minister zit nog voor dat omslagpunt. Dus dat is ook een beetje tragisch. En ook een beetje tragisch voor de kwaliteit van de democratie. Ook een beetje tragisch voor de partij D66.
0: Maar u staat dus nog wel achter dat
8: Ongehoord Nieuws, die heeft donderdag weer uitzending. Hoe gaat het nu verder?
23: Wij
22: Sorry, de uitzendingen gaan voorlopig gewoon door, Elja. Want eerst krijg je zienswijze en dan potentieel bezwaartermijnen. Dus voorlopig zijn we gewoon op de buis. Ja? Oké, okay, laat het voor nu erbij. Dank u wel, Anne. Bedankt.
1: Ik open de vergadering van dinsdag 8 september 2026. Aan de orde is het mondelinge vragenuur. En daarvoor geef ik het eerst het woord aan de heer Wilders voor zijn mondelinge vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bij afwezigheid van de minister van Asiel en Migratie. En ik heet haar natuurlijk van harte welkom in vak K. Meneer Wilders, als u zover bent, heeft u het woord.
2: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, eind mei ontving de politie een melding. In een woning in Amsterdam-Oost waren twee vrouwen overvallen door drie Syrische mannen. De vrouwen werden door de Syriërs aan hun haren getrokken, in hun gezicht geslagen en met een mes bedreigd. Eén vrouw kreeg zelf het mes op haar keel. Ze werden beroofd van hun sieraden, telefoons, geld, paspoort en uiteindelijk werden ze bebloed door de politie aangetroffen. En de verdachte Syriërs, voorzitter, Laït A, Kier Aldin B en Mohammed K, stonden vorige week voor de rechter. Mohammed K is nu 18 jaar oud. Hij kwam 4 jaar geleden op zijn 14e naar Nederland. En sindsdien, in de afgelopen 4 jaar, verzamelde hij maar liefst 114 politieregistraties. U gelooft het niet.
1: Ik schors de vergadering een enkel ogenblik en ik verzoek de beveiliging de gast van de tribune te evacueren. Ik heropen de vergadering. Er was helaas een verstoring, enkele verstoringen vanaf de publieke tribune, waardoor we helaas hebben moeten verzoeken de publieke tribune te ontruimen. Gasten zullen worden...

0: ogenblik. En ik verzoek de beveiliging de gast van de tribune te evacueren. Ik heropen de vergadering. Er was helaas een verstoring, enkele verstoringen vanaf de publieke tribune, waardoor we helaas hebben moeten verzoeken de publieke tribune te ontruimen. Gasten zullen worden begeleid naar een plek waar de vergadering op een andere plek kan worden bijgewoond. En journalisten, geaccrediteerde journalisten, blijven gewoon op de publieke tribune plaatsnemen om de plenaire vergadering te volgen. Ik stel voor dat we het mondelinge vragenuur opnieuw beginnen. Ik geef het woord aan de heer Wilders.
1: 114 in 4 jaar tijd. En mijn vraag is, wat leven we eigenlijk in de bananenrepubliek dat iemand met 114 politieregistraties nog steeds in Nederland zit en zijn gang kon gaan? Hij zit vast, voorzitter, voor deze gewelddadige overval. Maar zover had het natuurlijk nooit mogen komen. Die minister had dit gaaiers nooit Nederland mogen binnenlaten. En had deze Mohammed K., na het eerste misdrijf van die 114 meldingen, had hij niet meteen natuurlijk het land uit moeten worden gezet? Waarom is dat niet gebeurd? Vraag ik aan de staatssecretaris. En kloppen de berichten dat deze crimineel nu doodleuk van plan is om zijn ouders en broertjes uit Syrië naar Nederland te halen? En dat ze hebben gezegd dat ze op zoek zijn naar een gaan, zodra ze hier zijn, naar een leuke woning in Amsterdam. Dat zullen, voorzitter, dan waarschijnlijk 2 sociale huurwoningen zijn. Waarschijnlijk met voorrang, want Mohammed heeft inmiddels ook zijn vriendin bezwangerd. Voorzitter, in wat voor ziek land leven we? Hoeveel diefstallen? Hoeveel overvallen? Hoeveel messen op de keel? Hoeveel slachtoffers moeten er nog volgen voordat dit kabinet eindelijk voor de Nederlanders opkomt, onze grenzen sluit en een asielstop invoert? Mohammed K., laat dat helder zijn, hoort niet in Nederland. Hij moet ons land uit. Net als al die andere Syriërs die er niets te zoeken hebben. Daarom vraag ik aan de staatssecretaris. 1. Hoe heeft het in hemelsnaam zover kunnen komen? Niemand in Nederland snapt dit. Iedereen die dit hoort is daar woest over. 2. Gaat u Mohammed K., als hij wordt veroordeeld, na zijn verdiende straf onmiddellijk het land uitzetten, en als die niet wordt veroordeeld, voor die 114 meldingen meteen het land uitzetten? Waarom gaat u dat, heeft u dat niet gedaan en gaat u dat doen? En gaat u ervoor zorgen dat hij en zijn familie niet naar Nederland mag laten overkomen en er dus ook geen woningen aan hem worden verstrekt? En wanneer begint u met het uitzetten van de Syriërs? Wanneer komt eindelijk, voorzitter, die asielstop?
0: Het woord is aan de staatssecretaris.
2: Voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de vragensteller in dit geval. Want het zijn natuurlijk berichten die we lezen, die we ook allemaal meenemen. En waar het volgens mij heel goed is dat we daar nu de tijd voor hebben om de antwoorden op te geven. Het is natuurlijk wel zo dat in zijn algemeenheid op individuele casuïstiek niet ingegaan wordt. Maar ik vind het wel belangrijk om heel duidelijk te zijn hier. Overlast en crimineel gedrag door asielzoekers is onacceptabel. We treden daar normerend tegenop en dat zullen we blijven doen. Wanneer een asielzoeker is veroordeeld voor een misdrijf, wordt er altijd onderzocht of de asielvergunning ingetrokken kan worden, of dat de verblijfsaanvraag asiel afgewezen kan worden op grond van de openbare orde. De bestaande nationale aanpak van overlast bestaat uit 4 pijlers. Sneller beslissen over kansarme aanvragen, maatwerk in de opvang, lik op stuk beleid in de openbare ruimte en een stevige inzet op terugkeer. Want in de asielprocedure werken juist het IND en DTNV samen om bij een negatieve beschikking het vertrektraject ook zo snel mogelijk op te starten. Op 12 juni jongstleden, dat is voor uw Kamer geen nieuws, is het Europese Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En dat eveneens onze grip op migratie gaat verstevigen. Bijvoorbeeld met de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en het werken aan asielaanvragen buiten de Europese Unie. Op die manier spant onze minister zich in om de overlast merkbaar terug te dringen, meer rust te brengen in de migratieketen. En aanstaande donderdag is er een commissiedebat asiel en migratie, waar u ook nader met de minister over in gesprek zal gaan over deze onderwerpen.
0: Meneer Wilders.
1: Ja, voorzitter, zelden zo'n waardeloos antwoord gehoord. Normerend optreden, zegt de staatssecretaris. Wij treden normerend op.

0: doet helemaal niks. Er zit iemand hier 114 keer een politieregistratie heeft gehad. Waaronder ook diefstal, misdrijven. Doordat u niks heeft gedaan, heeft hij vrouwen kunnen beroven. Vrouwen kunnen mishandelen. Vrouwen met een mes tot bebloedens toe kunnen behandelen. Dat is niet normerend optreden. Dat is helemaal niets doen. En als u niets doet wat u blijkbaar heeft gedaan. Als u dat soort mensen niet alleen binnenlaat. Omdat u de grenzen wenst te sluiten. Maar ook nog een keer zorgt dat ze niet weg. Gaan, dan keert u zich tegen de Nederlandse bevolking, voorzitter. En dan is het goed dat het kabinet hopelijk heel snel zijn biezen pakt. Dank u wel.
1: Dank u wel. Staatssecretaris.
2: Voorzitter, dank u wel. Alle begrip voor de verontwaardiging als het gaat over zo'n individuele casus. Eind 2024 is uw Kamer ook geïnformeerd door toenmalig minister Faber over aanscherping, juist ook van de openbare orde casuïstiek in asielbeleid. Daarbij is een beleidsaanscherping aangekondigd die nog steeds onverkort van kracht is. En na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling onderzoekt het IND steeds of aan de voorwaarden voor weigering of voor intrekking van de asielvergunning is voldaan. Daar is niets aan veranderd. Daarbij hebben we te maken met hoge eisen van het Europese Unierecht. En indien een verblijfsvergunning niet kan worden ingetrokken, dan betekent dat ook dat rechten die daaruit voortvloeien, bijvoorbeeld die gaan over gezinshereniging, niet onthouden kunnen worden. Dat is, dat is wat de kwalificatierichtlijn van ons eist. En dat is het meest belangrijke wat we dus ook in stand kunnen houden. Nogmaals, alle begrip voor de verontwaardiging in deze individuele casus.
1: Meneer Elian. Voorzitter.
3: Sorry, voorzitter. Dit laatste deel ontgaat me. Want iemand met 114 politieregistraties kan volgens datzelfde Europees recht gewoon uitgezet worden. En dat had al moeten gebeuren. Maar de vraag die collega Wilders stelde, voorzitter, die ik graag herhaal. Het kan toch niet zo zijn dat deze man nu beroep doet op nareis? Dat is toch ongelooflijk? Dat is niet uit te leggen aan de samenleving en aan slachtoffers en nabestaanden. Dus een simpel antwoord, gaat het kabinet daar werk van maken? Ja of nee?
1: Staatssecretaris.
2: Voorzitter, daar maken wij zeker al werk van. Het gaat over een individuele casus waar ik niet op inga, maar in zijn algemeen, het heb ik u gezegd, na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling onderzoekt het IND altijd of de voorwaarden voor weigeren of intrekken van de asielvergunning juist ook of eraan kan worden voldaan. En dat zal ook in zo'n geval het geval zijn.
1: Mevrouw van der Plas.
4: Ja, voorzitter, dit is echt. Ja, het is gewoon bijna niet te doen, deze antwoorden. Aflezend van een papiertje wat voorbereid is door de ambtenaren. Maar leg dat papiertje nou eens even weg. En vertel zich gewoon eens een keer in gewone, klare taal, gewone mensentaal, wat hier precies aan de hand is. Iemand met 114 politieregistraties, die dan ook nog recht heeft op nareis. Ik herhaal ook de vraag van de heer Wilders. Leg dat eens uit in klare taal aan de mensen in Nederland die hier totaal niets van begrijpen.
1: Dus de staatssecretaris vervangt vandaag de minister van Asiel en Migratie. Gaat uw gang, staatssecretaris.
2: Zeker, voorzitter, en met liefde. En ik kan vanuit mijn hart ook deze antwoorden geven. Namelijk, op het moment dat er sprake is van strafrechtelijke veroordeling onherroepelijk, dan zijn er voldoende mogelijkheden om te zeggen, we trekken de vergunning in. Op een individuele casus, dat is altijd zo in deze Kamer, kan ik niet ingaan. Dat zou de minister ook niet doen. Donderdag aanstaan is een commissiedebat asiel en migratie. Dan is het heel goed om door te vragen over welke wet en regelgeving nu in een specifieke casus geldt. Daar kunt u het debat ook met de minister over aan. Maar op dit individuele geval ga ik niet in. En in het algemeenheid is het zo, een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling heeft wel degelijk consequenties in Nederland.
1: Meneer Seder.
5: Ja, volgens mij zijn we het met elkaar eens dat als je 114 keer in een procedure in aanraking komt met de politie, dan is Nederland misschien niet jouw thuis. Als jij met messen vrouwen bedreigt, is Nederland niet jouw thuis. Als je in een AZC te een recht komt, gastvrij wordt behandeld en vervolgens bekeerde christenen met de dood gaat bedreigen, is Nederland gewoon niet voor jou. En de goede lijden onder de kwade. En mijn vraag aan de staatssecretaris is, is hij bereid om te kijken of die regeling aangescherpt kan worden? Want het kan toch niet zo zijn dat na 114 keer je alsnog een verblijfsvergunning, een paspoort krijgt?
1: Staatssecretaris.
2: We hebben hier te maken met hoge eisen van het Europese Unierecht. Dus het is niet zo dat wij als land daar zomaar invloed op kunnen uitoefenen. Volgens mij is het belangrijk dat wat ik nu juist gezegd heb, dat als er redenen zijn en strafrechtelijke veroordelingen onherroepelijk zijn, dat er wel degelijk een grond is om dit aan te pakken. En tegelijkertijd, en dat begrijp ik ook heel goed, de verontwaardiging, zoals ik het nu een aantal keer gezegd heb, de verontwaardiging over individuele casuïstiek, over dit soort voorbeelden, die deel ik natuurlijk. Die deelt het kabinet ook met u. En tegelijkertijd hebben we te maken met wet en regelgeving, hebben we te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan in Nederland. En we doen er alles aan in dit kabinet om te zorgen dat we ook als het gaat over het handhaven van de openbare orde en deze mensen die het recht niet zo nauw nemen in ons land, dat we daar ook hard tegen optreden.
1: Meneer Van Asten.
6: Ja, voorzitter, ik schrik heel erg van iemand van 18 die al 114 keer is gepakt en een politieregistratie heeft, terwijl die pas vanaf zijn 14 in Nederland is. Dan is daar echt iets behoorlijks misgegaan. Nou worden 14-jarigen en minderjarigen door het NIDOS begeleid. En daar zit ook een hele escalatie in welke begeleiding ze krijgen. En ik vraag aan de staatssecretaris, is die specialistische NIDOS begeleiding voor jongeren die waar het helemaal mis mee gaat, dan wel de gespecialiseerde jeugd? Zorg, is die voldoende om ervoor te zorgen dat we nooit tot deze 114 komen?
1: Staatssecretaris.
2: Laat ik in zijn algemeenheid zeggen dat als er sprake is van zo'n hoog aantal verdenkingen, zo'n hoog aantal momenten dat een jeugdige met de politie in aanraking komt, dat we dan iets te doen hebben als samenleving. En ik geloof dat NIDOS daar zijn keiharde best voor doet. Ik geloof ook dat het niet altijd eenvoudig is. En ik denk dat het belangrijk is ook dat gesprek met de minister te kunnen blijven voeren. Omdat wat er nodig is om juist deze jongeren goed te laten landen in de Nederlandse samenleving, dat we daar ook alles aan kunnen doen. Want dan kunnen we voorkomen dat we in dit soort situaties terechtkomen.
1: Mevrouw Keizer.
7: Ja, voorzitter. Ik hoor deze staatssecretaris als vertegenwoordiger van de bestuurlijke en politieke elite in dit land zich verschuilen achter wetten en verdragen. Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Maar zullen we het eens hebben over de rechten van Nederlanders? Het recht op leven, om niet verkracht en vermoord te worden door zo'n type. Het recht op gezinsleven, als je op zoek bent naar een betaalbare huurwoning en nu weer een Syrisch gezin voorrang krijgt.
1: Ja.
7: Wanneer gaat D66 en het CDA en al die mensen, pro'ers die hier allemaal achter staan, zich eens in Brussel inzetten voor aanpassing van dat verdrag?
1: Staatssecretaris.
2: Voorzitter, elke dag. Dat doen we elke dag. Dit kabinet werkt er ontzettend hard aan, op nationaal, op internationaal, op Europees niveau, om juist ook te zorgen dat we dit soort excessen niet tegenkomen, dat we er het hoofd kunnen bieden en tegelijkertijd hebben we te maken met een rechtsstaat, met Europese regelgeving, met Nederlandse wet en regelgeving en alles wat we kunnen doen dat bijdraagt aan de veiligheid voor Nederlanders, dat zullen we doen.
1: Meneer Ruscher.
8: Dank, voorzitter. Ik heb gemerkt dat de staatssecretaris graag in algemeenheden spreekt. En dat gaat nu de hele tijd over één specifieke casus van Mohammed K. die 114 politieregistraties op zijn kerfstok heeft. En dan heb ik een vrij algemene vraag. Heeft de staatssecretaris inzichtelijk hoeveel statushouders, hoeveel asielzoekers zich in Nederland bevinden waarbij hetzelfde mogelijk het geval is? Dus die meerdere politieregistraties op hun naam hebben, waarbij het niet lukt om ze uit te zetten en waarbij ze mogelijk zelfs hun gezin naar Nederland kunnen halen?
1: Staatssecretaris.
2: Voorzitter, die cijfers die heb ik nu niet bij mij. Ik denk dat het heel goed was als die vraag donderdag tijdens het commissiedebat nog leeft en er ook antwoorden gegeven kunnen worden die meer in detail gaan, dat u dan ook de antwoorden op die vragen zult krijgen. En voorzitter, ik begrijp de vraag.

Dames en heren, goedenavond. Zo, hoe was uw weekend? Ik hoop dat u ondanks het slechte weer nog een beetje buiten bent geweest. Mijn weekend zag er iets anders uit. De afgelopen dagen en nachten stonden in het teken van de begroting. En ik kom daar straks nog even op terug. De redactie van EW die verzekerde mij dat u vanavond niet alleen komt voor de politieke dagkoersen. Want u zoekt verdieping. U zoekt zuurstof tot nadenken. Een scherp verhaal over hoe we het land kunnen besturen. En misschien zoekt u ook een beetje tegendraadsheid. Want juist in een turbulente wereld, waarin algoritmes standpunten steeds verder opjagen, is het rebels om jezelf te blijven, om zelf na te denken en te zoeken naar een evenwichtig oordeel. Voor zo'n publiek is het een eer om vandaag de HR schoollezing te mogen geven. Een lezing in de geest van Hendrik Jan Schoo. Essayist, columnist, hoofdredacteur. Iemand met een scherpe pen en minstens zo'n scherpe geest. Iemand die de ontwikkelingen de samenleving met elkaar wist te verbinden. Onverwachte parallellen trok en met zijn analyses een steen in de vijver kon gooien. En ik zal vanavond proberen iets van die geest mee te nemen. En ik wil de redactie van EW Magazine danken voor de uitnodiging om deze lezing te mogen geven. Maar ik zie ook het risico. Voorgangers die deze lezing mochten geven, kwamen er meestal niet zonder kleerscheuren vanaf. In 2024 luidde de kop van het AD bijvoorbeeld: gelukkig heeft Omtzigt niks te zeggen over ons geboortecijfer. In 2023 legde Caroline van der Plas de lat hoog door te gaan zingen. Ik doe dat haar vandaag niet na, dat beloof ik u. Dylan Jezogus sprak 59 minuten over de rechtsstaat en slechts 1 minuut over wokisme. En dat haalde de krant. Sigrid Kaag deed in 2024 in haar lezing een niet erg subtiele aanval op Rutte. Nog tijdens de formatie van Rutte 4 en het kwam niet meer goed met dat kabinet. In 2019 kopte de Volkskrant: CDA-kroonprins Hoekstra treedt met rechtsgeluid in Buma's voetsporen. En dat was vast niet als een compliment bedoeld van de Volkskrant. En dat was nog mild vergeleken bij wat Sybrand Buma 2 jaar daarvoor ten deel viel in Trouw. Want daar luidde het commentaar op zijn schoollezing: Buma ontpopt zich als een Trump light. U begrijpt, ik heb er zin in vanavond. De HR schoollezing is inmiddels een traditie geworden en markeert de start van het nieuwe parlementaire jaar. Maar vandaag, op die start, bereikt ons ook het verdrietige bericht dat Eelco Brinkman is overleden. En voordat ik verder ga, wil ik daar wel kort bij stilstaan, bij zijn overlijden. Want met grote waardering kijk ik naar wat hij voor onze partij en voor het openbaar bestuur heeft betekend. En mijn gedachten zijn bij zijn familie en zijn dierbaren. Beste mensen, het is een nieuw parlementair jaar na het zomerreces waarin er veel gebeurde. Van het WK en de Tour de France tot de bosbranden in Europa, de droogte in Nederland, de bestorming van Ceuta door migranten, de dagelijkse beschietingen door Oekraïne en Rusland en de hopeloze oorlog tussen de VS en Iran. Een nieuw parlementair jaar waarin het best spannend wordt. Want gaat het dit minderheidskabinet lukken om met de oppositie om tot een akkoord te komen? En ik kan me goed voorstellen dat deze ontwikkelingen tot onzekerheid leiden. We stellen onszelf de vraag: wat geeft ons houvast? Wat houdt ons als samenleving overeind? En hoe komen we met elkaar verder? En dat bracht me bij het thema van deze lezing: veerkracht. Want dames en heren, wanneer werd u voor het laatst geraakt door een film? Het overkwam mij deze zomer toen ik de film I Swear zag. De film vertelt het verhaal van John Davidson, een jongen met Gilles de la Tourette. John houdt van voetbal. Hij staat op het doel en hij is goed. Zijn vader is trots. Misschien wordt hij gescout. Maar dan beginnen de tics. Eerst klein, de zenuwtrekjes, de ongecontroleerde bewegingen. Dan erger, de rare geluiden, het schelden. En langzaam wordt zijn wereld kleiner. Thuis eet John alleen voor de open haard, want zijn ouders weten geen raad met hem. En op school wordt hij niet begrepen. Het pesten begint. John heeft geen baan,
Want welke werkgever neemt iemand aan die klanten uitscheldt? Hij heeft geen relatie. Want hoe krijg je een date als je ongecontroleerde bewegingen maakt? En je ziet in de film de eenzaamheid bij John. Het sociale isolement, de angst, de schaamte. De vroegere keeper die staat doelloos. Totdat bij John de vraag ontstaat: hoe lang houd ik dit nog vol? Maar dan kantelt het verhaal. Niet omdat John verandert, maar omdat andere mensen zich voor hem openstellen. Dottie, de moeder van een klasgenoot, neemt John in huis. Ze accepteert hem, ze helpt hem op weg. En ze brengt hem in contact met Tommy, de conciërge van het wijkcentrum. Die geeft hem vertrouwen en neemt hem aan als hulp in dat wijkcentrum. En langzaam wordt Johns wereld weer groter. Met vallen en opstaan lukt het John om op eigen benen te staan. John wordt weer van betekenis voor anderen. Door andere kinderen met Tourette te helpen. En door voorlichting geven aan werkgevers. En jaren later krijgt hij daarvoor een koninklijke onderscheiding. Als eerbetoon voor zijn inzet voor anderen met Gilles de la Tourette. Deze film die doet je lachen en die doet je huilen. En John, Dottie en Tommy die zijn een voorbeeld van het thema dat ik vandaag centraal wil stellen, veerkracht. Want veerkracht betekent tegen een stootje kunnen, terugveren na tegenslag en daardoor verder kunnen groeien. Het is het vermogen van de mens, een samenleving of een systeem om met tegenslag om te gaan en er ook sterker uit te komen. En dat is het verhaal van John in I Swear. We kennen allemaal mensen die sterker zijn geworden door tegenslag in het leven. Persoonlijke groei loopt vaak langs de weg van tegenspoed. Maar wat voor mensen geldt, geldt ook voor samenlevingen. Ook Nederland heeft momenten gekend waarop onze veerkracht zichtbaar werd. Vaak als antwoord op een ramp of tegenslag. En dan denk ik aan de wederopbouw na de oorlog en de reactie op de watersnoodramp. Ook denk ik aan de coronapandemie, waarin we elkaar overeind hielden op moeilijke momenten. Momenten van maatschappelijke crisis worden momenten van groei, zolang we bereid zijn eerlijk terug te blikken en aan zelfonderzoek te doen. En veerkracht gaat ook over de politiek zelf. Onze democratie kan gelukkig tegen een stootje en kent moeilijke fases waar we toch steeds weer uitkwamen. En in Hongarije zien we dat een democratie na een periode van verval zich kan herstellen. Hetzelfde geldt voor onze economie. De coronapandemie liet zien dat de Nederlandse economie grote schokken kan opvangen. En ook de huidige energiecrisis die laat zien dat de Nederlandse economie relatief veerkrachtig is. Veerkracht speelt dus op 4 niveaus. Persoonlijk, maatschappelijk, economisch en politiek. En waarom moeten we met elkaar nadenken over veerkracht? Is veerkracht niet zo'n begrip dat inmiddels overal op wordt geplakt? Je vindt het in managementboeken, beleidsnota's en vooral in het schap met zelfhulpboeken. En het is niet mijn ambitie dat mijn lezing daar na vanavond ook tussen belandt. Toch denk ik dat het stellen van de vraag naar de veerkracht van de samenleving ons helpt om scherper te zien waar onze opdracht ligt. Veerkracht hebben we hard nodig om de komende decennia als samenleving weer vooruit te komen. Er zal een beroep gedaan worden op ons vermogen om met tegenslag en verandering om te gaan. Vaak hoor ik stemmen waarin maatschappelijke somberheid doorklinkt. Somberheid over de toekomst. Cynisme over ons vermogen om goed met elkaar samen te leven. Maar zorg over de toekomst mag niet betekenen dat we ons neerleggen bij pessimisme en cynisme. Veerkracht zegt dat we kunnen handelen. Dat we ons een toekomst mogen verbeelden. Waarin we geloven dat morgen beter wordt dan vandaag. Een toekomst waar we samen aan kunnen bouwen. En voor mij is dat een toekomst waarin jongeren weer zin hebben om die toekomst mee vorm te geven. En zelf ook een goed leven op te bouwen. In een land waarop je op je oude dag nog steeds helemaal onderdeel bent van de samenleving. En kunt rekenen op goede zorg als dat nodig is. Een land waarin alle Nederlanders zich thuis voelen en veilig. Een toekomst waarin er zekerheid is dat je op elkaar kunt rekenen als je elkaar nodig hebt. Een toekomst waarnaar we met vertrouwen op weg zijn. En daarvoor zullen we opnieuw een beroep moeten doen op onze veerkracht. Maar als we die veerkracht willen versterken, moeten we eerst weten wat er eigenlijk van ons wordt gevraagd. Laten we daarom kijken naar een aantal ontwikkelingen die onze veerkracht de komende jaren op de proef stellen. We leven in een wereld waarin alles met alles verbonden is.
Een oorlog in het Midden-Oosten zorgt direct voor een hogere olieprijs en dat voelen we in onze portemonnee. Een containerschip in het Suezkanaal blokkeert. Een containerschip dat het Suezkanaal blokkeert kan maandenlang de wereldhandel verstoren. En wat duizenden kilometers verderop gebeurt, komt direct onze huiskamers binnen. Na de val van de muur dachten we in het Westen dat de globalisering van de economie ook een globalisering van westerse waarden zou betekenen. Dat was naïef. China bleek haar eigen model van staatskapitalisme te combineren met een autocratische surveillance regering. Een regering die haar burgers geen vrijheid gunt en handel als geopolitiek wapen inzet. Europa en de VS stelden hun markten open in de verwachting dat China zich aan dezelfde spelregels en waarden zou houden. En dat bleek een pijnlijke misrekening. De oorlog in Oekraïne sloeg een andere illusie aan diggelen. Dat oorlog en imperialisme niet meer thuishoren in onze moderne wereld. We dachten dat economische belangen de wereldorde zouden bepalen. Maar trots, ressentiment en de wil tot overheersing zijn nog steeds springlevende drijfveren van staten. En het religieus geïnspireerde machtsdenken van Poetin en zijn streven naar een groot Russisch Rijk zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Maar ook over de Verenigde Staten zijn we een illusie armer. We kijken met leden ogen aan hoe de Amerikaanse democratie in verval is. De goede transatlantische band heeft flinke krassen en deuken opgelopen. De VS vaart een isolationistische koers. Trump en zijn regering geloven niet in de internationale rechtsorde, maar in een internationale machtsorde. Het recht van de sterkste geldt. En intussen maakt China zich groter in de strijd om wereldwijde dominantie. En velen vragen zich niet af of, maar wanneer het land de confrontatie met Taiwan aangaat. De gevolgen daarvan zouden niet te overzien zijn. 80% van 's werelds meest geavanceerde microchips worden daar geproduceerd. Europa zoekt ondertussen nog altijd zijn rol in de wereld. Een rol krijgt pas gewicht als Europese landen tot eenheid komen. We komen daarnaast uit een zomer waarin het ene na het andere weerrecord verbroken werd. Niet alleen in zuidelijke staten, zuidelijke landen als Frankrijk, Griekenland en Spanje, maar ook in onze eigen natuurgebieden. In Limburg en Wassenaar braken bosbranden uit. Het klimaatprobleem is niet verdwenen omdat we er minder over praten. De gevolgen ervan worden de komende decennia steeds voelbaarder. En de energietransitie is daarom nodig, maar die verandert onze economie en industrie ingrijpend. En dat brengt ook onzekerheid met zich mee. En Europa maakt zich terecht zorgen over deindustrialisatie van zijn economie. En zonder eigen industrie is onze economie te kwetsbaar en zijn we te afhankelijk van andere landen. En ik wijs hier ook op de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Wat AI met onze arbeidsmarkt doet, weten we nog niet precies. AI kan banen overbodig maken, maar ook nieuwe banen scheppen. AI gaat ons helpen in ingewikkelde problemen op te lossen. Bijvoorbeeld in de geneeskunde of de energiesector. Maar dezelfde technologie kan ook voor maatschappelijke ontwrichting zorgen. De combinatie van deze technologie en de achterliggende ideologie kan de menselijke waardigheid ondermijnen. Techbedrijven en staten die een verbond sluiten kunnen burgers controleren, informatie manipuleren of andere landen met nieuwe vormen van oorlogsvoering bedreigen. Ook maak ik me zorgen over wat AI doet met ons publieke debat. Wat echt of nep is, wat waar of onwaar is, het valt steeds moeilijker te onderscheiden. Kwaadwillende politici maken daar misbruik van. Een samenleving floreert alleen als mensen elkaar kunnen vertrouwen. Deze technologie kan dat vertrouwen ondermijnen en polarisatie aanwakkeren. Beste mensen, het zijn deze grote ontwikkelingen in de wereld die ons onrustig maken. Veel dichter bij huis zijn de zorgen over inkomen, het vinden van een vaste baan of een geschikte woning, kopzorgen. Nieuwe technologieën en geopolitieke onrust kunnen nog langs je heen gaan. Maar ook in ons eigen leven kan het onrustig en onzeker zijn. De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving waarschuwde onlangs dat de mentale gezondheid van Nederland onder druk staat. We leven in een hypernerveuze samenleving, waarin prestatiedruk, versnelling en individualisme zijn doorgeschoten
en het welzijn van jong en oud bedreigen, schrijft de Raad. De cijfers zijn zorgelijk. Meer mensen dan ooit hebben last van psychische problemen. Ook gevoelens van angst, depressie, overspannenheid en burn-out komen vaker voor. Jongvolwassenen geven steeds vaker aan minder tevreden te zijn met hun leven. En dat correspondeert met de groeiende vraag naar professionele hulp voor mentale problemen. Nederland behoort tot de landen met de meeste psychologen per inwoner. En waar komt die ontwikkeling vandaan? De Raad die wijst naar de individualisering. We leggen steeds meer nadruk op vrijheid en autonomie, ten koste van waarden die het gemeenschappelijke benadrukken. Steeds meer ik en steeds minder wij. Daar komt het zogenaamde meritocratische ideaal bij, dat ons vertelt dat succes onze eigen verdienste is en falen onze eigen schuld. Op school en op het werk voelen veel mensen dat ze continu moeten presteren. Tegelijkertijd gaat het leven sneller. De focus ligt op efficiëntie, terwijl tijd voor rust en bezinning afneemt. En samen vormen deze ontwikkelingen de hypernerveuze samenleving waar de Raad voor waarschuwt. En vooral het afnemende welzijn, mentale welzijn van jongeren is een punt van zorg, in het bijzonder bij meisjes en jonge vrouwen. Prestatiedruk, statusangst, maar ook de rol van sociale media spelen hierin een rol. Maar er speelt nog iets.